0: De krijgsmacht heeft volgens Trump verschillende Iraanse doelen vernietigd, waaronder een raket voor het afwerpen van mijnen en radar- en raketsystemen. Trump zegt dat alle nieuwe apparatuur die Iran probeerde te bouwen langs de Straat van Hormuz is vernietigd. De aanvallen volgden op de zwaarste confrontaties tussen Washington en Teheran sinds juli. Iran blokkeert het scheepvaartverkeer in de Straat van Hormuz, terwijl de VS een tegenblokkade van Iraanse havens uitvoert. De Maltese zakenman Jorgen Fenech is vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op journalist Daphne Caruana Galizia. De journalist kwam in 2017 om het leven door een bomaanslag. Ze bracht corruptie op het hoogste politieke niveau aan het licht. De jury sprak Fenech vrij na 8 uur beraad. Eerder werden 5 personen veroordeeld voor het plaatsen of leveren van de bom. 2 van hen kregen levenslang. In België zijn tijdens de hittegolven van afgelopen zomer meer dan 2335 meer mensen overleden dan gebruikelijk. Dat meldt gezondheidsinstituut Cienzano. De meeste oversterfte viel in de eerste hittegolf, van 18 juni tot 3 juli. Toen stierven 2035 mensen meer dan verwacht, bijna de helft meer dan normaal. Opvallend was dat ook onder inwoners jonger dan 65 jaar de oversterfte relatief hoog lag. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De uitgaven aan televisiereclame in Nederland zijn in de eerste helft van dit jaar met 2,5% gestegen. Tot 400 miljoen euro. Het is de eerste keer sinds 2022 dat het eerste halfjaar weer groei laat zien, meldt tv-marketingorganisatie Screenforce. De stijging komt vooral door commercials op lineaire tv-zenders en video-on-demand platforms. De detailhandel blijft de grootste adverteerdersbranche, met 1/3 van de totale bestedingen. De kijktijd naar live en uitgestelde tv daalde met 2,3% tot 117 minuten per dag. Wall Street heeft woensdag terrein teruggewonnen na 3 dagen van verliezen. Beleggers gingen op koopjesjacht, omdat sommige aandelen door de eerdere dalingen aantrekkelijk geprijsd leken. De Dow Jones-index steeg 16%, de S&P 500 en de Nasdaq wonnen beide 15%. De koerswinsten werden wel getemperd door een verkoopgolf op de obligatiemarkt, gevoed door de hoge Amerikaanse staatsschuld en oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Computermaker Dell was een grote winnaar, met een plus van bijna 16% na een recordomzet door de grote vraag naar servers voor AI-datacenters. Buitenlandse energiebedrijven zoals het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni gaan de komende jaren fors investeren in Venezuela om de olieproductie op te voeren. Chevron trekt daar meer dan 7 miljard dollar voor uit. De akkoorden werden woensdag in Caracas ondertekend in aanwezigheid van interim-president Delcy Rodriguez en de Amerikaanse energieminister Chris Wright. Wright zei te werken op wat hij Trump-tempo noemt en dat president Trump een snelle transformatie van Venezuela wilde zien. De deals staan los van een recent aangekondigde overeenkomst tussen Caracas en Washington over 17 olievelden. Een rechter in de Amerikaanse staat Virginia heeft geweigerd Google te dwingen zijn advertentieplatform AdX te verkopen. Het is de 3e keer in korte tijd dat Amerikaanse autoriteiten niet slagen in een poging een techconcern op te knippen. Via AdX betalen uitgevers Google een commissie van 20% om advertenties te veilen. Justitie had betoogd dat Google niet langer te vertrouwen is om de online advertentiebeurs te runnen. Maar de rechter vond een gedwongen verkoop niet de oplossing. Volgens persbureau Reuters voedt de uitspraak twijfel of rechters wel opgewassen zijn tegen de macht van de techsector. De Belastingdienst ontvangt 4 maanden na de overstap naar Rabobank nog altijd 1 op de 10 betalingen via het oude ING-rekeningnummer. Daarom start de fiscus binnenkort een campagne op radio en internet om iedereen opnieuw te wijzen op de verandering. Het gaat vaak mis bij zelf ingestelde periodieke overboekingen. Bij automatische incasso hoeft niets te worden aangepast. De Belastingdienst waarschuwt ook voor phishing en benadrukt nooit via e-mail, sms, berichtenapps of telefoon te vragen om direct geld over te maken. Scheepvaartconcern Maersk gaat een groot containerschip uitrusten met een rotorzeil. Het Britse bedrijf Anemoi plaatst volgend jaar een 35 meter hoog cilindervormig zeil op het schip voor een proef. Het zeil moet helpen het brandstofverbruik terug te dringen. Volgens Anemoi bespaart elk rotorzeil ongeveer 1 ton brandstof per dag en circa 3 ton aan CO2-uitstoot. Maersk ziet de proef als een waardevolle kans om praktijkervaring op te doen met de technologie. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. SC Heerenveen heeft op de laatste dag van de transfermarkt de Letse spits Roberts Ulrikis vastgelegd. De 28-jarige aanvaller komt over van het Duitse Arminia Bielefeld en tekent voor 1 seizoen. Ulrikis speelde eerder in Nederland voor SC Cambuur van 2021 tot en met 2024. Vorig seizoen kwam hij in Duitsland tot 17 wedstrijden en 4 doelpunten. De NBA heeft de Los Angeles Clippers zwaar bestraft voor het omzeilen van het salarisplafond bij sterspeler Kawhi Leonard. Volgens onderzoek kreeg de 35-jarige basketballer via een sponsordeal een deel van zijn salaris betaald. De club mag 5 jaar lang niet kiezen in de eerste ronde van de draft, voor het eerst in 2029 en krijgt een boete van $30 miljoen. Eigenaar Steve Ballmer mag een jaar lang geen activiteiten voor het team en de competitie uitvoeren. Leonard moet $700.000 betalen aan de NBA. PSV heeft de 19-jarige middenvelder Joël van den Berg verkocht aan het Schotse Celtic. De Schotse landskampioen en PSV zijn het eens geworden over de transfer. Van den Berg tekent in Glasgow voor 4 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Hij kwam in de zomer van 2023 over van Vitesse en speelde 6 officiële wedstrijden in het eerste elftal van PSV. Van den Berg zegt dankbaar te zijn voor zijn tijd in Eindhoven en kijkt met trots terug op zijn periode bij de club. Bayern München heeft de tweede ronde van de Duitse beker bereikt. De landskampioen won met 4-1 bij VfL Osnabrück uit de tweede Bundesliga. Osnabrück kwam vroeg op voorsprong door Robin Meissner, maar Harry Kane maakte gelijk. Tom Bischoff zorgde voor de voorsprong, waarna Michael Olise en opnieuw Kane uit een strafschop de eindstand bepaalden. Kane zei na afloop dat het nooit gemakkelijk is in een uitwedstrijd met een goede sfeer. Willem II huurt de 18-jarige Deense spits Chido Obi tot het einde van het seizoen van Manchester United. Obi speelde eerder in de jeugdopleidingen van FC Kopenhagen en Arsenal. Begin vorig jaar maakte hij zijn debuut in de Premier League toen hij inviel tegen Tottenham Hotspur. In de wedstrijd tegen Brentford werd hij de jongste basisspeler ooit van Manchester United en verbrak daarmee het record van Mason Greenwood. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Obi een talentvolle spits is die van waarde kan zijn voor het team. Jesper de Jong heeft op de US Open voor het eerst de tweede ronde bereikt. De Nederlandse tennisser versloeg de Italiaan Francesco Passaro in 5 sets. 2-6, 6-2, 4-6, 6-3, 6-2. De partij werd dinsdag gestaakt vanwege regen, maar de Jong draaide een dag later de wedstrijd om. In de volgende ronde speelt hij tegen de Belg Zizou Bergs. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het vooral in het noordwesten af en toe nat. De temperatuur blijft rond de 15 tot 18 graden. De zuidwestenwind is matig. Aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig.
3: Vanochtend blijft het bewolkt met af en toe motregen. Later breekt de zon hier en daar door. Vanmiddag laat de zon zich vaker zien, al valt er landinwaarts nog wel eens een bui. Het wordt 20 tot 23 graden. De wind draait naar het westen en is matig. Aan zee vrij krachtig. Vanavond blijft het half tot zwaar bewolkt met kans op een enkele lichte bui. Vannacht valt er plaatselijk lichte regen. In het noorden neemt de regen toe. Morgen wordt het een stuk natter en winderiger. Vooral in het noorden en midden regent het flink. De wind waait matig tot krachtig uit het zuidwesten. Aan de kust mogelijk hard. Het wordt 18 tot 23 graden. Later koelt het af.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Pieter Omtzigt noemt het extreem pijnlijk dat de vermeende opdrachtgever van de moord op de Maltese journalist Daphne Caruana Galizia woensdag is vrijgesproken. De oud-politicus hield zich als speciaal onderzoeker voor de Raad van Europa bezig met de afhandeling van de zaak. Caruana Galizia bracht corruptie op het hoogste politieke niveau van Malta aan het licht en kwam in 2017 om het leven door een autobom. Een vermeende tussenpersoon had gezegd dat zakenman Jorgen Fenech de opdrachtgever was, maar een jury sprak hem vrij. Eerder werden 5 personen veroordeeld voor het plaatsen of leveren van de bom. 2 van hen kregen levenslang. Ouders die gedupeerd zijn door het toeslagenschandaal krijgen minder kosteloze rechtsbijstand dan voorheen, schrijft Trouw. Wie bij de gemeente hulp zoekt en daarbij een advocaat nodig heeft, moet die voortaan zelf betalen. Ook in andere procedures is de vergoeding voor advocaatkosten deels ingeperkt. Het ministerie van Financiën en de Raad voor Rechtsbijstand hebben de voorwaarden aangepast. Enkele jaren geleden werd gratis rechtsbijstand juist ingevoerd, omdat toeslagenouders niet zelf zouden moeten betalen voor een juridische strijd tegen de overheid die hen onrecht heeft aangedaan. Er gaan nepbeelden rond van een arrestatie in het Gelderse Balgooi, maar de politie zegt dat daar niemand is aangehouden. Na de massale schietpartij in het nabijgelegen Overasselt zijn in totaal 35 mensen aangehouden. De meeste arrestaties vonden plaats op de dag van de schietpartij zelf. Woensdag werd nog 1 persoon aangehouden in Overasselt. De politie vraagt om de nepbeelden niet te delen.
7: De mobiele eenheid heeft woensdag meerdere wapens gevonden in en rond Overasselt. Ook in het nabijgelegen Wijchen zijn wapens aangetroffen, nadat een inwoner de politie tipte over een verdachte tas in de struiken. De politie onderzoekt nog of de in beslag genomen voorwerpen verband houden met het geweld in Overasselt. De woning waar de schietpartij plaatsvond blijft voorlopig een plaatsdelict. Donderdag is de politie nog aanwezig voor verder onderzoek in het dorp en omgeving. Bij een inzamelingsactie voor de doodgeschoten man in Overasselt is binnen een dag meer dan 10.000 euro opgehaald. Het geld is bedoeld voor de uitvaart van de 51-jarige man uit Wijchen. De beveiliger zou zijn ingehuurd om het huis te bewaken dat dinsdagochtend onder vuur kwam te liggen. De Wijchenaar had zelf geen uitvaartverzekering. De organisator wil hem in bijzijn van familie en vrienden een mooi afscheid geven en heeft het streefbedrag verhoogd naar 20.000 euro.
8: De politie in Hogeveen heeft 2 verdachten aangehouden na een dodelijk incident woensdagavond. Een persoon overleed aan verwondingen die leken op steekwonden, maar de politie kan nog niet met zekerheid zeggen of het om een steekpartij gaat. Het incident gebeurde rond 6:30 s'avonds bij de kruising van de Wilhelminastraat met de Grote Kerkstraat. Agenten hielden eerst 1 persoon aan in de buurt van de plek waar het slachtoffer werd gevonden en pakten later een 2e verdachte op een andere locatie op. Over de identiteit van het slachtoffer en de verdachte doet de politie nog geen mededelingen.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws.
11: Twee Palestijnse tieners van 16 en 19 jaar zijn woensdag omgekomen bij een aanval van Israëlische kolonisten en legereenheden op hun dorp Al-Mughayyir op de westelijke Jordaan-oever. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat soldaten in het dorp waren om politieagenten en een Israëlische burger te beveiligen die vee wilde terughalen. De soldaten openden het vuur toen mensen met stenen naar hen gooiden. De Israëlische regering bevordert de uitbreiding van Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever die in strijd zijn met het internationaal recht. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is op 70-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de lijkschouwer van Jackson, haar laatste woonplaats. Er is geen doodsoorzaak bekendgemaakt. Wilson was een van de grote jazznamen van de jaren 80 en 90. Ze trad op in het voorprogramma van Miles Davis en toerde met Wynton Marsalis en won een Grammy voor haar album New Moon Daughter uit 1995. Met haar lage, heese stem hield ze de blues-traditie van haar geboortestaat Mississippi hoog, zowel in eigen nummers als in covers van artiesten als Joni Mitchell en Van Morrison. Ze trad meerdere keren op tijdens het North Sea Jazz Festival, voor het eerst in 1994 en voor het laatst in 2015. Een federale rechter heeft een nieuw presidentieel decreet van Trump geblokkeerd dat het aantal personen beperkt dat in aanmerking komt voor staatsburgerschap op grond van geboorteplaats. In de Verenigde Staten geldt het zogenoemde birthright citizenship. Wie er geboren wordt, heeft automatisch recht op het Amerikaanse burgerschap. Trump wilde met het decreet geboortetoerisme tegengaan. Het Hoge Rechtshof had eind juni de uitvoering van een eerder decreet afgewezen, omdat dat in strijd was met het 14e amendement van de Amerikaanse grondwet. Duizenden inwoners van Ceuta zijn de straat opgegaan uit protest tegen de overheidsaanpak van de migrantencrisis. De betogers eisen dat Madrid ervoor zorgt dat de situatie in hun woonplaats zo snel mogelijk terugkeert naar normaal. Ook in Madrid, Barcelona en Bilbao werd gedemonstreerd uit solidariteit met de bevolking van Ceuta. Meer dan 70.000 migranten staken in juli vanuit Marokko de grens over naar de Spaanse exclave. Duizenden van hen zijn achtergebleven en verblijven in geïmproviseerde kampen of zwerven over straten en stranden.
12: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de nieuwe aanvalscampagne tegen Iran niet te lang zal duren, maar dreigt tegelijk met nieuwe aanvallen. De Amerikaanse krijgsmacht heeft volgens Trump verschillende Iraanse doelen vernietigd, waaronder een raket voor het afwerpen van mijnen en radar- en raketsystemen. Trump zegt dat alle nieuwe apparatuur die Iran probeerde te bouwen langs de Straat van Hormuz is vernietigd. De aanvallen volgden op de zwaarste confrontaties tussen Washington en Teheran sinds juli. Iran blokkeert het scheepvaartverkeer in de Straat van Hormuz, terwijl de VS een tegenblokkade van Iraanse havens uitvoert.
11: De Maltese zakenman Jorgen Fenech is vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op journalist Daphne Caruana Galizia. De journalist kwam in 2017 om het leven door een bomaanslag. Ze bracht corruptie op het hoogste politieke niveau aan het licht. De jury sprak Fenech vrij na 8 uur beraad. Eerder werden 5 personen veroordeeld voor het plaatsen of leveren van de bom. 2 van hen kregen levenslang.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws.
15: De uitgaven aan televisiereclame in Nederland zijn in de eerste helft van dit jaar met 2,5% gestegen, tot 400 miljoen euro. Het is de eerste keer sinds 2022 dat het eerste halfjaar weer groei laat zien, meldt tv-marketingorganisatie Screenforce. De stijging komt vooral door commercials op lineaire tv-zenders en video-on-demand-platforms. De detailhandel blijft de grootste adverteerdersbranche, met een derde van de totale bestedingen. De kijktijd naar live en uitgestelde tv daalde met 2,3% tot 117 minuten per dag.
16: Wall Street heeft woensdag terrein teruggewonnen na 3 dagen van verliezen. Beleggers gingen op koopjesjacht, omdat sommige aandelen door de eerdere dalingen aantrekkelijk geprijsd leken. De Dow Jones-index steeg 16%, de S&P 500 en de Nasdaq wonnen beide 15%. De koerswinsten werden wel getemperd door een verkoopgolf op de obligatiemarkt, gevoed door de hoge Amerikaanse staatsschuld en oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Computermaker Dell was een grote winnaar, met een plus van bijna 16% na een recordomzet door de grote vraag naar servers voor AI-datacenters.
17: Buitenlandse energiebedrijven zoals het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni gaan de komende jaren fors investeren in Venezuela om de olieproductie op te voeren. Chevron trekt daar meer dan 7 miljard dollar voor uit. De akkoorden werden woensdag in Caracas ondertekend, in aanwezigheid van interim-president Delcy Rodriguez en de Amerikaanse energieminister Chris Wright. Wright zei te werken op wat hij Trump-tempo noemt en dat president Trump een snelle transformatie van Venezuela wilde zien. De deals staan los van een recent aangekondigde overeenkomst tussen Caracas en Washington over 17 olievelden.
18: Een rechter in de Amerikaanse staat Virginia heeft geweigerd Google te dwingen zijn advertentieplatform AdX te verkopen. Het is de derde keer in korte tijd dat Amerikaanse autoriteiten niet slagen in een poging een techconcern op te knippen. Via AdX betalen uitgevers Google een commissie van 20% om advertenties te veilen. Justitie had betoogd dat Google niet langer te vertrouwen is om de online advertentiebeurs te runnen. Maar de rechter vond een gedwongen verkoop niet de oplossing. Volgens persbureau Reuters voedt de uitspraak twijfel of rechters wel opgewassen zijn tegen de macht van de techsector.
19: De Belastingdienst ontvangt 4 maanden na de overstap naar Rabobank nog altijd 1 op de 10 betalingen via het oude ING-rekeningnummer. Daarom start de fiscus binnenkort een campagne op radio en internet om iedereen opnieuw te wijzen op de verandering. Het gaat vaak mis bij zelf ingestelde periodieke overboekingen. Bij automatische incasso hoeft niets te worden aangepast. De Belastingdienst waarschuwt ook voor phishing en benadrukt nooit via e-mail, sms, berichtenapps of telefoon te vragen om direct geld over te maken.
20: Scheepvaartconcern Maersk gaat een groot containerschip uitrusten met een rotorzeil. Het Britse bedrijf Anemoi plaatst volgend jaar een 35 meter hoog cilindervormig zeil op het schip voor een proef. Het zeil moet helpen het brandstofverbruik terug te dringen. Volgens Anemoi bespaart elk rotorzeil ongeveer 1 ton brandstof per dag en circa 3 ton aan CO2-uitstoot. Maersk ziet de proef als een waardevolle kans om praktijkervaring op te doen met de technologie.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. SC Heerenveen heeft op de laatste dag van de transfermarkt de Letse spits Roberts Ulrikis vastgelegd. De 28-jarige aanvaller komt over van het Duitse Arminia Bielefeld en tekent voor 1 seizoen. Ulrikis speelde eerder in Nederland voor SC Cambuur van 2021 tot en met 2024. Vorig seizoen kwam hij in Duitsland tot 17 wedstrijden en 4 doelpunten. De NBA heeft de Los Angeles Clippers zwaar bestraft voor het omzeilen van het salarisplafond bij sterspeler Kawhi Leonard. Volgens onderzoek kreeg de 35-jarige basketballer via een sponsordeal een deel van zijn salaris betaald. De club mag 5 jaar lang niet kiezen in de eerste ronde van de draft, voor het eerst in 2029 en krijgt een boete van $30 miljoen. Eigenaar Steve Ballmer mag een jaar lang geen activiteiten voor het team en de competitie uitvoeren.
0: Leonard moet $700.000 betalen aan de NBA. PSV heeft de 19-jarige middenvelder Joël van den Berg verkocht aan het Schotse Celtic. De Schotse landskampioen en PSV zijn het eens geworden over de transfer. Van den Berg tekent in Glasgow voor 4 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Hij kwam in de zomer van 2023 over van Vitesse en speelde 6 officiële wedstrijden in het eerste elftal van PSV. Van den Berg zegt dankbaar te zijn voor zijn tijd in Eindhoven en kijkt met trots terug op zijn periode bij de club. Bayern München heeft de tweede ronde van de Duitse beker bereikt. De landskampioen won met 4-1 bij VfL Osnabrück uit de tweede Bundesliga. Osnabrück kwam vroeg op voorsprong door Robin Meissner, maar Harry Kane maakte gelijk. Tom Bischoff zorgde voor de voorsprong, waarna Michael Olise en opnieuw Kane uit een strafschop de eindstand bepaalde. Kane zei na afloop dat het nooit gemakkelijk is in een uitwedstrijd met een goede sfeer. Willem II huurt de 18-jarige Deense spits Chido Obi tot het einde van het seizoen van Manchester United. Obi speelde eerder in de jeugdopleidingen van FC Kopenhagen en Arsenal. Begin vorig jaar maakte hij zijn debuut in de Premier League toen hij inviel tegen Tottenham Hotspur. In de wedstrijd tegen Brentford werd hij de jongste basisspeler ooit van Manchester United en verbrak daarmee het record van Mason Greenwood. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Obi een talentvolle spits is die van waarde kan zijn voor het team. Jesper de Jong heeft op de US Open voor het eerst de tweede ronde bereikt. De Nederlandse tennisser versloeg de Italiaan Francesco Passaro in 5 sets. 2-6, 6-2, 4-6, 6-3, 6-2. De partij werd dinsdag gestaakt vanwege regen, maar de Jong draaide een dag later de wedstrijd om. In de volgende ronde speelt hij tegen de Belg Zizou Bergs. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
23: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het vooral in het noordwesten af en toe nat. De temperatuur blijft rond de 15 tot 18 graden. De zuidwestenwind is matig. Aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanochtend blijft het bewolkt met af en toe motregen. Later breekt de zon hier en daar door. Vanmiddag laat de zon zich vaker zien, al valt er landinwaarts nog wel eens een bui. Het wordt 20 tot 23 graden. De wind draait naar het westen en is matig. Aan zee vrij krachtig. Vanavond blijft het half tot zwaar bewolkt met kans op een enkele lichte bui. Vannacht valt er plaatselijk lichte regen. In het noorden neemt de regen toe. Morgen wordt het een stuk natter en winderiger. Vooral in het noorden en midden regent het flink. De wind waait matig tot krachtig uit het zuidwesten. Aan de kust mogelijk hard. Het wordt 18 tot 23 graden. Later koelt het af.
24: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
26: Dit is het Binnenlands Nieuws. Pieter Omtzigt noemt het extreem pijnlijk dat de vermeende opdrachtgever van de moord op de Maltese journalist Daphne Caruana Galizia woensdag is vrijgesproken. De oud-politicus hield zich als speciaal onderzoeker voor de Raad van Europa bezig met de afhandeling van de zaak. Caruana Galizia bracht corruptie op het hoogste politieke niveau van Malta aan het licht en kwam in 2017 om het leven door een autobom. Een vermeende tussenpersoon had gezegd dat zakenman Jorgen Fenech de opdrachtgever was, maar een jury sprak hem vrij. Eerder werden 5 personen veroordeeld voor het plaatsen of leveren van de bom. 2 van hen kregen levenslang.
27: Ouders die gedupeerd zijn door het toeslagenschandaal krijgen minder kosteloze rechtsbijstand dan voorheen, schrijft Trouw. Wie bij de gemeente hulp zoekt en daarbij een advocaat nodig heeft, moet die voortaan zelf betalen. Ook in andere procedures is de vergoeding voor advocaatkosten deels ingeperkt. Het ministerie van Financiën en de Raad voor Rechtsbijstand hebben de voorwaarden aangepast. Enkele jaren geleden werd gratis rechtsbijstand juist ingevoerd, omdat toeslagenouders niet zelf zouden moeten betalen voor een juridische strijd tegen de overheid die hen onrecht heeft aangedaan. Er gaan nepbeelden rond van een arrestatie in het Gelderse Balgooi, maar de politie zegt dat daar niemand is aangehouden. Na de massale schietpartij in het nabijgelegen Overasselt zijn in totaal 35 mensen aangehouden. De meeste arrestaties vonden plaats op de dag van de schietpartij zelf. Woensdag werd nog één persoon aangehouden in Overasselt. De politie vraagt om de nepbeelden niet te delen. De mobiele eenheid heeft woensdag meerdere wapens gevonden in en rond Overasselt. Ook in het nabijgelegen Wijchen zijn wapens aangetroffen, nadat een inwoner de politie tipte over een verdachte tas in de struiken. De politie onderzoekt nog of de in beslag genomen voorwerpen verband houden met het geweld in Overasselt. De woning waar de schietpartij plaatsvond blijft voorlopig een plaatsdelict. Donderdag is de politie nog aanwezig voor verder onderzoek in het dorp en omgeving. Bij een inzamelingsactie voor de doodgeschoten man in Overasselt is binnen een dag meer dan 10.000 euro opgehaald. Het geld is bedoeld voor de uitvaart van de 51-jarige man uit Wijchen. De beveiliger zou zijn ingehuurd om het huis te bewaken dat dinsdagochtend onder vuur kwam te liggen. De Wijchenaar had zelf geen uitvaartverzekering. De organisator wil hem in bijzijn van familie en vrienden een mooi afscheid geven en heeft het streefbedrag verhoogd naar 20.000 euro. De politie in Hogeveen heeft twee verdachten aangehouden na een dodelijk incident woensdagavond. Een persoon overleed aan verwondingen die leken op steekwonden, maar de politie kan nog niet met zekerheid zeggen of het om een steekpartij gaat. Het incident gebeurde rond 6:30 s'avonds bij de kruising van de Wilhelminastraat met de Grote Kerkstraat. Agenten hielden eerst één persoon aan in de buurt van de plek waar het slachtoffer werd gevonden en pakten later een tweede verdachte op een andere locatie op. Over de identiteit van het slachtoffer en de verdachte doet de politie nog geen mededelingen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Twee Palestijnse tieners van 16 en 19 jaar zijn woensdag omgekomen bij een aanval van Israëlische kolonisten en legereenheden op hun dorp Al-Mughayir op de westelijke Jordaanoever. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat soldaten in het dorp waren om politieagenten en een Israëlische burger te beveiligen die vee wilde terughalen. De soldaten openden het vuur toen mensen met stenen naar hen gooiden. De Israëlische regering bevordert de uitbreiding van Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever, die in strijd zijn met het internationaal recht.
4: De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is op 70-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de lijkschouwer van Jackson, haar laatste woonplaats. Er is geen doodsoorzaak bekendgemaakt. Wilson was een van de grote jazznamen van de jaren 80 en 90. Ze trad op in het voorprogramma van Miles Davis en toerde met Wynton Marsalis en won een Grammy voor haar album New Moon Daughter uit 1995. Met haar lage, heese stem hield ze de blues-traditie van haar geboortestaat Mississippi hoog, zowel in eigen nummers als in covers van artiesten als Joni Mitchell en Van Morrison. Ze trad meerdere keren op tijdens het North Sea Jazz Festival, voor het eerst in 1994 en voor het laatst in 2015.
27: Een federale rechter heeft een nieuw presidentieel decreet van Trump geblokkeerd dat het aantal personen beperkt dat in aanmerking komt voor staatsburgerschap op grond van geboorteplaats. In de Verenigde Staten geldt het zogenoemde Birthright Citizenship. Wie er geboren wordt, heeft automatisch recht op het Amerikaanse burgerschap. Trump wilde met het decreet geboortetoerisme tegengaan. Het Hoge Rechtshof had eind juni de uitvoering van een eerder decreet afgewezen, omdat dat in strijd was met het 14e amendement van de Amerikaanse grondwet. Duizenden inwoners van Ceuta zijn de straat opgegaan uit protest tegen de overheidsaanpak van de migrantencrisis. De betogers eisen dat Madrid ervoor zorgt dat de situatie in hun woonplaats zo snel mogelijk terugkeert naar normaal. Ook in Madrid, Barcelona en Bilbao werd gedemonstreerd uit solidariteit met de bevolking van Ceuta. Meer dan 70.000 migranten staken in juli vanuit Marokko de grens over naar de Spaanse exclave. Duizenden van hen zijn achtergebleven en verblijven in geïmproviseerde kampen of zwerven over straten en stranden.
5: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de nieuwe aanvalscampagne tegen Iran niet te lang zal duren, maar dreigt tegelijk met nieuwe aanvallen. De Amerikaanse krijgsmacht heeft volgens Trump verschillende Iraanse doelen vernietigd, waaronder een raket voor het afwerpen van mijnen en radar- en raketsystemen. Trump zegt dat alle nieuwe apparatuur die Iran probeerde te bouwen langs de Straat van Hormuz is vernietigd. De aanvallen volgden op de zwaarste confrontaties tussen Washington en Teheran sinds juli. Iran blokkeert het scheepvaartverkeer in de Straat van Hormuz, terwijl de VS een tegenblokkade van Iraanse havens uitvoert.
27: De Maltese zakenman Jorgen Fenech is vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op journalist Daphne Caruana Galizia. De journalist kwam in 2017 om het leven door een bomaanslag. Ze bracht corruptie op het hoogste politieke niveau aan het licht. De jury sprak Fenech vrij na 8 uur beraad. Eerder werden 5 personen veroordeeld voor het plaatsen of leveren van de bom. 2 van hen kregen levenslang. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
25: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws.
27: De uitgaven aan televisiereclame in Nederland zijn in de eerste helft van dit jaar met 2,5% gestegen, tot €400 miljoen. Het is de eerste keer sinds 2022 dat het eerste halfjaar weer groei laat zien, meldt tv-marketingorganisatie Screenforce. De stijging komt vooral door commercials op lineaire tv-zenders en video-on-demand-platforms. De detailhandel blijft de grootste adverteerdersbranche, met 1/3 van de totale bestedingen. De kijktijd naar live en uitgestelde tv daalde met 2,3% tot 117 minuten per dag.
5: Wall Street heeft woensdag terrein teruggewonnen na 3 dagen van verliezen. Beleggers gingen op koopjesjacht, omdat sommige aandelen door de eerdere dalingen aantrekkelijk geprijsd leken. De Dow Jones-index steeg 16%. De S&P 500 en de Nasdaq wonnen beide 15%. De koerswinsten werden wel getemperd door een verkoopgolf op de obligatiemarkt, gevoed door de hoge Amerikaanse staatsschuld en oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Computermaker Dell was een grote winnaar, met een plus van bijna 16%, na een recordomzet door de grote vraag naar servers voor AI-datacenters.
27: Buitenlandse energiebedrijven zoals het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni gaan de komende jaren fors investeren in Venezuela om de olieproductie op te voeren. Chevron trekt daar meer dan $7 miljard voor uit. De akkoorden werden woensdag in Caracas ondertekend in aanwezigheid van interim-president Delcy Rodriguez en de Amerikaanse energieminister Chris Wright. Wright zei te werken op wat hij Trump-tempo noemt en dat president Trump een snelle transformatie van Venezuela wilde zien. De deals staan los van een recent aangekondigde overeenkomst tussen Caracas en Washington over 17 olievelden. Een rechter in de Amerikaanse staat Virginia heeft geweigerd Google te dwingen zijn advertentieplatform AdX te verkopen.
6: Het is de derde keer in korte tijd dat Amerikaanse autoriteiten niet slagen in een poging een techconcern op te knippen. Via AdX betalen uitgevers Google een commissie van 20% om advertenties te veilen. Justitie had betoogd dat Google niet langer te vertrouwen is om de online advertentiebeurs te runnen. Maar de rechter vond een gedwongen verkoop niet de oplossing. Volgens persbureau Reuters voedt de uitspraak twijfel of rechters wel opgewassen zijn tegen de macht van de techsector. De Belastingdienst ontvangt 4 maanden na de overstap naar Rabobank nog altijd 1 op de 10 betalingen via het oude ING-rekeningnummer. Daarom start de fiscus binnenkort een campagne op radio en internet om iedereen opnieuw te wijzen op de verandering. Het gaat vaak mis bij zelf ingestelde periodieke overboekingen. Bij automatische incasso hoeft niets te worden aangepast. De Belastingdienst waarschuwt ook voor phishing en benadrukt nooit via e-mail, sms, berichtenapps of telefoon te vragen om direct geld over te maken. Scheepvaartconcern Maersk gaat een groot containerschip uitrusten met een rotorzeil. Het Britse bedrijf Anemoi plaatst volgend jaar een 35 meter hoog cilindervormig zeil op het schip voor een proef. Het zeil moet helpen het brandstofverbruik terug te dringen. Volgens Anemoi bespaart elk rotorzeil ongeveer 1 ton brandstof per dag en circa 3 ton aan CO2-uitstoot. Maersk ziet de proef als een waardevolle kans om praktijkervaring op te doen met de technologie.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. SC Heerenveen heeft op de laatste dag van de transfermarkt de Letse spits Roberts Ulrikis vastgelegd. De 28-jarige aanvaller komt over van het Duitse Arminia Bielefeld en tekent voor 1 seizoen. Ulrikis speelde eerder in Nederland voor SC Cambuur van 2021 tot en met 2024. Vorig seizoen kwam hij in Duitsland tot 17 wedstrijden en 4 doelpunten. De NBA heeft Los Angeles Clippers zwaar bestraft voor het omzeilen van het salarisplafond bij sterspeler Kawhi Leonard. Volgens onderzoek kreeg de 35-jarige basketballer via een sponsordeal een deel van zijn salaris betaald. De club mag 5 jaar lang niet kiezen in de eerste ronde van de draft, voor het eerst in 2029 en krijgt een boete van $30 miljoen. Eigenaar Steve Ballmer mag een jaar lang geen activiteiten voor het team en de competitie uitvoeren. Leonard moet $700.000 betalen aan de NBA. PSV heeft de 19-jarige middenvelder Joël van den Berg verkocht aan het Schotse Celtic. De Schotse landskampioen en PSV zijn het eens geworden over de transfer. Van den Berg tekent in Glasgow voor 4 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Hij kwam in de zomer van 2023 over van Vitesse en speelde 6 officiële wedstrijden in het eerste elftal van PSV. Van den Berg zegt dankbaar te zijn voor zijn tijd in Eindhoven en kijkt met trots terug op zijn periode bij de club. Bayern München heeft de tweede ronde van de Duitse beker bereikt. De landskampioen won met 4-1 bij VfL Osnabrück uit de tweede Bundesliga. Osnabrück kwam vroeg op voorsprong door Robin Meissner, maar Harry Kane maakte gelijk. Tom Bischoff zorgde voor de voorsprong, waarna Michael Olise en opnieuw Kane uit een strafschop de eindstand bepaalde. Kane zei na afloop dat het nooit gemakkelijk is in een uitwedstrijd met een goede sfeer.
9: Willem II huurt de 18-jarige Deense spits Chido Obi tot het einde van het seizoen van Manchester United. Obi speelde eerder in de jeugdopleidingen van FC Kopenhagen en Arsenal. Begin vorig jaar maakte hij zijn debuut in de Premier League toen hij inviel tegen Tottenham Hotspur. In de wedstrijd tegen Brentford werd hij de jongste basisspeler ooit van Manchester United en verbrak daarmee het record van Mason Greenwood. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Obi een talentvolle spits is die van waarde kan zijn voor het team. Jesper de Jong heeft op de US Open voor het eerst de tweede ronde bereikt. De Nederlandse tennisser versloeg de Italiaan Francesco Passaro in 5 sets, 2-6, 6-2, 4-6, 6-3, 6-2. De partij werd dinsdag gestaakt vanwege regen, maar de Jong draaide een dag later de wedstrijd om. In de volgende ronde speelt hij tegen de Belg Zizou Bergs.
10: Dit was het laatste sportnieuws.
11: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in het noordwesten af en toe regen. Het wordt tussen de 15 en 18 graden. De zuidwestenwind is matig, maar aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanochtend bewolkt, met af en toe wat motregen. Later breekt de zon hier en daar door. Vanmiddag af en toe zon, met vooral landinwaarts kans op een regenbui. De middagtemperatuur ligt tussen de 20 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De westenwind is matig, aan zee vrij krachtig. Vanavond half tot zwaar bewolkt, met mogelijk een lichte bui. Morgen wordt het een natte en winderige dag. In het noorden valt er 's ochtends al veel regen, later ook in het midden en zuiden. De wind neemt flink toe met windstoten tot 75 km per uur, langs de kust windkracht 6 tot 7. Het wordt zo'n 20 graden.
13: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
27: Dit is het Binnenlands Nieuws. Pieter Omtzigt noemt het extreem pijnlijk dat de vermeende opdrachtgever van de moord op de Maltese journalist Daphne Caruana Galizia woensdag is vrijgesproken. De oud-politicus hield zich als speciaal onderzoeker voor de Raad van Europa bezig met de afhandeling van de zaak. Caruana Galizia bracht corruptie op het hoogste politieke niveau van Malta aan het licht en kwam in 2017 om het leven door een autobom. Een vermeende tussenpersoon had gezegd dat zakenman Jorgen Fenech de opdrachtgever was, maar een jury sprak hem vrij. Eerder werden 5 personen veroordeeld voor het plaatsen of leveren van de bom. 2 van hen kregen levenslang. Ouders die gedupeerd zijn door het toeslagenschandaal krijgen minder kosteloze rechtsbijstand dan voorheen, schrijft Trouw. Wie bij de gemeente hulp zoekt en daarbij een advocaat nodig heeft, moet die voortaan zelf betalen. Ook in andere procedures is de vergoeding voor advocaatkosten deels ingeperkt. Het ministerie van Financiën en de Raad voor Rechtsbijstand hebben de voorwaarden aangepast. Enkele jaren geleden werd gratis rechtsbijstand juist ingevoerd, omdat toeslagenouders niet zelf zouden moeten betalen voor een juridische strijd tegen de overheid die hen onrecht heeft aangedaan. Er gaan nepbeelden rond van een arrestatie in het Gelderse Balgooi, maar de politie zegt dat daar niemand is aangehouden. Na de massale schietpartij in het nabijgelegen Overasselt zijn in totaal 35 mensen aangehouden. De meeste arrestaties vonden plaats op de dag van de schietpartij zelf. Woensdag werd nog 1 persoon aangehouden in Overasselt. De politie vraagt om de nepbeelden niet te delen.
15: De mobiele eenheid heeft woensdag meerdere wapens gevonden in en rond Overasselt. Ook in het nabijgelegen Weiger zijn wapens aangetroffen, nadat een inwoner de politie tipte over een verdachte tas in de struiken. De politie onderzoekt nog of de in beslag genomen voorwerpen verband houden met het geweld in Overasselt. De woning waar de schietpartij plaatsvond blijft voorlopig een plaatsdelict. Donderdag is de politie nog aanwezig voor verder onderzoek in het dorp en omgeving. Bij een inzamelingsactie voor de doodgeschoten man in Overasselt is binnen een dag meer dan €10.000 opgehaald. Het geld is bedoeld voor de uitvaart van de 51-jarige man uit Wijchen. De beveiliger zou zijn ingehuurd om het huis te bewaken dat dinsdagochtend onder vuur kwam te liggen. De Wijchenaar had zelf geen uitvaartverzekering. De organisator Willem in bijzijn van familie en vrienden een mooi afscheid geven en heeft het streefbedrag verhoogd naar €20.000.
16: De politie in Hogeveen heeft 2 verdachten aangehouden na een dodelijk incident woensdagavond. Een persoon overleed aan verwondingen die leken op steekwonden,
27: maar de politie kan nog niet met zekerheid zeggen of het om een steekpartij gaat. Het incident gebeurde rond 6:30 's avonds bij de kruising van de Wilhelminastraat met de Grote Kerkstraat. Agenten hielden eerst één persoon aan in de buurt van de plek waar het slachtoffer werd gevonden en pakten later een tweede verdachte op een andere locatie op. Over de identiteit van het slachtoffer en de verdachte doet de politie nog geen mededelingen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Twee Palestijnse tieners van 16 en 19 jaar zijn woensdag omgekomen bij een aanval van Israëlische kolonisten en legereenheden op hun dorp Al-Mughayir op de westelijke Jordaanoever. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat soldaten in het dorp waren om politieagenten en een Israëlische burger te beveiligen die vee wilde terughalen. De soldaten openden het vuur toen mensen met stenen naar hen gooiden. De Israëlische regering bevordert de uitbreiding van Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever, die in strijd zijn met het internationaal recht.
17: De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is op 70-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de lijkschouwer van Jackson, haar laatste woonplaats. Er is geen doodsoorzaak bekendgemaakt. Wilson was een van de grote jazznamen van de jaren 80 en 90. Ze trad op in het voorprogramma van Miles Davis en toerde met Wynton Marsalis en won een Grammy voor haar album New Moon Daughter uit 1995. Met haar lage, heese stem hield ze de blues-traditie van haar geboortestaat Mississippi hoog, zowel in eigen nummers als in covers van artiesten als Joni Mitchell en Van Morrison. Ze trad meerdere keren op tijdens het North Sea Jazz Festival, voor het eerst in 1994 en voor het laatst in 2015.
18: Een federale rechter heeft een nieuw presidentieel decreet van Trump geblokkeerd dat het aantal personen beperkt dat in aanmerking komt voor staatsburgerschap op grond van geboorteplaats. In de Verenigde Staten geldt het zogenoemde birthright citizenship. Wie er geboren wordt, heeft automatisch recht op het Amerikaanse burgerschap. Trump wilde met het decreet geboortetoerisme tegengaan. Het Hoge Rechtshof had eind juni de uitvoering van een eerder decreet afgewezen, omdat dat in strijd was met het 14e amendement van de Amerikaanse grondwet.
19: Duizenden inwoners van Ceuta zijn de straat opgegaan uit protest tegen de overheidsaanpak van de migrantencrisis. De betogers eisen dat Madrid ervoor zorgt dat de situatie in hun woonplaats zo snel mogelijk terugkeert naar normaal. Ook in Madrid, Barcelona en Bilbao werd gedemonstreerd uit solidariteit met de bevolking van Ceuta. Meer dan 70.000 migranten staken in juli vanuit Marokko de grens over naar de Spaanse exclave. Duizenden van hen zijn achtergebleven en verblijven in geïmproviseerde kampen of zwerven over straten en stranden.
20: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de nieuwe aanvalscampagne tegen Iran niet te lang zal duren, maar dreigt tegelijk met nieuwe aanvallen. De Amerikaanse krijgsmacht heeft volgens Trump verschillende Iraanse doelen vernietigd, waaronder een raket voor het afwerpen van mijnen en radar- en raketsystemen. Trump zegt dat alle nieuwe apparatuur die Iran probeerde te bouwen langs de Straat van Hormuz is vernietigd. De aanvallen volgden op de zwaarste confrontaties tussen Washington en Teheran sinds juli. Iran blokkeert het scheepvaartverkeer in de Straat van Hormuz, terwijl de VS een tegenblokkade van Iraanse havens uitvoert.
21: De Maltese zakenman Jorgen Fenech is vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op journalist Daphne Caruana Galizia. De journalist kwam in 2017 om het leven door een bomaanslag. Ze bracht corruptie op het hoogste politieke niveau aan het licht. De jury sprak Fenech vrij na 8 uur beraad. Eerder werden 5 personen veroordeeld voor het plaatsen of leveren van de bom. 2 van hen kregen levenslang.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.

0: Tijd naar live en uitgestelde tv daalde met 2,3% tot 117 minuten per dag. Wall Street heeft woensdag terrein teruggewonnen na 3 dagen van verliezen. Beleggers gingen op koopjesjacht, omdat sommige aandelen door de eerdere dalingen aantrekkelijk geprijsd leken. De Dow Jones-index steeg 16%, de S&P 500 en de Nasdaq wonnen beide 15%. De koerswinsten werden wel getemperd door een verkoopgolf op de obligatiemarkt, gevoed door de hoge Amerikaanse staatsschuld en oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Computermaker Dell was een grote winnaar, met een plus van bijna 16% na een recordomzet door de grote vraag naar servers voor AI-datacenters. Buitenlandse energiebedrijven zoals het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni gaan de komende jaren fors investeren in Venezuela om de olieproductie op te voeren. Chevron trekt daar meer dan 7 miljard dollar voor uit. De akkoorden werden woensdag in Caracas ondertekend, in aanwezigheid van interim-president Delcy Rodriguez en de Amerikaanse energieminister Chris Wright. Wright zei te werken op wat hij Trump-tempo noemt en dat president Trump een snelle transformatie van Venezuela wilde zien. De deals staan los van een recent aangekondigde overeenkomst tussen Caracas en Washington over 17 olievelden. Een rechter in de Amerikaanse staat Virginia heeft geweigerd Google te dwingen zijn advertentieplatform AdX te verkopen. Het is de derde keer in korte tijd dat Amerikaanse autoriteiten niet slagen in een poging een techconcern op te knippen. Via AdX betalen uitgevers Google een commissie van 20% om advertenties te veilen. Justitie had betoogd dat Google niet langer te vertrouwen is om de online advertentiebeurs te runnen. Maar de rechter vond een gedwongen verkoop niet de oplossing. Volgens persbureau Reuters voedt de uitspraak twijfel of rechters wel opgewassen zijn tegen de macht van de techsector. De Belastingdienst ontvangt 4 maanden na de overstap naar Rabobank nog altijd 1 op de 10 betalingen via het oude ING-rekeningnummer. Daarom start de fiscus binnenkort een campagne op radio en internet om iedereen opnieuw te wijzen op de verandering. Het gaat vaak mis bij zelf ingestelde periodieke overboekingen. Bij automatische incasso hoeft niets te worden aangepast. De Belastingdienst waarschuwt ook voor phishing en benadrukt nooit via e-mail, sms, berichtenapps of telefoon te vragen om direct geld over te maken. Scheepvaartconcern Maersk gaat een groot containerschip uitrusten met een rotorzeil. Het Britse bedrijf Anemoi plaatst volgend jaar een 35 meter hoog cilindervormig zeil op het schip voor een proef. Het zeil moet helpen het brandstofverbruik terug te dringen. Volgens Anemoi bespaart elk rotorzeil ongeveer 1 ton brandstof per dag en circa 3 ton aan CO2-uitstoot. Maersk ziet de proef als een waardevolle kans om praktijkervaring op te doen met de technologie. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. PSV heeft de 19-jarige middenvelder Joël van den Berg verkocht aan het Schotse Celtic. De Schotse landskampioen en PSV zijn het eens geworden over de transfer. Van den Berg tekent in Glasgow voor 4 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Hij kwam in de zomer van 2023 over van Vitesse en speelde 6 officiële wedstrijden in het eerste elftal van PSV. Van den Berg zegt dankbaar te zijn voor zijn tijd in Eindhoven en kijkt met trots terug op zijn periode bij de club. SC Heerenveen heeft op de laatste dag van de transfermarkt de Letse spits Roberts Uldrikis vastgelegd. De 28-jarige aanvaller komt over van het Duitse Arminia Bielefeld en tekent voor 1 seizoen. Uldrikis speelde eerder in Nederland voor SC Cambuur van 2021 tot en met 2024. Vorig seizoen kwam hij in Duitsland tot 17 wedstrijden en 4 doelpunten. Bayern München heeft de tweede ronde van de Duitse beker bereikt. De landskampioen won met 4-1 bij VfL Osnabrück uit de tweede Bundesliga. Osnabrück kwam vroeg op voorsprong door Robin Meissner, maar Harry Kane maakte gelijk. Tom Bischoff zorgde voor de voorsprong, waarna Michael Olise en opnieuw Kane uit een strafschop de eindstand bepaalde. Kane zei na afloop...

0: hoop dat het nooit gemakkelijk is in een uitwedstrijd met een goede sfeer. Willem II huurt de 18-jarige Deense spits Chido Obi tot het einde van het seizoen van Manchester United. Obi speelde eerder in de jeugdopleidingen van FC Kopenhagen en Arsenal. Begin vorig jaar maakte hij zijn debuut in de Premier League toen hij inviel tegen Tottenham Hotspur. In de wedstrijd tegen Brentford werd hij de jongste basisspeler ooit van Manchester United en verbrak daarmee het record van Mason Greenwood. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Obi een talentvolle spits is die van waarde kan zijn voor het team. Jesper de Jong heeft op de US Open voor het eerst de tweede ronde bereikt. De Nederlandse tennisser versloeg de Italiaan Francesco Passaro in 5 sets, 2-6, 6-2, 4-6, 6-3, 6-2. De partij werd dinsdag gestaakt vanwege regen, maar de Jong draaide een dag later de wedstrijd om. In de volgende ronde speelt hij tegen de Belg Zizou Bergs. Arina Sabalenka heeft op de US Open de tweede ronde gehaald. De als eerste geplaatste Belarussische versloeg de Russische qualifier Polina Yatsenko met 6-1, 6-1. Sabalenka won de laatste twee edities van het toernooi in New York en veroverde ook twee keer de titel op de Australian Open. Dit jaar verloor ze de finale in Australië, werd ze uitgeschakeld in de kwartfinales op Roland Garros en in de vierde ronde op Wimbledon. In de derde ronde neemt ze het op tegen Kamila Rakhimova, die met 6-3, 6-0 won van Oksana Selegmetjeva. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in het noordwesten af en toe regen. Het wordt tussen de 15 en 18 graden. De zuidwestenwind is matig, maar aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanochtend bewolkt, met af en toe wat motregen. Later breekt de zon hier en daar door. Vanmiddag af en toe zon, met vooral landinwaarts kans op een regenbui. De middagtemperatuur ligt tussen de 20 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De westenwind is matig, aan zee vrij krachtig. Vanavond half tot zwaar bewolkt, met mogelijk een lichte bui. Morgen wordt het een natte en winderige dag. In het noorden valt er 's ochtends al veel regen, later ook in het midden en zuiden. De wind neemt flink toe met windstoten tot 75 km per uur, langs de kust windkracht 6 tot 7. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Pieter Omtzigt noemt het extreem pijnlijk dat de vermeende opdrachtgever van de moord op de Maltese journalist Daphne Caruana Galizia woensdag is vrijgesproken. De oud-politicus hield zich als speciaal onderzoeker voor de Raad van Europa bezig met de afhandeling van de zaak. Caruana Galizia bracht corruptie op het hoogste politieke niveau van Malta aan het licht en kwam in 2017 om het leven door een autobom. Een vermeende tussenpersoon had gezegd dat zakenman Jorgen Fenech de opdrachtgever was, maar een jury sprak hem vrij. Eerder werden 5 personen veroordeeld voor het plaatsen of leveren van de bom. 2 van hen kregen levenslang. Ouders die gedupeerd zijn door het toeslagenschandaal krijgen minder kosteloze rechtsbijstand dan voorheen, schrijft Trouw. Wie bij de gemeente hulp zoekt en daarbij een advocaat nodig heeft, moet die voortaan zelf betalen. Ook in andere procedures is de vergoeding voor advocaatkosten deels ingeperkt. Het ministerie van Financiën en de Raad voor Rechtsbijstand hebben de voorwaarden aangepast. Enkele jaren geleden werd gratis rechtsbijstand juist ingevoerd, omdat toeslagenouders niet zelf zouden moeten betalen voor een juridische strijd tegen de overheid die hen onrecht heeft aangedaan. Er gaan nepbeelden rond van een arrestatie in het Gelderse Balgooi. Maar de politie zegt dat daar niemand is aangehouden. Na de massale schietpartij in het nabijgelegen Overasselt zijn in totaal 35 mensen aangehouden. De meeste arrestaties vonden plaats op de dag van de schietpartij zelf. Woensdag werd nog één persoon aangehouden in Overasselt. De politie vraagt om de nepbeelden niet te delen. De mobiele eenheid heeft woensdag meerdere wapens gevonden in en rond Overasselt. Ook in het nabijgelegen Wijchen zijn wapens aangetroffen, nadat een inwoner de politie tipte over een verdachte tas in de struiken. De politie onderzoekt nog of de in beslag genomen voorwerpen verband houden met het geweld in Overasselt. De woning waar de schietpartij plaatsvond blijft voorlopig een plaatsdelict. Donderdag is de politie nog aanwezig voor verder onderzoek in het dorp en omgeving. Bij een inzamelingsactie voor de doodgeschoten man in Overasselt is binnen een dag meer dan 10.000 euro opgehaald. Het geld is bedoeld voor de uitvaart van de 51-jarige man uit Wijchen. De beveiliger zou zijn ingehuurd om het huis te bewaken dat dinsdagochtend onder vuur kwam te liggen. De Wijchenaar had zelf geen uitvaartverzekering. De organisator wil hem in bijzijn van familie en vrienden een mooi afscheid geven en heeft het streefbedrag verhoogd naar 20.000 euro. De politie in Hogeveen heeft twee verdachten aangehouden na een dodelijk incident woensdagavond. Een persoon overleed aan verwondingen die leken op steekwonden, maar de politie kan nog niet met zekerheid zeggen of het om een steekpartij gaat. Het incident gebeurde rond 6:30 s'avonds bij de kruising van de Wilhelminastraat met de Grote Kerkstraat. Agenten hielden eerst één persoon aan in de buurt van de plek waar het slachtoffer werd gevonden en pakte later een tweede verdachte op een andere locatie op. Over de identiteit van het slachtoffer en de verdachte doet de politie nog geen mededelingen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Twee Palestijnse tieners van 16 en 19 jaar zijn woensdag omgekomen bij een aanval van Israëlische kolonisten en legereenheden op hun dorp Al-Mughayyir op de westelijke Jordaanoever. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat soldaten in het dorp waren om politieagenten en een Israëlische burger te beveiligen die vee wilde terughalen. De soldaten openden het vuur toen mensen met stenen naar hen gooiden. De Israëlische regering bevordert de uitbreiding van Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever, die in strijd zijn met het internationaal recht. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is op 70-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de lijkschouwer van Jackson, haar laatste woonplaats. Er is geen doodsoorzaak bekendgemaakt. Wilson was een van de grote jazznamen van de jaren 80 en 90. Ze trad op in het voorprogramma van Miles Davis en toerde met Wynton Marsalis en won een Grammy voor haar album New Moon Daughter uit 1995. Met haar lage, heese stem hield ze de blues-traditie van haar geboortestaat Mississippi hoog, zowel in eigen nummers als in covers van artiesten als Joni Mitchell en Van Morrison. Ze trad meerdere keren op tijdens het North Sea Jazz Festival, voor het eerst in 1994 en voor het laatst in 2015. Een federale rechter heeft een nieuw presidentieel decreet van Trump geblokkeerd dat het aantal personen beperkt dat in aanmerking komt voor staatsburgerschap op grond van geboorteplaats. In de Verenigde Staten geldt het zogenoemde birthright citizenship. Wie er geboren wordt, heeft automatisch recht op het Amerikaanse burgerschap. Trump wilde met het decreet geboortetoerisme tegengaan. Het Hoge Rechtshof had eind juni de uitvoering van een eerder decreet afgewezen, omdat dat in strijd was met het 14e amendement van de Amerikaanse grondwet.
4: Duizenden inwoners van Ceuta zijn de straat opgegaan uit protest tegen de overheidsaanpak van de migrantencrisis. De betogers eisen dat Madrid ervoor zorgt dat de situatie in hun woonplaats zo snel mogelijk terugkeert naar normaal. Ook in Madrid, Barcelona en Bilbao werd gedemonstreerd uit solidariteit met de bevolking van Ceuta. Meer dan 70.000 migranten staken in juli vanuit Marokko de grens over naar de Spaanse exclave. Duizenden van hen zijn achtergebleven en verblijven in geïmproviseerde kampen of zwerven over straten en stranden.
6: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de nieuwe aanvalscampagne tegen Iran niet te lang zal duren, maar dreigt tegelijk met nieuwe aanvallen. De Amerikaanse krijgsmacht heeft volgens Trump verschillende Iraanse doelen vernietigd, waaronder een raket voor het afwerpen van mijnen en radar- en raketsystemen. Trump zegt dat alle nieuwe apparatuur die Iran probeerde te bouwen langs de Straat van Hormuz is vernietigd. De aanvallen volgden op de zwaarste confrontaties tussen Washington en Teheran sinds juli. Iran blokkeert het scheepvaartverkeer in de Straat van Hormuz, terwijl de VS een tegenblokkade van Iraanse havens uitvoert.
4: De Maltese zakenman Jorgen Fenech is vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op journalist Daphne Caruana Galizia. De journalist kwam in 2017 om het leven door een bomaanslag. Ze bracht corruptie op het hoogste politieke niveau aan het licht. De jury sprak Fenech vrij na 8 uur beraad. Eerder werden 5 personen veroordeeld voor het plaatsen of leveren van de bom. 2 van hen kregen levenslang.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. De uitgaven aan televisiereclame in Nederland zijn in de eerste helft van dit jaar met 2,5% gestegen, tot €400 miljoen. Het is de eerste keer sinds 2022 dat het eerste halfjaar weer groei laat zien, meldt tv-marketingorganisatie Screenforce. De stijging komt vooral door commercials op lineaire tv-zenders en video-on-demand-platforms. De detailhandel blijft de grootste adverteerdersbranche, met 1/3 van de totale bestedingen. De kijktijd naar live en uitgestelde tv daalde met 2,3% tot 117 minuten per dag.
6: Wall Street heeft woensdag terrein teruggewonnen na 3 dagen van verliezen. Beleggers gingen op koopjesjacht, omdat sommige aandelen door de eerdere dalingen aantrekkelijk geprijsd leken. De Dow Jones-index steeg 16%. De S&P 500 en de Nasdaq wonnen beide 15%. De koerswinsten werden wel getemperd door een verkoopgolf op de obligatiemarkt, gevoed door de hoge Amerikaanse staatsschuld en oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Computermaker Dell was een grote winnaar, met een plus van bijna 16%, na een recordomzet door de grote vraag naar servers voor AI-datacenters.
4: Buitenlandse energiebedrijven zoals het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni gaan de komende jaren fors investeren in Venezuela om de olieproductie op te voeren. Chevron trekt daar meer dan $7 miljard voor uit. De akkoorden werden woensdag in Caracas ondertekend, in aanwezigheid van interim-president Delcy Rodriguez en de Amerikaanse energieminister Chris Wright. Wright zei te werken op wat hij Trump-tempo noemt en dat president Trump een snelle transformatie van Venezuela wilde zien. De deals staan los van een recent aangekondigde overeenkomst tussen Caracas en Washington over 17 olievelden. Een rechter in de Amerikaanse staat Virginia heeft geweigerd Google te dwingen zijn advertentieplatform AdX te verkopen. Het is de 3e keer in korte tijd dat Amerikaanse autoriteiten niet slagen in een poging een techconcern op te knippen. Via AdX betalen uitgevers Google een commissie van 20% om advertenties te veilen. Justitie had betoogd dat Google niet langer te vertrouwen is om de online advertentiebeurs te runnen. Maar de rechter vond een gedwongen verkoop niet de oplossing.
8: Volgens persbureau Reuters voedt de uitspraak twijfel of rechters wel opgewassen zijn tegen de macht van de techsector. De Belastingdienst ontvangt 4 maanden na de overstap naar Rabobank nog altijd 1 op de 10 betalingen via het oude ING-rekeningnummer. Daarom start de fiscus binnenkort een campagne op radio en internet om iedereen opnieuw te wijzen op de verandering. Het gaat vaak mis bij zelf ingestelde periodieke overboekingen. Bij automatische incasso hoeft niets te worden aangepast. De Belastingdienst waarschuwt ook voor phishing en benadrukt nooit via e-mail, sms, berichtenapps of telefoon te vragen om direct geld over te maken. Scheepvaartconcern Maersk gaat een groot containerschip uitrusten met een rotorzeil. Het Britse bedrijf Anemoi plaatst volgend jaar een 35 meter hoog cilindervormig zeil op het schip voor een proef. Het zeil moet helpen het brandstofverbruik terug te dringen. Volgens Anemoi bespaart elk rotorzeil ongeveer 1 ton brandstof per dag en circa 3 ton aan CO2-uitstoot. Maersk ziet de proef als een waardevolle kans om praktijkervaring op te doen met de technologie.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. PSV heeft de 19-jarige middenvelder Joël van den Berg verkocht aan het Schotse Celtic. De Schotse landskampioen en PSV zijn het eens geworden over de transfer. Van den Berg tekent in Glasgow voor 4 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Hij kwam in de zomer van 2023 over van Vitesse en speelde 6 officiële wedstrijden in het eerste elftal van PSV. Van den Berg zegt dankbaar te zijn voor zijn tijd in Eindhoven en kijkt met trots terug op zijn periode bij de club. SC Heerenveen heeft op de laatste dag van de transfermarkt de Letse spits Roberts Uldrikis vastgelegd. De 28-jarige aanvaller komt over van het Duitse Arminia Bielefeld en tekent voor 1 seizoen. Uldrikis speelde eerder in Nederland voor SC Cambuur van 2021 tot en met 2024. Vorig seizoen kwam hij in Duitsland tot 17 wedstrijden en 4 doelpunten. Bayern München heeft de tweede ronde van de Duitse beker bereikt. De landskampioen won met 4-1 bij VfL Osnabrück uit de tweede Bundesliga. Osnabrück kwam vroeg op voorsprong door Robin Meissner, maar Harry Kane maakte gelijk. Tom Bischoff zorgde voor de voorsprong, waarna Michael Olise en opnieuw Kane uit een strafschop de eindstand bepaalde. Kane zei na afloop dat het nooit gemakkelijk is in een uitwedstrijd met een goede sfeer. Willem II huurt de 18-jarige Deense spits Chido Obi tot het einde van het seizoen van Manchester United. Obi speelde eerder in de jeugdopleidingen van FC Kopenhagen en Arsenal. Begin vorig jaar maakte hij zijn debuut in de Premier League toen hij inviel tegen Tottenham Hotspur. In de wedstrijd tegen Brentford werd hij de jongste basisspeler ooit van Manchester United en verbrak daarmee het record van Mason Greenwood. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Obi een talentvolle spits is die van waarde kan zijn voor het team. Jesper de Jong heeft op de US Open voor het eerst de tweede ronde bereikt. De Nederlandse tennisser versloeg de Italiaan Francesco Passaro in 5 sets. 2-6, 6-2, 4-6, 6-3, 6-2. De partij werd dinsdag gestaakt vanwege regen, maar de Jong draaide een dag later de wedstrijd om. In de volgende ronde speelt hij tegen de Belg Zizou Bergs. Arina Sabalenka heeft op de US Open de tweede ronde gehaald. De als eerste geplaatste Belarussische versloeg de Russische qualifier Polina Yatsenko met 6-1, 6-1. Sabalenka won de laatste 2 edities van het toernooi in New York en veroverde ook 2 keer de titel op de Australian Open. Dit jaar verloor ze de finale in Australië, werd ze uitgeschakeld in de kwartfinales op Roland Garros en in de 4e ronde op Wimbledon. In de 3e ronde neemt ze het op tegen Kamila Rakhimova, die met 6-3, 6-0 won van Oksana Selegmetjeva. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt vooral in het noordwesten af en toe regen. Het wordt tussen de 15 en 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan zee vrij krachtig tot krachtig. Vanochtend is het bewolkt met af en toe motregen. Later breekt de zon hier en daar door. Vanmiddag klaart het af en toe op met plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 23 graden. De wind draait naar het westen en is matig, aan zee vrij krachtig. Komende nacht neemt de regen toe, vooral in het noorden. Morgen veel bewolking met flinke regenbuien. In de middag kan het zelfs even hard regenen. Het wordt een stuk winderiger met aan zee windkracht 6 tot 7. Morgenavond klaart het langzaam op. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Pieter Omtzigt noemt het extreem pijnlijk dat de vermeende opdrachtgever van de moord op de Maltese journalist Daphne Caruana Galizia woensdag is vrijgesproken. De oud-politicus hield zich als speciaal onderzoeker voor de Raad van Europa bezig met de afhandeling van de zaak. Caruana Galizia bracht corruptie op het hoogste politieke niveau van Malta aan het licht en kwam in 2017 om het leven door een autobom. Een vermeende tussenpersoon had gezegd dat zakenman Jorgen Fenech de opdrachtgever was, maar een jury sprak hem vrij. Eerder werden 5 personen veroordeeld voor het plaatsen of leveren van de bom. 2 van hen kregen levenslang. Ouders die gedupeerd zijn door het toeslagenschandaal krijgen minder kosteloze rechtsbijstand dan voorheen, schrijft Trouw. Wie bij de gemeente hulp zoekt en daarbij een advocaat nodig heeft, moet die voortaan zelf betalen. Ook in andere procedures is de vergoeding voor advocaatkosten deels ingeperkt. Het ministerie van Financiën en de Raad voor Rechtsbijstand hebben de voorwaarden aangepast. Enkele jaren geleden werd gratis rechtsbijstand juist ingevoerd, omdat toeslagenouders niet zelf zouden moeten betalen voor een juridische strijd tegen de overheid die hen onrecht heeft aangedaan. Er gaan nepbeelden rond van een arrestatie in het Gelderse Balgooi. Maar de politie zegt dat daar niemand is aangehouden. Na de massale schietpartij in het nabijgelegen Overasselt zijn in totaal 35 mensen aangehouden. De meeste arrestaties vonden plaats op de dag van de schietpartij zelf. Woensdag werd nog 1 persoon aangehouden in Overasselt. De politie vraagt om de nepbeelden niet te delen.
12: De mobiele eenheid heeft woensdag meerdere wapens gevonden in en rond Overasselt. Ook in het nabijgelegen Wijchen zijn wapens aangetroffen, nadat een inwoner de politie tipte over een verdachte tas in de struiken. De politie onderzoekt nog of de in beslag genomen voorwerpen verband houden met het geweld in Overasselt. De woning waar de schietpartij plaatsvond blijft voorlopig een plaatsdelict. Donderdag is de politie nog aanwezig voor verder onderzoek in het dorp en omgeving. Bij een inzamelingsactie voor de doodgeschoten man in Overasselt is binnen een dag meer dan 10.000 euro opgehaald. Het geld is bedoeld voor de uitvaart van de 51-jarige man uit Wijchen. De beveiliger zou zijn ingehuurd om het huis te bewaken dat dinsdagochtend onder vuur kwam te liggen. De Wijchenaar had zelf geen uitvaartverzekering. De organisator wil hem in bijzijn van familie en vrienden een mooi afscheid geven en heeft het streefbedrag verhoogd naar 20.000 euro.
13: De politie in Hogeveen heeft 2 verdachten aangehouden na een dodelijk incident woensdagavond. Een persoon overleed aan verwondingen die leken op steekwonden, maar de politie kan nog niet met zekerheid zeggen of het om een steekpartij gaat. Het incident gebeurde rond 6:30 s'avonds bij de kruising van de Wilhelminastraat met de Grote Kerkstraat. Agenten hielden eerst 1 persoon aan in de buurt van de plek waar het slachtoffer werd gevonden en pakten later een 2e verdachte op een andere locatie op. Over de identiteit van het slachtoffer en de verdachte doet de politie nog geen mededelingen.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. Ongeveer 20 miljoen kinderen die het internet gebruiken in 21 landen werden in één jaar tijd blootgesteld aan seksuele uitbuiting of misbruik op digitale platforms. Dat meldt UNICEF in een nieuw rapport. Meer dan 1 op de 5 kinderen tussen de 12 en 17 jaar kreeg te maken met tenminste één vorm van seksueel misbruik online. Ongeveer 15 miljoen kinderen zagen ongewenste seksuele inhoud. 9 miljoen werden onder druk gezet om seksuele gesprekken te voeren of beelden te delen. En 4 miljoen kregen te maken met het delen van seksuele beelden zonder hun toestemming. Bijna 60% van het misbruik vond plaats op sociale media zoals Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat en TikTok.
16: Twee Palestijnse tieners van 16 en 19 jaar zijn woensdag omgekomen bij een aanval van Israëlische kolonisten en legereenheden op hun dorp Al-Mughayir op de westelijke Jordaanoever. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat soldaten in het dorp waren om politieagenten en een Israëlische burger te beveiligen die vee wilde terughalen. De soldaten openden het vuur toen mensen met stenen naar hen gooiden. De Israëlische regering bevordert de uitbreiding van Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever die in strijd zijn met het internationaal recht.
17: De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is op 70-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de lijkschouwer van Jackson, haar laatste woonplaats. Er is geen doodsoorzaak bekendgemaakt. Wilson was een van de grote jazznamen van de jaren 80 en 90. Ze trad op in het voorprogramma van Miles Davis en toerde met Wynton Marsalis en won een Grammy voor haar album New Moon Daughter uit 1995. Met haar lage, heese stem hield ze de blues-traditie van haar geboortestaat Mississippi hoog. Zowel in eigen nummers als in covers van artiesten als Joni Mitchell en Van Morrison. Ze trad meerdere keren op tijdens het North Sea Jazz Festival. Voor het eerst in 1994 en voor het laatst in 2015.
18: Een federale rechter heeft een nieuw presidentieel decreet van Trump geblokkeerd dat het aantal personen beperkt dat in aanmerking komt voor staatsburgerschap op grond van geboorteplaats. In de Verenigde Staten geldt het zogenoemde birthright citizenship. Wie er geboren wordt, heeft automatisch recht op het Amerikaanse burgerschap. Trump wilde met het decreet geboortetoerisme tegengaan. Het Hoge Rechtshof had eind juni de uitvoering van een eerder decreet afgewezen, omdat dat in strijd was met het 14e amendement van de Amerikaanse grondwet.
19: Duizenden inwoners van Ceuta zijn de straat opgegaan uit protest tegen de overheidsaanpak van de migrantencrisis. De betogers eisen dat Madrid ervoor zorgt dat de situatie in hun woonplaats zo snel mogelijk terugkeert naar normaal. Ook in Madrid, Barcelona en Bilbao werd gedemonstreerd uit solidariteit met de bevolking van Ceuta. Meer dan 70.000 migranten staken in juli vanuit Marokko de grens over naar de Spaanse exclave. Duizenden van hen zijn achtergebleven en verblijven in geïmproviseerde kampen of zwerven over straten en stranden.
20: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de nieuwe aanvalscampagne tegen Iran niet te lang zal duren, maar dreigt tegelijk met nieuwe aanvallen. De Amerikaanse krijgsmacht heeft volgens Trump verschillende Iraanse doelen vernietigd, waaronder een raket voor het afwerpen van mijnen en radar- en raketsystemen. Trump zegt dat alle nieuwe apparatuur die Iran probeerde te bouwen langs de straat van Hormuz is vernietigd. De aanvallen volgden op de zwaarste confrontaties tussen Washington en Teheran sinds juli. Iran blokkeert het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz, terwijl de VS een tegenblokkade van Iraanse havens uitvoert.
21: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten.
2: Gewoon Nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Het aantal opdrachten voor zelfstandige professionals is sinds eind 2024 met 42% gedaald, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit het jaarlijkse trendrapport van HR-dienstverlener Headfirst en Intelligence Group. De vraag is daarmee harder teruggelopen dan het aanbod, ook al zijn tienduizenden ZZP'ers en gedetacheerden gestopt of weer in loondienst gegaan. Van de pakweg 775.000 hoogopgeleide Nederlanders werkte eind juni 18% als zelfstandige. Eind 2024 was dat nog 22%. Een gemiddelde ZZP'er of gedetacheerde moet 6 of 7 keer per jaar op zoek naar een nieuwe klus, zegt arbeidsmarktexpert Geert-Jan Waasdorp van Intelligence Group. De uitgaven aan televisiereclame in Nederland zijn in de eerste helft van dit jaar met 2,5% gestegen, tot 400 miljoen euro. Het is de eerste keer sinds 2022 dat het eerste halfjaar weer groei laat zien, meldt tv-marketingorganisatie Screenforce. De stijging komt vooral door commercials op lineaire tv-zenders en video-on-demand-platforms. De detailhandel blijft de grootste adverteerdersbranche, met 1/3 van de totale bestedingen. De kijktijd naar live en uitgestelde tv daalde met 2,3% tot 117 minuten per dag. Wall Street heeft woensdag terrein teruggewonnen na 3 dagen van verliezen. Beleggers gingen op koopjesjacht, omdat sommige aandelen door de eerdere dalingen aantrekkelijk geprijsd leken. De Dow Jones-index steeg 16%, de S&P 500 en de Nasdaq wonnen beide 15%. De koerswinsten werden wel getemperd door een verkoopgolf op de obligatiemarkt, gevoed door de hoge Amerikaanse staatsschuld en oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Computermaker Dell was een grote winnaar, met een plus van bijna 16% na een recordomzet door de grote vraag naar servers voor AI-datacenters. Een rechter in de Amerikaanse staat Virginia heeft geweigerd Google te dwingen zijn advertentieplatform AdX te verkopen. Het is de 3e keer in korte tijd dat Amerikaanse autoriteiten niet slagen in een poging een techconcern op te knippen. Via AdX betalen uitgevers Google een commissie van 20% om advertenties te veilen. Justitie had betoogd dat Google niet langer te vertrouwen is om de online advertentiebeurs te runnen. Maar de rechter vond een gedwongen verkoop niet de oplossing. Volgens persbureau Reuters voedt de uitspraak twijfel of rechters wel opgewassen zijn tegen de macht van de techsector. Buitenlandse energiebedrijven zoals het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni gaan de komende jaren fors investeren in Venezuela om de olieproductie op te voeren. Chevron trekt daar meer dan 7 miljard dollar voor uit. De akkoorden werden woensdag in Caracas ondertekend, in aanwezigheid van interim-president Delcy Rodriguez en de Amerikaanse energieminister Chris Wright. Wright zei te werken op wat hij Trump-tempo noemt en dat president Trump een snelle transformatie van Venezuela wilde zien. De deals staan los van een recent aangekondigde overeenkomst tussen Caracas en Washington over 17 olievelden. De Belastingdienst ontvangt 4 maanden na de overstap naar Rabobank nog altijd 1 op de 10 betalingen via het oude ING-rekeningnummer. Daarom start de fiscus binnenkort een campagne op radio en internet om iedereen opnieuw te wijzen op de verandering. Het gaat vaak mis bij zelf ingestelde periodieke overboekingen. Bij automatische incasso hoeft niets te worden aangepast. De Belastingdienst waarschuwt ook voor phishing en benadrukt nooit via e-mail, sms, berichtenapps of telefoon te vragen om direct geld over te maken. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. SC Heerenveen heeft op de laatste dag van de transfermarkt de Letse spits Roberts Ulrikis vastgelegd. De 28-jarige aanvaller komt over van het Duitse Arminia Bielefeld en tekent voor 1 seizoen.
6: Ulrikis speelde eerder in Nederland voor SC Cambuur van 2021 tot en met 2024. Vorig seizoen kwam hij in Duitsland tot 17 wedstrijden en 4 doelpunten. Bayern München heeft de tweede ronde van de Duitse beker bereikt. De landskampioen won met 4-1 bij VfL Osnabrück uit de tweede Bundesliga. Osnabrück kwam vroeg op voorsprong door Robin Meissner, maar Harry Kane maakte gelijk. Tom Bischoff zorgde voor de voorsprong, waarna Michael Olise en opnieuw Kane uit een strafschop de eindstand bepaalde. Kane zei na afloop dat het nooit gemakkelijk is in een uitwedstrijd met een goede sfeer. PSV heeft de 19-jarige middenvelder Joël van den Berg verkocht aan het Schotse Celtic. De Schotse landskampioen en PSV zijn het eens geworden over de transfer. Van den Berg tekent in Glasgow voor 4 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Hij kwam in de zomer van 2023 over van Vitesse en speelde 6 officiële wedstrijden in het eerste elftal van PSV. Van den Berg zegt dankbaar te zijn voor zijn tijd in Eindhoven en kijkt met trots terug op zijn periode bij de club. Willem II huurt de 18-jarige Deense spits Chido Obi tot het einde van het seizoen van Manchester United. Obi speelde eerder in de jeugdopleidingen van FC Kopenhagen en Arsenal. Begin vorig jaar maakte hij zijn debuut in de Premier League toen hij inviel tegen Tottenham Hotspur. In de wedstrijd tegen Brentford werd hij de jongste basisspeler ooit van Manchester United en verbrak daarmee het record van Mason Greenwood. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Obi een talentvolle spits is die van waarde kan zijn voor het team. Jesper de Jong heeft op de US Open voor het eerst de tweede ronde bereikt. De Nederlandse tennisser versloeg de Italiaan Francesco Passaro in 5 sets, 2-6, 6-2, 4-6, 6-3, 6-2. De partij werd dinsdag gestaakt vanwege regen, maar de Jong draaide een dag later de wedstrijd om. In de volgende ronde speelt hij tegen de Belg Zizou Bergs. Arina Sabalenka heeft op de US Open de tweede ronde gehaald. De als eerste geplaatste Belarussische versloeg de Russische qualifier Polina Yatsenko met 6-1, 6-1. Sabalenka won de laatste 2 edities van het toernooi in New York en veroverde ook 2 keer de titel op de Australian Open. Dit jaar verloor ze de finale in Australië, werd ze uitgeschakeld in de kwartfinales op Roland Garros en in de 4e ronde op Wimbledon. In de 3e ronde neemt ze het op tegen Kamila Rakhimova, die met 6-3, 6-0 won van Oksana Selegmetjeva. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
22: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in het noordwesten af en toe regen. De temperatuur daalt naar 15 graden in het oosten en 18 graden aan zee. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Vanochtend is het bewolkt met af en toe motregen. Later kan de zon even doorbreken. Vanmiddag af en toe zon met hier en daar een bui. Het wordt 20 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. De westenwind is matig, aan zee vrij krachtig. Vanavond half tot zwaar bewolkt, met mogelijk een enkele lichte bui. Morgen, vrijdag, veel regen en wind. In de ochtend regent het hard in het noorden en midden. Aan zee en op het IJsselmeer krachtige tot harde wind met windstoten tot 75 km per uur. Middagtemperatuur rond 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. Pieter Omtzigt noemt het extreem pijnlijk dat de vermeende opdrachtgever van de moord op de Maltese journalist Daphne Caruana Galizia woensdag is vrijgesproken. De oud-politicus hield zich als speciaal onderzoeker voor de Raad van Europa bezig met de afhandeling van de zaak. Caruana Galizia bracht corruptie op het hoogste politieke niveau van Malta aan het licht en kwam in 2017 om het leven door een autobom.
1: een vermeende tussenpersoon, had gezegd dat zakenman Jorgen Fenech de opdrachtgever was. Maar een jury sprak hem vrij. Eerder werden 5 personen veroordeeld voor het plaatsen of leveren van de bom. 2 van hen kregen levenslang.
8: Ouders die gedupeerd zijn door het toeslagenschandaal krijgen minder kosteloze rechtsbijstand dan voorheen, schrijft Trouw. Wie bij de gemeente hulp zoekt en daarbij een advocaat nodig heeft, moet die voortaan zelf betalen. Ook in andere procedures is de vergoeding voor advocaatkosten deels ingeperkt. Het ministerie van Financiën en de Raad voor Rechtsbijstand hebben de voorwaarden aangepast. Enkele jaren geleden werd gratis rechtsbijstand juist ingevoerd, omdat toeslagenouders niet zelf zouden moeten betalen voor een juridische strijd tegen de overheid die hen onrecht heeft aangedaan.
9: Er gaan nepbeelden rond van een arrestatie in het Gelderse Balgooi, maar de politie zegt dat daar niemand is aangehouden. Na de massale schietpartij in het nabijgelegen Overasselt zijn in totaal 35 mensen aangehouden. De meeste arrestaties vonden plaats op de dag van de schietpartij zelf. Woensdag werd nog 1 persoon aangehouden in Overasselt. De politie vraagt om de nepbeelden niet te delen.
10: De mobiele eenheid heeft woensdag meerdere wapens gevonden in en rond Overasselt. Ook in het nabijgelegen Wijchen zijn wapens aangetroffen, nadat een inwoner de politie tipte over een verdachte tas in de struiken. De politie onderzoekt nog of de in beslag genomen voorwerpen verband houden met het geweld in Overasselt. De woning waar de schietpartij plaatsvond blijft voorlopig een plaatsdelict. Donderdag is de politie nog aanwezig voor verder onderzoek in het dorp en omgeving.
24: Bij een inzamelingsactie voor de doodgeschoten man in Overasselt is binnen een dag meer dan €10.000 opgehaald. Het geld is bedoeld voor de uitvaart van de 51-jarige man uit Wijchen. De beveiliger zou zijn ingehuurd om het huis te bewaken dat dinsdagochtend onder vuur kwam te liggen. De Wijchenaar had zelf geen uitvaartverzekering. De organisator wil hem in bijzijn van familie en vrienden een mooi afscheid geven en heeft het streefbedrag verhoogd naar €20.000.
25: De politie in Hogeveen heeft 2 verdachten aangehouden na een dodelijk incident woensdagavond. Een persoon overleed aan verwondingen die leken op steekwonden, maar de politie kan nog niet met zekerheid zeggen of het om een steekpartij gaat. Het incident gebeurde rond 6:30 s'avonds bij de kruising van de Wilhelminastraat met de Grote Kerkstraat. Agenten hielden eerst 1 persoon aan in de buurt van de plek waar het slachtoffer werd gevonden en pakten later een 2e verdachte op een andere locatie op. Over de identiteit van het slachtoffer en de verdachte doet de politie nog geen mededelingen.
26: Dit was het Binnenlands Nieuws.
27: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
28: Nu het buitenlands nieuws. De voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft een rechtbank in New York gevraagd de strafzaak tegen hem te seponeren. Hij stelt dat hij als staatshoofd van een soeverein land immuun is voor vervolging in de Verenigde Staten. Federale aanklagers beschuldigen Maduro van samenwerking met buitenlandse terroristische organisaties en van zelfverrijking tijdens de meer dan 25 jaar dat hij functies bekleedde binnen de Venezolaanse regering. Bij een veroordeling riskeert hij een levenslange gevangenisstraf. De 63-jarige Maduro werd begin januari door het Amerikaanse leger gevangen genomen in Venezuela en naar New York overgebracht.
29: Ongeveer 20 miljoen kinderen die het internet gebruiken in 21 landen werden in 1 jaar tijd blootgesteld aan seksuele uitbuiting of misbruik op digitale platforms. Dat meldt UNICEF in een nieuw rapport. Meer dan 1 op de 5 kinderen tussen de 12 en 17 jaar kreeg te maken met tenminste 1 vorm van seksueel misbruik online.
28: Ongeveer 15 miljoen kinderen zagen ongewenste seksuele inhoud. 9 miljoen werden onder druk gezet om seksuele gesprekken te voeren of beelden te delen. En 4 miljoen kregen te maken met het delen van seksuele beelden zonder hun toestemming. Bijna 60% van het misbruik vond plaats op sociale media zoals Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat en TikTok.
0: Twee Palestijnse tieners van 16 en 19 jaar zijn woensdag omgekomen bij een aanval van Israëlische kolonisten en legereenheden op hun dorp Al-Mughayyir op de westelijke Jordaanoever. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat soldaten in het dorp waren om politieagenten en een Israëlische burger te beveiligen die vee wilde terughalen. De soldaten openden het vuur toen mensen met stenen naar hen gooiden. De Israëlische regering bevordert de uitbreiding van Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever die in strijd zijn met het internationaal recht.
28: De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is op 70-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de lijkschouwer van Jackson, haar laatste woonplaats. Er is geen doodsoorzaak bekendgemaakt. Wilson was een van de grote jazznamen van de jaren 80 en 90. Ze trad op in het voorprogramma van Miles Davis en toerde met Wynton Marsalis en won een Grammy voor haar album New Moon Daughter uit 1995. Met haar lage, heese stem hield ze de blues-traditie van haar geboortestaat Mississippi hoog. Zowel in eigen nummers als in covers van artiesten als Joni Mitchell en Van Morrison. Ze trad meerdere keren op tijdens het North Sea Jazz Festival. Voor het eerst in 1994 en voor het laatst in 2015.
4: Een federale rechter heeft een nieuw presidentieel decreet van Trump geblokkeerd dat het aantal personen beperkt dat in aanmerking komt voor staatsburgerschap op grond van geboorteplaats. In de Verenigde Staten geldt het zogenoemde birthright citizenship. Wie er geboren wordt, heeft automatisch recht op het Amerikaanse burgerschap. Trump wilde met het decreet geboortetoerisme tegengaan. Het Hoge Rechtshof had eind juni de uitvoering van een eerder decreet afgewezen, omdat dat in strijd was met het 14e amendement van de Amerikaanse grondwet.
28: Duizenden inwoners van Ceuta zijn de straat opgegaan uit protest tegen de overheidsaanpak van de migrantencrisis. De betogers eisen dat Madrid ervoor zorgt dat de situatie in hun woonplaats zo snel mogelijk terugkeert naar normaal. Ook in Madrid, Barcelona en Bilbao werd gedemonstreerd uit solidariteit met de bevolking van Ceuta. Meer dan 70.000 migranten staken in juli vanuit Marokko de grens over naar de Spaanse exclave. Duizenden van hen zijn achtergebleven en verblijven in geïmproviseerde kampen of zwerven over straten en stranden.
29: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
27: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
28: En nu het economisch nieuws. Het aantal opdrachten voor zelfstandige professionals is sinds eind 2024 met 42% gedaald, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit het jaarlijkse trendrapport van HR-dienstverlener Headfirst en Intelligence Group. De vraag is daarmee harder teruggelopen dan het aanbod, ook al zijn tienduizenden ZZP'ers en gedetacheerden gestopt of weer in loondienst gegaan. Van de pakweg 775.000 hoogopgeleide Nederlanders werkte eind juni 18% als zelfstandige. Eind 2024 was dat nog 22%. Een gemiddelde ZZP'er of gedetacheerde moet 6 of 7 keer per jaar op zoek naar een nieuwe klus, zegt arbeidsmarktexpert Geert-Jan Baasdorp van Intelligence Group.
29: De uitgaven aan televisiereclame in Nederland zijn in de eerste helft van dit jaar met 2,5% gestegen, tot €400 miljoen. Het is de eerste keer sinds 2022 dat het eerste halfjaar weer groei laat zien, meldt tv-marketingorganisatie Screenforce. De stijging komt vooral door commercials op lineaire tv-zenders en video-on-demand-platforms. De detailhandel blijft de grootste adverteerdersbranche, met een derde van de totale bestedingen.
28: De kijktijd naar live en uitgestelde tv daalde met 2,3% tot 117 minuten per dag. Wall Street heeft woensdag terrein teruggewonnen na 3 dagen van verliezen. Beleggers gingen op koopjesjacht omdat sommige aandelen door de eerdere dalingen aantrekkelijk geprijsd leken. De Dow Jones-index steeg 16%, de S&P 500 en de Nasdaq wonnen beide 15%. De koerswinsten werden wel getemperd door een verkoopgolf op de obligatiemarkt, gevoed door de hoge Amerikaanse staatsschuld en oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Computermaker Dell was een grote winnaar, met een plus van bijna 16% na een recordomzet door de grote vraag naar servers voor AI-datacenters. Een rechter in de Amerikaanse staat Virginia heeft geweigerd Google te dwingen zijn advertentieplatform AdX te verkopen. Het is de 3e keer in korte tijd dat Amerikaanse autoriteiten niet slagen in een poging een techconcern op te knippen. Via AdX betalen uitgevers Google een commissie van 20% om advertenties te veilen. Justitie had betoogd dat Google niet langer te vertrouwen is om de online advertentiebeurs te runnen. Maar de rechter vond een gedwongen verkoop niet de oplossing. Volgens persbureau Reuters voedt de uitspraak twijfel of rechters wel opgewassen zijn tegen de macht van de techsector. Buitenlandse energiebedrijven zoals het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni gaan de komende jaren fors investeren in Venezuela om de olieproductie op te voeren. Chevron trekt daar meer dan 7 miljard dollar voor uit. De akkoorden werden woensdag in Caracas ondertekend, in aanwezigheid van interim-president Delcy Rodriguez en de Amerikaanse energieminister Chris Wright. Wright zei te werken op wat hij Trump-tempo noemt en dat president Trump een snelle transformatie van Venezuela wilde zien. De deals staan los van een recent aangekondigde overeenkomst tussen Caracas en Washington over 17 olievelden. De Belastingdienst ontvangt 4 maanden na de overstap naar Rabobank nog altijd 1 op de 10 betalingen via het oude ING-rekeningnummer. Daarom start de fiscus binnenkort een campagne op radio en internet om iedereen opnieuw te wijzen op de verandering. Het gaat vaak mis bij zelf ingestelde periodieke overboekingen. Bij automatische incasso hoeft niets te worden aangepast. De Belastingdienst waarschuwt ook voor phishing en benadrukt nooit via e-mail, sms, berichtenapps of telefoon te vragen om direct geld over te maken. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. SC Heerenveen heeft op de laatste dag van de transfermarkt de Letse spits Roberts Ulrikis vastgelegd. De 28-jarige aanvaller komt over van het Duitse Arminia Bielefeld en tekent voor 1 seizoen. Ulrikis speelde eerder in Nederland voor SC Cambuur van 2021 tot en met 2024. Vorig seizoen kwam hij in Duitsland tot 17 wedstrijden en 4 doelpunten. Bayern München heeft de 2e ronde van de Duitse beker bereikt. De landskampioen won met 4-1 bij VfL Osnabrück uit de 2e Bundesliga. Osnabrück kwam vroeg op voorsprong door Robin Meissner, maar Harry Kane maakte gelijk. Tom Bischoff zorgde voor de voorsprong, waarna Michael Olise en opnieuw Kane uit een strafschop de eindstand bepaalde. Kane zei na afloop dat het nooit gemakkelijk is in een uitwedstrijd met een goede sfeer. PSV heeft de 19-jarige middenvelder Joël van den Berg verkocht aan het Schotse Celtic. De Schotse landskampioen en PSV zijn het eens geworden over de transfer. Van den Berg tekent in Glasgow voor 4 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Hij kwam in de zomer van 2023 over van Vitesse en speelde 6 officiële wedstrijden in het eerste elftal van PSV. Van den Berg zegt dankbaar te zijn voor zijn tijd in Eindhoven en kijkt met trots terug op zijn periode bij de club. Willem II huurt de 18-jarige Deense spits Chido Obi tot het einde van het seizoen van Manchester United. Obi speelde eerder in de jeugdopleidingen van FC Kopenhagen en Arsenal. Begin vorig jaar maakte hij zijn debuut in de Premier League toen hij inviel tegen Tottenham Hotspur. In de wedstrijd tegen Brentford werd hij de jongste basisspeler ooit van Manchester United en verbrak daarmee het record van Mason Greenwood.
12: Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Obi een talentvolle spits is die van waarde kan zijn voor het team. Jesper de Jong heeft op de US Open voor het eerst de tweede ronde bereikt. De Nederlandse tennisser versloeg de Italiaan Francesco Passaro in 5 sets, 2-6, 6-2, 4-6, 6-3, 6-2. De partij werd dinsdag gestart.

0: vierde ronde op Wimbledon. In de derde ronde neemt ze het op tegen Kamila Rakhimova, die met 6-3, 6-0 won van Oksana Selegmetjeva. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in het noordwesten af en toe regen. De temperatuur daalt naar 15 graden in het oosten en 18 graden aan zee. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Vanochtend is het bewolkt met af en toe motregen. Later kan de zon even doorbreken. Vanmiddag af en toe zon met hier en daar een bui. Het wordt 20 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. De westenwind is matig, aan zee vrij krachtig. Vanavond half tot zwaar bewolkt, met mogelijk een enkele lichte bui. Morgen, vrijdag, veel regen en wind. In de ochtend regent het hard in het noorden en midden. Aan zee en op het IJsselmeer krachtige tot harde wind met windstoten tot 75 km per uur. Middagtemperatuur rond 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Pieter Omtzigt noemt het extreem pijnlijk dat de vermeende opdrachtgever van de moord op de Maltese journalist Daphne Caruana Galizia woensdag is vrijgesproken. De oud-politicus hield zich als speciaal onderzoeker voor de Raad van Europa bezig met de afhandeling van de zaak. Caruana Galizia bracht corruptie op het hoogste politieke niveau van Malta aan het licht en kwam in 2017 om het leven door een autobom. Een vermeende tussenpersoon had gezegd dat zakenman Jorgen Fenech de opdrachtgever was, maar een jury sprak hem vrij. Eerder werden 5 personen veroordeeld voor het plaatsen of leveren van de bom. 2 van hen kregen levenslang. Ouders die gedupeerd zijn door het toeslagenschandaal krijgen minder kosteloze rechtsbijstand dan voorheen, schrijft Trouw. Wie bij de gemeente hulp zoekt en daarbij een advocaat nodig heeft, moet die voortaan zelf betalen. Ook in andere procedures is de vergoeding voor advocaatkosten deels ingeperkt. Het ministerie van Financiën en de Raad voor Rechtsbijstand hebben de voorwaarden aangepast. Enkele jaren geleden werd gratis rechtsbijstand juist ingevoerd, omdat toeslagenouders niet zelf zouden moeten betalen voor een juridische strijd tegen de overheid die hen onrecht heeft aangedaan. Er gaan nepbeelden rond van een arrestatie in het Gelderse Balgooi, maar de politie zegt dat daar niemand is aangehouden. Na de massale schietpartij in het nabijgelegen Overasselt zijn in totaal 35 mensen aangehouden. De meeste arrestaties vonden plaats op de dag van de schietpartij zelf. Woensdag werd nog 1 persoon aangehouden in Overasselt. De politie vraagt om de nepbeelden niet te delen.
5: De mobiele eenheid heeft woensdag meerdere wapens gevonden in en rond Overasselt. Ook in het nabijgelegen Wijchen zijn wapens aangetroffen, nadat een inwoner de politie tipte over een verdachte tas in de struiken. De politie onderzoekt nog of de in beslag genomen voorwerpen verband houden met het geweld in Overasselt. De woning waar de schietpartij plaatsvond blijft voorlopig een plaatsdelict. Donderdag is de politie nog aanwezig voor verder onderzoek in het dorp en omgeving. Bij een inzamelingsactie voor de doodgeschoten man in Overasselt is binnen een dag meer dan €10.000 opgehaald. Het geld is bedoeld voor de uitvaart van de 51-jarige man uit Wijchen. De beveiliger zou zijn ingehuurd om het huis te bewaken dat dinsdagochtend onder vuur kwam te liggen. De Wijchenaar had zelf geen uitvaartverzekering. De organisator wil hem in bijzijn van familie en vrienden een mooi afscheid geven en heeft het streefbedrag verhoogd naar €20.000.

0: De politie in Hogeveen heeft twee verdachten aangehouden na een dodelijk incident woensdagavond. Een persoon overleed aan verwondingen die leken op steekwonden, maar de politie kan nog niet met zekerheid zeggen of het om een steekpartij gaat. Het incident gebeurde rond 6:30 s'avonds bij de kruising van de Wilhelminastraat met de Grote Kerkstraat. Agenten hielden eerst één persoon aan in de buurt van de plek waar het slachtoffer werd gevonden en pakten later een tweede verdachte op een andere locatie op. Over de identiteit van het slachtoffer en de verdachte doet de politie nog geen mededelingen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft een rechtbank in New York gevraagd de strafzaak tegen hem te seponeren. Hij stelt dat hij als staatshoofd van een soeverein land immuun is voor vervolging in de Verenigde Staten. Federale aanklagers beschuldigen Maduro van samenwerking met buitenlandse terroristische organisaties en van zelfverrijking tijdens de meer dan 25 jaar dat hij functies bekleedde binnen de Venezolaanse regering. Bij een veroordeling riskeert hij een levenslange gevangenisstraf. De 63-jarige Maduro werd begin januari door het Amerikaanse leger gevangen genomen in Venezuela en naar New York overgebracht. Ongeveer 20 miljoen kinderen die het internet gebruiken in 21 landen werden in één jaar tijd blootgesteld aan seksuele uitbuiting of misbruik op digitale platforms. Dat meldt UNICEF in een nieuw rapport. Meer dan 1 op de 5 kinderen tussen de 12 en 17 jaar kreeg te maken met tenminste één vorm van seksueel misbruik online. Ongeveer 15 miljoen kinderen zagen ongewenste seksuele inhoud. 9 miljoen werden onder druk gezet om seksuele gesprekken te voeren of beelden te delen. En 4 miljoen kregen te maken met het delen van seksuele beelden zonder hun toestemming. Bijna 60% van het misbruik vond plaats op sociale media zoals Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat en TikTok. Twee Palestijnse tieners van 16 en 19 jaar zijn woensdag omgekomen bij een aanval van Israëlische kolonisten en legereenheden op hun dorp Al-Mughayir op de westelijke Jordaanoever. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat soldaten in het dorp waren om politieagenten en een Israëlische burger te beveiligen die vee wilde terughalen. De soldaten openden het vuur toen mensen met stenen naar hen gooiden. De Israëlische regering bevordert de uitbreiding van Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever die in strijd zijn met het internationaal recht. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is op 70-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de lijkschouwer van Jackson, haar laatste woonplaats. Er is geen doodsoorzaak bekendgemaakt. Wilson was een van de grote jazznamen van de jaren 80 en 90. Ze trad op in het voorprogramma van Miles Davis en toerde met Wynton Marsalis en won een Grammy voor haar album New Moon Daughter uit 1995. Met haar lage, heese stem hield ze de blues-traditie van haar geboortestaat Mississippi hoog. Zowel in eigen nummers als in covers van artiesten als Joni Mitchell en Van Morrison. Ze trad meerdere keren op tijdens het North Sea Jazz Festival, voor het eerst in 1994 en voor het laatst in 2015. Een federale rechter heeft een nieuw presidentieel decreet van Trump geblokkeerd dat het aantal personen beperkt dat in aanmerking komt voor staatsburgerschap op grond van geboorteplaats. In de Verenigde Staten geldt het zogenoemde birthright citizenship. Wie er geboren wordt, heeft automatisch recht op het Amerikaanse burgerschap. Trump wilde met het decreet geboortetoerisme tegengaan. Het Hoge Rechtshof had eind juni de uitvoering van een eerder decreet afgewezen, omdat dat in strijd was met het 14e amendement van de Amerikaanse grondwet. Duizenden inwoners van Ceuta zijn de straat op gegaan uit protest tegen de overheidsaanpak van de migrantencrisis. De betogers eisen dat Madrid ervoor zorgt dat de situatie in hun woonplaats zo snel mogelijk terugkeert naar normaal. Ook in Madrid, Barcelona en Bilbao werd gedemonstreerd uit solidariteit met de bevolking van Ceuta. Meer dan 70.000 migranten staken in juli vanuit Marokko de grens over naar de Spaanse exclave. Duizenden van hen zijn achtergebleven en verblijven in geïmproviseerde kampen of zwerven over straten en stranden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Het aantal opdrachten voor zelfstandige professionals is sinds eind 2024 met 42% gedaald, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit het jaarlijkse trendrapport van HR-dienstverlener Headfirst en Intelligence Group. De vraag is daarmee harder teruggelopen dan het aanbod, ook al zijn tienduizenden ZZP'ers en gedetacheerden gestopt of weer in loondienst gegaan. Van de pakweg 775.000 hoogopgeleide Nederlanders werkte eind juni 18% als zelfstandige. Eind 2024 was dat nog 22%. Een gemiddelde ZZP'er of gedetacheerde moet 6 of 7 keer per jaar op zoek naar een nieuwe klus, zegt arbeidsmarktexpert Geert-Jan Waasdorp van Intelligence Group. De uitgaven aan televisiereclame in Nederland zijn in de eerste helft van dit jaar met 2,5% gestegen, tot 400 miljoen euro. Het is de eerste keer sinds 2022 dat het eerste halfjaar weer groei laat zien, meldt tv-marketingorganisatie Screenforce. De stijging komt vooral door commercials op lineaire tv-zenders en video-on-demand-platforms. De detailhandel blijft de grootste adverteerdersbranche, met een derde van de totale bestedingen. De kijktijd naar live en uitgestelde tv daalde met 2,3% tot 117 minuten per dag. Wall Street heeft woensdag terrein teruggewonnen na 3 dagen van verliezen. Beleggers gingen op koopjesjacht, omdat sommige aandelen door de eerdere dalingen aantrekkelijk geprijsd leken. De Dow Jones-index steeg 16%, de S&P 500 en de Nasdaq wonnen beide 15%. De koerswinsten werden wel getemperd door een verkoopgolf op de obligatiemarkt, gevoed door de hoge Amerikaanse staatsschuld en oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Computermaker Dell was een grote winnaar, met een plus van bijna 16% na een recordomzet door de grote vraag naar servers voor AI-datacenters. Een rechter in de Amerikaanse staat Virginia heeft geweigerd Google te dwingen zijn advertentieplatform AdX te verkopen. Het is de derde keer in korte tijd dat Amerikaanse autoriteiten niet slagen in een poging een techconcern op te knippen. Via AdX betalen uitgevers Google een commissie van 20% om advertenties te veilen. Justitie had betoogd dat Google niet langer te vertrouwen is om de online advertentiebeurs te runnen. Maar de rechter vond een gedwongen verkoop niet de oplossing. Volgens persbureau Reuters voedt de uitspraak twijfel of rechters wel opgewassen zijn tegen de macht van de techsector. Buitenlandse energiebedrijven zoals het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni gaan de komende jaren fors investeren in Venezuela om de olieproductie op te voeren. Chevron trekt daar meer dan 7 miljard dollar voor uit. De akkoorden werden woensdag in Caracas ondertekend, in aanwezigheid van interim-president Delcy Rodriguez en de Amerikaanse energieminister Chris Wright. Wright zei te werken op wat hij Trump-tempo noemt en dat president Trump een snelle transformatie van Venezuela wilde zien. De deals staan los van een recent aangekondigde overeenkomst tussen Caracas en Washington over 17 olievelden. De Belastingdienst ontvangt 4 maanden na de overstap naar Rabobank nog altijd 1 op de 10 betalingen via het oude ING-rekeningnummer. Daarom start de fiscus binnenkort een campagne op radio en internet om iedereen opnieuw te wijzen op de verandering. Het gaat vaak mis bij zelf ingestelde periodieke overboekingen. Bij automatische incasso hoeft niets te worden aangepast. De Belastingdienst waarschuwt ook voor phishing en benadrukt nooit via e-mail, sms, berichtenapps of telefoon te vragen om direct geld over te maken.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws.
4: SC Heerenveen heeft op de laatste dag van de transfermarkt de Letse spits Roberts Uldrikis vastgelegd. De 28-jarige aanvaller komt over van het Duitse Arminia Bielefeld en tekent voor 1 seizoen. Uldrikis speelde eerder in Nederland voor SC Cambuur van 2021 tot en met 2024. Vorig seizoen kwam hij in Duitsland tot 17 wedstrijden en 4 doelpunten. Bayern München heeft de tweede ronde van de Duitse beker bereikt. De landskampioen won met 4-1 bij VfL Osnabrück uit de tweede Bundesliga. Osnabrück kwam vroeg op voorsprong door Robin Meissner, maar Harry Kane maakte gelijk. Tom Bischoff zorgde voor de voorsprong, waarna Michael Olise en opnieuw Kane uit een strafschop de eindstand bepaalde. Kane zei na afloop dat het nooit gemakkelijk is in een uitwedstrijd met een goede sfeer. PSV heeft de 19-jarige middenvelder Joël van den Berg verkocht aan het Schotse Celtic. De Schotse landskampioen en PSV zijn het eens geworden over de transfer. Van den Berg tekent in Glasgow voor 4 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Hij kwam in de zomer van 2023 over van Vitesse en speelde 6 officiële wedstrijden in het eerste elftal van PSV. Van den Berg zegt dankbaar te zijn voor zijn tijd in Eindhoven en kijkt met trots terug op zijn periode bij de club. Willem II huurt de 18-jarige Deense spits Chido Obi tot het einde van het seizoen van Manchester United. Obi speelde eerder in de jeugdopleidingen van FC Kopenhagen en Arsenal. Begin vorig jaar maakte hij zijn debuut in de Premier League toen hij inviel tegen Tottenham Hotspur. In de wedstrijd tegen Brentford werd hij de jongste basisspeler ooit van Manchester United en verbrak daarmee het record van Mason Greenwood. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Obi een talentvolle spits is die van waarde kan zijn voor het team. Jesper de Jong heeft op de US Open voor het eerst de tweede ronde bereikt. De Nederlandse tennisser versloeg de Italiaan Francesco Passaro in 5 sets. 2-6, 6-2, 4-6, 6-3, 6-2. De partij werd dinsdag gestaakt vanwege regen, maar de Jong draaide een dag later de wedstrijd om. In de volgende ronde speelt hij tegen de Belg Zizou Bergs. Arina Sabalenka heeft op de US Open de tweede ronde gehaald. De als eerste geplaatste Belarussische versloeg de Russische qualifier Polina Yatsenko met 6-1, 6-1. Sabalenka won de laatste 2 edities van het toernooi in New York en veroverde ook 2 keer de titel op de Australian Open. Dit jaar verloor ze de finale in Australië, werd ze uitgeschakeld in de kwartfinales op Roland Garros en in de 4e ronde op Wimbledon. In de 3e ronde neemt ze het op tegen Kamila Rakhimova, die met 6-3, 6-0 won van Oksana Selegmetjeva. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er af en toe regen bij temperaturen tussen 15 en 18 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan zee krachtig, met windkracht 5 tot 6. Vanochtend blijft het bewolkt, met af en toe wat motregen. Later kan de zon plaatselijk doorbreken. De wind draait naar het westen. Vanmiddag wordt het wisselend bewolkt met her en der een bui. Het wordt 20 tot 23 graden. Aan zee waait het vrij krachtig. Vannacht en morgen vroeg trekt er een regengebied over het land. Vrijdag wordt het echt nat. Vooral in het zuiden kan het hard regenen. Aan de kust waait het morgen krachtig tot hard, met windstoten tot 90 km per uur. De temperatuur komt uit rond de 20 graden.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws.
10: Pieter Omtzigt noemt het extreem pijnlijk dat de vermeende opdrachtgever van de moord op de Maltese journalist Daphne Caruana Galizia woensdag is vrijgesproken. De oud-politicus hield zich als speciaal onderzoeker voor de Raad van Europa bezig met de afhandeling van de zaak. Caruana Galizia bracht corruptie op het hoogste politieke niveau van Malta aan het licht en kwam in 2017 om het leven door een autobom. Een vermeende tussenpersoon had gezegd dat zakenman Jorgen Fenech de opdrachtgever was, maar een jury sprak hem vrij. Eerder werden 5 personen veroordeeld voor het plaatsen of leveren van de bom. 2 van hen kregen levenslang.
11: Ouders die gedupeerd zijn door het toeslagenschandaal krijgen minder kosteloze rechtsbijstand dan voorheen, schrijft Trouw. Wie bij de gemeente hulp zoekt en daarbij een advocaat nodig heeft, moet die voortaan zelf betalen. Ook in andere procedures is de vergoeding voor advocaatkosten deels ingeperkt. Het ministerie van Financiën en de Raad voor Rechtsbijstand hebben de voorwaarden aangepast. Enkele jaren geleden werd gratis rechtsbijstand juist ingevoerd, omdat toeslagenouders niet zelf zouden moeten betalen voor een juridische strijd tegen de overheid die hen onrecht heeft aangedaan.
12: Er gaan nepbeelden rond van een arrestatie in het Gelderse Balgooi, maar de politie zegt dat daar niemand is aangehouden. Na de massale schietpartij in het nabijgelegen Overasselt zijn in totaal 35 mensen aangehouden. De meeste arrestaties vonden plaats op de dag van de schietpartij zelf. Woensdag werd nog 1 persoon aangehouden in Overasselt. De politie vraagt om de nepbeelden niet te delen.
13: De mobiele eenheid heeft woensdag meerdere wapens gevonden in en rond Overasselt. Ook in het nabijgelegen Weiger zijn wapens aangetroffen, nadat een inwoner de politie tipte over een verdachte tas in de struiken. De politie onderzoekt nog of de in beslag genomen voorwerpen verband houden met het geweld in Overasselt. De woning waar de schietpartij plaatsvond blijft voorlopig een plaatsdelict. Donderdag is de politie nog aanwezig voor verder onderzoek in het dorp en omgeving.
14: Bij een inzamelingsactie voor de doodgeschoten man in Overasselt is binnen een dag meer dan 10.000 euro opgehaald. Het geld is bedoeld voor de uitvaart van de 51-jarige man uit Wijchen. De beveiliger zou zijn ingehuurd om het huis te bewaken dat dinsdagochtend onder vuur kwam te liggen. De Wijchenaar had zelf geen uitvaartverzekering. De organisator wil hem in bijzijn van familie en vrienden een mooi afscheid geven en heeft het streefbedrag verhoogd naar 20.000 euro.
15: De politie in Hogeveen heeft 2 verdachten aangehouden na een dodelijk incident woensdagavond. Een persoon overleed aan verwondingen die leken op steekwonden, maar de politie kan nog niet met zekerheid zeggen of het om een steekpartij gaat. Het incident gebeurde rond 6:30 s'avonds bij de kruising van de Wilhelminastraat met de Grote Kerkstraat. Agenten hielden eerst 1 persoon aan in de buurt van de plek waar het slachtoffer werd gevonden en pakten later een 2e verdachte op een andere locatie op. Over de identiteit van het slachtoffer en de verdachte doet de politie nog geen mededelingen.
16: Dit was het Binnenlands Nieuws.
17: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben het afgelopen jaar 227 mensen gedood bij aanvallen op vermoedelijke drugssmokkelboten op de Grote Oceaan en in het Caribisch gebied. Dat meldt het Amerikaanse leger. In totaal zijn 68 aanvallen uitgevoerd in het kader van operatie Southern Spear, die nu precies een jaar loopt. 3 vermoedelijke drugssmokkelaars werden levend gered. Dinsdag eisten experts van de Verenigde Naties nog dat de Amerikanen stoppen met hun aanvallen op vermeende drugsboten op de Caribische Zee en de Grote Oceaan.
11: en spraken van onwettig dodelijk geweld. De voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft een rechtbank in New York gevraagd de strafzaak tegen hem te seponeren. Hij stelt dat hij als staatshoofd van een soeverein land immuun is voor vervolging in de Verenigde Staten. Federale aanklagers beschuldigen Maduro van samenwerking met buitenlandse terroristische organisaties en van zelfverrijking tijdens de meer dan 25 jaar dat hij functies bekleedde binnen de Venezolaanse regering. Bij een veroordeling riskeert hij een levenslange gevangenisstraf. De 63-jarige Maduro werd begin januari door het Amerikaanse leger gevangen genomen in Venezuela en naar New York overgebracht. Ongeveer 20 miljoen kinderen die het internet gebruiken in 21 landen werden in één jaar tijd blootgesteld aan seksuele uitbuiting of misbruik op digitale platforms. Dat meldt UNICEF in een nieuw rapport. Meer dan 1 op de 5 kinderen tussen de 12 en 17 jaar kreeg te maken met tenminste één vorm van seksueel misbruik online. Ongeveer 15 miljoen kinderen zagen ongewenste seksuele inhoud. 9 miljoen werden onder druk gezet om seksuele gesprekken te voeren of beelden te delen. En 4 miljoen kregen te maken met het delen van seksuele beelden zonder hun toestemming. Bijna 60% van het misbruik vond plaats op sociale media zoals Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat en TikTok. Twee Palestijnse tieners van 16 en 19 jaar zijn woensdag omgekomen bij een aanval van Israëlische kolonisten en legereenheden op hun dorp Al-Mughayyir op de westelijke Jordaanoever. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat soldaten in het dorp waren om politieagenten en een Israëlische burger te beveiligen die vee wilde terughalen. De soldaten openden het vuur toen mensen met stenen naar hen gooiden. De Israëlische regering bevordert de uitbreiding van Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever die in strijd zijn met het internationaal recht. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is op 70-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de lijkschouwer van Jackson, haar laatste woonplaats. Er is geen doodsoorzaak bekendgemaakt. Wilson was een van de grote jazznamen van de jaren 80 en 90. Ze trad op in het voorprogramma van Miles Davis en toerde met Wynton Marsalis en won een Grammy voor haar album New Moon Daughter uit 1995. Met haar lage, heese stem hield ze de blues-traditie van haar geboortestaat Mississippi hoog. Zowel in eigen nummers als in covers van artiesten als Joni Mitchell en Van Morrison. Ze trad meerdere keren op tijdens het North Sea Jazz Festival. Voor het eerst in 1994 en voor het laatst in 2015. Een federale rechter heeft een nieuw presidentieel decreet van Trump geblokkeerd dat het aantal personen beperkt dat in aanmerking komt voor staatsburgerschap op grond van geboorteplaats. In de Verenigde Staten geldt het zogenoemde birthright citizenship. Wie er geboren wordt, heeft automatisch recht op het Amerikaanse burgerschap. Trump wilde met het decreet geboortetoerisme tegengaan. Het Hoge Rechtshof had eind juni de uitvoering van een eerder decreet afgewezen, omdat dat in strijd was met het 14e amendement van de Amerikaanse grondwet. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws. Het aantal opdrachten voor zelfstandige professionals is sinds eind 2024 met 42% gedaald, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit het jaarlijkse trendrapport van HR-dienstverlener Headfirst en Intelligence Group. De vraag is daarmee harder teruggelopen dan het aanbod, ook al zijn tienduizenden ZZP'ers en gedetacheerden gestopt of weer in loondienst gegaan. Van de pakweg 775.000 hoogopgeleide Nederlanders werkte eind juni 18% als zelfstandige. Eind 2024 was dat nog 22%. Een gemiddelde ZZP'er of gedetacheerde moet 6 of 7 keer per jaar op zoek naar een nieuwe klus, zegt arbeidsmarktexpert Geert-Jan Baasdorp van Intelligence Group.
9: De uitgaven aan televisiereclame in Nederland zijn in de eerste helft van dit jaar met 2,5% gestegen tot €400 miljoen. Het is de eerste keer sinds 2022 dat het eerste halfjaar weer groei laat zien, meldt tv-marketingorganisatie Screenforce. De stijging komt vooral door commercials op lineaire tv-zenders en video-on-demand platforms. De detailhandel blijft de grootste adverteerdersbranche, met een derde van de totale bestedingen. De kijktijd naar live en uitgestelde tv daalde met 2,3% tot 117 minuten per dag.
19: Wall Street heeft woensdag terrein teruggewonnen na 3 dagen van verliezen. Beleggers gingen op koopjesjacht, omdat sommige aandelen door de eerdere dalingen aantrekkelijk geprijsd leken. De Dow Jones-index steeg 16%, de S&P 500 en de Nasdaq wonnen beide 15%. De koerswinsten werden wel getemperd door een verkoopgolf op de obligatiemarkt, gevoed door de hoge Amerikaanse staatsschuld en oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Computermaker Dell was een grote winnaar, met een plus van bijna 16% na een recordomzet door de grote vraag naar servers voor AI-datacenters.
20: Een rechter in de Amerikaanse staat Virginia heeft geweigerd Google te dwingen zijn advertentieplatform AdX te verkopen. Het is de derde keer in korte tijd dat Amerikaanse autoriteiten niet slagen in een poging een techconcern op te knippen. Via AdX betalen uitgevers Google een commissie van 20% om advertenties te veilen. Justitie had betoogd dat Google niet langer te vertrouwen is om de online advertentiebeurs te runnen. Maar de rechter vond een gedwongen verkoop niet de oplossing. Volgens persbureau Reuters voedt de uitspraak twijfel of rechters wel opgewassen zijn tegen de macht van de techsector.
21: Buitenlandse energiebedrijven zoals het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni gaan de komende jaren fors investeren in Venezuela om de olieproductie op te voeren. Chevron trekt daar meer dan $7 miljard voor uit. De akkoorden werden woensdag in Caracas ondertekend, in aanwezigheid van interim-president Delcy Rodriguez en de Amerikaanse energieminister Chris Wright. Wright zei te werken op wat hij Trump-tempo noemt en dat president Trump een snelle transformatie van Venezuela wilde zien. De deals staan los van een recent aangekondigde overeenkomst tussen Caracas en Washington over 17 olievelden.
22: De Belastingdienst ontvangt 4 maanden na de overstap naar Rabobank nog altijd 1 op de 10 betalingen via het oude ING-rekeningnummer. Daarom start de fiscus binnenkort een campagne op radio en internet om iedereen opnieuw te wijzen op de verandering. Het gaat vaak mis bij zelf ingestelde periodieke overboekingen. Bij automatische incasso hoeft niets te worden aangepast. De Belastingdienst waarschuwt ook voor phishing en benadrukt nooit via e-mail, sms, berichtenapps of telefoon te vragen om direct geld over te maken.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws. SC Heerenveen heeft op de laatste dag van de transfermarkt de Letse spits Roberts Ulrikis vastgelegd. De 28-jarige aanvaller komt over van het Duitse Arminia Bielefeld en tekent voor 1 seizoen. Ulrikis speelde eerder in Nederland voor SC Cambuur van 2021 tot en met 2024. Vorig seizoen kwam hij in Duitsland tot 17 wedstrijden en 4 doelpunten. Bayern München heeft de tweede ronde van de Duitse beker bereikt. De landskampioen won met 4-1 bij VfL Osnabrück uit de tweede Bundesliga. Osnabrück kwam vroeg op voorsprong door Robin Meissner, maar Harry Kane maakte gelijk. Tom Bischoff zorgde voor de voorsprong, waarna Michael Olise en opnieuw Kane uit een strafschop de eindstand bepaalden. Kane zei na afloop dat het nooit gemakkelijk is in een uitwedstrijd met een goede sfeer.
25: PSV heeft de 19-jarige middenvelder Joël van den Berg verkocht aan het Schotse Celtic. De Schotse landskampioen en PSV zijn het eens geworden over de transfer. Van den Berg tekent in Glasgow voor 4 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Hij kwam in de zomer van 2023 over van Vitesse en speelde 6 officiële wedstrijden in het eerste elftal van PSV.
24: Van den Berg zegt dankbaar te zijn voor zijn tijd in Eindhoven en kijkt met trots terug op zijn periode bij de club. Willem II huurt de 18-jarige Deense spits Chido Obi tot het einde van het seizoen van Manchester United. Obi speelde eerder in de jeugdopleidingen van FC Kopenhagen en Arsenal. Begin vorig jaar maakte hij zijn debuut in de Premier League toen hij inviel tegen Tottenham Hotspur. In de wedstrijd tegen Brentford werd hij de jongste basisspeler ooit van Manchester United en verbrak daarmee het record van Mason Greenwood. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Obi een talentvolle spits is die van waarde kan zijn voor het team. Jesper de Jong heeft op de US Open voor het eerst de tweede ronde bereikt. De Nederlandse tennisser versloeg de Italiaan Francesco Passaro in 5 sets, 2-6, 6-2, 4-6, 6-3, 6-2. De partij werd dinsdag gestaakt vanwege regen, maar de Jong draaide een dag later de wedstrijd om. In de volgende ronde speelt hij tegen de Belg Zizou Bergs. Arina Sabalenka heeft op de US Open de tweede ronde gehaald. De als eerste geplaatste Belarussische versloeg de Russische qualifier Polina Yatsenko met 6-1, 6-1. Sabalenka won de laatste twee edities van het toernooi in New York en veroverde ook twee keer de titel op de Australian Open. Dit jaar verloor ze de finale in Australië, werd ze uitgeschakeld in de kwartfinales op Roland Garros en in de vierde ronde op Wimbledon. In de derde ronde neemt ze het op tegen Kamila Rakhimova, die met 6-3, 6-0 won van Oksana Selegmetjeva. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er af en toe regen bij temperaturen tussen 15 en 18 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan zee krachtig, met windkracht 5 tot 6. Vanochtend blijft het bewolkt, met af en toe wat motregen. Later kan de zon plaatselijk doorbreken. De wind draait naar het westen. Vanmiddag wordt het wisselend bewolkt met her en der een bui. Het wordt 20 tot 23 graden. Aan zee waait het vrij krachtig. Vannacht en morgen vroeg trekt er een regengebied over het land. Vrijdag wordt het echt nat, vooral in het zuiden kan het hard regenen. Aan de kust waait het morgen krachtig tot hard, met windstoten tot 90 km per uur. De temperatuur komt uit rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Pieter Omtzigt noemt het extreem pijnlijk dat de vermeende opdrachtgever van de moord op de Maltese journalist Daphne Caruana Galizia woensdag is vrijgesproken. De oud-politicus hield zich als speciaal onderzoeker voor de Raad van Europa bezig met de afhandeling van de zaak. Caruana Galizia bracht corruptie op het hoogste politieke niveau van Malta aan het licht en kwam in 2017 om het leven door een autobom. Een vermeende tussenpersoon had gezegd dat zakenman Jorgen Fenech de opdrachtgever was, maar een jury sprak hem vrij. Eerder werden 5 personen veroordeeld voor het plaatsen of leveren van de bom. 2 van hen kregen levenslang.
5: Ouders die gedupeerd zijn door het toeslagenschandaal krijgen minder kosteloze rechtsbijstand dan voorheen, schrijft Trouw. Wie bij de gemeente hulp zoekt en daarbij een advocaat nodig heeft, moet die voortaan zelf betalen. Ook in andere procedures is de vergoeding voor advocaatkosten deels ingeperkt. Het ministerie van Financiën en de Raad voor Rechtsbijstand hebben de voorwaarden aangepast. Enkele jaren geleden werd gratis rechtsbijstand juist ingevoerd, omdat toeslagenouders niet zelf zouden moeten betalen voor een juridische strijd tegen de overheid die hen onrecht heeft aangedaan.
26: Er gaan nepbeelden rond van een arrestatie in het Gelderse Balgooi. Maar de politie zegt dat daar niemand is aangehouden. Na de massale schietpartij in het nabijgelegen Overasselt zijn in totaal 35 mensen aangehouden. De meeste arrestaties vonden plaats op de dag van de schietpartij zelf. Woensdag werd nog één persoon aangehouden in Overasselt. De politie vraagt om de nepbeelden niet te delen.
6: De mobiele eenheid heeft woensdag meerdere wapens gevonden in en rond Overasselt. Ook in het nabijgelegen Wijchen zijn wapens aangetroffen, nadat een inwoner de politie tipte over een verdachte tas in de struiken. De politie onderzoekt nog of de in beslag genomen voorwerpen verband houden met het geweld in Overasselt. De woning waar de schietpartij plaatsvond blijft voorlopig een plaatsdelict. Donderdag is de politie nog aanwezig voor verder onderzoek in het dorp en omgeving.
26: Bij een inzamelingsactie voor de doodgeschoten man in Overasselt is binnen een dag meer dan 10.000 euro opgehaald. Het geld is bedoeld voor de uitvaart van de 51-jarige man uit Wijchen. De beveiliger zou zijn ingehuurd om het huis te bewaken dat dinsdagochtend onder vuur kwam te liggen. De Wijchenaar had zelf geen uitvaartverzekering. De organisator Willem in bijzijn van familie en vrienden een mooi afscheid geven en heeft het streefbedrag verhoogd naar 20.000 euro.
6: De politie in Hogeveen heeft twee verdachten aangehouden na een dodelijk incident woensdagavond. Een persoon overleed aan verwondingen die leken op steekwonden, maar de politie kan nog niet met zekerheid zeggen of het om een steekpartij gaat. Het incident gebeurde rond 6:30 s'avonds bij de kruising van de Wilhelminastraat met de Grote Kerkstraat. Agenten hielden eerst één persoon aan in de buurt van de plek waar het slachtoffer werd gevonden en pakte later een tweede verdachte op een andere locatie op. Over de identiteit van het slachtoffer en de verdachte doet de politie nog geen mededelingen.
26: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben het afgelopen jaar 227 mensen gedood bij aanvallen op vermoedelijke drugssmokkelboten op de Grote Oceaan en in het Caribisch gebied. Dat meldt het Amerikaanse leger. In totaal zijn 68 aanvallen uitgevoerd in het kader van operatie Southern Spear, die nu precies een jaar loopt. Drie vermoedelijke drugssmokkelaars werden levend gered. Dinsdag eisten experts van de Verenigde Naties nog dat de Amerikanen stoppen met hun aanvallen op vermeende drugsboten op de Caribische Zee en de Grote Oceaan en spraken van onwettig dodelijk geweld.
26: De voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft een rechtbank in New York gevraagd de strafzaak tegen hem te seponeren. Hij stelt dat hij als staatshoofd van een soeverein land immuun is voor vervolging in de Verenigde Staten. Federale aanklagers beschuldigen Maduro van samenwerking met buitenlandse terroristische organisaties en van zelfverrijking tijdens de meer dan 25 jaar dat hij functies bekleedde binnen de Venezolaanse regering. Bij een veroordeling riskeert hij een levenslange gevangenisstraf. De 63-jarige Maduro werd begin januari door het Amerikaanse leger gevangen genomen in Venezuela en naar New York overgebracht. Ongeveer 20 miljoen kinderen die het internet gebruiken in 21 landen werden in één jaar tijd blootgesteld aan seksuele uitbuiting of misbruik op digitale platforms. Dat meldt UNICEF in een nieuw rapport. Meer dan 1 op de 5 kinderen tussen de 12 en 17 jaar kreeg te maken met tenminste één vorm van seksueel misbruik online. Ongeveer 15 miljoen kinderen zagen ongewenste seksuele inhoud. 9 miljoen werden onder druk gezet om seksuele gesprekken te voeren of beelden te delen. En 4 miljoen kregen te maken met het delen van seksuele beelden zonder hun toestemming. Bijna 60% van het misbruik vond plaats op sociale media zoals Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat en TikTok.
10: Twee Palestijnse tieners van 16 en 19 jaar zijn woensdag omgekomen bij een aanval van Israëlische kolonisten en legereenheden op hun dorp Al-Mughayir op de westelijke Jordaanoever. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat soldaten in het dorp waren om politieagenten en een Israëlische burger te beveiligen die vee wilde terughalen. De soldaten openden het vuur toen mensen met stenen naar hen gooiden. De Israëlische regering bevordert de uitbreiding van Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever die in strijd zijn met het internationaal recht. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is op 70-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de lijkschouwer van Jackson, haar laatste woonplaats. Er is geen doodsoorzaak bekendgemaakt. Wilson was een van de grote jazznamen van de jaren 80 en 90. Ze trad op in het voorprogramma van Miles Davis en toerde met Wynton Marsalis en won een Grammy voor haar album New Moon Daughter uit 1995. Met haar lage, heese stem hield ze de blues-traditie van haar geboortestaat Mississippi hoog. Zowel in eigen nummers als in covers van artiesten als Joni Mitchell en Van Morrison. Ze trad meerdere keren op tijdens het North Sea Jazz Festival. Voor het eerst in 1994 en voor het laatst in 2015. Een federale rechter heeft een nieuw presidentieel decreet van Trump geblokkeerd dat het aantal personen beperkt dat in aanmerking komt voor staatsburgerschap op grond van geboorteplaats. In de Verenigde Staten geldt het zogenoemde birthright citizenship. Wie er geboren wordt, heeft automatisch recht op het Amerikaanse burgerschap. Trump wilde met het decreet geboortetoerisme tegengaan. Het Hoge Rechtshof had eind juni de uitvoering van een eerder decreet afgewezen, omdat dat in strijd was met het 14e amendement van de Amerikaanse grondwet.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws. Het aantal opdrachten voor zelfstandige professionals is sinds eind 2024 met 42% gedaald, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit het jaarlijkse trendrapport van HR-dienstverlener Headfirst en Intelligence Group. De vraag is daarmee harder teruggelopen dan het aanbod, ook al zijn tienduizenden ZZP'ers en gedetacheerden gestopt of weer in loondienst gegaan. Van de pakweg 775.000 hoogopgeleide Nederlanders werkte eind juni 18% als zelfstandige. Eind 2024 was dat nog 22%. Een gemiddelde ZZP'er of gedetacheerde moet 6 of 7 keer per jaar op zoek naar een nieuwe klus, zegt arbeidsmarktexpert Geert-Jan Waasdorp van Intelligence Group.
15: De uitgaven aan televisiereclame in Nederland zijn in de eerste helft van dit jaar met 2,5% gestegen, tot 400 miljoen euro. Het is de eerste keer sinds 2022 dat het eerste halfjaar weer groei laat zien, meldt tv-marketingorganisatie Screenforce. De stijging komt vooral door commercials op lineaire tv-zenders en video-on-demand-platforms. De detailhandel blijft de grootste adverteerdersbranche, met 1/3 van de totale bestedingen. De kijktijd naar live en uitgestelde tv daalde met 2,3% tot 117 minuten per dag.
16: Wall Street heeft woensdag terrein teruggewonnen na 3 dagen van verliezen. Beleggers gingen op koopjesjacht, omdat sommige aandelen door de eerdere dalingen aantrekkelijk geprijsd leken. De Dow Jones-index steeg 16%, de S&P 500 en de Nasdaq wonnen beide 15%. De koerswinsten werden wel getemperd door een verkoopgolf op de obligatiemarkt, gevoed door de hoge Amerikaanse staatsschuld en oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Computermaker Dell was een grote winnaar, met een plus van bijna 16% na een recordomzet door de grote vraag naar servers voor AI-datacenters.
18: Een rechter in de Amerikaanse staat Virginia heeft geweigerd Google te dwingen zijn advertentieplatform AdX te verkopen.
9: Het is de derde keer in korte tijd dat Amerikaanse autoriteiten niet slagen in een poging een techconcern op te knippen. Via AdX betalen uitgevers Google een commissie van 20% om advertenties te veilen. Justitie had betoogd dat Google niet langer te vertrouwen is om de online advertentiebeurs te runnen. Maar de rechter vond een gedwongen verkoop niet de oplossing. Volgens persbureau Reuters voedt de uitspraak twijfel of rechters wel opgewassen zijn tegen de macht van de techsector.
11: Buitenlandse energiebedrijven zoals het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni gaan de komende jaren fors investeren in Venezuela om de olieproductie op te voeren. Chevron trekt daar meer dan 7 miljard dollar voor uit. De akkoorden werden woensdag in Caracas ondertekend, in aanwezigheid van interim-president Delcy Rodriguez en de Amerikaanse energieminister Chris Wright. Wright zei te werken op wat hij Trump-tempo noemt en dat president Trump een snelle transformatie van Venezuela wilde zien. De deals staan los van een recent aangekondigde overeenkomst tussen Caracas en Washington over 17 olievelden.
17: De Belastingdienst ontvangt 4 maanden na de overstap naar Rabobank nog altijd 1 op de 10 betalingen via het oude ING-rekeningnummer. Daarom start de fiscus binnenkort een campagne op radio en internet om iedereen opnieuw te wijzen op de verandering. Het gaat vaak mis bij zelf ingestelde periodieke overboekingen. Bij automatische incasso hoeft niets te worden aangepast. De Belastingdienst waarschuwt ook voor phishing en benadrukt nooit via e-mail, sms, berichtenapps of telefoon te vragen om direct geld over te maken.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. SC Heerenveen heeft op de laatste dag van de transfermarkt de Letse spits Roberts Ulrikis vastgelegd. De 28-jarige aanvaller komt over van het Duitse Arminia Bielefeld en tekent voor 1 seizoen. Ulrikis speelde eerder in Nederland voor SC Cambuur van 2021 tot en met 2024. Vorig seizoen kwam hij in Duitsland tot 17 wedstrijden en 4 doelpunten. Bayern München heeft de tweede ronde van de Duitse beker bereikt. De landskampioen won met 4-1 bij VfL Osnabrück uit de tweede Bundesliga. Osnabrück kwam vroeg op voorsprong door Robin Meissner, maar Harry Kane maakte gelijk. Tom Bischoff zorgde voor de voorsprong, waarna Michael Olise en opnieuw Kane uit een strafschop de eindstand bepaalden. Kane zei na afloop dat het nooit gemakkelijk is in een uitwedstrijd met een goede sfeer.
21: PSV heeft de 19-jarige middenvelder Joël van den Berg verkocht aan het Schotse Celtic. De Schotse landskampioen en PSV zijn het eens geworden over de transfer. Van den Berg tekent in Glasgow voor 4 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Hij kwam in de zomer van 2023 over van Vitesse en speelde 6 officiële wedstrijden in het eerste elftal van PSV. Van den Berg zegt dankbaar te zijn voor zijn tijd in Eindhoven en kijkt met trots terug op zijn periode bij de club. Willem II huurt de 18-jarige Deense spits Chido Obi tot het einde van het seizoen van Manchester United. Obi speelde eerder in de jeugdopleidingen van FC Kopenhagen en Arsenal. Begin vorig jaar maakte hij zijn debuut in de Premier League toen hij inviel tegen Tottenham Hotspur. In de wedstrijd tegen Brentford werd hij de jongste basisspeler ooit van Manchester United en verbrak daarmee het record van Mason Greenwood. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Obi een talentvolle spits is die van waarde kan zijn voor het team. Jesper de Jong heeft op de US Open voor het eerst de tweede ronde bereikt. De Nederlandse tennisser versloeg de Italiaan Francesco Passaro in 5 sets. 2-6, 6-2, 4-6, 6-3, 6-2. De partij werd dinsdag gestaakt vanwege regen, maar de Jong draaide een dag later de wedstrijd om. In de volgende ronde speelt hij tegen de Belg Zizou Bergs. Arina Sabalenka heeft op de US Open de tweede ronde gehaald. De als eerste geplaatste Belarussische versloeg de Russische qualifier Polina Yatsenko met 6-1, 6-1. Sabalenka won de laatste 2 edities van het toernooi in New York en veroverde ook 2 keer de titel op de Australian Open. Dit jaar verloor ze de finale in Australië, werd ze uitgeschakeld in de kwartfinales op Roland Garros en in de 4e ronde op Wimbledon. In de derde ronde neemt ze het op tegen Kamila Rakhimova, die met 6-3, 6-0 won van Oksana Selegmetjeva. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er regelmatig regen. Het wordt 15 tot 18 graden. De wind uit het zuidwesten is aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanochtend blijft het bewolkt met af en toe wat motregen. Later kan de zon doorbreken. Vanmiddag is de zon af en toe te zien en kan er landinwaarts een regenbui vallen. Het wordt tussen de 20 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De westenwind is matig, aan zee vrij krachtig. Vrijdag wordt het een regenachtige en winderige dag. In de ochtend valt er in het noorden harde regen, later ook in het midden. In het westelijk kustgebied is er code geel voor windstoten tot 90 km per uur. Vrijdagmiddag regent het vooral in het zuiden. In het noordwesten breekt de zon door. De temperatuur daalt van 23 naar 18 graden.
22: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie en de politie waarschuwen dat verschillende types cybercriminelen steeds vaker samenwerken. Dat staat in het nieuwe tweejaarlijkse rapport Cybercrime Beeld Nederland. De dreiging van statelijke actoren neemt toe, mede doordat die vaker verweven zijn met criminele groeperingen zoals hacktivisten. In 2025 werden 2 17-jarigen opgepakt die wifi-netwerken van overheidsinstanties in Den Haag in kaart brachten voor een pro-Russische hackersgroep. Het rapport noemt kunstmatige intelligentie een katalysator van cybercrime, omdat aanvallen daardoor in schaal en tempo toenemen.
24: Pieter Omtzigt noemt het extreem pijnlijk dat de vermeende opdrachtgever van de moord op de Maltese journalist Daphne Caruana Galizia woensdag is vrijgesproken. De oud-politicus hield zich als speciaal onderzoeker voor de Raad van Europa bezig met de afhandeling van de zaak. Caruana Galizia bracht corruptie op het hoogste politieke niveau van Malta aan het licht en kwam in 2017 om het leven door een autobom. Een vermeende tussenpersoon had gezegd dat zakenman Jorgen Fenech de opdrachtgever was, maar een jury sprak hem vrij. Eerder werden 5 personen veroordeeld voor het plaatsen of leveren van de bom. 2 van hen kregen levenslang.
25: Ouders die gedupeerd zijn door het toeslagenschandaal krijgen minder kosteloze rechtsbijstand dan voorheen, schrijft Trouw. Wie bij de gemeente hulp zoekt en daarbij een advocaat nodig heeft, moet die voortaan zelf betalen. Ook in andere procedures is de vergoeding voor advocaatkosten deels ingeperkt. Het ministerie van Financiën en de Raad voor Rechtsbijstand hebben de voorwaarden aangepast. Enkele jaren geleden werd gratis rechtsbijstand juist ingevoerd, omdat toeslagenouders niet zelf zouden moeten betalen voor een juridische strijd tegen de overheid die hen onrecht heeft aangedaan.
27: Er gaan nepbeelden rond van een arrestatie in het Gelderse Balgooi, maar de politie zegt dat daar niemand is aangehouden. Na de massale schietpartij in het nabijgelegen Overasselt zijn in totaal 35 mensen aangehouden. De meeste arrestaties vonden plaats op de dag van de schietpartij zelf. Woensdag werd nog 1 persoon aangehouden in Overasselt. De politie vraagt om de nepbeelden niet te delen.
28: De mobiele eenheid heeft woensdag meerdere wapens gevonden in en rond Overasselt. Ook in het nabijgelegen Weiger zijn wapens aangetroffen nadat een inwoner de politie tipte over een verdachte tas in de struiken. De politie onderzoekt nog of de in beslag genomen voorwerpen verband houden met het geweld in Overasselt. De woning waar de schietpartij plaatsvond blijft voorlopig een plaatsdelict. Donderdag is de politie nog aanwezig voor verder onderzoek in het dorp en omgeving. Bij een inzamelingsactie voor de doodgeschoten man in Overasselt is binnen een dag meer dan 10.000 euro opgehaald. Het geld is bedoeld voor de uitvaart.

0: nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben het afgelopen jaar 227 mensen gedood bij aanvallen op vermoedelijke drugssmokkelboten op de Grote Oceaan en in het Caribisch gebied. Dat meldt het Amerikaanse leger. In totaal zijn 68 aanvallen uitgevoerd in het kader van operatie Southern Spear, die nu precies een jaar loopt. 3 vermoedelijke drugssmokkelaars werden levend gered. Dinsdag eisten experts van de Verenigde Naties nog dat de Amerikanen stoppen met hun aanvallen op vermeende drugsboten op de Caribische Zee en de Grote Oceaan en spraken van onwettig dodelijk geweld. De voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft een rechtbank in New York gevraagd de strafzaak tegen hem te seponeren. Hij stelt dat hij als staatshoofd van een soeverein land immuun is voor vervolging in de Verenigde Staten. Federale aanklagers beschuldigen Maduro van samenwerking met buitenlandse terroristische organisaties en van zelfverrijking tijdens de meer dan 25 jaar dat hij functies bekleedde binnen de Venezolaanse regering. Bij een veroordeling riskeert hij een levenslange gevangenisstraf. De 63-jarige Maduro werd begin januari door het Amerikaanse leger gevangen genomen in Venezuela en naar New York overgebracht. Ongeveer 20 miljoen kinderen die het internet gebruiken in 21 landen werden in 1 jaar tijd blootgesteld aan seksuele uitbuiting of misbruik op digitale platforms. Dat meldt UNICEF in een nieuw rapport. Meer dan 1 op de 5 kinderen tussen de 12 en 17 jaar kreeg te maken met tenminste 1 vorm van seksueel misbruik online. Ongeveer 15 miljoen kinderen zagen ongewenste seksuele inhoud. 9 miljoen werden onder druk gezet om seksuele gesprekken te voeren of beelden te delen. En 4 miljoen kregen te maken met het delen van seksuele beelden zonder hun toestemming. Bijna 60% van het misbruik vond plaats op sociale media zoals Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat en TikTok. 2 Palestijnse tieners van 16 en 19 jaar zijn woensdag omgekomen bij een aanval van Israëlische kolonisten en legereenheden op hun dorp Al-Mughayir op de westelijke Jordaanoever. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat soldaten in het dorp waren om politieagenten en een Israëlische burger te beveiligen die vee wilde terughalen. De soldaten openden het vuur toen mensen met stenen naar hen gooiden. De Israëlische regering bevordert de uitbreiding van Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever die in strijd zijn met het internationaal recht. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is op 70-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de lijkschouwer van Jackson, haar laatste woonplaats. Er is geen doodsoorzaak bekendgemaakt. Wilson was een van de grote jazznamen van de jaren 80 en 90. Ze trad op in het voorprogramma van Miles Davis en toerde met Wynton Marsalis en won een Grammy voor haar album New Moon Daughter uit 1995. Met haar lage, heese stem hield ze de blues-traditie van haar geboortestaat Mississippi hoog. Zowel in eigen nummers als in covers van artiesten als Joni Mitchell en Van Morrison. Ze trad meerdere keren op tijdens het North Sea Jazz Festival. Voor het eerst in 1994 en voor het laatst in 2015. Een federale rechter heeft een nieuw presidentieel decreet van Trump geblokkeerd dat het aantal personen beperkt dat in aanmerking komt voor staatsburgerschap op grond van geboorteplaats. In de Verenigde Staten geldt het zogenoemde birthright citizenship. Wie er geboren wordt, heeft automatisch recht op het Amerikaanse burgerschap. Trump wilde met het decreet geboortetoerisme tegengaan. Het Hoge Rechtshof had eind juni de uitvoering van een eerder decreet afgewezen, omdat dat in strijd was met het 14e amendement van de Amerikaanse grondwet. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte.

0: Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Het aantal opdrachten voor zelfstandige professionals is sinds eind 2024 met 42% gedaald, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit het jaarlijkse trendrapport van HR-dienstverlener Headfirst en Intelligence Group. De vraag is daarmee harder teruggelopen dan het aanbod, ook al zijn tienduizenden ZZP'ers en gedetacheerden gestopt of weer in loondienst gegaan. Van de pakweg 775.000 hoogopgeleide Nederlanders werkte eind juni 18% als zelfstandige. Eind 2024 was dat nog 22%. Een gemiddelde ZZP'er of gedetacheerde moet 6 of 7 keer per jaar op zoek naar een nieuwe klus, zegt arbeidsmarktexpert Geert-Jan Baasdorp van Intelligence Group. De uitgaven aan televisiereclame in Nederland zijn in de eerste helft van dit jaar met 2,5% gestegen, tot €400 miljoen. Het is de eerste keer sinds 2022 dat het eerste halfjaar weer groei laat zien, meldt tv-marketingorganisatie Screenforce. De stijging komt vooral door commercials op lineaire tv-zenders en video-on-demand-platforms. De detailhandel blijft de grootste adverteerdersbranche, met 1/3 van de totale bestedingen. De kijktijd naar live en uitgestelde tv daalde met 2,3% tot 117 minuten per dag. Wall Street heeft woensdag terrein teruggewonnen na 3 dagen van verliezen. Beleggers gingen op koopjesjacht, omdat sommige aandelen door de eerdere dalingen aantrekkelijk geprijsd leken. De Dow Jones-index steeg 16%, de S&P 500 en de Nasdaq wonnen beide 15%. De koerswinsten werden wel getemperd door een verkoopgolf op de obligatiemarkt, gevoed door de hoge Amerikaanse staatsschuld en oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Computermaker Dell was een grote winnaar, met een plus van bijna 16% na een recordomzet door de grote vraag naar servers voor AI-datacenters. Een rechter in de Amerikaanse staat Virginia heeft geweigerd Google te dwingen zijn advertentieplatform AdX te verkopen. Het is de 3e keer in korte tijd dat Amerikaanse autoriteiten niet slagen in een poging een techconcern op te knippen. Via AdX betalen uitgevers Google een commissie van 20% om advertenties te veilen. Justitie had betoogd dat Google niet langer te vertrouwen is om de online advertentiebeurs te runnen. Maar de rechter vond een gedwongen verkoop niet de oplossing. Volgens persbureau Reuters voedt de uitspraak twijfel of rechters wel opgewassen zijn tegen de macht van de techsector. Buitenlandse energiebedrijven zoals het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni gaan de komende jaren fors investeren in Venezuela om de olieproductie op te voeren. Chevron trekt daar meer dan $7 miljard voor uit. De akkoorden werden woensdag in Caracas ondertekend, in aanwezigheid van interim-president Delcy Rodriguez en de Amerikaanse energieminister Chris Wright. Wright zei te werken op wat hij Trump-tempo noemt en dat president Trump een snelle transformatie van Venezuela wilde zien. De deals staan los van een recent aangekondigde overeenkomst tussen Caracas en Washington over 17 olievelden. De Belastingdienst ontvangt 4 maanden na de overstap naar Rabobank nog altijd 1 op de 10 betalingen via het oude ING-rekeningnummer. Daarom start de fiscus binnenkort een campagne op radio en internet om iedereen opnieuw te wijzen op de verandering. Het gaat vaak mis bij zelf ingestelde periodieke overboekingen. Bij automatische incasso hoeft niets te worden aangepast. De Belastingdienst waarschuwt ook voor phishing en benadrukt nooit via e-mail, sms, berichtenapps of telefoon te vragen om direct geld over te maken. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. SC Heerenveen heeft op de laatste dag van de transfermarkt de Letse spits Roberts Uldrikis vastgelegd. De 28-jarige aanvaller komt over van het Duitse Arminia Bielefeld en tekent voor 1 seizoen. Uldrikis speelde eerder in Nederland voor SC Cambuur van 2021 tot en met 2024. Vorig seizoen kwam hij in Duitsland tot 17 wedstrijden en 4 doelpunten. Bayern München heeft de tweede ronde van de Duitse beker bereikt. De landskampioen won met 4-1 bij VfL Osnabrück uit de tweede Bundesliga. Osnabrück kwam vroeg op voorsprong door Robin Meissner, maar Harry Kane maakte gelijk. Tom Bischoff zorgde voor de voorsprong, waarna Michael Olise en opnieuw Kane uit een strafschop de eindstand bepaalde. Kane zei na afloop dat het nooit gemakkelijk is in een uitwedstrijd met een goede sfeer. PSV heeft de 19-jarige middenvelder Joël van den Berg verkocht aan het Schotse Celtic. De Schotse landskampioen en PSV zijn het eens geworden over de transfer. Van den Berg tekent in Glasgow voor 4 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Hij kwam in de zomer van 2023 over van Vitesse en speelde 6 officiële wedstrijden in het eerste elftal van PSV. Van den Berg zegt dankbaar te zijn voor zijn tijd in Eindhoven en kijkt met trots terug op zijn periode bij de club. Willem II huurt de 18-jarige Deense spits Chido Obi tot het einde van het seizoen van Manchester United. Obi speelde eerder in de jeugdopleidingen van FC Kopenhagen en Arsenal. Begin vorig jaar maakte hij zijn debuut in de Premier League toen hij inviel tegen Tottenham Hotspur. In de wedstrijd tegen Brentford werd hij de jongste basisspeler ooit van Manchester United en verbrak daarmee het record van Mason Greenwood. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Obi een talentvolle spits is die van waarde kan zijn voor het team. Jesper de Jong heeft op de US Open voor het eerst de tweede ronde bereikt. De Nederlandse tennisser versloeg de Italiaan Francesco Passaro in 5 sets. 2-6, 6-2, 4-6, 6-3, 6-2. De partij werd dinsdag gestaakt vanwege regen, maar de Jong draaide een dag later de wedstrijd om. In de volgende ronde speelt hij tegen de Belg Zizou Bergs. Arina Sabalenka heeft op de US Open de tweede ronde gehaald. De als eerste geplaatste Belarussische versloeg de Russische qualifier Polina Yatsenko met 6-1, 6-1. Sabalenka won de laatste 2 edities van het toernooi in New York en veroverde ook 2 keer de titel op de Australian Open. Dit jaar verloor ze de finale in Australië, werd ze uitgeschakeld in de kwartfinales op Roland Garros en in de 4e ronde op Wimbledon. In de 3e ronde neemt ze het op tegen Kamila Rakhimova, die met 6-3, 6-0 won van Oksana Selegmetjeva. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht periode met regen en een zuidwestenwind die matig tot krachtig waait. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Vanochtend bewolkt, met af en toe motregen. Later breekt de zon hier en daar door. De wind draait naar het westen. Vanmiddag af en toe zon, met name landinwaarts kans op een regenbui. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond half tot zwaar bewolkt, mogelijk nog een lichte bui. Let op, morgenochtend code geel langs de westkust vanwege windstoten tot 90 km per uur. Morgen veel regen en wind. Vooral in het noorden en zuiden valt het hard. De wind trekt flink aan met stevige windstoten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie en de politie waarschuwen dat verschillende types cybercriminelen steeds vaker samenwerken. Dat staat in het nieuwe 2-jaarlijkse rapport Cybercrime Beeld Nederland. De dreiging van statelijke actoren neemt toe, mede doordat die vaker verweven zijn met criminele groeperingen zoals hacktivisten. In 2025 werden 2 17-jarigen opgepakt die wifi-netwerken van overheidsinstanties in Den Haag in kaart brachten voor een pro-Russische hackersgroep. Het rapport noemt kunstmatige intelligentie een katalysator van cybercrime, omdat aanvallen daardoor in schaal en tempo toenemen.
7: Pieter Omtzigt noemt het extreem pijnlijk
6: dat de vermeende opdrachtgever van de moord op de Maltese journalist Daphne Caruana Galizia woensdag is vrijgesproken. De oud-politicus hield zich als speciaal onderzoeker voor de Raad van Europa bezig met de afhandeling van de zaak. Caruana Galizia bracht corruptie op het hoogste politieke niveau van Malta aan het licht en kwam in 2017 om het leven door een autobom. Een vermeende tussenpersoon had gezegd dat zakenman Jorgen Fenech de opdrachtgever was, maar een jury sprak hem vrij. Eerder werden 5 personen veroordeeld voor het plaatsen of leveren van de bom. 2 van hen kregen levenslang. Ouders die gedupeerd zijn door het toeslagenschandaal krijgen minder kosteloze rechtsbijstand dan voorheen, schrijft Trouw. Wie bij de gemeente hulp zoekt en daarbij een advocaat nodig heeft, moet die voortaan zelf betalen. Ook in andere procedures is de vergoeding voor advocaatkosten deels ingeperkt. Het ministerie van Financiën en de Raad voor Rechtsbijstand hebben de voorwaarden aangepast. Enkele jaren geleden werd gratis rechtsbijstand juist ingevoerd, omdat toeslagenouders niet zelf zouden moeten betalen voor een juridische strijd tegen de overheid die hen onrecht heeft aangedaan. De mobiele eenheid heeft woensdag meerdere wapens gevonden in en rond Overasselt. Ook in het nabijgelegen Wijchen zijn wapens aangetroffen, nadat een inwoner de politie tipte over een verdachte tas in de struiken. De politie onderzoekt nog of de in beslag genomen voorwerpen verband houden met het geweld in Overasselt. De woning waar de schietpartij plaatsvond blijft voorlopig een plaatsdelict. Donderdag is de politie nog aanwezig voor verder onderzoek in het dorp en omgeving. Er gaan nepbeelden rond van een arrestatie in het Gelderse Balgooi. Maar de politie zegt dat daar niemand is aangehouden. Na de massale schietpartij in het nabijgelegen Overasselt zijn in totaal 35 mensen aangehouden. De meeste arrestaties vonden plaats op de dag van de schietpartij zelf. Woensdag werd nog 1 persoon aangehouden in Overasselt. De politie vraagt om de nepbeelden niet te delen. Bij een inzamelingsactie voor de doodgeschoten man in Overasselt is binnen een dag meer dan €10.000 opgehaald. Het geld is bedoeld voor de uitvaart van de 51-jarige man uit Wijchen. De beveiliger zou zijn ingehuurd om het huis te bewaken dat dinsdagochtend onder vuur kwam te liggen. De Wijchenaar had zelf geen uitvaartverzekering. De organisator wil hem in bijzijn van familie en vrienden een mooi afscheid geven en heeft het streefbedrag verhoogd naar €20.000.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben het afgelopen jaar 227 mensen gedood bij aanvallen op vermoedelijke drugsmokkelboten op de Grote Oceaan en in het Caribisch gebied. Dat meldt het Amerikaanse leger. In totaal zijn 68 aanvallen uitgevoerd in het kader van operatie Southern Spear, die nu precies een jaar loopt. 3 vermoedelijke drugsmokkelaars werden levend gered. Dinsdag eisten experts van de Verenigde Naties nog dat de Amerikanen stoppen met hun aanvallen op vermeende drugsboten op de Caribische Zee en de Grote Oceaan en spraken van onwettig dodelijk geweld. De voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft een rechtbank in New York gevraagd de strafzaak tegen hem te seponeren. Hij stelt dat hij als staatshoofd van een soeverein land immuun is voor vervolging in de Verenigde Staten. Federale aanklagers beschuldigen Maduro van samenwerking met buitenlandse terroristische organisaties en van zelfverrijking tijdens de meer dan 25 jaar dat hij functies bekleedde binnen de Venezolaanse regering. Bij een veroordeling riskeert hij een levenslange gevangenisstraf.
6: De 63-jarige Maduro werd begin januari door het Amerikaanse leger gevangen genomen in Venezuela en naar New York overgebracht. Ongeveer 20 miljoen kinderen die het internet gebruiken in 21 landen werden in één jaar tijd blootgesteld aan seksuele uitbuiting of misbruik op digitale platforms. Dat meldt UNICEF in een nieuw rapport. Meer dan 1 op de 5 kinderen tussen de 12 en 17 jaar kreeg te maken met tenminste één vorm van seksueel misbruik online. Ongeveer 15 miljoen kinderen zagen ongewenste seksuele inhoud. 9 miljoen werden onder druk gezet om seksuele gesprekken te voeren of beelden te delen. En 4 miljoen kregen te maken met het delen van seksuele beelden zonder hun toestemming. Bijna 60% van het misbruik vond plaats op sociale media zoals Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat en TikTok. Twee Palestijnse tieners van 16 en 19 jaar zijn woensdag omgekomen bij een aanval van Israëlische kolonisten en legereenheden op hun dorp Al-Mughayir op de westelijke Jordaanoever. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat soldaten in het dorp waren om politieagenten en een Israëlische burger te beveiligen die vee wilde terughalen. De soldaten openden het vuur toen mensen met stenen naar hen gooiden. De Israëlische regering bevordert de uitbreiding van Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever die in strijd zijn met het internationaal recht. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is op 70-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de lijkschouwer van Jackson, haar laatste woonplaats. Er is geen doodsoorzaak bekendgemaakt. Wilson was een van de grote jazznamen van de jaren 80 en 90. Ze trad op in het voorprogramma van Miles Davis en toerde met Wynton Marsalis en won een Grammy voor haar album New Moon Daughter uit 1995. Met haar lage, hese stem hield ze de blues-traditie van haar geboortestaat Mississippi hoog. Zowel in eigen nummers als in covers van artiesten als Joni Mitchell en Van Morrison. Ze trad meerdere keren op tijdens het North Sea Jazz Festival. Voor het eerst in 1994 en voor het laatst in 2015. Een federale rechter heeft een nieuw presidentieel decreet van Trump geblokkeerd dat het aantal personen beperkt dat in aanmerking komt voor staatsburgerschap op grond van geboorteplaats. In de Verenigde Staten geldt het zogenoemde birthright citizenship. Wie er geboren wordt, heeft automatisch recht op het Amerikaanse burgerschap. Trump wilde met het decreet geboortetoerisme tegengaan. Het Hoge Rechtshof had eind juni de uitvoering van een eerder decreet afgewezen, omdat dat in strijd was met het 14e amendement van de Amerikaanse grondwet.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Het aantal opdrachten voor zelfstandige professionals is sinds eind 2024 met 42% gedaald, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit het jaarlijkse trendrapport van HR-dienstverlener Headfirst en Intelligence Group. De vraag is daarmee harder teruggelopen dan het aanbod, ook al zijn tienduizenden ZZP'ers en gedetacheerden gestopt of weer in loondienst gegaan. Van de pakweg 775.000 hoogopgeleide Nederlanders werkte eind juni 18% als zelfstandige. Eind 2024 was dat nog 22%. Een gemiddelde ZZP'er of gedetacheerde moet 6 of 7 keer per jaar op zoek naar een nieuwe klus, zegt arbeidsmarktexpert Geert-Jan Waasdorp van Intelligence Group. De uitgaven aan televisiereclame in Nederland zijn in de eerste helft van dit jaar met 2,5% gestegen, tot 400 miljoen euro. Het is de eerste keer sinds 2022 dat het eerste halfjaar weer groei laat zien, meldt tv-marketingorganisatie Screenforce. De stijging komt vooral door commercials op lineaire tv-zenders en video-on-demand-platforms. De detailhandel blijft de grootste adverteerdersbranche, met een derde van de totale bestedingen. De kijktijd naar live en uitgestelde tv daalde met 2,3% tot 117 minuten per dag. Wall Street heeft woensdag terrein teruggewonnen na 3 dagen van verliezen. Beleggers gingen op koopjesjacht omdat sommige aandelen door de eerdere dalingen aantrekkelijk geprijsd leken. De Dow Jones-index steeg 16%, de S&P 500 en de Nasdaq wonnen beide 15%. De koerswinsten werden wel getemperd door een verkoopgolf op de obligatiemarkt, gevoed door de hoge Amerikaanse staatsschuld en oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Computermaker Dell was een grote winnaar, met een plus van bijna 16% na een recordomzet door de grote vraag naar servers voor AI-datacenters. Een rechter in de Amerikaanse staat Virginia heeft geweigerd Google te dwingen zijn advertentieplatform AdX te verkopen. Het is de 3e keer in korte tijd dat Amerikaanse autoriteiten niet slagen in een poging een techconcern op te knippen. Via AdX betalen uitgevers Google een commissie van 20% om advertenties te veilen. Justitie had betoogd dat Google niet langer te vertrouwen is om de online advertentiebeurs te runnen. Maar de rechter vond een gedwongen verkoop niet de oplossing. Volgens persbureau Reuters voedt de uitspraak twijfel of rechters wel opgewassen zijn tegen de macht van de techsector. Buitenlandse energiebedrijven zoals het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni gaan de komende jaren fors investeren in Venezuela om de olieproductie op te voeren. Chevron trekt daar meer dan 7 miljard dollar voor uit. De akkoorden werden woensdag in Caracas ondertekend, in aanwezigheid van interim-president Delcy Rodriguez en de Amerikaanse energieminister Chris Wright. Wright zei te werken op wat hij Trump-tempo noemt en dat president Trump een snelle transformatie van Venezuela wilde zien. De deals staan los van een recent aangekondigde overeenkomst tussen Caracas en Washington over 17 olievelden. De Belastingdienst ontvangt 4 maanden na de overstap naar Rabobank nog altijd 1 op de 10 betalingen via het oude ING-rekeningnummer. Daarom start de fiscus binnenkort een campagne op radio en internet om iedereen opnieuw te wijzen op de verandering. Het gaat vaak mis bij zelf ingestelde periodieke overboekingen. Bij automatische incasso hoeft niets te worden aangepast. De Belastingdienst waarschuwt ook voor phishing en benadrukt nooit via e-mail, sms, berichtenapps of telefoon te vragen om direct geld over te maken. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. SC Heerenveen heeft op de laatste dag van de transfermarkt de Letse spits Roberts Ulrikis vastgelegd. De 28-jarige aanvaller komt over van het Duitse Arminia Bielefeld en tekent voor 1 seizoen. Ulrikis speelde eerder in Nederland voor SC Cambuur van 2021 tot en met 2024. Vorig seizoen kwam hij in Duitsland tot 17 wedstrijden en 4 doelpunten. Bayern München heeft de 2e ronde van de Duitse beker bereikt. De landskampioen won met 4-1 bij VfL Osnabrück uit de 2e Bundesliga. Osnabrück kwam vroeg op voorsprong door Robin Meissner, maar Harry Kane maakte gelijk. Tom Bischoff zorgde voor de voorsprong, waarna Michael Olise en opnieuw Kane uit een strafschop de eindstand bepaalde. Kane zei na afloop dat het nooit gemakkelijk is in een uitwedstrijd met een goede sfeer. PSV heeft de 19-jarige middenvelder Joël van den Berg verkocht aan het Schotse Celtic. De Schotse landskampioen en PSV zijn het eens geworden over de transfer. Van den Berg tekent in Glasgow voor 4 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Hij kwam in de zomer van 2023 over van Vitesse en speelde 6 officiële wedstrijden in het eerste elftal van PSV. Van den Berg zegt dankbaar te zijn voor zijn tijd in Eindhoven en kijkt met trots terug op zijn periode bij de club. Willem II huurt de 18-jarige Deense spits Chido Obi tot het einde van het seizoen van Manchester United. Obi speelde eerder in de jeugdopleidingen van FC Kopenhagen en Arsenal. Begin vorig jaar maakte hij zijn debuut in de Premier League toen hij inviel tegen Tottenham Hotspur. In de wedstrijd tegen Brentford werd hij de jongste basisspeler ooit van Manchester United en verbrak daarmee het record van Mason Greenwood.
8: Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Obi een talentvolle spits is die van waarde kan zijn voor het team. Jesper de Jong heeft op de US Open voor het eerst de tweede ronde bereikt. De Nederlandse tennisser versloeg de Italiaan Francesco Passaro in 5 sets, 2-6, 6-2, 4-6, 6-3, 6-2. De partij werd dinsdag gestaakt vanwege regen, maar de Jong draaide een dag later de wedstrijd om. In de volgende ronde speelt hij tegen de Belg Zizou Bergs. Arina Sabalenka heeft op de US Open de tweede ronde gehaald. De als eerste geplaatste Belarussische versloeg de Russische qualifier Polina Yatsenko met 6-1, 6-1. Sabalenka won de laatste twee edities van het toernooi in New York en veroverde ook twee keer de titel op de Australian Open. Dit jaar verloor ze de finale in Australië, werd ze uitgeschakeld in de kwartfinales op Roland Garros en in de vierde ronde op Wimbledon. In de derde ronde neemt ze het op tegen Kamila Rakhimova, die met 6-3, 6-0 won van Oksana Selegmetjeva. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht periode met regen en een zuidwestenwind die matig tot krachtig waait. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Vanochtend bewolkt, met af en toe motregen. Later breekt de zon hier en daar door. De wind draait naar het westen. Vanmiddag af en toe zon. Met name landinwaarts kans op een regenbui. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond half tot zwaar bewolkt. Mogelijk nog een lichte bui. Let op. Morgenochtend code geel langs de westkust vanwege windstoten tot 90 km per uur. Morgen veel regen en wind. Vooral in het noorden en zuiden valt het hard. De wind trekt flink aan met stevige windstoten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie en de politie waarschuwen dat verschillende types cybercriminelen steeds vaker samenwerken. Dat staat in het nieuwe tweejaarlijkse rapport Cybercrime Beeld Nederland. De dreiging van statelijke actoren neemt toe, mede doordat die vaker verweven zijn met criminele groeperingen zoals hacktivisten. In 2025 werden twee 17-jarigen opgepakt die wifi-netwerken van overheidsinstanties in Den Haag in kaart brachten voor een pro-Russische hackersgroep. Het rapport noemt kunstmatige intelligentie een katalysator van cybercrime, omdat aanvallen daardoor in schaal en tempo toenemen.
9: Pieter Omtzigt noemt het extreem pijnlijk dat de vermeende opdrachtgever van de moord op de Maltese journalist Daphne Caruana Galizia woensdag is vrijgesproken. De oud-politicus hield zich als speciaal onderzoeker voor de Raad van Europa bezig met de afhandeling van de zaak. Caruana Galizia bracht corruptie op het hoogste politieke niveau van Malta aan het licht en kwam in 2017 om het leven door een autobom. Een vermeende tussenpersoon had gezegd dat zakenman Jorgen Fenech de opdrachtgever was, maar een jury sprak hem vrij. Eerder werden 5 personen veroordeeld voor het plaatsen of leveren van de bom. 2 van hen kregen levenslang.
10: Ouders die gedupeerd zijn door het toeslagenschandaal krijgen minder kosteloze rechtsbijstand dan voorheen, schrijft Trouw. Wie bij de gemeente hulp zoekt en daarbij een advocaat nodig heeft, moet die voortaan zelf betalen. Ook in andere procedures is de vergoeding voor advocaatkosten deels ingeperkt. Het ministerie van Financiën en de Raad voor Rechtsbijstand hebben de voorwaarden aangepast. Enkele jaren geleden werd gratis rechtsbijstand juist ingevoerd, omdat toeslagenouders niet zelf zouden moeten betalen voor een juridische strijd tegen de overheid die hen onrecht heeft aangedaan. De mobiele eenheid heeft woensdag meerdere wapens gevonden in en rond Overasselt. Ook in het nabijgelegen Weiger zijn wapens aangetroffen, nadat een inwoner de politie tipte over een verdachte tas in de struiken. De politie onderzoekt nog of de in beslag genomen voorwerpen verband houden met het geweld in Overasselt. De woning waar de schietpartij plaatsvond blijft voorlopig een plaatsdelict. Donderdag is de politie nog aanwezig voor verder onderzoek in het dorp en omgeving. Er gaan nepbeelden rond van een arrestatie in het Gelderse Balgooi. Maar de politie zegt dat daar niemand is aangehouden. Na de massale schietpartij in het nabijgelegen Overasselt zijn in totaal 35 mensen aangehouden. De meeste arrestaties vonden plaats op de dag van de schietpartij zelf. Woensdag werd nog één persoon aangehouden in Overasselt. De politie vraagt om de nepbeelden niet te delen. Bij een inzamelingsactie voor de doodgeschoten man in Overasselt is binnen een dag meer dan 10.000 euro opgehaald. Het geld is bedoeld voor de uitvaart van de 51-jarige man uit Wijchen. De beveiliger zou zijn ingehuurd om het huis te bewaken dat dinsdagochtend onder vuur kwam te liggen. De Wijchenaar had zelf geen uitvaartverzekering. De organisator wil hem in bijzijn van familie en vrienden een mooi afscheid geven en heeft het streefbedrag verhoogd naar 20.000 euro.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben het afgelopen jaar 227 mensen gedood bij aanvallen op vermoedelijke drugssmokkelboten op de Grote Oceaan en in het Caribisch gebied. Dat meldt het Amerikaanse leger. In totaal zijn 68 aanvallen uitgevoerd in het kader van operatie Southern Spear, die nu precies een jaar loopt. 3 vermoedelijke drugssmokkelaars werden levend gered. Dinsdag eisten experts van de Verenigde Naties nog dat de Amerikanen stoppen met hun aanvallen op vermeende drugsboten op de Caribische Zee en de Grote Oceaan en spraken van onwettig dodelijk geweld. De voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft een rechtbank in New York gevraagd de strafzaak tegen hem te seponeren. Hij stelt dat hij als staatshoofd van een soeverein land immuun is voor vervolging in de Verenigde Staten. Federale aanklagers beschuldigen Maduro van samenwerking met buitenlandse terroristische organisaties en van zelfverrijking tijdens de meer dan 25 jaar dat hij functies bekleedde binnen de Venezolaanse regering. Bij een veroordeling riskeert hij een levenslange gevangenisstraf. De 63-jarige Maduro werd begin januari door het Amerikaanse leger gevangen genomen in Venezuela en naar New York overgebracht. Ongeveer 20 miljoen kinderen die het internet gebruiken in 21 landen werden in 1 jaar tijd blootgesteld aan seksuele uitbuiting of misbruik op digitale platforms. Dat meldt UNICEF in een nieuw rapport. Meer dan 1 op de 5 kinderen tussen de 12 en 17 jaar kreeg te maken met tenminste 1 vorm van seksueel misbruik online. Ongeveer 15 miljoen kinderen zagen ongewenste seksuele inhoud. 9 miljoen werden onder druk gezet om seksuele gesprekken te voeren of beelden te delen. En 4 miljoen kregen te maken met het delen van seksuele beelden zonder hun toestemming. Bijna 60% van het misbruik vond plaats op sociale media zoals Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat en TikTok. 2 Palestijnse tieners van 16 en 19 jaar zijn woensdag omgekomen bij een aanval van Israëlische kolonisten en legereenheden op hun dorp Al-Mughayir op de westelijke Jordaanoever. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat soldaten in het dorp waren om politieagenten en een Israëlische burger te beveiligen die vee wilde terughalen. De soldaten openden het vuur toen mensen met stenen naar hen gooiden.
11: De Israëlische regering bevordert de uitbreiding van Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever, die in strijd zijn met het internationaal recht.
12: De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is op 70-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de lijkschouwer van Jackson, haar laatste woonplaats. Er is geen doodsoorzaak bekendgemaakt. Wilson was een van de grote jazznamen van de jaren 80 en 90. Ze trad op in het voorprogramma van Miles Davis en toerde met Wynton Marsalis en won een Grammy voor haar album New Moon Daughter uit 1995. Met haar lage, heese stem hield ze de blues-traditie van haar geboortestaat Mississippi hoog, zowel in eigen nummers als in covers van artiesten als Joni Mitchell en Van Morrison. Ze trad meerdere keren op tijdens het North Sea Jazz Festival, voor het eerst in 1994 en voor het laatst in 2015.
13: Een federale rechter heeft een nieuw presidentieel decreet van Trump geblokkeerd dat het aantal personen beperkt dat in aanmerking komt voor staatsburgerschap op grond van geboorteplaats. In de Verenigde Staten geldt het zogenoemde birthright citizenship. Wie er geboren wordt, heeft automatisch recht op het Amerikaanse burgerschap. Trump wilde met het decreet geboortetoerisme tegengaan. Het Hoge Rechtshof had eind juni de uitvoering van een eerder decreet afgewezen, omdat dat in strijd was met het 14e amendement van de Amerikaanse grondwet.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal. Altijd nu.
1: En nu het economisch nieuws. Het aantal opdrachten voor zelfstandige professionals is sinds eind 2024 met 42% gedaald, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit het jaarlijkse trendrapport van HR-dienstverlener Headfirst en Intelligence Group. De vraag is daarmee harder teruggelopen dan het aanbod, ook al zijn tienduizenden ZZP'ers en gedetacheerden gestopt of weer in loondienst gegaan. Van de pakweg 775.000 hoogopgeleide Nederlanders werkte eind juni 18% als zelfstandige. Eind 2024 was dat nog 22%. Een gemiddelde ZZP'er of gedetacheerde moet 6 of 7 keer per jaar op zoek naar een nieuwe klus, zegt arbeidsmarktexpert Geert-Jan Waasdorp van Intelligence Group.
14: De uitgaven aan televisiereclame in Nederland zijn in de eerste helft van dit jaar met 2,5% gestegen, tot €400 miljoen. Het is de eerste keer sinds 2022 dat het eerste halfjaar weer groei laat zien, meldt tv-marketingorganisatie Screenforce. De stijging komt vooral door commercials op lineaire tv-zenders en video-on-demand-platforms. De detailhandel blijft de grootste adverteerdersbranche, met een derde van de totale bestedingen. De kijktijd naar live en uitgestelde tv daalde met 2,3% tot 117 minuten per dag.
15: Wall Street heeft woensdag terrein teruggewonnen na 3 dagen van verliezen. Beleggers gingen op koopjesjacht, omdat sommige aandelen door de eerdere dalingen aantrekkelijk geprijsd leken. De Dow Jones-index steeg 16%, de S&P 500 en de Nasdaq wonnen beide 15%. De koerswinsten werden wel getemperd door een verkoopgolf op de obligatiemarkt, gevoed door de hoge Amerikaanse staatsschuld en oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Computermaker Dell was een grote winnaar, met een plus van bijna 16% na een recordomzet door de grote vraag naar servers voor AI-datacenters.
16: Een rechter in de Amerikaanse staat Virginia heeft geweigerd Google te dwingen zijn advertentieplatform AdX te verkopen. Het is de derde keer in korte tijd dat Amerikaanse autoriteiten niet slagen in een poging een techconcern op te knippen. Via AdX betalen uitgevers Google een commissie van 20% om advertenties te veilen. Justitie had betoogd dat Google niet langer te vertrouwen is om de online advertentiebeurs te runnen. Maar de rechter vond een gedwongen verkoop niet de oplossing. Volgens persbureau Reuters voedt de uitspraak twijfel of rechters wel opgewassen zijn tegen de macht van de techsector.
17: Buitenlandse energiebedrijven zoals het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni gaan de komende jaren fors investeren in Venezuela om de olieproductie op te voeren. Chevron trekt daar meer dan 7 miljard dollar voor uit. De akkoorden werden woensdag in Caracas ondertekend, in aanwezigheid van interim-president Delcy Rodriguez en de Amerikaanse energieminister Chris Wright. Wright zei te werken op wat hij Trump-tempo noemt en dat president Trump een snelle transformatie van Venezuela wilde zien. De deals staan los van een recent aangekondigde overeenkomst tussen Caracas en Washington over 17 olievelden.
18: De Belastingdienst ontvangt 4 maanden na de overstap naar Rabobank nog altijd 1 op de 10 betalingen via het oude ING-rekeningnummer. Daarom start de fiscus binnenkort een campagne op radio en internet om iedereen opnieuw te wijzen op de verandering. Het gaat vaak mis bij zelf ingestelde periodieke overboekingen. Bij automatische incasso hoeft niets te worden aangepast. De Belastingdienst waarschuwt ook voor phishing en benadrukt nooit via e-mail, sms, berichtenapps of telefoon te vragen om direct geld over te maken.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. SC Heerenveen heeft op de laatste dag van de transfermarkt de Letse spits Roberts Ulrikis vastgelegd. De 28-jarige aanvaller komt over van het Duitse Arminia Bielefeld en tekent voor 1 seizoen. Ulrikis speelde eerder in Nederland voor SC Cambuur van 2021 tot en met 2024. Vorig seizoen kwam hij in Duitsland tot 17 wedstrijden en 4 doelpunten. Bayern München heeft de tweede ronde van de Duitse beker bereikt. De landskampioen won met 4-1 bij VfL Osnabrück uit de tweede Bundesliga. Osnabrück kwam vroeg op voorsprong door Robin Meissner, maar Harry Kane maakte gelijk. Tom Bischoff zorgde voor de voorsprong, waarna Michael Olise en opnieuw Kane uit een strafschop de eindstand bepaalde. Kane zei na afloop dat het nooit gemakkelijk is in een uitwedstrijd met een goede sfeer. PSV heeft de 19-jarige middenvelder Joël van den Berg verkocht aan het Schotse Celtic. De Schotse landskampioen en PSV zijn het eens geworden over de transfer. Van den Berg tekent in Glasgow voor 4 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Hij kwam in de zomer van 2023 over van Vitesse en speelde 6 officiële wedstrijden in het eerste elftal van PSV. Van den Berg zegt dankbaar te zijn voor zijn tijd in Eindhoven en kijkt met trots terug op zijn periode bij de club. Willem II huurt de 18-jarige Deense spits Chido Obi tot het einde van het seizoen van Manchester United. Obi speelde eerder in de jeugdopleidingen van FC Kopenhagen en Arsenal. Begin vorig jaar maakte hij zijn debuut in de Premier League toen hij inviel tegen Tottenham Hotspur. In de wedstrijd tegen Brentford werd hij de jongste basisspeler ooit van Manchester United en verbrak daarmee het record van Mason Greenwood. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Obi een talentvolle spits is die van waarde kan zijn voor het team. Jesper de Jong heeft op de US Open voor het eerst de tweede ronde bereikt. De Nederlandse tennisser versloeg de Italiaan Francesco Passaro in 5 sets. 2-6, 6-2, 4-6, 6-3, 6-2. De partij werd dinsdag gestaakt vanwege regen, maar de Jong draaide een dag later de wedstrijd om. In de volgende ronde speelt hij tegen de Belg Zizou Bergs.
21: Arina Sabalenka heeft op de US Open de tweede ronde gehaald. De als eerste geplaatste Belarussische versloeg de Russische qualifier Polina Yatsenko met 6-1, 6-1. Sabalenka won de laatste 2 edities van het toernooi in New York en veroverde ook 2 keer de titel op de Australian Open. Dit jaar verloor ze de finale in Australië, werd ze uitgeschakeld in de kwartfinales op Roland Garros en in de 4e ronde op Wimbledon. In de 3e ronde neemt ze het op tegen Kamila Rakhimova, die met 6-3, 6-0 won van Oksana Selegmetjeva. Dit was het laatste sportnieuws.
22: Je luistert naar Talk Radio.
23: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht periode met regen en minimaal 15 graden in het oosten tot 18 graden aan zee. De wind komt uit het zuidwesten, landinwaarts matig, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanochtend bewolkt, met af en toe motregen. Later kan de zon plaatselijk tevoorschijn komen. Vanmiddag zo nu en dan zon. Landinwaarts kan er een regenbui vallen. Het wordt tussen de 20 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De wind draait naar het westen, matig, aan zee vrij krachtig. Vanavond half tot zwaar bewolkt, met kans op een enkele lichte bui. Komende nacht plaatselijk lichte regen. In het noorden later meer regen. Morgen veel bewolking en vooral in de zuidelijke helft veel regen. Windstoten tot 75 km per uur. In het westelijk kustgebied mogelijk tot 90 km per uur. Daarvoor geldt morgen vroeg code geel. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie en de politie waarschuwen dat verschillende types cybercriminelen steeds vaker samenwerken. Dat staat in het nieuwe tweejaarlijkse rapport Cybercrime Beeld Nederland. De dreiging van statelijke actoren neemt toe, mede doordat die vaker verweven zijn met criminele groeperingen zoals hacktivisten. In 2025 werden 2 17-jarigen opgepakt die wifi-netwerken van overheidsinstanties in Den Haag in kaart brachten voor een pro-Russische hackersgroep. Het rapport noemt kunstmatige intelligentie een katalysator van cybercrime, omdat aanvallen daardoor in schaal en tempo toenemen.
8: Pieter Omtzigt noemt het extreem pijnlijk dat de vermeende opdrachtgever van de moord op de Maltese journalist Daphne Caruana Galizia woensdag is vrijgesproken. De oud-politicus hield zich als speciaal onderzoeker voor de Raad van Europa bezig met de afhandeling van de zaak. Caruana Galizia bracht corruptie op het hoogste politieke niveau van Malta aan het licht en kwam in 2017 om het leven door een autobom. Een vermeende tussenpersoon had gezegd dat zakenman Jorgen Fenech de opdrachtgever was, maar een jury sprak hem vrij. Eerder werden 5 personen veroordeeld voor het plaatsen of leveren van de bom. 2 van hen kregen levenslang.
24: Ouders die gedupeerd zijn door het toeslagenschandaal krijgen minder kosteloze rechtsbijstand dan voorheen, schrijft Trouw. Wie bij de gemeente hulp zoekt en daarbij een advocaat nodig heeft, moet die voortaan zelf betalen. Ook in andere procedures is de vergoeding voor advocaatkosten deels ingeperkt. Het ministerie van Financiën en de Raad voor Rechtsbijstand hebben de voorwaarden aangepast. Enkele jaren geleden werd gratis rechtsbijstand juist ingevoerd, omdat toeslagenouders niet zelf zouden moeten betalen voor een juridische strijd tegen de overheid die hen onrecht heeft aangedaan.
25: De mobiele eenheid heeft woensdag meerdere wapens gevonden in en rond Overasselt. Ook in het nabijgelegen Wijchen zijn wapens aangetroffen, nadat een inwoner de politie tipte over een verdachte tas in de struiken. De politie onderzoekt nog of de in beslag genomen voorwerpen verband houden met het geweld in Overasselt. De woning waar de schietpartij plaatsvond blijft voorlopig een plaatsdelict. Donderdag is de politie nog aanwezig voor verder onderzoek in het dorp en omgeving.
26: Er gaan nepbeelden rond van een arrestatie in het Gelderse Balgooi, maar de politie zegt dat daar niemand is aangehouden. Na de massale schietpartij in het nabijgelegen Overasselt zijn in totaal 35 mensen aangehouden. De meeste arrestaties vonden plaats op de dag van de schietpartij zelf. Woensdag werd nog 1 persoon aangehouden in Overasselt. De politie vraagt om de nepbeelden niet te delen.
27: Bij een inzamelingsactie voor de doodgeschoten man in Overasselt is binnen een dag meer dan €10.000 opgehaald. Het geld is bedoeld voor de uitvaart van de 51-jarige man uit Wijchen. De beveiliger zou zijn ingehuurd om het huis te bewaken dat dinsdagochtend onder vuur kwam te liggen. De Wiegenaar had zelf geen uitvaartverzekering. De organisator Willem in bijzijn van familie en vrienden een mooi afscheid geven en heeft het streefbedrag verhoogd naar 20.000 euro.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben het afgelopen jaar 227 mensen gedood bij aanvallen op vermoedelijke drugssmokkelboten op de Grote Oceaan en in het Caribisch gebied. Dat meldt het Amerikaanse leger. In totaal zijn 68 aanvallen uitgevoerd in het kader van operatie Southern Spear, die nu precies een jaar loopt. 3 vermoedelijke drugssmokkelaars werden levend gered. Dinsdag eisten experts van de Verenigde Naties nog dat de Amerikanen stoppen met hun aanvallen op vermeende drugsboten op de Caribische Zee en de Grote Oceaan en spraken van onwettig dodelijk geweld.
9: De voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft een rechtbank in New York gevraagd de strafzaak tegen hem te seponeren. Hij stelt dat hij als staatshoofd van een soeverein land immuun is voor vervolging in de Verenigde Staten. Federale aanklagers beschuldigen Maduro van samenwerking met buitenlandse terroristische organisaties en van zelfverrijking tijdens de meer dan 25 jaar dat hij functies bekleedde binnen de Venezolaanse regering. Bij een veroordeling riskeert hij een levenslange gevangenisstraf. De 63-jarige Maduro werd begin januari door het Amerikaanse leger gevangen genomen in Venezuela en naar New York overgebracht. Ongeveer 20 miljoen kinderen die het internet gebruiken in 21 landen werden in 1 jaar tijd blootgesteld aan seksuele uitbuiting of misbruik op digitale platforms. Dat meldt UNICEF in een nieuw rapport. Meer dan 1 op de 5 kinderen tussen de 12 en 17 jaar kreeg te maken met tenminste 1 vorm van seksueel misbruik online. Ongeveer 15 miljoen kinderen zagen ongewenste seksuele inhoud. 9 miljoen werden onder druk gezet om seksuele gesprekken te voeren of beelden te delen. En 4 miljoen kregen te maken met het delen van seksuele beelden zonder hun toestemming. Bijna 60% van het misbruik vond plaats op sociale media zoals Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat en TikTok.
10: Twee Palestijnse tieners van 16 en 19 jaar zijn woensdag omgekomen bij een aanval van Israëlische kolonisten en legereenheden op hun dorp Al-Mughayir op de westelijke Jordaanoever. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat soldaten in het dorp waren om politieagenten en een Israëlische burger te beveiligen die vee wilde terughalen. De soldaten openden het vuur toen mensen met stenen naar hen gooiden. De Israëlische regering bevordert de uitbreiding van Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever die in strijd zijn met het internationaal recht.
11: De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is op 70-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de lijkschouwer van Jackson, haar laatste woonplaats. Er is geen doodsoorzaak bekendgemaakt. Wilson was een van de grote jazznamen van de jaren 80 en 90. Ze trad op in het voorprogramma van Miles Davis en toerde met Wynton Marsalis en won een Grammy voor haar album New Moon Daughter uit 1995. Met haar lage, heese stem hield ze de blues-traditie van haar geboortestaat Mississippi hoog, zowel in eigen nummers als in covers van artiesten als Joni Mitchell en Van Morrison. Ze trad meerdere keren op tijdens het North Sea Jazz Festival, voor het eerst in 1994 en voor het laatst in 2015.
27: Een federale rechter heeft een nieuw presidentieel decreet van Trump geblokkeerd dat het aantal personen beperkt dat in aanmerking komt voor staatsburgerschap op grond van geboorteplaats. In de Verenigde Staten geldt het zogenoemde Birthright Citizenship. wie er geboren wordt, heeft automatisch recht op het Amerikaanse burgerschap. Trump wilde met het decreet geboortetoerisme tegengaan. Het Hoge Rechtshof had eind juni de uitvoering van een eerder decreet afgewezen, omdat dat in strijd was met het 14e amendement van de Amerikaanse grondwet.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio.

0: supermarktketen Jumbo, bierbrouwer Royal Swinkels en smartphonebedrijf Fairphone. Samen met D66, Pro, ChristenUnie, Volt en 50+. Het Ondernemersakkoord 2030 is een initiatief van Future Up, een platform voor duurzaam ondernemen, en wordt op 8 oktober overhandigd aan premier Rob Jetten en klimaatminister Stientje van Veldhoven. Het aantal opdrachten voor zelfstandige professionals is sinds eind 2024 met 42% gedaald, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit het jaarlijkse trendrapport van HR-dienstverlener Headfirst en Intelligence Group. De vraag is daarmee harder teruggelopen dan het aanbod, ook al zijn tienduizenden ZZP'ers en gedetacheerden gestopt of weer in loondienst gegaan. Van de pakweg 775.000 hoogopgeleide Nederlanders werkte eind juni 18% als zelfstandige. Eind 2024 was dat nog 22%. Een gemiddelde ZZP'er of gedetacheerde moet 6 of 7 keer per jaar op zoek naar een nieuwe klus, zegt arbeidsmarktexpert Geert-Jan Waasdorp van Intelligence Group. De uitgaven aan televisiereclame in Nederland zijn in de eerste helft van dit jaar met 2,5% gestegen, tot 400 miljoen euro. Het is de eerste keer sinds 2022 dat het eerste halfjaar weer groei laat zien, meldt tv-marketingorganisatie Screenforce. De stijging komt vooral door commercials op lineaire tv-zenders en video-on-demand-platforms. De detailhandel blijft de grootste adverteerdersbranche, met 1/3 van de totale bestedingen. De kijktijd naar live en uitgestelde tv daalde met 2,3% tot 117 minuten per dag. Wall Street heeft woensdag terrein teruggewonnen na 3 dagen van verliezen. Beleggers gingen op koopjesjacht, omdat sommige aandelen door de eerdere dalingen aantrekkelijk geprijsd leken. De Dow Jones-index steeg 16%, de S&P 500 en de Nasdaq wonnen beide 15%. De koerswinsten werden wel getemperd door een verkoopgolf op de obligatiemarkt, gevoed door de hoge Amerikaanse staatsschuld en oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Computermaker Dell was een grote winnaar, met een plus van bijna 16% na een recordomzet door de grote vraag naar servers voor AI-datacenters. Een rechter in de Amerikaanse staat Virginia heeft geweigerd Google te dwingen zijn advertentieplatform AdX te verkopen. Het is de 3e keer in korte tijd dat Amerikaanse autoriteiten niet slagen in een poging een techconcern op te knippen. Via AdX betalen uitgevers Google een commissie van 20% om advertenties te veilen. Justitie had betoogd dat Google niet langer te vertrouwen is om de online advertentiebeurs te runnen. Maar de rechter vond een gedwongen verkoop niet de oplossing. Volgens persbureau Reuters voedt de uitspraak twijfel of rechters wel opgewassen zijn tegen de macht van de techsector. Buitenlandse energiebedrijven zoals het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni gaan de komende jaren fors investeren in Venezuela om de olieproductie op te voeren. Chevron trekt daar meer dan 7 miljard dollar voor uit. De akkoorden werden woensdag in Caracas ondertekend, in aanwezigheid van interim-president Delcy Rodriguez en de Amerikaanse energieminister Chris Wright. Wright zei te werken op wat hij Trump-tempo noemt en dat president Trump een snelle transformatie van Venezuela wilde zien. De deals staan los van een recent aangekondigde overeenkomst tussen Caracas en Washington over 17 olievelden.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. PSV heeft de 19-jarige middenvelder Joël van den Berg verkocht aan het Schotse Celtic. De Schotse landskampioen en PSV zijn het eens geworden over de transfer. Van den Berg tekent in Glasgow voor 4 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Hij kwam in de zomer van 2023 over van Vitesse en speelde 6 officiële wedstrijden in het eerste elftal van PSV. Van den Berg zegt dankbaar te zijn voor zijn tijd in Eindhoven en kijkt met trots terug op zijn periode bij de club. SC Heerenveen heeft op de laatste dag van de transfermarkt de Letse spits Roberts Uldrikis vastgelegd. De 28-jarige aanvaller komt over van het Duitse Arminia Bielefeld en tekent voor één seizoen.

0: Ulrikis speelde eerder in Nederland voor SC Cambuur van 2021 tot en met 2024. Vorig seizoen kwam hij in Duitsland tot 17 wedstrijden en 4 doelpunten. Willem II huurt de 18-jarige Deense spits Chido Obi tot het einde van het seizoen van Manchester United. Obi speelde eerder in de jeugdopleidingen van FC Kopenhagen en Arsenal. Begin vorig jaar maakte hij zijn debuut in de Premier League toen hij inviel tegen Tottenham Hotspur. In de wedstrijd tegen Brentford werd hij de jongste basisspeler ooit van Manchester United en verbrak daarmee het record van Mason Greenwood. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Obi een talentvolle spits is die van waarde kan zijn voor het team. Jesper de Jong heeft op de US Open voor het eerst de tweede ronde bereikt. De Nederlandse tennisser versloeg de Italiaan Francesco Passaro in 5 sets, 2-6, 6-2, 4-6, 6-3, 6-2. De partij werd dinsdag gestaakt vanwege regen, maar de Jong draaide een dag later de wedstrijd om. In de volgende ronde speelt hij tegen de Belg Zizou Bergs. Arina Sabalenka heeft op de US Open de tweede ronde gehaald. De als eerste geplaatste Belarussische versloeg de Russische qualifier Polina Yatsenko met 6-1, 6-1. Sabalenka won de laatste twee edities van het toernooi in New York en veroverde ook twee keer de titel op de Australian Open. Dit jaar verloor ze de finale in Australië, werd ze uitgeschakeld in de kwartfinales op Roland Garros en in de vierde ronde op Wimbledon. In de derde ronde neemt ze het op tegen Kamila Rakhimova, die met 6-3, 6-0 won van Oksana Selegmetjeva. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de derde ronde bereikt van de US Open. De als tweede geplaatste Spanjaard versloeg de Portugees Jaime Faria met 4-6, 6-0, 6-3, 6-2. In de volgende ronde speelt Alcaraz tegen de Chinees Wu Yibing. De 23-jarige tennisser maakte op dit toernooi zijn rentree na een polsblessure. Alcaraz won de US Open eerder in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar zijn eerste titel op de Australian Open. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het bewolkt, met perioden van regen. Het wordt tussen de 15 en 18 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanochtend blijft het bewolkt, met af en toe motregen. Later kan de zon even doorbreken. Vanmiddag is de zon vaker te zien. Al valt landinwaarts hier en daar een bui. Het wordt tussen de 20 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De westenwind is matig. Aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Morgen veel regen en wind, vooral in het noorden en midden. In de ochtend geldt code geel voor het westelijk kustgebied vanwege windstoten tot 90 km per uur. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie en de politie waarschuwen dat verschillende types cybercriminelen steeds vaker samenwerken. Dat staat in het nieuwe tweejaarlijkse rapport Cybercrime Beeld Nederland. De dreiging van statelijke actoren neemt toe, mede doordat die vaker verweven zijn met criminele groeperingen zoals hacktivisten. In 2025 werden 2 17-jarigen opgepakt die wifi-netwerken van overheidsinstanties in Den Haag in kaart brachten voor een pro-Russische hackersgroep. Het rapport noemt kunstmatige intelligentie een katalysator van cybercrime, omdat aanvallen daardoor in schaal en tempo toenemen. Pieter Omtzigt noemt het extreem pijnlijk dat de vermeende opdrachtgever van de moord op de Maltese journalist Daphne Caruana Galizia woensdag is vrijgesproken. De oud-politicus hield zich als speciaal onderzoeker voor de Raad van Europa bezig met de afhandeling van de zaak. Caruana Galizia bracht corruptie op het hoogste politieke niveau van Malta aan het licht en kwam in 2017 om het leven door een autobom. Een vermeende tussenpersoon had gezegd dat zakenman Jorgen Fenech de opdrachtgever was, maar een jury sprak hem vrij. Eerder werden 5 personen veroordeeld voor het plaatsen of leveren van de bom. 2 van hen kregen levenslang. Ouders die gedupeerd zijn door het toeslagenschandaal krijgen minder kosteloze rechtsbijstand dan voorheen, schrijft Trouw. Wie bij de gemeente hulp zoekt en daarbij een advocaat nodig heeft, moet die voortaan zelf betalen. Ook in andere procedures is de vergoeding voor advocaatkosten deels ingeperkt. Het ministerie van Financiën en de Raad voor Rechtsbijstand hebben de voorwaarden aangepast. Enkele jaren geleden werd gratis rechtsbijstand juist ingevoerd, omdat toeslagenouders niet zelf zouden moeten betalen voor een juridische strijd tegen de overheid die hen onrecht heeft aangedaan. De mobiele eenheid heeft woensdag meerdere wapens gevonden in en rond Overasselt. Ook in het nabijgelegen Wijchen zijn wapens aangetroffen, nadat een inwoner de politie tipte over een verdachte tas in de struiken. De politie onderzoekt nog of de in beslag genomen voorwerpen verband houden met het geweld in Overasselt. De woning waar de schietpartij plaatsvond blijft voorlopig een plaatsdelict. Donderdag is de politie nog aanwezig voor verder onderzoek in het dorp en omgeving. Er gaan nepbeelden rond van een arrestatie in het Gelderse Balgooi. Maar de politie zegt dat daar niemand is aangehouden. Na de massale schietpartij in het nabijgelegen Overasselt zijn in totaal 35 mensen aangehouden. De meeste arrestaties vonden plaats op de dag van de schietpartij zelf. Woensdag werd nog 1 persoon aangehouden in Overasselt. De politie vraagt om de nepbeelden niet te delen. Bij een inzamelingsactie voor de doodgeschoten man in Overasselt is binnen een dag meer dan €10.000 opgehaald. Het geld is bedoeld voor de uitvaart van de 51-jarige man uit Wijchen. De beveiliger zou zijn ingehuurd om het huis te bewaken dat dinsdagochtend onder vuur kwam te liggen. De Wijchenaar had zelf geen uitvaartverzekering. De organisator wil hem in bijzijn van familie en vrienden een mooi afscheid geven en heeft het streefbedrag verhoogd naar €20.000. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben het afgelopen jaar 227 mensen gedood bij aanvallen op vermoedelijke drugssmokkelboten op de Grote Oceaan en in het Caribisch gebied. Dat meldt het Amerikaanse leger. In totaal zijn 68 aanvallen uitgevoerd in het kader van operatie Southern Spear, die nu precies een jaar loopt. 3 vermoedelijke drugssmokkelaars werden levend gered. Dinsdag eisten experts van de Verenigde Naties nog dat de Amerikanen stoppen met hun aanvallen op vermeende drugsboten op de Caribische Zee en de Grote Oceaan en spraken van onwettig dodelijk geweld. De voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft een rechtbank in New York gevraagd de strafzaak tegen hem te seponeren. Hij stelt dat hij als staatshoofd van een soeverein land immuun is voor vervolging in de Verenigde Staten. Federale aanklagers beschuldigen Maduro van samenwerking met buitenlandse terroristische organisaties en van zelfverrijking tijdens de meer dan 25 jaar dat hij functies bekleedde binnen de Venezolaanse regering. Bij een veroordeling riskeert hij een levenslange gevangenisstraf. De 63-jarige Maduro werd begin januari door het Amerikaanse leger gevangen genomen in Venezuela en naar New York overgebracht. Ongeveer 20 miljoen kinderen die het internet gebruiken in 21 landen werden in 1 jaar tijd blootgesteld aan seksuele uitbuiting of misbruik op digitale platforms. Dat meldt UNICEF in een nieuw rapport. Meer dan 1 op de 5 kinderen tussen de 12 en 17 jaar kreeg te maken met tenminste 1 vorm van seksueel misbruik online. Ongeveer 15 miljoen kinderen zagen ongewenste seksuele inhoud. 9 miljoen werden onder druk gezet om seksuele gesprekken te voeren of beelden te delen. En 4 miljoen kregen te maken met het delen van seksuele beelden zonder hun toestemming. Bijna 60% van het misbruik vond plaats op sociale media zoals Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat en TikTok.
4: 2 Palestijnse tieners van 16 en 19 jaar zijn woensdag omgekomen bij een aanval van Israëlische kolonisten en legereenheden op hun dorp Al-Mughayir op de westelijke Jordaanoever. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat soldaten in het dorp waren om politieagenten en een Israëlische burger te beveiligen die vee wilde terughalen. De soldaten openden het vuur toen mensen met stenen naar hen gooiden. De Israëlische regering bevordert de uitbreiding van Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever, die in strijd zijn met het internationaal recht.
6: De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is op 70-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de lijkschouwer van Jackson, haar laatste woonplaats. Er is geen doodsoorzaak bekendgemaakt. Wilson was een van de grote jazznamen van de jaren 80 en 90. Ze trad op in het voorprogramma van Miles Davis en toerde met Wynton Marsalis en won een Grammy voor haar album New Moon Daughter uit 1995. Met haar lage, heese stem hield ze de blues-traditie van haar geboortestaat Mississippi hoog, zowel in eigen nummers als in covers van artiesten als Joni Mitchell en Van Morrison. Ze trad meerdere keren op tijdens het North Sea Jazz Festival, voor het eerst in 1994 en voor het laatst in 2015.
4: Een federale rechter heeft een nieuw presidentieel decreet van Trump geblokkeerd dat het aantal personen beperkt dat in aanmerking komt voor staatsburgerschap op grond van geboorteplaats. In de Verenigde Staten geldt het zogenoemde birthright citizenship. Wie er geboren wordt, heeft automatisch recht op het Amerikaanse burgerschap. Trump wilde met het decreet geboortetoerisme tegengaan. Het Hoge Rechtshof had eind juni de uitvoering van een eerder decreet afgewezen, omdat dat in strijd was met het 14e amendement van de Amerikaanse grondwet.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. 100 bedrijven en 5 politieke partijen hebben afgesproken maatregelen te nemen voor meer duurzaamheid en een beter verdienvermogen. De bedrijven beloven meer vraag te creëren naar biologische producten en grondstoffen en het aanbod van tweedehands producten te vergroten. De politieke partijen zetten zich in voor beleid dat dit moet helpen, zoals scherpere eisen voor repareerbaarheid van producten. Onder de ondertekenaars zijn webwinkel Bol, supermarktketen Jumbo, bierbrouwer Royal Swinkels en smartphonebedrijf Fairphone, samen met D66, Pro, ChristenUnie, Volt en 50+. Het ondernemersakkoord 2030 is een initiatief van Future Up, een platform voor duurzaam ondernemen, en wordt op 8 oktober overhandigd aan premier Rob Jetten en klimaatminister Stientje van Veldhoven.
7: Het aantal opdrachten voor zelfstandige professionals is sinds eind 2024 met 42% gedaald, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit het jaarlijkse trendrapport van HR-dienstverlener Headfirst en Intelligence Group. De vraag is daarmee harder teruggelopen dan het aanbod, ook al zijn tienduizenden ZZP'ers en gedetacheerden gestopt of weer in loondienst gegaan. Van de pakweg 775.000 hoogopgeleide Nederlanders werkte eind juni 18% als zelfstandige. Eind 2024 was dat nog 22%. Een gemiddelde ZZP'er of gedetacheerde moet 6 of 7 keer per jaar op zoek naar een nieuwe klus,
8: zegt arbeidsmarktexpert Geert-Jan Waasdorp van Intelligence Group.
9: De uitgaven aan televisiereclame in Nederland zijn in de eerste helft van dit jaar met 2,5% gestegen tot 400 miljoen euro. Het is de eerste keer sinds 2022 dat het eerste halfjaar weer groei laat zien, meldt tv-marketingorganisatie Screenforce. De stijging komt vooral door commercials op lineaire tv-zenders en video-on-demand platforms. De detailhandel blijft de grootste adverteerdersbranche, met een derde van de totale bestedingen. De kijktijd naar live en uitgestelde tv daalde met 2,3% tot 117 minuten per dag.
10: Wall Street heeft woensdag terrein teruggewonnen na 3 dagen van verliezen. Beleggers gingen op koopjesjacht, omdat sommige aandelen door de eerdere dalingen aantrekkelijk geprijsd leken. De Dow Jones-index steeg 16%, de S&P 500 en de Nasdaq wonnen beide 15%. De koerswinsten werden wel getemperd door een verkoopgolf op de obligatiemarkt, gevoed door de hoge Amerikaanse staatsschuld en oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Computermaker Dell was een grote winnaar, met een plus van bijna 16% na een recordomzet door de grote vraag naar servers voor AI-datacenters.
11: Een rechter in de Amerikaanse staat Virginia heeft geweigerd Google te dwingen zijn advertentieplatform AdX te verkopen. Het is de derde keer in korte tijd dat Amerikaanse autoriteiten niet slagen in een poging een techconcern op te knippen. Via AdX betalen uitgevers Google een commissie van 20% om advertenties te veilen. Justitie had betoogd dat Google niet langer te vertrouwen is om de online advertentiebeurs te runnen. Maar de rechter vond een gedwongen verkoop niet de oplossing. Volgens persbureau Reuters voedt de uitspraak twijfel of rechters wel opgewassen zijn tegen de macht van de techsector.
12: Buitenlandse energiebedrijven zoals het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni gaan de komende jaren fors investeren in Venezuela om de olieproductie op te voeren. Chevron trekt daar meer dan 7 miljard dollar voor uit. De akkoorden werden woensdag in Caracas ondertekend, in aanwezigheid van interim-president Delcy Rodriguez en de Amerikaanse energieminister Chris Wright. Wright zei te werken op wat hij Trump-tempo noemt en dat president Trump een snelle transformatie van Venezuela wilde zien. De deals staan los van een recent aangekondigde overeenkomst tussen Caracas en Washington over 17 olievelden.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. Bayern München heeft de tweede ronde van de Duitse beker bereikt. De landskampioen won met 4-1 bij VfL Osnabrück uit de tweede Bundesliga. Osnabrück kwam vroeg op voorsprong door Robin Meissner, maar Harry Kane maakte gelijk. Tom Bischoff zorgde voor de voorsprong, waarna Michael Olise en opnieuw Kane uit een strafschop de eindstand bepaalde. Kane zei na afloop dat het nooit gemakkelijk is in een uitwedstrijd met een goede sfeer. PSV heeft de 19-jarige middenvelder Joël van den Berg verkocht aan het Schotse Celtic. De Schotse landskampioen en PSV zijn het eens geworden over de transfer. Van den Berg tekent in Glasgow voor 4 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Hij kwam in de zomer van 2023 over van Vitesse en speelde 6 officiële wedstrijden in het eerste elftal van PSV. Van den Berg zegt dankbaar te zijn voor zijn tijd in Eindhoven en kijkt met trots terug op zijn periode bij de club. Willem II huurt de 18-jarige Deense spits Chido Obi tot het einde van het seizoen van Manchester United. Obi speelde eerder in de jeugdopleidingen van FC Kopenhagen en Arsenal. Begin vorig jaar maakte hij zijn debuut in de Premier League toen hij inviel tegen Tottenham Hotspur. In de wedstrijd tegen Brentford werd hij de jongste basisspeler ooit van Manchester United en verbrak daarmee het record van Mason Greenwood. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Obi een talentvolle spits is die van waarde kan zijn voor het team. Jesper de Jong heeft op de US Open voor het eerst de tweede ronde bereikt. De Nederlandse tennisser versloeg de Italiaan Francesco Passaro in 5 sets, 2-6, 6-2, 4-6, 6-3, 6-2. De partij werd dinsdag gestaakt vanwege regen, maar de Jong draaide een dag later de wedstrijd om. In de volgende ronde speelt hij tegen de Belg Zizou Bergs. Arina Sabalenka heeft op de US Open de tweede ronde gehaald. De als eerste geplaatste Belarussische versloeg de Russische qualifier Polina Yatsenko met 6-1, 6-1. Sabalenka won de laatste twee edities van het toernooi in New York en veroverde ook twee keer de titel op de Australian Open. Dit jaar verloor ze de finale in Australië, werd ze uitgeschakeld in de kwartfinales op Roland Garros en in de vierde ronde op Wimbledon. In de derde ronde neemt ze het op tegen Kamila Rakhimova, die met 6-3, 6-0 won van Oksana Selegmetjeva. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de derde ronde bereikt van de US Open. De als tweede geplaatste Spanjaard versloeg de Portugees Jaime Faria met 4-6, 6-0, 6-3, 6-2. In de volgende ronde speelt Alcaraz tegen de Chinees Wu Yibing. De 23-jarige tennisser maakte op dit toernooi zijn rentree na een polsblessure. Alcaraz won de US Open eerder in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar zijn eerste titel op de Australian Open. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het bewolkt met perioden van regen. Het wordt tussen de 15 en 18 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanochtend blijft het bewolkt met af en toe motregen. Later kan de zon even doorbreken. Vanmiddag is de zon vaker te zien. Al valt landinwaarts hier en daar een bui. Het wordt tussen de 20 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De westenwind is matig. Aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Morgen veel regen en wind, vooral in het noorden en midden. In de ochtend geldt code geel voor het westelijk kustgebied vanwege windstoten tot 90 km per uur. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie en de politie waarschuwen dat verschillende types cybercriminelen steeds vaker samenwerken. Dat staat in het nieuwe tweejaarlijkse rapport Cybercrime Beeld Nederland. De dreiging van statelijke actoren neemt toe, mede doordat die vaker verweven zijn met criminele groeperingen zoals hacktivisten. In 2025 werden twee 17-jarigen opgepakt die wifi-netwerken van overheidsinstanties in Den Haag in kaart brachten voor een pro-Russische hackersgroep. Het rapport noemt kunstmatige intelligentie een katalysator van cybercrime, omdat aanvallen daardoor in schaal en tempo toenemen.
17: Pieter Omtzigt noemt het extreem pijnlijk dat de vermeende opdrachtgever van de moord op de Maltese journalist Daphne Caruana Galizia woensdag is vrijgesproken. De oud-politicus hield zich als speciaal onderzoeker voor de Raad van Europa bezig met de afhandeling van de zaak. Caruana Galizia bracht corruptie op het hoogste politieke niveau van Malta aan het licht en kwam in 2017 om het leven door een autobom. Een vermeende tussenpersoon had gezegd dat zakenman Jorgen Fenech de opdrachtgever was, maar een jury sprak hem vrij. Eerder werden 5 personen veroordeeld voor het plaatsen of leveren van de bom. 2 van hen kregen levenslang.
18: Ouders die gedupeerd zijn door het toeslagenschandaal krijgen minder kosteloze rechtsbijstand dan voorheen, schrijft Trouw. Wie bij de gemeente hulp zoekt en daarbij een advocaat nodig heeft, moet die voortaan zelf betalen. Ook in andere procedures is de vergoeding voor advocaatkosten deels ingeperkt. Het ministerie van Financiën en de Raad voor Rechtsbijstand hebben de voorwaarden aangepast. Enkele jaren geleden werd gratis rechtsbijstand juist ingevoerd, omdat toeslagenouders niet zelf zouden moeten betalen voor een juridische strijd tegen de overheid die hen onrecht heeft aangedaan.
19: De mobiele eenheid heeft woensdag meerdere wapens gevonden in en rond Overasselt. Ook in het nabijgelegen Wijchen zijn wapens aangetroffen, nadat een inwoner de politie tipte over een verdachte tas in de struiken. De politie onderzoekt nog of de in beslag genomen voorwerpen verband houden met het geweld in Overasselt. De woning waar de schietpartij plaatsvond blijft voorlopig een plaatsdelict. Donderdag is de politie nog aanwezig voor verder onderzoek in het dorp en omgeving.
20: Er gaan nepbeelden rond van een arrestatie in het Gelderse Balgooi. Maar de politie zegt dat daar niemand is aangehouden. Na de massale schietpartij in het nabijgelegen Overasselt zijn in totaal 35 mensen aangehouden. De meeste arrestaties vonden plaats op de dag van de schietpartij zelf. Woensdag werd nog één persoon aangehouden in Overasselt. De politie vraagt om de nepbeelden niet te delen.
18: Bij een inzamelingsactie voor de doodgeschoten man in Overasselt is binnen een dag meer dan 10.000 euro opgehaald. Het geld is bedoeld voor de uitvaart van de 51-jarige man uit Wijchen. De beveiliger zou zijn ingehuurd om het huis te bewaken dat dinsdagochtend onder vuur kwam te liggen. De Wijchenaar had zelf geen uitvaartverzekering. De organisator wil hem in bijzijn van familie en vrienden een mooi afscheid geven en heeft het streefbedrag verhoogd naar 20.000 euro.
21: Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben het afgelopen jaar 227 mensen gedood bij aanvallen op vermoedelijke drugsmokkelboten op de Grote Oceaan en in het Caribisch gebied. Dat meldt het Amerikaanse leger. In totaal zijn 68 aanvallen uitgevoerd in het kader van operatie Southern Spear, die nu precies een jaar loopt. Drie vermoedelijke drugsmokkelaars werden levend gered. Dinsdag eisten experts van de Verenigde Naties nog dat de Amerikanen stoppen met hun aanvallen op vermeende drugsboten op de Caribische Zee en de Grote Oceaan en spraken van onwettig dodelijk geweld.
24: De voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft een rechtbank in New York gevraagd de strafzaak tegen hem te seponeren. Hij stelt dat hij als staatshoofd van een soeverein land immuun is voor vervolging in de Verenigde Staten. Federale aanklagers beschuldigen Maduro van samenwerking met buitenlandse terroristische organisaties en van zelfverrijking tijdens de meer dan 25 jaar dat hij functies bekleedde binnen de Venezolaanse regering. Bij een veroordeling riskeert hij een levenslange gevangenisstraf. De 63-jarige Maduro werd begin januari door het Amerikaanse leger gevangen genomen in Venezuela en naar New York overgebracht.
25: Ongeveer 20 miljoen kinderen die het internet gebruiken in 21 landen werden in één jaar tijd blootgesteld aan seksuele uitbuiting of misbruik op digitale platforms. Dat meldt UNICEF in een nieuw rapport. Meer dan 1 op de 5 kinderen tussen de 12 en 17 jaar kreeg te maken met tenminste één vorm van seksueel misbruik online. Ongeveer 15 miljoen kinderen zagen ongewenste seksuele inhoud. 9 miljoen werden onder druk gezet om seksuele gesprekken te voeren of beelden te delen. En 4 miljoen kregen te maken met het delen van seksuele beelden zonder hun toestemming. Bijna 60% van het misbruik vond plaats op sociale media zoals Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat en TikTok.
26: Twee Palestijnse tieners van 16 en 19 jaar zijn woensdag omgekomen bij een aanval van Israëlische kolonisten en legereenheden op hun dorp Al-Mughayir op de westelijke Jordaanoever. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid.
2: Het Israëlische leger zegt dat soldaten in het dorp waren om politieagenten en een Israëlische burger te beveiligen die vee wilde terughalen. De soldaten openden het vuur toen mensen met stenen naar hen gooiden. De Israëlische regering bevordert de uitbreiding van Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever, die in strijd zijn met het internationaal recht.
4: De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is op 70-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de lijkschouwer van Jackson, haar laatste woonplaats. Er is geen doodsoorzaak bekendgemaakt. Wilson was een van de grote jazznamen van de jaren 80 en 90. Ze trad op in het voorprogramma van Miles Davis en toerde met Wynton Marsalis en won een Grammy voor haar album New Moon Daughter uit 1995. Met haar lage, heese stem hield ze de blues-traditie van haar geboortestaat Mississippi hoog. Zowel in eigen nummers als in covers van artiesten als Joni Mitchell en Van Morrison. Ze trad meerdere keren op tijdens het North Sea Jazz Festival. Voor het eerst in 1994 en voor het laatst in 2015.
5: Een federale rechter heeft een nieuw presidentieel decreet van Trump geblokkeerd dat het aantal personen beperkt dat in aanmerking komt voor staatsburgerschap op grond van geboorteplaats. In de Verenigde Staten geldt het zogenoemde birthright citizenship. Wie er geboren wordt, heeft automatisch recht op het Amerikaanse burgerschap. Trump wilde met het decreet geboortetoerisme tegengaan. Het Hoge Rechtshof had eind juni de uitvoering van een eerder decreet afgewezen, omdat dat in strijd was met het 14e amendement van de Amerikaanse grondwet.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws.
9: 100 bedrijven en 5 politieke partijen hebben afgesproken maatregelen te nemen voor meer duurzaamheid en een beter verdienvermogen. De bedrijven beloven meer vraag te creëren naar biologische producten en grondstoffen en het aanbod van tweedehands producten te vergroten. De politieke partijen zetten zich in voor beleid dat dit moet helpen, zoals scherpere eisen voor repareerbaarheid van producten. Onder de ondertekenaars zijn webwinkel Bol, supermarktketen Jumbo, bierbrouwer Royal Swinkels en smartphonebedrijf Fairphone, samen met D66, Pro, ChristenUnie, Volt en 50+. Het Ondernemersakkoord 2030 is een initiatief van Future Up, een platform voor duurzaam ondernemen, en wordt op 8 oktober overhandigd aan premier Rob Jette en klimaatminister Stientje van Veldhoven.
27: Het aantal opdrachten voor zelfstandige professionals is sinds eind 2024 met 42% gedaald, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit het jaarlijkse trendrapport van HR-dienstverlener Headfirst en Intelligence Group. De vraag is daarmee harder teruggelopen dan het aanbod, ook al zijn tienduizenden ZZP'ers en gedetacheerden gestopt of weer in loondienst gegaan. Van de pakweg 775.000 hoogopgeleide Nederlanders werkte eind juni 18% als zelfstandige. Eind 2024 was dat nog 22%. Een gemiddelde ZZP'er of gedetacheerde moet 6 of 7 keer per jaar op zoek naar een nieuwe klus, zegt arbeidsmarktexpert Geert-Jan Baasdorp van Intelligence Group.
28: De uitgaven aan televisiereclame in Nederland zijn in de eerste helft van dit jaar met 2,5% gestegen, tot €400 miljoen. Het is de eerste keer sinds 2022 dat het eerste halfjaar weer groei laat zien, meldt tv-marketingorganisatie Screenforce. De stijging komt vooral door commercials op lineaire tv-zenders en video-on-demand-platforms. De detailhandel blijft de grootste adverteerdersbranche, met 1/3 van de totale bestedingen. De kijktijd naar live en uitgestelde tv daalde met 2,3% tot 117 minuten per dag.
29: Wall Street heeft woensdag terrein teruggewonnen na 3 dagen van verliezen. Beleggers gingen op koopjesjacht, omdat sommige aandelen door de eerdere dalingen aantrekkelijk geprijsd leken. De Dow Jones-index steeg 16e procent,
0: De S&P 500 en de Nasdaq wonnen beide 15%. De koerswinsten werden wel getemperd door een verkoopgolf op de obligatiemarkt, gevoed door de hoge Amerikaanse staatsschuld en oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Computermaker Dell was een grote winnaar, met een plus van bijna 16%, na een recordomzet door de grote vraag naar servers voor AI-datacenters.
1: Een rechter in de Amerikaanse staat Virginia heeft geweigerd Google te dwingen zijn advertentieplatform AdX te verkopen. Het is de derde keer in korte tijd dat Amerikaanse autoriteiten niet slagen in een poging een techconcern op te knippen. Via AdX betalen uitgevers Google een commissie van 20% om advertenties te veilen. Justitie had betoogd dat Google niet langer te vertrouwen is om de online advertentiebeurs te runnen. Maar de rechter vond een gedwongen verkoop niet de oplossing. Volgens persbureau Reuters voedt de uitspraak twijfel of rechters wel opgewassen zijn tegen de macht van de techsector.
3: Buitenlandse energiebedrijven zoals het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni gaan de komende jaren fors investeren in Venezuela om de olieproductie op te voeren. Chevron trekt daar meer dan 7 miljard dollar voor uit. De akkoorden werden woensdag in Caracas ondertekend, in aanwezigheid van interim-president Delcy Rodriguez en de Amerikaanse energieminister Chris Wright. Wright zei te werken op wat hij Trump-tempo noemt en dat president Trump een snelle transformatie van Venezuela wilde zien. De deals staan los van een recent aangekondigde overeenkomst tussen Caracas en Washington over 17 olievelden.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. Bayern München heeft de tweede ronde van de Duitse beker bereikt. De landskampioen won met 4-1 bij VfL Osnabrück uit de tweede Bundesliga. Osnabrück kwam vroeg op voorsprong door Robin Meissner, maar Harry Kane maakte gelijk. Tom Bischoff zorgde voor de voorsprong, waarna Michael Olise en opnieuw Kane uit een strafschop de eindstand bepaalde. Kane zei na afloop dat het nooit gemakkelijk is in een uitwedstrijd met een goede sfeer. PSV heeft de 19-jarige middenvelder Joël van den Berg verkocht aan het Schotse Celtic. De Schotse landskampioen en PSV zijn het eens geworden over de transfer. Van den Berg tekent in Glasgow voor 4 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Hij kwam in de zomer van 2023 over van Vitesse en speelde 6 officiële wedstrijden in het eerste elftal van PSV. Van den Berg zegt dankbaar te zijn voor zijn tijd in Eindhoven en kijkt met trots terug op zijn periode bij de club. Willem II huurt de 18-jarige Deense spits Chido Obi tot het einde van het seizoen van Manchester United. Obi speelde eerder in de jeugdopleidingen van FC Kopenhagen en Arsenal. Begin vorig jaar maakte hij zijn debuut in de Premier League toen hij inviel tegen Tottenham Hotspur. In de wedstrijd tegen Brentford werd hij de jongste basisspeler ooit van Manchester United en verbrak daarmee het record van Mason Greenwood. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Obi een talentvolle spits is die van waarde kan zijn voor het team. Jesper de Jong heeft op de US Open voor het eerst de tweede ronde bereikt. De Nederlandse tennisser versloeg de Italiaan Francesco Passaro in 5 sets. 2-6, 6-2, 4-6, 6-3, 6-2. De partij werd dinsdag gestaakt vanwege regen, maar de Jong draaide een dag later de wedstrijd om. In de volgende ronde speelt hij tegen de Belg Zizou Bergs. Arina Sabalenka heeft op de US Open de tweede ronde gehaald. De als eerste geplaatste Belarussische versloeg de Russische qualifier Polina Yatsenko met 6-1, 6-1. Sabalenka won de laatste 2 edities van het toernooi in New York en veroverde ook 2 keer de titel op de Australian Open. Dit jaar verloor ze de finale in Australië, werd ze uitgeschakeld in de kwartfinales op Roland Garros en in de 4e ronde op Wimbledon. In de 3e ronde neemt ze het op tegen Kamila Rakhimova, die met 6-3, 6-0 won van Oksana Selegmetjeva. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de 3e ronde bereikt van de US Open. De als 2e geplaatste Spanjaard versloeg de Portugees Jaime Faria met 4-6, 6-0, 6-3, 6-2. In de volgende ronde speelt Alcaraz tegen de Chinees Wu Yibing.
12: De 23-jarige tennisser maakte op dit toernooi zijn rentree na een polsblessure. Alcaraz won de US Open eerder in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar zijn eerste titel op de Australian Open. Dit was het laatste sportnieuws.
13: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met af en toe wat motregen. Later breekt de zon hier en daar door. De wind draait naar het westen en is matig. Aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag zie je de zon van tijd tot tijd, maar landinwaarts valt er plaatselijk een bui. Het wordt tussen de 20 en 23 graden. Vanavond blijft het half tot zwaar bewolkt, met mogelijk een lichte bui. Komende nacht valt er plaatselijk lichte regen. In het noorden gaat het harder regenen. Het wordt tussen de 16 en 19 graden. Morgen veel bewolking en regen. Vooral in het zuiden kan het hard regenen. Let op. Morgenochtend code geel voor harde windstoten tot 90 km per uur langs de westkust. De wind is krachtig tot hard. De temperatuur haalt rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws.
18: Minimaal 1000 websites van Nederlandse en Europese bedrijven, stichtingen en ZZP'ers bevatten illegale casinopromotie, meldt BNR Nieuwsradio. Waarschijnlijk weten de eigenaren hier niets van. Er wordt heimelijk casino-content aan hun websites toegevoegd. Ook worden oude domeinnamen opgekocht en omgebouwd tot doorverwijspagina's naar online casino's. Websites met zwakke beveiliging worden gehackt en voorzien van gokpagina's, of oude domeinnamen worden via AI omgezet in casino-sites. Zo prijzen oude domeinnamen van programmamaker Wilfried de Jong en de Zeeuwse en Brabantse VVD nu illegale internetcasino's aan.
19: Nederland gaat Libanon helpen bij het onderzoek naar mogelijke schendingen van het oorlogsrecht tijdens het conflict tussen Israël en Hezbollah. Minister Sjoerd Sjoerdsma van Ontwikkelingssamenwerking maakt 18 miljoen euro vrij voor hulp aan vluchtelingen en het waterbeheer. Tijdens de oorlog zijn meer dan 4.300 mensen in Libanon gedood, onder wie hulpverleners, artsen en journalisten. Nederland geeft de komende 4 jaar in totaal 1,2 miljoen euro voor onderzoek naar vermeende schendingen van het humanitair oorlogsrecht. Daarnaast gaat 7 miljoen euro naar de opvang van Libanese ontheemde en Syrische vluchtelingen en 11 miljoen euro naar verbetering van de watervoorziening.
20: Het Openbaar Ministerie en de politie waarschuwen dat verschillende types cybercriminelen steeds vaker samenwerken. Dat staat in het nieuwe tweejaarlijkse rapport Cybercrime Beeld Nederland. De dreiging van statelijke actoren neemt toe, mede doordat die vaker verweven zijn met criminele groeperingen zoals hacktivisten. In 2025 werden 2 17-jarigen opgepakt die wifi-netwerken van overheidsinstanties in Den Haag in kaart brachten voor een pro-Russische hackersgroep. Het rapport noemt kunstmatige intelligentie een katalysator van cybercrime, omdat aanvallen daardoor in schaal en tempo toenemen.
21: Pieter Omtzigt noemt het extreem pijnlijk dat de vermeende opdrachtgever van de moord op de Maltese journalist Daphne Caruana Galizia woensdag is vrijgesproken. De oud-politicus hield zich als speciaal onderzoeker voor de Raad van Europa bezig met de afhandeling van de zaak. Caruana Galizia bracht corruptie op het hoogste politieke niveau van Malta aan het licht en kwam in 2017 om het leven door een autobom. Een vermeende tussenpersoon had gezegd dat zakenman Jorgen Fenech de opdrachtgever was, maar een jury sprak hem vrij.
2: Eerder werden 5 personen veroordeeld voor het plaatsen of leveren van de bom. 2 van hen kregen levenslang.
4: Ouders die gedupeerd zijn door het toeslagenschandaal krijgen minder kosteloze rechtsbijstand dan voorheen, schrijft Trouw. Wie bij de gemeente hulp zoekt en daarbij een advocaat nodig heeft, moet die voortaan zelf betalen. Ook in andere procedures is de vergoeding voor advocaatkosten deels ingeperkt. Het ministerie van Financiën en de Raad voor Rechtsbijstand hebben de voorwaarden aangepast. Enkele jaren geleden werd gratis rechtsbijstand juist ingevoerd, omdat toeslagenouders niet zelf zouden moeten betalen voor een juridische strijd tegen de overheid die hen onrecht heeft aangedaan.
5: Er gaan nepbeelden rond van een arrestatie in het Gelderse Balgooi, maar de politie zegt dat daar niemand is aangehouden. Na de massale schietpartij in het nabijgelegen Overasselt zijn in totaal 35 mensen aangehouden. De meeste arrestaties vonden plaats op de dag van de schietpartij zelf. Woensdag werd nog 1 persoon aangehouden in Overasselt. De politie vraagt om de nepbeelden niet te delen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben het afgelopen jaar 227 mensen gedood bij aanvallen op vermoedelijke drugsmokkelboten op de Grote Oceaan en in het Caribisch gebied. Dat meldt het Amerikaanse leger. In totaal zijn 68 aanvallen uitgevoerd in het kader van operatie Southern Spear, die nu precies een jaar loopt. 3 vermoedelijke drugsmokkelaars werden levend gered. Dinsdag eisten experts van de Verenigde Naties nog dat de Amerikanen stoppen met hun aanvallen op vermeende drugsboten op de Caribische Zee en de Grote Oceaan en spraken van onwettig dodelijk geweld.
22: De voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft een rechtbank in New York gevraagd de strafzaak tegen hem te seponeren. Hij stelt dat hij als staatshoofd van een soeverein land immuun is voor vervolging in de Verenigde Staten. Federale aanklagers beschuldigen Maduro van samenwerking met buitenlandse terroristische organisaties en van zelfverrijking tijdens de meer dan 25 jaar dat hij functies bekleedde binnen de Venezolaanse regering. Bij een veroordeling riskeert hij een levenslange gevangenisstraf. De 63-jarige Maduro werd begin januari door het Amerikaanse leger gevangen genomen in Venezuela en naar New York overgebracht.
23: Ongeveer 20 miljoen kinderen die het internet gebruiken in 21 landen werden in 1 jaar tijd blootgesteld aan seksuele uitbuiting of misbruik op digitale platforms. Dat meldt UNICEF in een nieuw rapport. Meer dan 1 op de 5 kinderen tussen de 12 en 17 jaar kreeg te maken met tenminste 1 vorm van seksueel misbruik online. Ongeveer 15 miljoen kinderen zagen ongewenste seksuele inhoud. 9 miljoen werden onder druk gezet om seksuele gesprekken te voeren of beelden te delen. En 4 miljoen kregen te maken met het delen van seksuele beelden zonder hun toestemming. Bijna 60% van het misbruik vond plaats op sociale media zoals Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat en TikTok.
24: 2 Palestijnse tieners van 16 en 19 jaar zijn woensdag omgekomen bij een aanval van Israëlische kolonisten en legereenheden op hun dorp Al-Mughayir op de westelijke Jordaanoever. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat soldaten in het dorp waren om politieagenten en een Israëlische burger te beveiligen die vee wilde terughalen. De soldaten openden het vuur toen mensen met stenen naar hen gooiden. De Israëlische regering bevordert de uitbreiding van Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever die in strijd zijn met het internationaal recht.
25: De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is op 70-jarige leeftijd overleden.
24: Dat meldt de lijkschouwer van Jackson, haar laatste woonplaats. Er is geen doodsoorzaak bekendgemaakt. Wilson was een van de grote jazznamen van de jaren 80 en 90. Ze trad op in het voorprogramma van Miles Davis en toerde met Wynton Marsalis en won een Grammy voor haar album New Moon Daughter uit 1995. Met haar lage, heese stem hield ze de blues-traditie van haar geboortestaat Mississippi hoog, zowel in eigen nummers als in covers van artiesten als Joni Mitchell en Van Morrison. Ze trad meerdere keren op tijdens het North Sea Jazz Festival, voor het eerst in 1994 en voor het laatst in 2015.
0: Een federale rechter heeft een nieuw presidentieel decreet van Trump geblokkeerd dat het aantal personen beperkt dat in aanmerking komt voor staatsburgerschap op grond van geboorteplaats. In de Verenigde Staten geldt het zogenoemde birthright citizenship. Wie er geboren wordt, heeft automatisch recht op het Amerikaanse burgerschap. Trump wilde met het decreet geboortetoerisme tegengaan. Het Hoge Rechtshof had eind juni de uitvoering van een eerder decreet afgewezen, omdat dat in strijd was met het 14e amendement van de Amerikaanse grondwet.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws.
9: 100 bedrijven en 5 politieke partijen hebben afgesproken maatregelen te nemen voor meer duurzaamheid en een beter verdienvermogen. De bedrijven beloven meer vraag te creëren naar biologische producten en grondstoffen en het aanbod van tweedehands producten te vergroten. De politieke partijen zetten zich in voor beleid dat dit moet helpen, zoals scherpere eisen voor repareerbaarheid van producten. Onder de ondertekenaars zijn webwinkel Bol, supermarktketen Jumbo, bierbrouwer Royal Swinkels en smartphonebedrijf Fairphone, samen met D66, Pro, ChristenUnie, Volt en 50+. Het ondernemersakkoord 2030 is een initiatief van Future Up, een platform voor duurzaam ondernemen, en wordt op 8 oktober overhandigd aan premier Rob Jette en klimaatminister Stientje van Veldhoven.
25: Het aantal opdrachten voor zelfstandige professionals is sinds eind 2024 met 42% gedaald, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit het jaarlijkse trendrapport van HR-dienstverlener Headfirst en Intelligence Group. De vraag is daarmee harder teruggelopen dan het aanbod, ook al zijn tienduizenden ZZP'ers en gedetacheerden gestopt of weer in loondienst gegaan. Van de pakweg 775.000 hoogopgeleide Nederlanders werkte eind juni 18% als zelfstandige. Eind 2024 was dat nog 22%. Een gemiddelde ZZP'er of gedetacheerde moet 6 of 7 keer per jaar op zoek naar een nieuwe klus, zegt arbeidsmarktexpert Geert-Jan Baasdorp van Intelligence Group.
26: De uitgaven aan televisiereclame in Nederland zijn in de eerste helft van dit jaar met 2,5% gestegen, tot €400 miljoen. Het is de eerste keer sinds 2022 dat het eerste halfjaar weer groei laat zien, meldt tv-marketingorganisatie Screenforce. De stijging komt vooral door commercials op lineaire tv-zenders en video-on-demand-platforms. De detailhandel blijft de grootste adverteerdersbranche, met 1/3 van de totale bestedingen. De kijktijd naar live en uitgestelde tv daalde met 2,3% tot 117 minuten per dag.
27: Wall Street heeft woensdag terrein teruggewonnen na 3 dagen van verliezen. Beleggers gingen op koopjesjacht, omdat sommige aandelen door de eerdere dalingen aantrekkelijk geprijsd leken. De Dow Jones-index steeg 16%, de S&P 500 en de Nasdaq wonnen beide 15%. De koerswinsten werden wel getemperd door een verkoopgolf op de obligatiemarkt, gevoed door de hoge Amerikaanse staatsschuld en oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Computermaker Dell was een grote winnaar, met een plus van bijna 16% na een recordomzet door de grote vraag naar servers voor AI-datacenters.
10: Een rechter in de Amerikaanse staat Virginia heeft geweigerd Google te dwingen zijn advertentieplatform AdX te verkopen. Het is de derde keer in korte tijd dat Amerikaanse autoriteiten niet slagen in een poging een techconcern op te knippen. Via AdX betalen uitgevers Google een commissie van 20% om advertenties te veilen. Justitie had betoogd dat Google niet langer te vertrouwen is om de online advertentiebeurs te runnen. Maar de rechter vond een gedwongen verkoop niet de oplossing. Volgens persbureau Reuters voedt de uitspraak twijfel.

0: tempo noemt en dat president Trump een snelle transformatie van Venezuela wilde zien. De deals staan los van een recent aangekondigde overeenkomst tussen Caracas en Washington over 17 olievelden. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Bayern München heeft de tweede ronde van de Duitse beker bereikt. De landskampioen won met 4-1 bij VfL Osnabrück uit de tweede Bundesliga. Osnabrück kwam vroeg op voorsprong door Robin Meissner, maar Harry Kane maakte gelijk. Tom Bischoff zorgde voor de voorsprong, waarna Michael Olise en opnieuw Kane uit een strafschop de eindstand bepaalde. Kane zei na afloop dat het nooit gemakkelijk is in een uitwedstrijd met een goede sfeer. PSV heeft de 19-jarige middenvelder Joël van den Berg verkocht aan het Schotse Celtic. De Schotse landskampioen en PSV zijn het eens geworden over de transfer. Van den Berg tekent in Glasgow voor 4 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Hij kwam in de zomer van 2023 over van Vitesse en speelde 6 officiële wedstrijden in het eerste elftal van PSV. Van den Berg zegt dankbaar te zijn voor zijn tijd in Eindhoven en kijkt met trots terug op zijn periode bij de club. Willem II huurt de 18-jarige Deense spits Chido Obi tot het einde van het seizoen van Manchester United. Obi speelde eerder in de jeugdopleidingen van FC Kopenhagen en Arsenal. Begin vorig jaar maakte hij zijn debuut in de Premier League toen hij inviel tegen Tottenham Hotspur. In de wedstrijd tegen Brentford werd hij de jongste basisspeler ooit van Manchester United en verbrak daarmee het record van Mason Greenwood. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Obi een talentvolle spits is die van waarde kan zijn voor het team. Jesper de Jong heeft op de US Open voor het eerst de tweede ronde bereikt. De Nederlandse tennisser versloeg de Italiaan Francesco Passaro in 5 sets. 2-6, 6-2, 4-6, 6-3, 6-2. De partij werd dinsdag gestaakt vanwege regen, maar de Jong draaide een dag later de wedstrijd om. In de volgende ronde speelt hij tegen de Belg Zizou Bergs. Arina Sabalenka heeft op de US Open de tweede ronde gehaald. De als eerste geplaatste Belarussische versloeg de Russische qualifier Polina Yatsenko met 6-1, 6-1. Sabalenka won de laatste 2 edities van het toernooi in New York en veroverde ook 2 keer de titel op de Australian Open. Dit jaar verloor ze de finale in Australië, werd ze uitgeschakeld in de kwartfinales op Roland Garros en in de 4e ronde op Wimbledon. In de 3e ronde neemt ze het op tegen Kamila Rakhimova, die met 6-3, 6-0 won van Oksana Selegmetjeva. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de 3e ronde bereikt van de US Open. De als 2e geplaatste Spanjaard versloeg de Portugees Jaime Faria met 4-6, 6-0, 6-3, 6-2. In de volgende ronde speelt Alcaraz tegen de Chinees Wu Yibing. De 23-jarige tennisser maakte op dit toernooi zijn rentree na een polsblessure. Alcaraz won de US Open eerder in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar zijn eerste titel op de Australian Open. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met af en toe wat motregen. Later breekt de zon hier en daar door. De wind draait naar het westen en is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag zie je de zon van tijd tot tijd, maar landinwaarts valt er plaatselijk een bui. Het wordt tussen de 20 en 23 graden. Vanavond blijft het half tot zwaar bewolkt, met mogelijk een lichte bui. Komende nacht valt er plaatselijk lichte regen. In het noorden gaat het harder regenen. Het wordt tussen de 16 en 19 graden. Morgen veel bewolking en regen. Vooral in het zuiden kan het hard regenen. Let op. Morgenochtend code geel voor harde windstoten tot 90 km per uur langs de westkust. De wind is krachtig tot hard. De temperatuur haalt rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

0: Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minimaal 1000 websites van Nederlandse en Europese bedrijven, stichtingen en ZZP'ers bevatten illegale casinopromotie, meldt BNR Nieuwsradio. Waarschijnlijk weten de eigenaren hier niets van. Er wordt heimelijk casino-content aan hun websites toegevoegd. Ook worden oude domeinnamen opgekocht en omgebouwd tot doorverwijspagina's naar online casino's. Websites met zwakke beveiliging worden gehackt en voorzien van gokpagina's, of oude domeinnamen worden via AI omgezet in casino-sites. Zo prijzen oude domeinnamen van programmamaker Wilfried de Jong en de Zeeuwse en Brabantse VVD nu illegale internetcasino's aan. Nederland gaat Libanon helpen bij het onderzoek naar mogelijke schendingen van het oorlogsrecht tijdens het conflict tussen Israël en Hezbollah. Minister Sjoerd Sjoerdsma van Ontwikkelingssamenwerking maakt 18 miljoen euro vrij voor hulp aan vluchtelingen en het waterbeheer. Tijdens de oorlog zijn meer dan 4.300 mensen in Libanon gedood, onder wie hulpverleners, artsen en journalisten. Nederland geeft de komende 4 jaar in totaal 1,2 miljoen euro voor onderzoek naar vermeende schendingen van het humanitair oorlogsrecht. Daarnaast gaat 7 miljoen euro naar de opvang van Libanese ontheemden en Syrische vluchtelingen en 11 miljoen euro naar verbetering van de watervoorziening. Het Openbaar Ministerie en de politie waarschuwen dat verschillende types cybercriminelen steeds vaker samenwerken. Dat staat in het nieuwe tweejaarlijkse rapport Cybercrime Beeld Nederland. De dreiging van statelijke actoren neemt toe, mede doordat die vaker verweven zijn met criminele groeperingen zoals hacktivisten. In 2025 werden 2 17-jarigen opgepakt die wifi-netwerken van overheidsinstanties in Den Haag in kaart brachten voor een pro-Russische hackersgroep. Het rapport noemt kunstmatige intelligentie een katalysator van cybercrime, omdat aanvallen daardoor in schaal en tempo toenemen. Pieter Omtzigt noemt het extreem pijnlijk dat de vermeende opdrachtgever van de moord op de Maltese journalist Daphne Caruana Galizia woensdag is vrijgesproken. De oud-politicus hield zich als speciaal onderzoeker voor de Raad van Europa bezig met de afhandeling van de zaak. Caruana Galizia bracht corruptie op het hoogste politieke niveau van Malta aan het licht en kwam in 2017 om het leven door een autobom. Een vermeende tussenpersoon had gezegd dat zakenman Jorgen Fenech de opdrachtgever was, maar een jury sprak hem vrij. Eerder werden 5 personen veroordeeld voor het plaatsen of leveren van de bom. 2 van hen kregen levenslang. Ouders die gedupeerd zijn door het toeslagenschandaal krijgen minder kosteloze rechtsbijstand dan voorheen, schrijft Trouw. Wie bij de gemeente hulp zoekt en daarbij een advocaat nodig heeft, moet die voortaan zelf betalen. Ook in andere procedures is de vergoeding voor advocaatkosten deels ingeperkt. Het ministerie van Financiën en de Raad voor Rechtsbijstand hebben de voorwaarden aangepast. Enkele jaren geleden werd gratis rechtsbijstand juist ingevoerd, omdat toeslagenouders niet zelf zouden moeten betalen voor een juridische strijd tegen de overheid die hen onrecht heeft aangedaan. Er gaan nepbeelden rond van een arrestatie in het Gelderse Balgooi, maar de politie zegt dat daar niemand is aangehouden. Na de massale schietpartij in het nabijgelegen Overasselt zijn in totaal 35 mensen aangehouden. De meeste arrestaties vonden plaats op de dag van de schietpartij zelf. Woensdag werd nog 1 persoon aangehouden in Overasselt. De politie vraagt om de nepbeelden niet te delen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben het afgelopen jaar 227 mensen gedood bij aanvallen op vermoedelijke drugsmokkelboten op de Grote Oceaan en in het Caribisch gebied. Dat meldt het Amerikaanse leger. In totaal zijn 68 aanvallen uitgevoerd in het kader van operatie Southern Spear, die nu precies een jaar loopt. 3 vermoedelijke drugsmokkelaars werden levend gered. Dinsdag eisten experts van de Verenigde Naties nog dat de Amerikanen stoppen met hun aanvallen op vermeende drugsboten op de Caribische Zee en de Grote Oceaan en spraken van onwettig dodelijk geweld. De voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft een rechtbank in New York gevraagd de strafzaak tegen hem te seponeren. Hij stelt dat hij als staatshoofd van een soeverein land immuun is voor vervolging in de Verenigde Staten. Federale aanklagers beschuldigen Maduro van samenwerking met buitenlandse terroristische organisaties en van zelfverrijking tijdens de meer dan 25 jaar dat hij functies bekleedde binnen de Venezolaanse regering. Bij een veroordeling riskeert hij een levenslange gevangenisstraf. De 63-jarige Maduro werd begin januari door het Amerikaanse leger gevangen genomen in Venezuela en naar New York overgebracht. Ongeveer 20 miljoen kinderen die het internet gebruiken in 21 landen werden in 1 jaar tijd blootgesteld aan seksuele uitbuiting of misbruik op digitale platforms. Dat meldt UNICEF in een nieuw rapport. Meer dan 1 op de 5 kinderen tussen de 12 en 17 jaar kreeg te maken met tenminste 1 vorm van seksueel misbruik online. Ongeveer 15 miljoen kinderen zagen ongewenste seksuele inhoud. 9 miljoen werden onder druk gezet om seksuele gesprekken te voeren of beelden te delen. En 4 miljoen kregen te maken met het delen van seksuele beelden zonder hun toestemming. Bijna 60% van het misbruik vond plaats op sociale media zoals Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat en TikTok. 2 Palestijnse tieners van 16 en 19 jaar zijn woensdag omgekomen bij een aanval van Israëlische kolonisten en legereenheden op hun dorp Al-Mughayir op de westelijke Jordaanoever. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat soldaten in het dorp waren om politieagenten en een Israëlische burger te beveiligen die vee wilde terughalen. De soldaten openden het vuur toen mensen met stenen naar hen gooiden. De Israëlische regering bevordert de uitbreiding van Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever die in strijd zijn met het internationaal recht. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is op 70-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de lijkschouwer van Jackson, haar laatste woonplaats. Er is geen doodsoorzaak bekendgemaakt. Wilson was een van de grote jazznamen van de jaren 80 en 90. Ze trad op in het voorprogramma van Miles Davis en toerde met Wynton Marsalis en won een Grammy voor haar album New Moon Daughter uit 1995. Met haar lage, heese stem hield ze de blues-traditie van haar geboortestaat Mississippi hoog. Zowel in eigen nummers als in covers van artiesten als Joni Mitchell en Van Morrison. Ze trad meerdere keren op tijdens het North Sea Jazz Festival. Voor het eerst in 1994 en voor het laatst in 2015. Een federale rechter heeft een nieuw presidentieel decreet van Trump geblokkeerd dat het aantal personen beperkt dat in aanmerking komt voor staatsburgerschap op grond van geboorteplaats. In de Verenigde Staten geldt het zogenoemde birthright citizenship. Wie er geboren wordt, heeft automatisch recht op het Amerikaanse burgerschap. Trump wilde met het decreet geboortetoerisme tegengaan. Het Hoge Rechtshof had eind juni de uitvoering van een eerder decreet afgewezen, omdat dat in strijd was met het 14e amendement van de Amerikaanse grondwet. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. 100 bedrijven en 5 politieke partijen hebben afgesproken maatregelen te nemen voor meer duurzaamheid en een beter verdienvermogen. De bedrijven beloven meer vraag te creëren naar biologische producten en grondstoffen en het aanbod van tweedehands producten te vergroten. De politieke partijen zetten zich in voor beleid dat dit moet helpen, zoals scherpere eisen voor repareerbaarheid van producten. Onder de ondertekenaars zijn webwinkel Bol, supermarktketen Jumbo, bierbrouwer Royal Swinkels en smartphonebedrijf Fairphone, samen met D66, Pro, ChristenUnie, Volt en 50+. Het ondernemersakkoord 2030 is een initiatief van Future Up, een platform voor duurzaam ondernemen, en wordt op 8 oktober overhandigd aan premier Rob Jetten en klimaatminister Stientje van Veldhoven. Het aantal opdrachten voor zelfstandige professionals is sinds eind 2024 met 42% gedaald, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit het jaarlijkse trendrapport van HR-dienstverlener Headfirst en Intelligence Group. De vraag is daarmee harder teruggelopen dan het aanbod, ook al zijn tienduizenden ZZP'ers en gedetacheerden gestopt of weer in loondienst gegaan. Van de pakweg 775.000 hoogopgeleide Nederlanders werkte eind juni 18% als zelfstandige. Eind 2024 was dat nog 22%. Een gemiddelde ZZP'er of gedetacheerde moet 6 of 7 keer per jaar op zoek naar een nieuwe klus, zegt arbeidsmarktexpert Geert-Jan Waasdorp van Intelligence Group. De uitgaven aan televisiereclame in Nederland zijn in de eerste helft van dit jaar met 2,5% gestegen, tot 400 miljoen euro. Het is de eerste keer sinds 2022 dat het eerste halfjaar weer groei laat zien, meldt tv-marketingorganisatie Screenforce. De stijging komt vooral door commercials op lineaire tv-zenders en video-on-demand-platforms. De detailhandel blijft de grootste adverteerdersbranche, met 1/3 van de totale bestedingen. De kijktijd naar live en uitgestelde tv daalde met 2,3% tot 117 minuten per dag. Wall Street heeft woensdag terrein teruggewonnen na 3 dagen van verliezen. Beleggers gingen op koopjesjacht omdat sommige aandelen door de eerdere dalingen aantrekkelijk geprijsd leken. De Dow Jones-index steeg 16%, de S&P 500 en de Nasdaq wonnen beide 15%. De koerswinsten werden wel getemperd door een verkoopgolf op de obligatiemarkt, gevoed door de hoge Amerikaanse staatsschuld en oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Computermaker Dell was een grote winnaar, met een plus van bijna 16% na een recordomzet door de grote vraag naar servers voor AI-datacenters. Een rechter in de Amerikaanse staat Virginia heeft geweigerd Google te dwingen zijn advertentieplatform AdX te verkopen. Het is de 3e keer in korte tijd dat Amerikaanse autoriteiten niet slagen in een poging een techconcern op te knippen. Via AdX betalen uitgevers Google een commissie van 20% om advertenties te veilen. Justitie had betoogd dat Google niet langer te vertrouwen is om de online advertentiebeurs te runnen. Maar de rechter vond een gedwongen verkoop niet de oplossing. Volgens persbureau Reuters voedt de uitspraak twijfel of rechters wel opgewassen zijn tegen de macht van de techsector. Buitenlandse energiebedrijven zoals het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni gaan de komende jaren fors investeren in Venezuela om de olieproductie op te voeren. Chevron trekt daar meer dan 7 miljard dollar voor uit. De akkoorden werden woensdag in Caracas ondertekend, in aanwezigheid van interim-president Delcy Rodriguez en de Amerikaanse energieminister Chris Wright. Wright zei te werken op wat hij Trump-tempo noemt en dat president Trump een snelle transformatie van Venezuela wilde zien. De deals staan los van een recent aangekondigde overeenkomst tussen Caracas en Washington over 17 olievelden. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Bayern München heeft de 2e ronde van de Duitse beker bereikt. De landskampioen won met 4-1 bij VfL Osnabrück uit de 2e Bundesliga. Osnabrück kwam vroeg op voorsprong door Robin Meissner, maar Harry Kane maakte gelijk.
2: Tom Bischoff zorgde voor de voorsprong, waarna Michael Olise en opnieuw Kane uit een strafschop de eindstand bepaalde. Kane zei na afloop dat het nooit gemakkelijk is in een uitwedstrijd met een goede sfeer. PSV heeft de 19-jarige middenvelder Joël van den Berg verkocht aan het Schotse Celtic. De Schotse landskampioen en PSV zijn het eens geworden over de transfer. Van den Berg tekent in Glasgow voor 4 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Hij kwam in de zomer van 2023 over van Vitesse en speelde 6 officiële wedstrijden in het eerste elftal van PSV. Van den Berg zegt dankbaar te zijn voor zijn tijd in Eindhoven en kijkt met trots terug op zijn periode bij de club. Willem II huurt de 18-jarige Deense spits Chido Obi tot het einde van het seizoen van Manchester United. Obi speelde eerder in de jeugdopleidingen van FC Kopenhagen en Arsenal. Begin vorig jaar maakte hij zijn debuut in de Premier League toen hij inviel tegen Tottenham Hotspur. In de wedstrijd tegen Brentford werd hij de jongste basisspeler ooit van Manchester United en verbrak daarmee het record van Mason Greenwood. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Obi een talentvolle spits is die van waarde kan zijn voor het team. Jesper de Jong heeft op de US Open voor het eerst de tweede ronde bereikt. De Nederlandse tennisser versloeg de Italiaan Francesco Passaro in 5 sets. 2-6, 6-2, 4-6, 6-3, 6-2. De partij werd dinsdag gestaakt vanwege regen, maar de Jong draaide een dag later de wedstrijd om. In de volgende ronde speelt hij tegen de Belg Zizou Bergs. Arina Sabalenka heeft op de US Open de tweede ronde gehaald. De als eerste geplaatste Belarussische versloeg de Russische qualifier Polina Yatsenko met 6-1, 6-1. Sabalenka won de laatste 2 edities van het toernooi in New York en veroverde ook 2 keer de titel op de Australian Open. Dit jaar verloor ze de finale in Australië, werd ze uitgeschakeld in de kwartfinales op Roland Garros en in de 4e ronde op Wimbledon. In de 3e ronde neemt ze het op tegen Kamila Rakhimova, die met 6-3, 6-0 won van Oksana Selegmetjeva. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de 3e ronde bereikt van de US Open. De als 2e geplaatste Spanjaard versloeg de Portugees Jaime Faria met 4-6, 6-0, 6-3, 6-2. In de volgende ronde speelt Alcaraz tegen de Chinees Wu Yibing. De 23-jarige tennisser maakte op dit toernooi zijn rentree na een polsblessure. Alcaraz won de US Open eerder in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar zijn eerste titel op de Australian Open. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met af en toe wat motregen. Later breekt de zon hier en daar door. De wind draait van zuidwest naar west en is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag laat de zon zich af en toe zien. Landinwaarts valt plaatselijk een regenbui. Het wordt 20 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. De wind blijft matig, aan zee vrij krachtig. Vanavond half tot zwaar bewolkt, met mogelijk een enkele lichte bui. Vannacht valt er plaatselijk lichte regen. In het noorden gaat het harder regenen. Let op, morgenochtend geldt code geel voor het westelijk kustgebied vanwege windstoten tot 90 km per uur. Morgen valt er veel regen en staat er langs de westkust veel wind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse meren en zwemplassen voldoen nergens meer aan de chemische normen. Dat blijkt uit onderzoek van Natuur en Milieu en het Nederlands Instituut voor Ecologie. Ze onderzochten 62 zwemlocaties en vonden wijdverbreid chemische stoffen zoals PFAS en bestrijdingsmiddelen. 10 jaar geleden voldeed nog 22% van de zwemwateren aan de normen. De onderzoekers benadrukken dat zwemmers niet direct ziek worden, maar pleiten wel voor strengere controles op lozingen. Minimaal 1000 websites van Nederlandse en Europese bedrijven, stichtingen en ZZP'ers bevatten illegale casinopromotie, meldt BNR Nieuwsradio. Waarschijnlijk weten de eigenaren hier niets van. Er wordt heimelijk casino-content aan hun websites toegevoegd. Ook worden oude domeinnamen opgekocht en omgebouwd tot doorverwijspagina's naar online casino's. Websites met zwakke beveiliging worden gehackt en voorzien van gokpagina's, of oude domeinnamen worden via AI omgezet in casino-sites. Zo prijzen oude domeinnamen van programmamaker Wilfried de Jong en de Zeeuwse en Brabantse VVD nu illegale internetcasino's aan. Nederland gaat Libanon helpen bij het onderzoek naar mogelijke schendingen van het oorlogsrecht tijdens het conflict tussen Israël en Hezbollah. Minister Sjoerd Sjoerdsma van Ontwikkelingssamenwerking maakt 18 miljoen euro vrij voor hulp aan vluchtelingen en het waterbeheer. Tijdens de oorlog zijn meer dan 4.300 mensen in Libanon gedood, onder wie hulpverleners, artsen en journalisten. Nederland geeft de komende 4 jaar in totaal 1,2 miljoen euro voor onderzoek naar vermeende schendingen van het humanitair oorlogsrecht. Daarnaast gaat 7 miljoen euro naar de opvang van Libanese ontheemden en Syrische vluchtelingen en 11 miljoen euro naar verbetering van de watervoorziening. Het Openbaar Ministerie en de politie waarschuwen dat verschillende types cybercriminelen steeds vaker samenwerken. Dat staat in het nieuwe tweejaarlijkse rapport Cybercrime Beeld Nederland. De dreiging van statelijke actoren neemt toe, mede doordat die vaker verweven zijn met criminele groeperingen zoals hacktivisten. In 2025 werden 2 17-jarigen opgepakt die wifi-netwerken van overheidsinstanties in Den Haag in kaart brachten voor een pro-Russische hackersgroep. Het rapport noemt kunstmatige intelligentie een katalysator van cybercrime, omdat aanvallen daardoor in schaal en tempo toenemen. Pieter Omtzigt noemt het extreem pijnlijk dat de vermeende opdrachtgever van de moord op de Maltese journalist Daphne Caruana Galizia woensdag is vrijgesproken. De oud-politicus hield zich als speciaal onderzoeker voor de Raad van Europa bezig met de afhandeling van de zaak. Caruana Galizia bracht corruptie op het hoogste politieke niveau van Malta aan het licht en kwam in 2017 om het leven door een autobom. Een vermeende tussenpersoon had gezegd dat zakenman Jorgen Fenech de opdrachtgever was, maar een jury sprak hem vrij. Eerder werden 5 personen veroordeeld voor het plaatsen of leveren van de bom. 2 van hen kregen levenslang. Ouders die gedupeerd zijn door het toeslagenschandaal krijgen minder kosteloze rechtsbijstand dan voorheen, schrijft Trouw. Wie bij de gemeente hulp zoekt en daarbij een advocaat nodig heeft, moet die voortaan zelf betalen. Ook in andere procedures is de vergoeding voor advocaatkosten deels ingeperkt. Het ministerie van Financiën en de Raad voor Rechtsbijstand hebben de voorwaarden aangepast. Enkele jaren geleden werd gratis rechtsbijstand juist ingevoerd, omdat toeslagenouders niet zelf zouden moeten betalen voor een juridische strijd tegen de overheid die hen onrecht heeft aangedaan. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben het afgelopen jaar 227 mensen gedood bij aanvallen op vermoedelijke drugsmokkelboten op de Grote Oceaan en in het Caribisch gebied. Dat meldt het Amerikaanse leger. In totaal zijn 68 aanvallen uitgevoerd in het kader van operatie Southern Spear, die nu precies een jaar loopt. 3 vermoedelijke drugsmokkelaars werden levend gered. Dinsdag eisten experts van de Verenigde Naties nog dat de Amerikanen stoppen met hun aanvallen op vermeende drugsboten op de Caribische Zee en de Grote Oceaan en spraken van onwettig dodelijk geweld. De voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft een rechtbank in New York gevraagd de strafzaak tegen hem te seponeren. Hij stelt dat hij als staatshoofd van een soeverein land immuun is voor vervolging in de Verenigde Staten. Federale aanklagers beschuldigen Maduro van samenwerking met buitenlandse terroristische organisaties en van zelfverrijking tijdens de meer dan 25 jaar dat hij functies bekleedde binnen de Venezolaanse regering. Bij een veroordeling riskeert hij een levenslange gevangenisstraf. De 63-jarige Maduro werd begin januari door het Amerikaanse leger gevangen genomen in Venezuela en naar New York overgebracht. Ongeveer 20 miljoen kinderen die het internet gebruiken in 21 landen werden in 1 jaar tijd blootgesteld aan seksuele uitbuiting of misbruik op digitale platforms. Dat meldt UNICEF in een nieuw rapport. Meer dan 1 op de 5 kinderen tussen de 12 en 17 jaar kreeg te maken met tenminste 1 vorm van seksueel misbruik online. Ongeveer 15 miljoen kinderen zagen ongewenste seksuele inhoud. 9 miljoen werden onder druk gezet om seksuele gesprekken te voeren of beelden te delen. En 4 miljoen kregen te maken met het delen van seksuele beelden zonder hun toestemming. Bijna 60% van het misbruik vond plaats op sociale media zoals Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat en TikTok. 2 Palestijnse tieners van 16 en 19 jaar zijn woensdag omgekomen bij een aanval van Israëlische kolonisten en legereenheden op hun dorp Al-Mughayir op de westelijke Jordaanoever. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat soldaten in het dorp waren om politieagenten en een Israëlische burger te beveiligen die vee wilde terughalen. De soldaten openden het vuur toen mensen met stenen naar hen gooiden. De Israëlische regering bevordert de uitbreiding van Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever die in strijd zijn met het internationaal recht. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is op 70-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de lijkschouwer van Jackson, haar laatste woonplaats. Er is geen doodsoorzaak bekendgemaakt. Wilson was een van de grote jazznamen van de jaren 80 en 90. Ze trad op in het voorprogramma van Miles Davis en toerde met Wynton Marsalis en won een Grammy voor haar album New Moon Daughter uit 1995. Met haar lage, heese stem hield ze de blues-traditie van haar geboortestaat Mississippi hoog. Zowel in eigen nummers als in covers van artiesten als Joni Mitchell en Van Morrison. Ze trad meerdere keren op tijdens het North Sea Jazz Festival. Voor het eerst in 1994 en voor het laatst in 2015. Een federale rechter heeft een nieuw presidentieel decreet van Trump geblokkeerd dat het aantal personen beperkt dat in aanmerking komt voor staatsburgerschap op grond van geboorteplaats. In de Verenigde Staten geldt het zogenoemde birthright citizenship. Wie er geboren wordt, heeft automatisch recht op het Amerikaanse burgerschap. Trump wilde met het decreet geboortetoerisme tegengaan. Het Hoge Rechtshof had eind juni de uitvoering van een eerder decreet afgewezen, omdat dat in strijd was met het 14e amendement van de Amerikaanse grondwet. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. 100 bedrijven en 5 politieke partijen hebben afgesproken maatregelen te nemen voor meer duurzaamheid en een beter verdienvermogen. De bedrijven beloven meer vraag te creëren naar biologische producten en grondstoffen en het aanbod van tweedehands producten te vergroten. De politieke partijen zetten zich in voor beleid dat dit moet helpen, zoals scherpere eisen voor repareerbaarheid van producten. Onder de ondertekenaars zijn webwinkel Bol, supermarktketen Jumbo, bierbrouwer Royal Swinkels en smartphonebedrijf Fairphone. Samen met D66, Pro, ChristenUnie, Volt en 50+. Het Ondernemersakkoord 2030 is een initiatief van FutureUp, een platform voor duurzaam ondernemen, en wordt op 8 oktober overhandigd aan premier Rob Jetten en klimaatminister Stientje van Veldhoven. Het aantal opdrachten voor zelfstandige professionals is sinds eind 2024 met 42% gedaald, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit het jaarlijkse trendrapport van HR-dienstverlener Headfirst en Intelligence Group. De vraag is daarmee harder teruggelopen dan het aanbod, ook al zijn tienduizenden ZZP'ers en gedetacheerden gestopt of weer in loondienst gegaan. Van de pakweg 775.000 hoogopgeleide Nederlanders werkte eind juni 18% als zelfstandige. Eind 2024 was dat nog 22%. Een gemiddelde ZZP'er of gedetacheerde moet 6 of 7 keer per jaar op zoek naar een nieuwe klus, zegt arbeidsmarktexpert Geert-Jan Waasdorp van Intelligence Group. De uitgaven aan televisiereclame in Nederland zijn in de eerste helft van dit jaar met 2,5% gestegen, tot 400 miljoen euro. Het is de eerste keer sinds 2022 dat het eerste halfjaar weer groei laat zien, meldt tv-marketingorganisatie Screenforce. De stijging komt vooral door commercials op lineaire tv-zenders en video-on-demand-platforms. De detailhandel blijft de grootste adverteerdersbranche, met 1/3 van de totale bestedingen. De kijktijd naar live en uitgestelde tv daalde met 2,3% tot 117 minuten per dag. Wall Street heeft woensdag terrein teruggewonnen na 3 dagen van verliezen. Beleggers gingen op koopjesjacht, omdat sommige aandelen door de eerdere dalingen aantrekkelijk geprijsd leken. De Dow Jones-index steeg 16%, de S&P 500 en de Nasdaq wonnen beide 15%. De koerswinsten werden wel getemperd door een verkoopgolf op de obligatiemarkt, gevoed door de hoge Amerikaanse staatsschuld en oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Computermaker Dell was een grote winnaar, met een plus van bijna 16% na een recordomzet door de grote vraag naar servers voor AI-datacenters. Een rechter in de Amerikaanse staat Virginia heeft geweigerd Google te dwingen zijn advertentieplatform AdX te verkopen. Het is de 3e keer in korte tijd dat Amerikaanse autoriteiten niet slagen in een poging een techconcern op te knippen. Via AdX betalen uitgevers Google een commissie van 20% om advertenties te veilen. Justitie had betoogd dat Google niet langer te vertrouwen is om de online advertentiebeurs te runnen. Maar de rechter vond een gedwongen verkoop niet de oplossing. Volgens persbureau Reuters voedt de uitspraak twijfel of rechters wel opgewassen zijn tegen de macht van de techsector. Buitenlandse energiebedrijven zoals het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni gaan de komende jaren fors investeren in Venezuela om de olieproductie op te voeren. Chevron trekt daar meer dan 7 miljard dollar voor uit. De akkoorden werden woensdag in Caracas ondertekend, in aanwezigheid van interim-president Delcy Rodriguez en de Amerikaanse energieminister Chris Wright. Wright zei te werken op wat hij Trump-tempo noemt en dat president Trump een snelle transformatie van Venezuela wilde zien. De deals staan los van een recent aangekondigde overeenkomst tussen Caracas en Washington over 17 olievelden. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Bayern München heeft de 2e ronde van de Duitse beker bereikt. De landskampioen won met 4-1 bij VfL Osnabrück uit de 2e Bundesliga. Osnabrück kwam vroeg op voorsprong door Robin Meissner, maar Harry Kane maakte gelijk. Tom Bischoff zorgde voor de voorsprong, waarna Michael Olise en opnieuw Kane uit een strafschop de eindstand bepaalden. Kane zei na afloop dat het nooit gemakkelijk is in een uitwedstrijd met een goede sfeer. PSV heeft de 19-jarige middenvelder Joël van den Berg verkocht aan het Schotse Celtic. De Schotse landskampioen en PSV zijn het eens geworden over de transfer. Van den Berg tekent in Glasgow voor 4 seizoenen met een optie voor nog een jaar.
2: Hij kwam in de zomer van 2023 over van Vitesse en speelde 6 officiële wedstrijden in het eerste elftal van PSV. Van den Berg zegt dankbaar te zijn voor zijn tijd in Eindhoven en kijkt met trots terug op zijn periode bij de club. Willem II huurt de 18-jarige Deense spits Chido Obi tot het einde van het seizoen van Manchester United. Obi speelde eerder in de jeugdopleidingen van FC Kopenhagen en Arsenal. Begin vorig jaar maakte hij zijn debuut in de Premier League toen hij inviel tegen Tottenham Hotspur. In de wedstrijd tegen Brentford werd hij de jongste basisspeler ooit van Manchester United en verbrak daarmee het record van Mason Greenwood. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Obi een talentvolle spits is die van waarde kan zijn voor het team. Jesper de Jong heeft op de US Open voor het eerst de tweede ronde bereikt. De Nederlandse tennisser versloeg de Italiaan Francesco Passaro in 5 sets. 2-6, 6-2, 4-6, 6-3, 6-2. De partij werd dinsdag gestaakt vanwege regen, maar de Jong draaide een dag later de wedstrijd om. In de volgende ronde speelt hij tegen de Belg Zizou Bergs. Arina Sabalenka heeft op de US Open de tweede ronde gehaald. De als eerste geplaatste Belarussische versloeg de Russische qualifier Polina Yatsenko met 6-1, 6-1. Sabalenka won de laatste 2 edities van het toernooi in New York en veroverde ook 2 keer de titel op de Australian Open. Dit jaar verloor ze de finale in Australië, werd ze uitgeschakeld in de kwartfinales op Roland Garros en in de 4e ronde op Wimbledon. In de 3e ronde neemt ze het op tegen Kamila Rakhimova, die met 6-3, 6-0 won van Oksana Selegmetjeva. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de 3e ronde bereikt van de US Open. De als 2e geplaatste Spanjaard versloeg de Portugees Jaime Faria met 4-6, 6-0, 6-3, 6-2. In de volgende ronde speelt Alcaraz tegen de Chinees Wu Yibing. De 23-jarige tennisser maakte op dit toernooi zijn rentree na een polsblessure. Alcaraz won de US Open eerder in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar zijn eerste titel op de Australian Open. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met af en toe wat motregen. Later kan de zon er even doorheen komen. De wind draait van zuidwest naar west en is aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag laat de zon zich af en toe zien en landinwaarts valt er hier en daar een bui. Het wordt tussen de 20 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Vanavond blijft het half bewolkt met kans op een lichte bui. Let op, morgenochtend wordt het in het westen onstuimig, met windstoten tot 90 km per uur langs de kust. Er valt dan veel regen, die zich overdag ook naar het zuiden uitbreidt. Het wordt rond de 20 graden, later koelt het af naar 18 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse meren en zwemplassen voldoen nergens meer aan de chemische normen. Dat blijkt uit onderzoek van Natuur en Milieu en het Nederlands Instituut voor Ecologie. Ze onderzochten 62 zwemlocaties en vonden wijdverbreid chemische stoffen zoals PFAS en bestrijdingsmiddelen. 10 jaar geleden voldeed nog 22% van de zwemwateren aan de normen. De onderzoekers benadrukken dat zwemmers niet direct ziek worden, maar pleiten wel voor strengere controles op lozingen. Minimaal 1000 websites van Nederlandse en Europese bedrijven, stichtingen en ZZP'ers bevatten illegale casinopromotie, meldt BNR Nieuwsradio. Waarschijnlijk weten de eigenaren hier niets van. Er wordt heimelijk casinocontent aan hun websites toegevoegd. Ook worden oude domeinnamen opgekocht en omgebouwd tot doorverwijspagina's naar online casino's. websites met zwakke beveiliging worden gehackt en voorzien van gokpagina's, of oude domeinnamen worden via AI omgezet in casino-sites. Zo prijzen oude domeinnamen van programmamaker Wilfried de Jong en de Zeeuwse en Brabantse VVD nu illegale internetcasino's aan. Nederland gaat Libanon helpen bij het onderzoek naar mogelijke schendingen van het oorlogsrecht tijdens het conflict tussen Israël en Hezbollah. Minister Sjoerd Sjoerdsma van Ontwikkelingssamenwerking maakt 18 miljoen euro vrij voor hulp aan vluchtelingen en het waterbeheer. Tijdens de oorlog zijn meer dan 4.300 mensen in Libanon gedood, onder wie hulpverleners, artsen en journalisten. Nederland geeft de komende 4 jaar in totaal 1,2 miljoen euro voor onderzoek naar vermeende schendingen van het humanitair oorlogsrecht. Daarnaast gaat 7 miljoen euro naar de opvang van Libanese ontheemden en Syrische vluchtelingen en 11 miljoen euro naar verbetering van de watervoorziening. Het Openbaar Ministerie en de politie waarschuwen dat verschillende types cybercriminelen steeds vaker samenwerken. Dat staat in het nieuwe tweejaarlijkse rapport Cybercrime Beeld Nederland. De dreiging van statelijke actoren neemt toe, mede doordat die vaker verweven zijn met criminele groeperingen zoals hacktivisten. In 2025 werden 2 17-jarigen opgepakt die wifi-netwerken van overheidsinstanties in Den Haag in kaart brachten voor een pro-Russische hackersgroep. Het rapport noemt kunstmatige intelligentie een katalysator van cybercrime, omdat aanvallen daardoor in schaal en tempo toenemen. Pieter Omtzigt noemt het extreem pijnlijk dat de vermeende opdrachtgever van de moord op de Maltese journalist Daphne Caruana Galizia woensdag is vrijgesproken. De oud-politicus hield zich als speciaal onderzoeker voor de Raad van Europa bezig met de afhandeling van de zaak. Caruana Galizia bracht corruptie op het hoogste politieke niveau van Malta aan het licht en kwam in 2017 om het leven door een autobom. Een vermeende tussenpersoon had gezegd dat zakenman Jorgen Fenech de opdrachtgever was, maar een jury sprak hem vrij. Eerder werden 5 personen veroordeeld voor het plaatsen of leveren van de bom. 2 van hen kregen levenslang. Ouders die gedupeerd zijn door het toeslagenschandaal krijgen minder kosteloze rechtsbijstand dan voorheen, schrijft Trouw. Wie bij de gemeente hulp zoekt en daarbij een advocaat nodig heeft, moet die voortaan zelf betalen. Ook in andere procedures is de vergoeding voor advocaatkosten deels ingeperkt. Het ministerie van Financiën en de Raad voor Rechtsbijstand hebben de voorwaarden aangepast. Enkele jaren geleden werd gratis rechtsbijstand juist ingevoerd, omdat toeslagenouders niet zelf zouden moeten betalen voor een juridische strijd tegen de overheid die hen onrecht heeft aangedaan. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben het afgelopen jaar 227 mensen gedood bij aanvallen op vermoedelijke drugsmokkelboten op de Grote Oceaan en in het Caribisch gebied. Dat meldt het Amerikaanse leger. In totaal zijn 68 aanvallen uitgevoerd in het kader van operatie Southern Spear, die nu precies een jaar loopt. 3 vermoedelijke drugsmokkelaars werden levend gered. Dinsdag eisten experts van de Verenigde Naties nog dat de Amerikanen stoppen met hun aanvallen op vermeende drugsboten op de Caribische Zee en de Grote Oceaan en spraken van onwettig dodelijk geweld. De voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft een rechtbank in New York gevraagd de strafzaak tegen hem te seponeren. Hij stelt dat hij als staatshoofd van een soeverein land immuun is voor vervolging in de Verenigde Staten. Federale aanklagers beschuldigen Maduro van samenwerking met buitenlandse terroristische organisaties en van zelfverrijking tijdens de meer dan 25 jaar dat hij functies bekleedde binnen de Venezolaanse regering. Bij een veroordeling riskeert hij een levenslange gevangenisstraf. De 63-jarige Maduro werd begin januari door het Amerikaanse leger gevangen genomen in Venezuela en naar New York overgebracht. Ongeveer 20 miljoen kinderen die het internet gebruiken in 21 landen werden in één jaar tijd blootgesteld aan seksuele uitbuiting of misbruik op digitale platforms. Dat meldt UNICEF in een nieuw rapport. Meer dan 1 op de 5 kinderen tussen de 12 en 17 jaar kreeg te maken met tenminste één vorm van seksueel misbruik online. Ongeveer 15 miljoen kinderen zagen ongewenste seksuele inhoud. 9 miljoen werden onder druk gezet om seksuele gesprekken te voeren of beelden te delen. En 4 miljoen kregen te maken met het delen van seksuele beelden zonder hun toestemming. Bijna 60% van het misbruik vond plaats op sociale media zoals Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat en TikTok. Twee Palestijnse tieners van 16 en 19 jaar zijn woensdag omgekomen bij een aanval van Israëlische kolonisten en legereenheden op hun dorp Al-Mughayir op de westelijke Jordaanoever. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat soldaten in het dorp waren om politieagenten en een Israëlische burger te beveiligen die vee wilde terughalen. De soldaten openden het vuur toen mensen met stenen naar hen gooiden. De Israëlische regering bevordert de uitbreiding van Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever die in strijd zijn met het internationaal recht. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is op 70-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de lijkschouwer van Jackson, haar laatste woonplaats. Er is geen doodsoorzaak bekendgemaakt. Wilson was een van de grote jazznamen van de jaren 80 en 90. Ze trad op in het voorprogramma van Miles Davis en toerde met Wynton Marsalis en won een Grammy voor haar album New Moon Daughter uit 1995. Met haar lage, heese stem hield ze de blues-traditie van haar geboortestaat Mississippi hoog, zowel in eigen nummers als in covers van artiesten als Joni Mitchell en Van Morrison. Ze trad meerdere keren op tijdens het North Sea Jazz Festival, voor het eerst in 1994 en voor het laatst in 2015. Een federale rechter heeft een nieuw presidentieel decreet van Trump geblokkeerd dat het aantal personen beperkt dat in aanmerking komt voor staatsburgerschap op grond van geboorteplaats. In de Verenigde Staten geldt het zogenoemde birthright citizenship. Wie er geboren wordt, heeft automatisch recht op het Amerikaanse burgerschap. Trump wilde met het decreet geboortetoerisme tegengaan. Het Hoge Rechtshof had eind juni de uitvoering van een eerder decreet afgewezen, omdat dat in strijd was met het 14e amendement van de Amerikaanse grondwet.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. 100 bedrijven en 5 politieke partijen hebben afgesproken maatregelen te nemen voor meer duurzaamheid en een beter verdienvermogen. De bedrijven beloven meer vraag te creëren naar biologische producten en grondstoffen en het aanbod van tweedehands producten te vergroten. De politieke partijen zetten zich in voor beleid dat dit moet helpen, zoals scherpere eisen voor repareerbaarheid van producten. Onder de ondertekenaars zijn webwinkel Bol, supermarktketen Jumbo, bierbrouwer Royal Swinkels en smartphonebedrijf Fairphone, samen met D66, Pro, ChristenUnie, Volt en 50+. Het ondernemersakkoord 2030 is een initiatief van Future Up, een platform voor duurzaam ondernemen, en wordt op 8 oktober overhandigd aan premier Rob Jetten en klimaatminister Stientje van Veldhoven.
3: Het aantal opdrachten voor zelfstandige professionals is sinds eind 2024 met 42% gedaald, schrijft de Telegraaf.
1: Dat blijkt uit het jaarlijkse trendrapport van HR-dienstverlener Headfirst en Intelligence Group. De vraag is daarmee harder teruggelopen dan het aanbod, ook al zijn tienduizenden ZZP'ers en gedetacheerden gestopt of weer in loondienst gegaan. Van de pakweg 775.000 hoogopgeleide Nederlanders werkte eind juni 18% als zelfstandige. Eind 2024 was dat nog 22%. Een gemiddelde ZZP'er of gedetacheerde moet 6 of 7 keer per jaar op zoek naar een nieuwe klus, zegt arbeidsmarktexpert Geert-Jan Waasdorp van Intelligence Group. De uitgaven aan televisiereclame in Nederland zijn in de eerste helft van dit jaar met 2,5% gestegen, tot €400 miljoen. Het is de eerste keer sinds 2022 dat het eerste halfjaar weer groei laat zien, meldt tv-marketingorganisatie Screenforce. De stijging komt vooral door commercials op lineaire tv-zenders en video-on-demand-platforms. De detailhandel blijft de grootste adverteerdersbranche, met 1/3 van de totale bestedingen. De kijktijd naar live en uitgestelde tv daalde met 2,3% tot 117 minuten per dag. Wall Street heeft woensdag terrein teruggewonnen na 3 dagen van verliezen. Beleggers gingen op koopjesjacht, omdat sommige aandelen door de eerdere dalingen aantrekkelijk geprijsd leken. De Dow Jones-index steeg 16%, de S&P 500 en de Nasdaq wonnen beide 15%. De koerswinsten werden wel getemperd door een verkoopgolf op de obligatiemarkt, gevoed door de hoge Amerikaanse staatsschuld en oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Computermaker Dell was een grote winnaar, met een plus van bijna 16% na een recordomzet door de grote vraag naar servers voor AI-datacenters. Een rechter in de Amerikaanse staat Virginia heeft geweigerd Google te dwingen zijn advertentieplatform AdX te verkopen. Het is de 3e keer in korte tijd dat Amerikaanse autoriteiten niet slagen in een poging een techconcern op te knippen. Via AdX betalen uitgevers Google een commissie van 20% om advertenties te veilen. Justitie had betoogd dat Google niet langer te vertrouwen is om de online advertentiebeurs te runnen. Maar de rechter vond een gedwongen verkoop niet de oplossing. Volgens persbureau Reuters voedt de uitspraak twijfel of rechters wel opgewassen zijn tegen de macht van de techsector. Buitenlandse energiebedrijven zoals het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni gaan de komende jaren fors investeren in Venezuela om de olieproductie op te voeren. Chevron trekt daar meer dan $7 miljard voor uit. De akkoorden werden woensdag in Caracas ondertekend, in aanwezigheid van interim-president Delcy Rodriguez en de Amerikaanse energieminister Chris Wright. Wright zei te werken op wat hij Trump-tempo noemt en dat president Trump een snelle transformatie van Venezuela wilde zien. De deals staan los van een recent aangekondigde overeenkomst tussen Caracas en Washington over 17 olievelden. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Bayern München heeft de 2e ronde van de Duitse beker bereikt. De landskampioen won met 4-1 bij VfL Osnabrück uit de 2e Bundesliga. Osnabrück kwam vroeg op voorsprong door Robin Meissner, maar Harry Kane maakte gelijk. Tom Bischoff zorgde voor de voorsprong, waarna Michael Olise en opnieuw Kane uit een strafschop de eindstand bepaalden. Kane zei na afloop dat het nooit gemakkelijk is in een uitwedstrijd met een goede sfeer. PSV heeft de 19-jarige middenvelder Joël van den Berg verkocht aan het Schotse Celtic. De Schotse landskampioen en PSV zijn het eens geworden over de transfer. Van den Berg tekent in Glasgow voor 4 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Hij kwam in de zomer van 2023 over van Vitesse en speelde 6 officiële wedstrijden in het eerste elftal van PSV. Van den Berg zegt dankbaar te zijn voor zijn tijd in Eindhoven en kijkt met trots terug op zijn periode bij de club. Willem II huurt de 18-jarige Deense spits Chido Obi tot het einde van het seizoen van Manchester United. Obi speelde eerder in de jeugdopleidingen van FC Kopenhagen en Arsenal. Begin vorig jaar maakte hij zijn debuut in de Premier League toen hij inviel tegen Tottenham Hotspur.
2: In de wedstrijd tegen Brentford werd hij de jongste basisspeler ooit van Manchester United en verbrak daarmee het record van Mason Greenwood. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Obi een talentvolle spits is die van waarde kan zijn voor het team. Jesper de Jong heeft op de US Open voor het eerst de tweede ronde bereikt. De Nederlandse tennisser versloeg de Italiaan Francesco Passaro in 5 sets, 2-6...

0: verloor ze de finale in Australië, werd ze uitgeschakeld in de kwartfinales op Roland Garros en in de vierde ronde op Wimbledon. In de derde ronde neemt ze het op tegen Kamila Rakhimova, die met 6-3, 6-0 won van Oksana Selegmetjeva. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de derde ronde bereikt van de US Open. De als tweede geplaatste Spanjaard versloeg de Portugees Jaime Faria met 4-6, 6-0, 6-3, 6-2. In de volgende ronde speelt Alcaraz tegen de Chinees Wu Yibing. De 23-jarige tennisser maakte op dit toernooi zijn rentree na een polsblessure. Alcaraz won de US Open eerder in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar zijn eerste titel op de Australian Open. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met af en toe wat motregen. Later kan de zon er even doorheen komen. Het wordt vanmiddag zo'n 20 tot 23 graden. De wind komt uit het westen en is matig. Aan de kust vrij krachtig. Vanavond blijft het half tot zwaar bewolkt, met misschien een enkele lichte bui. Vannacht valt er plaatselijk wat regen. In het noorden neemt dat toe. Morgen is het dan ook echt slechter weer. Veel bewolking en vooral in het zuiden flinke regenbuien. Langs de westkust staat morgenochtend een krachtige wind met windstoten tot 90 km per uur. Daar geldt code geel. De temperatuur komt morgen uit tussen de 18 en 23 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse meren en zwemplassen voldoen nergens meer aan de chemische normen. Dat blijkt uit onderzoek van Natuur en Milieu en het Nederlands Instituut voor Ecologie. Ze onderzochten 62 zwemlocaties en vonden wijdverbreid chemische stoffen zoals PFAS en bestrijdingsmiddelen. 10 jaar geleden voldeed nog 22% van de zwemwateren aan de normen. De onderzoekers benadrukken dat zwemmers niet direct ziek worden, maar pleiten wel voor strengere controles op lozingen. Minimaal 1000 websites van Nederlandse en Europese bedrijven, stichtingen en ZZP'ers bevatten illegale casinopromotie, meldt BNR Nieuwsradio. Waarschijnlijk weten de eigenaren hier niets van. Er wordt heimelijk casinocontent aan hun websites toegevoegd. Ook worden oude domeinnamen opgekocht en omgebouwd tot doorverwijspagina's naar online casino's. Websites met zwakke beveiliging worden gehackt en voorzien van gokpagina's, of oude domeinnamen worden via AI omgezet in casino-sites. Zo prijzen oude domeinnamen van programmamaker Wilfried de Jong en de Zeeuwse en Brabantse VVD nu illegale internetcasino's aan. Nederland gaat Libanon helpen bij het onderzoek naar mogelijke schendingen van het oorlogsrecht tijdens het conflict tussen Israël en Hezbollah. Minister Sjoerd Sjoerdsma van Ontwikkelingssamenwerking maakt 18 miljoen euro vrij voor hulp aan vluchtelingen en het waterbeheer. Tijdens de oorlog zijn meer dan 4.300 mensen in Libanon gedood, onder wie hulpverleners, artsen en journalisten. Nederland geeft de komende 4 jaar in totaal 1,2 miljoen euro voor onderzoek naar vermeende schendingen van het humanitair oorlogsrecht. Daarnaast gaat 7 miljoen euro naar de opvang van Libanese ontheemden en Syrische vluchtelingen en 11 miljoen euro naar verbetering van de watervoorziening. Het Openbaar Ministerie en de politie waarschuwen dat verschillende types cybercriminelen steeds vaker samenwerken. Dat staat in het nieuwe tweejaarlijkse rapport Cybercrime Beeld Nederland. De dreiging van statelijke actoren neemt toe, mede doordat die vaker verweven zijn met criminele groeperingen zoals hacktivisten. In 2025

0: werden twee 17-jarigen opgepakt die wifi-netwerken van overheidsinstanties in Den Haag in kaart brachten voor een pro-Russische hackersgroep. Het rapport noemt kunstmatige intelligentie een katalysator van cybercrime, omdat aanvallen daardoor in schaal en tempo toenemen. Pieter Omtzigt noemt het extreem pijnlijk dat de vermeende opdrachtgever van de moord op de Maltese journalist Daphne Caruana Galizia woensdag is vrijgesproken. De oud-politicus hield zich als speciaal onderzoeker voor de Raad van Europa bezig met de afhandeling van de zaak. Caruana Galizia bracht corruptie op het hoogste politieke niveau van Malta aan het licht en kwam in 2017 om het leven door een autobom. Een vermeende tussenpersoon had gezegd dat zakenman Jorgen Fenech de opdrachtgever was, maar een jury sprak hem vrij. Eerder werden 5 personen veroordeeld voor het plaatsen of leveren van de bom. 2 van hen kregen levenslang. Ouders die gedupeerd zijn door het toeslagenschandaal krijgen minder kosteloze rechtsbijstand dan voorheen, schrijft Trouw. Wie bij de gemeente hulp zoekt en daarbij een advocaat nodig heeft, moet die voortaan zelf betalen. Ook in andere procedures is de vergoeding voor advocaatkosten deels ingeperkt. Het ministerie van Financiën en de Raad voor Rechtsbijstand hebben de voorwaarden aangepast. Enkele jaren geleden werd gratis rechtsbijstand juist ingevoerd, omdat toeslagenouders niet zelf zouden moeten betalen voor een juridische strijd tegen de overheid die hen onrecht heeft aangedaan. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws.
0: De Verenigde Staten hebben het afgelopen jaar 227 mensen gedood bij aanvallen op vermoedelijke drugsmokkelboten op de Grote Oceaan en in het Caribisch gebied. Dat meldt het Amerikaanse leger. In totaal zijn 68 aanvallen uitgevoerd in het kader van operatie Southern Spear, die nu precies een jaar loopt. 3 vermoedelijke drugsmokkelaars werden levend gered. Dinsdag eisten experts van de Verenigde Naties nog dat de Amerikanen stoppen met hun aanvallen op vermeende drugsboten op de Caribische Zee en de Grote Oceaan en spraken van onwettig dodelijk geweld. De voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft een rechtbank in New York gevraagd de strafzaak tegen hem te seponeren. Hij stelt dat hij als staatshoofd van een soeverein land immuun is voor vervolging in de Verenigde Staten. Federale aanklagers beschuldigen Maduro van samenwerking met buitenlandse terroristische organisaties en van zelfverrijking tijdens de meer dan 25 jaar dat hij functies bekleedde binnen de Venezolaanse regering. Bij een veroordeling riskeert hij een levenslange gevangenisstraf. De 63-jarige Maduro werd begin januari door het Amerikaanse leger gevangen genomen in Venezuela en naar New York overgebracht. Ongeveer 20 miljoen kinderen die het internet gebruiken in 21 landen werden in 1 jaar tijd blootgesteld aan seksuele uitbuiting of misbruik op digitale platforms. Dat meldt UNICEF in een nieuw rapport. Meer dan 1 op de 5 kinderen tussen de 12 en 17 jaar kreeg te maken met tenminste 1 vorm van seksueel misbruik online. Ongeveer 15 miljoen kinderen zagen ongewenste seksuele inhoud. 9 miljoen werden onder druk gezet om seksuele gesprekken te voeren of beelden te delen. En 4 miljoen kregen te maken met het delen van seksuele beelden zonder hun toestemming. Bijna 60% van het misbruik vond plaats op sociale media zoals Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat en TikTok. 2 Palestijnse tieners van 16 en 19 jaar zijn woensdag omgekomen bij een aanval van Israëlische kolonisten en legereenheden op hun dorp Al-Mughayir op de westelijke Jordaanoever. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid.
2: Het Israëlische leger zegt dat soldaten in het dorp waren om politieagenten en een Israëlische burger te beveiligen die vee wilde terughalen. De soldaten openden het vuur toen mensen met stenen naar hen gooiden. De Israëlische regering bevordert de uitbreiding van Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever die in strijd zijn met het internationaal recht. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is op 70-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de lijkschouwer van Jackson, haar laatste woonplaats. Er is geen doodsoorzaak bekendgemaakt. Wilson was een van de grote jazznamen van de jaren 80 en 90. Ze trad op in het voorprogramma van Miles Davis en toerde met Wynton Marsalis en won een Grammy voor haar album New Moon Daughter uit 1995. Met haar lage, heese stem hield ze de blues-traditie van haar geboortestaat Mississippi hoog. Zowel in eigen nummers als in covers van artiesten als Joni Mitchell en Van Morrison. Ze trad meerdere keren op tijdens het North Sea Jazz Festival. Voor het eerst in 1994 en voor het laatst in 2015. Een federale rechter heeft een nieuw presidentieel decreet van Trump geblokkeerd dat het aantal personen beperkt dat in aanmerking komt voor staatsburgerschap op grond van geboorteplaats. In de Verenigde Staten geldt het zogenoemde birthright citizenship. Wie er geboren wordt, heeft automatisch recht op het Amerikaanse burgerschap. Trump wilde met het decreet geboortetoerisme tegengaan. Het Hoge Rechtshof had eind juni de uitvoering van een eerder decreet afgewezen, omdat dat in strijd was met het 14e amendement van de Amerikaanse grondwet. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse economie groeit dit jaar naar verwachting 1,3% en volgend jaar 1,1%. Dat meldt Rabobank. De groei komt vooral doordat de overheid en consumenten meer uitgeven. De bank waarschuwt dat de voorspellingen onzekerder zijn dan normaal door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten en omdat het kabinet Jetten in beide kamers geen meerderheid heeft. Rabobank gaat uit van aanhoudende spanningen rond de Straat van Hormuz, waardoor energieprijzen hoog blijven en de inflatie oploopt van 2,8% dit jaar naar 3,4% volgend jaar. 100 bedrijven en 5 politieke partijen hebben afgesproken maatregelen te nemen voor meer duurzaamheid en een beter verdienvermogen. De bedrijven beloven meer vraag te creëren naar biologische producten en grondstoffen en het aanbod van tweedehands producten te vergroten. De politieke partijen zetten zich in voor beleid dat dit moet helpen, zoals scherpere eisen voor repareerbaarheid van producten. Onder de ondertekenaars zijn webwinkel Bol, supermarktketen Jumbo, bierbrouwer Royal Swinkels en smartphonebedrijf Fairphone, samen met D66, Pro, ChristenUnie, Volt en 50+. Het ondernemersakkoord 2030 is een initiatief van Future Up, een platform voor duurzaam ondernemen, en wordt op 8 oktober overhandigd aan premier Rob Jette en klimaatminister Stientje van Veldhoven. Het aantal opdrachten voor zelfstandige professionals is sinds eind 2024 met 42% gedaald, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit het jaarlijkse trendrapport van HR-dienstverlener Headfirst en Intelligence Group. De vraag is daarmee harder teruggelopen dan het aanbod, ook al zijn tienduizenden ZZP'ers en gedetacheerden gestopt of weer in loondienst gegaan. Van de pakweg 775.000 hoogopgeleide Nederlanders werkte eind juni 18% als zelfstandige. Eind 2024 was dat nog 22%. Een gemiddelde ZZP'er of gedetacheerde moet 6 of 7 keer per jaar op zoek naar een nieuwe klus, zegt arbeidsmarktexpert Geert-Jan Baasdorp van Intelligence Group. De uitgaven aan televisiereclame in Nederland zijn in de eerste helft van dit jaar met 2,5% gestegen, tot 400 miljoen euro. Het is de eerste keer sinds 2022 dat het eerste halfjaar weer groei laat zien, meldt tv-marketingorganisatie Screenforce. De stijging komt vooral door commercials op lineaire tv-zenders en video-on-demand platforms. De detailhandel blijft de grootste adverteerdersbranche, met een derde van de totale bestedingen. De kijktijd naar live en uitgestelde tv daalde met 2,3% tot 117 minuten per dag. Wall Street heeft woensdag terrein teruggewonnen na 3 dagen van verliezen. Beleggers gingen op koopjesjacht, omdat sommige aandelen door de eerdere dalingen aantrekkelijk geprijsd leken. De Dow Jones-index steeg 16%, de S&P 500 en de Nasdaq wonnen beide 15%. De koerswinsten werden wel getemperd door een verkoopgolf op de obligatiemarkt, gevoed door de hoge Amerikaanse staatsschuld en oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Computermaker Dell was een grote winnaar, met een plus van bijna 16%, na een recordomzet door de grote vraag naar servers voor AI-datacenters. Buitenlandse energiebedrijven zoals het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni gaan de komende jaren fors investeren in Venezuela om de olieproductie op te voeren. Chevron trekt daar meer dan 7 miljard dollar voor uit. De akkoorden werden woensdag in Caracas ondertekend in aanwezigheid van interim-president Delcy Rodriguez en de Amerikaanse energieminister Chris Wright. Wright zei te werken op wat hij Trump-tempo noemt en dat president Trump een snelle transformatie van Venezuela wilde zien. De deals staan los van een recent aangekondigde overeenkomst tussen Caracas en Washington over 17 olievelden. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Bayern München heeft de tweede ronde van de Duitse beker bereikt. De landskampioen won met 4-1 bij VfL Osnabrück uit de tweede Bundesliga. Osnabrück kwam vroeg op voorsprong door Robin Meissner, maar Harry Kane maakte gelijk. Tom Bischoff zorgde voor de voorsprong, waarna Michael Olise en opnieuw Kane uit een strafschop de eindstand bepaalde. Kane zei na afloop dat het nooit gemakkelijk is in een uitwedstrijd met een goede sfeer. PSV heeft de 19-jarige middenvelder Joël van den Berg verkocht aan het Schotse Celtic. De Schotse landskampioen en PSV zijn het eens geworden over de transfer. Van den Berg tekent in Glasgow voor 4 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Hij kwam in de zomer van 2023 over van Vitesse en speelde 6 officiële wedstrijden in het eerste elftal van PSV. Van den Berg zegt dankbaar te zijn voor zijn tijd in Eindhoven en kijkt met trots terug op zijn periode bij de club. Willem II huurt de 18-jarige Deense spits Chido Obi tot het einde van het seizoen van Manchester United. Obi speelde eerder in de jeugdopleidingen van FC Kopenhagen en Arsenal. Begin vorig jaar maakte hij zijn debuut in de Premier League toen hij inviel tegen Tottenham Hotspur. In de wedstrijd tegen Brentford werd hij de jongste basisspeler ooit van Manchester United en verbrak daarmee het record van Mason Greenwood. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Obi een talentvolle spits is die van waarde kan zijn voor het team. Jesper de Jong heeft op de US Open voor het eerst de tweede ronde bereikt. De Nederlandse tennisser versloeg de Italiaan Francesco Passaro in 5 sets, 2-6, 6-2, 4-6, 6-3, 6-2. De partij werd dinsdag gestaakt vanwege regen, maar de Jong draaide een dag later de wedstrijd om. In de volgende ronde speelt hij tegen de Belg Zizou Bergs. Arina Sabalenka heeft op de US Open de tweede ronde gehaald. De als eerste geplaatste Belarussische versloeg de Russische qualifier Polina Yatsenko met 6-1, 6-1. Sabalenka won de laatste 2 edities van het toernooi in New York en veroverde ook 2 keer de titel op de Australian Open. Dit jaar verloor ze de finale in Australië, werd ze uitgeschakeld in de kwartfinales op Roland Garros en in de 4e ronde op Wimbledon. In de 3e ronde neemt ze het op tegen Kamila Rakhimova, die met 6-3, 6-0 won van Oksana Selegmetjeva. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de 3e ronde bereikt van de US Open. De als 2e geplaatste Spanjaard versloeg de Portugees Jaime Faria met 4-6, 6-0, 6-3, 6-2. In de volgende ronde speelt Alcaraz tegen de Chinees Wu Yibing. De 23-jarige tennisser maakte op dit toernooi zijn rentrée na een polsblessure.
3: Alcaraz won de US Open eerder in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar zijn eerste titel op de Australian Open. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt, met af en toe wat motregen. Later breekt de zon hier en daar door. De wind draait van zuidwest naar west en is matig. Aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag zie je van tijd tot tijd de zon, met landinwaarts een enkele regenbui. Het wordt 20 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt, met kans op een lichte bui. Vannacht valt er plaatselijk wat lichte regen. In het noorden gaat het harder regenen. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, langs de kust krachtig. Morgen veel bewolking en regen, vooral in het zuiden. Let op, morgenochtend worden langs de westkust windstoten verwacht van 75 tot 90 km per uur, code geel. De temperatuur loopt morgen terug naar rond de 18 graden.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws.
10: Het politieonderzoek bij het huis aan de Ewijkseweg in Overasselt, waar in de nacht van maandag op dinsdag een schietpartij was, is nog volop bezig. Zwaar bewapende agenten bewaken het pand zolang het onderzoek loopt. Burgemeester Juri Minses maakt vandaag meer bekend over eventuele sluiting van het pand en eventuele aanvullende maatregelen. Het huis werd eerder deze week belaagd door tientallen bewapende mensen. De gemeente plaatst camera's om het terrein te bewaken zodra de politie het gebied vrijgeeft. Nederlandse meren en zwemplassen voldoen nergens meer aan de chemische normen. Dat blijkt uit onderzoek van Natuur en Milieu en het Nederlands Instituut voor Ecologie. Ze onderzochten 62 zwemlocaties en vonden wijdverbreid chemische stoffen zoals PFAS en bestrijdingsmiddelen. 10 jaar geleden voldeed nog 22% van de zwemwateren aan de normen. De onderzoekers benadrukken dat zwemmers niet direct ziek worden, maar pleiten wel voor strengere controles op lozingen. Nederland gaat Libanon helpen bij het onderzoek naar mogelijke schendingen van het oorlogsrecht tijdens het conflict tussen Israël en Hezbollah. Minister Sjoerd Sjoerdsma van Ontwikkelingssamenwerking maakt 18 miljoen euro vrij voor hulp aan vluchtelingen en het waterbeheer. Tijdens de oorlog zijn meer dan 4.300 mensen in Libanon gedood, onder wie hulpverleners, artsen en journalisten. Nederland geeft de komende 4 jaar in totaal 1,2 miljoen euro voor onderzoek naar vermeende schendingen van het humanitair oorlogsrecht. Daarnaast gaat 7 miljoen euro naar de opvang van Libanese ontheemde en Syrische vluchtelingen en 11 miljoen euro naar verbetering van de watervoorziening. Minimaal 1000 websites van Nederlandse en Europese bedrijven, stichtingen en ZZP'ers bevatten illegale casinopromotie, meldt BNR Nieuwsradio. Waarschijnlijk weten de eigenaren hier niets van. Er wordt heimelijk casinocontent aan hun websites toegevoegd. Ook worden oude domeinnamen opgekocht en omgebouwd tot doorverwijspagina's naar online casino's. Websites met zwakke beveiliging worden gehackt en voorzien van gokpagina's, of oude domeinnamen worden via AI omgezet in casino-sites. Zo prijzen oude domeinnamen van programmamaker Wilfried de Jong en de Zeeuwse en Brabantse VVD nu illegale internetcasino's aan. Het Openbaar Ministerie en de politie waarschuwen dat verschillende types cybercriminelen steeds vaker samenwerken. Dat staat in het nieuwe tweejaarlijkse rapport Cybercrime Beeld Nederland. De dreiging van statelijke actoren neemt toe, mede doordat die vaker verweven zijn met criminele groeperingen zoals hacktivisten. In 2025 werden 2 17-jarigen opgepakt die wifi-netwerken van overheidsinstanties in Den Haag in kaart brachten voor een pro-Russische hackersgroep. Het rapport noemt kunstmatige intelligentie een katalysator van cybercrime, omdat aanvallen daardoor in schaal en tempo toenemen.
0: Pieter Omtzigt noemt het extreem pijnlijk dat de vermeende opdrachtgever van de moord op de Maltese journalist Daphne Caruana Galizia woensdag is vrijgesproken. De oud-politicus hield zich als speciaal onderzoeker voor de Raad van Europa bezig met de afhandeling van de zaak. Caruana Galizia bracht corruptie op het hoogste politieke niveau van Malta aan het licht en kwam in 2017 om het leven door een autobom. Een vermeende tussenpersoon had gezegd dat zakenman Jorgen Fenech de opdrachtgever was, maar een jury sprak hem vrij. Eerder werden 5 personen veroordeeld voor het plaatsen of leveren van de bom. 2 van hen kregen levenslang.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben het afgelopen jaar 227 mensen gedood bij aanvallen op vermoedelijke drugsmokkelboten op de Grote Oceaan en in het Caribisch gebied. Dat meldt het Amerikaanse leger. In totaal zijn 68 aanvallen uitgevoerd in het kader van operatie Southern Spear, die nu precies een jaar loopt. 3 vermoedelijke drugsmokkelaars werden levend gered. Dinsdag eisten experts van de Verenigde Naties nog dat de Amerikanen stoppen met hun aanvallen op vermeende drugsboten op de Caribische Zee en de Grote Oceaan en spraken van onwettig dodelijk geweld.
11: De voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft een rechtbank in New York gevraagd de strafzaak tegen hem te seponeren. Hij stelt dat hij als staatshoofd van een soeverein land immuun is voor vervolging in de Verenigde Staten. Federale aanklagers beschuldigen Maduro van samenwerking met buitenlandse terroristische organisaties en van zelfverrijking tijdens de meer dan 25 jaar dat hij functies bekleedde binnen de Venezolaanse regering. Bij een veroordeling riskeert hij een levenslange gevangenisstraf. De 63-jarige Maduro werd begin januari door het Amerikaanse leger gevangen genomen in Venezuela en naar New York overgebracht. Ongeveer 20 miljoen kinderen die het internet gebruiken in 21 landen werden in 1 jaar tijd blootgesteld aan seksuele uitbuiting of misbruik op digitale platforms. Dat meldt UNICEF in een nieuw rapport. Meer dan 1 op de 5 kinderen tussen de 12 en 17 jaar kreeg te maken met tenminste 1 vorm van seksueel misbruik online. Ongeveer 15 miljoen kinderen zagen ongewenste seksuele inhoud. 9 miljoen werden onder druk gezet om seksuele gesprekken te voeren of beelden te delen. En 4 miljoen kregen te maken met het delen van seksuele beelden zonder hun toestemming. Bijna 60% van het misbruik vond plaats op sociale media zoals Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat en TikTok.
12: 2 Palestijnse tieners van 16 en 19 jaar zijn woensdag omgekomen bij een aanval van Israëlische kolonisten en legereenheden op hun dorp Al-Mughayir op de westelijke Jordaanoever. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat soldaten in het dorp waren om politieagenten en een Israëlische burger te beveiligen die vee wilde terughalen. De soldaten openden het vuur toen mensen met stenen naar hen gooiden. De Israëlische regering bevordert de uitbreiding van Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever die in strijd zijn met het internationaal recht.
13: De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is op 70-jarige leeftijd overleden.
10: Dat meldt de lijkschouwer van Jackson, haar laatste woonplaats. Er is geen doodsoorzaak bekendgemaakt. Wilson was een van de grote jazznamen van de jaren 80 en 90. Ze trad op in het voorprogramma van Miles Davis en toerde met Wynton Marsalis en won een Grammy voor haar album New Moon Daughter uit 1995. Met haar lage, heese stem hield ze de blues-traditie van haar geboortestaat Mississippi hoog, zowel in eigen nummers als in covers van artiesten als Joni Mitchell en Van Morrison. Ze trad meerdere keren op tijdens het North Sea Jazz Festival, voor het eerst in 1994 en voor het laatst in 2015.
13: Een federale rechter heeft een nieuw presidentieel decreet van Trump geblokkeerd dat het aantal personen beperkt dat in aanmerking komt voor staatsburgerschap op grond van geboorteplaats. In de Verenigde Staten geldt het zogenoemde birthright citizenship. Wie er geboren wordt, heeft automatisch recht op het Amerikaanse burgerschap. Trump wilde met het decreet geboortetoerisme tegengaan. Het Hoge Rechtshof had eind juni de uitvoering van een eerder decreet afgewezen, omdat dat in strijd was met het 14e amendement van de Amerikaanse grondwet.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse economie groeit dit jaar naar verwachting 1,3%. En volgend jaar 1,1%, meldt Rabobank. Dat is meer dan de bank in juni voorspelde. De groei komt vooral doordat de overheid en consumenten meer uitgeven. De bank waarschuwt dat de voorspellingen onzekerder zijn dan normaal door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten en de politieke situatie in Nederland. De inflatie stijgt van 2,8% dit jaar naar 3,4% volgend jaar, doordat hoge energieprijzen doorsijpelen in de prijzen van producten en diensten.
10: 100 bedrijven en 5 politieke partijen hebben afgesproken maatregelen te nemen voor meer duurzaamheid en een beter verdienvermogen. De bedrijven beloven meer vraag te creëren naar biologische producten en grondstoffen en het aanbod van tweedehands producten te vergroten. De politieke partijen zetten zich in voor beleid dat dit moet helpen, zoals scherpere eisen voor repareerbaarheid van producten. Onder de ondertekenaars zijn webwinkel Bol, supermarktketen Jumbo, bierbrouwer Royal Swinkels en smartphonebedrijf Fairphone, samen met D66, Pro, ChristenUnie, Volt en 50+. Het ondernemersakkoord 2030 is een initiatief van Future Up, een platform voor duurzaam ondernemen, en wordt op 8 oktober overhandigd aan premier Rob Jetten en klimaatminister Stientje van Veldhoven.
14: Het aantal opdrachten voor zelfstandige professionals is sinds eind 2024 met 42% gedaald, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit het jaarlijkse trendrapport van HR-dienstverlener Headfirst en Intelligence Group. De vraag is daarmee harder teruggelopen dan het aanbod, ook al zijn tienduizenden ZZP'ers en gedetacheerden gestopt of weer in loondienst gegaan. Van de pakweg 775.000 hoogopgeleide Nederlanders werkte eind juni 18% als zelfstandige. Eind 2024 was dat nog 22%. Een gemiddelde ZZP'er of gedetacheerde moet 6 of 7 keer per jaar op zoek naar een nieuwe klus, zegt arbeidsmarktexpert Geert-Jan Waasdorp van Intelligence Group.
17: De uitgaven aan televisiereclame in Nederland zijn in de eerste helft van dit jaar met 2,5% gestegen, tot 400 miljoen euro. Het is de eerste keer sinds 2022 dat het eerste halfjaar weer groei laat zien, meldt tv-marketingorganisatie Screenforce. De stijging komt vooral door commercials op lineaire tv-zenders en video-on-demand platforms. De detailhandel blijft de grootste adverteerdersbranche, met 1/3 van de totale bestedingen. De kijktijd naar live en uitgestelde tv daalde met 2,3% tot 117 minuten per dag.
18: Wall Street heeft woensdag terrein teruggewonnen na 3 dagen van verliezen.
10: Beleggers gingen op koopjesjacht, omdat sommige aandelen door de eerdere dalingen aantrekkelijk geprijsd leken. De Dow Jones-index steeg 16%. De S&P 500 en de Nasdaq wonnen beide 15%. De koerswinsten werden wel getemperd door een verkoopgolf op de obligatiemarkt, gevoed door de hoge Amerikaanse staatsschuld en oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Computermaker Dell was een grote winnaar, met een plus van bijna 16% na een recordomzet door de grote vraag naar servers voor AI-datacenters.
18: Een rechter in de Amerikaanse staat Virginia heeft geweigerd Google te dwingen zijn advertentieplatform AdX te verkopen. Het is de derde keer in korte tijd dat Amerikaanse autoriteiten niet slagen in een poging een techconcern op te knippen. Via AdX betalen uitgevers Google een commissie van 20% om advertenties te veilen. Justitie had betoogd dat Google niet langer te vertrouwen is om de online advertentiebeurs te runnen. Maar de rechter vond een gedwongen verkoop niet de oplossing. Volgens persbureau Reuters voedt de uitspraak twijfel of rechters wel opgewassen zijn tegen de macht van de techsector.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. Bayern München heeft de tweede ronde van de Duitse beker bereikt. De landskampioen won met 4-1 bij VfL Osnabrück uit de tweede Bundesliga. Osnabrück kwam vroeg op voorsprong door Robin Meissner, maar Harry Kane maakte gelijk. Tom Bischoff zorgde voor de voorsprong, waarna Michael Olise en opnieuw Kane uit een strafschop de eindstand bepaalde. Kane zei na afloop dat het nooit gemakkelijk is in een uitwedstrijd met een goede sfeer.
21: PSV heeft de 19-jarige middenvelder Joël van den Berg verkocht aan het Schotse Celtic. De Schotse landskampioen en PSV zijn het eens geworden over de transfer. Van den Berg tekent in Glasgow voor 4 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Hij kwam in de zomer van 2023 over van Vitesse en speelde 6 officiële wedstrijden in het eerste elftal van PSV. Van den Berg zegt dankbaar te zijn voor zijn tijd in Eindhoven en kijkt met trots terug op zijn periode bij de club.
22: Willem II huurt de 18-jarige Deense spits Chido Obi tot het einde van het seizoen van Manchester United. Obi speelde eerder in de jeugdopleidingen van FC Kopenhagen en Arsenal. Begin vorig jaar maakte hij zijn debuut in de Premier League toen hij inviel tegen Tottenham Hotspur. In de wedstrijd tegen Brentford werd hij de jongste basisspeler ooit van Manchester United en verbrak daarmee het record van Mason Greenwood. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Obi een talentvolle spits is die van waarde kan zijn voor het team.
23: Jesper de Jong heeft op de US Open voor het eerst de tweede ronde bereikt. De Nederlandse tennisser versloeg de Italiaan Francesco Passaro in 5 sets. 2-6, 6-2, 4-6, 6-3, 6-2. De partij werd dinsdag gestaakt vanwege regen, maar de Jong draaide een dag later de wedstrijd om. In de volgende ronde speelt hij tegen de Belg Zizou Bergs.
24: Arina Sabalenka heeft op de US Open de tweede ronde gehaald. De als eerste geplaatste Belarussische versloeg de Russische qualifier Polina Yatsenko met 6-1, 6-1. Sabalenka won de laatste 2 edities van het toernooi in New York en veroverde ook 2 keer de titel op de Australian Open. Dit jaar verloor ze de finale in Australië, werd ze uitgeschakeld in de kwartfinales op Roland Garros en in de 4e ronde op Wimbledon. In de 3e ronde neemt ze het op tegen Kamila Rakhimova, die met 6-3, 6-0 won van Oksana Selegmetjeva.
25: Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de 3e ronde bereikt van de US Open. De als 2e geplaatste Spanjaard versloeg de Portugees Jaime Faria met 4-6, 6-0, 6-3, 6-2. In de volgende ronde speelt Alcaraz tegen de Chinees Wu Yibing. De 23-jarige tennisser maakte op dit toernooi zijn rentree na een polsblessure. Alcaraz won de US Open eerder in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar zijn eerste titel op de Australian Open.
26: Dit was het laatste sportnieuws.
27: Je luistert naar Talk Radio.
28: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie.
0: virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met af en toe wat motregen. Later breekt de zon hier en daar door. De wind draait naar het westen en is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag laat de zon zich af en toe zien. Landinwaarts valt plaatselijk een regenbui. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond blijft het half tot zwaar bewolkt met kans op een lichte bui. Vannacht valt er wat lichte regen. In het noorden gaat het later harder regenen. Morgen wordt het nat en winderig. In het noorden regent het hard. In de middag ook in het zuiden. Langs de westkust, morgenochtend, code geel voor windstoten tot 90 km per uur. De temperatuur morgen rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het politieonderzoek bij het huis aan de Ewijkseweg in Overasselt, waar in de nacht van maandag op dinsdag een schietpartij was, is nog volop bezig. Zwaar bewapende agenten bewaken het pand zolang het onderzoek loopt. Burgemeester Joeri Minses maakt vandaag meer bekend over eventuele sluiting van het pand en eventuele aanvullende maatregelen. Het huis werd eerder deze week belaagd door tientallen bewapende mensen. De gemeente plaatst camera's om het terrein te bewaken zodra de politie het gebied vrijgeeft. Nederlandse meren en zwemplassen voldoen nergens meer aan de chemische normen. Dat blijkt uit onderzoek van Natuur en Milieu en het Nederlands Instituut voor Ecologie. Ze onderzochten 62 zwemlocaties en vonden wijdverbreid chemische stoffen zoals PFAS en bestrijdingsmiddelen. 10 jaar geleden voldeed nog 22% van de zwemwateren aan de normen. De onderzoekers benadrukken dat zwemmers niet direct ziek worden, maar pleiten wel voor strengere controles op lozingen. Minimaal 1000 websites van Nederlandse en Europese bedrijven, stichtingen en ZZP'ers bevatten illegale casinopromotie, meldt BNR Nieuwsradio. Waarschijnlijk weten de eigenaren hier niets van. Er wordt heimelijk casino-content aan hun websites toegevoegd. Ook worden oude domeinnamen opgekocht en omgebouwd tot doorverwijspagina's naar online casino's. Websites met zwakke beveiliging worden gehackt en voorzien van gokpagina's, of oude domeinnamen worden via AI omgezet in casino-sites. Zo prijzen oude domeinnamen van programmamaker Wilfried de Jong en de Zeeuwse en Brabantse VVD nu illegale internetcasino's aan.
4: Nederland gaat Libanon helpen bij het onderzoek naar mogelijke schendingen van het oorlogsrecht tijdens het conflict tussen Israël en Hezbollah. Minister Sjoerd Sjoerdsma van Ontwikkelingssamenwerking maakt 18 miljoen euro vrij voor hulp aan vluchtelingen en het waterbeheer. Tijdens de oorlog zijn meer dan 4.300 mensen in Libanon gedood, onder wie hulpverleners, artsen en journalisten. Nederland geeft de komende 4 jaar in totaal 1,2 miljoen euro voor onderzoek naar vermeende schendingen van het humanitair oorlogsrecht. Daarnaast gaat 7 miljoen euro naar de opvang van Libanese ontheemden en Syrische vluchtelingen en 11 miljoen euro naar verbetering van de watervoorziening.
5: Het Openbaar Ministerie en de politie waarschuwen dat verschillende types cybercriminelen steeds vaker samenwerken. Dat staat in het nieuwe tweejaarlijkse rapport Cybercrime Beeld Nederland. De dreiging van statelijke actoren neemt toe, mede doordat die vaker verweven zijn met criminele groeperingen zoals hacktivisten. In 2025 werden 2 17-jarigen opgepakt die wifi-netwerken van overheidsinstanties in Den Haag in kaart brachten voor een pro-Russische hackersgroep. Het rapport noemt kunstmatige intelligentie een katalysator van cybercrime, omdat aanvallen daardoor in schaal en tempo toenemen.
6: Pieter Omtzigt noemt het extreem pijnlijk
3: dat de vermeende opdrachtgever van de moord op de Maltese journalist Daphne Caruana Galizia woensdag is vrijgesproken. De oud-politicus hield zich als speciaal onderzoeker voor de Raad van Europa bezig met de afhandeling van de zaak. Caruana Galizia bracht corruptie op het hoogste politieke niveau van Malta aan het licht en kwam in 2017 om het leven door een autobom. Een vermeende tussenpersoon had gezegd dat zakenman Jorgen Fenech de opdrachtgever was, maar een jury sprak hem vrij. Eerder werden 5 personen veroordeeld voor het plaatsen of leveren van de bom. 2 van hen kregen levenslang.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. Nepal werkt aan een nieuw waarschuwingssysteem voor aardverschuivingen in de grensplaats Timure bij China. Daar vond vorige week een dodelijke overstroming plaats. Er komen aardbevingssensoren, camera's en een satellietverbinding. Het systeem moet ook blijven werken als het mobiele internet uitvalt. Mensen in de gevarenzone kunnen dan via sms worden gewaarschuwd. De Verenigde Staten hebben het afgelopen jaar 227 mensen gedood bij aanvallen op vermoedelijke drugssmokkelboten op de Grote Oceaan en in het Caribisch gebied. Dat meldt het Amerikaanse leger. In totaal zijn 68 aanvallen uitgevoerd in het kader van operatie Southern Spear, die nu precies een jaar loopt. 3 vermoedelijke drugssmokkelaars werden levend gered. Dinsdag eisten experts van de Verenigde Naties nog dat de Amerikanen stoppen met hun aanvallen op vermeende drugsboten op de Caribische Zee en de Grote Oceaan en spraken van onwettig dodelijk geweld.
9: De voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft een rechtbank in New York gevraagd de strafzaak tegen hem te seponeren. Hij stelt dat hij als staatshoofd van een soeverein land immuun is voor vervolging in de Verenigde Staten. Federale aanklagers beschuldigen Maduro van samenwerking met buitenlandse terroristische organisaties en van zelfverrijking tijdens de meer dan 25 jaar dat hij functies bekleedde binnen de Venezolaanse regering. Bij een veroordeling riskeert hij een levenslange gevangenisstraf. De 63-jarige Maduro werd begin januari door het Amerikaanse leger gevangen genomen in Venezuela en naar New York overgebracht. Ongeveer 20 miljoen kinderen die het internet gebruiken in 21 landen werden in 1 jaar tijd blootgesteld aan seksuele uitbuiting of misbruik op digitale platforms. Dat meldt UNICEF in een nieuw rapport. Meer dan 1 op de 5 kinderen tussen de 12 en 17 jaar kreeg te maken met tenminste 1 vorm van seksueel misbruik online. Ongeveer 15 miljoen kinderen zagen ongewenste seksuele inhoud. 9 miljoen werden onder druk gezet om seksuele gesprekken te voeren of beelden te delen. En 4 miljoen kregen te maken met het delen van seksuele beelden zonder hun toestemming. Bijna 60% van het misbruik vond plaats op sociale media zoals Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat en TikTok. 2 Palestijnse tieners van 16 en 19 jaar zijn woensdag omgekomen bij een aanval van Israëlische kolonisten en legereenheden op hun dorp Al-Mughayir op de westelijke Jordaanoever. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat soldaten in het dorp waren om politieagenten en een Israëlische burger te beveiligen die vee wilde terughalen. De soldaten openden het vuur toen mensen met stenen naar hen gooiden. De Israëlische regering bevordert de uitbreiding van Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever die in strijd zijn met het internationaal recht.
11: De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is op 70-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de lijkschouwer van Jackson, haar laatste woonplaats. Er is geen doodsoorzaak bekendgemaakt. Wilson was een van de grote jazznamen van de jaren 80 en 90.
10: Ze trad op in het voorprogramma van Miles Davis en toerde met Wynton Marsalis en won een Grammy voor haar album New Moon Daughter uit 1995. Met haar lage, heese stem hield ze de blues-traditie van haar geboortestaat Mississippi hoog. Zowel in eigen nummers als in covers van artiesten als Joni Mitchell en Van Morrison. Ze trad meerdere keren op tijdens het North Sea Jazz Festival. Voor het eerst in 1994 en voor het laatst in 2015. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws.
14: De Nederlandse economie groeit dit jaar naar verwachting 1,3% en volgend jaar 1,1%, meldt Rabobank. Dat is meer dan de bank in juni voorspelde. De groei komt vooral doordat de overheid en consumenten meer uitgeven. De bank waarschuwt dat de voorspellingen onzekerder zijn dan normaal door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten en de politieke situatie in Nederland. De inflatie stijgt van 2,8% dit jaar naar 3,4% volgend jaar, doordat hoge energieprijzen doorsijpelen in de prijzen van producten en diensten.
15: 100 bedrijven en 5 politieke partijen hebben afgesproken maatregelen te nemen voor meer duurzaamheid en een beter verdienvermogen. De bedrijven beloven meer vraag te creëren naar biologische producten en grondstoffen en het aanbod van tweedehands producten te vergroten. De politieke partijen zetten zich in voor beleid dat dit moet helpen, zoals scherpere eisen voor repareerbaarheid van producten. Onder de ondertekenaars zijn webwinkel Bol, supermarktketen Jumbo, bierbrouwer Royal Swinkels en smartphonebedrijf Fairphone, samen met D66, Pro, ChristenUnie, Volt en 50+. Het ondernemersakkoord 2030 is een initiatief van Future Up, een platform voor duurzaam ondernemen, en wordt op 8 oktober overhandigd aan premier Rob Jette en klimaatminister Stientje van Veldhoven.
16: Het aantal opdrachten voor zelfstandige professionals is sinds eind 2024 met 42% gedaald, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit het jaarlijkse trendrapport van HR-dienstverlener Headfirst en Intelligence Group. De vraag is daarmee harder teruggelopen dan het aanbod, ook al zijn tienduizenden ZZP'ers en gedetacheerden gestopt of weer in loondienst gegaan. Van de pakweg 775.000 hoogopgeleide Nederlanders werkte eind juni 18% als zelfstandige. Eind 2024 was dat nog 22%. Een gemiddelde ZZP'er of gedetacheerde moet 6 of 7 keer per jaar op zoek naar een nieuwe klus, zegt arbeidsmarktexpert Geert-Jan Baasdorp van Intelligence Group.
17: De uitgaven aan televisiereclame in Nederland zijn in de eerste helft van dit jaar met 2,5% gestegen, tot €400 miljoen. Het is de eerste keer sinds 2022 dat het eerste halfjaar weer groei laat zien, meldt tv-marketingorganisatie Screenforce. De stijging komt vooral door commercials op lineaire tv-zenders en video-on-demand-platforms. De detailhandel blijft de grootste adverteerdersbranche, met 1/3 van de totale bestedingen. De kijktijd naar live en uitgestelde tv daalde met 2,3% tot 117 minuten per dag.
18: Wall Street heeft woensdag terrein teruggewonnen na 3 dagen van verliezen. Beleggers gingen op koopjesjacht, omdat sommige aandelen door de eerdere dalingen aantrekkelijk geprijsd leken. De Dow Jones-index steeg 16%, de S&P 500 en de Nasdaq wonnen beide 15%. De koerswinsten werden wel getemperd door een verkoopgolf op de obligatiemarkt, gevoed door de hoge Amerikaanse staatsschuld en oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Computermaker Dell was een grote winnaar, met een plus van bijna 16% na een recordomzet door de grote vraag naar servers voor AI-datacenters.
19: Een rechter in de Amerikaanse staat Virginia heeft geweigerd Google te dwingen zijn advertentieplatform AdX te verkopen. Het is de 3e keer in korte tijd dat Amerikaanse autoriteiten niet slagen in een poging een techconcern op te knippen.
20: Via AdX betalen uitgevers Google een commissie van 20% om advertenties te veilen. Justitie had betoogd dat Google niet langer te vertrouwen is om de online advertentiebeurs te runnen. Maar de rechter vond een gedwongen verkoop niet de oplossing. Volgens persbureau Reuters voedt de uitspraak twijfel of rechters wel opgewassen zijn tegen de macht van de techsector.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. De NBA heeft Los Angeles Clippers zwaar bestraft voor het omzeilen van het salarisplafond bij sterspeler Kawhi Leonard. Volgens onderzoek kreeg de 35-jarige basketballer via een sponsordeal een deel van zijn salaris betaald. De club mag 5 jaar lang niet kiezen in de eerste ronde van de draft, voor het eerst in 2029 en krijgt een boete van $30 miljoen. Eigenaar Steve Ballmer mag een jaar lang geen activiteiten voor het team en de competitie uitvoeren. Leonard moet $700.000 betalen aan de NBA. Willem II huurt de 18-jarige Deense spits Chido Obi tot het einde van het seizoen van Manchester United. Obi speelde eerder in de jeugdopleidingen van FC Kopenhagen en Arsenal. Begin vorig jaar maakte hij zijn debuut in de Premier League toen hij inviel tegen Tottenham Hotspur. In de wedstrijd tegen Brentford werd hij de jongste basisspeler ooit van Manchester United en verbrak daarmee het record van Mason Greenwood. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Obi een talentvolle spits is die van waarde kan zijn voor het team. Jesper de Jong heeft op de US Open voor het eerst de tweede ronde bereikt. De Nederlandse tennisser versloeg de Italiaan Francesco Passaro in 5 sets. 2-6, 6-2, 4-6, 6-3, 6-2. De partij werd dinsdag gestaakt vanwege regen, maar de Jong draaide een dag later de wedstrijd om. In de volgende ronde speelt hij tegen de Belg Zizou Bergs. Arina Sabalenka heeft op de US Open de tweede ronde gehaald. De als eerste geplaatste Belarussische versloeg de Russische qualifier Polina Yatsenko met 6-1, 6-1. Sabalenka won de laatste 2 edities van het toernooi in New York en veroverde ook 2 keer de titel op de Australian Open. Dit jaar verloor ze de finale in Australië, werd ze uitgeschakeld in de kwartfinales op Roland Garros en in de 4e ronde op Wimbledon. In de 3e ronde neemt ze het op tegen Kamila Rakhimova, die met 6-3, 6-0 won van Oksana Selegmetjeva. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de 3e ronde bereikt van de US Open. De als 2e geplaatste Spanjaard versloeg de Portugees Jaime Faria met 4-6, 6-0, 6-3, 6-2. In de volgende ronde speelt Alcaraz tegen de Chinees Wu Yibing. De 23-jarige tennisser maakte op dit toernooi zijn rentree na een polsblessure. Alcaraz won de US Open eerder in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar zijn eerste titel op de Australian Open. Alle voetbalwedstrijden in Argentinië worden komend weekend na 10 minuten even stilgelegd als eerbetoon aan Lionel Messi. De vedette maakte onlangs bekend dat hij stopt als international. Hij voetbalde altijd met rugnummer 10 voor zijn nationale ploeg. De 39-jarige Messi maakte 125 doelpunten en 207 interlands voor Argentinië. Hij leidde zijn nationale ploeg in 2022 naar de wereldtitel. Dit was het laatste sportnieuws.
23: Je luistert naar Talk Radio.
24: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
25: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met af en toe wat motregen. Later kan de zon hier en daar even doorbreken. De wind draait van zuidwest naar west en is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag laat de zon zich af en toe zien. Landinwaarts valt plaatselijk een bui. Het wordt tussen de 20 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Vanavond half tot zwaar bewolkt met mogelijk een lichte bui. Let op. Morgenochtend komt er in het westelijk kustgebied code geel voor windstoten tot 90 km per uur. In de loop van de nacht begint het in het noorden hard te regenen. Morgen is het overwegend bewolkt, met vooral in het zuiden veel regen en langs de westkust veel wind.
26: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws.
2: Het politieonderzoek bij het huis aan de Ewijkseweg in Overasselt, waar in de nacht van maandag op dinsdag een schietpartij was, is nog volop bezig. Zwaar bewapende agenten bewaken het pand zolang het onderzoek loopt. Burgemeester Joeri Minses maakt vandaag meer bekend over eventuele sluiting van het pand.

0: chemische stoffen zoals PFAS en bestrijdingsmiddelen. 10 jaar geleden voldeed nog 22% van de zwemwateren aan de normen. De onderzoekers benadrukken dat zwemmers niet direct ziek worden, maar pleiten wel voor strengere controles op lozingen. Minimaal 1000 websites van Nederlandse en Europese bedrijven, stichtingen en ZZP'ers bevatten illegale casinopromotie, meldt BNR Nieuwsradio. Waarschijnlijk weten de eigenaren hier niets van. Er wordt heimelijk casino-content aan hun websites toegevoegd. Ook worden oude domeinnamen opgekocht en omgebouwd tot doorverwijspagina's naar online casino's. Websites met zwakke beveiliging worden gehackt en voorzien van gokpagina's, of oude domeinnamen worden via AI omgezet in casino-sites. Zo prijzen oude domeinnamen van programmamaker Wilfried de Jong en de Zeeuwse en Brabantse VVD nu illegale internetcasino's aan. Nederland gaat Libanon helpen bij het onderzoek naar mogelijke schendingen van het oorlogsrecht tijdens het conflict tussen Israël en Hezbollah. Minister Sjoerd Sjoerdsma van Ontwikkelingssamenwerking maakt 18 miljoen euro vrij voor hulp aan vluchtelingen en het waterbeheer. Tijdens de oorlog zijn meer dan 4.300 mensen in Libanon gedood, onder wie hulpverleners, artsen en journalisten. Nederland geeft de komende 4 jaar in totaal 1,2 miljoen euro voor onderzoek naar vermeende schendingen van het humanitair oorlogsrecht. Daarnaast gaat 7 miljoen euro naar de opvang van Libanese ontheemden en Syrische vluchtelingen en 11 miljoen euro naar verbetering van de watervoorziening. Het Openbaar Ministerie en de politie waarschuwen dat verschillende types cybercriminelen steeds vaker samenwerken. Dat staat in het nieuwe 2-jaarlijkse rapport Cybercrime Beeld Nederland. De dreiging van statelijke actoren neemt toe, mede doordat die vaker verweven zijn met criminele groeperingen zoals hacktivisten. In 2025 werden 2 17-jarigen opgepakt die wifi-netwerken van overheidsinstanties in Den Haag in kaart brachten voor een pro-Russische hackersgroep. Het rapport noemt kunstmatige intelligentie een katalysator van cybercrime, omdat aanvallen daardoor in schaal en tempo toenemen. Pieter Omtzigt noemt het extreem pijnlijk dat de vermeende opdrachtgever van de moord op de Maltese journalist Daphne Caruana Galizia woensdag is vrijgesproken. De oud-politicus hield zich als speciaal onderzoeker voor de Raad van Europa bezig met de afhandeling van de zaak. Caruana Galizia bracht corruptie op het hoogste politieke niveau van Malta aan het licht en kwam in 2017 om het leven door een autobom. Een vermeende tussenpersoon had gezegd dat zakenman Jorgen Fenech de opdrachtgever was, maar een jury sprak hem vrij. Eerder werden 5 personen veroordeeld voor het plaatsen of leveren van de bom. 2 van hen kregen levenslang. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Nepal werkt aan een nieuw waarschuwingssysteem voor aardverschuivingen in het grensgebied met China, waar vorige week een dodelijke overstroming plaatsvond. In de grensplaats Timuren komen aardbevingssensoren, camera's en een satellietverbinding, zodat het systeem ook werkt als het mobiele internet uitvalt. Bestaande sensoren werden weggevaagd door de overstroming en werden niet goed in de gaten gehouden. De overstroming kostte in Nepal en Tibet aan ruim 1200 mensen het leven. Er worden nog 4550 mensen vermist. De Verenigde Staten hebben het afgelopen jaar 227 mensen gedood bij aanvallen op vermoedelijke drugsmokkelboten op de Grote Oceaan en in het Caribisch gebied. Dat meldt het Amerikaanse leger.
0: In totaal zijn 68

0: aanvallen uitgevoerd in het kader van operatie Southern Spear, die nu precies een jaar loopt. 3 vermoedelijke drugsmokkelaars werden levend gered. Dinsdag eisten experts van de Verenigde Naties nog dat de Amerikanen stoppen met hun aanvallen op vermeende drugsboten op de Caribische Zee en de Grote Oceaan en spraken van onwettig dodelijk geweld. De voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft een rechtbank in New York gevraagd de strafzaak tegen hem te seponeren. Hij stelt dat hij als staatshoofd van een soeverein land immuun is voor vervolging in de Verenigde Staten. Federale aanklagers beschuldigen Maduro van samenwerking met buitenlandse terroristische organisaties en van zelfverrijking tijdens de meer dan 25 jaar dat hij functies bekleedde binnen de Venezolaanse regering. Bij een veroordeling riskeert hij een levenslange gevangenisstraf. De 63-jarige Maduro werd begin januari door het Amerikaanse leger gevangen genomen in Venezuela en naar New York overgebracht. Ongeveer 20 miljoen kinderen die het internet gebruiken in 21 landen werden in 1 jaar tijd blootgesteld aan seksuele uitbuiting of misbruik op digitale platforms. Dat meldt UNICEF in een nieuw rapport. Meer dan 1 op de 5 kinderen tussen de 12 en 17 jaar kreeg te maken met tenminste 1 vorm van seksueel misbruik online. Ongeveer 15 miljoen kinderen zagen ongewenste seksuele inhoud. 9 miljoen werden onder druk gezet om seksuele gesprekken te voeren of beelden te delen. En 4 miljoen kregen te maken met het delen van seksuele beelden zonder hun toestemming. Bijna 60% van het misbruik vond plaats op sociale media zoals Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat en TikTok. 2 Palestijnse tieners van 16 en 19 jaar zijn woensdag omgekomen bij een aanval van Israëlische kolonisten en legereenheden op hun dorp Al-Mughayir op de westelijke Jordaanoever. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat soldaten in het dorp waren om politieagenten en een Israëlische burger te beveiligen die vee wilde terughalen. De soldaten openden het vuur toen mensen met stenen naar hen gooiden. De Israëlische regering bevordert de uitbreiding van Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever die in strijd zijn met het internationaal recht. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is op 70-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de lijkschouwer van Jackson, haar laatste woonplaats. Er is geen doodsoorzaak bekendgemaakt. Wilson was een van de grote jazznamen van de jaren 80 en 90. Ze trad op in het voorprogramma van Miles Davis en toerde met Wynton Marsalis en won een Grammy voor haar album New Moon Daughter uit 1995. Met haar lage, heese stem hield ze de blues-traditie van haar geboortestaat Mississippi hoog. Zowel in eigen nummers als in covers van artiesten als Joni Mitchell en Van Morrison. Ze trad meerdere keren op tijdens het North Sea Jazz Festival, voor het eerst in 1994 en voor het laatst in 2015. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse economie groeit dit jaar naar verwachting 1,3% en volgend jaar 1,1%, meldt Rabobank. Dat is meer dan de bank in juni voorspelde. De groei komt vooral doordat de overheid en consumenten meer uitgeven. De bank waarschuwt dat de voorspellingen onzekerder zijn dan normaal door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten en de politieke situatie in Nederland. De inflatie stijgt van 2,8% dit jaar naar 3,4% volgend jaar, doordat hoge energieprijzen doorsijpelen in de prijzen van producten en diensten. 100 bedrijven en 5 politieke partijen hebben afgesproken maatregelen te nemen voor meer duurzaamheid en een beter verdienvermogen. De bedrijven beloven meer vraag te creëren naar biologische producten en grondstoffen en het aanbod van tweedehands producten te vergroten. De politieke partijen zetten zich in voor beleid dat dit moet helpen, zoals scherpere eisen voor repareerbaarheid van producten. Onder de ondertekenaars zijn webwinkel Bol, supermarktketen Jumbo, bierbrouwer Royal Swinkels en smartphonebedrijf Fairphone. Samen met D66, Pro, ChristenUnie, Volt en 50+. Het ondernemersakkoord 2030 is een initiatief van Future Up, een platform voor duurzaam ondernemen, en wordt op 8 oktober overhandigd aan premier Rob Jette en klimaatminister Stientje van Veldhoven. Het aantal opdrachten voor zelfstandige professionals is sinds eind 2024 met 42% gedaald, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit het jaarlijkse trendrapport van HR-dienstverlener Headfirst en Intelligence Group. De vraag is daarmee harder teruggelopen dan het aanbod, ook al zijn tienduizenden ZZP'ers en gedetacheerden gestopt of weer in loondienst gegaan. Van de pakweg 775.000 hoogopgeleide Nederlanders werkte eind juni 18% als zelfstandige. Eind 2024 was dat nog 22%. Een gemiddelde ZZP'er of gedetacheerde moet 6 of 7 keer per jaar op zoek naar een nieuwe klus, zegt arbeidsmarktexpert Geert-Jan Waasdorp van Intelligence Group. De uitgaven aan televisiereclame in Nederland zijn in de eerste helft van dit jaar met 2,5% gestegen, tot 400 miljoen euro. Het is de eerste keer sinds 2022 dat het eerste halfjaar weer groei laat zien, meldt tv-marketingorganisatie Screenforce. De stijging komt vooral door commercials op lineaire tv-zenders en video-on-demand-platforms. De detailhandel blijft de grootste adverteerdersbranche, met 1/3 van de totale bestedingen. De kijktijd naar live en uitgestelde tv daalde met 2,3% tot 117 minuten per dag. Wall Street heeft woensdag terrein teruggewonnen na 3 dagen van verliezen. Beleggers gingen op koopjesjacht, omdat sommige aandelen door de eerdere dalingen aantrekkelijk geprijsd leken. De Dow Jones-index steeg 16%, de S&P 500 en de Nasdaq wonnen beide 15%. De koerswinsten werden wel getemperd door een verkoopgolf op de obligatiemarkt, gevoed door de hoge Amerikaanse staatsschuld en oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Computermaker Dell was een grote winnaar, met een plus van bijna 16% na een recordomzet door de grote vraag naar servers voor AI-datacenters. Een rechter in de Amerikaanse staat Virginia heeft geweigerd Google te dwingen zijn advertentieplatform AdX te verkopen. Het is de 3e keer in korte tijd dat Amerikaanse autoriteiten niet slagen in een poging een techconcern op te knippen. Via AdX betalen uitgevers Google een commissie van 20% om advertenties te veilen. Justitie had betoogd dat Google niet langer te vertrouwen is om de online advertentiebeurs te runnen. Maar de rechter vond een gedwongen verkoop niet de oplossing. Volgens persbureau Reuters voedt de uitspraak twijfel of rechters wel opgewassen zijn tegen de macht van de techsector. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De NBA heeft Los Angeles Clippers zwaar bestraft voor het omzeilen van het salarisplafond bij sterspeler Kawhi Leonard. Volgens onderzoek kreeg de 35-jarige basketballer via een sponsordeal een deel van zijn salaris betaald. De club mag 5 jaar lang niet kiezen in de eerste ronde van de draft, voor het eerst in 2029 en krijgt een boete van $30 miljoen. Eigenaar Steve Ballmer mag 1 jaar lang geen activiteiten voor het team en de competitie uitvoeren. Leonard moet $700.000 betalen aan de NBA. Willem II huurt de 18-jarige Deense spits Chido Obi tot het einde van het seizoen van Manchester United. Obi speelde eerder in de jeugdopleidingen van FC Kopenhagen en Arsenal. Begin vorig jaar maakte hij zijn debuut in de Premier League toen hij inviel tegen Tottenham Hotspur. In de wedstrijd tegen Brentford werd hij de jongste basisspeler ooit van Manchester United en verbrak daarmee het record van Mason Greenwood. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Obi een talentvolle spits is die van waarde kan zijn voor het team. Jesper de Jong heeft op de US Open voor het eerst de 2e ronde bereikt. De Nederlandse tennisser versloeg de Italiaan Francesco Passaro in 5 sets. 2-6, 6-2, 4-6, 6-3, 6-2.
2: De partij werd dinsdag gestaakt vanwege regen, maar De Jong draaide een dag later de wedstrijd om. In de volgende ronde speelt hij tegen de Belg Zizou Bergs. Arina Sabalenka heeft op de US Open de tweede ronde gehaald. De als eerste geplaatste Belarussische versloeg de Russische qualifier Polina Yatsenko met 6-1, 6-1. Sabalenka won de laatste twee edities van het toernooi in New York en veroverde ook twee keer de titel op de Australian Open. Dit jaar verloor ze de finale in Australië, werd ze uitgeschakeld in de kwartfinales op Roland Garros en in de vierde ronde op Wimbledon. In de derde ronde neemt ze het op tegen Kamila Rakhimova, die met 6-3, 6-0 won van Oksana Selegmetjeva. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de derde ronde bereikt van de US Open. De als tweede geplaatste Spanjaard versloeg de Portugees Jaime Faria met 4-6, 6-0, 6-3, 6-2. In de volgende ronde speelt Alcaraz tegen de Chinees Wu Yibing. De 23-jarige tennisser maakte op dit toernooi zijn rentree na een polsblessure. Alcaraz won de US Open eerder in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar zijn eerste titel op de Australian Open. Alle voetbalwedstrijden in Argentinië worden komend weekend na 10 minuten even stilgelegd als eerbetoon aan Lionel Messi. De vedette maakte onlangs bekend dat hij stopt als international. Hij voetbalde altijd met rugnummer 10 voor zijn nationale ploeg. De 39-jarige Messi maakte 125 doelpunten in 207 interlands voor Argentinië. Hij leidde zijn nationale ploeg in 2022 naar de wereldtitel. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met af en toe wat motregen. Later kan de zon er plaatselijk doorbreken. Landinwaarts staat er een matige wind. Aan de kust waait het flink door. Vanmiddag wordt het in het noorden af en toe zonnig, met hier en daar een bui. Het wordt 20 tot 23 graden. De westenwind is matig, aan zee vrij krachtig tot krachtig. Vanavond half tot zwaar bewolkt met soms een bui. Vannacht nog een enkele bui, tussen de 16 en 19 graden. Morgenochtend wordt het natter met perioden van regen, vooral in het noorden. Let op! In het westelijk kustgebied staat code geel vanwege windstoten tot 90 km per uur. Morgenmiddag blijft het grotendeels bewolkt met regen. In het noordwesten breekt de zon door. Het wordt zo'n 20 graden.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het politieonderzoek bij het huis aan de Ewijkseweg in Overasselt, waar in de nacht van maandag op dinsdag een schietpartij was, is nog volop bezig. Zwaar bewapende agenten bewaken het pand zolang het onderzoek loopt. Burgemeester Joeri Minses maakt vandaag meer bekend over eventuele sluiting van het pand en eventuele aanvullende maatregelen. Het huis werd eerder deze week belaagd door tientallen bewapende mensen. De gemeente plaatst camera's om het terrein te bewaken zodra de politie het gebied vrijgeeft. Nederlandse meren en zwemplassen voldoen nergens meer aan de chemische normen. Dat blijkt uit onderzoek van Natuur en Milieu en het Nederlands Instituut voor Ecologie. Ze onderzochten 62 zwemlocaties en vonden wijdverbreid chemische stoffen zoals PFAS en bestrijdingsmiddelen. 10 jaar geleden voldeed nog 22% van de zwemwateren aan de normen. De onderzoekers benadrukken dat zwemmers niet direct ziek worden, maar pleiten wel voor strengere controles op lozingen. Minimaal 1000 websites van Nederlandse en Europese bedrijven, stichtingen en ZZP'ers bevatten illegale casinopromotie, meldt BNR Nieuwsradio. Waarschijnlijk weten de eigenaren hier niets van. Er wordt heimelijk casino-content aan hun websites toegevoegd. Ook worden oude domeinnamen opgekocht en omgebouwd tot doorverwijspagina's naar online casino's. Websites met zwakke beveiliging worden gehackt en voorzien van gokpagina's, of oude domeinnamen worden via AI omgezet in casino-sites. Zo prijzen oude domeinnamen van programmamaker Wilfried de Jong en de Zeeuwse en Brabantse VVD nu illegale internetcasino's aan. Nederland gaat Libanon helpen bij het onderzoek naar mogelijke schendingen van het oorlogsrecht tijdens het conflict tussen Israël en Hezbollah. Minister Sjoerd Sjoerdsma van Ontwikkelingssamenwerking maakt 18 miljoen euro vrij voor hulp aan vluchtelingen en het waterbeheer. Tijdens de oorlog zijn meer dan 4.300 mensen in Libanon gedood, onder wie hulpverleners, artsen en journalisten. Nederland geeft de komende 4 jaar in totaal 1,2 miljoen euro voor onderzoek naar vermeende schendingen van het humanitair oorlogsrecht. Daarnaast gaat 7 miljoen euro naar de opvang van Libanese ontheemde en Syrische vluchtelingen en 11 miljoen euro naar verbetering van de watervoorziening. Het Openbaar Ministerie en de politie waarschuwen dat verschillende types cybercriminelen steeds vaker samenwerken. Dat staat in het nieuwe 2-jaarlijkse rapport Cybercrime Beeld Nederland. De dreiging van statelijke actoren neemt toe, mede doordat die vaker verweven zijn met criminele groeperingen zoals hacktivisten. In 2025 werden 2 17-jarigen opgepakt die wifi-netwerken van overheidsinstanties in Den Haag in kaart brachten voor een pro-Russische hackersgroep. Het rapport noemt kunstmatige intelligentie een katalysator van cybercrime, omdat aanvallen daardoor in schaal en tempo toenemen. Pieter Omtzigt noemt het extreem pijnlijk dat de vermeende opdrachtgever van de moord op de Maltese journalist Daphne Caruana Galizia woensdag is vrijgesproken. De oud-politicus hield zich als speciaal onderzoeker voor de Raad van Europa bezig met de afhandeling van de zaak. Caruana Galizia bracht corruptie op het hoogste politieke niveau van Malta aan het licht en kwam in 2017 om het leven door een autobom. Een vermeende tussenpersoon had gezegd dat zakenman Jorgen Fenech de opdrachtgever was, maar een jury sprak hem vrij. Eerder werden 5 personen veroordeeld voor het plaatsen of leveren van de bom. 2 van hen kregen levenslang. Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Nepal werkt aan een nieuw waarschuwingssysteem voor aardverschuivingen in het grensgebied met China, waar vorige week een dodelijke overstroming plaatsvond. In de grensplaats Timuren komen aardbevingssensoren, camera's en een satellietverbinding, zodat het systeem ook werkt als het mobiele internet uitvalt. Bestaande sensoren werden weggevaagd door de overstroming en werden niet goed in de gaten gehouden. De overstroming kostte in Nepal en Tibet aan ruim 1200 mensen het leven. Er worden nog 4550 mensen vermist. De Verenigde Staten hebben het afgelopen jaar 227 mensen gedood bij aanvallen op vermoedelijke drugsmokkelboten op de Grote Oceaan en in het Caribisch gebied. Dat meldt het Amerikaanse leger. In totaal zijn 68 aanvallen uitgevoerd in het kader van operatie Southern Spear, die nu precies een jaar loopt. 3 vermoedelijke drugsmokkelaars werden levend gered. Dinsdag eisten experts van de Verenigde Naties nog dat de Amerikanen stoppen met hun aanvallen op vermeende drugsboten op de Caribische Zee en de Grote Oceaan en spraken van onwettig dodelijk geweld. De voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft een rechtbank in New York gevraagd de strafzaak tegen hem te seponeren. Hij stelt dat hij als staatshoofd van een soeverein land immuun is voor vervolging in de Verenigde Staten. Federale aanklagers beschuldigen Maduro van samenwerking met buitenlandse terroristische organisaties en van zelfverrijking tijdens de meer dan 25 jaar dat hij functies bekleedde binnen de Venezolaanse regering. Bij een veroordeling riskeert hij een levenslange gevangenisstraf. De 63-jarige Maduro werd begin januari door het Amerikaanse leger gevangen genomen in Venezuela en naar New York overgebracht. Ongeveer 20 miljoen kinderen die het internet gebruiken in 21 landen werden in één jaar tijd blootgesteld aan seksuele uitbuiting of misbruik op digitale platforms. Dat meldt UNICEF in een nieuw rapport. Meer dan 1 op de 5 kinderen tussen de 12 en 17 jaar kreeg te maken met tenminste één vorm van seksueel misbruik online. Ongeveer 15 miljoen kinderen zagen ongewenste seksuele inhoud. 9 miljoen werden onder druk gezet om seksuele gesprekken te voeren of beelden te delen. En 4 miljoen kregen te maken met het delen van seksuele beelden zonder hun toestemming. Bijna 60% van het misbruik vond plaats op sociale media zoals Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat en TikTok. Twee Palestijnse tieners van 16 en 19 jaar zijn woensdag omgekomen bij een aanval van Israëlische kolonisten en legereenheden op hun dorp Al-Mughayyir op de westelijke Jordaan-oever. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat soldaten in het dorp waren om politieagenten en een Israëlische burger te beveiligen die vee wilde terughalen. De soldaten openden het vuur toen mensen met stenen naar hen gooiden. De Israëlische regering bevordert de uitbreiding van Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever die in strijd zijn met het internationaal recht. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is op 70-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de lijkschouwer van Jackson, haar laatste woonplaats. Er is geen doodsoorzaak bekendgemaakt. Wilson was een van de grote jazznamen van de jaren 80 en 90. Ze trad op in het voorprogramma van Miles Davis en toerde met Wynton Marsalis en won een Grammy voor haar album New Moon Daughter uit 1995. Met haar lage, heese stem hield ze de blues-traditie van haar geboortestaat Mississippi hoog. Zowel in eigen nummers als in covers van artiesten als Joni Mitchell en Van Morrison. Ze trad meerdere keren op tijdens het North Sea Jazz Festival, voor het eerst in 1994 en voor het laatst in 2015.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. De prijzen aan de pomp zijn donderdag verder gestegen. Benzine bereikte een nieuwe recordadviesprijs van 2 euro en bijna 70 cent per liter, euro 95. Ruim 2 cent meer dan woensdag. Ook diesel werd duurder en kostte 2 euro en ruim 66 cent per liter. De brandstofprijzen zijn opgelopen naar recordhoogtes sinds het uitbreken van de Iran-oorlog eind februari. Die zorgde voor aanhoudende verstoringen van de scheepvaart door de Straat van Hormuz, waar voor het conflict ongeveer een vijfde van het wereldwijde olietransport doorheen ging. De laatste maanden varen er echter amper olietankers doorheen.
13: De Nederlandse economie groeit dit jaar naar verwachting 1,3%. En volgend jaar 1,1%, meldt Rabobank. Dat is meer dan de bank in juni voorspelde. De groei komt vooral doordat de overheid en consumenten meer uitgeven. De bank waarschuwt dat de voorspellingen onzekerder zijn dan normaal door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten en de politieke situatie in Nederland. De inflatie stijgt van 2,8% dit jaar naar 3,4% volgend jaar, doordat hoge energieprijzen doorsijpelen in de prijzen van producten en diensten.
14: 100 bedrijven en 5 politieke partijen hebben afgesproken maatregelen te nemen voor meer duurzaamheid en een beter verdienvermogen. De bedrijven beloven meer vraag te creëren naar biologische producten en grondstoffen en het aanbod van tweedehands producten te vergroten. De politieke partijen zetten zich in voor beleid dat dit moet helpen,
15: zoals scherpere eisen voor repareerbaarheid van producten. Onder de ondertekenaars zijn webwinkel Bol, supermarktketen Jumbo, bierbrouwer Royal Swinkels en smartphonebedrijf Fairphone, samen met D66, Pro, ChristenUnie, Volt en 50+. Het ondernemersakkoord 2030 is een initiatief van Future Up, een platform voor duurzaam ondernemen, en wordt op 8 oktober overhandigd aan premier Rob Jette en klimaatminister Stientje van Veldhoven. Het aantal opdrachten voor zelfstandige professionals is sinds eind 2024 met 42% gedaald, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit het jaarlijkse trendrapport van HR-dienstverlener Headfirst en Intelligence Group. De vraag is daarmee harder teruggelopen dan het aanbod, ook al zijn tienduizenden ZZP'ers en gedetacheerden gestopt of weer in loondienst gegaan. Van de pakweg 775.000 hoogopgeleide Nederlanders werkte eind juni 18% als zelfstandige. Eind 2024 was dat nog 22%. Een gemiddelde ZZP'er of gedetacheerde moet 6 of 7 keer per jaar op zoek naar een nieuwe klus, zegt arbeidsmarktexpert Geert-Jan Waasdorp van Intelligence Group. De uitgaven aan televisiereclame in Nederland zijn in de eerste helft van dit jaar met 2,5% gestegen, tot 400 miljoen euro. Het is de eerste keer sinds 2022 dat het eerste halfjaar weer groei laat zien, meldt tv-marketingorganisatie Screenforce. De stijging komt vooral door commercials op lineaire tv-zenders en video-on-demand-platforms. De detailhandel blijft de grootste adverteerdersbranche, met 1/3 van de totale bestedingen. De kijktijd naar live en uitgestelde tv daalde met 2,3% tot 117 minuten per dag. Wall Street heeft woensdag terrein teruggewonnen na 3 dagen van verliezen. Beleggers gingen op koopjesjacht, omdat sommige aandelen door de eerdere dalingen aantrekkelijk geprijsd leken. De Dow Jones-index steeg 16%, de S&P 500 en de Nasdaq wonnen beide 15%. De koerswinsten werden wel getemperd door een verkoopgolf op de obligatiemarkt, gevoed door de hoge Amerikaanse staatsschuld en oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Computermaker Dell was een grote winnaar, met een plus van bijna 16% na een recordomzet door de grote vraag naar servers voor AI-datacenters. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws. De NBA heeft de Los Angeles Clippers zwaar bestraft voor het omzeilen van het salarisplafond bij sterspeler Kawhi Leonard. Volgens onderzoek kreeg de 35-jarige basketballer via een sponsordeal een deel van zijn salaris betaald. De club mag 5 jaar lang niet kiezen in de eerste ronde van de draft, voor het eerst in 2029, en krijgt een boete van $30 miljoen. Eigenaar Steve Ballmer mag 1 jaar lang geen activiteiten voor het team en de competitie uitvoeren. Leonard moet $700.000 betalen aan de NBA. Willem II huurt de 18-jarige Deense spits Chido Obi tot het einde van het seizoen van Manchester United. Obi speelde eerder in de jeugdopleidingen van FC Kopenhagen en Arsenal. Begin vorig jaar maakte hij zijn debuut in de Premier League toen hij inviel tegen Tottenham Hotspur. In de wedstrijd tegen Brentford werd hij de jongste basisspeler ooit van Manchester United en verbrak daarmee het record van Mason Greenwood. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Obi een talentvolle spits is die van waarde kan zijn voor het team. Jesper de Jong heeft op de US Open voor het eerst de 2e ronde bereikt. De Nederlandse tennisser versloeg de Italiaan Francesco Passaro in 5 sets, 2-6, 6-2, 4-6, 6-3, 6-2. De partij werd dinsdag gestaakt vanwege regen, maar de Jong draaide 1 dag later de wedstrijd om. In de volgende ronde speelt hij tegen de Belg Zizou Bergs.
17: Arina Sabalenka heeft op de US Open de 2e ronde gehaald. De als eerste geplaatste Belarussische versloeg de Russische qualifier Polina Yatsenko met 6-1, 6-1. Sabalenka won de laatste 2 edities van het toernooi in New York en veroverde ook 2 keer de titel op de Australian Open. Dit jaar verloor ze de finale in Australië, werd ze uitgeschakeld in de kwartfinales op Roland Garros en in de 4e ronde op Wimbledon.
2: In de derde ronde neemt ze het op tegen Kamila Rakhimova, die met 6-3, 6-0 won van Oksana Selegmetjeva. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de derde ronde bereikt van de US Open. De als tweede geplaatste Spanjaard versloeg de Portugees Jaime Faria met 4-6, 6-0, 6-3, 6-2. In de volgende ronde speelt Alcaraz tegen de Chinees Wu Yibing. De 23-jarige tennisser maakte op dit toernooi zijn rentree na een polsblessure. Alcaraz won de US Open eerder in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar zijn eerste titel op de Australian Open. Alle voetbalwedstrijden in Argentinië worden komend weekend na 10 minuten even stilgelegd als eerbetoon aan Lionel Messi. De vedette maakte onlangs bekend dat hij stopt als international. Hij voetbalde altijd met rugnummer 10 voor zijn nationale ploeg. De 39-jarige Messi maakte 125 doelpunten in 207 interlands voor Argentinië. Hij leidde zijn nationale ploeg in 2022 naar de wereldtitel. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met af en toe motregen. Later breekt de zon plaatselijk door. De wind draait van zuidwest naar west en is landinwaarts matig, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag is er vooral in het noorden af en toe zon, met landinwaarts een enkele bui. Het wordt tussen de 20 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Vanavond blijft het half tot zwaar bewolkt, met een enkele bui. Morgen code geel in het westelijk kustgebied. Windstoten tot 90 km per uur. Het regent van tijd tot tijd. Vooral in het noorden kan veel vallen. De wind is krachtig tot hard langs de kust. Middagtemperaturen liggen rond de 20 graden. In het zuidoosten aanvankelijk 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws.
21: Het politieonderzoek bij het huis aan de Ewijkseweg in Overasselt, waar in de nacht van maandag op dinsdag een schietpartij was, is nog volop bezig. Zwaar bewapende agenten bewaken het pand zolang het onderzoek loopt. Burgemeester Joeri Minses maakt vandaag meer bekend over eventuele sluiting van het pand en eventuele aanvullende maatregelen. Het huis werd eerder deze week belaagd door tientallen bewapende mensen. De gemeente plaatst camera's om het terrein te bewaken zodra de politie het gebied vrijgeeft. Nederlandse meren en zwemplassen voldoen nergens meer aan de chemische normen. Dat blijkt uit onderzoek van Natuur en Milieu en het Nederlands Instituut voor Ecologie. Ze onderzochten 62 zwemlocaties en vonden wijdverbreid chemische stoffen zoals PFAS en bestrijdingsmiddelen. 10 jaar geleden voldeed nog 22% van de zwemwateren aan de normen. De onderzoekers benadrukken dat zwemmers niet direct ziek worden, maar pleiten wel voor strengere controles op lozingen. Minimaal 1000 websites van Nederlandse en Europese bedrijven, stichtingen en ZZP'ers bevatten illegale casinopromotie, meldt BNR Nieuwsradio. Waarschijnlijk weten de eigenaren hier niets van. Er wordt heimelijk casino-content aan hun websites toegevoegd. Ook worden oude domeinnamen opgekocht en omgebouwd tot doorverwijspagina's naar online casino's. Websites met zwakke beveiliging worden gehackt en voorzien van gokpagina's, of oude domeinnamen worden via AI omgezet in casino-sites. Zo prijzen oude domeinnamen van programmamaker Wilfried de Jong en de Zeeuwse en Brabantse VVD nu illegale internetcasino's aan. Nederland gaat Libanon helpen bij het onderzoek naar mogelijke schendingen van het oorlogsrecht tijdens het conflict tussen Israël en Hezbollah.
0: Minister Sjoerd Sjoerdsma van Ontwikkelingssamenwerking maakt 18 miljoen euro vrij voor hulp aan vluchtelingen en het waterbeheer. Tijdens de oorlog zijn meer dan 4.300 mensen in Libanon gedood, onder wie hulpverleners, artsen en journalisten. Nederland geeft de komende 4 jaar in totaal 1,2 miljoen euro voor onderzoek naar vermeende schendingen van het humanitair oorlogsrecht. Daarnaast gaat 7 miljoen euro naar de opvang van Libanese ontheemde en Syrische vluchtelingen en 11 miljoen euro naar verbetering van de watervoorziening. Het Openbaar Ministerie en de politie waarschuwen dat verschillende types cybercriminelen steeds vaker samenwerken. Dat staat in het nieuwe tweejaarlijkse rapport Cybercrime Beeld Nederland. De dreiging van statelijke actoren neemt toe, mede doordat die vaker verweven zijn met criminele groeperingen zoals hacktivisten. In 2025 werden 2 17-jarigen opgepakt die wifi-netwerken van overheidsinstanties in Den Haag in kaart brachten voor een pro-Russische hackersgroep. Het rapport noemt kunstmatige intelligentie een katalysator van cybercrime, omdat aanvallen daardoor in schaal en tempo toenemen. Pieter Omtzigt noemt het extreem pijnlijk dat de vermeende opdrachtgever van de moord op de Maltese journalist Daphne Caruana Galizia woensdag is vrijgesproken. De oud-politicus hield zich als speciaal onderzoeker voor de Raad van Europa bezig met de afhandeling van de zaak. Caruana Galizia bracht corruptie op het hoogste politieke niveau van Malta aan het licht en kwam in 2017 om het leven door een autobom. Een vermeende tussenpersoon had gezegd dat zakenman Jorgen Fenech de opdrachtgever was, maar een jury sprak hem vrij. Eerder werden 5 personen veroordeeld voor het plaatsen of leveren van de bom. 2 van hen kregen levenslang. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws. Rusland noemt de inbeslagname van een Russisch schip door Noorwegen piraterij. Noorwegen legde beslag op het cruiseschip Professor Molchanov bij Spitsbergen, op verzoek van advocaten van het Oekraïense energiebedrijf Naftogaz. Het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag bepaalde eerder dat Rusland ruim 4,2 miljard dollar, zo'n 3,6 miljard euro, aan Naftogaz moet betalen. Die compensatie heeft te maken met Russische inbeslagnames bij de annexatie van de Krim in 2014. Een Noorse rechter stemde in met het verzoek om het schip vast te houden.
23: Nepal werkt aan een nieuw waarschuwingssysteem voor aardverschuivingen in het grensgebied met China, waar vorige week een dodelijke overstroming plaatsvond. In de grensplaats Timuren komen aardbevingssensoren, camera's en een satellietverbinding, zodat het systeem ook werkt als het mobiele internet uitvalt. Bestaande sensoren werden weggevaagd door de overstroming en werden niet goed in de gaten gehouden. De overstroming kostte in Nepal en Tibet aan ruim 1200 mensen het leven. Er worden nog 4550 mensen vermist.
0: De Verenigde Staten hebben het afgelopen jaar 227 mensen gedood bij aanvallen op vermoedelijke drugsmokkelboten op de Grote Oceaan en in het Caribisch gebied. Dat meldt het Amerikaanse leger. In totaal zijn 68 aanvallen uitgevoerd in het kader van operatie Southern Spear, die nu precies een jaar loopt. 3 vermoedelijke drugsmokkelaars werden levend gered. Dinsdag eisten experts van de Verenigde Naties nog dat de Amerikanen stoppen met hun aanvallen op vermeende drugsboten op de Caribische Zee en de Grote Oceaan en spraken van onwettig dodelijk geweld.
23: De voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft een rechtbank in New York gevraagd de strafzaak tegen hem te seponeren. Hij stelt dat hij als staatshoofd van een soeverein land immuun is voor vervolging in de Verenigde Staten. Federale aanklagers beschuldigen Maduro van samenwerking met buitenlandse terroristische organisaties en van zelfverrijking tijdens de meer dan 25 jaar dat hij functies bekleedde binnen de Venezolaanse regering. Bij een veroordeling riskeert hij een levenslange gevangenisstraf. De 63-jarige Maduro werd begin januari door het Amerikaanse leger gevangen genomen in Venezuela en naar New York overgebracht. Ongeveer 20 miljoen kinderen die het internet gebruiken in 21 landen werden in één jaar tijd blootgesteld aan seksuele uitbuiting of misbruik op digitale platforms. Dat meldt UNICEF in een nieuw rapport. Meer dan 1 op de 5 kinderen tussen de 12 en 17 jaar kreeg te maken met tenminste één vorm van seksueel misbruik online. Ongeveer 15 miljoen kinderen zagen ongewenste seksuele inhoud. 9 miljoen werden onder druk gezet om seksuele gesprekken te voeren of beelden te delen. En 4 miljoen kregen te maken met het delen van seksuele beelden zonder hun toestemming. Bijna 60% van het misbruik vond plaats op sociale media zoals Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat en TikTok. Twee Palestijnse tieners van 16 en 19 jaar zijn woensdag omgekomen bij een aanval van Israëlische kolonisten en legereenheden op hun dorp Al-Mughayir op de westelijke Jordaanoever. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat soldaten in het dorp waren om politieagenten en een Israëlische burger te beveiligen die vee wilde terughalen. De soldaten openden het vuur toen mensen met stenen naar hen gooiden. De Israëlische regering bevordert de uitbreiding van Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever die in strijd zijn met het internationaal recht. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws. De AIX-index op het Damrak is donderdag vrijwel vlak geopend. Beleggers bleven voorzichtig, ondanks hogere slotstanden op Wall Street. De Amerikaanse beurzen doorbraken daarmee een verliesreeks van 3 dagen. Een daling van de olieprijzen zorgde voor enige opluchting. Ook liepen de rentes op de obligatiemarkten weer wat terug, na het bereiken van meerjarige hoogtepunten door zorgen over de torenhoge Amerikaanse staatsschuld. De prijzen aan de pomp in Nederland zijn donderdag verder gestegen. Benzine bereikte een nieuwe recordadviesprijs van €2,6992 per liter euro 95, een stijging van 2,4 cent vergeleken met woensdag. Ook diesel werd opnieuw duurder, met een adviesprijs van €2,664 per liter. De brandstofprijzen zijn opgelopen naar recordhoogtes sinds het uitbreken van de Iran-oorlog eind februari. Experts denken dat de prijzen de komende tijd nog verder stijgen door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne. De Nederlandse economie groeit dit jaar naar verwachting 1,3% en volgend jaar 1,1%, meldt Rabobank. Dat is meer dan de bank in juni voorspelde. De groei komt vooral doordat de overheid en consumenten meer uitgeven. De bank waarschuwt dat de voorspellingen onzekerder zijn dan normaal door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten en de politieke situatie in Nederland. De inflatie stijgt van 2,8% dit jaar naar 3,4% volgend jaar, doordat hoge energieprijzen doorcijpelen in de prijzen van producten en diensten. 100 bedrijven en 5 politieke partijen hebben afgesproken maatregelen te nemen voor meer duurzaamheid en een beter verdienvermogen. De bedrijven beloven meer vraag te creëren naar biologische producten en grondstoffen en het aanbod van tweedehands producten te vergroten. De politieke partijen zetten zich in voor beleid dat dit moet helpen, zoals scherpere eisen voor repareerbaarheid van producten. Onder de ondertekenaars zijn webwinkel Bol, supermarktketen Jumbo, bierbrouwer Royal Swinkels en smartphonebedrijf Fairphone, samen met D66, Pro, ChristenUnie, Volt en 50+. Het ondernemersakkoord 2030 is een initiatief van Future Up, een platform voor duurzaam ondernemen, en wordt op 8 oktober overhandigd aan premier Rob Jetten en klimaatminister Stientje van Veldhoven.
5: Het aantal opdrachten voor zelfstandige professionals is sinds eind 2024 met 42% gedaald, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit het jaarlijkse trendrapport van HR-dienstverlener Headfirst en Intelligence Group. De vraag is daarmee harder teruggelopen dan het aanbod, ook al zijn tienduizenden ZZP'ers en gedetacheerden gestopt of weer in loondienst gegaan. Van de pakweg 775.000 hoogopgeleide Nederlanders werkte eind juni 18% als zelfstandige. Eind 2024 was dat nog 22%. Een gemiddelde ZZP'er of gedetacheerde moet 6 of 7 keer per jaar op zoek naar een nieuwe klus, zegt arbeidsmarktexpert Geert-Jan Waasdorp van Intelligence Group.
7: De uitgaven aan televisiereclame in Nederland zijn in de eerste helft van dit jaar met 2,5% gestegen, tot €400 miljoen. Het is de eerste keer sinds 2022 dat het eerste halfjaar weer groei laat zien, meldt tv-marketingorganisatie Screenforce. De stijging komt vooral door commercials op lineaire tv-zenders en video-on-demand-platforms. De detailhandel blijft de grootste adverteerdersbranche, met 1/3 van de totale bestedingen. De kijktijd naar live en uitgestelde tv daalde met 2,3% tot 117 minuten per dag.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. De NBA heeft de Los Angeles Clippers zwaar bestraft voor het omzeilen van het salarisplafond bij sterspeler Kawhi Leonard. Volgens onderzoek kreeg de 35-jarige basketballer via een sponsordeal een deel van zijn salaris betaald. De club mag 5 jaar lang niet kiezen in de eerste ronde van de draft, voor het eerst in 2029 en krijgt een boete van $30 miljoen. Eigenaar Steve Ballmer mag 1 jaar lang geen activiteiten voor het team en de competitie uitvoeren. Leonard moet $700.000 betalen aan de NBA. Willem II huurt de 18-jarige Deense spits Chido Obi tot het einde van het seizoen van Manchester United. Obi speelde eerder in de jeugdopleidingen van FC Kopenhagen en Arsenal. Begin vorig jaar maakte hij zijn debuut in de Premier League toen hij inviel tegen Tottenham Hotspur. In de wedstrijd tegen Brentford werd hij de jongste basisspeler ooit van Manchester United en verbrak daarmee het record van Mason Greenwood. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Obi een talentvolle spits is die van waarde kan zijn voor het team. Jesper de Jong heeft op de US Open voor het eerst de tweede ronde bereikt. De Nederlandse tennisser versloeg de Italiaan Francesco Passaro in 5 sets, 2-6, 6-2, 4-6, 6-3, 6-2. De partij werd dinsdag gestaakt vanwege regen, maar de Jong draaide 1 dag later de wedstrijd om. In de volgende ronde speelt hij tegen de Belg Zizou Bergs.
24: Arina Sabalenka heeft op de US Open de tweede ronde gehaald. De als eerste geplaatste Belarussische versloeg de Russische qualifier Polina Yatsenko met 6-1, 6-1. Sabalenka won de laatste 2 edities van het toernooi in New York en veroverde ook 2 keer de titel op de Australian Open. Dit jaar verloor ze de finale in Australië, werd ze uitgeschakeld in de kwartfinales op Roland Garros en in de 4e ronde op Wimbledon. In de 3e ronde neemt ze het op tegen Kamila Rakhimova, die met 6-3, 6-0 won van Oksana Selegmetjeva. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de 3e ronde bereikt van de US Open. De als 2e geplaatste Spanjaard versloeg de Portugees Jaime Faria met 4-6, 6-0, 6-3, 6-2. In de volgende ronde speelt Alcaraz tegen de Chinees Wu Yibing. De 23-jarige tennisser maakte op dit toernooi zijn rentree na een polsblessure. Alcaraz won de US Open eerder in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar zijn eerste titel op de Australian Open. Alle voetbalwedstrijden in Argentinië worden komend weekend na 10 minuten even stilgelegd als eerbetoon aan Lionel Messi. De vedette maakte onlangs bekend dat hij stopt als international. Hij voetbalde altijd met rugnummer 10 voor zijn nationale ploeg. De 39-jarige Messi maakte 125 doelpunten in 207 interlands voor Argentinië. Hij leidde zijn nationale ploeg in 2022 naar de wereldtitel.
10: Dit was het laatste sportnieuws.
11: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met af en toe motregen. Later kan de zon her en der doorbreken. De wind draait van zuidwest naar west en is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag wordt het vooral in het noorden zonniger. Landinwaarts valt een enkele bui. Het wordt tussen de 20 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Vanavond blijft het half tot zwaar bewolkt met kans op een bui. Morgenochtend regent het van tijd tot tijd, met name in het noorden. In het westelijk kustgebied kunnen windstoten oplopen tot 75 à 90 km per uur. Morgenmiddag blijft het overwegend bewolkt met regen, al breekt in het noordwesten de zon door. De temperatuur daalt in de loop van de middag naar rond de 18 graden.
14: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
26: Dit is het Binnenlands Nieuws. Mensen die zich veel zorgen maken over maatschappelijke problemen hebben vaker een psychische aandoening. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut onder bijna 5000 Nederlanders. Tussen 2023 en 2024 werden mensen van 21 tot en met 78 jaar gevraagd naar zorgen over internationale spanningen, woningnood en klimaat. Wie zich veel zorgen maakte, had vaker stemmingstoornissen, angststoornissen of gebruikte te veel alcohol of drugs. De onderzoekers weten nog niet of de zorgen leiden tot psychische klachten of dat mensen met psychische klachten zich juist sneller zorgen maken. Een 45-jarige man uit Roemenië is gisteren om 6:30 s'avonds overleden bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen. De politie hield kort daarna twee Roemeense mannen aan van 28 en 43 jaar oud. Het incident gebeurde bij de kruising van de Wilhelminastraat met de Grote Kerkstraat. De politie houdt zeer sterk rekening met een steekpartij, maar bevestigt dat nog niet. Beide verdachten zitten vast en worden gehoord over hun mogelijke betrokkenheid.
27: Hoogheemraadschap Delfland haalt tijdelijk geen zoet water meer uit het Brielse meer, omdat daar dieselolie in is gelekt. Normaal pompt Delfland via een ruim 4 kilometer lange pijpleiding maximaal 4000 liter water per seconde uit het meer naar het gebied tussen Den Haag en Rotterdam. Waterschap Hollandse Delta constateerde de vervuiling en heeft de dieselolie ingedampt. De bron van de vervuiling is nog niet bekend. Delfland heeft het gemaal bij het Brielse meer uitgezet om te voorkomen dat vervuild water wordt aangevoerd.
28: Het politieonderzoek bij het huis aan de Ewijkseweg in Overasselt, waar in de nacht van maandag op dinsdag een schietpartij was, is nog volop bezig. Zwaar bewapende agenten bewaken het pand zolang het onderzoek loopt. Burgemeester Juri Minses maakt vandaag meer bekend over eventuele sluiting van het pand en eventuele aanvullende maatregelen. Het huis werd eerder deze week belaagd door tientallen bewapende mensen. De gemeente plaatst camera's om het terrein te bewaken zodra de politie het gebied vrijgeeft. Nederlandse meren en zwemplassen voldoen nergens meer aan de chemische normen. Dat blijkt uit onderzoek van Natuur en Milieu en het Nederlands Instituut voor Ecologie. Ze onderzochten 62 zwemlocaties en vonden wijdverbreid chemische stoffen zoals PFAS en bestrijdingsmiddelen. 10 jaar geleden voldeed nog 22% van de zwemwateren aan de normen. De onderzoekers benadrukken dat zwemmers niet direct ziek worden, maar pleiten wel voor strengere controles op lozingen. Nederland gaat Libanon helpen bij het onderzoek naar mogelijke schendingen van het oorlogsrecht
27: tijdens het conflict tussen Israël en Hezbollah. Minister Sjoerd Sjoerdsma van Ontwikkelingssamenwerking maakt 18 miljoen euro vrij voor hulp aan vluchtelingen en het waterbeheer. Tijdens de oorlog zijn meer dan 4.300 mensen in Libanon gedood, onder wie hulpverleners, artsen en journalisten. Nederland geeft de komende 4 jaar in totaal 1,2 miljoen euro voor onderzoek naar vermeende schendingen van het humanitair oorlogsrecht. Daarnaast gaat 7 miljoen euro naar de opvang van Libanon.

0: Nu het buitenlands nieuws. Rusland noemt de inbeslagname van een Russisch schip door Noorwegen piraterij. Noorwegen legt de beslag op het cruiseschip Professor Molchanov bij Spitsbergen, op verzoek van advocaten van het Oekraïense energiebedrijf Naftogaz. Het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag bepaalde eerder dat Rusland ruim 4,2 miljard dollar, zo'n 3,6 miljard euro, aan Naftogaz moet betalen. Die compensatie heeft te maken met Russische inbeslagnames bij de annexatie van de Krim in 2014. Een Noorse rechter stemde in met het verzoek om het schip vast te houden.
1: Nepal werkt aan een nieuw waarschuwingssysteem voor aardverschuivingen in het grensgebied met China, waar vorige week een dodelijke overstroming plaatsvond. In de grensplaats Timuren komen aardbevingssensoren, camera's en een satellietverbinding, zodat het systeem ook werkt als het mobiele internet uitvalt. Bestaande sensoren werden weggevaagd door de overstroming en werden niet goed in de gaten gehouden. De overstroming kostte in Nepal en Tibet aan ruim 1200 mensen het leven. Er worden nog 4550 mensen vermist. De Verenigde Staten hebben het afgelopen jaar 227 mensen gedood bij aanvallen op vermoedelijke drugsmokkelboten op de Grote Oceaan en in het Caribisch gebied. Dat meldt het Amerikaanse leger. In totaal zijn 68 aanvallen uitgevoerd in het kader van operatie Southern Spear, die nu precies een jaar loopt. 3 vermoedelijke drugsmokkelaars werden levend gered. Dinsdag eisten experts van de Verenigde Naties nog dat de Amerikanen stoppen met hun aanvallen op vermeende drugsboten op de Caribische Zee en de Grote Oceaan en spraken van onwettig dodelijk geweld. De voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft een rechtbank in New York gevraagd de strafzaak tegen hem te seponeren. Hij stelt dat hij als staatshoofd van een soeverein land immuun is voor vervolging in de Verenigde Staten. Federale aanklagers beschuldigen Maduro van samenwerking met buitenlandse terroristische organisaties en van zelfverrijking tijdens de meer dan 25 jaar dat hij functies bekleedde binnen de Venezolaanse regering. Bij een veroordeling riskeert hij een levenslange gevangenisstraf. De 63-jarige Maduro werd begin januari door het Amerikaanse leger gevangen genomen in Venezuela en naar New York overgebracht. Ongeveer 20 miljoen kinderen die het internet gebruiken in 21 landen werden in 1 jaar tijd blootgesteld aan seksuele uitbuiting of misbruik op digitale platforms. Dat meldt UNICEF in een nieuw rapport. Meer dan 1 op de 5 kinderen tussen de 12 en 17 jaar kreeg te maken met tenminste 1 vorm van seksueel misbruik online. Ongeveer 15 miljoen kinderen zagen ongewenste seksuele inhoud. 9 miljoen werden onder druk gezet om seksuele gesprekken te voeren of beelden te delen. En 4 miljoen kregen te maken met het delen van seksuele beelden zonder hun toestemming. Bijna 60% van het misbruik vond plaats op sociale media zoals Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat en TikTok. 2 Palestijnse tieners van 16 en 19 jaar zijn woensdag omgekomen bij een aanval van Israëlische kolonisten en legereenheden op hun dorp Al-Mughayir op de westelijke Jordaanoever. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat soldaten in het dorp waren om politieagenten en een Israëlische burger te beveiligen die vee wilde terughalen. De soldaten openden het vuur toen mensen met stenen naar hen gooiden. De Israëlische regering bevordert de uitbreiding van Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever die in strijd zijn met het internationaal recht.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De AEX-index op het Damrak is donderdag vrijwel vlak begonnen. Beleggers bleven voorzichtig, ondanks hogere slotstanden op Wall Street. De Amerikaanse beurzen doorbraken daarmee een verliesreeks van 3 dagen. Een daling van de olieprijzen, na 3 dagen van stijgingen op rij, zorgde voor enige opluchting. Ook liepen de rentes

0: op de obligatiemarkten wat terug, na het bereiken van meerjarige hoogtepunten door zorgen over vooral de torenhoge Amerikaanse staatsschuld. De prijzen aan de pomp in Nederland zijn donderdag verder gestegen. Benzine bereikte een nieuwe recordadviesprijs van €2,6992 per liter euro 95, een stijging van 2,4 cent vergeleken met woensdag. Ook diesel werd opnieuw duurder, met een adviesprijs van €2,664 per liter. De brandstofprijzen zijn opgelopen naar recordhoogtes sinds het uitbreken van de Iran-oorlog eind februari. Experts denken dat de prijzen de komende tijd nog verder stijgen door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne. De Nederlandse economie groeit dit jaar naar verwachting 1,3% en volgend jaar 1,1%, meldt Rabobank. Dat is meer dan de bank in juni voorspelde. De groei komt vooral doordat de overheid en consumenten meer uitgeven. De bank waarschuwt dat de voorspellingen onzekerder zijn dan normaal door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten en de politieke situatie in Nederland. De inflatie stijgt van 2,8% dit jaar naar 3,4% volgend jaar, doordat hoge energieprijzen doorsijpelen in de prijzen van producten en diensten. 100 bedrijven en 5 politieke partijen hebben afgesproken maatregelen te nemen voor meer duurzaamheid en een beter verdienvermogen. De bedrijven beloven meer vraag te creëren naar biologische producten en grondstoffen en het aanbod van tweedehands producten te vergroten. De politieke partijen zetten zich in voor beleid dat dit moet helpen, zoals scherpere eisen voor repareerbaarheid van producten. Onder de ondertekenaars zijn webwinkel Bol, supermarktketen Jumbo, bierbrouwer Royal Swinkels en smartphonebedrijf Fairphone, samen met D66, Pro, ChristenUnie, Volt en 50+. Het ondernemersakkoord 2030 is een initiatief van Future Up, een platform voor duurzaam ondernemen, en wordt op 8 oktober overhandigd aan premier Rob Jette en klimaatminister Stientje van Veldhoven. Het aantal opdrachten voor zelfstandige professionals is sinds eind 2024 met 42% gedaald, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit het jaarlijkse trendrapport van HR-dienstverlener Headfirst en Intelligence Group. De vraag is daarmee harder teruggelopen dan het aanbod, ook al zijn tienduizenden ZZP'ers en gedetacheerden gestopt of weer in loondienst gegaan. Van de pakweg 775.000 hoogopgeleide Nederlanders werkte eind juni 18% als zelfstandige. Eind 2024 was dat nog 22%. Een gemiddelde ZZP'er of gedetacheerde moet 6 of 7 keer per jaar op zoek naar een nieuwe klus, zegt arbeidsmarktexpert Geert-Jan Waasdorp van Intelligence Group. De uitgaven aan televisiereclame in Nederland zijn in de eerste helft van dit jaar met 2,5% gestegen, tot €400 miljoen. Het is de eerste keer sinds 2022 dat het eerste halfjaar weer groei laat zien, meldt tv-marketingorganisatie Screenforce. De stijging komt vooral door commercials op lineaire tv-zenders en video-on-demand platforms. De detailhandel blijft de grootste adverteerdersbranche, met 1/3 van de totale bestedingen. De kijktijd naar live en uitgestelde tv daalde met 2,3% tot 117 minuten per dag. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De NBA heeft Los Angeles Clippers zwaar bestraft voor het omzeilen van het salarisplafond bij sterspeler Kawhi Leonard. Volgens onderzoek kreeg de 35-jarige basketballer via een sponsordeal een deel van zijn salaris betaald. De club mag 5 jaar lang niet kiezen in de eerste ronde van de draft, voor het eerst in 2029 en krijgt een boete van $30 miljoen. Eigenaar Steve Ballmer mag 1 jaar lang geen activiteiten voor het team en de competitie uitvoeren. Leonard moet $700.000 betalen aan de NBA. Willem II huurt de 18-jarige Deense spits Chido Obi tot het einde van het seizoen van Manchester United. Obi speelde eerder in de jeugdopleidingen van FC Kopenhagen en Arsenal. Begin vorig jaar maakte hij zijn debuut in de Premier League toen hij inviel tegen Tottenham Hotspur. In de wedstrijd tegen Brentford werd hij de jongste basisspeler ooit van Manchester United en verbrak daarmee het record van Mason Greenwood. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Obi een talentvolle spits is die van waarde kan zijn voor het team. Jesper de Jong heeft op de US Open voor het eerst de tweede ronde bereikt. De Nederlandse tennisser versloeg de Italiaan Francesco Passaro in 5 sets, 2-6, 6-2, 4-6, 6-3, 6-2. De partij werd dinsdag gestaakt vanwege regen, maar de Jong draaide een dag later de wedstrijd om. In de volgende ronde speelt hij tegen de Belg Zizou Bergs. Arina Sabalenka heeft op de US Open de tweede ronde gehaald. De als eerste geplaatste Belarussische versloeg de Russische qualifier Polina Yatsenko met 6-1, 6-1. Sabalenka won de laatste twee edities van het toernooi in New York en veroverde ook twee keer de titel op de Australian Open. Dit jaar verloor ze de finale in Australië, werd ze uitgeschakeld in de kwartfinales op Roland Garros en in de vierde ronde op Wimbledon. In de derde ronde neemt ze het op tegen Kamila Rakhimova, die met 6-3, 6-0 won van Oksana Selegmetjeva. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de derde ronde bereikt van de US Open. De als tweede geplaatste Spanjaard versloeg de Portugees Jaime Faria met 4-6, 6-0, 6-3, 6-2. In de volgende ronde speelt Alcaraz tegen de Chinees Wu Yibing. De 23-jarige tennisser maakte op dit toernooi zijn rentree na een polsblessure. Alcaraz won de US Open eerder in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar zijn eerste titel op de Australian Open. Alle voetbalwedstrijden in Argentinië worden komend weekend na 10 minuten even stilgelegd als eerbetoon aan Lionel Messi. De vedette maakte onlangs bekend dat hij stopt als international. Hij voetbalde altijd met rugnummer 10 voor zijn nationale ploeg. De 39-jarige Messi maakte 125 doelpunten in 207 interlands voor Argentinië. Hij leidde zijn nationale ploeg in 2022 naar de wereldtitel. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt, met af en toe wat motregen. Later breekt de zon hier en daar door. De wind draait van zuidwest naar west en is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag vooral in het noorden af en toe zon. Landinwaarts kan er een enkele bui vallen. Het wordt tussen de 20 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Vanavond half tot zwaar bewolkt met af en toe een bui. Let op, morgenochtend is er in het westelijk kustgebied kans op windstoten tot 90 km per uur. Morgen overdag veel bewolking en van tijd tot tijd regen, vooral in het noorden. De wind is krachtig, langs de kust mogelijk hard. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een huis in Overasselt, dat dinsdag werd aangevallen door tientallen gewapende mensen, is donderdag voor een jaar gesloten door de burgemeester. Ook mag een van de bewoners 2 weken lang niet in de gemeente Heumen komen. Het is de 4e keer dat de woning aan de Ewijkseweg wordt gesloten. In 2020 gebeurde dat al na de ontdekking van een drugslab bij een brand. In 2024 gebeurde dat nadat er voor het huis mensen met wapens waren betrapt. En in 2025 werden er eind juli zeker 25 kogels op de woning afgevuurd. Mensen die zich veel zorgen maken over maatschappelijke problemen hebben vaker een psychische aandoening. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut onder bijna 5000 Nederlanders. Tussen 2023 en 2024 werden mensen van 21 tot en met 78 jaar gevraagd naar zorgen over internationale spanningen, woningnood en klimaat. Wie zich veel zorgen maakte,
4: had vaker stemmingstoornissen, angststoornissen of gebruikte te veel alcohol of drugs. De onderzoekers weten nog niet of de zorgen leiden tot psychische klachten of dat mensen met psychische klachten zich juist sneller zorgen maken. Een 45-jarige man uit Roemenië is gisteren om 6:30 s'avonds overleden bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen. De politie hield kort daarna twee Roemeense mannen aan van 28 en 43 jaar oud. Het incident gebeurde bij de kruising van de Wilhelminastraat met de Grote Kerkstraat. De politie houdt zeer sterk rekening met een steekpartij, maar bevestigt dat nog niet. Beide verdachten zitten vast en worden gehoord over hun mogelijke betrokkenheid.
5: Hoogheemraadschap Delfland haalt tijdelijk geen zoet water meer uit het Brielse meer, omdat daar dieselolie in is gelekt. Normaal pompt Delfland via een ruim 4 kilometer lange pijpleiding maximaal 4000 liter water per seconde uit het meer naar het gebied tussen Den Haag en Rotterdam. Waterschap Hollandse Delta constateerde de vervuiling en heeft de dieselolie ingedampt. De bron van de vervuiling is nog niet bekend. Delfland heeft het gemaal bij het Brielse meer uitgezet om te voorkomen dat vervuild water wordt aangevoerd.
6: Het politieonderzoek bij het huis aan de Ewijkseweg in Overasselt, waar in de nacht van maandag op dinsdag een schietpartij was, is nog volop bezig. Zwaar bewapende agenten bewaken het pand zolang het onderzoek loopt. Burgemeester Juri Minses maakt vandaag meer bekend over eventuele sluiting van het pand en eventuele aanvullende maatregelen. Het huis werd eerder deze week belaagd door tientallen bewapende mensen. De gemeente plaatst camera's om het terrein te bewaken zodra de politie het gebied vrijgeeft.
5: Nederlandse meren en zwemplassen voldoen nergens meer aan de chemische normen. Dat blijkt uit onderzoek van Natuur en Milieu en het Nederlands Instituut voor Ecologie. Ze onderzochten 62 zwemlocaties en vonden wijdverbreid chemische stoffen zoals PFAS en bestrijdingsmiddelen. 10 jaar geleden voldeed nog 22% van de zwemwateren aan de normen. De onderzoekers benadrukken dat zwemmers niet direct ziek worden, maar pleiten wel voor strengere controles op lozingen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlandsnieuws. Rusland noemt de inbeslagname van een Russisch schip door Noorwegen piraterij. Noorwegen legde beslag op het cruiseschip Professor Molchanov bij Spitsbergen, op verzoek van advocaten van het Oekraïense energiebedrijf Naftogaz. Het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag bepaalde eerder dat Rusland ruim 4,2 miljard dollar, zo'n 3,6 miljard euro, aan Naftogaz moet betalen. Die compensatie heeft te maken met Russische inbeslagnames bij de annexatie van de Krim in 2014. Een Noorse rechter stemde in met het verzoek om het schip vast te houden.
8: Nepal werkt aan een nieuw waarschuwingssysteem voor aardverschuivingen in het grensgebied met China, waar vorige week een dodelijke overstroming plaatsvond. In de grensplaats Timuren komen aardbevingssensoren, camera's en een satellietverbinding, zodat het systeem ook werkt als het mobiele internet uitvalt. Bestaande sensoren werden weggevaagd door de overstroming en werden niet goed in de gaten gehouden. De overstroming kostte in Nepal en Tibet aan ruim 1200 mensen het leven. Er worden nog 4550 mensen vermist.
9: De Verenigde Staten hebben het afgelopen jaar 227 mensen gedood bij aanvallen op vermoedelijke drugsmokkelboten op de Grote Oceaan en in het Caribisch gebied. Dat meldt het Amerikaanse leger. In totaal zijn 68 aanvallen uitgevoerd in het kader van operatie Southern Spear, die nu precies een jaar loopt. 3 vermoedelijke drugsmokkelaars werden levend gered.
4: Dinsdag eisten experts van de Verenigde Naties nog dat de Amerikanen stoppen met hun aanvallen op vermeende drugsboten op de Caribische Zee en de Grote Oceaan en spraken van onwettig dodelijk geweld.
10: De voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft een rechtbank in New York gevraagd de strafzaak tegen hem te seponeren. Hij stelt dat hij als staatshoofd van een soeverein land immuun is voor vervolging in de Verenigde Staten. Federale aanklagers beschuldigen Maduro van samenwerking met buitenlandse terroristische organisaties en van zelfverrijking tijdens de meer dan 25 jaar dat hij functies bekleedde binnen de Venezolaanse regering. Bij een veroordeling riskeert hij een levenslange gevangenisstraf. De 63-jarige Maduro werd begin januari door het Amerikaanse leger gevangen genomen in Venezuela en naar New York overgebracht. Ongeveer 20 miljoen kinderen die het internet gebruiken in 21 landen werden in één jaar tijd blootgesteld aan seksuele uitbuiting of misbruik op digitale platforms. Dat meldt UNICEF in een nieuw rapport. Meer dan 1 op de 5 kinderen tussen de 12 en 17 jaar kreeg te maken met tenminste één vorm van seksueel misbruik online. Ongeveer 15 miljoen kinderen zagen ongewenste seksuele inhoud. 9 miljoen werden onder druk gezet om seksuele gesprekken te voeren of beelden te delen. En 4 miljoen kregen te maken met het delen van seksuele beelden zonder hun toestemming. Bijna 60% van het misbruik vond plaats op sociale media zoals Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat en TikTok.
4: Twee Palestijnse tieners van 16 en 19 jaar zijn woensdag omgekomen bij een aanval van Israëlische kolonisten en legereenheden op hun dorp Al-Mughayir op de westelijke Jordaanoever. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat soldaten in het dorp waren om politieagenten en een Israëlische burger te beveiligen die vee wilde terughalen. De soldaten openden het vuur toen mensen met stenen naar hen gooiden. De Israëlische regering bevordert de uitbreiding van Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever die in strijd zijn met het internationaal recht.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws.
11: De AEX-index op het Damrak is donderdag vrijwel vlak begonnen. Beleggers bleven voorzichtig, ondanks hogere slotstanden op Wall Street. De Amerikaanse beurzen doorbraken daarmee een verliesreeks van 3 dagen. Een daling van de olieprijzen, na 3 dagen van stijgingen op rij, zorgde voor enige opluchting. Ook liepen de rentes op de obligatiemarkten wat terug, na het bereiken van meerjarige hoogtepunten door zorgen over vooral de torenhoge Amerikaanse staatsschuld. De prijzen aan de pomp in Nederland zijn donderdag verder gestegen. Benzine bereikte een nieuwe recordadviesprijs van €2,6992 per liter euro 95, een stijging van 2,4 cent vergeleken met woensdag. Ook diesel werd opnieuw duurder, met een adviesprijs van €2,664 per liter. De brandstofprijzen zijn opgelopen naar recordhoogtes sinds het uitbreken van de Iran-oorlog eind februari. Experts denken dat de prijzen de komende tijd nog verder stijgen door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne.
12: De Nederlandse economie groeit dit jaar naar verwachting 1,3% en volgend jaar 1,1%, meldt Rabobank. Dat is meer dan de bank in juni voorspelde. De groei komt vooral doordat de overheid en consumenten meer uitgeven. De bank waarschuwt dat de voorspellingen onzekerder zijn dan normaal door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten en de politieke situatie in Nederland. De inflatie stijgt van 2,8% dit jaar naar 3,4% volgend jaar, doordat hoge energieprijzen doorsijpelen in de prijzen van producten en diensten.
4: 100 bedrijven en 5 politieke partijen hebben afgesproken maatregelen te nemen voor meer duurzaamheid en een beter verdienvermogen. De bedrijven beloven meer vraag te creëren naar biologische producten en grondstoffen en het aanbod van tweedehands producten te vergroten.
13: De politieke partijen zetten zich in voor beleid dat dit moet helpen, zoals scherpere eisen voor repareerbaarheid van producten. Onder de ondertekenaars zijn webwinkel Bol, supermarktketen Jumbo, bierbrouwer Royal Swinkels en smartphonebedrijf Fairphone, samen met D66, Pro, ChristenUnie, Volt en 50+. Het ondernemersakkoord 2030 is een initiatief van Future Up, een platform voor duurzaam ondernemen, en wordt op 8 oktober overhandigd aan premier Rob Jetten en klimaatminister Stientje van Veldhoven.
14: Het aantal opdrachten voor zelfstandige professionals is sinds eind 2024 met 42% gedaald, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit het jaarlijkse trendrapport van HR-dienstverlener Headfirst en Intelligence Group. De vraag is daarmee harder teruggelopen dan het aanbod, ook al zijn tienduizenden ZZP'ers en gedetacheerden gestopt of weer in loondienst gegaan. Van de pakweg 775.000 hoogopgeleide Nederlanders werkte eind juni 18% als zelfstandige. Eind 2024 was dat nog 22%. Een gemiddelde ZZP'er of gedetacheerde moet 6 of 7 keer per jaar op zoek naar een nieuwe klus, zegt arbeidsmarktexpert Geert-Jan Waasdorp van Intelligence Group.
15: De uitgaven aan televisiereclame in Nederland zijn in de eerste helft van dit jaar met 2,5% gestegen, tot €400 miljoen. Het is de eerste keer sinds 2022 dat het eerste halfjaar weer groei laat zien, meldt tv-marketingorganisatie Screenforce. De stijging komt vooral door commercials op lineaire tv-zenders en video-on-demand-platforms. De detailhandel blijft de grootste adverteerdersbranche, met 1/3 van de totale bestedingen. De kijktijd naar live en uitgestelde tv daalde met 2,3% tot 117 minuten per dag.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. De NBA heeft Los Angeles Clippers zwaar bestraft voor het omzeilen van het salarisplafond bij sterspeler Kawhi Leonard. Volgens onderzoek kreeg de 35-jarige basketballer via een sponsordeal een deel van zijn salaris betaald. De club mag 5 jaar lang niet kiezen in de eerste ronde van de draft, voor het eerst in 2029 en krijgt een boete van $30 miljoen. Eigenaar Steve Ballmer mag 1 jaar lang geen activiteiten voor het team en de competitie uitvoeren. Leonard moet $700.000 betalen aan de NBA.
18: Willem II huurt de 18-jarige Deense spits Chido Obi tot het einde van het seizoen van Manchester United. Obi speelde eerder in de jeugdopleidingen van FC Kopenhagen en Arsenal. Begin vorig jaar maakte hij zijn debuut in de Premier League toen hij inviel tegen Tottenham Hotspur. In de wedstrijd tegen Brentford werd hij de jongste basisspeler ooit van Manchester United en verbrak daarmee het record van Mason Greenwood. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Obi een talentvolle spits is die van waarde kan zijn voor het team. Jesper de Jong heeft op de US Open voor het eerst de tweede ronde bereikt. De Nederlandse tennisser versloeg de Italiaan Francesco Passaro in 5 sets, 2-6, 6-2, 4-6, 6-3, 6-2. De partij werd dinsdag gestaakt vanwege regen, maar de Jong draaide 1 dag later de wedstrijd om. In de volgende ronde speelt hij tegen de Belg Zizou Bergs. Arina Sabalenka heeft op de US Open de tweede ronde gehaald. De als eerste geplaatste Belarussische versloeg de Russische qualifier Polina Yatsenko met 6-1, 6-1. Sabalenka won de laatste 2 edities van het toernooi in New York en veroverde ook 2 keer de titel op de Australian Open. Dit jaar verloor ze de finale in Australië, werd ze uitgeschakeld in de kwartfinales op Roland Garros en in de 4e ronde op Wimbledon. In de 3e ronde neemt ze het op tegen Kamila Rakhimova, die met 6-3, 6-0 won van Oksana Selegmetjeva. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de 3e ronde bereikt van de US Open. De als 2e geplaatste Spanjaard versloeg de Portugees Jaime Faria met 4-6, 6-0, 6-3, 6-2. In de volgende ronde speelt Alcaraz tegen de Chinees Wu Yibing. De 23-jarige tennisser maakte op dit toernooi zijn rentree na een polsblessure. Alcaraz won de US Open eerder in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar zijn eerste titel op de Australian Open.
19: Alle voetbalwedstrijden in Argentinië worden komend weekend na 10 minuten even stilgelegd als eerbetoon aan Lionel Messi. De vedette maakte onlangs bekend dat hij stopt als international. Hij voetbalde altijd met rugnummer 10 voor zijn nationale ploeg. De 39-jarige Messi maakte 125 doelpunten in 207 interlands voor Argentinië. Hij leidde zijn nationale ploeg in 2022 naar de wereldtitel. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met af en toe wat motregen. Later breekt de zon hier en daar door. De wind draait naar het westen en is landinwaarts matig, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag vooral in het noorden wat zon. Verder landinwaarts een enkele bui. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond half tot zwaar bewolkt met een enkele bui. Vannacht blijft het overwegend droog met hier en daar een bui en 16 tot 19 graden. Morgen let op. In het westelijk kustgebied kans op windstoten tot 90 km per uur. Code geel. Morgenochtend overwegend bewolkt met regen. Vooral in het noorden kan het flink doorregenen. De wind steekt stevig op, langs de kust krachtig tot hard. Morgenmiddag nog veel bewolking en regen. In het noordwesten breekt de zon door. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een huis in Overasselt, dat dinsdag werd aangevallen door tientallen gewapende mensen, is donderdag voor een jaar gesloten door de burgemeester. Ook mag een van de bewoners 2 weken lang niet in de gemeente Heumen komen. Het is de 4e keer dat de woning aan de Ewijkseweg wordt gesloten. In 2020 gebeurde dat al na de ontdekking van een drugslab bij een brand. In 2024 gebeurde dat nadat er voor het huis mensen met wapens waren betrapt. En in 2025 werden er eind juli zeker 25 kogels op de woning afgevuurd. Mensen die zich veel zorgen maken over maatschappelijke problemen hebben vaker een psychische aandoening. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut onder bijna 5000 Nederlanders. Tussen 2023 en 2024 werden mensen van 21 tot en met 78 jaar gevraagd naar zorgen over internationale spanningen, woningnood en klimaat. Wie zich veel zorgen maakte, had vaker stemmingstoornissen, angststoornissen of gebruikte te veel alcohol of drugs. De onderzoekers weten nog niet of de zorgen leiden tot psychische klachten of dat mensen met psychische klachten zich juist sneller zorgen maken.
23: Een 45-jarige man uit Roemenië is gisteren om 6:30 s'avonds overleden bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen. De politie hield kort daarna 2 Roemeense mannen aan van 28 en 43 jaar oud. Het incident gebeurde bij de kruising van de Wilhelminastraat met de Grote Kerkstraat. De politie houdt zeer sterk rekening met een steekpartij, maar bevestigt dat nog niet. Beide verdachten zitten vast en worden gehoord over hun mogelijke betrokkenheid.
24: Hoogheemraadschap Delfland haalt tijdelijk geen zoet water meer uit het Brielse Meer, omdat daar dieselolie in is gelekt. Normaal pompt Delfland via een ruim 4 kilometer lange pijpleiding maximaal 4000 liter water per seconde uit het meer naar het gebied tussen Den Haag en Rotterdam. Waterschap Hollandse Delta constateerde de vervuiling en heeft de dieselolie ingedampt. De bron van de vervuiling is nog niet bekend. Delfland heeft het gemaal bij het Brielse Meer uitgezet om te voorkomen dat vervuild water wordt aangevoerd.
25: Het politieonderzoek bij het huis aan de Ewijkseweg in Overasselt,
0: waar in de nacht van maandag op dinsdag een schietpartij was, is nog volop bezig. Zwaar bewapende agenten bewaken het pand zolang het onderzoek loopt. Burgemeester Juri Minses maakt vandaag meer bekend over eventuele sluiting van het pand en eventuele aanvullende maatregelen. Het huis werd eerder deze week belaagd door tientallen bewapende mensen. De gemeente plaatst camera's om het terrein te bewaken zodra de politie het gebied vrijgeeft. Nederlandse meren en zwemplassen voldoen nergens meer aan de chemische normen. Dat blijkt uit onderzoek van Natuur en Milieu en het Nederlands Instituut voor Ecologie. Ze onderzochten 62 zwemlocaties en vonden wijdverbreid chemische stoffen zoals PFAS en bestrijdingsmiddelen. 10 jaar geleden voldeed nog 22% van de zwemwateren aan de normen. De onderzoekers benadrukken dat zwemmers niet direct ziek worden, maar pleiten wel voor strengere controles op lozingen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Spaanse premier Pedro Sánchez zegt geen harde bewijzen te hebben dat Marokko achter de oversteek van tienduizenden migranten bij Ceuta zat. Wel stelt hij dat de Marokkaanse grenspolitie het urenlang liet gebeuren. Sánchez heeft de Marokkaanse ambassadeur ontboden vanwege onaanvaardbare uitspraken van 2 Marokkaanse ministers. Die ministers zeiden dat de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla bij Marokko horen. Eind juli staken meer dan 70.000 mensen de grens over naar de exclave. De meeste keerden binnen enkele uren terug.
5: De Deense inlichtingendienst PET waarschuwt dat Rusland voorbereidingen treft om sabotageacties uit te voeren tegen de Deense defensiesector. Rusland probeert volgens de dienst gewone Denen te ronselen via sociale media of gamingplatformen om daarbij te helpen. Burgers worden gevraagd om taken uit te voeren, zoals het fotograferen van bedrijven. Die beelden kunnen worden gebruikt bij het plannen van sabotage. PET-kopstuk Emil Greesholm noemt het uiterst ernstig en zegt dat defensiebedrijven maatregelen moeten nemen om zichzelf te beschermen.
6: Rusland noemt de inbeslagname van een Russisch schip door Noorwegen piraterij. Noorwegen legde beslag op het cruiseschip Professor Molchanov bij Spitsbergen op verzoek van advocaten van het Oekraïense energiebedrijf Naftogaz. Het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag bepaalde eerder dat Rusland ruim 4,2 miljard dollar, zo'n 3,6 miljard euro, aan Naftogaz moet betalen. Die compensatie heeft te maken met Russische inbeslagnames bij de annexatie van de Krim in 2014. Een Noorse rechter stemde in met het verzoek om het schip vast te houden.
7: Nepal werkt aan een nieuw waarschuwingssysteem voor aardverschuivingen in het grensgebied met China, waar vorige week een dodelijke overstroming plaatsvond. In de grensplaats Timuren komen aardbevingssensoren, camera's en een satellietverbinding, zodat het systeem ook werkt als het mobiele internet uitvalt. Bestaande sensoren werden weggevaagd door de overstroming en werden niet goed in de gaten gehouden. De overstroming kostte in Nepal en Tibet aan ruim 1200 mensen het leven. Er worden nog 4550 mensen vermist.
25: De Verenigde Staten hebben het afgelopen jaar 227 mensen gedood bij aanvallen op vermoedelijke drugsmokkelboten op de Grote Oceaan en in het Caribisch gebied. Dat meldt het Amerikaanse leger. In totaal zijn 68 aanvallen uitgevoerd in het kader van operatie Southern Spear, die nu precies een jaar loopt. 3 vermoedelijke drugsmokkelaars werden levend gered. Dinsdag eisten experts van de Verenigde Naties nog dat de Amerikanen stoppen met hun aanvallen op vermeende drugsboten op de Caribische Zee en de Grote Oceaan en spraken van onwettig dodelijk geweld.
4: De voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft een rechtbank in New York gevraagd de strafzaak tegen hem te seponeren. Hij stelt dat hij als staatshoofd van een soeverein land immuun is voor vervolging in de Verenigde Staten. Federale aanklagers beschuldigen Maduro van samenwerking met buitenlandse terroristische organisaties en van zelfverrijking tijdens de meer dan 25 jaar dat hij functies bekleedde binnen de Venezolaanse regering. Bij een veroordeling riskeert hij een levenslange gevangenisstraf. De 63-jarige Maduro werd begin januari door het Amerikaanse leger gevangen genomen in Venezuela en naar New York overgebracht.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. Het Centraal Planbureau waarschuwt dat voorgestelde versoepelingen van het Europese handelssysteem voor uitstootrechten tot 2050 kunnen leiden tot 33% meer uitstoot. De Europese Commissie kwam in juli met de plannen nadat de industrie klaagde over een verslechterde concurrentiepositie. Grote vervuilers in de EU moeten rechten kopen om CO2 uit te stoten, waarbij het uitstootplafond jaarlijks daalt en overtollige rechten worden geschrapt. De voorgestelde versoepelingen houden in dat het uitstootplafond minder snel daalt en er geen overtollige rechten worden geschrapt. Dit verlaagt de gasprijs met slechts 3%, een fractie van de prijsstijging van de afgelopen jaren. Het CPB concludeert dat de maatregelen weinig doen om de energiekosten voor de Europese industrie te verlagen.
11: De AEX-index op het Damrak is donderdag vrijwel vlak begonnen. Beleggers bleven voorzichtig, ondanks hogere slotstanden op Wall Street. De Amerikaanse beurzen doorbraken daarmee een verliesreeks van 3 dagen. Een daling van de olieprijzen, na 3 dagen van stijgingen op rij, zorgde voor enige opluchting. Ook liepen de rentes op de obligatiemarkten wat terug, na het bereiken van meerjarige hoogtepunten door zorgen over vooral de torenhoge Amerikaanse staatsschuld. De prijzen aan de pomp in Nederland zijn donderdag verder gestegen. Benzine bereikte een nieuwe recordadviesprijs van €2,692 per liter euro 95, een stijging van 2,4 cent vergeleken met woensdag. Ook diesel werd opnieuw duurder, met een adviesprijs van €2,664 per liter. De brandstofprijzen zijn opgelopen naar recordhoogtes sinds het uitbreken van de Iran-oorlog eind februari. Experts denken dat de prijzen de komende tijd nog verder stijgen door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne.
12: De Nederlandse economie groeit dit jaar naar verwachting 1,3%. En volgend jaar 1,1%, meldt Rabobank. Dat is meer dan de bank in juni voorspelde. De groei komt vooral doordat de overheid en consumenten meer uitgeven. De bank waarschuwt dat de voorspellingen onzekerder zijn dan normaal door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten en de politieke situatie in Nederland. De inflatie stijgt van 2,8% dit jaar naar 3,4% volgend jaar, doordat hoge energieprijzen doorsijpelen in de prijzen van producten en diensten.
26: 100 bedrijven en 5 politieke partijen hebben afgesproken maatregelen te nemen voor meer duurzaamheid en een beter verdienvermogen. De bedrijven beloven meer vraag te creëren naar biologische producten en grondstoffen en het aanbod van tweedehands producten te vergroten. De politieke partijen zetten zich in voor beleid dat dit moet helpen, zoals scherpere eisen voor repareerbaarheid van producten. Onder de ondertekenaars zijn webwinkel Bol, supermarktketen Jumbo, bierbrouwer Royal Swinkels en smartphonebedrijf Fairphone, samen met D66, Pro, ChristenUnie, Volt en 50+. Het ondernemersakkoord 2030 is een initiatief van Future Up, een platform voor duurzaam ondernemen, en wordt op 8 oktober overhandigd aan premier Rob Jetten en klimaatminister Stientje van Veldhoven.
27: Het aantal opdrachten voor zelfstandige professionals is sinds eind 2024 met 42% gedaald, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit het jaarlijkse trendrapport van HR-dienstverlener Headfirst en Intelligence Group. De vraag is daarmee harder teruggelopen dan het aanbod, ook al zijn tienduizenden ZZP'ers en gedetacheerden gestopt of weer in loondienst gegaan. Van de pakweg 775.000 hoogopgeleide Nederlanders werkte eind juni 18% als zelfstandige. Eind 2024 was dat nog 22%. Een gemiddelde ZZP'er of gedetacheerde moet 6 of 7 keer per jaar op zoek naar een nieuwe klus, zegt arbeidsmarktexpert Geert-Jan Waasdorp van Intelligence Group.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. Willem II huurt de 18-jarige Deense spits Chido Obi tot het einde van het seizoen van Manchester United. Obi speelde eerder in de jeugdopleidingen van FC Kopenhagen en Arsenal. Begin vorig jaar maakte hij zijn debuut in de Premier League toen hij inviel tegen Tottenham Hotspur. In de wedstrijd tegen Brentford werd hij de jongste basisspeler ooit van Manchester United en verbrak daarmee het record van Mason Greenwood. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Obi een talentvolle spits is die van waarde kan zijn voor het team. Jesper de Jong heeft op de US Open voor het eerst de tweede ronde bereikt. De Nederlandse tennisser versloeg de Italiaan Francesco Passaro in 5 sets, 2-6, 6-2, 4-6, 6-3, 6-2. De partij werd dinsdag gestaakt vanwege regen, maar de Jong draaide een dag later de wedstrijd om. In de volgende ronde speelt hij tegen de Belg Zizou Bergs. Arina Sabalenka heeft op de US Open de tweede ronde gehaald. De als eerste geplaatste Belarussische versloeg de Russische qualifier Polina Yatsenko met 6-1, 6-1. Sabalenka won de laatste 2 edities van het toernooi in New York en veroverde ook 2 keer de titel op de Australian Open. Dit jaar verloor ze de finale in Australië, werd ze uitgeschakeld in de kwartfinales op Roland Garros en in de 4e ronde op Wimbledon. In de 3e ronde neemt ze het op tegen Kamila Rakhimova, die met 6-3, 6-0 won van Oksana Selegmetjeva. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de 3e ronde bereikt van de US Open. De als 2e geplaatste Spanjaard versloeg de Portugees Jaime Faria met 4-6, 6-0, 6-3, 6-2. In de volgende ronde speelt Alcaraz tegen de Chinees Wu Yibing. De 23-jarige tennisser maakte op dit toernooi zijn rentree na een polsblessure. Alcaraz won de US Open eerder in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar zijn eerste titel op de Australian Open. Alle voetbalwedstrijden in Argentinië worden komend weekend na 10 minuten even stilgelegd als eerbetoon aan Lionel Messi. De vedette maakte onlangs bekend dat hij stopt als international. Hij voetbalde altijd met rugnummer 10 voor zijn nationale ploeg. De 39-jarige Messi maakte 125 doelpunten in 207 interlands voor Argentinië. Hij leidde zijn nationale ploeg in 2022 naar de wereldtitel. PSV heeft de 17-jarige aanvaller Mikkel Bro Hansen aangetrokken van de Noorse club Bodø Glimt. Hansen heeft een contract voor 3 jaar getekend. Hij speelde 15 wedstrijden voor het eerste elftal van Bodø Glimt, dat NEC uitschakelde in de play-offs voor de Champions League. Directeur voetbalzaken Ernest Stewart zegt dat Hansen veel potentie heeft en zich bij PSV verder kan ontwikkelen. Hansen sluit aan bij de A-selectie, maar speelt zijn eerste duels in het tweede elftal. Dit was het laatste sportnieuws.
14: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met af en toe wat motregen. Later kan de zon hier en daar doorbreken. De wind komt uit het zuidwesten en draait naar het westen, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag vooral in het noorden wat zon. Landinwaarts kans op een enkele bui. Het wordt 20 tot 23 graden. De westenwind is matig. Aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond half tot zwaar bewolkt met een enkele bui. Morgen veel bewolking met periode regen, vooral in het noorden.
17: In het westelijk kustgebied kans op windstoten van 75 tot 90 km per uur. De wind waait krachtig uit het zuidwesten. Middagtemperatuur rond de 20 graden.
18: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
19: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een huis in Overasselt is voor een jaar gesloten nadat het dinsdag werd aangevallen door tientallen bewapende mensen. Ook mag een van de bewoners 2 weken lang niet in de gemeente Heumen komen. Het is de 4e keer dat de woning aan de Ewijkseweg wordt gesloten. In 2020 gebeurde dat al na de ontdekking van een drugslab. In 2024 na een incident waarbij mensen met wapens voor het huis werden betrapt. En eind juli 2024 na een schietpartij waarbij zeker 25 kogels op de woning werden afgevuurd. Bij de schietpartij in de nacht van maandag op dinsdag kwam een 51-jarige man om het leven en raakte 2 politiemensen gewond. Mensen die zich veel zorgen maken over maatschappelijke problemen hebben vaker een psychische aandoening. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut onder bijna 5000 Nederlanders. Tussen 2023 en 2024 werden mensen van 21 tot en met 78 jaar gevraagd naar zorgen over internationale spanningen, woningnood en klimaat. Wie zich veel zorgen maakte, had vaker stemmingstoornissen, angststoornissen of gebruikte te veel alcohol of drugs. De onderzoekers weten nog niet of de zorgen leiden tot psychische klachten of dat mensen met psychische klachten zich juist sneller zorgen maken. Een 45-jarige man uit Roemenië is gisteren om 6:30 s'avonds overleden bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen. De politie hield kort daarna 2 Roemeense mannen aan van 28 en 43 jaar oud. Het incident gebeurde bij de kruising van de Wilhelminastraat met de Grote Kerkstraat. De politie houdt zeer sterk rekening met een steekpartij, maar bevestigt dat nog niet. Beide verdachten zitten vast en worden gehoord over hun mogelijke betrokkenheid.
21: Hoogheemraadschap Delfland haalt tijdelijk geen zoet water meer uit het Brielse Meer, omdat daar dieselolie in is gelekt. Normaal pompt Delfland via een ruim 4 kilometer lange pijpleiding maximaal 4000 liter water per seconde uit het meer naar het gebied tussen Den Haag en Rotterdam. Waterschap Hollandse Delta constateerde de vervuiling en heeft de dieselolie ingedampt. De bron van de vervuiling is nog niet bekend. Delfland heeft het gemaal bij het Brielse Meer uitgezet om te voorkomen dat vervuild water wordt aangevoerd.
22: Het politieonderzoek bij het huis aan de Ewijkseweg in Overasselt, waar in de nacht van maandag op dinsdag een schietpartij was, is nog volop bezig. Zwaar bewapende agenten bewaken het pand zolang het onderzoek loopt. Burgemeester Juri Minses maakt vandaag meer bekend over eventuele sluiting van het pand en eventuele aanvullende maatregelen. Het huis werd eerder deze week belaagd door tientallen bewapende mensen. De gemeente plaatst camera's om het terrein te bewaken zodra de politie het gebied vrijgeeft.
23: Nederlandse meren en zwemplassen voldoen nergens meer aan de chemische normen. Dat blijkt uit onderzoek van Natuur en Milieu en het Nederlands Instituut voor Ecologie. Ze onderzochten 62 zwemlocaties en vonden wijdverbreid chemische stoffen zoals PFAS en bestrijdingsmiddelen. 10 jaar geleden voldeed nog 22% van de zwemwateren aan de normen. De onderzoekers benadrukken dat zwemmers niet direct ziek worden, maar pleiten wel voor strengere controles op lozingen.
24: Dit was het Binnenlands Nieuws.
19: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal,
0: Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws.
3: Rusland bereidt sabotageacties voor tegen de Deense defensiesector, waarschuwt de Deense inlichtingendienst PET. De dienst zegt voorbeelden te hebben van Russische pogingen om gewone Denen te ronselen via sociale media of gamingplatformen, bijvoorbeeld om foto's van bedrijven te maken. Die beelden kunnen volgens de PET worden gebruikt bij het plannen van sabotage. Ook in andere Europese landen zijn zorgen over sabotage. In Duitsland onderzoeken de autoriteiten brandstichting bij Rode en Schwarz in München, een bedrijf dat communicatiesystemen voor de krijgsmacht ontwikkelt. En in Polen brak deze week brand uit bij droneproducent WBB Electronics, wat premier Tusk sabotage noemde.
4: De Spaanse premier Pedro Sánchez zegt geen harde bewijzen te hebben dat Marokko achter de oversteek van tienduizenden migranten bij Ceuta zat. Wel stelt hij dat de Marokkaanse grenspolitie het urenlang liet gebeuren. Sánchez heeft de Marokkaanse ambassadeur ontboden vanwege onaanvaardbare uitspraken van twee Marokkaanse ministers. Die ministers zeiden dat de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla bij Marokko horen. Eind juli staken meer dan 70.000 mensen de grens over naar de exclave. De meeste keerden binnen enkele uren terug.
5: Rusland noemt de inbeslagname van een Russisch schip door Noorwegen piraterij. Noorwegen legde beslag op het cruiseschip Professor Molchanov bij Spitsbergen, op verzoek van advocaten van het Oekraïense energiebedrijf Naftogaz. Het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag bepaalde eerder dat Rusland ruim 4,2 miljard dollar, zo'n 3,6 miljard euro, aan Naftogaz moet betalen. Die compensatie heeft te maken met Russische inbeslagnames bij de annexatie van de Krim in 2014. Een Noorse rechter stemde in met het verzoek om het schip vast te houden.
6: Nepal werkt aan een nieuw waarschuwingssysteem voor aardverschuivingen in het grensgebied met China, waar vorige week een dodelijke overstroming plaatsvond. In de grensplaats Timuren komen aardbevingssensoren, camera's en een satellietverbinding, zodat het systeem ook werkt als het mobiele internet uitvalt. Bestaande sensoren werden weggevaagd door de overstroming en werden niet goed in de gaten gehouden. De overstroming kostte in Nepal en Tibet aan ruim 1200 mensen het leven. Er worden nog 4550 mensen vermist.
7: De Verenigde Staten hebben het afgelopen jaar 227 mensen gedood bij aanvallen op vermoedelijke drugsmokkelboten op de Grote Oceaan en in het Caribisch gebied. Dat meldt het Amerikaanse leger. In totaal zijn 68 aanvallen uitgevoerd in het kader van operatie Southern Spear, die nu precies een jaar loopt. Drie vermoedelijke drugsmokkelaars werden levend gered. Dinsdag eisten experts van de Verenigde Naties nog dat de Amerikanen stoppen met hun aanvallen op vermeende drugsboten op de Caribische Zee en de Grote Oceaan en spraken van onwettig dodelijk geweld.
25: De voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft een rechtbank in New York gevraagd de strafzaak tegen hem te seponeren. Hij stelt dat hij als staatshoofd van een soeverein land immuun is voor vervolging in de Verenigde Staten. Federale aanklagers beschuldigen Maduro van samenwerking met buitenlandse terroristische organisaties en van zelfverrijking tijdens de meer dan 25 jaar dat hij functies bekleedde binnen de Venezolaanse regering. Bij een veroordeling riskeert hij een levenslange gevangenisstraf. De 63-jarige Maduro werd begin januari door het Amerikaanse leger gevangen genomen in Venezuela en naar New York overgebracht.
28: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse Bank schrapt ongeveer 290 voltijdsbanen als onderdeel van een reorganisatie die vorig jaar werd aangekondigd. De meeste banen verdwijnen door natuurlijk verloop, maar gedwongen ontslagen zijn volgens DNB onvermijdelijk.
2: Het personeelsbestand moet in 2030 uitkomen op ongeveer 2090 voltijdsbanen. De reorganisatie treft vooral IT, finance, HR en communicatie. DNB voert de plannen door om kosten te besparen.
8: Het Centraal Planbureau waarschuwt dat voorgestelde versoepelingen van het Europese handelssysteem voor uitstootrechten tot 2050 kunnen leiden tot

0: een fractie van de prijsstijging van de afgelopen jaren. Het CPB concludeert dat de maatregelen weinig doen om de energiekosten voor de Europese industrie te verlagen.
1: De AEX-index op het Damrak is donderdag vrijwel vlak begonnen. Beleggers bleven voorzichtig, ondanks hogere slotstanden op Wall Street. De Amerikaanse beurzen doorbraken daarmee een verliesreeks van 3 dagen. Een daling van de olieprijzen, na 3 dagen van stijgingen op rij, zorgde voor enige opluchting. Ook liepen de rentes op de obligatiemarkten wat terug, na het bereiken van meerjarige hoogtepunten door zorgen over vooral de torenhoge Amerikaanse staatsschuld. De prijzen aan de pomp in Nederland zijn donderdag verder gestegen. Benzine bereikte een nieuwe recordadviesprijs van €2,692 per liter euro 95, een stijging van 2,4 cent vergeleken met woensdag. Ook diesel werd opnieuw duurder, met een adviesprijs van €2,664 per liter. De brandstofprijzen zijn opgelopen naar recordhoogtes sinds het uitbreken van de Iran-oorlog eind februari. Experts denken dat de prijzen de komende tijd nog verder stijgen door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne.
2: De Nederlandse economie groeit dit jaar naar verwachting 1,3% en volgend jaar 1,1%, meldt Rabobank. Dat is meer dan de bank in juni voorspelde. De groei komt vooral doordat de overheid en consumenten meer uitgeven. De bank waarschuwt dat de voorspellingen onzekerder zijn dan normaal door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten en de politieke situatie in Nederland. De inflatie stijgt van 2,8% dit jaar naar 3,4% volgend jaar, doordat hoge energieprijzen doorsijpelen in de prijzen van producten en diensten.
1: 100 bedrijven en 5 politieke partijen hebben afgesproken maatregelen te nemen voor meer duurzaamheid en een beter verdienvermogen. De bedrijven beloven meer vraag te creëren naar biologische producten en grondstoffen en het aanbod van tweedehands producten te vergroten. De politieke partijen zetten zich in voor beleid dat dit moet helpen, zoals scherpere eisen voor repareerbaarheid van producten. Onder de ondertekenaars zijn webwinkel Bol, supermarktketen Jumbo, bierbrouwer Royal Swinkels en smartphonebedrijf Fairphone, samen met D66, Pro, ChristenUnie, Volt en 50+. Het ondernemersakkoord 2030 is een initiatief van Future Up, een platform voor duurzaam ondernemen, en wordt op 8 oktober overhandigd aan premier Rob Jetten en klimaatminister Stientje van Veldhoven.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Willem II huurt de 18-jarige Deense spits Chido Obi tot het einde van het seizoen van Manchester United. Obi speelde eerder in de jeugdopleidingen van FC Kopenhagen en Arsenal. Begin vorig jaar maakte hij zijn debuut in de Premier League toen hij inviel tegen Tottenham Hotspur. In de wedstrijd tegen Brentford werd hij de jongste basisspeler ooit van Manchester United en verbrak daarmee het record van Mason Greenwood. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Obi een talentvolle spits is die van waarde kan zijn voor het team. Jesper de Jong heeft op de US Open voor het eerst de tweede ronde bereikt. De Nederlandse tennisser versloeg de Italiaan Francesco Passaro in 5 sets, 2-6, 6-2, 4-6, 6-3, 6-2. De partij werd dinsdag gestaakt vanwege regen, maar de Jong draaide een dag later de wedstrijd om. In de volgende ronde speelt hij tegen de Belg Zizou Bergs. Arina Sabalenka heeft op de US Open de tweede ronde gehaald. De als eerste geplaatste Belarussische versloeg de Russische qualifier Polina Yatsenko met 6-1, 6-1. Sabalenka won de laatste 2 edities van het toernooi in New York en veroverde ook 2 keer de titel op de Australian Open. Dit jaar verloor ze de finale in Australië, werd ze uitgeschakeld in de kwartfinales op Roland Garros en in de 4e ronde op Wimbledon. In de 3e ronde neemt ze het op tegen Kamila Rakhimova, die met 6-3, 6-0 won van Oksana Selegmetjeva. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de 3e ronde bereikt van de US Open. De als 2e geplaatste Spanjaard versloeg de Portugees Jaime Faria met 4-6, 6-0, 6-3, 6-2. In de volgende ronde speelt Alcaraz tegen de Chinees Wu Yibing. De 23

0: 20-jarige tennisser maakte op dit toernooi zijn rentree na een polsblessure. Alcaraz won de US Open eerder in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar zijn eerste titel op de Australian Open. Alle voetbalwedstrijden in Argentinië worden komend weekend na 10 minuten even stilgelegd als eerbetoon aan Lionel Messi. De vedette maakte onlangs bekend dat hij stopt als international. Hij voetbalde altijd met rug nummer 10 voor zijn nationale ploeg. De 39-jarige Messi maakte 125 doelpunten in 207 interlands voor Argentinië. Hij leidde zijn nationale ploeg in 2022 naar de wereldtitel. PSV heeft de 17-jarige aanvaller Mikkel Bro Hansen aangetrokken van de Noorse club Bodø Glimt. Hansen heeft een contract voor 3 jaar getekend. Hij speelde 15 wedstrijden voor het eerste elftal van Bodø Glimt, dat NEC uitschakelde in de play-offs voor de Champions League. Directeur voetbalzaken Ernest Stewart zegt dat Hansen veel potentie heeft en zich bij PSV verder kan ontwikkelen. Hansen sluit aan bij de A-selectie, maar speelt zijn eerste duels in het tweede elftal. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt, met af en toe wat motregen. Later breekt de zon op sommige plekken door. De wind draait van zuidwest naar west en is landinwaarts matig. Aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag schijnt de zon vooral in het noorden. Landinwaarts kan er een enkele bui vallen. Het wordt tussen de 20 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Vanavond blijft het half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht kan het ook nog een enkele keer regenen, bij temperaturen van 16 tot 19 graden. Morgen wordt het natter. In de ochtend valt er af en toe regen. Vooral in het noorden kan dat flink zijn. Let op, langs de westkust is code geel afgegeven vanwege harde windstoten tot 90 km per uur. In de middag blijft het bewolkt met regen, maar in het noordwesten klaart het op. De temperatuur komt uit op ongeveer 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De burgemeester van Heumen heeft het huis in Overasselt, waar dinsdag een schietpartij plaatsvond, voor een jaar gesloten. Ook mag een van de bewoners 2 weken lang de gemeente niet in. Het is de 4e keer dat de woning aan de Ewijkseweg wordt gesloten. Eerder gebeurde dat al in 2020, 2024 en 2025. Bij de schietpartij in de nacht van maandag op dinsdag kwam een 51-jarige man om het leven en raakte 2 politiemensen gewond. De politie arresteerde 35 verdachten. Voormalig directeur van het Sociaal-Cultureel Planbureau Kim Putters had snel door dat de coronapandemie een crisis op heel veel vlakken zou worden. Dat zei hij tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Putters deelde zijn inzichten zo snel mogelijk met het kabinet in een overleg in het Catshuis. Hij voelde meteen de urgentie om bestaande gegevens over de Nederlandse samenleving te delen. Putters en andere planbureaudirecteuren schoven niet wekelijks aan bij het Catshuisoverleg, omdat maatschappelijke cijfers niet elke week veranderen. De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat de euthanasiebrief met de namen van alle 14 ondertekenaars aan de ouders van de overleden Milou Verhoof wordt verstrekt. De ouders hadden in een kort geding om openbaring van de brief gevraagd. In de brief uit 2024 zouden een aantal artsen het Openbaar Ministerie hebben gevraagd een verkennend onderzoek te starten naar de ouders en behandelaars van de jonge vrouw. Milou overleed in 2023 op 17-jarige leeftijd. Mensen die zich veel zorgen maken over maatschappelijke problemen hebben vaker een psychische aandoening. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut onder bijna 5000 Nederlanders. Tussen 2023 en 2024 werden mensen van 21 tot en met 78 jaar gevraagd naar zorgen over internationale spanningen, woningnood en klimaat. Wie zich veel zorgen maakte, had vaker stemmingstoornissen, angststoornissen of gebruikte te veel alcohol of drugs. De onderzoekers weten nog niet of de zorgen leiden tot psychische klachten of dat mensen met psychische klachten zich juist sneller zorgen maken. Een 45-jarige man uit Roemenië is gisteren om 6:30 s'avonds overleden bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen. De politie hield kort daarna twee Roemeense mannen aan van 28 en 43 jaar oud. Het incident gebeurde bij de kruising van de Wilhelminastraat met de Grote Kerkstraat. De politie houdt zeer sterk rekening met een steekpartij, maar bevestigt dat nog niet. Beide verdachten zitten vast en worden gehoord over hun mogelijke betrokkenheid. Hoogheemraadschap Delfland haalt tijdelijk geen zoet water meer uit het Brielse meer, omdat daar dieselolie in is gelekt. Normaal pompt Delfland via een ruim 4 kilometer lange pijpleiding maximaal 4000 liter water per seconde uit het meer naar het gebied tussen Den Haag en Rotterdam. Waterschap Hollandse Delta constateerde de vervuiling en heeft de dieselolie ingedampt. De bron van de vervuiling is nog niet bekend. Delfland heeft het gemaal bij het Brielse meer uitgezet om te voorkomen dat vervuild water wordt aangevoerd. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. De Spaanse premier Pedro Sánchez zegt geen harde bewijzen te hebben dat Marokko achter de oversteek van tienduizenden migranten bij Ceuta zat. Wel stelt hij dat de Marokkaanse grenspolitie het urenlang liet gebeuren. Sánchez heeft de Marokkaanse ambassadeur ontboden vanwege onaanvaardbare uitspraken van twee Marokkaanse ministers. Die zeiden dat de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla bij Marokko horen. Eind juli staken meer dan 70.000 mensen de grens over vanuit Marokko. De meeste keerden binnen enkele uren terug. Sánchez roept koning Felipe VI op om in de komende weken een bezoek te brengen aan Ceuta en Melilla.
6: De World Meteorological Organization verwacht dat de effecten van weerfenomeen El Niño tot ver in 2027 te merken zijn. De organisatie zet daarom een grote informatiecampagne op. Tijdens El Niño warmt het water in de grote oceaan rond de evenaar op, met gevolgen voor weersystemen wereldwijd. De WMO verwacht dat El Niño de komende maanden veel sterker wordt. Secretaris-generaal Celeste Saulo zegt dat het fenomeen gemeenschappen en economieën over de hele wereld een enorme klap kan toedienen.
7: Rusland bereidt sabotageacties voor tegen de Deense defensiesector, waarschuwt de Deense inlichtingendienst PET. De dienst zegt voorbeelden te hebben van Russische pogingen om gewone Denen te ronselen via sociale media of gamingplatformen, bijvoorbeeld om foto's van bedrijven te maken. Die beelden kunnen volgens de PET worden gebruikt bij het plannen van sabotage. Ook in andere Europese landen zijn zorgen over sabotage. In Duitsland onderzoeken de autoriteiten brandstichting bij Rode en Schwarz in München, een bedrijf dat communicatiesystemen voor de krijgsmacht ontwikkelt. En in Polen brak deze week brand uit bij droneproducent WBB Electronics, wat premier Tusk sabotage noemde.
8: Rusland noemt de inbeslagname van een Russisch schip door Noorwegen piraterij. Noorwegen legde beslag op het cruiseschip Professor Molchanov bij Spitsbergen, op verzoek van advocaten van het Oekraïense energiebedrijf Naftogaz. Het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag bepaalde eerder dat Rusland ruim 4,2 miljard dollar, zo'n 3,6 miljard euro, aan Naftogaz moet betalen. Die compensatie heeft te maken met Russische inbeslagnames bij de annexatie van de Krim in 2014. Een Noorse rechter stemde in met het verzoek om het schip vast te houden.
9: Nepal werkt aan een nieuw waarschuwingssysteem voor aardverschuivingen in het grensgebied met China, waar vorige week een dodelijke overstroming plaatsvond. In de grensplaats Timuren komen aardbevingssensoren, camera's en een satellietverbinding, zodat het systeem ook werkt als het mobiele internet uitvalt. Bestaande sensoren werden weggevaagd door de overstroming en werden niet goed in de gaten gehouden. De overstroming kostte in Nepal en Tibet aan ruim 1200 mensen het leven. Er worden nog 4550 mensen vermist.
8: De Verenigde Staten hebben het afgelopen jaar 227 mensen gedood bij aanvallen op vermoedelijke drugssmokkelboten op de Grote Oceaan en in het Caribisch gebied. Dat meldt het Amerikaanse leger. In totaal zijn 68 aanvallen uitgevoerd in het kader van operatie Southern Spear, die nu precies een jaar loopt. 3 vermoedelijke drugssmokkelaars werden levend gered. Dinsdag eisten experts van de Verenigde Naties nog dat de Amerikanen stoppen met hun aanvallen op vermeende drugsboten op de Caribische Zee en de Grote Oceaan en spraken van onwettig dodelijk geweld.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. Het Duitse onderzoeksinstituut IFO verwacht nu dat de Duitse economie in 2026 met 1,4% groeit. Het IFW rekent op een groei van 1,3%. Beide instituten gingen eerder nog uit van 0,8% dit jaar. De verhoging volgt op een sterker dan verwachte groei in het tweede kwartaal. Volgens het IFW is er sprake van een duidelijke versnelling van de economische activiteit en een verbeterd ondernemersvertrouwen.
9: De Nederlandse Bank schrapt ongeveer 290 voltijdsbanen als onderdeel van een reorganisatie die vorig jaar werd aangekondigd. De meeste banen verdwijnen door natuurlijk verloop, maar gedwongen ontslagen zijn volgens DNB onvermijdelijk. Het personeelsbestand moet in 2030 uitkomen op ongeveer 2090 voltijdsbanen. De reorganisatie treft vooral IT, finance, HR en communicatie. De centrale bank wil hiermee ruim 70 miljoen euro besparen en de begroting in 2030 op hetzelfde niveau houden als in 2025.
8: Het Centraal Planbureau waarschuwt dat voorgestelde versoepelingen van het Europese handelssysteem voor uitstootrechten tot 2050 kunnen leiden tot 33% meer uitstoot. De Europese Commissie kwam in juli met de plannen nadat de industrie klaagde over een verslechterde concurrentiepositie. Grote vervuilers in de EU moeten rechten kopen om CO2 uit te stoten, waarbij het uitstootplafond jaarlijks daalt en overtollige rechten worden geschrapt. De voorgestelde versoepelingen houden in dat het uitstootplafond minder snel daalt en er geen overtollige rechten worden geschrapt. Dit verlaagt de gasprijs met slechts 3%, een fractie van de prijsstijging van de afgelopen jaren. Het CPB concludeert dat de maatregelen weinig doen om de energiekosten voor de Europese industrie te verlagen.
9: De AEX-index op het Damrak is donderdag vrijwel vlak begonnen. Beleggers bleven voorzichtig, ondanks hogere slotstanden op Wall Street. De Amerikaanse beurzen doorbraken daarmee een verliesreeks van 3 dagen. Een daling van de olieprijzen, na 3 dagen van stijgingen op rij, zorgde voor enige opluchting. Ook liepen de rentes op de obligatiemarkten wat terug, na het bereiken van meerjarige hoogtepunten door zorgen over vooral de torenhoge Amerikaanse staatsschuld. De prijzen aan de pomp in Nederland zijn donderdag verder gestegen.
11: Benzine bereikte een nieuwe recordadviesprijs van €2,6992 per liter euro 95, een stijging van 2,4 cent vergeleken met woensdag. Ook diesel werd opnieuw duurder, met een adviesprijs van €2,664 per liter. De brandstofprijzen zijn opgelopen naar recordhoogtes sinds het uitbreken van de Iran-oorlog eind februari. Experts denken dat de prijzen de komende tijd nog verder stijgen door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne.
12: De Nederlandse economie groeit dit jaar naar verwachting 1,3% en volgend jaar 1,1%, meldt Rabobank. Dat is meer dan de bank in juni voorspelde. De groei komt vooral doordat de overheid en consumenten meer uitgeven. De bank waarschuwt dat de voorspellingen onzekerder zijn dan normaal door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten en de politieke situatie in Nederland. De inflatie stijgt van 2,8% dit jaar naar 3,4% volgend jaar, doordat hoge energieprijzen doorsijpelen in de prijzen van producten en diensten.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de derde ronde bereikt van de US Open. De als tweede geplaatste Spanjaard versloeg de Portugees Jaime Faria met 4-6, 6-0, 6-3, 6-2. In de volgende ronde speelt Alcaraz tegen de Chinees Wu Yibing. De 23-jarige tennisser maakte op dit toernooi zijn rentree na een polsblessure. Alcaraz won de US Open eerder in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar zijn eerste titel op de Australian Open. Alle voetbalwedstrijden in Argentinië worden komend weekend na 10 minuten even stilgelegd als eerbetoon aan Lionel Messi. De vedette maakte onlangs bekend dat hij stopt als international. Hij voetbalde altijd met rugnummer 10 voor zijn nationale ploeg. De 39-jarige Messi maakte 125 doelpunten in 207 interlands voor Argentinië. Hij leidde zijn nationale ploeg in 2022 naar de wereldtitel. PSV heeft de 17-jarige aanvaller Mikkel Bro Hansen aangetrokken van de Noorse club Bodø Glimt. Hansen heeft een contract voor 3 jaar getekend. Hij speelde 15 wedstrijden voor het eerste elftal van Bodø Glimt dat NEC uitschakelde in de play-offs voor de Champions League. Directeur voetbalzaken Ernest Stewart zegt dat Hansen veel potentie heeft en zich bij PSV verder kan ontwikkelen. Hansen sluit aan bij de A-selectie, maar speelt zijn eerste duels in het tweede elftal. Carlos Quiroz blijft bondscoach van Ghana. De 73-jarige Portugees had ontslag genomen na de nederlaag tegen Colombia in de 16e finale van het WK, maar is op zijn besluit teruggekomen. De Ghanese Voetbalbond heeft een akkoord met hem bereikt voor de komende periode. Quiroz uitte eerder kritiek op de bond en zei dat Ghana betere omstandigheden moet creëren om talentvolle spelers te ontwikkelen. Hij werd in april aangesteld als bondscoach. Wielrenner Christophe Laporte heeft zijn contract bij Visma Leasebike met 3 jaar verlengd. De 33-jarige Fransman fietst sinds 2022 voor de Nederlandse wielerploeg. Ploegleider Mark Reef noemt Laporte waardevol voor het team. Volgens Reef kan de renner grote klassiekers winnen en is hij altijd bereid het team voorop te stellen. Feyenoord heeft afscheid genomen van rechtsback Jordan Lotomba. De 27-jarige Zwitser vertrekt naar Celtic in Schotland. Lotomba speelde de afgelopen 2 jaar 41 wedstrijden voor Feyenoord. Hij kwam in 2024 over van het Franse OGC Nice en had nog een contract voor 1 jaar. Dit was het laatste sportnieuws.
15: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met af en toe wat motregen. Later kan de zon even doorbreken. De wind draait van zuidwest naar west en is matig. Aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag vooral in het noorden af en toe zon. Landinwaarts een enkele bui. Het wordt tussen de 20 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Vanavond half tot zwaar bewolkt met kans op een bui. Vannacht blijft het droog met af en toe een bui. Minimaal 16 tot 19 graden. Morgenochtend wordt het nat met periodes van regen, vooral in het noorden. Let op, in het westelijk kustgebied kans op windstoten tot 90 km per uur, code geel. Morgenmiddag blijft het overwegend bewolkt met regen. In het noordwesten breekt de zon door. De temperatuur daalt naar rond de 18 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws.
19: In de Tweede Kamer zijn zorgen over het toezicht op de inlichtingendiensten AIVD en MIVD. Een nieuw wetsvoorstel geeft de diensten meer ruimte, maar het aantal toezichthouders gaat van 2 naar 1. Verschillende Kamerleden vrezen dat het toezicht daardoor wordt afgezwakt. Minister Yezilgus van Defensie zegt dat het toezicht in het nieuwe voorstel robuust blijft. Ook wil de Kamer dat het staatsnoodrecht beter wordt ingebed in de wet.
4: De burgemeester van Heumen heeft het huis in Overasselt, waar dinsdag een schietpartij plaatsvond, voor een jaar gesloten. Ook mag een van de bewoners 2 weken lang de gemeente niet in. Het is de 4e keer dat de woning aan de Ewijkseweg wordt gesloten. Eerder gebeurde dat al in 2020, 2024 en 2025. Bij de schietpartij in de nacht van maandag op dinsdag kwam een 51-jarige man om het leven en raakte 2 politiemensen gewond. De politie arresteerde 35 verdachten.
20: De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat de euthanasiebrief met de namen van alle 14 ondertekenaars aan de ouders van de overleden Milou Verhoef wordt verstrekt. De ouders hadden in een kort geding om openbaring van de brief gevraagd. In de brief uit 2024 zouden een aantal artsen het Openbaar Ministerie hebben gevraagd een verkennend onderzoek te starten naar de ouders en behandelaars van de jonge vrouw. Milou overleed in 2023 op 17-jarige leeftijd.
21: Voormalig directeur van het Sociaal-Cultureel Planbureau Kim Putters had snel door dat de coronapandemie een crisis op heel veel vlakken zou worden. Dat zei hij tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Putters deelde zijn inzichten zo snel mogelijk met het kabinet in een overleg in het Catshuis. Hij voelde meteen de urgentie om bestaande gegevens over de Nederlandse samenleving te delen. Putters en andere planbureaudirecteuren schoven niet wekelijks aan bij het Catshuisoverleg, omdat maatschappelijke cijfers niet elke week veranderen.
22: Mensen die zich veel zorgen maken over maatschappelijke problemen hebben vaker een psychische aandoening. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut onder bijna 5000 Nederlanders. Tussen 2023 en 2024 werden mensen van 21 tot en met 78 jaar gevraagd naar zorgen over internationale spanningen, woningnood en klimaat. Wie zich veel zorgen maakte, had vaker stemmingstoornissen, angststoornissen of gebruikte te veel alcohol of drugs. De onderzoekers weten nog niet of de zorgen leiden tot psychische klachten of dat mensen met psychische klachten zich juist sneller zorgen maken.
23: Hoogheemraadschap Delfland haalt tijdelijk geen zoet water meer uit het Brielse Meer, omdat daar dieselolie in is gelekt. Normaal pompt Delfland via een ruim 4 kilometer lange pijpleiding maximaal 4000 liter water per seconde uit het meer naar het gebied tussen Den Haag en Rotterdam. Waterschap Hollandse Delta constateerde de vervuiling en heeft de dieselolie ingedampt. De bron van de vervuiling is nog niet bekend. Delfland heeft het gemaal bij het Brielse Meer uitgezet om te voorkomen dat vervuild water wordt aangevoerd.
24: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg.
0: Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws.
2: De Spaanse premier Pedro Sanchez zegt geen harde bewijzen te hebben dat Marokko achter de oversteek van tienduizenden migranten bij Ceuta zat. Wel stelt hij dat de Marokkaanse grenspolitie het urenlang liet gebeuren. Sanchez heeft de Marokkaanse ambassadeur ontboden vanwege onaanvaardbare uitspraken van twee Marokkaanse ministers. Die zeiden dat de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla bij Marokko horen. Eind juli staken meer dan 70.000 mensen de grens over vanuit Marokko. De meeste keerden binnen enkele uren terug. Sanchez roept koning Felipe VI op om in de komende weken een bezoek te brengen aan Ceuta en Melilla.
5: De World Meteorological Organization verwacht dat de effecten van weerfenomeen El Niño tot ver in 2027 te merken zijn. De organisatie zet daarom een grote informatiecampagne op. Tijdens El Niño warmt het water in de grote oceaan rond de evenaar op, met gevolgen voor weersystemen wereldwijd. De WMO verwacht dat El Niño de komende maanden veel sterker wordt. Secretaris-generaal Celeste Saulo zegt dat het fenomeen gemeenschappen en economieën over de hele wereld een enorme klap kan toedienen.
6: Rusland bereidt sabotageacties voor tegen de Deense defensiesector, waarschuwt de Deense inlichtingendienst PET. De dienst zegt voorbeelden te hebben van Russische pogingen om gewone Denen te ronselen via sociale media of gamingplatformen, bijvoorbeeld om foto's van bedrijven te maken. Die beelden kunnen volgens de PET worden gebruikt bij het plannen van sabotage. Ook in andere Europese landen zijn zorgen over sabotage. In Duitsland onderzoeken de autoriteiten brandstichting bij Rode en Schwarz in München, een bedrijf dat communicatiesystemen voor de krijgsmacht ontwikkelt. En in Polen brak deze week brand uit bij droneproducent WBB Electronics, wat premier Tusk sabotage noemde.
25: Rusland noemt de inbeslagname van een Russisch schip door Noorwegen piraterij. Noorwegen legde beslag op het cruiseschip Professor Molchanov bij Spitsbergen, op verzoek van advocaten van het Oekraïense energiebedrijf Naftogaz. Het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag bepaalde eerder dat Rusland ruim 4,2 miljard dollar, zo'n 3,6 miljard euro, aan Naftogaz moet betalen. Die compensatie heeft te maken met Russische inbeslagnames bij de annexatie van de Krim in 2014. Een Noorse rechter stemde in met het verzoek om het schip vast te houden.
26: Nepal werkt aan een nieuw waarschuwingssysteem voor aardverschuivingen in het grensgebied met China, waar vorige week een dodelijke overstroming plaatsvond. In de grensplaats Timoeren komen aardbevingssensoren, camera's en een satellietverbinding, zodat het systeem ook werkt als het mobiele internet uitvalt. Bestaande sensoren werden weggevaagd door de overstroming en werden niet goed in de gaten gehouden. De overstroming kostte in Nepal en Tibet aan ruim 1200 mensen het leven. Er worden nog 4550 mensen vermist.
27: De Verenigde Staten hebben het afgelopen jaar 227 mensen gedood bij aanvallen op vermoedelijke drugsmokkelboten op de Grote Oceaan en in het Caribisch gebied. Dat meldt het Amerikaanse leger. In totaal zijn 68 aanvallen uitgevoerd in het kader van operatie Southern Spear, die nu precies een jaar loopt. Drie vermoedelijke drugsmokkelaars werden levend gered. Dinsdag eisten experts van de Verenigde Naties nog dat de Amerikanen stoppen met hun aanvallen op vermeende drugsboten op de Caribische Zee en de Grote Oceaan en spraken van onwettig dodelijk geweld.
28: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
2: Het Duitse onderzoeksinstituut IFO verwacht nu dat de Duitse economie in 2026 met 1,4% groeit.
26: Het IFW rekent op een groei van 1,3%. Beide instituten gingen eerder nog uit van 0,8% dit jaar. De verhoging volgt op een sterker dan verwachte groei in het tweede kwartaal. Volgens het IFW is er sprake van een duidelijke versnelling van de economische activiteit en een verbeterd ondernemersvertrouwen.
7: De Nederlandse Bank schrapt ongeveer 290 voltijdsbanen als onderdeel van een reorganisatie die vorig jaar werd aangekondigd. De meeste banen verdwijnen door natuurlijk verloop, maar gedwongen ontslagen zijn volgens DNB onvermijdelijk. Het personeelsbestand moet in 2030 uitkomen op ongeveer 2090 voltijdsbanen. De reorganisatie treft vooral IT, finance, HR en communicatie. De centrale bank wil hiermee ruim 70 miljoen euro besparen en de begroting in 2030 op hetzelfde niveau houden als in 2025.
8: Het Centraal Planbureau waarschuwt dat voorgestelde versoepelingen van het Europese handelssysteem voor uitstootrechten tot 2050 kunnen leiden tot 33% meer uitstoot. De Europese Commissie kwam in juli met de plannen nadat de industrie klaagde over een verslechterde concurrentiepositie. Grote vervuilers in de EU moeten rechten kopen om CO2 uit te stoten, waarbij het uitstootplafond jaarlijks daalt en overtollige rechten worden geschrapt. De voorgestelde versoepelingen houden in dat het uitstootplafond minder snel daalt en er geen overtollige rechten worden geschrapt. Dit verlaagt de gasprijs met slechts 3%, een fractie van de prijsstijging van de afgelopen jaren. Het CPB concludeert dat de maatregelen weinig doen om de energiekosten voor de Europese industrie te verlagen.
9: De AEX-index op het Damrak is donderdag vrijwel vlak begonnen. Beleggers bleven voorzichtig, ondanks hogere slotstanden op Wall Street. De Amerikaanse beurzen doorbraken daarmee een verliesreeks van 3 dagen. Een daling van de olieprijzen, na 3 dagen van stijgingen op rij, zorgde voor enige opluchting. Ook liepen de rentes op de obligatiemarkten wat terug, na het bereiken van meerjarige hoogtepunten door zorgen over vooral de torenhoge Amerikaanse staatsschuld.
10: De prijzen aan de pomp in Nederland zijn donderdag verder gestegen. Benzine bereikte een nieuwe recordadviesprijs van €2,6992 per liter euro 95, een stijging van 2,4 cent vergeleken met woensdag. Ook diesel werd opnieuw duurder, met een adviesprijs van €2,664 per liter. De brandstofprijzen zijn opgelopen naar recordhoogtes sinds het uitbreken van de Iran-oorlog eind februari. Experts denken dat de prijzen de komende tijd nog verder stijgen door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne.
11: De Nederlandse economie groeit dit jaar naar verwachting 1,3% en volgend jaar 1,1%, meldt Rabobank. Dat is meer dan de bank in juni voorspelde. De groei komt vooral doordat de overheid en consumenten meer uitgeven. De bank waarschuwt dat de voorspellingen onzekerder zijn dan normaal door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten en de politieke situatie in Nederland. De inflatie stijgt van 2,8% dit jaar naar 3,4% volgend jaar, doordat hoge energieprijzen doorsijpelen in de prijzen van producten en diensten.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de 3e ronde bereikt van de US Open. De als 2e geplaatste Spanjaard versloeg de Portugees Jaime Faria met 4-6, 6-0, 6-3, 6-2. In de volgende ronde speelt Alcaraz tegen de Chinees Wu Yibing. De 23-jarige tennisser maakte op dit toernooi zijn rentree na een polsblessure. Alcaraz won de US Open eerder in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar zijn eerste titel op de Australian Open.
14: Alle voetbalwedstrijden in Argentinië worden komend weekend na 10 minuten even stilgelegd als eerbetoon aan Lionel Messi. De vedette maakte onlangs bekend dat hij stopt als international. Hij voetbalde altijd met rugnummer 10 voor zijn nationale ploeg. De 39-jarige Messi maakte 125 doelpunten en 207 interlands voor Argentinië. Hij leidde zijn nationale ploeg in 2022 naar de wereldtitel.
4: PSV heeft de 17-jarige aanvaller Mikkel Bro Hansen aangetrokken van de Noorse club Bodø Glimt. Hansen heeft een contract voor 3 jaar getekend. Hij speelde 15 wedstrijden voor het eerste elftal van Bodø Glimt, dat NEC uitschakelde in de play-offs voor de Champions League. Directeur voetbalzaken Ernest Stewart zegt dat Hansen veel potentie heeft en zich bij PSV verder kan ontwikkelen. Hansen sluit aan bij de A-selectie, maar speelt zijn eerste duels in het tweede elftal. Carlos Quiroz blijft bondscoach van Ghana. De 73-jarige Portugees had ontslag genomen na de nederlaag tegen Colombia in de 16e finale van het WK, maar is op zijn besluit teruggekomen. De Ghanese voetbalbond heeft een akkoord met hem bereikt voor de komende periode. Quiroz uitte eerder kritiek op de bond en zei dat Ghana betere omstandigheden moet creëren om talentvolle spelers te ontwikkelen. Hij werd in april aangesteld als bondscoach. Wielrenner Christophe Laporte heeft zijn contract bij Visma Leasebike met 3 jaar verlengd. De 33-jarige Fransman fietst sinds 2022 voor een Nederlandse wielerploeg. Ploegleider Mark Reef noemt Laporte waardevol voor het team. Volgens Reef kan de renner grote klassiekers winnen en is hij altijd bereid het team voorop te stellen. Feyenoord heeft afscheid genomen van rechtsback Jordan Lotomba. De 27-jarige Zwitser vertrekt naar Celtic in Schotland. Lotomba speelde de afgelopen 2 jaar 41 wedstrijden voor Feyenoord. Hij kwam in 2024 over van het Franse OGC Nice en had nog een contract voor 1 jaar. Dit was het laatste sportnieuws.
15: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met af en toe motregen. Later breekt de zon hier en daar door. De wind draait naar het westen en is aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag vooral in het noorden wat zon. Landinwaarts kan er een enkele bui vallen. Het wordt tussen de 20 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Vanavond half tot zwaar bewolkt met af en toe een bui. Let op, morgenochtend staat er langs de westkust veel wind, met windstoten tot 90 km per uur. Ook valt er dan vooral in het noorden veel regen. Morgenmiddag klaart het in het noordwesten op, temperatuur rond de 18 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws.
19: Tijdens de coronapandemie vond het kabinet epidemiologische informatie in het begin belangrijker dan de maatschappelijke impact van de maatregelen. Dat zegt oud-directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau Kim Putters tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Putters moet bij een volgende crisis van tevoren duidelijk zijn welke kennis vanaf het begin op tafel moet liggen en hoe verschillende soorten informatie zich tot elkaar verhouden. Ook moeten langetermijneffecten meteen worden besproken en gecommuniceerd, zegt hij. Tijdens de coronapandemie moest dit gaandeweg worden ontdekt en bijgesteld.
20: De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat de ouders van de in 2023 overleden Milou Verhoof de volledige euthanasiebrief met alle 14 namen van de ondertekenaars krijgen. In de brief uit 2024 zou een aantal van de 14 artsen het Openbaar Ministerie hebben gevraagd om een verkennend onderzoek naar de ouders en de behandelaars van de jonge vrouw, die euthanasie kreeg vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. De ouders vinden dat ze ten onrechte worden beschuldigd van het beïnvloeden van de keuze en de wilsbekwaamheid van hun dochter en willen de artsen via de rechter en het tuchtrecht aanspreken. De voorzieningenrechter spreekt van uitzonderlijke omstandigheden en oordeelt dat de ouders nog steeds grote gevolgen ondervinden van de beschuldigingen in de brief. De ouders moeten de brief binnen 5 werkdagen ontvangen.
5: In de Tweede Kamer zijn zorgen over het toezicht op de inlichtingendiensten AIVD en MIVD. Een nieuw wetsvoorstel geeft de diensten meer ruimte, maar het aantal toezichthouders gaat van 2 naar 1. Verschillende Kamerleden vrezen dat het toezicht daardoor wordt afgezwakt. Minister Yezilgus van Defensie zegt dat het toezicht in het nieuwe voorstel robuust blijft. Ook wil de Kamer dat het staatsnoodrecht beter wordt ingebed in de wet.
6: De burgemeester van Heumen heeft het huis in Overasselt, waar dinsdag een schietpartij plaatsvond, voor 1 jaar gesloten. Ook mag een van de bewoners 2 weken lang de gemeente niet in. Het is de 4e keer dat de woning aan de Ewijkseweg wordt gesloten. Eerder gebeurde dat al in 2020, 2024 en 2025. Bij de schietpartij in de nacht van maandag op dinsdag kwam een 51-jarige man om het leven en raakte 2 politiemensen gewond. De politie arresteerde 35 verdachten.
21: Voormalig directeur van het Sociaal-Cultureel Planbureau Kim Putters had snel door dat de coronapandemie een crisis op heel veel vlakken zou worden. Dat zei hij tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Putters deelde zijn inzichten zo snel mogelijk met het kabinet in een overleg in het Catshuis. Hij voelde meteen de urgentie om bestaande gegevens over de Nederlandse samenleving te delen. Putters en andere planbureaudirecteuren schoven niet wekelijks aan bij het Catshuisoverleg, omdat maatschappelijke cijfers niet elke week veranderen.
22: Hoogheemraadschap Delfland haalt tijdelijk geen zoet water meer uit het Brielse Meer, omdat daar dieselolie in is gelekt. Normaal pompt Delfland via een ruim 4 kilometer lange pijpleiding maximaal 4000 liter water per seconde uit het meer naar het gebied tussen Den Haag en Rotterdam. Waterschap Hollandse Delta constateerde de vervuiling en heeft de dieselolie ingedampt. De bron van de vervuiling is nog niet bekend. Delfland heeft het gemaal bij het Brielse Meer uitgezet om te voorkomen dat vervuild water wordt aangevoerd.
23: Dit was het Binnenlands Nieuws.
24: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws. Iran heeft donderdag bevestigd dat het Amerikaanse doelen in de Verenigde Arabische Emiraten en Kuwait heeft aangevallen. Het Iraanse leger zegt met raketten en drones de Ahmad al-Jaber luchtmachtbasis in Kuwait te hebben bestookt. Daarbij zouden satellietcommunicatiesystemen, magazijnen en gevechtsvliegtuighangars zijn geraakt. Ook de Al-Minhad luchtmachtbasis in de VAE zou zijn aangevallen. De strijd tussen de VS en Iran laaide afgelopen weekend opnieuw op, nadat de Amerikaanse krijgsmacht het eiland Larak bombardeerde om te voorkomen dat Iran zeemijnen zou plaatsen in de straat van Hormuz.
27: De Spaanse premier Pedro Sánchez zegt geen harde bewijzen te hebben dat Marokko achter de oversteek van tienduizenden migranten bij Ceuta zat. Wel stelt hij dat de Marokkaanse grenspolitie het urenlang liet gebeuren. Sánchez heeft de Marokkaanse ambassadeur ontboden vanwege onaanvaardbare uitspraken van 2 Marokkaanse ministers. Die zeiden dat de Spaanse enclaves, Ceuta en Melilla, bij Marokko horen. Eind juli staken meer dan 70.000 mensen de grens over vanuit Marokko. De meeste keerden binnen enkele uren terug. Sánchez roept koning Felipe VI op om in de komende weken een bezoek te brengen aan Ceuta en Melilla.
28: De World Meteorological Organization verwacht dat de effecten van weerfenomeen El Niño tot ver in 2027 te merken zijn. De organisatie zet daarom een grote informatiecampagne op. Tijdens El Niño warmt het water in de grote oceaan rond de evenaar op, met gevolgen voor weersystemen wereldwijd. De WMO verwacht dat El Niño de komende maanden veel sterker wordt. Secretaris-generaal Celeste Saulo zegt dat het fenomeen gemeenschappen en economieën over de hele wereld een enorme klap kan toedienen. Rusland bereidt sabotageacties voor tegen de Deense defensiesector, waarschuwt de Deense inlichtingendienst PET. De dienst zegt voorbeelden te hebben van Russische pogingen om gewone Denen te ronselen via sociale media of gamingplatformen, bijvoorbeeld om foto's van bedrijven te maken. Die beelden kunnen volgens de PET worden gebruikt bij het plannen van sabotage. Ook in andere Europese landen zijn zorgen over sabotage. In Duitsland onderzoeken de autoriteiten brandstichting bij Rode en Schwarz in München, een bedrijf dat communicatiesystemen voor de krijgsmacht ontwikkelt. En in Polen brak deze week brand uit bij droneproducent WBB Electronics, wat premier Tusk sabotage noemde. Rusland noemt de inbeslagname van een Russisch schip door Noorwegen piraterij. Noorwegen legde beslag op het cruiseschip Professor Molchanov bij Spitsbergen, op verzoek van advocaten van het Oekraïense energiebedrijf Naftogaz. Het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag bepaalde eerder dat Rusland ruim 4,2 miljard dollar, zo'n 3,6 miljard euro, aan Naftogaz moet betalen. Die compensatie heeft te maken met Russische inbeslagnames bij de annexatie van de Krim in 2014. Een Noorse rechter stemde in met het verzoek om het schip vast te houden.
0: Nepal werkt aan een nieuw waarschuwingssysteem voor aardverschuivingen in het grensgebied met China, waar vorige week een dodelijke overstroming plaatsvond. In de grensplaats Timuren komen aardbevingssensoren, camera's en een satellietverbinding, zodat het systeem ook werkt als het mobiele internet uitvalt. Bestaande sensoren werden weggevaagd door de overstroming en werden niet goed in de gaten gehouden. De overstroming kostte in Nepal en Tibet aan ruim 1200 mensen het leven. Er worden nog 4550 mensen vermist.
28: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd. Nu.
28: En nu het economisch nieuws.
2: Het Centraal Planbureau concludeert dat voorgestelde versoepelingen van het Europese handelssysteem voor uitstootrechten tot 2050 leiden tot 33% meer uitstoot. De Europese Commissie wil het uitstootplafond minder snel laten dalen en geen overtollige rechten meer schrappen, na klachten van de industrie over een verslechterde concurrentiepositie. De totale kosten voor aardgasverbruik dalen daarbij met 2 euro per megawattuur, wat 3% is van de huidige gasprijs. Volgens het CPB zou de Europese industrie meer profiteren van rechtstreeks verlaagde energie- of productiekosten, bijvoorbeeld door lagere energiebelastingen bij elektriciteit.
28: De Duitse economische onderzoeksinstituten IFO en IFW hebben hun groeiverwachtingen voor de Duitse economie voor 2026 flink verhoogd. IFO verwacht nu dat het bruto binnenlands product met 1,4% stijgt. Het IFW rekent op 1,3% groei. Eerder gingen beide instituten nog uit van 0,8% groei. De verhoging komt door een versnelling van de economische activiteit en verbeterd ondernemersvertrouwen, ondanks aanhoudende geopolitieke tegenwind. Hogere overheidsuitgaven, verbeterende industriële orders en exportvraag wegen zwaarder dan de gevreesde impact van hogere energieprijzen.
0: De Nederlandse Bank schrapt ongeveer 290 voltijdsbanen als onderdeel van een reorganisatie die vorig jaar werd aangekondigd. De meeste banen verdwijnen door natuurlijk verloop, maar gedwongen ontslagen zijn volgens DNB onvermijdelijk. Het personeelsbestand moet in 2030 uitkomen op ongeveer 2090 voltijdsbanen. De reorganisatie treft vooral IT, finance, HR en communicatie. De Centrale Bank wil hiermee ruim 70 miljoen euro besparen en de begroting in 2030 op hetzelfde niveau houden als in 2025.
28: De AEX-index op het Damrak is donderdag vrijwel vlak begonnen.
25: Beleggers bleven voorzichtig, ondanks hogere slotstanden op Wall Street. De Amerikaanse beurzen doorbraken daarmee een verliesreeks van 3 dagen. Een daling van de olieprijzen, na 3 dagen van stijgingen op rij, zorgde voor enige opluchting. Ook liepen de rentes op de obligatiemarkten wat terug, na het bereiken van meerjarige hoogtepunten door zorgen over vooral de torenhoge Amerikaanse staatsschuld. De prijzen aan de pomp in Nederland zijn donderdag verder gestegen. Benzine bereikte een nieuwe recordadviesprijs van €2,6992 per liter euro 95, een stijging van 2,4 cent vergeleken met woensdag. Ook diesel werd opnieuw duurder, met een adviesprijs van €2,664 per liter. De brandstofprijzen zijn opgelopen naar recordhoogtes sinds het uitbreken van de Iran-oorlog eind februari. Experts denken dat de prijzen de komende tijd nog verder stijgen door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne.
7: De Nederlandse economie groeit dit jaar naar verwachting 1,3% en volgend jaar 1,1%, meldt Rabobank. Dat is meer dan de bank in juni voorspelde. De groei komt vooral doordat de overheid en consumenten meer uitgeven. De bank waarschuwt dat de voorspellingen onzekerder zijn dan normaal door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten en de politieke situatie in Nederland. De inflatie stijgt van 2,8% dit jaar naar 3,4% volgend jaar, doordat hoge energieprijzen doorsijpelen in de prijzen van producten en diensten.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Alle voetbalwedstrijden in Argentinië worden komend weekend na 10 minuten even stilgelegd als eerbetoon aan Lionel Messi. De vedette maakte onlangs bekend dat hij stopt als international. Hij voetbalde altijd met rug nummer 10 voor zijn nationale ploeg. De 39-jarige Messi maakte 125 doelpunten in 207 interlands voor Argentinië. Hij leidde zijn nationale ploeg in 2022 naar de wereldtitel. PSV heeft de 17-jarige aanvaller Mikkel Bro Hansen aangetrokken van de Noorse club Bodø Glimt. Hansen heeft een contract voor 3 jaar getekend. Hij speelde 15 wedstrijden voor het eerste elftal van Bodø Glimt, dat NEC uitschakelde in de play-offs voor de Champions League. Directeur voetbalzaken Ernest Stewart zegt dat Hansen veel potentie heeft en zich bij PSV verder kan ontwikkelen. Hansen sluit aan bij de A-selectie, maar speelt zijn eerste duels in het tweede elftal. Wielrenner Christophe Laporte heeft zijn contract bij Visma Leasebike met 3 jaar verlengd. De 33-jarige Fransman fietst sinds 2022 voor de Nederlandse wielerploeg. Ploegleider Mark Reef noemt Laporte waardevol voor het team. Volgens Reef kan de renner grote klassiekers winnen en is hij altijd bereid het team voorop te stellen.
10: Carlos Quiroz blijft bondscoach van Ghana. De 73-jarige Portugees had ontslag genomen na de nederlaag tegen Colombia in de 16e finale van het WK, maar is op zijn besluit teruggekomen. De Ghanese voetbalbond heeft een akkoord met hem bereikt voor de komende periode. Quiroz uitte eerder kritiek op de bond en zei dat Ghana betere omstandigheden moet creëren om talentvolle spelers te ontwikkelen. Hij werd in april aangesteld als bondscoach.
11: Feyenoord heeft afscheid genomen van rechtsback Jordan Lotomba. De 27-jarige Zwitser vertrekt naar Celtic in Schotland. Lotomba speelde de afgelopen 2 jaar 41 wedstrijden voor Feyenoord. Hij kwam in 2024 over van het Franse OGC Nice en had nog een contract voor 1 jaar.
12: Geoffrey Toroitich Kipchumba verdedigt op 18 oktober zijn titel bij de Marathon van Amsterdam. De 26-jarige Keniaan wil zijn eigen parcoursrecord van 2 uur 3 minuten en 30 seconden verbeteren. 10 atleten die sneller dan 2 uur en 5 minuten hebben gelopen, staan aan de start. Tot de kanshebbers behoren tweevoudig winnaar Tsegaye Getachew uit Ethiopië, die vorig jaar als tweede eindigde, en Hayamanot Alef, die 2 jaar geleden in Berlijn 2 uur 3 minuten en 31 seconden liep. Ook de Keniaan Isaiah Kipkuch Lasoi doet mee. Hij loopt zijn eerste marathon.
13: Dit was het laatste sportnieuws.
14: Je luistert naar Talk Radio.
26: Dit is Talk Radio.
3: Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt, met af en toe wat motregen. Later kan de zon hier en daar doorbreken. De wind draait van zuidwest naar west en is matig. Aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag vooral in het noorden af en toe zon. Landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het wordt 20 tot 23 graden.

0: met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws.
2: Tijdens de coronapandemie vond het kabinet epidemiologische informatie in het begin belangrijker dan de maatschappelijke impact van de maatregelen. Dat zegt oud-directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau Kim Putters tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Putters moet bij een volgende crisis van tevoren duidelijk zijn welke kennis vanaf het begin op tafel moet liggen en hoe verschillende soorten informatie zich tot elkaar verhouden. Ook moeten lange termijn effecten meteen worden besproken en gecommuniceerd, zegt hij. Tijdens de coronapandemie moest dit gaandeweg worden ontdekt en bijgesteld. De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat de ouders van de in 2023 overleden Milou Verhoof de volledige euthanasiebrief met alle 14 namen van de ondertekenaars krijgen. In de brief uit 2024 zou een aantal van de 14 artsen het Openbaar Ministerie hebben gevraagd om een verkennend onderzoek naar de ouders en de behandelaars van de jonge vrouw, die euthanasie kreeg vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. De ouders vinden dat ze ten onrechte worden beschuldigd van het beïnvloeden van de keuze en de wilsbekwaamheid van hun dochter en willen de artsen via de rechter en het tuchtrecht aanspreken. De voorzieningenrechter spreekt van uitzonderlijke omstandigheden en oordeelt dat de ouders nog steeds grote gevolgen ondervinden van de beschuldigingen in de brief. De ouders moeten de brief binnen 5 werkdagen ontvangen. In de Tweede Kamer zijn zorgen over het toezicht op de inlichtingendiensten AIVD en MIVD. Een nieuw wetsvoorstel geeft de diensten meer ruimte, maar het aantal toezichthouders gaat van 2 naar 1. Verschillende Kamerleden vrezen dat het toezicht daardoor wordt afgezwakt. Minister Yezilgus van Defensie zegt dat het toezicht in het nieuwe voorstel robuust blijft. Ook wil de Kamer dat het staatsnoodrecht beter wordt ingebed in de wet. De burgemeester van Heumen heeft het huis in Overasselt, waar dinsdag een schietpartij plaatsvond, voor 1 jaar gesloten. Ook mag een van de bewoners 2 weken lang de gemeente niet in. Het is de 4e keer dat de woning aan de Ewijkseweg wordt gesloten. Eerder gebeurde dat al in 2020, 2024 en 2025. Bij de schietpartij in de nacht van maandag op dinsdag kwam een 51-jarige man om het leven en raakte 2 politiemensen gewond. De politie arresteerde 35 verdachten. Voormalig directeur van het Sociaal-Cultureel Planbureau Kim Putters had snel door dat de coronapandemie een crisis op heel veel vlakken zou worden. Dat zei hij tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Putters deelde zijn inzichten zo snel mogelijk met het kabinet in een overleg in het Catshuis. Hij voelde meteen de urgentie om bestaande gegevens over de Nederlandse samenleving te delen. Putters en andere planbureaudirecteuren schoven niet wekelijks aan bij het Catshuisoverleg, omdat maatschappelijke cijfers niet elke week veranderen. Een 45-jarige man uit Roemenië is gisteren om 6:30 s'avonds overleden bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen. De politie hield kort daarna 2 Roemeense mannen aan van 28 en 43 jaar oud. Het incident gebeurde bij de kruising van de Wilhelminastraat met de Grote Kerkstraat. De politie houdt zeer sterk rekening met een steekpartij, maar bevestigt dat nog niet. Beide verdachten zitten vast en worden gehoord over hun mogelijke betrokkenheid. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Iran heeft donderdag bevestigd dat het Amerikaanse doelen in de Verenigde Arabische Emiraten en Kuwait heeft aangevallen. Het Iraanse leger zegt met raketten en drones

0: de Ahmad al-Jaber luchtmachtbasis in Kuwait te hebben bestookt. Daarbij zouden satellietcommunicatiesystemen, magazijnen en gevechtsvliegtuighangars zijn geraakt. Ook de Al Minhad luchtmachtbasis in de VAE zou zijn aangevallen. De strijd tussen de VS en Iran laaide afgelopen weekend opnieuw op, nadat de Amerikaanse krijgsmacht het eiland Larak bombardeerde om te voorkomen dat Iran zeemijnen zou plaatsen in de straat van Hormuz. De Spaanse premier Pedro Sánchez zegt geen harde bewijzen te hebben dat Marokko achter de oversteek van tienduizenden migranten bij Ceuta zat. Wel stelt hij dat de Marokkaanse grenspolitie het urenlang liet gebeuren. Sánchez heeft de Marokkaanse ambassadeur ontboden vanwege onaanvaardbare uitspraken van twee Marokkaanse ministers. Die zeiden dat de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla bij Marokko horen. Eind juli staken meer dan 70.000 mensen de grens over vanuit Marokko. De meeste keerden binnen enkele uren terug. Sánchez roept koning Felipe VI op om in de komende weken een bezoek te brengen aan Ceuta en Melilla. De World Meteorological Organization verwacht dat de effecten van weerfenomeen El Niño tot ver in 2027 te merken zijn. De organisatie zet daarom een grote informatiecampagne op. Tijdens El Niño warmt het water in de grote oceaan rond de evenaar op, met gevolgen voor weersystemen wereldwijd. De WMO verwacht dat El Niño de komende maanden veel sterker wordt. Secretaris-generaal Celeste Saulo zegt dat het fenomeen gemeenschappen en economieën over de hele wereld een enorme klap kan toedienen. Rusland bereidt sabotageacties voor tegen de Deense defensiesector, waarschuwt de Deense inlichtingendienst PET. De dienst zegt voorbeelden te hebben van Russische pogingen om gewone Denen te ronselen via sociale media of gamingplatformen, bijvoorbeeld om foto's van bedrijven te maken. Die beelden kunnen volgens de PET worden gebruikt bij het plannen van sabotage. Ook in andere Europese landen zijn zorgen over sabotage. In Duitsland onderzoeken de autoriteiten brandstichting bij Rode en Schwarz in München, een bedrijf dat communicatiesystemen voor de krijgsmacht ontwikkelt. En in Polen brak deze week brand uit bij droneproducent WBB Electronics, wat premier Tusk sabotage noemde. Rusland noemt de inbeslagname van een Russisch schip door Noorwegen piraterij. Noorwegen legde beslag op het cruiseschip Professor Molchanov bij Spitsbergen, op verzoek van advocaten van het Oekraïense energiebedrijf Naftogaz. Het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag bepaalde eerder dat Rusland ruim 4,2 miljard dollar, zo'n 3,6 miljard euro, aan Naftogaz moet betalen. Die compensatie heeft te maken met Russische inbeslagnames bij de annexatie van de Krim in 2014. Een Noorse rechter stemde in met het verzoek om het schip vast te houden. Nepal werkt aan een nieuw waarschuwingssysteem voor aardverschuivingen in het grensgebied met China, waar vorige week een dodelijke overstroming plaatsvond. In de grensplaats Timuren komen aardbevingssensoren, camera's en een satellietverbinding, zodat het systeem ook werkt als het mobiele internet uitvalt. Bestaande sensoren werden weggevaagd door de overstroming en werden niet goed in de gaten gehouden. De overstroming kostte in Nepal en Tibet aan ruim 1200 mensen het leven. Er worden nog 4550 mensen vermist. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal. Altijd nu.
0: En nu het economisch nieuws. Het Centraal Planbureau concludeert dat de voorgestelde versoepelingen van het Europese handelssysteem voor uitstootrechten tot 2050 kunnen leiden tot 33% meer uitstoot. De Europese Commissie wil het uitstootplafond minder snel laten dalen en geen overtollige rechten meer schrappen, nadat de industrie klaagde over een verslechterde concurrentiepositie. De totale kosten voor aardgasverbruik dalen daardoor met 2 euro per megawattuur, wat slechts 3% is van de huidige gasprijs. Volgens het CPB zou de industrie meer profiteren van rechtstreekse verlaging van energiekosten, bijvoorbeeld door lagere energiebelastingen. Het planbureau waarschuwt ook dat het afzwakken van het handelssysteem de geloofwaardigheid ervan ondermijnt. De Duitse economische onderzoeksinstituten IFO en IFW hebben hun groeiverwachtingen voor de Duitse economie voor 2026 flink verhoogd. IFO verwacht nu dat het bruto binnenlands product met 1,4% stijgt. Het IFW rekent op 1,3% groei. Eerder gingen beide instituten nog uit van 0,8% groei. De verhoging komt door een versnelling van de economische activiteit en verbeterd ondernemersvertrouwen, ondanks aanhoudende geopolitieke tegenwind. Hogere overheidsuitgaven, verbeterende industriële orders en exportvraag wegen zwaarder dan de gevreesde impact van hogere energieprijzen. De Nederlandse Bank schrapt ongeveer 290 voltijdsbanen als onderdeel van een reorganisatie die vorig jaar werd aangekondigd. De meeste banen verdwijnen door natuurlijk verloop, maar gedwongen ontslagen zijn volgens DNB onvermijdelijk. Het personeelsbestand moet in 2030 uitkomen op ongeveer 2090 voltijdsbanen. De reorganisatie treft vooral IT, finance, HR en communicatie. De centrale bank wil hiermee ruim 70 miljoen euro besparen en de begroting in 2030 op hetzelfde niveau houden als in 2025. De AEX-index op het Damrak is donderdag vrijwel vlak begonnen. Beleggers bleven voorzichtig, ondanks hogere slotstanden op Wall Street. De Amerikaanse beurzen doorbraken daarmee een verliesreeks van 3 dagen. Een daling van de olieprijzen, na 3 dagen van stijgingen op rij, zorgde voor enige opluchting. Ook liepen de rentes op de obligatiemarkten wat terug, na het bereiken van meerjarige hoogtepunten door zorgen over vooral de torenhoge Amerikaanse staatsschuld. De prijzen aan de pomp in Nederland zijn donderdag verder gestegen. Benzine bereikte een nieuwe recordadviesprijs van €2,6992 per liter euro 95, een stijging van 2,4 cent vergeleken met woensdag. Ook diesel werd opnieuw duurder, met een adviesprijs van €2,664 per liter. De brandstofprijzen zijn opgelopen naar recordhoogtes sinds het uitbreken van de Iran-oorlog eind februari. Experts denken dat de prijzen de komende tijd nog verder stijgen door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne. De Nederlandse economie groeit dit jaar naar verwachting 1,3% en volgend jaar 1,1%, meldt Rabobank. Dat is meer dan de bank in juni voorspelde. De groei komt vooral doordat de overheid en consumenten meer uitgeven. De bank waarschuwt dat de voorspellingen onzekerder zijn dan normaal door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten en de politieke situatie in Nederland. De inflatie stijgt van 2,8% dit jaar naar 3,4% volgend jaar, doordat hoge energieprijzen doorsijpelen in de prijzen van producten en diensten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. PSV heeft de 17-jarige aanvaller Mikkel Bro Hansen aangetrokken van de Noorse club Bodø Glimt. Hansen heeft een contract voor 3 jaar getekend. Hij speelde 15 wedstrijden voor het eerste elftal van Bodø Glimt, dat NEC uitschakelde in de play-offs voor de Champions League. Directeur voetbalzaken Ernest Stewart zegt dat Hansen veel potentie heeft en zich bij PSV verder kan ontwikkelen. Hansen sluit aan bij de A-selectie, maar speelt zijn eerste duels in het tweede elftal. Carlos Quirós blijft bondscoach van Ghana. De 73-jarige Portugees had ontslag genomen na de nederlaag tegen Colombia in de 16e finale van het WK, maar is op zijn besluit teruggekomen. De Ghanese voetbalbond heeft een akkoord met hem bereikt voor de komende periode. Quirós uitte eerder kritiek op de bond en zei dat Ghana betere omstandigheden moet creëren om talentvolle spelers te ontwikkelen. Hij werd in april aangesteld als bondscoach. Wielrenner Christophe Laporte heeft zijn contract bij Visma Leasebike met 3 jaar verlengd. De 33-jarige Fransman fietst sinds 2022 voor de Nederlandse wielerploeg. Ploegleider Mark Reef noemt Laporte waardevol voor het team.
2: Volgens Reef kan de renner grote klassiekers winnen en is hij altijd bereid het team voorop te stellen. Feyenoord heeft afscheid genomen van rechtsback Jordan Lotomba. De 27-jarige Zwitser vertrekt naar Celtic in Schotland. Lotomba speelde de afgelopen 2 jaar 41 wedstrijden voor Feyenoord. Hij kwam in 2024 over van het Franse OGC Nice en had nog een contract voor 1 jaar. Geoffrey Toroitich Kipchumba verdedigt op 18 oktober zijn titel bij de Marathon van Amsterdam. De 26-jarige Keniaan wil zijn eigen parcoursrecord van 2 uur 3 minuten en 30 seconden verbeteren. 10 atleten die sneller dan 2 uur en 5 minuten hebben gelopen, staan aan de start. Tot de kanshebbers behoren tweevoudig winnaar Tsegaye Getachew uit Ethiopië, die vorig jaar als tweede eindigde, en Hayamanot Alev, die 2 jaar geleden in Berlijn 2 uur 3 minuten en 31 seconden liep. Ook de Keniaan Isaiah Kipkuch Lasoi doet mee. Hij loopt zijn eerste marathon. Liverpool-trainer Andoni Iraola begrijpt waarom de club Cody Gakpo niet heeft laten gaan naar Manchester City. Manchester City wilde bijna 100 miljoen euro betalen voor de Nederlandse linksbuiten. Iraola noemt Gakpo een waardevolle en slimme speler die in goede conditie verkeert. Gakpo scoorde in de eerste competitiewedstrijd en gaf een assist in het tweede duel. Liverpool heeft met Bradley Barcola van Paris Saint-Germain wel een concurrent voor zijn positie aangetrokken. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt met af en toe een lichte bui. Het wordt ongeveer 22 graden. De westenwind is matig, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond blijft het half tot zwaar bewolkt met een enkele bui. De wind draait naar zuidwest. Vannacht minimaal 17 graden met nog wat buien. Morgenochtend regent het van tijd tot tijd, vooral in het noorden flink wat. De wind trekt aan. Aan de kust krachtig tot hard, met zware windstoten tot 90 km per uur. Daarvoor geldt code geel. Morgenmiddag blijft het regenen, maar in het noordwesten klaart het op. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde is tevreden met de uitspraak van de rechtbank in Den Haag over de brief in de zaak van de 17-jarige Milou Verhoof. De rechter bepaalde dat de namen van 14 artsen die een euthanasiebrief hebben ondertekend aan de ouders mogen worden verstrekt. De ouders stapten naar de rechter omdat ze de namen wilden van de ondertekenaars van de brief die aan het Openbaar Ministerie is gestuurd. In die brief zou zijn gevraagd om een verkennend onderzoek naar de ouders en behandelaars van de jonge vrouw. Volgens de euthanasievereniging was er geen aanleiding te denken dat er fouten zijn gemaakt bij de euthanasie van het meisje in 2023. Zeker 9 mensen hebben dit jaar in Nederland het Westnijlvirus opgelopen, meldt het RIVM. 1 besmet persoon in de provincie Utrecht is overleden. De besmettingen vonden plaats in Utrecht, Noord-Brabant, Noord-Holland en Zuid-Holland. Het Westnijlvirus gaat sinds juli in Nederland rond en wordt verspreid via muggen. 80% van de besmette mensen heeft geen klachten. Een klein deel van de mensen met ernstige Westnijlkoorts kan overlijden. De 23-jarige Matt A. uit Hoofddorp, die wordt verdacht van lidmaatschap van een gewelddadige online groepering, komt op vrije voeten. Hij zou lid zijn van de COM, specifiek de 764-groepering. Internationale groepen waarin extreem gewelddadige video's worden gedeeld. A. zou meisjes hebben gedwongen zijn eigen gebruikersnaam in hun huid te kerven of met bloed op een muur te schrijven. Hij mag tijdens de schorsing geen sociale media gebruiken en geen contact hebben met mensen uit het milieu rond de kom. Ook mag hij geen websites bezoeken met zulke inhoud. In de Tweede Kamer zijn zorgen over het toezicht op de AIVD en MIVD in een nieuw wetsvoorstel dat de inlichtingendiensten meer ruimte geeft. In het voorstel komt er één toezichthouder in plaats van twee. Verschillende Kamerleden vinden dat het toezicht moet meegroeien en niet mag worden afgezwakt. Minister Jezilgus zegt dat het toezicht in het nieuwe voorstel robuust is. Minister Heerma wil niet te veel ingaan op de zorgen, omdat het wetsvoorstel net in internetconsultatie is gegaan. De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat de euthanasiebrief met de namen van alle 14 ondertekenaars in de zaak rond de 17-jarige Milou Verhoof aan de ouders wordt verstrekt. In de brief zou een aantal artsen aan het OM hebben gevraagd om een verkennend strafrechtelijk onderzoek naar de ouders en behandelaars van de jonge vrouw. De ouders vinden dat zij in de brief ten onrechte worden beschuldigd van het beïnvloeden van de keuze en wilsbekwaamheid van hun dochter. De voorzieningenrechter meent dat de ouders nog steeds grote gevolgen ondervinden van de in de brief geuite beschuldigingen. De ouders moeten de brief binnen 5 werkdagen in handen hebben en mogen de namen alleen gebruiken om de ondertekenaars rechtstreeks aan te schrijven of voor juridische stappen. Oud-directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau Kim Putters vindt dat het kabinet beter had kunnen communiceren over de invoering van de avondklok. Hij zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat het kabinet duidelijker had moeten maken voor wat voor dilemma's het stond bij moeilijke beslissingen. De avondklok was zo'n zware maatregel dat die lang doorwerkt in het vertrouwen in de overheid, aldus Putters. Je kunt niet zomaar grondrechten tegenover elkaar zetten. Het is een politieke weging en het is cruciaal die met de samenleving te delen, zei hij. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Iran heeft donderdag bevestigd dat het Amerikaanse doelen in de Verenigde Arabische Emiraten en Kuwait heeft aangevallen. Het Iraanse leger zegt met raketten en drones de Ahmad al-Jaber luchtmachtbasis in Kuwait te hebben bestookt. Daarbij zouden satellietcommunicatiesystemen, magazijnen en gevechtsvliegtuighangars zijn geraakt. Ook de Al-Minhad luchtmachtbasis in de VAE zou zijn aangevallen. De strijd tussen de VS en Iran laaide afgelopen weekend opnieuw op, nadat de Amerikaanse krijgsmacht het eiland Larak bombardeerde om te voorkomen dat Iran zeemijnen zou plaatsen in de straat van Hormuz. De Spaanse premier Pedro Sánchez zegt geen harde bewijzen te hebben dat Marokko achter de oversteek van tienduizenden migranten bij Ceuta zat. Wel stelt hij dat de Marokkaanse grenspolitie het urenlang liet gebeuren. Sánchez heeft de Marokkaanse ambassadeur ontboden vanwege onaanvaardbare uitspraken van 2 Marokkaanse ministers. Die zeiden dat de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla bij Marokko horen. Eind juli staken meer dan 70.000 mensen de grens over vanuit Marokko. De meeste keerden binnen enkele uren terug. Sánchez roept koning Felipe VI op om in de komende weken een bezoek te brengen aan Ceuta en Melilla. De World Meteorological Organization verwacht dat de effecten van weerfenomeen El Niño tot ver in 2027 te merken zijn. De organisatie zet daarom een grote informatiecampagne op. Tijdens El Niño warmt het water in de grote oceaan rond de evenaar op, met gevolgen voor weersystemen wereldwijd. De WMO verwacht dat El Niño de komende maanden veel sterker wordt. Secretaris-generaal Celeste Saulo zegt dat het fenomeen gemeenschappen en economieën over de hele wereld een enorme klap kan toedienen. Rusland bereidt sabotageacties voor tegen de Deense defensiesector, waarschuwt de Deense inlichtingendienst PET. De dienst zegt voorbeelden te hebben van Russische pogingen om gewone Denen te ronselen via sociale media of gamingplatformen, bijvoorbeeld om foto's van bedrijven te maken. Die beelden kunnen volgens de PET worden gebruikt bij het plannen van sabotage. Ook in andere Europese landen zijn zorgen over sabotage. In Duitsland onderzoeken de autoriteiten brandstichting bij Rode en Schwarz in München, een bedrijf dat communicatiesystemen voor de krijgsmacht ontwikkelt. En in Polen brak deze week brand uit bij droneproducent WBB Electronics, wat premier Tusk sabotage noemde. Rusland noemt de inbeslagname van een Russisch schip door Noorwegen piraterij. Noorwegen legde beslag op het cruiseschip Professor Molchanov bij Spitsbergen, op verzoek van advocaten van het Oekraïense energiebedrijf Naftogaz. Het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag bepaalde eerder dat Rusland ruim 4,2 miljard dollar, zo'n 3,6 miljard euro, aan Naftogaz moet betalen. Die compensatie heeft te maken met Russische inbeslagnames bij de annexatie van de Krim in 2014. Een Noorse rechter stemde in met het verzoek om het schip vast te houden.
7: Nepal werkt aan een nieuw waarschuwingssysteem voor aardverschuivingen in het grensgebied met China, waar vorige week een dodelijke overstroming plaatsvond. In de grensplaats Timuren komen aardbevingssensoren, camera's en een satellietverbinding, zodat het systeem ook werkt als het mobiele internet uitvalt. Bestaande sensoren werden weggevaagd door de overstroming en werden niet goed in de gaten gehouden. De overstroming kostte in Nepal en Tibet aan ruim 1200 mensen het leven. Er worden nog 4550 mensen vermist.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws.
9: Het Centraal Planbureau concludeert dat de voorgestelde versoepelingen van het Europese handelssysteem voor uitstootrechten tot 2050 kunnen leiden tot 33% meer uitstoot. De Europese Commissie wil het uitstootplafond minder snel laten dalen en geen overtollige rechten meer schrappen, nadat de industrie klaagde over een verslechterde concurrentiepositie. De totale kosten voor aardgasverbruik dalen daardoor met 2 euro per megawattuur, wat slechts 3% is van de huidige gasprijs. Volgens het CPB zou de industrie meer profiteren van rechtstreekse verlaging van energiekosten, bijvoorbeeld door lagere energiebelastingen. Het planbureau waarschuwt ook dat het afzwakken van het handelssysteem de geloofwaardigheid ervan ondermijnt.
7: De Duitse economische onderzoeksinstituten IFO en IFW hebben hun groeiverwachtingen voor de Duitse economie voor 2026 flink verhoogd. IFO verwacht nu dat het bruto binnenlands product met 1,4% stijgt. Het IFW rekent op 1,3% groei. Eerder gingen beide instituten nog uit van 0,8% groei. De verhoging komt door een versnelling van de economische activiteit en verbeterd ondernemersvertrouwen, ondanks aanhoudende geopolitieke tegenwind. Hogere overheidsuitgaven, verbeterende industriële orders en exportvraag wegen zwaarder dan de gevreesde impact van hogere energieprijzen.
9: De Nederlandse Bank schrapt ongeveer 290 voltijdsbanen als onderdeel van een reorganisatie die vorig jaar werd aangekondigd. De meeste banen verdwijnen door natuurlijk verloop, maar gedwongen ontslagen zijn volgens DNB onvermijdelijk. Het personeelsbestand moet in 2030 uitkomen op ongeveer 2090 voltijdsbanen. De reorganisatie treft vooral IT, finance, HR en communicatie. De Centrale Bank wil hiermee ruim 70 miljoen euro besparen en de begroting in 2030 op hetzelfde niveau houden als in 2025.
10: De AEX-index op het Damrak is donderdag vrijwel vlak begonnen. Beleggers bleven voorzichtig, ondanks hogere slotstanden op Wall Street. De Amerikaanse beurzen doorbraken daarmee een verliesreeks van 3 dagen. Een daling van de olieprijzen, na 3 dagen van stijgingen op rij, zorgde voor enige opluchting. Ook liepen de rentes op de obligatiemarkten wat terug, na het bereiken van meerjarige hoogtepunten door zorgen over vooral de torenhoge Amerikaanse staatsschuld. De prijzen aan de pomp in Nederland zijn donderdag verder gestegen. Benzine bereikte een nieuwe recordadviesprijs van €2,6992 per liter euro 95, een stijging van 2,4 cent vergeleken met woensdag. Ook diesel werd opnieuw duurder, met een adviesprijs van €2,664 per liter. De brandstofprijzen zijn opgelopen naar recordhoogtes sinds het uitbreken van de Iran-oorlog eind februari. Experts denken dat de prijzen de komende tijd nog verder stijgen door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne.
11: De Nederlandse economie groeit dit jaar naar verwachting 1,3% en volgend jaar 1,1%, meldt Rabobank. Dat is meer dan de bank in juni voorspelde. De groei komt vooral doordat de overheid en consumenten meer uitgeven. De bank waarschuwt dat de voorspellingen onzekerder zijn dan normaal door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten en de politieke situatie in Nederland. De inflatie stijgt van 2,8% dit jaar naar 3,4% volgend jaar, doordat hoge energieprijzen doorsijpelen in de prijzen van producten en diensten.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Christophe Laporte heeft zijn contract bij Visma Leasebike met 3 jaar verlengd. De 33-jarige Fransman fietst sinds 2022 voor de Nederlandse wielerploeg. Ploegleider Mark Reef noemt Laporte waardevol voor het team. Volgens Reef kan de renner grote klassiekers winnen en is hij altijd bereid het team voorop te stellen. Carlos Quiroz blijft bondscoach van Ghana. De 73-jarige Portugees had ontslag genomen na de nederlaag tegen Colombia in de 16e finale van het WK, maar is op zijn besluit teruggekomen. De Ghanese voetbalbond heeft een akkoord met hem bereikt voor de komende periode. Quiroz uitte eerder kritiek op de bond en zei dat Ghana betere omstandigheden moet creëren om talentvolle spelers te ontwikkelen. Hij werd in april aangesteld als bondscoach. Feyenoord heeft afscheid genomen van rechtsback Jordan Lotomba. De 27-jarige Zwitser vertrekt naar Celtic in Schotland. Lotomba speelde de afgelopen 2 jaar 41 wedstrijden voor Feyenoord. Hij kwam in 2024 over van het Franse OGC Nice en had nog een contract voor 1 jaar.
14: Geoffrey Toroitich Kipchumba verdedigt op 18 oktober zijn titel bij de Marathon van Amsterdam. De 26-jarige Keniaan wil zijn eigen parcoursrecord van 2 uur 3 minuten en 30 seconden verbeteren. 10 atleten die sneller dan 2 uur en 5 minuten hebben gelopen, staan aan de start. Tot de kanshebbers behoren tweevoudig winnaar Tsegaye Getachew uit Ethiopië, die vorig jaar als tweede eindigde, en Hayamanot Alef, die 2 jaar geleden in Berlijn 2 uur 3 minuten en 31 seconden liep. Ook de Keniaan Isaiah Kipkuch Lasoi doet mee. Hij loopt zijn eerste marathon. Liverpool-trainer Andoni Iraola begrijpt waarom de club Cody Gakpo niet heeft laten gaan naar Manchester City. Manchester City wilde bijna €100 miljoen betalen voor de Nederlandse linksbuiten. Iraola noemt Gakpo een waardevolle en slimme speler die in goede conditie verkeert. Gakpo scoorde in de eerste competitiewedstrijd en gaf een assist in het tweede duel. Liverpool heeft met Bradley Barcola van Paris Saint-Germain wel een concurrent voor zijn positie aangetrokken. Edin Dzeko stopt als international van Bosnië en Herzegovina. De 40-jarige spits speelt op 2 oktober tegen Zweden zijn 152e en laatste interland. Dzeko debuteerde in 2007 voor zijn land en maakte 73 doelpunten. De aanvaller promoveerde afgelopen seizoen met Schalke 04 naar de Bundesliga en verlengde zijn contract met 1 jaar. Dit was het laatste sportnieuws.
15: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio, Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt met af en toe een lichte bui. Het wordt ongeveer 22 graden. De wind komt uit het westen en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond blijft het half bewolkt met her en der een bui. De wind draait naar het zuidwesten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 17. Morgenochtend wordt het natter met perioden van regen. Vooral in het noorden kan het flink regenen. Let op, in het westelijk kustgebied is er kans op zware windstoten tot 90 km per uur. Morgenmiddag blijft het wisselvallig met regen en temperaturen rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. Schapen, koeien en ander vee mogen vanaf vrijdag weer grazen op de polderdijken in Friesland en een stukje van Groningen. Net als Kip Friesland trekt het beweidingsverbod in, omdat de grasmat van de dijken na de recente regen voldoende is verbeterd. Het verbod gold sinds half augustus voor ruim 2600 kilometer aan polderdijk en was ingesteld omdat de uitgedroogde grasmat door begrazing verder kon worden beschadigd. Bij Akkrum, Allingawier en Heeg is de kwaliteit door de langdurige droogte zo verslechterd dat het waterschap mogelijk herstelwerkzaamheden moet uitvoeren. Op de IJsselmeer- en Waddenzeedijken mag het vee alleen grazen op plekken waar de grasmat voldoende is hersteld. De 23-jarige Matt A. uit Hoofddorp komt op vrije voeten. Hij wordt verdacht van lidmaatschap van The Com, een internationale online groepering die extreem gewelddadige video's deelt. A. zou meisjes hebben gedwongen zijn gebruikersnaam in hun huid te kerven en zat sinds 14 oktober vorig jaar vast. De rechtbank in Rotterdam stelt strenge voorwaarden aan zijn vrijlating. Hij mag geen sociale media gebruiken, geen contact hebben met mensen uit het milieu rond The Com en geen websites met zulke inhoud bezoeken. Het Openbaar Ministerie hoopt het onderzoek over enkele weken af te ronden. Het Commissariaat voor de Media vindt dat minister Rianne Letschert de voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland kan heroverwegen. Aanleiding is een recente uitzending waarin een fragment van Hitler werd vertoond en zijn uitspraken volgens critici werden vergoelijkt. Het commissariaat heeft sinds september 2025 twee formele maatregelen aan de omroep opgelegd, waardoor de wet de minister handvatten biedt om de erkenning in te trekken. Het CVDM oordeelt dat Ongehoord Nederland structureel in gebreken blijft in de naleving van wet en regelgeving, de rechtmatige besteding van publiek geld en journalistieke kwaliteitsnormen. Voormalig hoofdredacteur Joost Niemuller, die in de uitzending zei dat Hitler bepaalde dingen heel goed zei, heeft de omroep inmiddels verlaten. In de Tweede Kamer zijn zorgen over het toezicht op de AIVD en MIVD in een nieuw wetsvoorstel dat de inlichtingendiensten meer ruimte geeft. In het voorstel komt er één toezichthouder in plaats van twee. Verschillende Kamerleden vinden dat het toezicht moet meegroeien en niet mag worden afgezwakt. Minister Jezugus zegt dat het toezicht in het nieuwe voorstel robuust is. Minister Heerma wil niet te veel ingaan op de zorgen, omdat het wetsvoorstel net in internetconsultatie is gegaan. De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde is tevreden met de uitspraak van de rechtbank in Den Haag over de brief in de zaak van de 17-jarige Milou Verhoof. De rechter bepaalde dat de namen van 14 artsen die een euthanasiebrief hebben ondertekend aan de ouders mogen worden verstrekt. De ouders stapten naar de rechter omdat ze de namen wilden van de ondertekenaars van de brief die aan het Openbaar Ministerie is gestuurd. In die brief zou zijn gevraagd om een verkennend onderzoek naar de ouders en behandelaars van de jonge vrouw.
19: Volgens de euthanasievereniging was er geen aanleiding te denken dat er fouten zijn gemaakt bij de euthanasie van het meisje in 2023.
20: De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat de euthanasiebrief met de namen van alle 14 ondertekenaars in de zaak rond de 17-jarige Milou Verhoof aan de ouders wordt verstrekt. In de brief zou een aantal artsen aan het OM hebben gevraagd om een verkennend strafrechtelijk onderzoek naar de ouders en behandelaars van de jonge vrouw. De ouders vinden dat zij in de brief ten onrechte worden beschuldigd van het beïnvloeden van de keuze en wilsbekwaamheid van hun dochter. De voorzieningenrechter meent dat de ouders nog steeds grote gevolgen ondervinden van de in de brief geuite beschuldigingen. De ouders moeten de brief binnen 5 werkdagen in handen hebben en mogen de namen alleen gebruiken om de ondertekenaars rechtstreeks aan te schrijven of voor juridische stappen.
21: Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws. De Turkse justitie heeft een onderzoek ingesteld naar oud-premier Ahmet Davutoglu. Er wordt gekeken of hij president Erdogan heeft beledigd op sociale media, meldt het Openbaar Ministerie in Ankara. Davutoglu was jarenlang een belangrijke bondgenoot van Erdogan en had functies als minister van Buitenlandse Zaken en premier. Na een politieke breuk richtte hij in 2019 een oppositiepartij op, maar die wordt dit jaar opgeheven. Het beledigen van de president kan in Turkije leiden tot een jarenlange celstraf.
24: Iran heeft donderdag bevestigd dat het Amerikaanse doelen in de Verenigde Arabische Emiraten en Kuwait heeft aangevallen. Het Iraanse leger zegt met raketten en drones de Ahmad al-Jaber luchtmachtbasis in Kuwait te hebben bestookt. Daarbij zouden satellietcommunicatiesystemen, magazijnen en gevechtsvliegtuighangars zijn geraakt. Ook de al-Minhad luchtmachtbasis in de VAE zou zijn aangevallen. De strijd tussen de VS en Iran laaide afgelopen weekend opnieuw op, nadat de Amerikaanse krijgsmacht het eiland Larak bombardeerde om te voorkomen dat Iran zeemijnen zou plaatsen in de straat van Hormuz.
25: De Spaanse premier Pedro Sanchez zegt geen harde bewijzen te hebben dat Marokko achter de oversteek van tienduizenden migranten bij Ceuta zat. Wel stelt hij dat de Marokkaanse grenspolitie het urenlang liet gebeuren. Sanchez heeft de Marokkaanse ambassadeur ontboden vanwege onaanvaardbare uitspraken van 2 Marokkaanse ministers. Die zeiden dat de Spaanse enclaves, Ceuta en Melilla, bij Marokko horen. Eind juli staken meer dan 70.000 mensen de grens over vanuit Marokko. De meeste keerden binnen enkele uren terug. Sanchez roept koning Felipe VI op om in de komende weken een bezoek te brengen aan Ceuta en Melilla.
26: De World Meteorological Organization verwacht dat de effecten van weerfenomeen El Niño tot ver in 2027 te merken zijn. De organisatie zet daarom een grote informatiecampagne op. Tijdens El Niño warmt het water in de grote oceaan rond de evenaar op, met gevolgen voor weersystemen wereldwijd. De WMO verwacht dat El Niño de komende maanden veel sterker wordt. Secretaris-generaal Celeste Saulo zegt dat het fenomeen gemeenschappen en economieën over de hele wereld een enorme klap kan toedienen.
27: Rusland bereidt sabotageacties voor tegen de Deense defensiesector, waarschuwt de Deense inlichtingendienst PET. De dienst zegt voorbeelden te hebben van Russische pogingen om gewone Denen te ronselen via sociale media of gamingplatformen, bijvoorbeeld om foto's van bedrijven te maken. Die beelden kunnen volgens de PET worden gebruikt bij het plannen van sabotage. Ook in andere Europese landen zijn zorgen over sabotage. In Duitsland onderzoeken de autoriteiten brandstichting bij Rode en Schwarz in München, een bedrijf dat communicatiesystemen voor de krijgsmacht ontwikkelt.
0: En in Polen brak deze week brand uit bij droneproducent WBB Electronics, wat premier Tusk sabotage noemde.
1: Rusland noemt de inbeslagname van een Russisch schip door Noorwegen piraterij. Noorwegen legde beslag op het cruiseschip Professor Molchanov bij Spitsbergen, op verzoek van advocaten van het Oekraïense energiebedrijf Naftogaz. Het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag bepaalde eerder dat Rusland ruim 4,2 miljard dollar, zo'n 3,6 miljard euro, aan Naftogaz moet betalen. Die compensatie heeft te maken met Russische inbeslagnames bij de annexatie van de Krim in 2014. Een Noorse rechter stemde in met het verzoek om het schip vast te houden.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. App-ontwikkelaars hebben Apple voor de rechter gedaagd in Londen. De zaak gaat over de app-tracking-functie van Apple, waarbij apps gebruikers om toestemming moeten vragen voordat ze hen kunnen volgen op websites of in andere apps. De ontwikkelaars stellen dat de functie strengere eisen stelt aan andere app-uitgevers dan aan Apples eigen diensten. Apple zegt dat gebruikers zelf moeten kunnen bepalen of ze apps toestemming geven om hun activiteit te volgen. De rechtszaak werd donderdag aangespannen bij het Competition Appeal Tribunal.
6: Het Centraal Planbureau concludeert dat de voorgestelde versoepelingen van het Europese handelssysteem voor uitstootrechten tot 2050 kunnen leiden tot 33% meer uitstoot. De Europese Commissie wil het uitstootplafond minder snel laten dalen en geen overtollige rechten meer schrappen, nadat de industrie klaagde over een verslechterde concurrentiepositie. De totale kosten voor aardgasverbruik dalen daardoor met 2 euro per megawattuur, wat slechts 3% is van de huidige gasprijs. Volgens het CPB zou de industrie meer profiteren van rechtstreekse verlaging van energiekosten, bijvoorbeeld door lagere energiebelastingen. Het planbureau waarschuwt ook dat het afzwakken van het handelssysteem de geloofwaardigheid ervan ondermijnt.
7: De Duitse economische onderzoeksinstituten IFO en IFW hebben hun groeiverwachtingen voor de Duitse economie voor 2026 flink verhoogd. IFO verwacht nu dat het bruto binnenlands product met 1,4% stijgt. Het IFW rekent op 1,3% groei. Eerder gingen beide instituten nog uit van 0,8% groei. De verhoging komt door een versnelling van de economische activiteit en verbeterd ondernemersvertrouwen, ondanks aanhoudende geopolitieke tegenwind. Hogere overheidsuitgaven, verbeterende industriële orders en exportvraag wegen zwaarder dan de gevreesde impact van hogere energieprijzen.
8: De Nederlandse Bank schrapt ongeveer 290 voltijdsbanen als onderdeel van een reorganisatie die vorig jaar werd aangekondigd. De meeste banen verdwijnen door natuurlijk verloop, maar gedwongen ontslagen zijn volgens DNB onvermijdelijk. Het personeelsbestand moet in 2030 uitkomen op ongeveer 2090 voltijdsbanen. De reorganisatie treft vooral IT, finance, HR en communicatie. De Centrale Bank wil hiermee ruim 70 miljoen euro besparen en de begroting in 2030 op hetzelfde niveau houden als in 2025.
28: De AEX-index op het Damrak is donderdag vrijwel vlak begonnen. Beleggers bleven voorzichtig, ondanks hogere slotstanden op Wall Street. De Amerikaanse beurzen doorbraken daarmee een verliesreeks van 3 dagen. Een daling van de olieprijzen, na 3 dagen van stijgingen op rij, zorgde voor enige opluchting. Ook liepen de rentes op de obligatiemarkten wat terug, na het bereiken van meerjarige hoogtepunten door zorgen over vooral de torenhoge Amerikaanse staatsschuld.
29: De prijzen aan de pomp in Nederland zijn donderdag verder gestegen. Benzine bereikte een nieuwe recordadviesprijs van 2,6992 euro per liter euro 95... een stijging van 2,4 cent vergeleken met woensdag. Ook diesel werd opnieuw duurder, met een adviesprijs van 2,664 euro per liter.
5: De brandstofprijzen zijn opgelopen naar recordhoogtes sinds het uitbreken van de Iran-oorlog eind februari. Experts denken dat de prijzen de komende tijd nog verder stijgen door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Christophe Laporte heeft zijn contract bij Visma Leasebike met 3 jaar verlengd. De 33-jarige Fransman fietst sinds 2022 voor een Nederlandse wielerploeg. Ploegleider Mark Reef noemt Laporte waardevol voor het team. Volgens Reef kan de renner grote klassiekers winnen en is hij altijd bereid het team voorop te stellen. Carlos Quiroz blijft bondscoach van Ghana. De 73-jarige Portugees had ontslag genomen na de nederlaag tegen Colombia in de 16e finale van het WK, maar is op zijn besluit teruggekomen. De Ghanese voetbalbond heeft een akkoord met hem bereikt voor de komende periode. Quiroz uitte eerder kritiek op de bond en zei dat Ghana betere omstandigheden moet creëren om talentvolle spelers te ontwikkelen. Hij werd in april aangesteld als bondscoach. Feyenoord heeft afscheid genomen van rechtsback Jordan Lotomba. De 27-jarige Zwitser vertrekt naar Celtic in Schotland. Lotomba speelde de afgelopen 2 jaar 41 wedstrijden voor Feyenoord. Hij kwam in 2024 over van het Franse OGC Nice en had nog een contract voor 1 jaar. Geoffrey Toroitic Kipchumba verdedigt op 18 oktober zijn titel bij de Marathon van Amsterdam. De 26-jarige Keniaan wil zijn eigen parcoursrecord van 2 uur 3 minuten en 30 seconden verbeteren. 10 atleten die sneller dan 2 uur en 5 minuten hebben gelopen, staan aan de start. Tot de kanshebbers behoren tweevoudig winnaar Tsegaye Getachew uit Ethiopië, die vorig jaar als tweede eindigde, en Hayamanot Alef, die 2 jaar geleden in Berlijn 2 uur 3 minuten en 31 seconden liep. Ook de Keniaan Isaiah Kipkuch Lasoi doet mee. Hij loopt zijn eerste marathon. Liverpool-trainer Andoni Iraola begrijpt waarom de club Cody Gakpo niet heeft laten gaan naar Manchester City. Manchester City wilde bijna 100 miljoen euro betalen voor de Nederlandse linksbuiten. Iraola noemt Gakpo een waardevolle en slimme speler die in goede conditie verkeert. Gakpo scoorde in de eerste competitiewedstrijd en gaf een assist in het tweede duel. Liverpool heeft met Bradley Barcola van Paris Saint-Germain wel een concurrent voor zijn positie aangetrokken. Edin Dzeko stopt als international van Bosnië en Herzegovina. De 40-jarige spits speelt op 2 oktober tegen Zweden zijn 152e en laatste interland. Dzeko debuteerde in 2007 voor zijn land en maakte 73 doelpunten. De aanvaller promoveerde afgelopen seizoen met Schalke 04 naar de Bundesliga en verlengde zijn contract met 1 jaar. Dit was het laatste sportnieuws.
11: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt met af en toe een lichte bui. De temperatuur komt uit rond de 22 graden. De westenwind is matig, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond blijft het bewolkt met een enkele bui. De wind draait naar het zuidwesten. Vannacht rond de 17 graden met her en der een bui. Morgenochtend wordt het een stuk onstuimiger. Het regent van tijd tot tijd, vooral in het noorden flink. De wind trekt aan en wordt bovendien flink vlagerig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard met zware windstoten tot 90 km per uur. Code geel geldt daar voor het westelijk kustgebied. Morgenmiddag blijft het regenachtig, al breekt in het noordwesten de zon door. De temperatuur loopt uiteen van 18 tot 23 graden. De wind neemt geleidelijk af.
14: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. De BBB-fractie in Overijssel heeft Tjitske de Groot voorgedragen als nieuwe gedeputeerde.
17: Als Provinciale Staten eind deze maand instemmen, volgt ze de vertrokken Lisbeth Grijze op. De Groot was, tijdens het kabinet Schoof, politiek adviseur van twee BBB-staatssecretarissen en begint nu aan haar eerste bestuursfunctie. Een groot deel van de oppositie verzette zich tegen de vervanging, omdat begin volgend jaar nieuwe verkiezingen zijn, maar kreeg daarvoor geen meerderheid. Overijssel heeft al anderhalf jaar een minderheidscoalitie van BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en SGP.
18: De familie van Milou Verhoef is tevreden dat zij de resterende namen krijgt van de ondertekenaars van de euthanasiebrief over hun dochter. Alleen met de namen van de artsen kunnen de ouders een tuchtklacht indienen. De ouders vinden dat zij door de gang van zaken persoonlijk onderwerp van discussie zijn geworden en ten onrechte verdacht zijn gemaakt. Maar één arts heeft tot nu toe bij de moeder van Milou excuses gemaakt voor het oneigenlijk gebruik van de casus. De tuchtklachten blijven gericht aan 13 van de 14 artsen.
19: De renovatie van het Amsterdam Museum is begonnen. Burgemeester Femke Halsema en museumdirecteur Judikje Kiers gaven donderdag het startsein voor de bouwwerkzaamheden in het voormalige burgerweeshuis Hartje Centrum. Het museum zit sinds 1975 in het pand en is al sinds 2022 gesloten voor publiek. Door juridische bezwaarprocedures van erfgoedinstellingen liep de startdatum vertraging op, maar in oktober vorig jaar oordeelde de Raad van State dat de verbouwing kon doorgaan. De bedoeling is dat de verbouwing in 2029 wordt opgeleverd en dat het museum in 2030 de deuren weer opent.
20: Ook Kim Putters is erg kritisch op de bezuinigingen op pandemische paraatheid, zei hij tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Putters had het vooral over de kennisinfrastructuur die is opgebouwd en benadrukte hoe belangrijk het is dat verschillende soorten informatie beschikbaar zijn voor het kabinet. Na de pandemie werd het maatschappelijk impactteam ingesteld om bij volgende pandemieën ook andere effecten van de crisis en de maatregelen een plek te geven bij besluitvorming. Het vorige kabinet bezuinigde de volledige 300 miljoen euro weg. Het huidige kabinet trok er weer 177 miljoen euro vooruit.
21: De 23-jarige Matt A. uit Hoofddorp komt op vrije voeten. Hij wordt verdacht van lidmaatschap van The Com, een internationale online groepering die extreem gewelddadige video's deelt. A. zou meisjes hebben gedwongen zijn gebruikersnaam in hun huid te kerven en zat sinds 14 oktober vorig jaar vast. De rechtbank in Rotterdam stelt strenge voorwaarden aan zijn vrijlating. Hij mag geen sociale media gebruiken, geen contact hebben met mensen uit het milieu rond De Com en geen websites met zulke inhoud bezoeken. Het Openbaar Ministerie hoopt het onderzoek over enkele weken af te ronden.
22: Het Commissariaat voor de Media vindt dat minister Rianne Letschert de voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland kan heroverwegen. Aanleiding is een recente uitzending waarin een fragment van Hitler werd vertoond en zijn uitspraken volgens critici werden vergoelijkt. Het commissariaat heeft sinds september 2025 twee formele maatregelen aan de omroep opgelegd, waardoor de wet de minister handvatten biedt om de erkenning in te trekken. Het CVDM oordeelt dat Ongehoord Nederland structureel in gebreken blijft in de naleving van wet en regelgeving, de rechtmatige besteding van publiek geld en journalistieke kwaliteitsnormen. Voormalig hoofdredacteur Joost Niemuller, die in de uitzending zei dat Hitler bepaalde dingen heel goed zei, heeft de omroep inmiddels verlaten.
23: Dit was het Binnenlands Nieuws.
24: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws.
0: De Amerikaanse schrijver en feminist Gloria Steinem is op 92-jarige leeftijd overleden. Ze overleed thuis, omringd door haar naasten, meldt haar stichting op Instagram. Steinem begon haar loopbaan als journalist en werd in 1963 landelijk bekend met een undercover-onderzoek bij de Playboy Club. In de jaren 70 groeide ze uit tot een boegbeeld van de tweede feministische golf en organiseerde ze protestmarsen. President Barack Obama reikte haar in 2013 de hoogst

0: incident kan in Turkije leiden tot een jarenlange celstraf.
1: Iran heeft donderdag bevestigd dat het Amerikaanse doelen in de Verenigde Arabische Emiraten en Kuwait heeft aangevallen. Het Iraanse leger zegt met raketten en drones de Ahmad al-Jaber luchtmachtbasis in Kuwait te hebben bestookt. Daarbij zouden satellietcommunicatiesystemen, magazijnen en gevechtsvliegtuighangars zijn geraakt. Ook de Al-Minhad luchtmachtbasis in de VAE zou zijn aangevallen. De strijd tussen de VS en Iran laaide afgelopen weekend opnieuw op, nadat de Amerikaanse krijgsmacht het eiland Larak bombardeerde om te voorkomen dat Iran zeemijnen zou plaatsen in de straat van Hormuz. De Spaanse premier Pedro Sánchez zegt geen harde bewijzen te hebben dat Marokko achter de oversteek van tienduizenden migranten bij Ceuta zat. Wel stelt hij dat de Marokkaanse grenspolitie het urenlang liet gebeuren. Sánchez heeft de Marokkaanse ambassadeur ontboden vanwege onaanvaardbare uitspraken van twee Marokkaanse ministers. Die zeiden dat de Spaanse enclaves, Ceuta en Melilla, bij Marokko horen. Eind juli staken meer dan 70.000 mensen de grens over vanuit Marokko. De meeste keerden binnen enkele uren terug. Sánchez roept koning Felipe VI op om in de komende weken een bezoek te brengen aan Ceuta en Melilla.
2: De World Meteorological Organization verwacht dat de effecten van weerfenomeen El Niño tot ver in 2027 te merken zijn. De organisatie zet daarom een grote informatiecampagne op. Tijdens El Niño warmt het water in de grote oceaan rond de evenaar op, met gevolgen voor weersystemen wereldwijd. De WMO verwacht dat El Niño de komende maanden veel sterker wordt. Secretaris-generaal Celeste Saulo zegt dat het fenomeen gemeenschappen en economieën over de hele wereld een enorme klap kan toedienen.
1: Rusland bereidt sabotageacties voor tegen de Deense defensiesector, waarschuwt de Deense inlichtingendienst PET. De dienst zegt voorbeelden te hebben van Russische pogingen om gewone Denen te ronselen via sociale media of gamingplatformen, bijvoorbeeld om foto's van bedrijven te maken. Die beelden kunnen volgens de PET worden gebruikt bij het plannen van sabotage. Ook in andere Europese landen zijn zorgen over sabotage. In Duitsland onderzoeken de autoriteiten brandstichting bij Rode en Schwarz in München, een bedrijf dat communicatiesystemen voor de krijgsmacht ontwikkelt. En in Polen brak deze week brand uit bij droneproducent WBB Electronics, wat premier Tusk sabotage noemde.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. App-ontwikkelaars hebben Apple voor de rechter gedaagd in Londen. De zaak gaat over de app-tracking-functie van Apple, waarbij apps gebruikers om toestemming moeten vragen voordat ze hen kunnen volgen op websites of in andere apps. De ontwikkelaars stellen dat de functie strengere eisen stelt aan andere app-uitgevers dan aan Apples eigen diensten. Apple zegt dat gebruikers zelf moeten kunnen bepalen of ze apps toestemming geven om hun activiteit te volgen. De rechtszaak werd donderdag aangespannen bij het Competition Appeal Tribunal.
5: Het Centraal Planbureau concludeert dat de voorgestelde versoepelingen van het Europese handelssysteem voor uitstootrechten tot 2050 kunnen leiden tot 33% meer uitstoot. De Europese Commissie wil het uitstootplafond minder snel laten dalen en geen overtollige rechten meer schrappen, nadat de industrie klaagde over een verslechterde concurrentiepositie. De totale kosten voor aardgasverbruik dalen daardoor met 2 euro per megawattuur, wat slechts 3% is van de huidige gasprijs. Volgens het CPB zou de industrie meer profiteren van rechtstreekse verlaging van energiekosten, bijvoorbeeld door lagere energiebelastingen. Het planbureau waarschuwt ook dat het afzwakken van het handelssysteem de geloofwaardigheid ervan ondermijnt.
2: De Duitse economische onderzoeksinstituten IFO en IFW hebben hun groeiverwachtingen

0: verwachtingen voor de Duitse economie voor 2026 flink verhoogd. IFO verwacht nu dat het bruto binnenlands product met 1,4% stijgt. Het IFW rekent op 1,3% groei. Eerder gingen beide instituten nog uit van 0,8% groei. De verhoging komt door een versnelling van de economische activiteit en verbeterd ondernemersvertrouwen, ondanks aanhoudende geopolitieke tegenwind. Hogere overheidsuitgaven, verbeterende industriële orders en exportvraag wegen zwaarder dan de gevreesde impact van hogere energieprijzen. De Nederlandse Bank schrapt ongeveer 290 voltijdsbanen als onderdeel van een reorganisatie die vorig jaar werd aangekondigd. De meeste banen verdwijnen door natuurlijk verloop, maar gedwongen ontslagen zijn volgens DNB onvermijdelijk. Het personeelsbestand moet in 2030 uitkomen op ongeveer 2090 voltijdsbanen. De reorganisatie treft vooral IT, finance, HR en communicatie. De centrale bank wil hiermee ruim 70 miljoen euro besparen en de begroting in 2030 op hetzelfde niveau houden als in 2025. De AEX-index op het Damrak is donderdag vrijwel vlak begonnen. Beleggers bleven voorzichtig, ondanks hogere slotstanden op Wall Street. De Amerikaanse beurzen doorbraken daarmee een verliesreeks van 3 dagen. Een daling van de olieprijzen, na 3 dagen van stijgingen op rij, zorgde voor enige opluchting. Ook liepen de rentes op de obligatiemarkten wat terug, na het bereiken van meerjarige hoogtepunten door zorgen over vooral de torenhoge Amerikaanse staatsschuld. De prijzen aan de pomp in Nederland zijn donderdag verder gestegen. Benzine bereikte een nieuwe recordadviesprijs van 2,6992 euro per liter euro 95, een stijging van 2,4 cent vergeleken met woensdag. Ook diesel werd opnieuw duurder, met een adviesprijs van 2,664 euro per liter. De brandstofprijzen zijn opgelopen naar recordhoogtes sinds het uitbreken van de Iran-oorlog eind februari. Experts denken dat de prijzen de komende tijd nog verder stijgen door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Christophe Laporte heeft zijn contract bij Visma Leasebike met 3 jaar verlengd. De 33-jarige Fransman fietst sinds 2022 voor een Nederlandse wielerploeg. Ploegleider Mark Reef noemt Laporte waardevol voor het team. Volgens Reef kan de renner grote klassiekers winnen en is hij altijd bereid het team voorop te stellen. Feyenoord heeft afscheid genomen van rechtsback Jordan Lotomba. De 27-jarige Zwitser vertrekt naar Celtic in Schotland. Lotomba speelde de afgelopen 2 jaar 41 wedstrijden voor Feyenoord. Hij kwam in 2024 over van het Franse OGC Nice en had nog een contract voor 1 jaar. Geoffrey Toroitich Kipchumba verdedigt op 18 oktober zijn titel bij de Marathon van Amsterdam. De 26-jarige Keniaan wil zijn eigen parcoursrecord van 2 uur 3 minuten en 30 seconden verbeteren. 10 atleten die sneller dan 2 uur en 5 minuten hebben gelopen, staan aan de start. Tot de kanshebbers behoren tweevoudig winnaar Tsegaye Getachew uit Ethiopië, die vorig jaar als tweede eindigde, en Hayamanot Alef, die 2 jaar geleden in Berlijn 2 uur 3 minuten en 31 seconden liep. Ook de Keniaan Isaiah Kipkuch Lasoi doet mee. Hij loopt zijn eerste marathon. Liverpool-trainer Andoni Iraola begrijpt waarom de club Cody Gakpo niet heeft laten gaan naar Manchester City. Manchester City wilde bijna 100 miljoen euro betalen voor de Nederlandse linksbuiten. Iraola noemt Gakpo een waardevolle en slimme speler die in goede conditie verkeert. Gakpo scoorde in de eerste competitiewedstrijd en gaf een assist in het tweede duel. Liverpool heeft met Bradley Barcola van Paris Saint-Germain wel een concurrent voor zijn positie aangetrokken. Edin Dzeko stopt als international van Bosnië en Herzegovina. De 40-jarige spits speelt op 2 oktober tegen Zweden zijn 152ste en laatste interland. Dzeko debuteerde in 2007 voor zijn land en maakte 73 doelpunten. De aanvaller promoveerde afgelopen seizoen met Schalke 04 naar de Bundesliga en verlengde zijn contract met 1 jaar. Mathieu van der Poel is de kopman van de Nederlandse wielerploeg voor de wegrace op het WK in Montreal op 27 september. Hij krijgt hulp van 7 ploeggenoten, waaronder Daan Holen, Bart Lemme en Bauke Mollema. Bondscoach Koos Moerenhout zegt dat het team een goede balans heeft tussen renners die koers kunnen maken en renners die lang mee kunnen in een zware wedstrijd. Met Van der Poel heeft Nederland iemand die weet wat het is om wereldkampioen te worden. De ploeg gaat met die ambitie naar het WK. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt met af en toe een lichte bui. Het wordt ongeveer 22 graden. De westenwind is matig. Aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond blijft het wisselend bewolkt met nog een enkele bui. De wind draait naar het zuidwesten. Vannacht kan er nog een bui vallen met een temperatuur rond de 17 graden. De zuidwestenwind wordt langs de kust krachtig. Morgenochtend wordt het natter. Het regent regelmatig, vooral in het noorden flink. Let op, in het westelijk kustgebied kan het hard waaien met zware windstoten tot 90 km per uur. Morgenmiddag blijft het grotendeels bewolkt met nog regen, al breekt in het noordwesten de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. De wind neemt langzaam af. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een bekerwedstrijd tussen TOGB en Katwijk in Berkel en Roderijs is woensdagavond geëindigd in een massale vechtpartij. Tussen de 30 en 50 supporters van beide clubs gingen met elkaar op de vuist. Eerst op de tribune en later in het clubhuis. Daarbij werden ook stoelen gegooid. 3 mensen raakten gewond. Juist degene die de ruzie probeerde te sussen, zegt de politie. De politie heeft camerabeelden veiliggesteld en onderzoekt waarom het vlak voor het einde van de verlenging alsnog uit de hand liep. De BBB-fractie in Overijssel heeft Tjitske de Groot voorgedragen als nieuwe gedeputeerde. Als Provinciale Staten eind deze maand instemmen, volgt ze de vertrokken Lisbeth Grijze op. De Groot was tijdens het kabinet Schoof politiek adviseur van 2 BBB-staatssecretarissen en begint nu aan haar eerste bestuursfunctie. Een groot deel van de oppositie verzette zich tegen de vervanging, omdat begin volgend jaar nieuwe verkiezingen zijn, maar kreeg daarvoor geen meerderheid. Overijssel heeft al 1,5 jaar een minderheidscoalitie van BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en SGP. De renovatie van het Amsterdam Museum is begonnen. Burgemeester Femke Halsema en museumdirecteur Judikje Kiers gaven donderdag het startsein voor de bouwwerkzaamheden in het voormalige burgerweeshuis Hartje Centrum. Het museum zit sinds 1975 in het pand en is al sinds 2022 gesloten voor publiek. Door juridische bezwaarprocedures van erfgoedinstellingen liep de startdatum vertraging op, maar in oktober vorig jaar oordeelde de Raad van State dat de verbouwing kon doorgaan. De bedoeling is dat de verbouwing in 2029 wordt opgeleverd en dat het museum in 2030 de deuren weer opent. Ook Kim Putters is erg kritisch op de bezuinigingen op pandemische paraatheid, zei hij tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Putters had het vooral over de kennisinfrastructuur die is opgebouwd en benadrukte hoe belangrijk het is dat verschillende soorten informatie beschikbaar zijn voor het kabinet. Na de pandemie werd het maatschappelijk impactteam ingesteld om bij volgende pandemieën ook andere effecten van de crisis en de maatregelen een plek te geven bij besluitvorming. Het vorige kabinet bezuinigde de volledige 300 miljoen euro weg. Het huidige kabinet trok er weer 177 miljoen euro vooruit. De familie van Milou Verhoof is tevreden dat zij de resterende namen krijgt van de ondertekenaars van de euthanasiebrief over hun dochter. Alleen met de namen van de artsen kunnen de ouders een tuchtklacht indienen. De ouders vinden dat zij door de gang van zaken persoonlijk onderwerp van discussie zijn geworden en ten onrechte verdacht zijn gemaakt. Maar één arts heeft tot nu toe bij de moeder van Milou excuses gemaakt voor het oneigenlijk gebruik van de casus. De tuchtklachten blijven gericht aan 13 van de 14 artsen. Schapen, koeien en ander vee mogen vanaf vrijdag weer grazen op de polderdijken in Friesland en een stukje van Groningen. Net als Kip Friesland trekt het bewijdingsverbod in, omdat de grasmat van de dijken na de recente regen voldoende is verbeterd. Het verbod gold sinds half augustus voor ruim 2600 kilometer aan polderdijk en was ingesteld omdat de uitgedroogde grasmat door begrazing verder kon worden beschadigd. Bij Akkrum, Allingawier en Heeg is de kwaliteit door de langdurige droogte zo verslechterd dat het waterschap mogelijk herstelwerkzaamheden moet uitvoeren. Op de IJsselmeer- en Waddenzeedijken mag het vee alleen grazen op plekken waar de grasmat voldoende is hersteld. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse schrijver en feminist Gloria Steinem is op 92-jarige leeftijd overleden. Ze overleed thuis, omringd door haar naasten, meldt haar stichting op Instagram. Steinem begon haar loopbaan als journalist en werd in 1963 landelijk bekend met een undercover-onderzoek bij de Playboy Club. In de jaren 70 groeide ze uit tot een boegbeeld van de tweede feministische golf en organiseerde ze protestmarsen. President Barack Obama reikte haar in 2013 de hoogst mogelijke onderscheiding uit. De Turkse justitie heeft een onderzoek ingesteld naar oud-premier Ahmet Davutoğlu. Er wordt gekeken of hij president Erdogan heeft beledigd op sociale media, meldt het Openbaar Ministerie in Ankara. Davutoğlu was jarenlang een belangrijke bondgenoot van Erdogan en had functies als minister van Buitenlandse Zaken en premier. Na een politieke breuk richtte hij in 2019 een oppositiepartij op, maar die wordt dit jaar opgeheven. Het beledigen van de president kan in Turkije leiden tot een jarenlange celstraf. Iran heeft donderdag bevestigd dat het Amerikaanse doelen in de Verenigde Arabische Emiraten en Kuwait heeft aangevallen. Het Iraanse leger zegt met raketten en drones de Ahmad al-Jaber luchtmachtbasis in Kuwait te hebben bestookt. Daarbij zouden satellietcommunicatiesystemen, magazijnen en gevechtsvliegtuighangars zijn geraakt. Ook de Al Minhad luchtmachtbasis in de VAE zou zijn aangevallen. De strijd tussen de VS en Iran laaide afgelopen weekend opnieuw op, nadat de Amerikaanse krijgsmacht het eiland Larak bombardeerde om te voorkomen dat Iran zeemijnen zou plaatsen in de straat van Hormuz. De Spaanse premier Pedro Sánchez zegt geen harde bewijzen te hebben dat Marokko achter de oversteek van tienduizenden migranten bij Ceuta zat. Wel stelt hij dat de Marokkaanse grenspolitie het urenlang liet gebeuren. Sánchez heeft de Marokkaanse ambassadeur ontboden vanwege onaanvaardbare uitspraken van twee Marokkaanse ministers. Die zeiden dat de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla bij Marokko horen. Eind juli staken meer dan 70.000 mensen de grens over vanuit Marokko. De meeste keerden binnen enkele uren terug. Sánchez roept koning Felipe VI op om in de komende weken een bezoek te brengen aan Ceuta en Melilla. De World Meteorological Organization verwacht dat de effecten van weerfenomeen El Niño tot ver in 2027 te merken zijn. De organisatie zet daarom een grote informatiecampagne op. Tijdens El Niño warmt het water in de grote oceaan rond de evenaar op
0: met gevolgen voor weersystemen wereldwijd. De WMO verwacht dat El Niño de komende maanden veel sterker wordt. Secretaris-generaal Celeste Saulo zegt dat het fenomeen gemeenschappen en economieën over de hele wereld een enorme klap kan toedienen. Rusland bereidt sabotageacties voor tegen de Deense defensiesector, waarschuwt de Deense inlichtingendienst PET. De dienst zegt voorbeelden te hebben van Russische pogingen om gewone Denen te ronselen via sociale media of gamingplatformen, bijvoorbeeld om foto's van bedrijven te maken. Die beelden kunnen volgens de PET worden gebruikt bij het plannen van sabotage. Ook in andere Europese landen zijn zorgen over sabotage. In Duitsland onderzoeken de autoriteiten brandstichting bij Rode en Schwarz in München, een bedrijf dat communicatiesystemen voor de krijgsmacht ontwikkelt. En in Polen brak deze week brand uit bij droneproducent WBB Electronics, wat premier Tusk sabotage noemde.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws.
0: Achterafbetalingsdienst Klarna verdient niet aan wanbetalingen zoals incassokosten. De geschillencommissie van klachteninstituut Kifid komt voor het eerst tot die conclusie. Klarna onderbouwde zijn standpunt met onder meer een accountantsrapport. Het bedrijf maakte hard dat het verdient aan servicevergoedingen die verkopers betalen voor het aanbieden van Klarna als betaaloplossing. In eerdere zaken had Klarna verloren, waardoor consumenten rekeningen niet meer hoefden te betalen. Vliegtuigbouwer Airbus heeft de afgelopen 3 maanden bijna geen A330neo-toestellen afgeleverd door een kwaliteitsprobleem. Het probleem zat in een horizontaal staartvlak van het model. Airbus moest daardoor de vliegtuigen tijdens de productie inspecteren. Het bedrijf meldt dat de oorzaak inmiddels is vastgesteld en de leveringen zijn hervat. Het aandeel Airbus zakte na het nieuws tot 1,8% op de beurs in Parijs.
6: App-ontwikkelaars hebben Apple voor de rechter gedaagd in Londen. De zaak gaat over de app-tracking-functie van Apple, waarbij apps gebruikers om toestemming moeten vragen voordat ze hen kunnen volgen op websites of in andere apps. De ontwikkelaars stellen dat de functie strengere eisen stelt aan andere app-uitgevers dan aan Apples eigen diensten. Apple zegt dat gebruikers zelf moeten kunnen bepalen of ze apps toestemming geven om hun activiteit te volgen. De rechtszaak werd donderdag aangespannen bij het Competition Appeal Tribunal.
7: Het Centraal Planbureau concludeert dat de voorgestelde versoepelingen van het Europese handelssysteem voor uitstootrechten tot 2050 kunnen leiden tot 33% meer uitstoot. De Europese Commissie wil het uitstootplafond minder snel laten dalen en geen overtollige rechten meer schrappen, nadat de industrie klaagde over een verslechterde concurrentiepositie. De totale kosten voor aardgasverbruik dalen daardoor met 2 euro per megawattuur, wat slechts 3% is van de huidige gasprijs. Volgens het CPB zou de industrie meer profiteren van rechtstreekse verlaging van energiekosten, bijvoorbeeld door lagere energiebelastingen. Het planbureau waarschuwt ook dat het afzwakken van het handelssysteem de geloofwaardigheid ervan ondermijnt.
0: De Duitse economische onderzoeksinstituten IFO en IFW hebben hun groeiverwachtingen voor de Duitse economie voor 2026 flink verhoogd. IFO verwacht nu dat het bruto binnenlands product met 1,4% stijgt. Het IFW rekent op 1,3% groei. Eerder gingen beide instituten nog uit van 0,8% groei. De verhoging komt door een versnelling van de economische activiteit en verbeterd ondernemersvertrouwen, ondanks aanhoudende geopolitieke tegenwind. Hogere overheidsuitgaven, verbeterende industriële orders en exportvraag wegen zwaarder dan de gevreesde impact van hogere energieprijzen.
5: De Nederlandse Bank schrapt ongeveer 290 voltijdsbanen als onderdeel van een reorganisatie die vorig jaar werd aangekondigd. De meeste banen verdwijnen door natuurlijk verloop,
7: Maar gedrongen ontslagen zijn volgens DNB onvermijdelijk. Het personeelsbestand moet in 2030 uitkomen op ongeveer 2090 voltijdsbanen. De reorganisatie treft vooral IT, finance, HR en communicatie. De centrale bank wil hiermee ruim 70 miljoen euro besparen en de begroting in 2030 op hetzelfde niveau houden als in 2025.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord heeft afscheid genomen van rechtsback Jordan Lotomba. De 27-jarige Zwitser vertrekt naar Celtic in Schotland. Lotomba speelde de afgelopen 2 jaar 41 wedstrijden voor Feyenoord. Hij kwam in 2024 over van het Franse OGC Nice en had nog een contract voor 1 jaar.
1: Geoffrey Toroitich Kipchumba verdedigt op 18 oktober zijn titel bij de Marathon van Amsterdam. De 26-jarige Keniaan wil zijn eigen parcoursrecord van 2 uur 3 minuten en 30 seconden verbeteren. 10 atleten die sneller dan 2 uur en 5 minuten hebben gelopen, staan aan de start. Tot de kanshebbers behoren tweevoudig winnaar Tsegaye Getachew uit Ethiopië, die vorig jaar als tweede eindigde, en Hayamanot Alev, die 2 jaar geleden in Berlijn 2 uur 3 minuten en 31 seconden liep. Ook de Keniaan Isaiah Kipkuch Lasoy doet mee. Hij loopt zijn eerste marathon. Liverpool-trainer Andoni Iraola begrijpt waarom de club Cody Gakpo niet heeft laten gaan naar Manchester City. Manchester City wilde bijna 100 miljoen euro betalen voor de Nederlandse linksbuiten. Iraola noemt Gakpo een waardevolle en slimme speler die in goede conditie verkeert. Gakpo scoorde in de eerste competitiewedstrijd en gaf een assist in het tweede duel. Liverpool heeft met Bradley Barcola van Paris Saint-Germain wel een concurrent voor zijn positie aangetrokken. Edin Dzeko stopt als international van Bosnië en Herzegovina. De 40-jarige spits speelt op 2 oktober tegen Zweden zijn 152ste en laatste interland. Dzeko debuteerde in 2007 voor zijn land en maakte 73 doelpunten. De aanvaller promoveerde afgelopen seizoen met Schalke 04 naar de Bundesliga en verlengde zijn contract met 1 jaar. Mathieu van der Poel is de kopman van de Nederlandse wielerploeg voor de wegrace op het WK in Montreal op 27 september. Hij krijgt hulp van 7 ploeggenoten, waaronder Daan Holen, Bart Lemme en Bauke Mollema. Bondscoach Koos Moerenhout zegt dat het team verschillende mogelijkheden heeft, afhankelijk van hoe de wedstrijd zich ontwikkelt. De 39-jarige Mollema rijdt zijn laatste seizoen als prof en ging er lange tijd vanuit dat het WK in Rwanda vorig jaar zijn laatste wereldkampioenschap zou zijn, maar is daarop teruggekomen. Moerenhout noemt zijn ervaring en kwaliteiten waardevol voor de ploeg. Givay Zegiel verlengt zijn contract bij Feyenoord. De 22-jarige middenvelder heeft een mondeling akkoord bereikt met de club uit Rotterdam. Technisch directeur Davy Rigaud bevestigt de contractverlenging voor de camera van ESPN. Zegiel speelde vorig seizoen op huurbasis voor FC Utrecht, maar is nu basisspeler onder trainer Giovanni van Bronckhorst. Feyenoord wilde niet meewerken aan een vertrek naar Lille dat interesse toonde.
10: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt met af en toe een lichte bui. Het wordt rond de 22 graden. De westenwind is matig. Aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond blijft het bewolkt met hier en daar een bui. De wind draait naar het zuidwesten. Vannacht een enkele bui met een minimum rond de 17 graden. Morgenochtend wordt het echt nat met perioden van regen, vooral in het noorden. Let op, in het westelijk kust- en waddengebied en op het IJsselmeer staat een harde wind met zware windstoten tot 90 km per uur. Code geel is van kracht. Morgenmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe regen, maar in het noordwesten komt de zon door. De temperatuur loopt uiteen van 18 tot 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
11: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Kamerleden van Pro, CDA, VVD en Ja21 roepen op het vertrek van Ongehoord Nederland uit de publieke omroep niet langer uit te stellen. Het commissariaat voor de media heeft mediaminister Rianne Letschert gevraagd de erkenning van de omstreden omroep in te trekken. CDA-kamerlid Harmen Krul zegt dat de minister nu echt wel munitie heeft om in te grijpen. Ook VVD'er Erik van der Maas vindt dat het tijd is voor juridische stappen richting ON. Annabel Nanninga van Ja21 vindt het nu aan de minister om een besluit te nemen. Zeker 9 mensen hebben dit jaar in Nederland het West-Nijl-virus opgelopen, meldt het RIVM. Eerder overleed al 1 besmet persoon in de provincie Utrecht. De besmettingen vonden plaats in Utrecht, Noord-Brabant, Noord-Holland en Zuid-Holland. Het virus wordt verspreid via muggen en gaat sinds juli in Nederland rond. In 2020 werd voor het eerst een besmetting vastgesteld die in Nederland was opgelopen.
13: Het commissariaat voor de media vindt dat minister Rianne Letschert de voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland kan heroverwegen. Aanleiding is een recente uitzending waarin een fragment van Hitler werd vertoond en zijn uitspraken volgens critici werden vergoelijkt. Het commissariaat heeft geen vertrouwen meer dat ON in staat is de bedrijfsvoering op orde te krijgen. Sinds september 2025 heeft het CVDM 2 formele maatregelen aan ON opgelegd, waardoor de wet de minister handvatten biedt om de erkenning in te trekken. Letschert laat weten dat ze bezig is met een afweging en haar besluit neemt ruim voor het Kamerdebat op 24 september.
14: Een bekerwedstrijd tussen TOGB en Katwijk in Berkel en Roderijs is woensdagavond geëindigd in een massale vechtpartij. Tussen de 30 en 50 supporters van beide clubs gingen met elkaar op de vuist. Eerst op de tribune en later in het clubhuis. Daarbij werden ook stoelen gegooid. 3 mensen raakten gewond. Juist degene die de ruzie probeerde te sussen, zegt de politie. De politie heeft camerabeelden veiliggesteld en onderzoekt waarom het vlak voor het einde van de verlenging alsnog uit de hand liep.
15: Ook Kim Putters is erg kritisch op de bezuinigingen op pandemische paraatheid, zei hij tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Putters had het vooral over de kennisinfrastructuur die is opgebouwd en benadrukte hoe belangrijk het is dat verschillende soorten informatie beschikbaar zijn voor het kabinet. Na de pandemie werd het maatschappelijk impactteam ingesteld om bij volgende pandemieën ook andere effecten van de crisis en de maatregelen een plek te geven bij besluitvorming. Het vorige kabinet bezuinigde de volledige 300 miljoen euro weg. Het huidige kabinet trok er weer 177 miljoen euro vooruit.
16: De BBB-fractie in Overijssel heeft Tjitske de Groot voorgedragen als nieuwe gedeputeerde. Als Provinciale Staten eind deze maand instemmen, volgt ze de vertrokken Lisbeth Grijze op. De Groot was tijdens het kabinet Schoof politiek adviseur van 2 BBB-staatssecretarissen en begint nu aan haar eerste bestuursfunctie. Een groot deel van de oppositie verzette zich tegen de vervanging, omdat begin volgend jaar nieuwe verkiezingen zijn, maar kreeg daarvoor geen meerderheid. Overijssel heeft al 1,5 jaar een minderheidscoalitie van BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en SGP.
17: Dit was het Binnenlands Nieuws.
18: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse schrijver en feminist Gloria Steinem is op 92-jarige leeftijd overleden.
20: Ze overleed thuis, omringd door haar naasten, meldt haar stichting op Instagram. Steinem begon haar loopbaan als journalist en werd in 1963 landelijk bekend met een undercover-onderzoek bij de Playboy Club. In de jaren 70 groeide ze uit tot een boegbeeld van de tweede feministische golf en organiseerde ze protestmarsen. President Barack Obama reikte haar in 2013 de hoogst mogelijke onderscheiding uit. De Turkse justitie heeft een onderzoek ingesteld naar oud-premier Ahmet Davutoğlu. Er wordt gekeken of hij president Erdogan heeft beledigd op sociale media, meldt het Openbaar Ministerie in Ankara. Davutoğlu was jarenlang een belangrijke bondgenoot van Erdogan en had functies als minister van Buitenlandse Zaken en premier. Na een politieke breuk richtte hij in 2019 een oppositiepartij op, maar die wordt dit jaar opgeheven. Het beledigen van de president kan in Turkije leiden tot een jarenlange celstraf. Iran heeft donderdag bevestigd dat het Amerikaanse doelen in de Verenigde Arabische Emiraten en Kuwait heeft aangevallen. Het Iraanse leger zegt met raketten en drones de Ahmad al-Jaber luchtmachtbasis in Kuwait te hebben bestookt. Daarbij zouden satellietcommunicatiesystemen, magazijnen en gevechtsvliegtuighangars zijn geraakt. Ook de Al-Minhad luchtmachtbasis in de VAE zou zijn aangevallen. De strijd tussen de VS en Iran laaide afgelopen weekend opnieuw op, nadat de Amerikaanse krijgsmacht het eiland Larak bombardeerde om te voorkomen dat Iran zeemijnen zou plaatsen in de straat van Hormuz. De Spaanse premier Pedro Sánchez zegt geen harde bewijzen te hebben dat Marokko achter de oversteek van tienduizenden migranten bij Ceuta zat. Wel stelt hij dat de Marokkaanse grenspolitie het urenlang liet gebeuren. Sánchez heeft de Marokkaanse ambassadeur ontboden vanwege onaanvaardbare uitspraken van twee Marokkaanse ministers. Die zeiden dat de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla bij Marokko horen. Eind juli staken meer dan 70.000 mensen de grens over vanuit Marokko. De meeste keerden binnen enkele uren terug. Sánchez roept koning Felipe VI op om in de komende weken een bezoek te brengen aan Ceuta en Melilla. De World Meteorological Organization verwacht dat de effecten van weerfenomeen El Niño tot ver in 2027 te merken zijn. De organisatie zet daarom een grote informatiecampagne op. Tijdens El Niño warmt het water in de grote oceaan rond de evenaar op, met gevolgen voor weersystemen wereldwijd. De WMO verwacht dat El Niño de komende maanden veel sterker wordt. Secretaris-generaal Celeste Saulo zegt dat het fenomeen gemeenschappen en economieën over de hele wereld een enorme klap kan toedienen. Rusland bereidt sabotageacties voor tegen de Deense defensiesector, waarschuwt de Deense inlichtingendienst PET. De dienst zegt voorbeelden te hebben van Russische pogingen om gewone Denen te ronselen via sociale media of gamingplatformen, bijvoorbeeld om foto's van bedrijven te maken. Die beelden kunnen volgens de PET worden gebruikt bij het plannen van sabotage. Ook in andere Europese landen zijn zorgen over sabotage. In Duitsland onderzoeken de autoriteiten brandstichting bij Rode en Schwarz in München, een bedrijf dat communicatiesystemen voor de krijgsmacht ontwikkelt. En in Polen brak deze week brand uit bij droneproducent WBB Electronics, wat premier Tusk sabotage noemde. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws. Achterafbetalingsdienst Klarna verdient niet aan wanbetalingen zoals incassokosten. De geschillencommissie van klachteninstituut Kifid komt voor het eerst tot die conclusie. Klarna onderbouwde zijn standpunt met onder meer een accountantsrapport. Het bedrijf maakte hard dat het verdient aan servicevergoedingen die verkopers betalen voor het aanbieden van Klarna als betaaloplossing. In eerdere zaken had Klarna verloren, waardoor consumenten rekeningen niet meer hoefden te betalen.
0: Vliegtuigbouwer Airbus heeft de afgelopen 3 maanden bijna geen A330neo-toestellen afgeleverd door een kwaliteitsprobleem. Het probleem zat in een horizontaal staartvlak van het model. Airbus moest daardoor de vliegtuigen tijdens de productie inspecteren. Het bedrijf meldt dat de oorzaak inmiddels is vastgesteld en de leveringen zijn hervat. Het aandeel Airbus zakte na het nieuws tot 1,8% op de beurs in Parijs.
6: App-ontwikkelaars hebben Apple voor de rechter gedaagd in Londen. De zaak gaat over de app-tracking-functie van Apple, waarbij apps gebruikers om toestemming moeten vragen voordat ze hen kunnen volgen op websites of in andere apps. De ontwikkelaars stellen dat de functie strengere eisen stelt aan andere app-uitgevers dan aan Apples eigen diensten. Apple zegt dat gebruikers zelf moeten kunnen bepalen of ze apps toestemming geven om hun activiteit te volgen. De rechtszaak werd donderdag aangespannen bij het Competition Appeal Tribunal.
22: Het Centraal Planbureau concludeert dat de voorgestelde versoepelingen van het Europese handelssysteem voor uitstootrechten tot 2050 kunnen leiden tot 33% meer uitstoot. De Europese Commissie wil het uitstootplafond minder snel laten dalen en geen overtollige rechten meer schrappen, nadat de industrie klaagde over een verslechterde concurrentiepositie. De totale kosten voor aardgasverbruik dalen daardoor met 2 euro per megawattuur, wat slechts 3% is van de huidige gasprijs. Volgens het CPB zou de industrie meer profiteren van rechtstreekse verlaging van energiekosten, bijvoorbeeld door lagere energiebelastingen. Het planbureau waarschuwt ook dat het afzwakken van het handelssysteem de geloofwaardigheid ervan ondermijnt.
23: De Duitse economische onderzoeksinstituten IFO en IFW hebben hun groeiverwachtingen voor de Duitse economie voor 2026 flink verhoogd. IFO verwacht nu dat het bruto binnenlands product met 1,4% stijgt. Het IFW rekent op 1,3% groei. Eerder gingen beide instituten nog uit van 0,8% groei. De verhoging komt door een versnelling van de economische activiteit en verbeterd ondernemersvertrouwen, ondanks aanhoudende geopolitieke tegenwind. Hogere overheidsuitgaven, verbeterende industriële orders en exportvraag wegen zwaarder dan de gevreesde impact van hogere energieprijzen.
24: De Nederlandse Bank schrapt ongeveer 290 voltijdsbanen als onderdeel van een reorganisatie die vorig jaar werd aangekondigd. De meeste banen verdwijnen door natuurlijk verloop, maar gedwongen ontslagen zijn volgens DNB onvermijdelijk. Het personeelsbestand moet in 2030 uitkomen op ongeveer 2090 voltijdsbanen. De reorganisatie treft vooral IT, finance, HR en communicatie. De centrale bank wil hiermee ruim 70 miljoen euro besparen en de begroting in 2030 op hetzelfde niveau houden als in 2025.
25: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
26: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord heeft afscheid genomen van rechtsback Jordan Lotomba. De 27-jarige Zwitser vertrekt naar Celtic in Schotland. Lotomba speelde de afgelopen 2 jaar 41 wedstrijden voor Feyenoord. Hij kwam in 2024 over van het Franse OGC Nice en had nog een contract voor 1 jaar.
27: Geoffrey Toroitich Kipchumba verdedigt op 18 oktober zijn titel bij de Marathon van Amsterdam. De 26-jarige Keniaan wil zijn eigen parcoursrecord van 2 uur 3 minuten en 30 seconden verbeteren. 10 atleten die sneller dan 2 uur en 5 minuten hebben gelopen, staan aan de start. Tot de kanshebbers behoren tweevoudig winnaar Tsegaye Getachew uit Ethiopië, die vorig jaar als tweede eindigde, en Hayamanot Alev, die 2 jaar geleden in Berlijn 2 uur 3 minuten en 31 seconden liep. Ook de Keniaan Isaiah Kipkuch Lasoy doet mee. Hij loopt zijn eerste marathon.
28: Liverpool-trainer Andoni Iraola begrijpt waarom de club Cody Gakpo niet heeft laten gaan naar Manchester City. Manchester City wilde bijna 100 miljoen euro betalen voor de Nederlandse linksbuiten. Iraola noemt Gakpo een waardevolle en slimme speler die in goede conditie verkeert. Gakpo scoorde in de eerste competitiewedstrijd en gaf een assist in het tweede duel. Liverpool heeft met Bradley Barcola van Paris Saint-Germain wel een concurrent voor zijn positie aangetrokken. Edin Dzeko stopt als international van Bosnië en Herzegovina. De 40-jarige spits speelt op 2 oktober tegen Zweden zijn 152e en laatste interland. Dzeko debuteerde in 2007 voor zijn land en maakte 73 doelpunten. De aanvaller promoveerde afgelopen seizoen met Schalke 04 naar de Bundesliga en verlengde zijn contract met een jaar. Mathieu van der Poel is de kopman van de Nederlandse wielerploeg voor de wegrace op het WK in Montreal op 27 september. Hij krijgt hulp van 7 ploeggenoten, waaronder Daan Holen, Bart Lemme en Bauke Mollema. Bondscoach Koos Moerenhout zegt dat het team verschillende mogelijkheden heeft, afhankelijk van hoe de wedstrijd zich ontwikkelt. De 39-jarige Mollema rijdt zijn laatste seizoen als prof en ging er lange tijd vanuit dat het WK in Rwanda vorig jaar zijn laatste wereldkampioenschap zou zijn, maar is daarop teruggekomen. Moerenhout noemt zijn ervaring en kwaliteiten waardevol voor de ploeg. Givay Zegiel verlengt zijn contract bij Feyenoord. De 22-jarige middenvelder heeft een mondeling akkoord bereikt met de club uit Rotterdam. Technisch directeur Davy Rigaud bevestigt de contractverlenging voor de camera van ESPN. Zegiel speelde vorig seizoen op huurbasis voor FC Utrecht, maar is nu basisspeler onder trainer Giovanni van Bronckhorst. Feyenoord wilde niet meewerken aan een vertrek naar Lille dat interesse toonde. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt met af en toe een lichte bui. Het wordt ongeveer 22 graden. De westenwind is matig, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond blijft het bewolkt met een enkele bui. De wind draait naar het zuidwesten. Vannacht een enkele bui en minimaal 17 graden. Morgenochtend wordt het nat met van tijd tot tijd regen, vooral in het noorden. De wind neemt flink toe, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot stormachtig, met mogelijk zware windstoten tot 90 km per uur. Code geel is van kracht. Morgenmiddag blijft het bewolkt met regen. In het noordwesten breekt de zon door. Het wordt 18 tot 23 graden. De wind neemt geleidelijk af. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws.
7: Een 13-jarige jongen uit Hoorn is overleden nadat hij woensdag rond 2:30 's middags door een auto werd aangereden. Het kind fietste op de Rijnweg toen hij door het voertuig werd geraakt. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De bestuurder van de auto is verhoord en reed niet onder invloed van alcohol of drugs.
8: Het commissariaat voor de media dringt er bij minister Letschert op aan de erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Kamerleden van PRO, CDA, VVD en JA21 steunen dat verzoek. De omroep raakte onlangs opnieuw in opspraak door een fragment waarin toenmalig hoofdredacteur Niemuller zei dat Hitler bepaalde dingen heel goed zei. Na kamervragen haalde ON de uitzending offline en verliet Niemuller de omroep. Volgens de Kamerleden heeft de omroep genoeg kansen gehad om zich te beteren.
9: Ongehoord Nederland gaat onverminderd door met de strijd voor het voortbestaan van de omroep. Dat zegt omroepdirecteur Vlemmix na de brief van het commissariaat voor de media aan de minister. Hij erkent dat er de afgelopen jaren wel wat gebeurd is bij ON, maar mist in de verklaring van het commissariaat de aantoonbare verbeteringen van het laatste jaar. Na het fragment over Hitler werd de video offline gehaald en vertrok hoofdredacteur Niemuller bij de omroep. ON heeft in 2022 als aspirantomroep een voorlopige erkenning gekregen.
10: Op Schiphol is woensdag een 18-jarige man uit Zuid-Holland aangehouden die een vuurwapen bij zich had. Het wapen werd rond 4 uur 's middags aangetroffen in zijn nektas tijdens een controle op Schiphol Plaza. De koninklijke marechaussee nam het vuurwapen en de patroonhouder in beslag. Bij een doorzoeking van zijn woning vonden marechaussees 10 bivakmutsen en diverse messen. De verdachte zit nog vast. Zeker 9 mensen hebben dit jaar in Nederland het West-Nijl-virus opgelopen, meldt het RIVM. Eerder overleed al 1 besmet persoon in de provincie Utrecht. De besmettingen vonden plaats in Utrecht, Noord-Brabant, Noord-Holland en Zuid-Holland. Het virus wordt verspreid via muggen en gaat sinds juli in Nederland rond. In 2020 werd voor het eerst een besmetting vastgesteld die in Nederland was opgelopen.
11: Het commissariaat voor de media vindt dat minister Rianne Letschert de voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland kan heroverwegen. Aanleiding is een recente uitzending waarin een fragment van Hitler werd vertoond en zijn uitspraken volgens critici werden vergoelijkt. Het commissariaat heeft geen vertrouwen meer dat ON in staat is de bedrijfsvoering op orde te krijgen. Sinds september 2025 heeft het CVDM 2 formele maatregelen aan ON opgelegd, waardoor de wet de minister handvatten biedt om de erkenning in te trekken. Letschert laat weten dat ze bezig is met een afweging en haar besluit neemt ruim voor het Kamerdebat op 24 september.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. De Russische president Vladimir Poetin zegt dat er een kans is op een akkoord met Oekraïne. Hij zei donderdag op een economische conferentie in Vladivostok dat verschillende landen zich sterk maken voor een overeenkomst, maar dat Rusland en Oekraïne het probleem uiteindelijk zelf moeten oplossen. Poetin vindt wel dat Oekraïne het er niet makkelijker op maakt, onder meer door te waarschuwen dat het vliegverkeer in Rusland niet langer veilig is. Hij ontkent dat hij broedt op een nieuwe mobilisatieronde van 100.000 recruten en zegt dat de krijgsmacht nog altijd genoeg vrijwilligers vindt. Ook sprak Poetin tegen dat het grote begrotingstekort een gevaar voor Rusland begint te worden.
15: De Amerikaanse schrijver en feminist Gloria Steinem is op 92-jarige leeftijd overleden. Ze overleed thuis, omringd door haar naasten, meldt haar stichting op Instagram. Steinem begon haar loopbaan als journalist en werd in 1963 landelijk bekend met een undercover-onderzoek bij de Playboy Club. In de jaren 70 groeide ze uit tot een boegbeeld van de tweede feministische golf en organiseerde ze protestmarsen. President Barack Obama reikte haar in 2013 de hoogst mogelijke onderscheiding uit.
16: De Turkse justitie heeft een onderzoek ingesteld naar oud-premier Ahmet Davutoglu. Er wordt gekeken of hij president Erdogan heeft beledigd op sociale media, meldt het Openbaar Ministerie in Ankara. Davutoglu was jarenlang een belangrijke bondgenoot van Erdogan en had functies als minister van Buitenlandse Zaken en premier. Na een politieke breuk richtte hij in 2019 een oppositiepartij op, maar die wordt dit jaar opgeheven. Het beledigen van de president kan in Turkije leiden tot een jarenlange celstraf.
17: Iran heeft donderdag bevestigd dat het Amerikaanse doelen in de Verenigde Arabische Emiraten en Kuwait heeft aangevallen. Het Iraanse leger zegt met raketten en drones de Ahmad al-Jaber luchtmachtbasis in Kuwait te hebben bestookt. Daarbij zouden satellietcommunicatiesystemen, magazijnen en gevechtsvliegtuighangars zijn geraakt. Ook de Al Minhad luchtmachtbasis in de VAE zou zijn aangevallen. De strijd tussen de VS en Iran laaide afgelopen weekend opnieuw op, nadat de Amerikaanse krijgsmacht het eiland Larak bombardeerde om te voorkomen dat Iran zeemijnen zou plaatsen in de straat van Hormuz.
0: De World Meteorological Organization verwacht dat de effecten van weerfenomeen El Niño tot ver in 2027 te merken zijn. De organisatie zet daarom een grote informatiecampagne op. Tijdens El Niño warmt het water in de grote oceaan rond de evenaar op, met gevolgen voor weersystemen wereldwijd. De WMO verwacht dat El Niño de komende maanden veel sterker wordt. Secretaris-generaal Celeste Saulo zegt dat het fenomeen gemeenschappen en economieën over de hele wereld een enorme klap kan toedienen. De Spaanse premier Pedro Sánchez zegt geen harde bewijzen te hebben dat Marokko achter de oversteek van tienduizenden migranten bij Ceuta zat. Wel stelt hij dat de Marokkaanse grenspolitie het urenlang liet gebeuren. Sánchez heeft de Marokkaanse ambassadeur ontboden vanwege onaanvaardbare uitspraken van twee Marokkaanse ministers. Die zeiden dat de Spaanse enclaves, Ceuta en Melilla, bij Marokko horen. Eind juli staken meer dan 70.000 mensen de grens over vanuit Marokko. De meeste keerden binnen enkele uren terug. Sánchez roept koning Felipe VI op om in de komende weken een bezoek te brengen aan Ceuta en Melilla.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws.
20: Achterafbetalingsdienst Klarna verdient niet aan wanbetalingen zoals incassokosten. De geschillencommissie van klachteninstituut Kifit komt voor het eerst tot die conclusie. Klarna onderbouwde zijn standpunt met onder meer een accountantsrapport. Het bedrijf maakte hard dat het verdient aan servicevergoedingen die verkopers betalen voor het aanbieden van Klarna als betaaloplossing. In eerdere zaken had Klarna verloren, waardoor consumenten rekeningen niet meer hoefden te betalen.
21: Vliegtuigbouwer Airbus heeft de afgelopen 3 maanden bijna geen A330neo-toestellen afgeleverd door een kwaliteitsprobleem. Het probleem zat in een horizontaal staartvlak van het model. Airbus moest daardoor de vliegtuigen tijdens de productie inspecteren. Het bedrijf meldt dat de oorzaak inmiddels is vastgesteld en de leveringen zijn hervat. Het aandeel Airbus zakte na het nieuws tot 1,8% op de beurs in Parijs.
22: App-ontwikkelaars hebben Apple voor de rechter gedaagd in Londen. De zaak gaat over de app-tracking-functie van Apple, waarbij apps gebruikers om toestemming moeten vragen voordat ze hen kunnen volgen op websites of in andere apps. De ontwikkelaars stellen dat de functie strengere eisen stelt aan andere app-uitgevers dan aan Apples eigen diensten. Apple zegt dat gebruikers zelf moeten kunnen bepalen of ze apps toestemming geven om hun activiteit te volgen. De rechtszaak werd donderdag aangespannen bij het Competition Appeal Tribunal.
23: Het Centraal Planbureau concludeert dat de voorgestelde versoepelingen van het Europese handelssysteem voor uitstootrechten tot 2050 kunnen leiden tot 33% meer uitstoot. De Europese Commissie wil het uitstootplafond minder snel laten dalen en geen overtollige rechten meer schrappen, nadat de industrie klaagde over een verslechterde concurrentiepositie. De totale kosten voor aardgasverbruik dalen daardoor met 2 euro per megawattuur, wat slechts 3% is van de huidige gasprijs. Volgens het CPB zou de industrie meer profiteren van rechtstreekse verlaging van energiekosten, bijvoorbeeld door lagere energiebelastingen. Het planbureau waarschuwt ook dat het afzwakken van het handelssysteem de geloofwaardigheid ervan ondermijnt.
24: De Duitse economische onderzoeksinstituten IFO en IFW hebben hun groeiverwachtingen voor de Duitse economie voor 2026 flink verhoogd. IFO verwacht nu dat het bruto binnenlands product met 1,4% stijgt. Het IFW rekent op 1,3% groei. Eerder gingen beide instituten nog uit van 0,8% groei. De verhoging komt door een versnelling van de economische activiteit en verbeterd ondernemersvertrouwen, ondanks aanhoudende geopolitieke tegenwind. Hogere overheidsuitgaven, verbeterende industriële orders en exportvraag wegen zwaarder dan de gevreesde impact van hogere energieprijzen.
1: De Nederlandse Bank schrapt ongeveer 290 voltijdsbanen als onderdeel van een reorganisatie die vorig jaar werd aangekondigd. De meeste banen verdwijnen door natuurlijk verloop, maar gedwongen ontslagen zijn volgens DNB onvermijdelijk. Het personeelsbestand moet in 2030 uitkomen op ongeveer 2090 voltijdsbanen. De reorganisatie treft vooral IT, finance, HR en communicatie.

0: Hij kwam in 2024 over van het Franse OGC Nice en had nog een contract voor een jaar. Geoffrey Toroitich Kipchumba verdedigt op 18 oktober zijn titel bij de Marathon van Amsterdam. De 26-jarige Keniaan wil zijn eigen parcoursrecord van 2 uur 3 minuten en 30 seconden verbeteren. 10 atleten die sneller dan 2 uur en 5 minuten hebben gelopen, staan aan de start. Tot de kanshebbers behoren tweevoudig winnaar Tsegaye Getachew uit Ethiopië, die vorig jaar als tweede eindigde, en Hayamanot Alev, die 2 jaar geleden in Berlijn 2 uur 3 minuten en 31 seconden liep. Ook de Keniaan Isaiah Kipkuch Lasoi doet mee. Hij loopt zijn eerste marathon. Liverpool-trainer Andoni Iraola begrijpt waarom de club Cody Gakpo niet heeft laten gaan naar Manchester City. Manchester City wilde bijna 100 miljoen euro betalen voor de Nederlandse linksbuiten. Iraola noemt Gakpo een waardevolle en slimme speler die in goede conditie verkeert. Gakpo scoorde in de eerste competitiewedstrijd en gaf een assist in het tweede duel. Liverpool heeft met Bradley Barcola van Paris Saint-Germain wel een concurrent voor zijn positie aangetrokken. Edin Dzeko stopt als international van Bosnië en Herzegovina. De 40-jarige spits speelt op 2 oktober tegen Zweden zijn 152ste en laatste interland. Dzeko debuteerde in 2007 voor zijn land en maakte 73 doelpunten. De aanvaller promoveerde afgelopen seizoen met Schalke 04 naar de Bundesliga en verlengde zijn contract met een jaar. Mathieu van der Poel is de kopman van de Nederlandse wielerploeg voor de wegrace op het WK in Montreal op 27 september. Hij krijgt hulp van 7 ploeggenoten, waaronder Daan Holen, Bart Lemme en Bauke Mollema. Bondscoach Koos Moerenhout zegt dat het team verschillende mogelijkheden heeft, afhankelijk van hoe de wedstrijd zich ontwikkelt. De 39-jarige Mollema rijdt zijn laatste seizoen als prof en ging er lange tijd vanuit dat het WK in Rwanda vorig jaar zijn laatste wereldkampioenschap zou zijn, maar is daarop teruggekomen. Moerenhout noemt zijn ervaring en kwaliteiten waardevol voor de ploeg. Givay Zegiel verlengt zijn contract bij Feyenoord. De 22-jarige middenvelder heeft een mondeling akkoord bereikt met de club uit Rotterdam. Technisch directeur Davy Rigaud bevestigt de contractverlenging voor de camera van ESPN. Zegiel speelde vorig seizoen op huurbasis voor FC Utrecht, maar is nu basisspeler onder trainer Giovanni van Bronckhorst. Feyenoord wilde niet meewerken aan een vertrek naar Lille dat interesse toonde. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt, met af en toe een lichte bui. Het wordt zo'n 22 graden. De westenwind is matig, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond blijft het bewolkt met een enkele bui. De wind draait naar het zuidwesten. Vannacht nog een enkele bui en zo'n 17 graden. Morgenochtend regent het geregeld, vooral in het noorden. Let op, in het westelijk kust- en waddengebied en op het IJsselmeer kan het hard waaien met windstoten tot 90 km per uur. Code geel is van kracht. Morgenmiddag af en toe regen, maar in het noordwesten breekt de zon door. Het wordt tussen de 18 en 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: Nederland heeft geen landelijk watertekort meer. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de situatie na 7 weken afgeschaald van een feitelijk watertekort naar een dreigend watertekort. Regionaal blijven in diverse gebieden wel droogtemaatregelen van kracht. De gevolgen van de droogte zijn nog maandenlang zichtbaar en het duurt misschien wel jaren tot het grondwater in grote delen van het land weer op peil is. Door de regen van de afgelopen weken en de toegenomen wateraanvoer via de grote rivieren zijn sommige maatregelen weer opgeheven. Maar vooral in hoger gelegen delen van Nederland

0: zijn de gevolgen van de droogte nog duidelijk zichtbaar. Nabestaanden van een vrouw die op 12 april vorig jaar in haar huis in Den Haag is gedood, hebben emotionele slachtofferverklaringen afgelegd in de rechtbank. De verdachte is de zoon van de vrouw. Hij heeft bekend dat hij zijn moeder heeft gewurgd en daarna het huis in de wijk Loosduinen in brand heeft gestoken. De oudere zus van de verdachte beschreef de liefdevolle band die ze had met haar moeder en het grote gemis. Ook de moeder van het slachtoffer vroeg de verdachte waarom hij zijn moeder had gedood. Op Schiphol is woensdag een 18-jarige man uit Zuid-Holland aangehouden die een vuurwapen bij zich had. Het wapen werd rond 4 uur 's middags aangetroffen in zijn nektas tijdens een controle op Schiphol Plaza. De koninklijke marechaussee nam het vuurwapen en de patroonhouder in beslag. Bij een doorzoeking van zijn woning vonden marechaussees 10 bivakmutsen en diverse messen. De verdachte zit nog vast. Een 13-jarige jongen uit Hoorn is overleden nadat hij woensdag rond 2:30 's middags door een auto werd aangereden. Het kind fietste op de Rijnweg toen hij door het voertuig werd geraakt. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De bestuurder van de auto is verhoord en reed niet onder invloed van alcohol of drugs. Omgehoord Nederland gaat onverminderd door met de strijd voor het voortbestaan van de omroep. Dat zegt omroepdirecteur Vlemmix na de brief van het commissariaat voor de media aan de minister. Hij erkent dat er de afgelopen jaren wel wat gebeurd is bij ON, maar mist in de verklaring van het commissariaat de aantoonbare verbeteringen van het laatste jaar. Na het fragment over Hitler werd de video offline gehaald en vertrok hoofdredacteur Niemuller bij de omroep. ON heeft in 2022 als aspirantomroep een voorlopige erkenning gekregen. Het commissariaat voor de media dringt er bij minister Letschert op aan de erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Kamerleden van PRO, CDA, VVD en JA21 steunen dat verzoek. De omroep raakte onlangs opnieuw in opspraak door een fragment waarin toenmalig hoofdredacteur Niemuller zei dat Hitler bepaalde dingen heel goed zei. Na Kamervragen haalde ON de uitzending offline en verliet Niemuller de omroep. Volgens de Kamerleden heeft de omroep genoeg kansen gehad om zich te beteren. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Russische president Vladimir Poetin zegt dat er een kans is op een akkoord met Oekraïne. Hij zei donderdag op een economische conferentie in Vladivostok dat verschillende landen zich sterk maken voor een overeenkomst, maar dat Rusland en Oekraïne het probleem uiteindelijk zelf moeten oplossen. Poetin vindt wel dat Oekraïne het er niet makkelijker op maakt, onder meer door te waarschuwen dat het vliegverkeer in Rusland niet langer veilig is. Hij ontkent dat hij broedt op een nieuwe mobilisatieronde van honderdduizenden recruten en zegt dat de krijgsmacht nog altijd genoeg vrijwilligers vindt. Ook sprak Poetin tegen dat het grote begrotingstekort een gevaar voor Rusland begint te worden. De Amerikaanse schrijver en feminist Gloria Steinem is op 92-jarige leeftijd overleden. Ze overleed thuis, omringd door haar naasten, meldt haar stichting op Instagram. Steinem begon haar loopbaan als journalist en werd in 1963 landelijk bekend met een undercover-onderzoek bij de Playboy Club. In de jaren 70 groeide ze uit tot een boegbeeld van de tweede feministische golf en organiseerde ze protestmarsen. President Barack Obama reikte haar in 2013 de hoogst mogelijke onderscheiding uit. De Turkse justitie heeft een onderzoek ingesteld naar oud-premier Ahmet Davutoglu. Er wordt gekeken of hij president Erdogan heeft beledigd op sociale media, meldt het Openbaar Ministerie in Ankara. Davutoğlu was jarenlang een belangrijke bondgenoot van Erdogan en had functies als minister van Buitenlandse Zaken en premier. Na een politieke breuk richtte hij in 2019 een oppositiepartij op, maar die wordt dit jaar opgeheven. Het beledigen van de president kan in Turkije leiden tot een jarenlange celstraf. Iran heeft donderdag bevestigd dat het Amerikaanse doelen in de Verenigde Arabische Emiraten en Kuwait heeft aangevallen. Het Iraanse leger zegt met raketten en drones de Ahmad al-Jaber luchtmachtbasis in Kuwait te hebben bestookt. Daarbij zouden satellietcommunicatiesystemen, magazijnen en gevechtsvliegtuighangars zijn geraakt. Ook de Al-Minhad luchtmachtbasis in de VAE zou zijn aangevallen. De strijd tussen de VS en Iran laaide afgelopen weekend opnieuw op, nadat de Amerikaanse krijgsmacht het eiland Larak bombardeerde om te voorkomen dat Iran zeemijnen zou plaatsen in de straat van Hormuz. De World Meteorological Organization verwacht dat de effecten van weerfenomeen El Niño tot ver in 2027 te merken zijn. De organisatie zet daarom een grote informatiecampagne op. Tijdens El Niño warmt het water in de grote oceaan rond de evenaar op, met gevolgen voor weersystemen wereldwijd. De WMO verwacht dat El Niño de komende maanden veel sterker wordt. Secretaris-generaal Celeste Saulo zegt dat het fenomeen gemeenschappen en economieën over de hele wereld een enorme klap kan toedienen. De Spaanse premier Pedro Sánchez zegt geen harde bewijzen te hebben dat Marokko achter de oversteek van tienduizenden migranten bij Ceuta zat. Wel stelt hij dat de Marokkaanse grenspolitie het urenlang liet gebeuren. Sánchez heeft de Marokkaanse ambassadeur ontboden vanwege onaanvaardbare uitspraken van twee Marokkaanse ministers. Die zeiden dat de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla bij Marokko horen. Eind juli staken meer dan 70.000 mensen de grens over vanuit Marokko. De meeste keerden binnen enkele uren terug. Sánchez roept koning Felipe VI op om in de komende weken een bezoek te brengen aan Ceuta en Melilla. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Kifid concludeert dat inkomsten uit wanbetaling geen onderdeel zijn van het verdienmodel van Klarna. De geschillencommissie komt tot die conclusie na een uitgebreid betoog van de achterafbetalingsdienst, waarbij Klarna onder meer een onderzoeksrapport van een accountant overlegde. Het bedrijf maakte hard dat zijn verdienmodel is gebaseerd op servicevergoedingen die verkopers betalen en niet op inkomsten uit te late betaling of incassokosten. Daardoor voldoet Klarna aan een uitzonderingsregel en is Kifid niet bevoegd om de klacht te behandelen. Kifid heeft nog meerdere klachten over achterafbetalen van Klarna in behandeling. En er wordt in Den Haag gewerkt aan strengere regels voor buy now, pay later diensten. Een beveiligingslek in WhatsApp op Android zorgde ervoor dat privéfoto's op vergrendelde toestellen gewoon toegankelijk waren, meldt de Telegraaf. Het lek kon worden misbruikt via een simpel videogesprek. Mensen met een Android-telefoon die een inkomend videogesprek via WhatsApp binnenkrijgen, kunnen opnemen zonder de telefoon te ontgrendelen. Tijdens het gesprek is het mogelijk om filters of effecten te selecteren. Maar wie verder scrolde, kreeg ineens alle privéfotomappen te zien. Meta laat weten dat ze begonnen zijn met het oplossen van dit zeldzame softwareprobleem. Vliegtuigbouwer Airbus heeft de afgelopen 3 maanden bijna geen A330neo-toestellen afgeleverd door een kwaliteitsprobleem. Het probleem zat in een horizontaal staartvlak van het model. Airbus moest daardoor de vliegtuigen tijdens de productie inspecteren. Het bedrijf meldt dat de oorzaak inmiddels is vastgesteld en de leveringen zijn hervat. Het aandeel Airbus zakte na het nieuws tot 1,8% op de beurs in Parijs. Appontwikkelaars hebben Apple voor de rechter gedaagd in Londen.
0: De zaak gaat over de app-tracking-functie van Apple, waarbij apps gebruikers om toestemming moeten vragen voordat ze hen kunnen volgen op websites of in andere apps. De ontwikkelaars stellen dat de functie strengere eisen stelt aan andere app-uitgevers dan aan Apples eigen diensten. Apple zegt dat gebruikers zelf moeten kunnen bepalen of ze apps toestemming geven om hun activiteit te volgen. De rechtszaak werd donderdag aangespannen bij het Competition Appeal Tribunal.
2: Het Centraal Planbureau concludeert dat de voorgestelde versoepelingen van het Europese handelssysteem voor uitstootrechten tot 2050 kunnen leiden tot 33% meer uitstoot. De Europese Commissie wil het uitstootplafond minder snel laten dalen en geen overtollige rechten meer schrappen, nadat de industrie klaagde over een verslechterde concurrentiepositie. De totale kosten voor aardgasverbruik dalen daardoor met 2 euro per megawattuur, wat slechts 3% is van de huidige gasprijs. Volgens het CPB zou de industrie meer profiteren van rechtstreekse verlaging van energiekosten, bijvoorbeeld door lagere energiebelastingen. Het planbureau waarschuwt ook dat het afzwakken van het handelssysteem de geloofwaardigheid ervan ondermijnt. De Duitse economische onderzoeksinstituten IFO en IFW hebben hun groeiverwachtingen voor de Duitse economie voor 2026 flink verhoogd. IFO verwacht nu dat het bruto binnenlands product met 1,4% stijgt. Het IFW rekent op 1,3% groei. Eerder gingen beide instituten nog uit van 0,8% groei. De verhoging komt door een versnelling van de economische activiteit en verbeterd ondernemersvertrouwen, ondanks aanhoudende geopolitieke tegenwind. Hogere overheidsuitgaven, verbeterende industriële orders en exportvraag wegen zwaarder dan de gevreesde impact van hogere energieprijzen.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord heeft afscheid genomen van rechtsback Jordan Lotomba. De 27-jarige Zwitser vertrekt naar Celtic in Schotland. Lotomba speelde de afgelopen 2 jaar 41 wedstrijden voor Feyenoord. Hij kwam in 2024 over van het Franse OGC Nice en had nog een contract voor 1 jaar. Geoffrey Toroitich Kipchumba verdedigt op 18 oktober zijn titel bij de Marathon van Amsterdam. De 26-jarige Keniaan wil zijn eigen parcoursrecord van 2 uur 3 minuten en 30 seconden verbeteren. 10 atleten die sneller dan 2 uur en 5 minuten hebben gelopen, staan aan de start. Tot de kanshebbers behoren tweevoudig winnaar Tsegaye Getachew uit Ethiopië, die vorig jaar als tweede eindigde, en Hayamanot Alev, die 2 jaar geleden in Berlijn 2 uur 3 minuten en 31 seconden liep. Ook de Keniaan Isaiah Kipkuch-Lasoi doet mee. Hij loopt zijn eerste marathon. Liverpool-trainer Andoni Iraola begrijpt waarom de club Cody Gakpo niet heeft laten gaan naar Manchester City. Manchester City wilde bijna 100 miljoen euro betalen voor de Nederlandse linksbuiten. Iraola noemt Gakpo een waardevolle en slimme speler die in goede conditie verkeert. Gakpo scoorde in de eerste competitiewedstrijd en gaf een assist in het tweede duel. Liverpool heeft met Bradley Barcola van Paris Saint-Germain wel een concurrent voor zijn positie aangetrokken. Edin Dzeko stopt als international van Bosnië en Herzegovina. De 40-jarige spits speelt op 2 oktober tegen Zweden zijn 152ste en laatste interland. Dzeko debuteerde in 2007 voor zijn land en maakte 73 doelpunten. De aanvaller promoveerde afgelopen seizoen met Schalke 04 naar de Bundesliga en verlengde zijn contract met 1 jaar. Mathieu van der Poel is de kopman van de Nederlandse wielerploeg voor de wegrace op het WK in Montreal op 27 september. Hij krijgt hulp van 7 ploeggenoten, waaronder Daan Holen, Bart Lemme en Bauke Mollema. Bondscoach Koos Moerenhout zegt dat het team verschillende mogelijkheden heeft, afhankelijk van hoe de wedstrijd zich ontwikkelt. De 39-jarige Mollema rijdt zijn laatste seizoen als prof en ging er lange tijd vanuit dat het WK in Rwanda vorig jaar zijn laatste wereldkampioenschap zou zijn, maar is daarop teruggekomen. Moerenhout noemt zijn ervaring en kwaliteiten waardevol voor de ploeg. Givay Zegiel verlengt zijn contract bij Feyenoord. De 22-jarige middenvelder heeft een mondeling akkoord bereikt met de club uit Rotterdam. Technisch directeur Davy Rigaud bevestigt de contractverlenging voor de camera van ESPN. CGL speelde vorig seizoen op huurbasis voor FC Utrecht, maar is nu basisspeler onder trainer Giovanni van Bronckhorst. Feyenoord wilde niet meewerken aan een vertrek naar Lille dat interesse toonde. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt, met af en toe een lichte bui. Het wordt ongeveer 22 graden. De westenwind is matig, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond blijft het bewolkt met een enkele bui. De wind draait naar het zuidwesten. Vannacht nog een enkele bui, bij minimaal 17 graden. Morgenochtend regent het geregeld, vooral in het noorden. Let op. In het westelijk kust- en waddengebied en op het IJsselmeer kan het hard tot stormachtig worden, met windstoten tot 90 km per uur. Code geel is van kracht. Morgenmiddag blijft het grotendeels bewolkt met regen. In het noordwesten breekt de zon door. Het wordt 18 tot 23 graden. De wind neemt geleidelijk af.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 20-jarige man staat terecht voor de moord op zijn 42-jarige moeder in Den Haag. Hij wurgde haar op 12 april vorig jaar na een ruzie over school en stak het huis daarna in brand. Nabestaanden legden donderdag emotionele slachtofferverklaringen af in de rechtbank. De oudere zus van de verdachte zei dat wat hij in één ochtend deed, zij iedere dag met zich meedragen. De verdachte heeft bekend dat hij zijn moeder wurgde, met een koekenpan op het hoofd sloeg en twee keer met een mes in haar keel stak. Nederland heeft geen landelijk watertekort meer. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de situatie na 7 weken afgeschaald van een feitelijk watertekort naar een dreigend watertekort. Regionaal blijven in diverse gebieden wel droogtemaatregelen van kracht. De gevolgen van de droogte zijn nog maandenlang zichtbaar en het duurt misschien wel jaren tot het grondwater in grote delen van het land weer op peil is. Door de regen van de afgelopen weken en de toegenomen wateraanvoer via de grote rivieren zijn sommige maatregelen weer opgeheven. Maar vooral in hoger gelegen delen van Nederland zijn de gevolgen van de droogte nog duidelijk zichtbaar.
10: Het commissariaat voor de media dringt er bij minister Letschert op aan de erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Kamerleden van PRO, CDA, VVD en JA21 steunen dat verzoek. De omroep raakte onlangs opnieuw in opspraak door een fragment waarin toenmalig hoofdredacteur Niemuller zei dat Hitler bepaalde dingen heel goed zei. Na kamervragen haalde ON de uitzending offline en verliet Niemuller de omroep. Volgens de Kamerleden heeft de omroep genoeg kansen gehad om zich te beteren.
0: Op Schiphol is woensdag een 18-jarige man uit Zuid-Holland aangehouden die een vuurwapen bij zich had. Het wapen werd rond 4 uur 's middags aangetroffen in zijn nektas tijdens een controle op Schiphol Plaza. De Koninklijke Marechaussee nam het vuurwapen en de patroonhouder in beslag. Bij een doorzoeking van zijn woning vonden marechaussees 10 bivakmutsen en diverse messen. De verdachte zit nog vast. Een 13-jarige jongen uit Horen is overleden nadat hij woensdag rond 2:30 middags door een auto werd aangereden. Het kind fietste op de Rijnweg toen hij door het voertuig werd geraakt. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De bestuurder van de auto is verhoord en reed niet onder invloed van alcohol of drugs.
11: Ongehoord Nederland gaat onverminderd door met de strijd voor het voortbestaan van de omroep. Dat zegt omroepdirecteur Vlemmix na de brief van het Commissariaat voor de Media aan de minister. Hij erkent dat er de afgelopen jaren wel wat gebeurd is bij On, maar mist in de verklaring van het commissariaat de aantoonbare verbeteringen van het laatste jaar. Na het fragment over Hitler werd de video offline gehaald en vertrok hoofdredacteur Niemuller bij de omroep. On heeft in 2022 als aspirantomroep een voorlopige erkenning gekregen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. Bij de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden zijn mogelijk meer dan 80 mensen om het leven gekomen. De Spaanse maritieme reddingsdienst vond woensdagavond een kleine houten boot met 5 lichamen en 44 overlevenden aan boord, op ruim 100 kilometer van de eilandengroep. De Spaanse NGO Caminando Fronteras meldt dat de boot op 7 augustus vanuit Gambia was vertrokken met 127 mensen aan boord. De organisatie vreest dat de bijna 80 vermisten zijn overleden. Onder de doden is een baby. 3 overlevenden zijn in kritieke toestand per helikopter naar ziekenhuizen gebracht.
14: De Russische president Vladimir Poetin zegt dat er een kans is op een akkoord met Oekraïne. Hij zei donderdag op een economische conferentie in Vladivostok dat verschillende landen zich sterk maken voor een overeenkomst, maar dat Rusland en Oekraïne het probleem uiteindelijk zelf moeten oplossen. Poetin vindt wel dat Oekraïne het er niet makkelijker op maakt, onder meer door te waarschuwen dat het vliegverkeer in Rusland niet langer veilig is. Hij ontkent dat hij broedt op een nieuwe mobilisatieronde van honderdduizenden recruten en zegt dat de krijgsmacht nog altijd genoeg vrijwilligers vindt. Ook sprak Poetin tegen dat het grote begrotingstekort een gevaar voor Rusland begint te worden.
15: De Amerikaanse schrijver en feminist Gloria Steinem is op 92-jarige leeftijd overleden. Ze overleed thuis, omringd door haar naasten, meldt haar stichting op Instagram. Steinem begon haar loopbaan als journalist en werd in 1963 landelijk bekend met een undercover-onderzoek bij de Playboy Club. In de jaren 70 groeide ze uit tot een boegbeeld van de tweede feministische golf en organiseerde ze protestmarsen. President Barack Obama reikte haar in 2013 de hoogst mogelijke onderscheiding uit.
16: De Turkse justitie heeft een onderzoek ingesteld naar oud-premier Ahmet Davutoglu. Er wordt gekeken of hij president Erdogan heeft beledigd op sociale media, meldt het Openbaar Ministerie in Ankara. Davutoglu was jarenlang een belangrijke bondgenoot van Erdogan en had functies als minister van Buitenlandse Zaken en premier. Na een politieke breuk richtte hij in 2019 een oppositiepartij op, maar die wordt dit jaar opgeheven. Het beledigen van de president kan in Turkije leiden tot een jarenlange celstraf.
17: Iran heeft donderdag bevestigd dat het Amerikaanse doelen in de Verenigde Arabische Emiraten en Kuwait heeft aangevallen. Het Iraanse leger zegt met raketten en drones de Ahmad al-Jaber luchtmachtbasis in Kuwait te hebben bestookt. Daarbij zouden satellietcommunicatiesystemen, magazijnen en gevechtsvliegtuighangars zijn geraakt. Ook de Al-Minhad luchtmachtbasis in de VAE zou zijn aangevallen. De strijd tussen de VS en Iran laaide afgelopen weekend opnieuw op, nadat de Amerikaanse krijgsmacht het eiland Larak bombardeerde om te voorkomen dat Iran zeemijnen zou plaatsen in de straat van Hormuz.
18: De World Meteorological Organization verwacht dat de effecten van weerfenomeen El Niño tot ver in 2027 te merken zijn. De organisatie zet daarom een grote informatiecampagne op. Tijdens El Niño warmt het water in de grote oceaan rond de evenaar op, met gevolgen voor weersystemen wereldwijd.
11: De WMO verwacht dat El Niño de komende maanden veel sterker wordt. Secretaris-generaal Celeste Saulo zegt dat het fenomeen gemeenschappen en economieën over de hele wereld een enorme klap kan toedienen.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws.
21: Het Amsterdam-Rijnkanaal gaat 's nachts toch niet dicht. Rijkswaterstaat heeft samen met de binnenvaartsector een oplossing gevonden door extra veiligheidsmaatregelen te nemen. Vanaf 10:00 's avonds wordt extra alertheid gevraagd van de binnenvaart voor het naleven van de veiligheidsregels. De binnenvaart heeft beloofd zich aan de maximumsnelheid te houden op smalle delen van het kanaal. De vaarweg zou vanaf donderdag 's nachts dichtgaan vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. De binnenvaartbranche had felle kritiek op de voorgenomen sluiting en dreigde naar de rechter te stappen.
11: Kifid concludeert dat inkomsten uit wanbetaling geen onderdeel zijn van het verdienmodel van Klarna. De geschillencommissie komt tot die conclusie na een uitgebreid betoog van de achterafbetalingsdienst, waarbij Klarna onder meer een onderzoeksrapport van een accountant overlegde. Het bedrijf maakte hard dat zijn verdienmodel is gebaseerd op servicevergoedingen die verkopers betalen en niet op inkomsten uit te late betaling of incassokosten. Daardoor voldoet Klarna aan een uitzonderingsregel en is Kifid niet bevoegd om de klacht te behandelen. Kifid heeft nog meerdere klachten over achteraf betalen van Klarna in behandeling en er wordt in Den Haag gewerkt aan strengere regels voor buy now, pay later diensten.
22: Een beveiligingslek in WhatsApp op Android zorgde ervoor dat privéfoto's op vergrendelde toestellen gewoon toegankelijk waren, meldt de Telegraaf. Het lek kon worden misbruikt via een simpel videogesprek. Mensen met een Android-telefoon die een inkomend videogesprek via WhatsApp binnenkrijgen, kunnen opnemen zonder de telefoon te ontgrendelen. Tijdens het gesprek is het mogelijk om filters of effecten te selecteren. Maar wie verder scrolde, kreeg ineens alle privéfotomappen te zien. Meta laat weten dat ze begonnen zijn met het oplossen van dit zeldzame softwareprobleem.
23: Vliegtuigbouwer Airbus heeft de afgelopen 3 maanden bijna geen A330neo-toestellen afgeleverd door een kwaliteitsprobleem. Het probleem zat in een horizontaal staartvlak van het model. Airbus moest daardoor de vliegtuigen tijdens de productie inspecteren. Het bedrijf meldt dat de oorzaak inmiddels is vastgesteld en de leveringen zijn hervat. Het aandeel Airbus zakte na het nieuws tot 1,8% op de beurs in Parijs.
24: App-ontwikkelaars hebben Apple voor de rechter gedaagd in Londen. De zaak gaat over de app-tracking-functie van Apple, waarbij apps gebruikers om toestemming moeten vragen voordat ze hen kunnen volgen op websites of in andere apps. De ontwikkelaars stellen dat de functie strengere eisen stelt aan andere app-uitgevers dan aan Apples eigen diensten. Apple zegt dat gebruikers zelf moeten kunnen bepalen of ze apps toestemming geven om hun activiteit te volgen. De rechtszaak werd donderdag aangespannen bij het Competition Appeal Tribunal.
25: Het Centraal Planbureau concludeert dat de voorgestelde versoepelingen van het Europese handelssysteem voor uitstootrechten tot 2050 kunnen leiden tot 33% meer uitstoot. De Europese Commissie wil het uitstootplafond minder snel laten dalen en geen overtollige rechten meer schrappen, nadat de industrie klaagde over een verslechterde concurrentiepositie. De totale kosten voor aardgasverbruik dalen daardoor met 2 euro per megawattuur, wat slechts 3% is van de huidige gasprijs. Volgens het CPB zou de industrie meer profiteren van rechtstreekse verlaging van energiekosten, bijvoorbeeld door lagere energiebelastingen. Het planbureau waarschuwt ook dat het afzwakken van het handelssysteem de geloofwaardigheid ervan ondermijnt.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
26: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord heeft afscheid genomen van rechtsback Jordan Lotomba. De 27-jarige Zwitser vertrekt naar Celtic in Schotland. Lotomba speelde de afgelopen 2 jaar 41 wedstrijden voor Feyenoord. Hij kwam in 2024 over van het Franse OGC Nice en had nog een contract voor een jaar. Geoffrey Toroitich Kipchumba verdedigde op 18 oktober zijn titel bij de Marathon van Amsterdam. De 26-jarige Keniaan wil zijn eigen parcoursrecord van 2 uur 3 minuten en 30 seconden verbeteren. 10 atleten die sneller dan 2 uur en 5 minuten hebben gelopen, staan aan de start. Tot de kanshebbers behoren tweevoudig winnaar Tsegaye Getachew uit Ethiopië, die vorig jaar als tweede eindigde, en Hayamanot Alef, die 2 jaar geleden in Berlijn 2 uur 3 minuten en 31 seconden liep. Ook de Keniaan Isaiah Kipkuch Lasoi doet mee. Hij loopt zijn eerste marathon. Liverpool-trainer Andoni Iraola begrijpt waarom de club Cody Gakpo niet heeft laten gaan naar Manchester City. Manchester City wilde bijna 100 miljoen euro betalen voor de Nederlandse linksbuiten. Iraola noemt Gakpo een waardevolle en slimme speler die in goede conditie verkeert. Gakpo scoorde in de eerste competitiewedstrijd en gaf een assist in het tweede duel. Liverpool heeft met Bradley Barcola van Paris Saint-Germain wel een concurrent voor zijn positie aangetrokken. Edin Dzeko stopt als international van Bosnië en Herzegovina. De 40-jarige spits speelt op 2 oktober tegen Zweden zijn 152ste en laatste interland. Dzeko debuteerde in 2007 voor zijn land en maakte 73 doelpunten. De aanvaller promoveerde afgelopen seizoen met Schalke 04 naar de Bundesliga en verlengde zijn contract met een jaar. Mathieu van der Poel is de kopman van de Nederlandse wielerploeg voor de wegrace op het WK in Montreal op 27 september. Hij krijgt hulp van 7 ploeggenoten, waaronder Daan Hole, Bart Lemme en Bauke Mollema. Bondscoach Koos Moerenhout zegt dat het team verschillende mogelijkheden heeft, afhankelijk van hoe de wedstrijd zich ontwikkelt. De 39-jarige Mollema rijdt zijn laatste seizoen als prof en ging er lange tijd vanuit dat het WK in Rwanda vorig jaar zijn laatste wereldkampioenschap zou zijn, maar is daarop teruggekomen. Moerenhout noemt zijn ervaring en kwaliteiten waardevol voor de ploeg. Givay Zegiel verlengt zijn contract bij Feyenoord. De 22-jarige middenvelder heeft een mondeling akkoord bereikt met de club uit Rotterdam. Technisch directeur Davy Rigaud bevestigt de contractverlenging voor de camera van ESPN. Zegiel speelde vorig seizoen op huurbasis voor FC Utrecht, maar is nu basisspeler onder trainer Giovanni van Bronckhorst. Feyenoord wilde niet meewerken aan een vertrek naar Lille dat interesse toonde. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
26: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt, met af en toe een lichte bui. Het wordt rond 22 graden. De westenwind is matig. Aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond blijft het half bewolkt met een enkele bui en draait de wind naar het zuidwesten. Vannacht kan er nog een bui vallen, bij een graad of 17. Morgenochtend wordt het natter met perioden van regen, vooral in het noorden. De wind uit het zuidwesten wordt vlagerig en aan de westkust en op het IJsselmeer zelfs hard tot stormachtig, met windstoten tot 90 km per uur. Daarvoor is code geel afgegeven. Morgenmiddag blijft het bewolkt met af en toe regen, maar in het noordwesten breekt de zon door. De temperatuur loopt uiteen van 18 graden in het noordwesten tot 23 in het zuidoosten. De wind blijft flink, vooral aan de kust. Morgenavond klaart het in het noorden wat op. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Tijdens een volgende gezondheidscrisis moeten er meer mogelijkheden zijn voor centrale aansturing, vindt voormalig minister Hugo de Jonge. Tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona zei de CDA'er dat vooral het spreiden van patiënten en het opschalen van intensive care bedden centraal geregeld moeten kunnen worden. De Jonge vindt het goed dat er met de landelijke functie opschaling infectieziektebestrijding
0: al een centraal punt is gekomen voor vaccinatie en testen. Volgens hem was Nederland tijdens de coronapandemie te afhankelijk van goedwillende mensen in de frontlinie. Het spreiden van patiënten over het land gebeurde toen op basis van vrijwilligheid.
5: Ongehoord Nederland gaat onverminderd door met de strijd voor het voortbestaan van de omroep. Dat zegt omroepdirecteur Peter Vlemmix na een brief van het Commissariaat voor de Media aan de minister, waarin staat dat de erkenning kan worden ingetrokken. De discussie kwam op gang door uitspraken van hoofdredacteur Joost Niemuller over Hitler, die zei dat de dictator bepaalde dingen heel goed zei. Na het fragment greep de omroep in. De video werd offline gehaald, Niemuller vertrok en het hele online programma Let's Twist Again werd verwijderd. Mediaminister Rianne Letschert laat weten dat ze haar besluit over Ongehoord Nederland zal nemen ruim voor het Kamerdebat op 24 september.
6: Een ambtenaar van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur is vermist geraakt na de overstromingen in Nepal en Tibet. Dat zei minister Jamie van Essen in een debat in de Tweede Kamer. De collega was in dat gebied op reis toen het natuurgeweld toesloeg. Van Essen zei dat de collega bekend staat om haar inzet met hart en ziel voor het natuurdossier. De familie en naasten leven tussen hoop en vrees.
7: Nabestaanden van de vrouw die op 12 april vorig jaar is gedood in haar huis in Den Haag hebben emotionele slachtofferverklaringen afgelegd in de rechtbank. De verdachte is de 20-jarige zoon van de vrouw. Die heeft bekend dat hij zijn moeder heeft gewurgd en daarna het huis in brand heeft gestoken. De avond ervoor had hij ruzie met zijn moeder over school, die hem de keuze gaf naar school of het huis uit. Toen het gesprek de volgende ochtend opnieuw niet goed verliep, wurgde hij haar, sloeg haar met een koekenpan en stak haar 2 keer met een mes in haar keel. Volgens deskundigen heeft hij schizofrenie met psychoses en hallucinaties en adviseren zij TBS met dwangverpleging in een psychiatrische kliniek.
8: Nederland heeft geen landelijk watertekort meer. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de situatie na 7 weken afgeschaald van een feitelijk watertekort naar een dreigend watertekort. Regionaal blijven in diverse gebieden wel droogtemaatregelen van kracht. De gevolgen van de droogte zijn nog maandenlang zichtbaar en het duurt misschien wel jaren tot het grondwater in grote delen van het land weer op peil is. Door de regen van de afgelopen weken en de toegenomen wateraanvoer via de grote rivieren zijn sommige maatregelen weer opgeheven. Maar vooral in hoger gelegen delen van Nederland zijn de gevolgen van de droogte nog duidelijk zichtbaar.
9: Op Schiphol is woensdag een 18-jarige man uit Zuid-Holland aangehouden die een vuurwapen bij zich had. Het wapen werd rond 4 uur 's middags aangetroffen in zijn nektas tijdens een controle op Schiphol Plaza. De Koninklijke Marechaussee nam het vuurwapen en de patroonhouder in beslag. Bij een doorzoeking van zijn woning vonden marechaussees 10 bivakmutsen en diverse messen. De verdachte zit nog vast.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
27: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
28: Nu het buitenlands nieuws. Bij de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden zijn mogelijk meer dan 80 mensen om het leven gekomen. De Spaanse maritieme reddingsdienst vond woensdagavond een kleine houten boot met 5 lichamen en 44 overlevenden aan boord, op ruim 100 kilometer van de eilandengroep. De boot was op 7 augustus vanuit Gambia vertrokken met 127 mensen aan boord. 3 overlevenden zijn in kritieke toestand per helikopter naar ziekenhuizen gebracht. De tocht over de Atlantische Oceaan geldt als een van de gevaarlijkste vluchtelingenroutes ter wereld. Duitsland trekt nog eens 250 miljoen euro uit voor de energiesector in Oekraïne. Het geld is bedoeld voor dringend reparatiewerk, zodat burgers toegang houden tot elektriciteit. Rusland heeft in het verleden herhaaldelijk de energiesector van Oekraïne bestookt. Daardoor kwamen afgelopen winter miljoenen burgers in ijskoude maanden zonder verwarming te zitten. Internationale geldschieters hebben sinds het begin van de oorlog ongeveer 2,4 miljard euro opgebracht voor de Oekraïense energiesector.
12: De Russische president Vladimir Poetin zegt dat er een kans is op een akkoord met Oekraïne. Hij zei donderdag op een economische conferentie in Vladivostok dat verschillende landen zich sterk maken voor een overeenkomst, maar dat Rusland en Oekraïne het probleem uiteindelijk zelf moeten oplossen. Poetin vindt wel dat Oekraïne het er niet makkelijker op maakt, onder meer door te waarschuwen dat het vliegverkeer in Rusland niet langer veilig is. Hij ontkent dat hij broedt op een nieuwe mobilisatieronde van honderdduizenden recruten en zegt dat de krijgsmacht nog altijd genoeg vrijwilligers vindt. Ook sprak Poetin tegen dat het grote begrotingstekort een gevaar voor Rusland begint te worden.
28: De Amerikaanse schrijver en feminist Gloria Steinem is op 92-jarige leeftijd overleden. Ze overleed thuis, omringd door haar naasten, meldt haar stichting op Instagram. Steinem begon haar loopbaan als journalist en werd in 1963 landelijk bekend met een undercover-onderzoek bij de Playboy Club. In de jaren 70 groeide ze uit tot een boegbeeld van de tweede feministische golf en organiseerde ze protestmarsen. President Barack Obama reikte haar in 2013 de hoogst mogelijke onderscheiding uit. De Turkse justitie heeft een onderzoek ingesteld naar oud-premier Ahmet Davutoğlu. Er wordt gekeken of hij president Erdogan heeft beledigd op sociale media, meldt het Openbaar Ministerie in Ankara. Davutoğlu was jarenlang een belangrijke bondgenoot van Erdogan en had functies als minister van Buitenlandse Zaken en premier. Na een politieke breuk richtte hij in 2019 een oppositiepartij op, maar die wordt dit jaar opgeheven. Het beledigen van de president kan in Turkije leiden tot een jarenlange celstraf.
12: Iran heeft donderdag bevestigd dat het Amerikaanse doelen in de Verenigde Arabische Emiraten en Kuwait heeft aangevallen. Het Iraanse leger zegt met raketten en drones de Ahmad al-Jaber luchtmachtbasis in Kuwait te hebben bestookt. Daarbij zouden satellietcommunicatiesystemen, magazijnen en gevechtsvliegtuighangars zijn geraakt. Ook de Al-Minhad luchtmachtbasis in de VAE zou zijn aangevallen. De strijd tussen de VS en Iran laaide afgelopen weekend opnieuw op, nadat de Amerikaanse krijgsmacht het eiland Larak bombardeerde om te voorkomen dat Iran zeemijnen zou plaatsen in de straat van Hormuz.
28: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
27: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
28: En nu het economisch nieuws. Op het dark web zijn gegevens gepubliceerd van miljoenen passagiers die via luchthavens van de Manchester Airports Group hebben gevlogen. Uit onderzoek van BNR blijkt dat er minstens duizenden Nederlandse slachtoffers zijn, waaronder waarschijnlijk de Nederlandse vrouw van de Britse premier Andy Burnham. Onder de luchthavenconcern vallen Manchester Airport, Stansted Airport en East Midlands Airport. Cybercriminelen publiceerden deze week de gegevens van bijna 9 miljoen passagiers en klanten op het dark web. De gelekte data bevat duizenden e-mailadressen met Nederlandse domeinen gekoppeld aan Nederlandse namen.
12: De nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal gaat niet door. Rijkswaterstaat en de binnenvaartsector hebben samen een oplossing gevonden door aanvullende veiligheidsmaatregelen te nemen. Vanaf 10 uur 's avonds wordt extra alertheid gevraagd van de binnenvaart voor het naleven van veiligheidsregels. De maximumsnelheid op smalle delen wordt iets verlaagd naar 15 km per uur. Rijkswaterstaat houdt de scheepvaart nauwlettend in de gaten en kan alsnog kiezen voor een sluiting als het vaargedrag daar aanleiding toe geeft.
13: Russen potten meer contant geld op nu de oorlog met Oekraïne dichterbij is gekomen. In de eerste 7 maanden van het jaar steeg de hoeveelheid cash die Russen buiten banken om aanhielden met bijna 21 miljard euro. Het gaat om de sterkste toename sinds het begin van de oorlog. Droneaanvallen van Oekraïne reiken dit jaar tot diep in Russisch grondgebied en zorgen voor verstoringen van brandstoftoevoer, internet en transport. Die onzekerheid lijkt ervoor te zorgen dat Russen een voorraad contant geld achter de hand willen hebben voor calamiteiten. Kifid concludeert dat inkomsten uit wanbetaling geen onderdeel zijn van het verdienmodel van Klarna. De geschillencommissie komt tot die conclusie na een uitgebreid betoog van de achterafbetalingsdienst, waarbij Klarna onder meer een onderzoeksrapport van een accountant overlegde. Het bedrijf maakte hard dat zijn verdienmodel is gebaseerd op servicevergoedingen die verkopers betalen en niet op inkomsten uit te late betaling of incassokosten. Daardoor voldoet Klarna aan een uitzonderingsregel en is Kifid niet bevoegd om de klacht te behandelen. Kifid heeft nog meerdere klachten over achteraf betalen van Klarna in behandeling en er wordt in Den Haag gewerkt aan strengere regels voor buy now, pay later diensten.
28: Een beveiligingslek in WhatsApp op Android zorgde ervoor dat privéfoto's op vergrendelde toestellen gewoon toegankelijk waren, meldt de Telegraaf. Het lek kon worden misbruikt via een simpel videogesprek. Mensen met een Android-telefoon die een inkomend videogesprek via WhatsApp binnenkrijgen, kunnen opnemen zonder de telefoon te ontgrendelen. Tijdens het gesprek is het mogelijk om filters of effecten te selecteren. Maar wie verder scrolde, kreeg ineens alle privéfotomappen te zien. Meta laat weten dat ze begonnen zijn met het oplossen van dit zeldzame softwareprobleem.
13: Vliegtuigbouwer Airbus heeft de afgelopen 3 maanden bijna geen A330neo-toestellen afgeleverd door een kwaliteitsprobleem. Het probleem zat in een horizontaal staartvlak van het model. Airbus moest daardoor de vliegtuigen tijdens de productie inspecteren. Het bedrijf meldt dat de oorzaak inmiddels is vastgesteld en de leveringen zijn hervat. Het aandeel Airbus zakte na het nieuws tot 1,8% op de beurs in Parijs.
28: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
26: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord heeft afscheid genomen van rechtsback Jordan Lotomba. De 27-jarige Zwitser vertrekt naar Celtic in Schotland. Lotomba speelde de afgelopen 2 jaar 41 wedstrijden voor Feyenoord. Hij kwam in 2024 over van het Franse OGC Nice en had nog een contract voor 1 jaar. Geoffrey Toroitich Kipchumba verdedigt op 18 oktober zijn titel bij de Marathon van Amsterdam. De 26-jarige Keniaan wil zijn eigen parcoursrecord van 2 uur 3 minuten en 30 seconden verbeteren. 10 atleten die sneller dan 2 uur en 5 minuten hebben gelopen, staan aan de start. Tot de kanshebbers behoren tweevoudig winnaar Tsegaye Getachew uit Ethiopië, die vorig jaar als tweede eindigde, en Hayamanot Alef, die 2 jaar geleden in Berlijn 2 uur 3 minuten en 31 seconden liep. Ook de Keniaan Isaiah Kipkuch Lasoy doet mee. Hij loopt zijn eerste marathon. Liverpool-trainer Andoni Iraola begrijpt waarom de club Cody Gakpo niet heeft laten gaan naar Manchester City. Manchester City wilde bijna 100 miljoen euro betalen voor de Nederlandse linksbuiten. Iraola noemt Gakpo een waardevolle en slimme speler die in goede conditie verkeert. Gakpo scoorde in de eerste competitiewedstrijd en gaf een assist in het tweede duel. Liverpool heeft met Bradley Barcola van Paris Saint-Germain wel een concurrent voor zijn positie aangetrokken. Edin Dzeko stopt als international van Bosnië en Herzegovina. De 40-jarige spits speelt op 2 oktober tegen Zweden zijn 152ste en laatste interland. Dzeko debuteerde in 2007 voor zijn land en maakte 73 doelpunten. De aanvaller promoveerde afgelopen seizoen met Schalke 04 naar de Bundesliga en verlengde zijn contract met 1 jaar. Mathieu van der Poel is de kopman van de Nederlandse wielerploeg voor de wegrace op het WK in Montreal op 27 september. Hij krijgt hulp van 7 ploeggenoten, waaronder Daan Hole, Bart Lemme en Bauke Mollema. Bondscoach Koos Moerenhout zegt dat het team verschillende mogelijkheden heeft, afhankelijk van hoe de wedstrijd zich ontwikkelt. De 39-jarige Mollema rijdt zijn laatste seizoen als prof en ging er lange tijd vanuit dat het WK in Rwanda vorig jaar zijn laatste wereldkampioenschap zou zijn, maar is daarop teruggekomen. Moerenhout noemt zijn ervaring en kwaliteiten waardevol voor de ploeg. Givay Zegiel verlengt zijn contract bij Feyenoord. De 22-jarige middenvelder heeft een mondeling akkoord bereikt met de club uit Rotterdam. Technisch directeur Davy Rigaud bevestigt de contractverlenging voor de camera van ESPN. Zegiel speelde vorig seizoen op huurbasis voor FC Utrecht, maar is nu basisspeler onder trainer Giovanni van Bronckhorst. Feyenoord wilde niet meewerken aan een vertrek naar Lille dat interesse toonde. Dit was het laatste sportnieuws.
14: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt, met af en toe een lichte bui. Het wordt zo'n 22 graden. De westenwind is matig, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond blijft het wisselend bewolkt met een enkele bui. De wind draait naar het zuidwesten. Vannacht kan er nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 17. Morgenochtend wordt het nat. Bewolkt met regelmatig regen. Vooral in het noorden kan het flink doorkomen. Let op, in het westelijk kustgebied, het Waddengebied en op het IJsselmeer staat een harde tot stormachtige wind met mogelijk zware windstoten tot 90 km per uur. Code geel is van kracht. Morgenmiddag blijft het wisselend bewolkt met buien. In het noordwesten breekt de zon door. Het wordt tussen de 18 en 23 graden. De wind neemt langzaam af. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
17: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. 11 dagen na het vuurwerkincident bij de wedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord heeft de politie nog niemand aangehouden. Op 23 augustus gooiden Feyenoord-supporters vuurwerk naar het supportersvak van Cambuur, waarbij 7 mensen gewond raakten. De politie is nog druk bezig met het bestuderen van camerabeelden om mogelijke daders op te sporen. Feyenoord speelt de komende 2 duels zonder supporters. Zaterdag 5 september tegen NEC en zondag 13 september tegen PEC Zwolle.
19: Voormalig minister Hugo de Jonge vindt dat er bij een volgende gezondheidscrisis meer mogelijkheden moeten zijn voor centrale aansturing. Volgens de huidige commissaris van de Koning in Zeeland moet vooral het spreiden van patiënten en het opschalen van IC-bedden centraal geregeld kunnen worden. De Jonge zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat Nederland tijdens de pandemie te afhankelijk was van goedwillende mensen in de frontlinie. Hij pleit er ook voor dat Europa en Nederland zelf meer medicijnen en beschermingsmiddelen gaan produceren om minder afhankelijk te zijn van Aziatische landen.
20: Kamerleden van Pro, CDA, VVD en JA21 roepen minister Rianne Letschert op om de erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Het commissariaat voor de media heeft de minister in een brief verzocht de vergunning van de omstreden omroep in te trekken. De omroep raakte onlangs opnieuw in opspraak door een fragment waarin toenmalig hoofdredacteur Joost Niemuller zei dat Adolf Hitler bepaalde dingen heel goed zei. Volgens de Kamerleden heeft ON genoeg kansen gehad om zich te beteren. De minister heeft de bevoegdheid om de vergunning onder bepaalde omstandigheden in te trekken en zoekt naar een juridisch houdbare manier om in te grijpen.
21: Het Openbaar Ministerie heeft TBS met dwangverpleging geëist tegen de 20-jarige Rit van B. voor het doden van zijn moeder in Den Haag. B. heeft bekend dat hij zijn 42-jarige moeder vorig jaar april heeft gewurgd toen zij dreigde hem het huis uit te zetten. Daarna stak hij het huis in brand. Deskundigen van het Pieter Baan Centrum hebben schizofrenie met psychoses en hallucinaties vastgesteld bij B.
1: en schatten de kans op herhaling hoog in zonder behandeling. Het OM eist ook een maatregel, zodat B na zijn behandeling onder toezicht gesteld kan worden.
2: Nabestaanden van de vrouw die op 12 april vorig jaar is gedood in haar huis in Den Haag, hebben emotionele slachtofferverklaringen afgelegd in de rechtbank. De verdachte is de 20-jarige zoon van de vrouw. Die heeft bekend dat hij zijn moeder heeft gewurgd en daarna het huis in brand.

0: ambtenaar van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur, is vermist geraakt na de overstromingen in Nepal en Tibet. Dat zei minister Jamie van Essen in een debat in de Tweede Kamer. De collega was in dat gebied op reis toen het natuurgeweld toesloeg. Van Essen zei dat de collega bekend staat om haar inzet met hart en ziel voor het natuurdossier. De familie en naasten leven tussen hoop en vrees. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Britse regering heeft de hoogste Russische diplomaat in Londen ontboden vanwege het drone-incident bij de luchthaven van Leipzig begin augustus. Berlijn houdt Rusland verantwoordelijk voor die aanval. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de actie schandalig en roekeloos. Eerder ontboden ook Duitsland, Frankrijk en Nederland al Russische diplomaten. De Russische ambassade spreekt van onbewezen en absurde beschuldigingen. Bij Amerikaanse aanvallen in Iran zijn 9 Iraanse militairen omgekomen. Het gaat om 3 legerpiloten en 6 marineleden, meldt het Iraanse persbureau Tasnim. De aanvallen vonden plaats in de nacht van dinsdag op woensdag in het zuiden van het land. Afgelopen weekend laaide de strijd tussen de VS en Iran na enkele weken weer op. De onderhandelingen tussen beide landen over vrede zijn vastgelopen. Bij de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden zijn mogelijk meer dan 80 mensen om het leven gekomen. De Spaanse Maritieme Reddingsdienst vond woensdagavond een kleine houten boot met 5 lichamen en 44 overlevenden aan boord, op ruim 100 kilometer van de eilandengroep. De boot was op 7 augustus vanuit Gambia vertrokken met 127 mensen aan boord. 3 overlevenden zijn in kritieke toestand per helikopter naar ziekenhuizen gebracht. De tocht over de Atlantische Oceaan geldt als een van de gevaarlijkste vluchtelingenroutes ter wereld. Duitsland trekt nog eens 250 miljoen euro uit voor de energiesector in Oekraïne. Het geld is bedoeld voor dringend reparatiewerk, zodat burgers toegang houden tot elektriciteit. Rusland heeft in het verleden herhaaldelijk de energiesector van Oekraïne bestookt. Daardoor kwamen afgelopen winter miljoenen burgers in ijskoude maanden zonder verwarming te zitten. Internationale geldschieters hebben sinds het begin van de oorlog ongeveer 2,4 miljard euro opgebracht voor de Oekraïnse energiesector. De Russische president Vladimir Poetin zegt dat er een kans is op een akkoord met Oekraïne. Hij zei donderdag op een economische conferentie in Vladivostok dat verschillende landen zich sterk maken voor een overeenkomst, maar dat Rusland en Oekraïne het probleem uiteindelijk zelf moeten oplossen. Poetin vindt wel dat Oekraïne het er niet makkelijker op maakt, onder meer door te waarschuwen dat het vliegverkeer in Rusland niet langer veilig is. Hij ontkent dat hij broedt op een nieuwe mobilisatieronde van honderdduizenden recruten en zegt dat de krijgsmacht nog altijd genoeg vrijwilligers vindt. Ook sprak Poetin tegen dat het grote begrotingstekort een gevaar voor Rusland begint te worden. De Amerikaanse schrijver en feminist Gloria Steinem is op 92-jarige leeftijd overleden. Ze overleed thuis, omringd door haar naasten, meldt haar stichting op Instagram. Steinem begon haar loopbaan als journalist en werd in 1963 landelijk bekend met een undercover-onderzoek bij de Playboy Club. In de jaren 70 groeide ze uit tot een boegbeeld van de tweede feministische golf en organiseerde ze protestmarsen. President Barack Obama reikte haar in 2013 de hoogst mogelijke onderscheiding uit.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal.
4: altijd

0: En nu het economisch nieuws. Op het dark web zijn gegevens gepubliceerd van miljoenen passagiers die via luchthavens van de Manchester Airports Group hebben gevlogen. Uit onderzoek van BNR blijkt dat er minstens duizenden Nederlandse slachtoffers zijn, waaronder waarschijnlijk de Nederlandse vrouw van de Britse premier Andy Burnham. Onder de luchthavenconcern vallen Manchester Airport, Stansted Airport en East Midlands Airport. Cybercriminelen publiceerden deze week de gegevens van bijna 9 miljoen passagiers en klanten op het dark web. De gelekte data bevat duizenden e-mailadressen met Nederlandse domeinen gekoppeld aan Nederlandse namen. De nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal gaat niet door. Rijkswaterstaat en de binnenvaartsector hebben samen een oplossing gevonden door aanvullende veiligheidsmaatregelen te nemen. Vanaf 10 uur 's avonds wordt extra alertheid gevraagd van de binnenvaart voor het naleven van veiligheidsregels. De maximumsnelheid op smalle delen wordt iets verlaagd naar 15 km per uur. Rijkswaterstaat houdt de scheepvaart nauwlettend in de gaten en kan alsnog kiezen voor een sluiting als het vaargedrag daar aanleiding toe geeft. Russen potten meer contant geld op nu de oorlog met Oekraïne dichterbij is gekomen. In de eerste 7 maanden van het jaar steeg de hoeveelheid cash die Russen buiten banken om aanhielden met bijna 21 miljard euro. Het gaat om de sterkste toename sinds het begin van de oorlog. Droneaanvallen van Oekraïne reiken dit jaar tot diep in Russisch grondgebied en zorgen voor verstoringen van brandstoftoevoer, internet en transport. Die onzekerheid lijkt ervoor te zorgen dat Russen een voorraad contant geld achter de hand willen hebben voor calamiteiten. Kifid concludeert dat inkomsten uit wanbetaling geen onderdeel zijn van het verdienmodel van Klarna. De geschillencommissie komt tot die conclusie na een uitgebreid betoog van de achterafbetalingsdienst, waarbij Klarna onder meer een onderzoeksrapport van een accountant overlegde. Het bedrijf maakte hard dat zijn verdienmodel is gebaseerd op servicevergoedingen die verkopers betalen en niet op inkomsten uit te late betaling of incassokosten. Daardoor voldoet Klarna aan een uitzonderingsregel en is Kifid niet bevoegd om de klacht te behandelen. Kifid heeft nog meerdere klachten over achteraf betalen van Klarna in behandeling. En er wordt in Den Haag gewerkt aan strengere regels voor buy now, pay later diensten. Een beveiligingslek in WhatsApp op Android zorgde ervoor dat privéfoto's op vergrendelde toestellen gewoon toegankelijk waren, meldt de Telegraaf. Het lek kon worden misbruikt via een simpel videogesprek. Mensen met een Android-telefoon die een inkomend videogesprek via WhatsApp binnenkrijgen, kunnen opnemen zonder de telefoon te ontgrendelen. Tijdens het gesprek is het mogelijk om filters of effecten te selecteren. Maar wie verder scrolde, kreeg ineens alle privéfotomappen te zien. Meta laat weten dat ze begonnen zijn met het oplossen van dit zeldzame softwareprobleem. Vliegtuigbouwer Airbus heeft de afgelopen 3 maanden bijna geen A330neo-toestellen afgeleverd door een kwaliteitsprobleem. Het probleem zat in een horizontaal staartvlak van het model. Airbus moest daardoor de vliegtuigen tijdens de productie inspecteren. Het bedrijf meldt dat de oorzaak inmiddels is vastgesteld en de leveringen zijn hervat. Het aandeel Airbus zakte na het nieuws tot 1,8% op de beurs in Parijs. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord heeft afscheid genomen van rechtsback Jordan Lotomba. De 27-jarige Zwitser vertrekt naar Celtic in Schotland. Lotomba speelde de afgelopen 2 jaar 41 wedstrijden voor Feyenoord. Hij kwam in 2024 over van het Franse OGC Nice en had nog een contract voor een jaar. Geoffrey Toroitich Kipchumba verdedigt op 18 oktober zijn titel bij de Marathon van Amsterdam. De 26-jarige Keniaan wil zijn eigen parcoursrecord van 2 uur 3 minuten en 30 seconden verbeteren. 10 atleten die sneller dan 2 uur en 5 minuten hebben gelopen, staan aan de start. Tot de kanshebbers behoren tweevoudig winnaar Tsegaye Getachew uit Ethiopië, die vorig jaar als tweede eindigde, en Hayamanot Alef, die 2 jaar geleden in Berlijn 2 uur 3 minuten en 31 seconden liep. Ook de Keniaan Isaiah Kipkuch Lasoi doet mee. Hij loopt zijn eerste marathon. Liverpool-trainer Andoni Iraola begrijpt waarom de club Cody Gakpo niet heeft laten gaan naar Manchester City. Manchester City wilde bijna 100 miljoen euro betalen voor de Nederlandse linksbuiten. Iraola noemt Gakpo een waardevolle en slimme speler die in goede conditie verkeert. Gakpo scoorde in de eerste competitiewedstrijd en gaf een assist in het tweede duel. Liverpool heeft met Bradley Barcola van Paris Saint-Germain wel een concurrent voor zijn positie aangetrokken. Edin Dzeko stopt als international van Bosnië en Herzegovina. De 40-jarige spits speelt op 2 oktober tegen Zweden zijn 152ste en laatste interland. Dzeko debuteerde in 2007 voor zijn land en maakte 73 doelpunten. De aanvaller promoveerde afgelopen seizoen met Schalke 04 naar de Bundesliga en verlengde zijn contract met een jaar. Mathieu van der Poel is de kopman van de Nederlandse wielerploeg voor de wegrace op het WK in Montreal op 27 september. Hij krijgt hulp van 7 ploeggenoten, waaronder Daan Holen, Bart Lemme en Bauke Mollema. Bondscoach Koos Moerenhout zegt dat het team verschillende mogelijkheden heeft, afhankelijk van hoe de wedstrijd zich ontwikkelt. De 39-jarige Mollema rijdt zijn laatste seizoen als prof en ging er lange tijd vanuit dat het WK in Rwanda vorig jaar zijn laatste wereldkampioenschap zou zijn, maar is daarop teruggekomen. Moerenhout noemt zijn ervaring en kwaliteiten waardevol voor de ploeg. Givay Zegiel verlengt zijn contract bij Feyenoord. De 22-jarige middenvelder heeft een mondeling akkoord bereikt met de club uit Rotterdam. Technisch directeur Davy Rigaud bevestigt de contractverlenging voor de camera van ESPN. Zegiel speelde vorig seizoen op huurbasis voor FC Utrecht, maar is nu basisspeler onder trainer Giovanni van Bronckhorst. Feyenoord wilde niet meewerken aan een vertrek naar Lille dat interesse toonde. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt, met af en toe een lichte bui. Het wordt ongeveer 22 graden. De westenwind is matig, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond blijft het bewolkt, met een enkele bui. De wind draait naar het zuidwesten. Vannacht rond de 17 graden met een enkele bui. Morgenochtend regent het van tijd tot tijd, vooral in het noorden flink. Let op, in het westelijk kust- en waddengebied en op het IJsselmeer waait het hard tot stormachtig met windstoten tot 90 km per uur. Code geel is van kracht. Morgenmiddag blijft het overwegend bewolkt met regen, maar in het noordwesten breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: Hugo de Jonge zegt dat hij als minister van Volksgezondheid tijdens de coronapandemie veel eisend was. Hij en honderden medewerkers van zijn ministerie werkten iedere dag tijdens de kerstvakantie van 2020. De Jonge had alleen in de middag van tweede kerstdag geen vergaderingen of telefoongesprekken. De huidige commissaris van de Koning in Zeeland zegt dat de lat hoog lag omdat heel Nederland op hen rekende. Zijn toenmalige collega Bruno Bruins viel in het begin van de pandemie uit door overwerk. Voormalig minister Hugo de Jonge vindt dat er bij een volgende gezondheidscrisis meer mogelijkheden moeten zijn voor centrale aansturing. Volgens de huidige commissaris van de Koning in Zeeland moet vooral het spreiden van patiënten en het opschalen van IC-bedden centraal geregeld kunnen worden. De Jonge zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat Nederland tijdens de pandemie te afhankelijk was van goedwillende mensen in de frontlinie. Hij pleit er ook voor dat Europa en Nederland zelf meer medicijnen en beschermingsmiddelen gaan produceren om minder afhankelijk te zijn van Aziatische landen. 11 dagen na het vuurwerkincident bij de wedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord heeft de politie nog niemand aangehouden. Op 23 augustus gooiden Feyenoord-supporters vuurwerk naar het supportersvak van Cambuur, waarbij 7 mensen gewond raakten. De politie is nog druk bezig met het bestuderen van camerabeelden om mogelijke daders op te sporen. Feyenoord speelt de komende 2 duels zonder supporters. Zaterdag 5 september tegen NEC en zondag 13 september tegen PEC Zwolle. Het Openbaar Ministerie heeft TBS met dwangverpleging geëist tegen de 20-jarige Rit van B. voor het doden van zijn moeder in Den Haag. B. heeft bekend dat hij zijn 42-jarige moeder vorig jaar april heeft gewurgd toen zij dreigde hem het huis uit te zetten. Daarna stak hij het huis in brand. Deskundigen van het Pieter Baan Centrum hebben schizofrenie met psychoses en hallucinaties vastgesteld bij B. en schatten de kans op herhaling hoog in zonder behandeling. Het OM eist ook een maatregel zodat B. na zijn behandeling onder toezicht gesteld kan worden. Kamerleden van Pro, CDA, VVD en JA21 roepen minister Rianne Letschert op om de erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Het commissariaat voor de media heeft de minister in een brief verzocht de vergunning van de omstreden omroep in te trekken. De omroep raakte onlangs opnieuw in opspraak door een fragment waarin toenmalig hoofdredacteur Joost Niemuller zei dat Adolf Hitler bepaalde dingen heel goed zei. Volgens de Kamerleden heeft ON genoeg kansen gehad om zich te beteren. De minister heeft de bevoegdheid om de vergunning onder bepaalde omstandigheden in te trekken en zoekt naar een juridisch houdbare manier om in te grijpen. Ongehoord Nederland gaat onverminderd door met de strijd voor het voortbestaan van de omroep. Dat zegt omroepdirecteur Peter Vlemmix na een brief van het Commissariaat voor de Media aan de minister, waarin staat dat de erkenning kan worden ingetrokken. De discussie kwam op gang door uitspraken van hoofdredacteur Joost Niemuller over Hitler, die zei dat de dictator bepaalde dingen heel goed zei. Na het fragment greep de omroep in. De video werd offline gehaald, Niemuller vertrok en het hele online programma Let's Twist Again werd verwijderd. Mediaminister Rianne Letschert laat weten dat ze haar besluit over Ongehoord Nederland zal nemen ruim voor het Kamerdebat op 24 september. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Het lichaam van de voor oorlogsmisdaden veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic wordt donderdag in Servië verwacht. Dat zegt de Servische president Aleksandar Vučić. Volgens hem is het lichaam opgehaald en zou het in de late namiddag aankomen. Mladic overleed vorige maand in Nederland, waar hij zijn gevangenisstraf uitzat. Bij Amerikaanse aanvallen in Iran zijn 9 Iraanse militairen omgekomen. Het gaat om 3 legerpiloten en 6 marineleden, meldt het Iraanse persbureau Tasnim. De aanvallen vonden plaats in de nacht van dinsdag op woensdag in het zuiden van het land. Afgelopen weekend laaide de strijd tussen de VS en Iran na enkele weken weer op. De onderhandelingen tussen beide landen over vrede zijn vastgelopen. De Britse regering heeft de hoogste Russische diplomaat in Londen ontboden vanwege het drone-incident bij de luchthaven van Leipzig begin augustus. Berlijn houdt Rusland verantwoordelijk voor die aanval. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de actie schandalig en roekeloos. Eerder ontboden ook Duitsland, Frankrijk en Nederland al Russische diplomaten. De Russische ambassade spreekt van onbewezen en absurde beschuldigingen. Duitsland trekt nog eens 250 miljoen euro uit voor de energiesector in Oekraïne. Het geld is bedoeld voor dringend reparatiewerk, zodat burgers toegang houden tot elektriciteit. Rusland heeft in het verleden herhaaldelijk de energiesector van Oekraïne bestookt. Daardoor kwamen afgelopen winter miljoenen burgers in ijskoude maanden zonder verwarming te zitten. Internationale geldschieters hebben sinds het begin van de oorlog ongeveer 2,4 miljard euro opgebracht voor de Oekraïnse energiesector. Bij de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden zijn mogelijk meer dan 80 mensen om het leven gekomen. De Spaanse maritieme reddingsdienst vond woensdagavond een kleine houten boot met 5 lichamen en 44 overlevenden aan boord, op ruim 100 kilometer van de eilandengroep. De boot was op 7 augustus vanuit Gambia vertrokken met 127 mensen aan boord. 3 overlevenden zijn in kritieke toestand per helikopter naar ziekenhuizen gebracht. De tocht over de Atlantische Oceaan geldt als een van de gevaarlijkste vluchtelingenroutes ter wereld. De Russische president Vladimir Poetin zegt dat er een kans is op een akkoord met Oekraïne. Hij zei donderdag op een economische conferentie in Vladivostok dat verschillende landen zich sterk maken voor een overeenkomst, maar dat Rusland en Oekraïne het probleem uiteindelijk zelf moeten oplossen. Poetin vindt wel dat Oekraïne het er niet makkelijker op maakt, onder meer door te waarschuwen dat het vliegverkeer in Rusland niet langer veilig is. Hij ontkent dat hij broedt op een nieuwe mobilisatieronde van honderdduizenden recruten en zegt dat de krijgsmacht nog altijd genoeg vrijwilligers vindt. Ook sprak Poetin tegen dat het grote begrotingstekort een gevaar voor Rusland begint te worden.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Op het dark web zijn gegevens gepubliceerd van miljoenen passagiers die via luchthavens van de Manchester Airports Group hebben gevlogen. Uit onderzoek van BNR blijkt dat er minstens duizenden Nederlandse slachtoffers zijn, waaronder waarschijnlijk de Nederlandse vrouw van de Britse premier Andy Burnham. Onder de luchthavenconcern vallen Manchester Airport, Stansted Airport en East Midlands Airport. Cybercriminelen publiceerden deze week de gegevens van bijna 9 miljoen passagiers en klanten op het dark web. De gelekte data bevat duizenden e-mailadressen met Nederlandse domeinen gekoppeld aan Nederlandse namen. De nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal gaat niet door. Rijkswaterstaat en de binnenvaartsector hebben samen een oplossing gevonden door aanvullende veiligheidsmaatregelen te nemen. Vanaf 10 uur 's avonds wordt extra alertheid gevraagd van de binnenvaart voor het naleven van veiligheidsregels. De maximumsnelheid op smalle delen wordt iets verlaagd naar 15 km per uur. Rijkswaterstaat houdt de scheepvaart nauwlettend in de gaten en kan alsnog kiezen voor een sluiting als het vaargedrag daar aanleiding toe geeft. Russen potten meer contant geld op nu de oorlog met Oekraïne dichterbij is gekomen. In de eerste 7 maanden van het jaar steeg de hoeveelheid cash die Russen buiten banken om aanhielden met bijna 21 miljard euro. Het gaat om de sterkste toename sinds het begin van de oorlog. Droneaanvallen van Oekraïne reiken dit jaar tot diep in Russisch grondgebied en zorgen voor verstoringen van brandstoftoevoer, internet en transport. Die onzekerheid lijkt ervoor te zorgen dat Russen een voorraad contant geld achter de hand willen hebben voor calamiteiten. Kifid concludeert dat inkomsten uit wanbetaling geen onderdeel zijn van het verdienmodel van Klarna. De geschillencommissie komt tot die conclusie na een uitgebreid betoog van de achterafbetalingsdienst, waarbij Klarna onder meer een onderzoeksrapport van een accountant overlegde. Het bedrijf maakte hard dat zijn verdienmodel is gebaseerd op servicevergoedingen die verkopers betalen en niet op inkomsten uit te late betaling of incassokosten. Daardoor voldoet Klarna aan een uitzonderingsregel en is Kifid niet bevoegd om de klacht te behandelen. Kifid heeft nog meerdere klachten over achteraf betalen van Klarna in behandeling. En er wordt in Den Haag gewerkt aan strengere regels voor Buy Now, Pay Later diensten.
7: Een beveiligingslek in WhatsApp op Android zorgde ervoor dat privéfoto's op vergrendelde toestellen gewoon toegankelijk waren, meldt de Telegraaf. Het lek kon worden misbruikt via een simpel videogesprek. Mensen met een Android-telefoon die een inkomend videogesprek via WhatsApp binnenkrijgen, kunnen opnemen zonder de telefoon te ontgrendelen. Tijdens het gesprek is het mogelijk om filters of effecten te selecteren. Maar wie verder scrolde, kreeg ineens alle privéfotomappen te zien. Meta laat weten dat ze begonnen zijn met het oplossen van dit zeldzame softwareprobleem.
5: Vliegtuigbouwer Airbus heeft de afgelopen 3 maanden bijna geen A330neo-toestellen afgeleverd door een kwaliteitsprobleem. Het probleem zat in een horizontaal staartvlak van het model. Airbus moest daardoor de vliegtuigen tijdens de productie inspecteren. Het bedrijf meldt dat de oorzaak inmiddels is vastgesteld en de leveringen zijn hervat. Het aandeel Airbus zakte na het nieuws tot 1,8% op de beurs in Parijs.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord heeft afscheid genomen van rechtsback Jordan Lotomba. De 27-jarige Zwitser vertrekt naar Celtic in Schotland. Lotomba speelde de afgelopen 2 jaar 41 wedstrijden voor Feyenoord. Hij kwam in 2024 over van het Franse OGC Nice en had nog een contract voor 1 jaar. Geoffrey Toroitic Kipchumba verdedigt op 18 oktober zijn titel bij de Marathon van Amsterdam. De 26-jarige Keniaan wil zijn eigen parcoursrecord van 2 uur 3 minuten en 30 seconden verbeteren. 10 atleten die sneller dan 2 uur en 5 minuten hebben gelopen, staan aan de start. Tot de kanshebbers behoren tweevoudig winnaar Tsegaye Getachew uit Ethiopië, die vorig jaar als tweede eindigde, en Hayamanot Alev, die 2 jaar geleden in Berlijn 2 uur 3 minuten en 31 seconden liep. Ook de Keniaan Isaiah Kipkuch Lasoy doet mee. Hij loopt zijn eerste marathon. Liverpool-trainer Andoni Iraola begrijpt waarom de club Cody Gakpo niet heeft laten gaan naar Manchester City. Manchester City wilde bijna 100 miljoen euro betalen voor de Nederlandse linksbuiten. Iraola noemt Gakpo een waardevolle en slimme speler die in goede conditie verkeert. Gakpo scoorde in de eerste competitiewedstrijd en gaf een assist in het tweede duel. Liverpool heeft met Bradley Barcola van Paris Saint-Germain wel een concurrent voor zijn positie aangetrokken. Edin Dzeko stopt als international van Bosnië en Herzegovina. De 40-jarige spits speelt op 2 oktober tegen Zweden zijn 152ste en laatste interland. Dzeko debuteerde in 2007 voor zijn land en maakte 73 doelpunten. De aanvaller promoveerde afgelopen seizoen met Schalke 04 naar de Bundesliga en verlengde zijn contract met 1 jaar. Mathieu van der Poel is de kopman van de Nederlandse wielerploeg voor de wegrace op het WK in Montreal op 27 september. Hij krijgt hulp van 7 ploeggenoten, waaronder Daan Holen, Bart Lemme en Bauke Mollema. Bondscoach Koos Moerenhout zegt dat het team verschillende mogelijkheden heeft, afhankelijk van hoe de wedstrijd zich ontwikkelt. De 39-jarige Mollema rijdt zijn laatste seizoen als prof en ging er lange tijd vanuit dat het WK in Rwanda vorig jaar zijn laatste wereldkampioenschap zou zijn, maar is daarop teruggekomen. Moerenhout noemt zijn ervaring en kwaliteiten waardevol voor de ploeg. Givay Zegiel verlengt zijn contract bij Feyenoord. De 22-jarige middenvelder heeft een mondeling akkoord bereikt met de club uit Rotterdam. Technisch directeur Davy Rigaud bevestigt de contractverlenging voor de camera van ESPN. Zegiel speelde vorig seizoen op huurbasis voor FC Utrecht, maar is nu basisspeler onder trainer Giovanni van Bronckhorst. Feyenoord wilde niet meewerken aan een vertrek naar Lille dat interesse toonde. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt met af en toe een lichte bui. Het wordt ongeveer 22 graden. De westenwind is matig, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig.
8: Vanavond blijft het wisselend bewolkt met een enkele bui. De wind draait naar het zuidwesten. Vannacht kan er ook nog een bui vallen bij een graad of 17. Morgenochtend wordt het grijs en regent het regelmatig, vooral in het noorden. Let op, in het westelijk kust- en waddengebied en op het IJsselmeer kan het hard waaien met zware windstoten tot 90 km per uur. Code geel is afgegeven. Morgenmiddag blijft het overwegend bewolkt met buien, maar in het noordwesten breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. De wind neemt geleidelijk af. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Regeringspartij VVD verzet zich tegen uitbreiding van de goederenboycot van illegale Israëlische nederzettingen naar diensten en investeringen. VVD'er Queenie Rajkowski zei in een Kamerdebat dat sancties op diensten en investeringen niet te handhaven zijn. Ze wil eerst het effect van het handelsverbod op goederen afwachten voordat ze naar uitbreiding kijkt. Ook wil de VVD de Golanhoogte en Oost-Jeruzalem uitsluiten van de boycot, omdat de Golan niet onder de twee-staten-oplossing valt. Het minderheidskabinet onderzoekt wel of diensten en investeringen onder het sanctiebesluit kunnen vallen, met steun van coalitiepartners D66 en CDA. Toenmalig zorgminister Hugo de Jonge vindt dat de politiek en het outbreak management team tijdens de coronapandemie soms te dicht op elkaar zaten. Hij verklaarde voor de parlementaire enquêtecommissie Corona dat de rollen vaak goed gescheiden bleven, maar niet altijd. Volgens de Jonge gaf het OMT soms erg sturende adviezen, terwijl het kabinet moeilijke keuzes soms uitbesteedt aan het OMT. Hij zei dat het kabinet zich nooit heeft verscholen achter het OMT-advies, maar soms wel verwees naar het advies zonder de eigen afweging duidelijk te maken. De Jonge erkende dat het OMT-advies terecht belangrijk was, maar dat later steeds meer andere aspecten werden meegenomen. De gemeente Heumen houdt donderdag om 6 uur een persmoment over de situatie in Overasselt. Burgemeester Juri Minses geeft aan het begin een statement. Daarna kunnen de media vragen stellen. Het persmoment vindt plaats in het gemeentehuis in Malden. Voormalig zorgminister Hugo de Jonge vindt dat het bestrijden van het coronavirus belangrijker was dan de schade door de coronamaatregelen. Hij zei tegen de parlementaire enquêtecommissie dat het ging over vraagstukken van leven en dood en dat dat het zwaarst moet wegen. De Jonge erkent dat er meer aandacht had moeten zijn voor de maatschappelijke impact van de maatregelen. Hij vindt dat onder meer planbureaus eerder een vaste plek aan tafel hadden moeten krijgen. Toch zei hij dat de doelstelling om zo min mogelijk mensen te laten overlijden nooit is aangevochten door adviseurs of partijen. Het Openbaar Ministerie eist TBS met dwangverpleging tegen de 20-jarige Rit van B voor het doden van zijn moeder vorig jaar april in Den Haag. B heeft bekend dat hij zijn 42-jarige moeder wurgde toen zij dreigde hem het huis uit te zetten als hij niet meer naar school zou gaan. Daarna stak hij het huis in brand. Deskundigen van het Pieter Baan Centrum stelden schizofrenie met psychoses en hallucinaties vast bij B en schatten de kans op herhaling hoog in zonder behandeling. Justitie verdenkt B er ook van dat hij zijn oudste zus wilde doden door de voordeur dicht te houden toen zij probeerde te vluchten. Hugo de Jonge zegt dat hij als minister van Volksgezondheid tijdens de coronapandemie veel eisend was. Hij en honderden medewerkers van zijn ministerie werkten iedere dag tijdens de kerstvakantie van 2020. De Jonge had alleen in de middag van tweede kerstdag geen vergaderingen of telefoongesprekken. De huidige commissaris van de Koning in Zeeland zegt dat de lat hoog lag omdat heel Nederland op hen rekende. Zijn toenmalige collega Bruno Bruins viel in het begin van de pandemie uit door overwerk. Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. Het lichaam van de voor oorlogsmisdaden veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic wordt donderdag in Servië verwacht. Dat zegt de Servische president Aleksandar Vučić. Mladic overleed vorige maand in Nederland, waar hij een levenslange gevangenisstraf uitzat voor onder meer genocide tijdens de Bosnische Burgeroorlog. Het internationaal restmechanisme voor straftribunalen in Den Haag heeft het lichaam vrijgegeven. De Servische staat biedt logistieke steun voor de uitvaart, waar volgens Vučić tienduizenden mensen op afkomen.
5: De Israëlische minister van Defensie, Israel Katz, dreigt met een grootschalige reactie als Iran Israël aanvalt. Israël zal dan de gehele nationale militaire en civiele infrastructuur van Iran raken, inclusief de energieinfrastructuur, zegt Katz. Hij voegde eraan toe dat een Iraanse aanval Israël zou bevrijden van alle bestaande beperkingen. Katz zei woensdag dat Israël zich voorbereidt op een mogelijke Iraanse aanval tijdens het Joodse nieuwjaarsfeest Rosh Hashanah, dat plaatsvindt van 11 tot en met 13 september.
11: De Britse regering heeft de hoogste Russische diplomaat in Londen ontboden vanwege het drone-incident bij de luchthaven van Leipzig begin augustus. Berlijn houdt Rusland verantwoordelijk voor die aanval. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de actie schandalig en roekeloos. Eerder ontboden ook Duitsland, Frankrijk en Nederland al Russische diplomaten. De Russische ambassade spreekt van onbewezen en absurde beschuldigingen.
5: Bij Amerikaanse aanvallen in Iran zijn 9 Iraanse militairen omgekomen. Het gaat om 3 legerpiloten en 6 marineleden, meldt het Iraanse persbureau Tasnim. De aanvallen vonden plaats in de nacht van dinsdag op woensdag in het zuiden van het land. Afgelopen weekend laaide de strijd tussen de VS en Iran na enkele weken weer op. De onderhandelingen tussen beide landen over vrede zijn vastgelopen. Bij de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden zijn mogelijk meer dan 80 mensen om het leven gekomen. De Spaanse Maritieme Reddingsdienst vond woensdagavond een kleine houten boot met 5 lichamen en 44 overlevenden aan boord, op ruim 100 kilometer van de eilandengroep. De boot was op 7 augustus vanuit Gambia vertrokken met 127 mensen aan boord. 3 overlevenden zijn in kritieke toestand per helikopter naar ziekenhuizen gebracht. De tocht over de Atlantische Oceaan geldt als een van de gevaarlijkste vluchtelingenroutes ter wereld. Duitsland trekt nog eens 250 miljoen euro uit voor de energiesector in Oekraïne. Het geld is bedoeld voor dringend reparatiewerk, zodat burgers toegang houden tot elektriciteit. Rusland heeft in het verleden herhaaldelijk de energiesector van Oekraïne bestookt. Daardoor kwamen afgelopen winter miljoenen burgers in ijskoude maanden zonder verwarming te zitten. Internationale geldschieters hebben sinds het begin van de oorlog ongeveer 2,4 miljard euro opgebracht voor de Oekraïense energiesector.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws.
5: Rijkswaterstaat schrapt de nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal. Door aanvullende veiligheidsmaatregelen kan de vaarweg toch open blijven, ondanks een tekort aan verkeersbegeleiders. Vanaf 10 uur 's avonds geldt op smalle delen een iets lagere maximumsnelheid van 15 km per uur. De binnenvaart heeft beloofd zich beter aan de veiligheidsregels te houden. Rijkswaterstaat houdt de scheepvaart nauwlettend in de gaten en kan alsnog besluiten tot sluiting als het vaargedrag daar aanleiding toe geeft.
12: Russen houden meer contant geld buiten de bank sinds de oorlog met Oekraïne dichterbij is gekomen. In de eerste 7 maanden van dit jaar steeg de hoeveelheid cash met bijna 21 miljard euro. De sterkste toename sinds het begin van de oorlog. Droneaanvallen van Oekraïne reiken dit jaar tot diep in Rusland en zorgen voor verstoringen van brandstof, internet en transport. Die onzekerheid lijkt ervoor te zorgen dat Russen een voorraad contant geld achter de hand willen hebben. De topman van Sberbank, de grootste bank van Rusland, waarschuwde dat het toegenomen cashgebruik een probleem kan zijn voor het bankwezen.
13: De binnenvaart noemt het openblijven van het Amsterdam-Rijnkanaal in de nacht een belangrijk resultaat. Branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland was volop in gesprek met Rijkswaterstaat, nadat de vaarwegbeheerder had aangekondigd de vaarweg te sluiten vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. Een voorwaarde voor het openblijven is dat de binnenvaart zich houdt aan de veiligheidsregels, waaronder een iets verlaagde maximumsnelheid. De branchevereniging roept schippers dringend op zich aan de afgesproken regels te houden.
14: Op het dark web zijn gegevens gepubliceerd van miljoenen passagiers die via luchthavens van de Manchester Airports Group hebben gevlogen. Uit onderzoek van BNR blijkt dat er minstens duizenden Nederlandse slachtoffers zijn, waaronder waarschijnlijk de Nederlandse vrouw van de Britse premier Andy Burnham. Onder de luchthavenconcern vallen Manchester Airport, Stansted Airport en East Midlands Airport. Cybercriminelen publiceerden deze week de gegevens van bijna 9 miljoen passagiers en klanten op het dark web. De gelekte data bevat duizenden e-mailadressen met Nederlandse domeinen gekoppeld aan Nederlandse namen.
15: Kifid concludeert dat inkomsten uit wanbetaling geen onderdeel zijn van het verdienmodel van Klarna. De geschillencommissie komt tot die conclusie na een uitgebreid betoog van de achterafbetalingsdienst, waarbij Klarna onder meer een onderzoeksrapport van een accountant overlegde. Het bedrijf maakte hard dat zijn verdienmodel is gebaseerd op servicevergoedingen die verkopers betalen en niet op inkomsten uit te late betaling of incassokosten. Daardoor voldoet Klarna aan een uitzonderingsregel en is Kifid niet bevoegd om de klacht te behandelen. Kifid heeft nog meerdere klachten over achterafbetalen van Klarna in behandeling. En er wordt in Den Haag gewerkt aan strengere regels voor buy now, pay later diensten.
16: Een beveiligingslek in WhatsApp op Android zorgde ervoor dat privéfoto's op vergrendelde toestellen gewoon toegankelijk waren, meldt de Telegraaf. Het lek kon worden misbruikt via een simpel videogesprek. Mensen met een Android-telefoon die een inkomend videogesprek via WhatsApp binnenkrijgen, kunnen opnemen zonder de telefoon te ontgrendelen. Tijdens het gesprek is het mogelijk om filters of effecten te selecteren. Maar wie verder scrolde, kreeg ineens alle privéfotomappen te zien. Meta laat weten dat ze begonnen zijn met het oplossen van dit zeldzame softwareprobleem.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws.
19: Liverpool-trainer Andoni Iraola begrijpt waarom de club Cody Gakpo niet heeft laten gaan naar Manchester City. Manchester City wilde bijna 100 miljoen euro betalen voor de Nederlandse linksbuiten. Iraola noemt Gakpo een waardevolle en slimme speler die in goede conditie verkeert. Gakpo scoorde in de eerste competitiewedstrijd en gaf een assist in het tweede duel. Liverpool heeft met Bradley Barcola van Paris Saint-Germain wel een concurrent voor zijn positie aangetrokken.
20: Edin Dzeko stopt als international van Bosnië en Herzegovina. De 40-jarige spits speelt op 2 oktober tegen Zweden zijn 152e en laatste interland. Dzeko debuteerde in 2007 voor zijn land en maakte 73 doelpunten. De aanvaller promoveerde afgelopen seizoen met Schalke 04 naar de Bundesliga en verlengde zijn contract met een jaar.
21: Givay Zegiel verlengt zijn contract bij Feyenoord. De 22-jarige middenvelder heeft een mondeling akkoord bereikt met de club uit Rotterdam. Technisch directeur Davy Rigaud bevestigt de contractverlenging voor de camera van ESPN. Zegiel speelde vorig seizoen op huurbasis voor FC Utrecht, maar is nu basisspeler onder trainer Giovanni van Bronckhorst. Feyenoord wilde niet meewerken aan een vertrek naar Lille dat interesse toonde. Mathieu van der Poel is de kopman van de Nederlandse wielerploeg voor de wegrace op het WK in Montreal op 27 september. Hij krijgt hulp van 7 ploeggenoten, waaronder Daan Holen, Bart Lemme en Bauke Mollema. Bondscoach Koos Moerenhout zegt dat het team verschillende mogelijkheden heeft, afhankelijk van hoe de wedstrijd zich ontwikkelt. De 39-jarige Mollema rijdt zijn laatste seizoen als prof en ging er lange tijd van uit dat het WK in Rwanda vorig jaar zijn laatste wereldkampioenschap zou zijn, maar is daarop teruggekomen. Moerenhout noemt zijn ervaring en kwaliteiten waardevol voor de ploeg. Erne Stewart blijft tot 2030 directeur voetbalzaken van PSV. De Eindhovense club verlengde het in 2027 aflopende contract van de 57-jarige Amerikaan met 3 jaar. Sinds zijn aantreden in maart 2023 won PSV 3 landstitels, 1 keer de KNVB-beker en 2 keer de Johan Cruijffschaal. Stewart zegt dat PSV nog volop aan het bouwen is en dat de korte lijnen en goede samenwerking binnen de directie de kracht van de club vormen. Eerder verlengde algemeen directeur Marcel Brands en trainer Peter Bos ook al hun contract bij PSV. Femke Broeders-Bol heeft extra vertrouwen gekregen uit haar race op de 800 meter bij de Diamond League in Zürich. De 26-jarige atlete liep daar een nieuw Nederlands record van 1 minuut 54,71. Ze eindigde als tweede achter Europees kampioene Audrey Werro en liep 1/17 van een seconde van haar oude toptijd af. Broeders-Bol zegt dat ze heeft geleerd meer op zichzelf te vertrouwen en minder bang te zijn voor de 800 meter. Zaterdag loopt ze de laatste Diamond League-wedstrijd in Brussel. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt met af en toe een lichte bui. Het wordt zo'n 22 graden. De westenwind is matig, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond blijft het bewolkt met nog een enkele bui. De wind draait naar het zuidwesten. Vannacht een enkele bui bij een minimumtemperatuur van rond de 17 graden. De zuidwestenwind is matig, langs de kust krachtig. Morgenochtend wordt het natter, overwegend bewolkt met van tijd tot tijd regen, vooral in het noorden. Let op, in het westelijk kust- en waddengebied en op het IJsselmeer wordt de wind hard tot stormachtig, met mogelijk zware windstoten tot 90 km per uur. Morgenmiddag blijft het geregeld regenen, al breekt in het noordwesten de zon door. Het wordt 18 tot 23 graden. De wind neemt langzaam af.
23: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een rechtbank in Middelburg heeft een 40-jarige man uit Vlissingen veroordeeld tot 3 jaar cel voor de verkrachting van een 15-jarig meisje. Het slachtoffer was van huis weggelopen en verbleef met haar toenmalige vriend in een huis waar ze alcohol en drugs hadden gebruikt. De man haalde hen op en bood het meisje een douche aan bij hem thuis, terwijl haar vriend in slaap viel. Hij bekende dat hij het meisje in de douche heeft gepenetreerd, maar ontkende dat hij daarbij dreigde met een wapen of dat er daarna nog seks was. De rechtbank sprak hem vrij van die laatste beschuldigingen en veroordeelde hem ook voor het bezit van 147 kogelpatronen.
26: Toenmalig zorgminister Hugo de Jonge vindt dat de politiek en het outbreak management team tijdens de coronapandemie soms te dicht op elkaar zaten. Hij verklaarde voor de parlementaire enquêtecommissie Corona dat de rollen vaak goed gescheiden bleven, maar niet altijd. Volgens de Jonge gaf het OMT soms erg sturende adviezen, terwijl het kabinet moeilijke keuzes soms uitbesteedt aan het OMT. Hij zei dat het kabinet zich nooit heeft verscholen achter het OMT-advies, maar soms wel verwees naar het advies zonder de eigen afweging duidelijk te maken. De Jonge erkende dat het OMT-advies terecht belangrijk was, maar dat later steeds meer andere aspecten werden meegenomen. Regeringspartij VVD verzet zich tegen uitbreiding van de goederenboycot van illegale Israëlische nederzettingen naar diensten en investeringen. VVD'er Queenie Rajkowski zei in een Kamerdebat dat sancties op diensten en investeringen niet te handhaven zijn. Ze wil eerst het effect van het handelsverbod op goederen afwachten voordat ze naar uitbreiding kijkt. Ook wil de VVD de Golanhoogte en Oost-Jeruzalem uitsluiten van de boycot, omdat de Golan niet onder de twee-staten-oplossing valt. Het minderheidskabinet onderzoekt wel of diensten en investeringen onder het sanctiebesluit kunnen vallen, met steun van coalitiepartners D66 en CDA. De gemeente Heumen houdt donderdag om 6 uur een persmoment over de situatie in Overasselt. Burgemeester Juri Minses geeft aan het begin een statement. Daarna kunnen de media vragen stellen. Het persmoment vindt plaats in het gemeentehuis in Malden. Voormalig zorgminister Hugo de Jonge vindt dat het bestrijden van het coronavirus belangrijker was dan de schade door de coronamaatregelen. Hij zei tegen de parlementaire enquêtecommissie dat het ging over vraagstukken van leven en dood en dat dat het zwaarst moet wegen. De Jonge erkent dat er meer aandacht had moeten zijn voor de maatschappelijke impact van de maatregelen. Hij vindt dat onder meer planbureaus eerder een vaste plek aan tafel hadden moeten krijgen. Toch zei hij dat de doelstelling om zo min mogelijk mensen te laten overlijden nooit is aangevochten door adviseurs of partijen. Het Openbaar Ministerie eist TBS met dwangverpleging tegen de 20-jarige Rit van B. voor het doden van zijn moeder vorig jaar april in Den Haag. B. heeft bekend dat hij zijn 42-jarige moeder wurgde toen zij dreigde hem het huis uit te zetten als hij niet meer naar school zou gaan. Daarna stak hij het huis in brand. Deskundigen van het Pieter Baan Centrum stelden schizofrenie met psychoses en hallucinaties vast bij B. en schatten de kans op herhaling hoog in zonder behandeling. Justitie verdenkt B. er ook van dat hij zijn oudste zus wilde doden door de voordeur dicht te houden toen zij probeerde te vluchten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlandsnieuws. Het lichaam van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic wordt donderdag in Servië verwacht. Dat zegt de Servische president Aleksandar Vučić. Mladic overleed vorige maand in Nederland, waar hij een levenslange gevangenisstraf uitzat voor genocide tijdens de Bosnische Burgeroorlog. Het internationaal restmechanisme voor straftribunalen in Den Haag heeft de vrijgave van het lichaam nog niet bevestigd. De Servische regering sprak eerder over een begrafenis met militaire eer, wat internationaal gevoelig ligt.
2: Het Servische Openbaar Ministerie onderzoekt een groep die explosieven en drones naar EU-landen zou hebben gesmokkeld. 4 mensen zijn opgepakt. De groep haalde de explosieven en drones in Servië en bracht ze naar afgesproken plekken in de Europese Unie. Justitie kwam de groep op het spoor na de vondst van explosieven bij een gaspijpleiding op de grens met Hongarije in april.
3: De Israëlische minister van Defensie, Israel Katz, dreigt met een grootschalige reactie als Iran Israël aanvalt. Israël zal dan de gehele nationale militaire en civiele infrastructuur van Iran raken, inclusief de energieinfrastructuur, zegt Katz. Hij voegde eraan toe dat een Iraanse aanval Israël zou bevrijden van alle bestaande beperkingen. Katz zei woensdag dat Israël zich voorbereidt op een mogelijke Iraanse aanval tijdens het Joodse nieuwjaarsfeest Rosh Hashanah, dat plaatsvindt van 11 tot en met 13 september.
2: Bij Amerikaanse aanvallen in Iran zijn 9 Iraanse militairen omgekomen,
26: Het gaat om 3 legerpiloten en 6 marineleden, meldt het Iraanse persbureau Tasnim. De aanvallen vonden plaats in de nacht van dinsdag op woensdag in het zuiden van het land. Afgelopen weekend laaide de strijd tussen de VS en Iran na enkele weken weer op. De onderhandelingen tussen beide landen over vrede zijn vastgelopen. De Britse regering heeft de hoogste Russische diplomaat in Londen ontboden vanwege het drone-incident bij de luchthaven van Leipzig begin augustus. Berlijn houdt Rusland verantwoordelijk voor die aanval. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de actie schandalig en roekeloos. Eerder ontboden ook Duitsland, Frankrijk en Nederland al Russische diplomaten. De Russische ambassade spreekt van onbewezen en absurde beschuldigingen. Duitsland trekt nog eens 250 miljoen euro uit voor de energiesector in Oekraïne. Het geld is bedoeld voor dringend reparatiewerk, zodat burgers toegang houden tot elektriciteit. Rusland heeft in het verleden herhaaldelijk de energiesector van Oekraïne bestookt. Daardoor kwamen afgelopen winter miljoenen burgers in ijskoude maanden zonder verwarming te zitten. Internationale geldschieters hebben sinds het begin van de oorlog ongeveer 2,4 miljard euro opgebracht voor de Oekraïnse energiesector.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. Nvidia neemt AI-bedrijf Hugging Face over voor ruim 12,9 miljard dollar. Omgerekend ongeveer 11,1 miljard euro. Dat meldt topman Jensen Huang van de chipverkoper donderdag. Hugging Face is een populair platform voor programmeurs met meer dan 18 miljoen gebruikers. Met de overname wil Nvidia het platform opschalen en de toegang tot AI voor ontwikkelaars en instellingen wereldwijd vergroten. Nvidia deed het afgelopen jaar een hele reeks deals en overnames, waaronder onlangs een licentieovereenkomst van 6 miljard dollar met startup Poolside. Lingeriemerk Victoria's Secret is donderdag onderuit gegaan op de beurs in New York. Beleggers zetten het aandeel 11,2% lager nadat het bedrijf de verwachtingen weliswaar verhoogde, maar een trager groeitempo liet zien. Topvrouw Hillary Super probeert Victoria's Secret nieuw leven in te blazen door de focus te leggen op BH's en het op jongvolwassenen gerichte merk Pink. Clouddienstverlener Snowflake ging juist 24,2% omhoog, na beter dan verwachte kwartaalresultaten en een verhoogde omzetverwachting voor het hele jaar. Rijkswaterstaat schrapt de nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal. Door aanvullende veiligheidsmaatregelen kan de vaarweg toch open blijven, ondanks een tekort aan verkeersbegeleiders. Vanaf 10 uur 's avonds geldt op smalle delen een iets lagere maximumsnelheid van 15 km per uur. De binnenvaart heeft beloofd zich beter aan de veiligheidsregels te houden. Rijkswaterstaat houdt de scheepvaart nauwlettend in de gaten en kan alsnog besluiten tot sluiting als het vaargedrag daar aanleiding toe geeft. Russen houden meer contant geld buiten de bank sinds de oorlog met Oekraïne dichterbij is gekomen. In de eerste 7 maanden van dit jaar steeg de hoeveelheid cash met bijna 21 miljard euro. De sterkste toename sinds het begin van de oorlog. Droneaanvallen van Oekraïne reiken dit jaar tot diep in Rusland en zorgen voor verstoringen van brandstof, internet en transport. Die onzekerheid lijkt ervoor te zorgen dat Russen een voorraad contant geld achter de hand willen hebben. De topman van Sberbank, de grootste bank van Rusland, waarschuwde dat het toegenomen cashgebruik een probleem kan zijn voor het bankwezen. De binnenvaart noemt het openblijven van het Amsterdam-Rijnkanaal in de nacht een belangrijk resultaat. Branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland was volop in gesprek met Rijkswaterstaat, nadat de vaarwegbeheerder had aangekondigd de vaarweg te sluiten vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. Een voorwaarde voor het openblijven is dat de binnenvaart zich houdt aan de veiligheidsregels, waaronder een iets verlaagde maximumsnelheid.
26: De branchevereniging roept schippers dringend op zich aan de afgesproken regels te houden.
8: Op het dark web zijn gegevens gepubliceerd van miljoenen passagiers die via luchthavens van de Manchester Airports Group hebben gevlogen. Uit onderzoek van BNR blijkt dat er minstens duizenden Nederlandse slachtoffers zijn,

0: Tot slot het sportnieuws. Edin Dzeko stopt als international van Bosnië en Herzegovina. De 40-jarige spits speelt op 2 oktober tegen Zweden zijn 152ste en laatste interland. Dzeko debuteerde in 2007 voor zijn land en maakte 73 doelpunten. De aanvaller promoveerde afgelopen seizoen met Schalke 04 naar de Bundesliga en verlengde zijn contract met een jaar. Givay Zegiel verlengt zijn contract bij Feyenoord. De 22-jarige middenvelder heeft een mondeling akkoord bereikt met de club uit Rotterdam. Technisch directeur Davy Rigaud bevestigt de contractverlenging voor de camera van ESPN. Zegiel speelde vorig seizoen op huurbasis voor FC Utrecht, maar is nu basisspeler onder trainer Giovanni van Bronckhorst. Feyenoord wilde niet meewerken aan een vertrek naar Lille dat interesse toonde. Mathieu van der Poel is de kopman van de Nederlandse wielerploeg voor de wegrace op het WK in Montreal op 27 september. Hij krijgt hulp van 7 ploeggenoten, waaronder Daan Holen, Bart Lemme en Bauke Mollema. Bondscoach Koos Moerenhout zegt dat het team verschillende mogelijkheden heeft, afhankelijk van hoe de wedstrijd zich ontwikkelt. De 39-jarige Mollema rijdt zijn laatste seizoen als prof en ging er lange tijd vanuit dat het WK in Rwanda vorig jaar zijn laatste wereldkampioenschap zou zijn, maar is daarop teruggekomen. Moerenhout noemt zijn ervaring en kwaliteiten waardevol voor de ploeg. Femke Broeders-Bol heeft extra vertrouwen gekregen uit haar race op de 800 meter bij de Diamond League in Zürich. De 26-jarige atlete liep daar een nieuw Nederlands record van 1 minuut 54,71. Ze eindigde als tweede achter Europees kampioene Audrey Werro en liep 1/17 van een seconde van haar oude toptijd af. Broeders-Bol zegt dat ze heeft geleerd meer op zichzelf te vertrouwen en minder bang te zijn voor de 800 meter. Zaterdag loopt ze de laatste Diamond League-wedstrijd in Brussel. Erne Stewart blijft tot 2030 directeur voetbalzaken van PSV. De Eindhovense club verlengde het in 2027 aflopende contract van de 57-jarige Amerikaan met 3 jaar. Sinds zijn aantreden in maart 2023 won PSV 3 landstitels, 1 keer de KNVB-beker en 2 keer de Johan Cruijffschaal. Stewart zegt dat PSV nog volop aan het bouwen is en dat de korte lijnen en goede samenwerking binnen de directie de kracht van de club vormen. Eerder verlengde algemeen directeur Marcel Brands en trainer Peter Bos ook al hun contract bij PSV. Oud-zwemster Ranomi Kromowidjojo treedt op 1 oktober toe tot de directie van Wereldzwembond World Aquatics. De drievoudige Olympisch kampioene krijgt als engagement director de taak om sporters te begeleiden en ondersteunen. Ze houdt toezicht op de ontwikkeling van atletenondersteuningssystemen en werkt samen met de afdelingen ontwikkeling en sport. Kromowidjojo stopte in 2022 met zwemmen en was vorig jaar ambassadeur van World Aquatics tijdens de wereldkampioenschappen in Singapore. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt met af en toe een lichte bui. Het wordt rond de 22 graden. De westenwind is matig, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond blijft het half bewolkt met een enkele bui. De wind draait naar het zuidwesten. Vannacht kan er nog een bui vallen bij een graad of 17. Morgenochtend wordt het echt nat met perioden van regen, vooral in het noorden. Let op, in het westelijk kust- en waddengebied en op het IJsselmeer waait het hard tot stormachtig, met kans op zware windstoten tot 90 km per uur. Code geel is van kracht. Morgenmiddag blijft het wisselvallig met regen. In het noordwesten klaart het wat op. De temperatuur loopt uiteen van 18 tot 23 graden.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: Het Hoogheemraadschap van Delfland pompt weer zoet water uit het Brielse Meer.

0: haar werkgebied tussen Den Haag en Rotterdam. Woensdag werd dieselolie aangetroffen in het meer, maar na het gemaal werd uitgeschakeld om verspreiding te voorkomen. De pompen konden al snel weer worden aangezet en draaien nu op volle kracht. Via een ruim 4 kilometer lange pijpleiding gaat 4000 liter water per seconde naar het werkgebied van Delfland. Waterschap Hollandse Delta heeft de olie ingedampt en verwacht de vervuiling in nabijgelegen sloten binnen enkele dagen op te ruimen.
1: Een rechtbank in Middelburg heeft een 40-jarige man uit Vlissingen veroordeeld tot 3 jaar cel voor de verkrachting van een 15-jarig meisje. Het slachtoffer was van huis weggelopen en verbleef met haar toenmalige vriend in een huis waar ze alcohol en drugs hadden gebruikt. De man haalde hen op en bood het meisje een douche aan bij hem thuis, terwijl haar vriend in slaap viel. Hij bekende dat hij het meisje in de douche heeft gepenetreerd, maar ontkende dat hij daarbij dreigde met een wapen of dat er daarna nog seks was. De rechtbank sprak hem vrij van die laatste beschuldigingen en veroordeelde hem ook voor het bezit van 147 kogelpatronen. Regeringspartij VVD verzet zich tegen uitbreiding van de goederenboycot van illegale Israëlische nederzettingen naar diensten en investeringen. VVD'er Queenie Rajkowski zei in een Kamerdebat dat sancties op diensten en investeringen niet te handhaven zijn. Ze wil eerst het effect van het handelsverbod op goederen afwachten voordat ze naar uitbreiding kijkt. Ook wil de VVD de Golanhoogte en Oost-Jeruzalem uitsluiten van de boycot, omdat de Golan niet onder de twee-staten-oplossing valt. Het minderheidskabinet onderzoekt wel of diensten en investeringen onder het sanctiebesluit kunnen vallen, met steun van coalitiepartners D66 en CDA. Toenmalig zorgminister Hugo de Jonge vindt dat de politiek en het outbreak management team tijdens de coronapandemie soms te dicht op elkaar zaten. Hij verklaarde voor de parlementaire enquêtecommissie Corona dat de rollen vaak goed gescheiden bleven, maar niet altijd. Volgens de Jonge gaf het OMT soms erg sturende adviezen, terwijl het kabinet moeilijke keuzes soms uitbesteed aan het OMT. Hij zei dat het kabinet zich nooit heeft verscholen achter het OMT-advies, maar soms wel verwees naar het advies zonder de eigen afweging duidelijk te maken. De Jonge erkende dat het OMT-advies terecht belangrijk was, maar dat later steeds meer andere aspecten werden meegenomen. De gemeente Heumen houdt donderdag om 6 uur een persmoment over de situatie in Overasselt. Burgemeester Joeri Minses geeft aan het begin een statement. Daarna kunnen de media vragen stellen. Het persmoment vindt plaats in het gemeentehuis in Malden. Voormalig zorgminister Hugo de Jonge vindt dat het bestrijden van het coronavirus belangrijker was dan de schade door de coronamaatregelen. Hij zei tegen de parlementaire enquêtecommissie dat het ging over vraagstukken van leven en dood en dat dat het zwaarst moet wegen. De Jonge erkent dat er meer aandacht had moeten zijn voor de maatschappelijke impact van de maatregelen. Hij vindt dat onder meer planbureaus eerder een vaste plek aan tafel hadden moeten krijgen. Toch zei hij dat de doelstelling om zo min mogelijk mensen te laten overlijden nooit is aangevochten door adviseurs of partijen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Het Servische Openbaar Ministerie onderzoekt een georganiseerde groep die explosieven en drones naar EU-landen zou hebben gesmokkeld. 4 mensen zijn opgepakt, 3 anderen worden nog gezocht. De groep haalde de explosieven en drones in Servië en bracht ze naar afgesproken plekken in de EU. Justitie kwam de groep op het spoor na de vondst van explosieven bij een gaspijpleiding op de grens met Hongarije in april.
0: Het Duitse tijdschrift Der Spiegel meldt dat Duitsland onderzoekt of er een verband is met een drone-incident op vliegveld Leipzig vorige maand en de arrestatie van twee mannen op de Servisch-Hongaarse grens in juni. Bij het drone-incident in Leipzig werd een drone met explosieven gevonden. Het lichaam van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic wordt donderdag in Servië verwacht. Dat zegt de Servische president Aleksandar Vučić. Mladic overleed vorige maand in Nederland, waar hij een levenslange gevangenisstraf uitzat voor genocide tijdens de Bosnische burgeroorlog. Het internationaal restmechanisme voor straftribunalen in Den Haag heeft de vrijgave van het lichaam nog niet bevestigd. De Servische regering sprak eerder over een begrafenis met militaire eer, wat internationaal gevoelig ligt. De Israëlische minister van Defensie, Israel Katz, dreigt met een grootschalige reactie als Iran Israël aanvalt. Israël zal dan de gehele nationale militaire en civiele infrastructuur van Iran raken, inclusief de energieinfrastructuur, zegt Katz. Hij voegde eraan toe dat een Iraanse aanval Israël zou bevrijden van alle bestaande beperkingen. Katz zei woensdag dat Israël zich voorbereidt op een mogelijke Iraanse aanval tijdens het Joodse nieuwjaarsfeest Rosh Hashanah, dat plaatsvindt van 11 tot en met 13 september. Bij Amerikaanse aanvallen in Iran zijn 9 Iraanse militairen omgekomen. Het gaat om 3 legerpiloten en 6 marineleden, meldt het Iraanse persbureau Tasnim. De aanvallen vonden plaats in de nacht van dinsdag op woensdag in het zuiden van het land. Afgelopen weekend laaide de strijd tussen de VS en Iran na enkele weken weer op. De onderhandelingen tussen beide landen over vrede zijn vastgelopen. De Britse regering heeft de hoogste Russische diplomaat in Londen ontboden vanwege het drone-incident bij de luchthaven van Leipzig begin augustus. Berlijn houdt Rusland verantwoordelijk voor die aanval. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de actie schandalig en roekeloos. Eerder ontboden ook Duitsland, Frankrijk en Nederland al Russische diplomaten. De Russische ambassade spreekt van onbewezen en absurde beschuldigingen. Duitsland trekt nog eens 250 miljoen euro uit voor de energiesector in Oekraïne. Het geld is bedoeld voor dringend reparatiewerk, zodat burgers toegang houden tot elektriciteit. Rusland heeft in het verleden herhaaldelijk de energiesector van Oekraïne bestookt. Daardoor kwamen afgelopen winter miljoenen burgers in ijskoude maanden zonder verwarming te zitten. Internationale geldschieters hebben sinds het begin van de oorlog ongeveer 2,4 miljard euro opgebracht voor de Oekraïnse energiesector. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Nvidia neemt AI-bedrijf Hugging Face over voor ruim 12,9 miljard dollar. Omgerekend ongeveer 11,1 miljard euro. Dat meldt topman Jensen Huang van de chipverkoper donderdag. Hugging Face is een populair platform voor programmeurs met meer dan 18 miljoen gebruikers. Met de overname wil Nvidia het platform opschalen en de toegang tot AI voor ontwikkelaars en instellingen wereldwijd vergroten. Nvidia deed het afgelopen jaar een hele reeks deals en overnames, waaronder onlangs een licentieovereenkomst van 6 miljard dollar met startup Poolside. Lingeriemerk Victoria's Secret is donderdag onderuit gegaan op de beurs in New York. Beleggers zetten het aandeel 11,2% lager nadat het bedrijf de verwachtingen weliswaar verhoogde, maar een trager groeitempo liet zien. Topvrouw Hillary Super probeert Victoria's Secret nieuw leven in te blazen door de focus te leggen op BH's en het op jongvolwassenen gerichte merk Pink. Clouddienstverlener Snowflake ging juist 24,2% omhoog, na beter dan verwachte kwartaalresultaten en een verhoogde omzetverwachting voor het hele jaar. Rijkswaterstaat schrapt de nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal. Door aanvullende veiligheidsmaatregelen kan de vaarweg toch open blijven, ondanks een tekort aan verkeersbegeleiders. Vanaf 10 uur 's avonds geldt op smalle delen een iets lagere maximumsnelheid van 15 km per uur. De binnenvaart heeft beloofd zich beter aan de veiligheidsregels te houden. Rijkswaterstaat houdt de scheepvaart nauwlettend in de gaten en kan alsnog besluiten tot sluiting als het vaargedrag daar aanleiding toe geeft. Russen houden meer contant geld buiten de bank sinds de oorlog met Oekraïne dichterbij is gekomen. In de eerste 7 maanden van dit jaar steeg de hoeveelheid cash met bijna 21 miljard euro. De sterkste toename sinds het begin van de oorlog. Droneaanvallen van Oekraïne reiken dit jaar tot diep in Rusland en zorgen voor verstoringen van brandstof, internet en transport. Die onzekerheid lijkt ervoor te zorgen dat Russen een voorraad contant geld achter de hand willen hebben. De topman van Sberbank, de grootste bank van Rusland, waarschuwde dat het toegenomen cashgebruik een probleem kan zijn voor het bankwezen. De binnenvaart noemt het openblijven van het Amsterdam-Rijnkanaal in de nacht een belangrijk resultaat. Branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland was volop in gesprek met Rijkswaterstaat, nadat de vaarwegbeheerder had aangekondigd de vaarweg te sluiten vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. Een voorwaarde voor het openblijven is dat de binnenvaart zich houdt aan de veiligheidsregels, waaronder een iets verlaagde maximumsnelheid. De branchevereniging roept schippers dringend op zich aan de afgesproken regels te houden. Op het dark web zijn gegevens gepubliceerd van miljoenen passagiers die via luchthavens van de Manchester Airports Group hebben gevlogen. Uit onderzoek van BNR blijkt dat er minstens duizenden Nederlandse slachtoffers zijn, waaronder waarschijnlijk de Nederlandse vrouw van de Britse premier Andy Burnham. Onder de luchthavenconcern vallen Manchester Airport, Stansted Airport en East Midlands Airport. Cybercriminelen publiceerden deze week de gegevens van bijna 9 miljoen passagiers en klanten op het dark web. De gelekte data bevat duizenden e-mailadressen met Nederlandse domeinen gekoppeld aan Nederlandse namen.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Ernest Stewart blijft tot 2030 directeur voetbalzaken van PSV. De Eindhovense club verlengde het in 2027 aflopende contract van de 57-jarige Amerikaan met 3 jaar. Sinds zijn aantreden in maart 2023 won PSV 3 landstitels, 1 keer de KNVB-beker en 2 keer de Johan Cruijffschaal. Stewart zegt dat PSV nog volop aan het bouwen is en dat de korte lijnen en goede samenwerking binnen de directie de kracht van de club vormen. Eerder verlengde algemeen directeur Marcel Brands en trainer Peter Bos ook al hun contract bij PSV. Femke Broeders-Bol heeft extra vertrouwen gekregen uit haar race op de 800 meter bij de Diamond League in Zürich. De 26-jarige atlete liep daar een nieuw Nederlands record van 1 minuut 54,71. Ze eindigde als tweede achter Europees kampioene Audrey Werro en liep 17e van een seconde van haar oude toptijd af. Broeders-Bol zegt dat ze heeft geleerd meer op zichzelf te vertrouwen en minder bang te zijn voor de 800 meter. Zaterdag loopt ze de laatste Diamond League-wedstrijd in Brussel. Oud-zwemster Ranomi Kromowidjojo treedt op 1 oktober toe tot de directie van Wereldzwembond World Aquatics. De drievoudige Olympisch kampioene krijgt als engagement director de taak om sporters te begeleiden en ondersteunen. Ze houdt toezicht op de ontwikkeling van atletenondersteuningssystemen en werkt samen met de afdelingen ontwikkeling en sport. Kromowidjojo stopte in 2022 met zwemmen en was vorig jaar ambassadeur van World Aquatics tijdens de wereldkampioenschappen in Singapore. Wielrenner Matthias Vacek heeft ook de tweede etappe van de ZLM Tour gewonnen. De Tsjech van Lidl Trek was een dag eerder al de beste in de openingstijdrit. Na 193,8 kilometer tussen Westkapelle en Heinkensand won hij de sprint van medevluchter Tim van Dijken. Danny van Poppel sprintte naar de derde plaats. Vacek blijft leider in het algemeen klassement. De derde etappe gaat vrijdag van Roosendaal naar Bergen-op-Zoom. AZ verhuurt verdediger Sam de Grant aan Lommel SK.
4: De Alkmaarders namen de 21-jarige Nederlandse linkervleugelverdediger eind juli juist over van die Belgische club. De Grand tekende toen voor 4 jaar bij AZ. Volgens de club is het destijds afgesproken dat een directe verhuur mogelijk was voor zijn ontwikkeling. De Grand groeide op in België en debuteerde vorig jaar oktober bij Jong Oranje. Voetbalclubs hebben een recordbedrag uitgegeven op de transfermarkt. Wereldvoetbalbond FIFA registreerde meer dan 1250 transfers voor in totaal 8,4 miljard euro. Engelse clubs gaven met 2,6 miljard euro het meest uit, gevolgd door Italiaanse en Spaanse teams. Ook in het vrouwenvoetbal zijn records gebroken. De uitgaven zijn met bijna 25 miljoen euro verdubbeld. In totaal wisselden ruim 1400 voetbalsters van club. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt met soms een lichte bui. Het wordt ongeveer 22 graden. De westenwind is matig. Aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond blijft het half tot zwaar bewolkt met een enkele bui. De wind draait naar het zuidwesten. Vannacht kan er nog een bui vallen, met minimaal 17 graden. Morgenochtend wordt het onrustig. Het regent van tijd tot tijd, vooral in het noorden flink. In het westelijk kust- en waddengebied en op het IJsselmeer staat een harde tot stormachtige wind met mogelijk zware windstoten tot 90 km per uur. Daarvoor geldt code geel. Morgenmiddag blijft het grotendeels bewolkt met regen, maar in het noordwesten breekt de zon door. De temperatuur loopt uiteen van 18 tot 23 graden. De wind neemt langzaam af. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie verdenkt een 18-jarige man uit de gemeente Noord-Est-Friesland van zedenmisdrijven. De aanhouding volgt op verklaringen van twee meisjes en houdt verband met de uithuisplaatsing en onder toezichtstelling van meerdere kinderen bij een gezinshuis op een zorgboerderij in Veenklooster. De gezinshuisvader werd eerder dit jaar veroordeeld voor een zedendelict met een van de kinderen en zit vast. De kinderrechter greep in vanwege een nieuwe verdenking van zedendelicten door een ander gezinslid. Het OM deelt geen verdere informatie over de zaak. Het Openbaar Ministerie eist TBS met dwangverpleging tegen de 20-jarige Rit van B. voor het doden van zijn moeder vorig jaar april in Den Haag. B. heeft bekend dat hij zijn moeder wurgde toen zij dreigde hem het huis uit te zetten als hij niet meer naar school zou gaan. Hij stak daarna het huis in brand. Deskundigen van het Pieter Baan Centrum stelden schizofrenie met psychoses en hallucinaties vast bij B. en schatten de kans op herhaling hoog in zonder behandeling. De rechtbank doet op 17 september uitspraak. De Belgische politie heeft donderdag 3 Nederlanders opgepakt in Pelt na de vondst van een drugslab. De huiszoeking werd gedaan vanwege een Nederlands onderzoek naar drugsgerelateerde criminaliteit. Het lab werd gebruikt voor de chemische bewerking van procaïne, een stof die gebruikt kan worden als versnijdingsmiddel bij cocaïne. De 3 gearresteerde Nederlanders zijn tussen de 41 en 45 jaar oud. Debatten in de Tweede en Eerste Kamer over de coronamaatregelen gingen ten koste van het uitvoerende werk van het ministerie van Volksgezondheid, zei toenmalig zorgminister Hugo de Jonge. Daarover stuurde hij boze appjes naar collega-minister Vert Grapperhaus. De Jonge vond dat er soms te veel tijd nodig was voor debatten, terwijl veel Kamerleden klaagden dat informatie vanuit het kabinet te laat kwam. Volgens de Jonge kwam dat doordat zijn ministerie volledig wilde zijn in de beantwoording van vragen en moties. De overheid gaat meer gemeenten onder toezicht stellen, omdat ze zich niet genoeg zouden inzetten voor het opvangen van asielzoekers. Onder meer Culemborg, Maasdriel en Houten moeten zich melden voor een gesprek op het ministerie van Asiel en Migratie. De volledige lijst wordt maandag bekendgemaakt. Ruim 20 gemeenten moesten eerder al op gesprek komen bij het asielministerie. Het ministerie zegt dat ruim 100 gemeenten niet voldoen aan het aantal asielzoekers dat ze op grond van de spreidingswet onderdak moeten bieden.
9: Het Hoogheemraadschap van Delfland pompt weer zoet water uit het Brielse meer naar haar werkgebied tussen Den Haag en Rotterdam. Woensdag met dieselolie aangetroffen in het meer, maar na het gemaal werd uitgeschakeld om verspreiding te voorkomen. De pompen konden al snel weer worden aangezet en draaien nu op volle kracht. Via een ruim 4 kilometer lange pijpleiding gaat 4000 liter water per seconde naar het werkgebied van Delfland. Waterschap Hollandse Delta heeft de olie ingedampt en verwacht de vervuiling in nabijgelegen sloten binnen enkele dagen op te ruimen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws.
12: Het Servische Openbaar Ministerie onderzoekt een georganiseerde groep die explosieven en drones naar EU-landen zou hebben gesmokkeld. 4 mensen zijn opgepakt, 3 anderen worden nog gezocht. De groep haalde de explosieven en drones in Servië en bracht ze naar afgesproken plekken in de EU. Justitie kwam de groep op het spoor na de vondst van explosieven bij een gaspijpleiding op de grens met Hongarije in april. Het Duitse tijdschrift Der Spiegel meldt dat Duitsland onderzoekt of er een verband is met een drone-incident op vliegveld Leipzig vorige maand en de arrestatie van 2 mannen op de Servisch-Hongaarse grens in juni. Bij het drone-incident in Leipzig werd een drone met explosieven gevonden.
13: Het lichaam van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic wordt donderdag in Servië verwacht. Dat zegt de Servische president Aleksandar Vučić. Mladic overleed vorige maand in Nederland, waar hij een levenslange gevangenisstraf uitzat voor genocide tijdens de Bosnische Burgeroorlog. Het internationaal restmechanisme voor straftribunalen in Den Haag heeft de vrijgave van het lichaam nog niet bevestigd. De Servische regering sprak eerder over een begrafenis met militaire eer, wat internationaal gevoelig ligt.
14: De Israëlische minister van Defensie, Israël Katz, dreigt met een grootschalige reactie als Iran Israël aanvalt. Israël zal dan de gehele nationale militaire en civiele infrastructuur van Iran raken, inclusief de energieinfrastructuur, zegt Katz. Hij voegde eraan toe dat een Iraanse aanval Israël zou bevrijden van alle bestaande beperkingen. Katz zei woensdag dat Israël zich voorbereidt op een mogelijke Iraanse aanval tijdens het Joodse nieuwjaarsfeest Rosh Hashanah, dat plaatsvindt van 11 tot en met 13 september.
15: Bij Amerikaanse aanvallen in Iran zijn 9 Iraanse militairen omgekomen. Het gaat om 3 legerpiloten en 6 marineleden, meldt het Iraanse persbureau Tasnim. De aanvallen vonden plaats in de nacht van dinsdag op woensdag in het zuiden van het land. Afgelopen weekend laaide de strijd tussen de VS en Iran na enkele weken weer op. De onderhandelingen tussen beide landen over vrede zijn vastgelopen.
16: De Britse regering heeft de hoogste Russische diplomaat in Londen ontboden vanwege het drone-incident bij de luchthaven van Leipzig begin augustus. Berlijn houdt Rusland verantwoordelijk voor die aanval. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de actie schandalig en roekeloos. Eerder ontboden ook Duitsland, Frankrijk en Nederland al Russische diplomaten. De Russische ambassade spreekt van onbewezen en absurde beschuldigingen.
17: Duitsland trekt nog eens 250 miljoen euro uit voor de energiesector in Oekraïne. Het geld is bedoeld voor dringend reparatiewerk, zodat burgers toegang houden tot elektriciteit. Rusland heeft in het verleden herhaaldelijk de energiesector van Oekraïne bestookt. Daardoor kwamen afgelopen winter miljoenen burgers in ijskoude maanden zonder verwarming te zitten. Internationale geldschieters hebben sinds het begin van de oorlog ongeveer 2,4 miljard euro opgebracht voor de Oekraïnse energiesector. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws.
19: Nvidia neemt AI-bedrijf Hugging Face over voor ruim 12,9 miljard dollar. Omgerekend ongeveer 11,1 miljard euro. Dat meldt topman Jensen Huang van de chipverkoper donderdag. Hugging Face is een populair platform voor programmeurs met meer dan 18 miljoen gebruikers. Met de overname wil Nvidia het platform opschalen en de toegang tot AI voor ontwikkelaars en instellingen wereldwijd vergroten. Nvidia deed het afgelopen jaar een hele reeks deals en overnames, waaronder onlangs een licentieovereenkomst van 6 miljard dollar met startup Poolside.
20: Lingeriemerk Victoria's Secret is donderdag onderuit gegaan op de beurs in New York. Beleggers zetten het aandeel 11,2% lager nadat het bedrijf de verwachtingen weliswaar verhoogde, maar een trager groeitempo liet zien. Topvrouw Hillary Super probeert Victoria's Secret nieuw leven in te blazen door de focus te leggen op BH's en het op jongvolwassenen gerichte merk Pink. Clouddienstverlener Snowflake ging juist 24,2% omhoog, na beter dan verwachte kwartaalresultaten en een verhoogde omzetverwachting voor het hele jaar.
21: Rijkswaterstaat schrapt de nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal. Door aanvullende veiligheidsmaatregelen kan de vaarweg toch open blijven, ondanks een tekort aan verkeersbegeleiders. Vanaf 10 uur 's avonds geldt op smalle delen een iets lagere maximumsnelheid van 15 km per uur. De binnenvaart heeft beloofd zich beter aan de veiligheidsregels te houden. Rijkswaterstaat houdt de scheepvaart nauwlettend in de gaten en kan alsnog besluiten tot sluiting als het vaargedrag daar aanleiding toe geeft.
22: Russen houden meer contant geld buiten de bank sinds de oorlog met Oekraïne dichterbij is gekomen. In de eerste 7 maanden van dit jaar steeg de hoeveelheid cash met bijna 21 miljard euro. De sterkste toename sinds het begin van de oorlog. Droneaanvallen van Oekraïne reiken dit jaar tot diep in Rusland en zorgen voor verstoringen van brandstof, internet en transport. Die onzekerheid lijkt ervoor te zorgen dat Russen een voorraad contant geld achter de hand willen hebben. De topman van Sberbank, de grootste bank van Rusland, waarschuwde dat het toegenomen cashgebruik een probleem kan zijn voor het bankwezen.
23: De binnenvaart noemt het open blijven van het Amsterdam-Rijnkanaal in de nacht een belangrijk resultaat. Branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland was volop in gesprek met Rijkswaterstaat, nadat de vaarwegbeheerder had aangekondigd de vaarweg te sluiten vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. Een voorwaarde voor het open blijven is dat de binnenvaart zich houdt aan de veiligheidsregels, waaronder een iets verlaagde maximumsnelheid. De branchevereniging roept schippers dringend op zich aan de afgesproken regels te houden.
24: Op het dark web zijn gegevens gepubliceerd van miljoenen passagiers die via luchthavens van de Manchester Airports Group hebben gevlogen. Uit onderzoek van BNR blijkt dat er minstens duizenden Nederlandse slachtoffers zijn, waaronder waarschijnlijk de Nederlandse vrouw van de Britse premier Andy Burnham. Onder de luchthavenconcern vallen Manchester Airport, Stansted Airport en East Midlands Airport. Cybercriminelen publiceerden deze week de gegevens van bijna 9 miljoen passagiers en klanten op het dark web. De gelekte data bevat duizenden e-mailadressen met Nederlandse domeinen gekoppeld aan Nederlandse namen.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
25: Tot slot het sportnieuws. Ernest Stewart blijft tot 2030 directeur voetbalzaken van PSV. De Eindhovense club verlengde het in 2027 aflopende contract van de 57-jarige Amerikaan met 3 jaar. Sinds zijn aantreden in maart 2023 won PSV 3 landstitels, 1 keer de KNVB-beker en 2 keer de Johan Cruijffschaal. Stewart zegt dat PSV nog volop aan het bouwen is en dat de korte lijnen en goede samenwerking binnen de directie de kracht van de club vormen. Eerder verlengde algemeen directeur Marcel Brands en trainer Peter Bos ook al hun contract bij PSV. Femke Broeders-Bol heeft extra vertrouwen gekregen uit haar race op de 800 meter bij de Diamond League in Zürich. De 26-jarige atlete liep daar een nieuw Nederlands record van 1 minuut 54,71. Ze eindigde als tweede achter Europees kampioene Audrey Werro en liep 1/17 van een seconde van haar oude toptijd af. Broeders-Bol zegt dat ze heeft geleerd meer op zichzelf te vertrouwen en minder bang te zijn voor de 800 meter. Zaterdag loopt ze de laatste Diamond League-wedstrijd in Brussel. Oud-zwemster Ranomi Kromowidjojo treedt op 1 oktober toe tot de directie van Wereldzwembond World Aquatics. De drievoudige Olympisch kampioene krijgt als engagement director de taak om sporters te begeleiden en ondersteunen. Ze houdt toezicht op de ontwikkeling van atletenondersteuningssystemen en werkt samen met de afdelingen ontwikkeling en sport. Kromowidjojo stopte in 2022 met zwemmen en was vorig jaar ambassadeur van World Aquatics tijdens de wereldkampioenschappen in Singapore. Wielrenner Matthias Vacek heeft ook de tweede etappe van de ZLM Tour gewonnen. De Tsjech van Lidl Trek was een dag eerder al de beste in de openingstijdrit. Na 193,8 kilometer tussen Westkapelle en Heinkensand won hij de sprint van medevluchter Tim van Dijken. Danny van Poppel sprintte naar de derde plaats. Vacek blijft leider in het algemeen klassement. De derde etappe gaat vrijdag van Roosendaal naar Bergen-op-Zoom. AZ verhuurt verdediger Sam de Grant aan Lommel SK. De Alkmaarders namen de 21-jarige Nederlandse linkervleugelverdediger eind juli juist over van die Belgische club. De Grant tekende toen voor 4 jaar bij AZ. Volgens de club is het destijds afgesproken dat een directe verhuur mogelijk was voor zijn ontwikkeling. De Grant groeide op in België en debuteerde vorig jaar oktober bij Jong Oranje. Voetbalclubs hebben een recordbedrag uitgegeven op de transfermarkt. Wereldvoetbalbond FIFA registreerde meer dan 1250 transfers voor in totaal 8,4 miljard euro. Engelse clubs gaven met 2,6 miljard euro het meest uit, gevolgd door Italiaanse en Spaanse teams. Ook in het vrouwenvoetbal zijn records gebroken. De uitgaven zijn met bijna 25 miljoen euro verdubbeld. In totaal wisselden ruim 1400 voetbalsters van club. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, met soms een lichte bui. Het wordt zo'n 22 graden. De westenwind is matig, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond half tot zwaar bewolkt, met een enkele bui. De wind draait naar het zuidwesten. Vannacht blijft het rond de 17 graden, met nog een enkele bui. Morgenochtend wordt het een stuk onrustiger. Veel bewolking en regen, vooral in het noorden. Let op! Aan de westkust, in het Waddengebied en op het IJsselmeer wordt het hard tot stormachtig met windstoten tot 90 km per uur. Daarvoor geldt code geel. Morgenmiddag blijft het grijs met af en toe regen, maar in het noordwesten breekt de zon door. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een alcoholcontrole op Schiphol zijn 4 bemanningsleden positief getest. De politie en de Koninklijke Marechaussee voerden in 3 uur tijd 707 controles uit onder cabine- en cockpitpersoneel.
0: Een piloot had alcohol in zijn bloed onder de wettelijke limiet van 0,2 promiel, maar kreeg toch een vliegverbod van een uur opgelegd. Drie cabineleden hadden een te hoog alcoholpromillage. Twee van hen gingen akkoord met een transactievoorstel. De derde maakt gebruik van het recht op tegenonderzoek.
6: Het Openbaar Ministerie geeft uiterlijk donderdagmiddag de resterende namen van de ondertekenaars van de euthanasiebrief van Milou aan haar familie. De ouders van de 17-jarige Milou Verhoef verzochten in een kort geding om openbaring van de 14 ondertekenaars. In de brief uit 2024 vroeg een aantal van hen het OM om een verkennend strafrechtelijk onderzoek naar de ouders en behandelaars. De voorzieningenrechter sprak van uitzonderlijke omstandigheden. Hij ging niet mee in het standpunt van het OM dat daarvoor een wet open overheid verzoek nodig was. Milou overleed in 2023 aan euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden.
7: De provincie Noord-Brabant wil 150 miljoen euro investeren in de verduurzaming van woningen. Het geld gaat naar het Nationaal Warmtefonds, waar huishoudens een gunstige lening kunnen afsluiten voor bijvoorbeeld warmtepompen, zonnepanelen of isolatiematerialen. Naar schatting profiteren 13.000 huishoudens in de provincie van het fonds. Brabant gebruikt geld uit een potje dat is opgebouwd met de opbrengst van de verkoop van energiebedrijf Essent. Het plan moet eerst nog langs provinciale staten.
8: De verdachten die zijn aangehouden rondom de schietpartij in Overasselt worden vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Alle 35 verdachten zitten in beperkingen, waardoor het Openbaar Ministerie zeer terughoudend is met het verstrekken van informatie. De procedure neemt enige tijd in beslag, omdat elke verdachte individueel wordt voorgeleid. Vrijdag maakt het OM bekend hoeveel verdachten precies worden voorgeleid en mogelijk meer over de verdenkingen, leeftijd, woonplaats of nationaliteit.
9: Het Openbaar Ministerie verdenkt een 18-jarige man uit de gemeente Noord-Est-Friesland van zedenmisdrijven. De aanhouding volgt op verklaringen van twee meisjes en houdt verband met de uithuisplaatsing en onder toezichtstelling van meerdere kinderen bij een gezinshuis op een zorgboerderij in Veenklooster. De gezinshuisvader werd eerder dit jaar veroordeeld voor een zedendelict met een van de kinderen en zit vast. De kinderrechter greep in vanwege een nieuwe verdenking van zedendelicten door een ander gezinslid. Het OM deelt geen verdere informatie over de zaak.
11: De Belgische politie heeft donderdag drie Nederlanders opgepakt in Pelt na de vondst van een drugslab. De huiszoeking werd gedaan vanwege een Nederlands onderzoek naar drugsgerelateerde criminaliteit. Het lab werd gebruikt voor de chemische bewerking van procaïne, een stof die gebruikt kan worden als versnijdingsmiddel bij cocaïne. De drie gearresteerde Nederlanders zijn tussen de 41 en 45 jaar oud.
26: Dit was het Binnenlands Nieuws.
27: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
28: Nu het buitenlands nieuws.
29: Het Servische Openbaar Ministerie onderzoekt een georganiseerde groep die explosieven en drones naar EU-landen zou hebben gesmokkeld. Vier mensen zijn opgepakt, drie anderen worden nog gezocht. De groep haalde de explosieven en drones in Servië en bracht ze naar afgesproken plekken in de EU. Justitie kwam de groep op het spoor na de vondst van explosieven bij een gaspijpleiding op de grens met Hongarije in april. Het Duitse tijdschrift Der Spiegel meldt dat Duitsland onderzoekt of er een verband is met een drone-incident op vliegveld Leipzig vorige maand en de arrestatie van twee mannen op de Servisch-Hongaarse grens in juni. Bij het drone-incident in Leipzig werd een drone met explosieven gevonden.
30: Het lichaam van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic wordt donderdag in Servië verwacht.
29: Dat zegt de Servische president Aleksandar Vučić. Mladic overleed vorige maand in Nederland, waar hij een levenslange gevangenisstraf uitzat voor genocide tijdens de Bosnische burgeroorlog. Het internationaal restmechanisme voor straftribunalen in Den Haag heeft de vrijgave van het lichaam nog niet bevestigd. De Servische regering sprak eerder over een begrafenis met militaire eer, wat internationaal gevoelig ligt. De Israëlische minister van Defensie, Israel Katz, dreigt met een grootschalige reactie als Iran Israël aanvalt. Israël zal dan de gehele nationale militaire en civiele infrastructuur van Iran raken, inclusief de energieinfrastructuur, zegt Katz. Hij voegde eraan toe dat een Iraanse aanval Israël zou bevrijden van alle bestaande beperkingen. Katz zei woensdag dat Israël zich voorbereidt op een mogelijke Iraanse aanval tijdens het Joodse nieuwjaarsfeest Rosh Hashanah, dat plaatsvindt van 11 tot en met 13 september. Bij Amerikaanse aanvallen in Iran zijn 9 Iraanse militairen omgekomen. Het gaat om 3 legerpiloten en 6 marineleden, meldt het Iraanse persbureau Tasnim. De aanvallen vonden plaats in de nacht van dinsdag op woensdag in het zuiden van het land. Afgelopen weekend laaide de strijd tussen de VS en Iran na enkele weken weer op. De onderhandelingen tussen beide landen over vrede zijn vastgelopen. De Britse regering heeft de hoogste Russische diplomaat in Londen ontboden vanwege het drone-incident bij de luchthaven van Leipzig begin augustus. Berlijn houdt Rusland verantwoordelijk voor die aanval. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de actie schandalig en roekeloos. Eerder ontboden ook Duitsland, Frankrijk en Nederland al Russische diplomaten. De Russische ambassade spreekt van onbewezen en absurde beschuldigingen. Duitsland trekt nog eens 250 miljoen euro uit voor de energiesector in Oekraïne. Het geld is bedoeld voor dringend reparatiewerk, zodat burgers toegang houden tot elektriciteit. Rusland heeft in het verleden herhaaldelijk de energiesector van Oekraïne bestookt. Daardoor kwamen afgelopen winter miljoenen burgers in ijskoude maanden zonder verwarming te zitten. Internationale geldschieters hebben sinds het begin van de oorlog ongeveer 2,4 miljard euro opgebracht voor de Oekraïnse energiesector. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
27: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
28: En nu het economisch nieuws. Andere controleurs kunnen het werk overnemen van de 3 geschorste kwaliteitsborgingsbureaus. Dat meldt de Vereniging Kwaliteitsborging Nederland. De brancheorganisatie wil voorkomen dat tot 1300 bouwprojecten stil komen te liggen. Kwaliteitsborgers controleren tijdens het ontwerp en op de bouwplaats of eenvoudige gebouwen zoals eengezinswoningen voldoen aan de technische eisen. De vereniging heeft haar leden gevraagd zoveel mogelijk aanvragen van getroffen opdrachtgevers en aannemers op te pakken. Lingeriemerk Victoria's Secret is donderdag onderuit gegaan op de beurs in New York. Beleggers zetten het aandeel 11,2% lager nadat het bedrijf de verwachtingen weliswaar verhoogde, maar een trager groeitempo liet zien. Topvrouw Hillary Super probeert Victoria's Secret nieuw leven in te blazen door de focus te leggen op BH's en het op jongvolwassenen gerichte merk Pink. Cloud-dienstverlener Snowflake ging juist 24,2% omhoog, na beter dan verwachte kwartaalresultaten en een verhoogde omzetverwachting voor het hele jaar. Nvidia neemt AI-bedrijf Hugging Face over voor ruim $12,9 miljard. Omgerekend ongeveer 11,1 miljard euro. Dat meldt topman Jensen Huang van de chipverkoper donderdag. Hugging Face is een populair platform voor programmeurs met meer dan 18 miljoen gebruikers. Met de overname wil Nvidia het platform opschalen en de toegang tot AI voor ontwikkelaars en instellingen wereldwijd vergroten. Nvidia deed het afgelopen jaar een hele reeks deals en overnames, waaronder onlangs een licentieovereenkomst van $6 miljard met startup Poolside. Rijkswaterstaat schrapt de nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal. Door aanvullende veiligheidsmaatregelen kan de vaarweg toch open blijven, ondanks een tekort aan verkeersbegeleiders. Vanaf 10 uur 's avonds geldt op smalle delen een iets lagere maximumsnelheid van 15 km per uur. De binnenvaart heeft beloofd zich beter aan de veiligheidsregels te houden. Rijkswaterstaat houdt de scheepvaart nauwlettend in de gaten en kan alsnog besluiten tot sluiting als het vaargedrag daar aanleiding toe geeft. Russen houden meer contant geld buiten de bank sinds de oorlog met Oekraïne dichterbij is gekomen. In de eerste 7 maanden van dit jaar steeg de hoeveelheid cash met bijna €21 miljard. De sterkste toename sinds het begin van de oorlog. Droneaanvallen van Oekraïne reiken dit jaar tot diep in Rusland en zorgen voor verstoringen van brandstof, internet en transport. Die onzekerheid lijkt ervoor te zorgen dat Russen een voorraad contant geld achter de hand willen hebben. De topman van Sberbank, de grootste bank van Rusland, waarschuwde dat het toegenomen cashgebruik een probleem kan zijn voor het bankwezen.
29: De binnenvaart noemt het open blijven van het Amsterdam-Rijnkanaal in de nacht een belangrijk resultaat. Branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland was volop in gesprek met Rijkswaterstaat, nadat de vaarwegbeheerder had aangekondigd de vaarweg te sluiten vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. Een voorwaarde voor het open blijven is dat de binnenvaart zich houdt aan de veiligheidsregels, waaronder een iets verlaagde maximumsnelheid. De branchevereniging roept schippers dringend op zich aan de afgesproken regels te houden.
28: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. Erne Stewart blijft tot 2030 directeur voetbalzaken van PSV. De Eindhovense club verlengde het in 2027 aflopende contract van de 57-jarige Amerikaan met 3 jaar. Sinds zijn aantreden in maart 2023 won PSV 3 landstitels, 1 keer de KNVB-beker en 2 keer de Johan Cruijffschaal. Stewart zegt dat PSV nog volop aan het bouwen is en dat de korte lijnen en goede samenwerking binnen de directie de kracht van de club vormen. Eerder verlengde algemeen directeur Marcel Brands en trainer Peter Bos ook al hun contract bij PSV.
12: Oud-zwemster Ranomi Kromowidjojo treedt op 1 oktober toe tot de directie van Wereldzwembond World Aquatics. De drievoudig Olympisch kampioene krijgt als engagement director de taak om sporters te begeleiden en ondersteunen. Ze houdt toezicht op de ontwikkeling van atletenondersteuningssystemen en werkt samen met de afdelingen ontwikkeling en sport. Kromowidjojo stopte in 2022 met zwemmen en was vorig jaar ambassadeur van World Aquatics tijdens de wereldkampioenschappen in Singapore. Wielrenner Matthias Vacek heeft ook de 2e etappe van de ZLM Tour gewonnen. De Tsjech van Lidl Trek was een dag eerder al de beste in de openingstijdrit. Na 193,8 kilometer tussen Westkapelle en Heinkensand won hij de sprint van medevluchter Tim van Dijken. Danny van Poppel sprintte naar de 3e plaats. Vacek blijft leider in het algemeen klassement. De 3e etappe gaat vrijdag van Roosendaal naar Bergen op Zoom.
13: Voetbalclubs hebben een recordbedrag uitgegeven op de transfermarkt. Wereldvoetbalbond FIFA registreerde meer dan 1250 transfers voor in totaal €8,4 miljard. Engelse clubs gaven met €2,6 miljard het meest uit, gevolgd door Italiaanse en Spaanse teams. Ook in het vrouwenvoetbal zijn records gebroken. De uitgaven zijn met bijna €25 miljoen verdubbeld. In totaal wisselden ruim 1400 voetbalsters van club. AZ verhuurt verdediger Sam de Grant aan Lommel SK. De Alkmaarders namen de 21-jarige Nederlandse linkervleugelverdediger eind juli juist over van die Belgische club. De Grant tekende toen voor 4 jaar bij AZ. Volgens de club is het destijds afgesproken dat een directe verhuur mogelijk was voor zijn ontwikkeling. De Grant groeide op in België en debuteerde vorig jaar oktober bij Jong Oranje. Jordi Cruijff vindt niet dat hij als technisch directeur van Ajax te veel risico heeft genomen in de transferperiode.
14: Ajax haalde 11 nieuwe spelers, waaronder transfervrije krachten als Julian Brandt, 30, Deli Blind, 36 en Sofyan Amrabat, 30. Cruijff zegt dat transfervrije spelers juist minder risicovol zijn, omdat je bij tegenvallende prestaties kunt onderhandelen of het contract kunt verscheuren. Bij een gekochte speler betaal je een transfersom en kun je niet meer onderhandelen als het misgaat. Zonder Champions League-inkomsten moet Ajax volgens hem extreem creatief zijn en huren met een optie is dan verstandiger dan kopen. Dit was het laatste sportnieuws.
15: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, met soms een lichte bui. Het wordt zo'n 22 graden. De westenwind is matig, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond half tot zwaar bewolkt met een enkele bui. De wind draait naar het zuidwesten. Vannacht blijft het rond de 17 graden met nog een enkele bui. Morgenochtend wordt het een stuk onrustiger. Veel bewolking en regen, vooral in het noorden. Let op, aan de westkust, in het Waddengebied en op het IJsselmeer wordt het hard tot stormachtig met windstoten tot 90 km per uur. Daarvoor geldt code geel. Morgenmiddag blijft het grijs met af en toe regen, maar in het noordwesten breekt de zon door. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
19: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws.
21: Bij een alcoholcontrole op Schiphol zijn 4 bemanningsleden positief getest. De politie en de Koninklijke Marechaussee voerden in 3 uur tijd 707 controles uit onder cabine- en cockpitpersoneel. Een piloot had alcohol in zijn bloed onder de wettelijke limiet van 0,2 promiel, maar kreeg toch een vliegverbod van een uur opgelegd. 3 cabineleden hadden een te hoog alcoholpromillage. 2 van hen gingen akkoord met een transactievoorstel. De derde maakt gebruik van het recht op tegenonderzoek.
22: Het Openbaar Ministerie geeft uiterlijk donderdagmiddag de resterende namen van de ondertekenaars van de euthanasiebrief van Milou aan haar familie. De ouders van de 17-jarige Milou Verhoef verzochten in een kort geding om openbaring van de 14 ondertekenaars. In de brief uit 2024 vroeg een aantal van hen het OM om een verkennend strafrechtelijk onderzoek naar de ouders en behandelaars. De voorzieningenrechter sprak van uitzonderlijke omstandigheden. Hij ging niet mee in het standpunt van het OM dat daarvoor een wet open overheid verzoek nodig was. Milou overleed in 2023 aan euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden.
23: De provincie Noord-Brabant wil 150 miljoen euro investeren in de verduurzaming van woningen. Het geld gaat naar het Nationaal Warmtefonds, waar huishoudens een gunstige lening kunnen afsluiten voor bijvoorbeeld warmtepompen, zonnepanelen of isolatiematerialen. Naar schatting profiteren 13.000 huishoudens in de provincie van het fonds. Brabant gebruikt geld uit een potje dat is opgebouwd met de opbrengst van de verkoop van energiebedrijf Essent. Het plan moet eerst nog langs Provinciale Staten.
24: De verdachten die zijn aangehouden rondom de schietpartij in Overasselt worden vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Alle 35 verdachten zitten in beperkingen, waardoor het Openbaar Ministerie zeer terughoudend is met het verstrekken van informatie. De procedure neemt enige tijd in beslag, omdat elke verdachte individueel wordt voorgeleid. Vrijdag maakt het OM bekend hoeveel verdachten precies worden voorgeleid en mogelijk meer over de verdenkingen, leeftijd, woonplaats of nationaliteit.
30: Het Openbaar Ministerie verdenkt een 18-jarige man uit de gemeente Noord-Est-Friesland van zedenmisdrijven. De aanhouding volgt op verklaringen van twee meisjes en houdt verband met de uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling van meerdere kinderen bij een gezinshuis op een zorgboerderij in Veenklooster. De gezinshuisvader werd eerder dit jaar veroordeeld voor een zedendelict met een van de kinderen en zit vast. De kinderrechter greep in vanwege een nieuwe verdenking van zedendelicten door een ander gezinslid. Het OM deelt geen verdere informatie over de zaak.

0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Het Servische Openbaar Ministerie onderzoekt een georganiseerde groep die explosieven en drones naar EU-landen zou hebben gesmokkeld. 4 mensen zijn opgepakt, 3 anderen worden nog gezocht. De groep haalde de explosieven en drones in Servië en bracht ze naar afgesproken plekken in de EU. Justitie kwam de groep op het spoor na de vondst van explosieven bij een gaspijpleiding op de grens met Hongarije in april. Het Duitse tijdschrift Der Spiegel meldt dat Duitsland onderzoekt of er een verband is met een drone-incident op vliegveld Leipzig vorige maand en de arrestatie van 2 mannen op de Servisch-Hongaarse grens in juni. Bij het drone-incident in Leipzig werd een drone met explosieven gevonden. Het lichaam van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic wordt donderdag in Servië verwacht. Dat zegt de Servische president Aleksandar Vučić. Mladic overleed vorige maand in Nederland, waar hij een levenslange gevangenisstraf uitzat voor genocide tijdens de Bosnische burgeroorlog. Het internationaal restmechanisme voor straftribunalen in Den Haag heeft de vrijgave van het lichaam nog niet bevestigd. De Servische regering sprak eerder over een begrafenis met militaire eer, wat internationaal gevoelig ligt. De Israëlische minister van Defensie, Israel Katz, dreigt met een grootschalige reactie als Iran Israël aanvalt. Israël zal dan de gehele nationale militaire en civiele infrastructuur van Iran raken, inclusief de energieinfrastructuur, zegt Katz. Hij voegde eraan toe dat een Iraanse aanval Israël zou bevrijden van alle bestaande beperkingen. Katz zei woensdag dat Israël zich voorbereidt op een mogelijke Iraanse aanval tijdens het Joodse nieuwjaarsfeest Rosh Hashanah, dat plaatsvindt van 11 tot en met 13 september. Bij Amerikaanse aanvallen in Iran zijn 9 Iraanse militairen omgekomen. Het gaat om 3 legerpiloten en 6 marineleden, meldt het Iraanse persbureau Tasnim. De aanvallen vonden plaats in de nacht van dinsdag op woensdag in het zuiden van het land. Afgelopen weekend laaide de strijd tussen de VS en Iran na enkele weken weer op. De onderhandelingen tussen beide landen over vrede zijn vastgelopen. De Britse regering heeft de hoogste Russische diplomaat in Londen ontboden vanwege het drone-incident bij de luchthaven van Leipzig begin augustus. Berlijn houdt Rusland verantwoordelijk voor die aanval. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de actie schandalig en roekeloos. Eerder ontboden ook Duitsland, Frankrijk en Nederland al Russische diplomaten. De Russische ambassade spreekt van onbewezen en absurde beschuldigingen. Duitsland trekt nog eens 250 miljoen euro uit voor de energiesector in Oekraïne. Het geld is bedoeld voor dringend reparatiewerk, zodat burgers toegang houden tot elektriciteit. Rusland heeft in het verleden herhaaldelijk de energiesector van Oekraïne bestookt. Daardoor kwamen afgelopen winter miljoenen burgers in ijskoude maanden zonder verwarming te zitten. Internationale geldschieters hebben sinds het begin van de oorlog ongeveer 2,4 miljard euro opgebracht voor de Oekraïnse energiesector. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Andere controleurs kunnen het werk overnemen van de 3 geschorste kwaliteitsborgingsbureaus. Dat meldt de Vereniging Kwaliteitsborging Nederland. De brancheorganisatie wil voorkomen dat tot 1300 bouwprojecten stil komen te liggen. Kwaliteitsborgers controleren tijdens het ontwerp en op de bouwplaats of eenvoudige gebouwen zoals eengezinswoningen voldoen aan de technische eisen. De vereniging heeft haar leden gevraagd

0: zoveel mogelijk aanvragen van getroffen opdrachtgevers en aannemers op te pakken. Lingeriemerk Victoria's Secret is donderdag onderuit gegaan op de beurs in New York. Beleggers zetten het aandeel 11,2% lager nadat het bedrijf de verwachtingen weliswaar verhoogde, maar een trager groeitempo liet zien. Topvrouw Hillary Super probeert Victoria's Secret nieuw leven in te blazen door de focus te leggen op BH's en het op jongvolwassenen gerichte merk Pink. Clouddienstverlener Snowflake ging juist 24,2% omhoog, na beter dan verwachte kwartaalresultaten en een verhoogde omzetverwachting voor het hele jaar. Nvidia neemt AI-bedrijf Hugging Face over voor ruim 12,9 miljard dollar. Omgerekend ongeveer 11,1 miljard euro. Dat meldt topman Jensen Huang van de chipverkoper donderdag. Hugging Face is een populair platform voor programmeurs met meer dan 18 miljoen gebruikers. Met de overname wil Nvidia het platform opschalen en de toegang tot AI voor ontwikkelaars en instellingen wereldwijd vergroten. Nvidia deed het afgelopen jaar een hele reeks deals en overnames, waaronder onlangs een licentieovereenkomst van 6 miljard dollar met startup Poolside. Rijkswaterstaat schrapt de nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal. Door aanvullende veiligheidsmaatregelen kan de vaarweg toch open blijven, ondanks een tekort aan verkeersbegeleiders. Vanaf 10 uur 's avonds geldt op smalle delen een iets lagere maximumsnelheid van 15 km per uur. De binnenvaart heeft beloofd zich beter aan de veiligheidsregels te houden. Rijkswaterstaat houdt de scheepvaart nauwlettend in de gaten en kan alsnog besluiten tot sluiting als het vaargedrag daar aanleiding toe geeft. Russen houden meer contant geld buiten de bank sinds de oorlog met Oekraïne dichterbij is gekomen. In de eerste 7 maanden van dit jaar steeg de hoeveelheid cash met bijna 21 miljard euro. De sterkste toename sinds het begin van de oorlog. Droneaanvallen van Oekraïne reiken dit jaar tot diep in Rusland en zorgen voor verstoringen van brandstof, internet en transport. Die onzekerheid lijkt ervoor te zorgen dat Russen een voorraad contant geld achter de hand willen hebben. De topman van Sberbank, de grootste bank van Rusland, waarschuwde dat het toegenomen cashgebruik een probleem kan zijn voor het bankwezen. De binnenvaart noemt het openblijven van het Amsterdam-Rijnkanaal in de nacht een belangrijk resultaat. Branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland was volop in gesprek met Rijkswaterstaat, nadat de vaarwegbeheerder had aangekondigd de vaarweg te sluiten vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. Een voorwaarde voor het openblijven is dat de binnenvaart zich houdt aan de veiligheidsregels, waaronder een iets verlaagde maximumsnelheid. De branchevereniging roept schippers dringend op zich aan de afgesproken regels te houden. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Erne Stewart blijft tot 2030 directeur voetbalzaken van PSV. De Eindhovense club verlengde het in 2027 aflopende contract van de 57-jarige Amerikaan met 3 jaar. Sinds zijn aantreden in maart 2023 won PSV 3 landstitels, 1 keer de KNVB-beker en 2 keer de Johan Cruijffschaal. Stewart zegt dat PSV nog volop aan het bouwen is en dat de korte lijnen en goede samenwerking binnen de directie de kracht van de club vormen. Eerder verlengde algemeen directeur Marcel Brands en trainer Peter Bos ook al hun contract bij PSV.
2: Oud-zwemster Ranomi Kromowidjojo treedt op 1 oktober toe tot de directie van Wereldzwembond World Aquatics. De drievoudig Olympisch kampioene krijgt als engagement director de taak om sporters te begeleiden en ondersteunen. Ze houdt toezicht op de ontwikkeling van atletenondersteuningssystemen en werkt samen met de afdelingen ontwikkeling en sport. Kromowidjojo stopte in 2022 met zwemmen en was vorig jaar ambassadeur van World Aquatics tijdens de wereldkampioenschappen in Singapore. Wielrenner Matthias Vacek heeft ook de 2e etappe van de ZLM Tour gewonnen. De Tsjech van Lidl Trek was een dag eerder al de beste in de openingstijdrit. Na 193,8 kilometer tussen Westkapelle en Heinkensand won hij de sprint van medevluchter Tim van Dijken. Danny van Poppel sprintte naar de 3e plaats. Vacek blijft leider in het algemeen klassement. De derde etappe gaat vrijdag van Roosendaal naar Bergen op Zoom. Voetbalclubs hebben een recordbedrag uitgegeven op de transfermarkt. Wereldvoetbalbond FIFA registreerde meer dan 1250 transfers voor in totaal 8,4 miljard euro. Engelse clubs gaven met 2,6 miljard euro het meest uit, gevolgd door Italiaanse en Spaanse teams. Ook in het vrouwenvoetbal zijn records gebroken. De uitgaven zijn met bijna 25 miljoen euro verdubbeld. In totaal wisselden ruim 1400 voetbalsters van club. AZ verhuurt verdediger Sam de Grant aan Lommel SK. De Alkmaarders namen de 21-jarige Nederlandse linkervleugelverdediger eind juli juist over van die Belgische club. De Grant tekende toen voor 4 jaar bij AZ. Volgens de club is het destijds afgesproken dat een directe verhuur mogelijk was voor zijn ontwikkeling. De Grant groeide op in België en debuteerde vorig jaar oktober bij Jong Oranje. Jordi Cruijff vindt niet dat hij als technisch directeur van Ajax te veel risico heeft genomen in de transferperiode. Ajax haalde 11 nieuwe spelers, waaronder transfervrije krachten als Julian Brandt, 30, Daley Blind, 36 en Sofyan Amrabat, 30. Cruijff zegt dat transfervrije spelers juist minder risicovol zijn, omdat je bij tegenvallende prestaties kunt onderhandelen of het contract kunt verscheuren. Bij een gekochte speler betaal je een transfersom en kun je niet meer onderhandelen als het misgaat. Zonder Champions League-inkomsten moet Ajax volgens hem extreem creatief zijn en huren met een optie is dan verstandiger dan kopen. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, met soms een lichte bui. Het wordt rond de 22 graden. De westenwind is matig, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond half tot zwaar bewolkt met een enkele bui. De wind draait naar het zuidwesten. Vannacht nog een enkele bui, minimaal 17 graden. Morgenochtend wordt het grijs met regen. Vooral in het noorden kan het flink doorregenen. Let op, in het westelijk kust- en waddengebied en op het IJsselmeer wordt het hard tot stormachtig, met windstoten tot 90 km per uur. Code geel is afgegeven. Morgenmiddag blijft het bewolkt met af en toe regen. In het noordwesten klaart het op. De temperatuur daalt naar 18 tot 20 graden. De wind neemt wat af. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie verdenkt een 18-jarige man uit de gemeente Noord-Oost-Friesland van zedenmisdrijven. De aanhouding volgt op verklaringen van twee meisjes en houdt verband met een gezinshuis op een zorgboerderij in Veenklooster. De gezinshuisvader werd eerder dit jaar veroordeeld voor een zedendelict met een van de kinderen en zit vast. De kinderrechter heeft 6 kinderen uit het gezinshuis laten halen of onder toezicht geplaatst. Volgens de rechter biedt het gezinshuis geen veilige en stabiele omgeving meer om kinderen groot te brengen. Bij een alcoholcontrole op Schiphol zijn 4 bemanningsleden positief getest. De politie en de Koninklijke Marechaussee voerden in 3 uur tijd 707 controles uit onder cabine- en cockpitpersoneel. Een piloot kreeg een vliegverbod van 1 uur omdat hij alcohol in zijn bloed had. Al lag dat onder de wettelijke limiet. 3 cabineleden hadden een te hoog alcoholpromillage en kregen boetes tussen de 850 en 1000 euro. Het vliegtuigpersoneel mag 10 uur voor een vlucht geen alcohol drinken. Woensdag 9 september rijden er de hele dag geen NS-treinen in Nederland door een landelijke 24-uur staking in het openbaar vervoer.
6: Alleen luchthaven Schiphol blijft beperkt bereikbaar. Vakbonden hebben de actie aangekondigd vanwege de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. NS-topman Wouter Koolmees roept vakbonden, het kabinet en werkgevers op om weer om tafel te gaan. Ook het stads- en streekvervoer in onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag ligt die dag volledig stil. De verdachten die zijn aangehouden rondom de schietpartij in Overasselt worden vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Alle 35 verdachten zitten in beperkingen, waardoor het Openbaar Ministerie zeer terughoudend is met het verstrekken van informatie. De procedure neemt enige tijd in beslag, omdat elke verdachte individueel wordt voorgeleid. Vrijdag maakt het OM bekend hoeveel verdachten precies worden voorgeleid en mogelijk meer over de verdenkingen, leeftijd, woonplaats of nationaliteit. Het Openbaar Ministerie geeft uiterlijk donderdagmiddag de resterende namen van de ondertekenaars van de euthanasiebrief van Milou aan haar familie. De ouders van de 17-jarige Milou Verhoef verzochten in een kort geding om openbaring van de 14 ondertekenaars. In de brief uit 2024 vroeg een aantal van hen het OM om een verkennend strafrechtelijk onderzoek naar de ouders en behandelaars. De voorzieningenrechter sprak van uitzonderlijke omstandigheden. Er ging niet mee in het standpunt van het OM dat daarvoor een wet open overheid verzoek nodig was. Milou overleed in 2023 aan euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. De provincie Noord-Brabant wil 150 miljoen euro investeren in de verduurzaming van woningen. Het geld gaat naar het Nationaal Warmtefonds, waar huishoudens een gunstige lening kunnen afsluiten voor bijvoorbeeld warmtepompen, zonnepanelen of isolatiematerialen. Naar schatting profiteren 13.000 huishoudens in de provincie van het fonds. Brabant gebruikt geld uit een potje dat is opgebouwd met de opbrengst van de verkoop van energiebedrijf Essent. Het plan moet eerst nog langs Provinciale Staten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Het Noorse ministerie van Justitie en Veiligheid voert vanaf vrijdag tot 14 september tijdelijke grenscontroles uit vanwege de uitvaart van koning Harald. De op vrijdag overleden koning wordt woensdag 9 september begraven. De controles moeten voorkomen dat personen of groepen die het evenement willen verstoren Noorwegen binnenreizen. Noorwegen is onderdeel van de Schengenzone, maar kan in uitzonderlijke gevallen tijdelijk grenscontroles invoeren. De Noorse politiechef zegt dat het gewone reisverkeer nauwelijks wordt geraakt en dat er geen vertragingen ontstaan bij de grens. Het Servische Openbaar Ministerie onderzoekt een georganiseerde groep die explosieven en drones naar EU-landen zou hebben gesmokkeld. 4 mensen zijn opgepakt, 3 anderen worden nog gezocht. De groep haalde de explosieven en drones in Servië en bracht ze naar afgesproken plekken in de EU. Justitie kwam de groep op het spoor na de vondst van explosieven bij een gaspijpleiding op de grens met Hongarije in april. Het Duitse tijdschrift Der Spiegel meldt dat Duitsland onderzoekt of er een verband is met een drone-incident op vliegveld Leipzig vorige maand en de arrestatie van 2 mannen op de Servisch-Hongaarse grens in juni. Bij het drone-incident in Leipzig werd een drone met explosieven gevonden. Het lichaam van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic wordt donderdag in Servië verwacht. Dat zegt de Servische president Aleksandar Vučić. Mladic overleed vorige maand in Nederland, waar hij een levenslange gevangenisstraf uitzat voor genocide tijdens de Bosnische burgeroorlog. Het internationaal restmechanisme voor straftribunalen in Den Haag heeft de vrijgave van het lichaam nog niet bevestigd. De Servische regering sprak eerder over een begrafenis met militaire eer, wat internationaal gevoelig ligt. De Israëlische minister van Defensie, Israël Katz, dreigt met een grootschalige reactie als Iran Israël aanvalt. Israël zal dan de gehele nationale militaire en civiele infrastructuur van Iran raken, inclusief de energieinfrastructuur, zegt Katz. Hij voegde eraan toe dat een Iraanse aanval Israël zou bevrijden van alle bestaande beperkingen. Katz zei woensdag dat Israël zich voorbereidt op een mogelijke Iraanse aanval tijdens het Joodse nieuwjaarsfeest Rosh Hashanah, dat plaatsvindt van 11 tot en met 13 september. De Britse regering heeft de hoogste Russische diplomaat in Londen ontboden vanwege het drone-incident bij de luchthaven van Leipzig begin augustus. Berlijn houdt Rusland verantwoordelijk voor die aanval. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de actie schandalig en roekeloos. Eerder ontboden ook Duitsland, Frankrijk en Nederland al Russische diplomaten. De Russische ambassade spreekt van onbewezen en absurde beschuldigingen. Bij Amerikaanse aanvallen in Iran zijn 9 Iraanse militairen omgekomen. Het gaat om 3 legerpiloten en 6 marineleden, meldt het Iraanse persbureau Tasnim. De aanvallen vonden plaats in de nacht van dinsdag op woensdag in het zuiden van het land. Afgelopen weekend laaide de strijd tussen de VS en Iran na enkele weken weer op. De onderhandelingen tussen beide landen over vrede zijn vastgelopen.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. Andere controleurs voor bouwprojecten kunnen het werk van de 3 geschorste kwaliteitsborgers overnemen. Dat meldt de Vereniging Kwaliteitsborging Nederland. De brancheorganisatie wil voorkomen dat tot 1300 projecten stil komen te liggen. Kwaliteitsborgers controleren of eenvoudige gebouwen, zoals eengezinswoningen, voldoen aan de technische eisen. De vereniging heeft haar leden gevraagd zoveel mogelijk aanvragen van getroffenwetgevers en aannemers op te pakken.
9: Lingeriemerk Victoria's Secret is donderdag onderuit gegaan op de beurs in New York. Beleggers zetten het aandeel 11,2% lager nadat het bedrijf de verwachtingen weliswaar verhoogde, maar een trager groeitempo liet zien. Topvrouw Hillary Super probeert Victoria's Secret nieuw leven in te blazen door de focus te leggen op BH's en het op jongvolwassenen gerichte merk Pink. Clouddienstverlener Snowflake ging juist 24,2% omhoog, na beter dan verwachte kwartaalresultaten en een verhoogde omzetverwachting voor het hele jaar.
10: Nvidia neemt AI-bedrijf Hugging Face over voor ruim $12,9 miljard, omgerekend ongeveer €11,1 miljard. Dat meldt topman Jensen Huang van de chipverkoper donderdag. Hugging Face is een populair platform voor programmeurs met meer dan 18 miljoen gebruikers. Met de overname wil Nvidia het platform opschalen en de toegang tot AI voor ontwikkelaars en instellingen wereldwijd vergroten. Nvidia deed het afgelopen jaar een hele reeks deals en overnames, waaronder onlangs een licentieovereenkomst van $6 miljard met startup Poolside.
11: Rijkswaterstaat schrapt de nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal. Door aanvullende veiligheidsmaatregelen kan de vaarweg toch open blijven, ondanks een tekort aan verkeersbegeleiders. Vanaf 10 uur 's avonds geldt op smalle delen een iets lagere maximumsnelheid van 15 km per uur. De binnenvaart heeft beloofd zich beter aan de veiligheidsregels te houden. Rijkswaterstaat houdt de scheepvaart nauwlettend in de gaten en kan alsnog besluiten tot sluiting als het vaargedrag daar aanleiding toe geeft.
12: Russen houden meer contant geld buiten de bank sinds de oorlog met Oekraïne dichterbij is gekomen. In de eerste 7 maanden van dit jaar steeg de hoeveelheid cash met bijna €21 miljard. De sterkste toename sinds het begin van de oorlog. Droneaanvallen van Oekraïne reiken dit jaar tot diep in Rusland en zorgen voor verstoringen van brandstof, internet en transport. Die onzekerheid lijkt ervoor te zorgen dat Russen een voorraad contant geld achter de hand willen hebben.
13: De topman van Sberbank, de grootste bank van Rusland, waarschuwde dat het toegenomen cashgebruik een probleem kan zijn voor het bankwezen.
14: De binnenvaart noemt het openblijven van het Amsterdam-Rijnkanaal in de nacht een belangrijk resultaat. Branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland was volop in gesprek met Rijkswaterstaat, nadat de vaarwegbeheerder had aangekondigd de vaarweg te sluiten vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. Een voorwaarde voor het openblijven is dat de binnenvaart zich houdt aan de veiligheidsregels, waaronder een iets verlaagde maximumsnelheid. De branchevereniging roept schippers dringend op zich aan de afgesproken regels te houden.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws. Ernest Stewart blijft tot 2030 directeur voetbalzaken van PSV. De Eindhovense club verlengde het in 2027 aflopende contract van de 57-jarige Amerikaan met 3 jaar. Sinds zijn aantreden in maart 2023 won PSV 3 landstitels, 1 keer de KNVB-beker en 2 keer de Johan Cruijffschaal. Stewart zegt dat PSV nog volop aan het bouwen is en dat de korte lijnen en goede samenwerking binnen de directie de kracht van de club vormen. Eerder verlengde algemeen directeur Marcel Brands en trainer Peter Bos ook al hun contract bij PSV.
17: Oud-zwemster Ranomi Kromowidjojo treedt op 1 oktober toe tot de directie van Wereldzwembond World Aquatics. De drievoudige Olympisch kampioene krijgt als engagement director de taak om sporters te begeleiden en ondersteunen. Ze houdt toezicht op de ontwikkeling van atletenondersteuningssystemen en werkt samen met de afdelingen ontwikkeling en sport. Kromowidjojo stopte in 2022 met zwemmen en was vorig jaar ambassadeur van World Aquatics tijdens de wereldkampioenschappen in Singapore. Wielrenner Matthias Vacek heeft ook de tweede etappe van de ZLM Tour gewonnen. De Tsjech van Lidl Trek was een dag eerder al de beste in de openingstijdrit. Na 193,8 kilometer tussen Westkapelle en Heinkensand won hij de sprint van medevluchter Tim van Dijken. Danny van Poppel sprintte naar de derde plaats. Vacek blijft leider in het algemeen klassement. De derde etappe gaat vrijdag van Roosendaal naar Bergen op Zoom. Voetbalclubs hebben een recordbedrag uitgegeven op de transfermarkt. Wereldvoetbalbond FIFA registreerde meer dan 1250 transfers voor in totaal 8,4 miljard euro. Engelse clubs gaven met 2,6 miljard euro het meest uit, gevolgd door Italiaanse en Spaanse teams. Ook in het vrouwenvoetbal zijn records gebroken. De uitgaven zijn met bijna 25 miljoen euro verdubbeld. In totaal wisselden ruim 1400 voetbalsters van club. AZ verhuurt verdediger Sam de Grant aan Lommel SK. De Alkmaarders namen de 21-jarige Nederlandse linkervleugelverdediger eind juli juist over van die Belgische club. De Grant tekende toen voor 4 jaar bij AZ. Volgens de club is het destijds afgesproken dat een directe verhuur mogelijk was voor zijn ontwikkeling. De Grant groeide op in België en debuteerde vorig jaar oktober bij Jong Oranje. Jordi Cruijff vindt niet dat hij als technisch directeur van Ajax te veel risico heeft genomen in de transferperiode. Ajax haalde 11 nieuwe spelers, waaronder transfervrije krachten als Julian Brandt, 30, Daley Blind, 36 en Sofyan Amrabat, 30. Cruijff zegt dat transfervrije spelers juist minder risicovol zijn, omdat je bij tegenvallende prestaties kunt onderhandelen of het contract kunt verscheuren. Bij een gekochte speler betaal je een transfersom en kun je niet meer onderhandelen als het misgaat. Zonder Champions League-inkomsten moet Ajax volgens hem extreem creatief zijn en huren met een optie is dan verstandiger dan kopen. Dit was het laatste sportnieuws.
18: Je luistert naar Talk Radio.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
20: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag af en toe zon met soms een lichte bui. Het wordt rond 22 graden bij een matige westenwind. Aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig.
1: Vanavond half tot zwaar bewolkt met een enkele bui. De wind draait naar het zuidwesten. Vannacht blijft het rond de 17 graden met af en toe een bui. De wind uit het zuidwesten steekt langs de kust flink op. Morgenochtend wordt het onstuimig. Regelmatig regen, vooral in het noorden veel. In het westelijk kust- en waddengebied, op het Wadden- en IJsselmeer, kan de wind uitgroeien tot windkracht 7 of 8, met zware windstoten tot 90 km per uur. Code geel is van kracht. Middags wat zon in het noordwesten. Temperatuur tussen 18 en 23 graden. De wind neemt later wat af.
21: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws. Woensdag 9 september rijden er de hele dag geen NS-treinen in Nederland door een landelijke 24-uur staking in het openbaar vervoer. Vakbonden voeren actie tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Alleen de Airport Sprinter tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp rijdt wel, 4 keer per uur. Ook het stads- en streekvervoer ligt stil. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag rijden geen trams, bussen en metro's. NS-topman Wouter Koolmees roept vakbonden, kabinet en werkgevers op om weer om tafel te gaan en tot een akkoord te komen. Het kabinet had geen tunnelvisie tijdens de coronapandemie, zegt toenmalig zorgminister Hugo de Jonge tegen de coronacommissie. Volgens hem waren er voldoende reflectiemomenten en konden alle kabinetsleden altijd hun zegje doen. De Jonge zegt dat het kabinet standvastig was in het voornemen om kwetsbare mensen te beschermen en te voorkomen dat de zorg overbelast zou raken. Voormalig staatssecretaris Mona Keizer sprak eerder wel van collectieve tunnelvisie in het kabinet. Alleen vervoersbedrijf Arriva heeft een bieding gedaan om vanaf medio 2028 het busvervoer te verzorgen in het noordwesten van Noord-Holland. De provincie had gehoopt op meer inschrijvingen voor de concessie die 13 jaar loopt. Gedeputeerde Jeroen Olthof zegt dat de enkele inschrijving de flinke uitdagingen benadrukt waar het openbaar vervoer in Nederland voor staat. Stijgende kosten, personeelstekorten en veranderend reisgedrag spelen daarbij een rol. Het Openbaar Ministerie verdenkt een 18-jarige man uit de gemeente Noord-Oost-Friesland van zedenmisdrijven. De aanhouding volgt op verklaringen van twee meisjes en houdt verband met een gezinshuis op een zorgboerderij in Veenklooster. De gezinshuisvader werd eerder dit jaar veroordeeld voor een zedendelict met een van de kinderen en zit vast. De kinderrechter heeft 6 kinderen uit het gezinshuis laten halen of onder toezicht geplaatst. Volgens de rechter biedt het gezinshuis geen veilige en stabiele omgeving meer om kinderen groot te brengen. Bij een alcoholcontrole op Schiphol zijn 4 bemanningsleden positief getest. De politie en de Koninklijke Marechaussee voerden in 3 uur tijd 707 controles uit onder cabine- en cockpitpersoneel. Een piloot kreeg een vliegverbod van 1 uur omdat hij alcohol in zijn bloed had. Al lag dat onder de wettelijke limiet. 3 cabineleden hadden een te hoog alcoholpromillage en kregen boetes tussen de 850 en 1000 euro. Het vliegtuigpersoneel mag 10 uur voor een vlucht geen alcohol drinken. De verdachten die zijn aangehouden rondom de schietpartij in Overasselt worden vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Alle 35 verdachten zitten in beperkingen, waardoor het Openbaar Ministerie zeer terughoudend is met het verstrekken van informatie. De procedure neemt enige tijd in beslag, omdat elke verdachte individueel wordt voorgeleid. Vrijdag maakt het OM bekend hoeveel verdachten precies worden voorgeleid en mogelijk meer over de verdenkingen, leeftijd, woonplaats of nationaliteit. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws.
2: Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse regering van president Trump heeft nieuwe regels aangekondigd tegen positieve discriminatie in het onderwijs. Alle scholen met hulpprogramma's voor minderheden verliezen hun belastingvrije status. Dat kan scholen veel geld kosten, omdat ze zelf meer belasting moeten betalen en donateurs niet meer belastingvrij kunnen schenken. Trump ziet die programma's als discriminatie van witte of Aziatische mensen. De regels gelden voor alle onderwijsinstellingen, van basisscholen tot universiteiten.
4: De Europese Rekenkamer waarschuwt dat het onzeker is of de EU in 2030 zijn defensieparaatheid op orde heeft, ondanks miljarden investeringen. De coördinatie tussen Europese en nationale financieringstromen moet worden verbeterd. Anders kan dat leiden tot versnipperde investeringen en tekorten aan materieel en personeel. De Europese Commissie stelde in maart 2025 dat de komende jaren 800 miljard euro nodig is voor herbewapening. De defensieuitgaven van de EU-landen zijn tussen 2020 en 2025 met bijna 80% gestegen. De Rekenkamer maakt zich zorgen over het toenemende gebruik van leningen, omdat dat de budgettaire houdbaarheid kan ondermijnen.
23: Het Noorse ministerie van Justitie en Veiligheid voert vanaf vrijdag tot 14 september tijdelijke grenscontroles uit vanwege de uitvaart van koning Harald. De op vrijdag overleden koning wordt woensdag 9 september begraven. De controles moeten voorkomen dat personen of groepen die het evenement willen verstoren Noorwegen binnenreizen. Noorwegen is onderdeel van de Schengenzone, maar kan in uitzonderlijke gevallen tijdelijk grenscontroles invoeren. De Noorse politiechef zegt dat het gewone reisverkeer nauwelijks wordt geraakt en dat er geen vertragingen ontstaan bij de grens.
24: Het Servische Openbaar Ministerie onderzoekt een georganiseerde groep die explosieven en drones naar EU-landen zou hebben gesmokkeld. 4 mensen zijn opgepakt, 3 anderen worden nog gezocht. De groep haalde de explosieven en drones in Servië en bracht ze naar afgesproken plekken in de EU. Justitie kwam de groep op het spoor na de vondst van explosieven bij een gaspijpleiding op de grens met Hongarije in april. Het Duitse tijdschrift Der Spiegel meldt dat Duitsland onderzoekt of er een verband is met een drone-incident op vliegveld Leipzig vorige maand en de arrestatie van 2 mannen op de Servisch-Hongaarse grens in juni. Bij het drone-incident in Leipzig werd een drone met explosieven gevonden.
25: Het lichaam van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic wordt donderdag in Servië verwacht. Dat zegt de Servische president Aleksandar Vučić. Mladic overleed vorige maand in Nederland, waar hij een levenslange gevangenisstraf uitzat voor genocide tijdens de Bosnische Burgeroorlog. Het internationaal restmechanisme voor straftribunalen in Den Haag heeft de vrijgave van het lichaam nog niet bevestigd. De Servische regering sprak eerder over een begrafenis met militaire eer, wat internationaal gevoelig ligt.
26: De Israëlische minister van Defensie, Israel Katz, dreigt met een grootschalige reactie als Iran Israël aanvalt. Israël zal dan de gehele nationale militaire en civiele infrastructuur van Iran raken, inclusief de energieinfrastructuur, zegt Katz. Hij voegde eraan toe dat een Iraanse aanval Israël zou bevrijden van alle bestaande beperkingen. Katz zei woensdag dat Israël zich voorbereidt op een mogelijke Iraanse aanval tijdens het Joodse nieuwjaarsfeest Rosh Hashanah, dat plaatsvindt van 11 tot en met 13 september.
27: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
28: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
29: En nu het economisch nieuws.
30: De Franse economie groeit dit jaar minder hard door de extreme hitte en droogte van afgelopen zomer.
0: Het ministerie van Financiën schat dat de landbouwschade door tegenvallende oogsten de groei met 0,1 procentpunt drukt. Vorige week stelde het Franse statistiekbureau INSEE de groei in het tweede kwartaal al neerwaarts bij naar 0%. Eerder werd nog een plus van 0,2% gemeld. De groeiverwachting van de regering van 0,7% voor heel 2026 lijkt daarmee verder uit zicht te raken.
6: Andere controleurs voor bouwprojecten kunnen het werk van de drie geschorste kwaliteitsborgers overnemen. Dat meldt de Vereniging Kwaliteitsborging Nederland. De brancheorganisatie wil voorkomen dat tot 1300 projecten stil komen te liggen. Kwaliteitsborgers controleren of eenvoudige gebouwen, zoals eengezinswoningen, voldoen aan de technische eisen. De vereniging heeft haar leden gevraagd zoveel mogelijk aanvragen van getroffen wetgevers en aannemers op te pakken.
7: Lingeriemerk Victoria's Secret is donderdag onderuit gegaan op de beurs in New York. Beleggers zetten het aandeel 11,2% lager nadat het bedrijf de verwachtingen weliswaar verhoogde, maar een trager groeitempo liet zien. Topvrouw Hillary Super probeert Victoria's Secret nieuw leven in te blazen door de focus te leggen op BH's en het op jongvolwassenen gerichte merk Pink. Clouddienstverlener Snowflake ging juist 24,2% omhoog, na beter dan verwachte kwartaalresultaten en een verhoogde omzetverwachting voor het hele jaar.
8: Nvidia neemt AI-bedrijf Hugging Face over voor ruim $12,9 miljard, omgerekend ongeveer €11,1 miljard. Dat meldt topman Jensen Huang van de chipverkoper donderdag. Hugging Face is een populair platform voor programmeurs met meer dan 18 miljoen gebruikers. Met de overname wil Nvidia het platform opschalen en de toegang tot AI voor ontwikkelaars en instellingen wereldwijd vergroten. Nvidia deed het afgelopen jaar een hele reeks deals en overnames, waaronder onlangs een licentieovereenkomst van $6 miljard met startup Poolside.
9: Rijkswaterstaat schrapt de nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal. Door aanvullende veiligheidsmaatregelen kan de vaarweg toch open blijven, ondanks een tekort aan verkeersbegeleiders. Vanaf 10 uur 's avonds geldt op smalle delen een iets lagere maximumsnelheid van 15 km per uur. De binnenvaart heeft beloofd zich beter aan de veiligheidsregels te houden. Rijkswaterstaat houdt de scheepvaart nauwlettend in de gaten en kan alsnog besluiten tot sluiting als het vaargedrag daar aanleiding toe geeft.
10: De binnenvaart noemt het openblijven van het Amsterdam-Rijnkanaal in de nacht een belangrijk resultaat. Branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland was volop in gesprek met Rijkswaterstaat nadat de vaarwegbeheerder had aangekondigd de vaarweg te sluiten vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. Een voorwaarde voor het openblijven is dat de binnenvaart zich houdt aan de veiligheidsregels, waaronder een iets verlaagde maximumsnelheid. De branchevereniging roept schippers dringend op zich aan de afgesproken regels te houden.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. Oud-zwemster Ranomi Kromowidjojo treedt op 1 oktober toe tot de directie van Wereldzwembond World Aquatics. De drievoudig Olympisch kampioene krijgt als engagement director de taak om sporters te begeleiden en ondersteunen. Ze houdt toezicht op de ontwikkeling van atletenondersteuningssystemen en werkt samen met de afdelingen ontwikkeling en sport. Kromowidjojo stopte in 2022 met zwemmen en was vorig jaar ambassadeur van World Aquatics tijdens de wereldkampioenschappen in Singapore. Voetbalclubs hebben een recordbedrag uitgegeven op de transfermarkt. Wereldvoetbalbond FIFA registreerde meer dan 1250 transfers voor in totaal €8,4 miljard. Engelse clubs gaven met €2,6 miljard het meest uit, gevolgd door Italiaanse en Spaanse teams. Ook in het vrouwenvoetbal zijn records gebroken. De uitgaven zijn met bijna €25 miljoen verdubbeld. In totaal wisselden ruim 1400 voetbalsters van club. Wielrenner Matthias Vacek heeft ook de tweede etappe van de ZLM Tour gewonnen. De Tsjech van Lidl Trek was een dag eerder al de beste in de openingstijdrit. Na 193,8 kilometer tussen Westkapelle en Heinkensand
1: won hij de sprint van medevluchter Tim van Dijken. Danny van Poppel sprintte naar de derde plaats. Vacek blijft leider in het algemeen klassement. De derde etappe gaat vrijdag van Roosendaal naar Bergen op Zoom. AZ verhuurt verdediger Sam de Grant aan Lommel SK. De Alkmaarders namen de 21-jarige Nederlandse linkervleugelverdediger eind juli juist over van die Belgische club. De Grant tekende toen voor 4 jaar bij AZ. Volgens de club is het destijds afgesproken dat een directe verhuur mogelijk was voor zijn ontwikkeling. De Grant groeide op in België en debuteerde vorig jaar oktober bij Jong Oranje. Jordi Cruijff vindt niet dat hij als technisch directeur van Ajax te veel risico heeft genomen in de transferperiode. Ajax haalde 11 nieuwe spelers, waaronder transfervrije krachten als Julian Brandt, 30, Daley Blind, 36 en Sofyan Amrabat, 30. Cruijff zegt dat transfervrije spelers juist minder risicovol zijn, omdat je bij tegenvallende prestaties kunt onderhandelen of het contract kunt verscheuren. Bij een gekochte speler betaal je een transfersom en kun je niet meer onderhandelen als het misgaat. Zonder Champions League-inkomsten moet Ajax volgens hem extreem creatief zijn en huren met een optie is dan verstandiger dan kopen. De Nederlandse volleybalsters zijn uitgeschakeld in de kwartfinales van het EK. Het team van bondscoach Felix Kozlowski verloor in Istanbul met 3 sets tegen 1 van Polen. De setstanden waren 16-25, 25-20, 20-25 en 23-25. Oranje werd op het vorige EK in 2023 derde. Polen staat 4e op de wereldranglijst, Nederland 10e. Dit was het laatste sportnieuws.
13: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, met hier en daar een lichte bui. Het wordt rond 22 graden. De westenwind is matig, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond half tot zwaar bewolkt met een enkele bui. Vannacht blijft het overwegend droog bij 17 graden. Morgenochtend wordt het een stuk grimmiger. Bewolkt met perioden van regen. Vooral in het noorden flink wat neerslag. De wind trekt flink aan. In het westelijk kustgebied, het Waddengebied en op het IJsselmeer wordt het zelfs hard tot stormachtig. Met kans op zware windstoten tot 90 km per uur. Daarvoor geldt code geel. Morgenmiddag blijft het bewolkt met af en toe regen. Maar in het noordwesten breekt de zon door. De temperatuur loopt uiteen van 18 tot 23 graden.
16: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
17: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws.
19: Hugo de Jonge denkt dat het kabinet tijdens de coronapandemie beter had moeten communiceren over de dilemma's waarin het moest kiezen. De toenmalig zorgminister zegt dat dit intensiever en meer had gemoeten. Hij denkt dat mensen dan beter zouden begrijpen waarom bepaalde maatregelen werden genomen. De Jonge zegt dat het later beter ging, bijvoorbeeld tijdens de vaccinatiecampagne. Ook denkt hij dat het kabinet beter had moeten benadrukken welke onzekerheden er waren. Over zijn uitspraken richting ongevaccineerden zegt hij dat hij mensen wilde wakker schudden met een moreel appel.
20: Woensdag 9 september rijden er de hele dag geen NS-treinen in Nederland door een landelijke 24-uur staking in het openbaar vervoer. Vakbonden voeren actie tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Alleen de Airport Sprinter tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp rijdt wel, 4 keer per uur. Ook het stads- en streekvervoer ligt stil. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag rijden geen trams, bussen en metro's. NS-topman Wouter Koolmees roept vakbonden, kabinet en werkgevers op om weer om tafel te gaan en tot een akkoord te komen.
21: Het kabinet had geen tunnelvisie tijdens de coronapandemie.
2: zegt toenmalig zorgminister Hugo de Jonge tegen de coronacommissie. Volgens hem waren er voldoende reflectiemomenten en konden alle kabinetsleden altijd hun zegje doen. De Jonge zegt dat het kabinet standvastig was in het voornemen om kwetsbare mensen te beschermen en te voorkomen dat de zorg overbelast zou raken. Voormalig staatssecretaris Mona Keizer sprak eerder wel van collectieve tunnelvisie in het kabinet.
3: Alleen vervoersbedrijf Arriva heeft een bieding gedaan om vanaf medio 2028 het busvervoer te verzorgen in het noordwesten van Noord-Holland. De provincie had gehoopt op meer inschrijvingen voor de concessie die 13 jaar loopt. Gedeputeerde Jeroen Olthof zegt dat de enkele inschrijving de flinke uitdagingen benadrukt waar het openbaar vervoer in Nederland voor staat. Stijgende kosten, personeelstekorten en veranderend reisgedrag spelen daarbij een rol.
2: Het Openbaar Ministerie verdenkt een 18-jarige man uit de gemeente Noord-Oost-Friesland van zedenmisdrijven. De aanhouding volgt op verklaringen van twee meisjes en houdt verband met een gezinshuis op een zorgboerderij in Veenklooster. De gezinshuisvader werd eerder dit jaar veroordeeld voor een zedendelict met een van de kinderen en zit vast. De kinderrechter heeft 6 kinderen uit het gezinshuis laten halen of onder toezicht geplaatst. Volgens de rechter biedt het gezinshuis geen veilige en stabiele omgeving meer om kinderen groot te brengen.
3: Bij een alcoholcontrole op Schiphol zijn 4 bemanningsleden positief getest. De politie en de Koninklijke Marechaussee voerden in 3 uur tijd 707 controles uit onder cabine- en cockpitpersoneel. Een piloot kreeg een vliegverbod van 1 uur omdat hij alcohol in zijn bloed had. Al lag dat onder de wettelijke limiet. 3 cabineleden hadden een te hoog alcoholpromillage en kregen boetes tussen de 850 en 1000 euro. Het vliegtuigpersoneel mag 10 uur voor een vlucht geen alcohol drinken.
27: Dit was het Binnenlands Nieuws.
28: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
29: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse regering van president Trump gaat positieve discriminatie tegen. Volgens nieuwe regels verliezen alle scholen met hulpprogramma's voor minderheden hun belastingvrije status, schrijft de New York Times. Trump ziet die programma's als discriminatie ten opzichte van witte of Aziatische mensen, omdat die niet in aanmerking komen voor de steun. De maatregel geldt voor alle onderwijsinstellingen, van basisscholen tot universiteiten. Donateurs kunnen daardoor ook niet meer belastingvrij schenken aan die scholen.
27: Op treinstation Brussel-Zuid is donderdagmiddag een man aangehouden met een geladen Kalasjnikov. Het wapen lag verstopt onder babykleertjes in een tas, melden Belgische media. De man kwam vanuit Frankrijk en probeerde een controle te ontlopen. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de versterkte patrouilles met militairen in stations noodzakelijk zijn en moeten worden voortgezet, of zelfs moeten worden uitgebreid. Brussel heeft de afgelopen weken te maken gehad met meerdere schietincidenten tussen drugsbendes.
2: Honderden leerlingen in Indonesië zijn afgelopen week ziek geworden na het eten van een gratis schoollunch. In Rembang op Java werden minstens 725 leerlingen en 25 docenten ziek. 3 van hen liggen nog in het ziekenhuis. Het is de 2e keer in een week dat honderden zieken in verband worden gebracht met het maaltijdprogramma van de overheid. Eerder deze week werden meer dan 500 leerlingen in Sidoarjo naar het ziekenhuis gebracht. Het programma ging in januari 2025 van start.
27: De Europese Rekenkamer waarschuwt dat het onzeker is of de EU in 2030 zijn defensieparaatheid op orde heeft, ondanks miljarden investeringen. De coördinatie tussen Europese en nationale financieringstromen moet worden verbeterd.
0: Anders kan dat leiden tot versnipperde investeringen en tekorten aan materieel en personeel. De Europese Commissie stelde in maart 2025 dat de komende jaren 800 miljard euro nodig is voor herbewapening. De defensieuitgaven van de EU-landen zijn tussen 2020 en 2025 met bijna 80% gestegen. De Rekenkamer maakt zich zorgen over het toenemende gebruik van leningen, omdat dat de budgettaire houdbaarheid kan ondermijnen.
4: Het Noorse ministerie van Justitie en Veiligheid voert vanaf vrijdag tot 14 september tijdelijke grenscontroles uit vanwege de uitvaart van koning Harald. De op vrijdag overleden koning wordt woensdag 9 september begraven. De controles moeten voorkomen dat personen of groepen die het evenement willen verstoren Noorwegen binnenreizen. Noorwegen is onderdeel van de Schengenzone, maar kan in uitzonderlijke gevallen tijdelijk grenscontroles invoeren. De Noorse politiechef zegt dat het gewone reisverkeer nauwelijks wordt geraakt en dat er geen vertragingen ontstaan bij de grens.
5: Het Servische Openbaar Ministerie onderzoekt een georganiseerde groep die explosieven en drones naar EU-landen zou hebben gesmokkeld. 4 mensen zijn opgepakt, 3 anderen worden nog gezocht. De groep haalde de explosieven en drones in Servië en bracht ze naar afgesproken plekken in de EU. Justitie kwam de groep op het spoor na de vondst van explosieven bij een gaspijpleiding op de grens met Hongarije in april. Het Duitse tijdschrift Der Spiegel meldt dat Duitsland onderzoekt of er een verband is met een drone-incident op vliegveld Leipzig vorige maand en de arrestatie van 2 mannen op de Servisch-Hongaarse grens in juni. Bij het drone-incident in Leipzig werd een drone met explosieven gevonden.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
22: En nu het economisch nieuws.
23: De Franse economie groeit dit jaar naar verwachting 0,1 procentpunt minder door de extreme hitte en droogte van afgelopen zomer. Dat meldt het Franse ministerie van Financiën. De landbouw kreeg te maken met tegenvallende oogsten. De groeiverwachting van de regering van 0,7% voor heel 2026 komt daardoor verder onder druk te staan. De Franse overheid werkt aan een steunpakket van enkele honderden miljoenen euro's voor getroffen boeren.
24: Andere controleurs voor bouwprojecten kunnen het werk van de 3 geschorste kwaliteitsborgers overnemen. Dat meldt de Vereniging Kwaliteitsborging Nederland. De brancheorganisatie wil voorkomen dat tot 1300 projecten stil komen te liggen. Kwaliteitsborgers controleren of eenvoudige gebouwen, zoals eengezinswoningen, voldoen aan de technische eisen. De vereniging heeft haar leden gevraagd zoveel mogelijk aanvragen van getroffen wetgevers en aannemers op te pakken.
25: Lingeriemerk Victoria's Secret is donderdag onderuit gegaan op de beurs in New York. Beleggers zetten het aandeel 11,2% lager nadat het bedrijf de verwachtingen weliswaar verhoogde, maar een trager groeitempo liet zien. Topvrouw Hillary Super probeert Victoria's Secret nieuw leven in te blazen door de focus te leggen op BH's en het op jongvolwassenen gerichte merk Pink. Clouddienstverlener Snowflake ging juist 24,2% omhoog, na beter dan verwachte kwartaalresultaten en een verhoogde omzetverwachting voor het hele jaar.
26: Nvidia neemt AI-bedrijf Hugging Face over voor ruim 12,9 miljard dollar. Omgerekend ongeveer 11,1 miljard euro. Dat meldt topman Jensen Huang van de chipverkoper donderdag. Hugging Face is een populair platform voor programmeurs met meer dan 18 miljoen gebruikers. Met de overname wil Nvidia het platform opschalen en de toegang tot AI voor ontwikkelaars en instellingen wereldwijd vergroten. Nvidia deed het afgelopen jaar een hele reeks deals en overnames, waaronder onlangs een licentieovereenkomst van 6 miljard dollar met startup Poolside.
30: Rijkswaterstaat schrapt de nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal. Door aanvullende veiligheidsmaatregelen kan de vaarweg toch open blijven, ondanks een tekort aan verkeersbegeleiders. Vanaf 10 uur 's avonds geldt op smalle delen een iets lagere maximumsnelheid van 15 km per uur. De binnenvaart heeft beloofd zich beter aan de veiligheidsregels te houden. Rijkswaterstaat houdt de scheepvaart nauwlettend in de gaten en kan alsnog besluiten tot sluiting als het vaargedrag daar aanleiding toe geeft.
1: De binnenvaart noemt het openblijven van het Amsterdam-Rijnkanaal in de nacht een belangrijk resultaat.

0: Nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Oud-zwemster Ranomi Kromowidjojo treedt op 1 oktober toe tot de directie van Wereldzwembond World Aquatics. De drievoudige Olympisch kampioene krijgt als engagement director de taak om sporters te begeleiden en ondersteunen. Ze houdt toezicht op de ontwikkeling van atletenondersteuningssystemen en werkt samen met de afdelingen ontwikkeling en sport. Kromowidjojo stopte in 2022 met zwemmen en was vorig jaar ambassadeur van World Aquatics tijdens de wereldkampioenschappen in Singapore. Voetbalclubs hebben een recordbedrag uitgegeven op de transfermarkt. Wereldvoetbalbond FIFA registreerde meer dan 1250 transfers voor in totaal 8,4 miljard euro. Engelse clubs gaven met 2,6 miljard euro het meest uit, gevolgd door Italiaanse en Spaanse teams. Ook in het vrouwenvoetbal zijn records gebroken. De uitgaven zijn met bijna 25 miljoen euro verdubbeld. In totaal wisselden ruim 1400 voetbalsters van club. Wielrenner Matthias Vacek heeft ook de tweede etappe van de ZLM Tour gewonnen. De Tsjech van Lidl Trek was een dag eerder al de beste in de openingstijdrit. Na 193,8 kilometer tussen Westkapelle en Heinkensand won hij de sprint van medevluchter Tim van Dijken. Danny van Poppel sprintte naar de derde plaats. Vacek blijft leider in het algemeen klassement. De derde etappe gaat vrijdag van Roosendaal naar Bergen-op-Zoom. AZ verhuurt verdediger Sam de Grant aan Lommel SK. De Alkmaarders namen de 21-jarige Nederlandse linkervleugelverdediger eind juli juist over van die Belgische club. De Grant tekende toen voor 4 jaar bij AZ. Volgens de club is het destijds afgesproken dat een directe verhuur mogelijk was voor zijn ontwikkeling. De Grant groeide op in België en debuteerde vorig jaar oktober bij Jong Oranje. Jordi Cruijff vindt niet dat hij als technisch directeur van Ajax te veel risico heeft genomen in de transferperiode. Ajax haalde 11 nieuwe spelers, waaronder transfervrije krachten als Julian Brandt, 30, Daley Blind, 36 en Sofyan Amrabat, 30. Cruijff zegt dat transfervrije spelers juist minder risicovol zijn, omdat je bij tegenvallende prestaties kunt onderhandelen of het contract kunt verscheuren. Bij een gekochte speler betaal je een transfersom en kun je niet meer onderhandelen als het misgaat. Zonder Champions League-inkomsten moet Ajax volgens hem extreem creatief zijn en huren met een optie is dan verstandiger dan kopen. De Nederlandse volleybalsters zijn uitgeschakeld in de kwartfinales van het EK. Het team van bondscoach Felix Kozlowski verloor in Istanbul met 3-1 van Polen. Oranje won alleen de tweede set, maar gaf de vierde set uit handen na een voorsprong van 3 punten. Polen trok de stand gelijk en benutte het tweede matchpoint. Eldus Dambrink was topscorer bij Nederland met 18 punten. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, met hier en daar een lichte bui. Het wordt rond 22 graden. De westenwind is matig, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond half tot zwaar bewolkt met een enkele bui. Vannacht blijft het overwegend droog bij 17 graden. Morgenochtend wordt het een stuk grimmiger. Bewolkt met perioden van regen. Vooral in het noorden flink wat neerslag. De wind trekt flink aan. In het westelijk kustgebied, het Waddengebied en op het IJsselmeer wordt het zelfs hard tot stormachtig. Met kans op zware windstoten tot 90 km per uur. Daarvoor geldt code geel. Morgenmiddag blijft het bewolkt met af en toe regen. Maar in het noordwesten breekt de zon door. De temperatuur loopt uiteen van 18 tot 23 graden.
1: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws.
7: Hugo de Jonge denkt dat het kabinet tijdens de coronapandemie beter had moeten communiceren over de dilemma's waarin het moest kiezen. de toenmalig zorgminister,

0: zegt dat dit intensiever en meer had gemoeten. Hij denkt dat mensen dan beter zouden begrijpen waarom bepaalde maatregelen werden genomen. De jongen zegt dat het later beter ging, bijvoorbeeld tijdens de vaccinatiecampagne. Ook denkt hij dat het kabinet beter had moeten benadrukken welke onzekerheden er waren. Over zijn uitspraken richting ongevaccineerden zegt hij dat hij mensen wilde wakker schudden met een moreel appel. Woensdag 9 september rijden er de hele dag geen NS-treinen in Nederland door een landelijke 24-uur staking in het openbaar vervoer. Vakbonden voeren actie tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Alleen de Airport Sprinter tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp rijdt wel, 4 keer per uur. Ook het stads- en streekvervoer ligt stil. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag rijden geen trams, bussen en metro's. NS-topman Wouter Koolmees roept vakbonden, kabinet en werkgevers op om weer om tafel te gaan en tot een akkoord te komen. Het kabinet had geen tunnelvisie tijdens de coronapandemie, zegt toenmalig zorgminister Hugo de Jonge tegen de coronacommissie. Volgens hem waren er voldoende reflectiemomenten en konden alle kabinetsleden altijd hun zegje doen. De Jonge zegt dat het kabinet standvastig was in het voornemen om kwetsbare mensen te beschermen en te voorkomen dat de zorg overbelast zou raken. Voormalig staatssecretaris Mona Keizer sprak eerder wel van collectieve tunnelvisie in het kabinet. Alleen vervoersbedrijf Arriva heeft een bieding gedaan om vanaf medio 2028 het busvervoer te verzorgen in het noordwesten van Noord-Holland. De provincie had gehoopt op meer inschrijvingen voor de concessie die 13 jaar loopt. Gedeputeerde Jeroen Olthof zegt dat de enkele inschrijving de flinke uitdagingen benadrukt waar het openbaar vervoer in Nederland voor staat. Stijgende kosten, personeelstekorten en veranderend reisgedrag spelen daarbij een rol. Het Openbaar Ministerie verdenkt een 18-jarige man uit de gemeente Noord-Oost-Friesland van zedenmisdrijven. De aanhouding volgt op verklaringen van twee meisjes en houdt verband met een gezinshuis op een zorgboerderij in Veenklooster. De gezinshuisvader werd eerder dit jaar veroordeeld voor een zedendelict met een van de kinderen en zit vast. De kinderrechter heeft 6 kinderen uit het gezinshuis laten halen of onder toezicht geplaatst. Volgens de rechter biedt het gezinshuis geen veilige en stabiele omgeving meer om kinderen groot te brengen. Bij een alcoholcontrole op Schiphol zijn 4 bemanningsleden positief getest. De politie en de Koninklijke Marechaussee voerden in 3 uur tijd 707 controles uit onder cabine- en cockpitpersoneel. Een piloot kreeg een vliegverbod van 1 uur omdat hij alcohol in zijn bloed had. Al lag dat onder de wettelijke limiet. 3 cabineleden hadden een te hoog alcoholpromillage en kregen boetes tussen de 850 en 1000 euro. Het vliegtuigpersoneel mag 10 uur voor een vlucht geen alcohol drinken. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse regering van president Trump gaat positieve discriminatie tegen. Volgens nieuwe regels verliezen alle scholen met hulpprogramma's voor minderheden hun belastingvrije status, schrijft de New York Times. Trump ziet die programma's als discriminatie ten opzichte van witte of Aziatische mensen, omdat die niet in aanmerking komen voor de steun. De maatregel geldt voor alle onderwijsinstellingen, van basisscholen tot universiteiten. Donateurs kunnen daardoor ook niet meer belastingvrij schenken aan die scholen. Op treinstation Brussel-Zuid is donderdagmiddag een man aangehouden met een geladen Kalasjnikov. Het wapen lag verstopt onder babykleertjes in een tas, melden Belgische media. De man kwam vanuit Frankrijk en probeerde een controle te ontlopen. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de versterkte patrouilles met militairen in stations noodzakelijk zijn en moeten worden voortgezet, of zelfs moeten worden uitgebreid. Brussel heeft de afgelopen weken te maken gehad met meerdere schietincidenten tussen drugsbendes. Honderden leerlingen in Indonesië zijn afgelopen week ziek geworden na het eten van een gratis schoollunch. In Rembang op Java werden minstens 725 leerlingen en 25 docenten ziek. Drie van hen liggen nog in het ziekenhuis. Het is de tweede keer in een week dat honderden zieken in verband worden gebracht met het maaltijdprogramma van de overheid. Eerder deze week werden meer dan 500 leerlingen in Sidoarjo naar het ziekenhuis gebracht. Het programma ging in januari 2025 van start. De Europese Rekenkamer waarschuwt dat het onzeker is of de EU in 2030 zijn defensieparaatheid op orde heeft, ondanks miljarden investeringen. De coördinatie tussen Europese en nationale financieringstromen moet worden verbeterd. Anders kan dat leiden tot versnipperde investeringen en tekorten aan materieel en personeel. De Europese Commissie stelde in maart 2025 dat de komende jaren 800 miljard euro nodig is voor herbewapening. De defensieuitgaven van de EU-landen zijn tussen 2020 en 2025 met bijna 80% gestegen. De Rekenkamer maakt zich zorgen over het toenemende gebruik van leningen, omdat dat de budgettaire houdbaarheid kan ondermijnen. Het Noorse ministerie van Justitie en Veiligheid voert vanaf vrijdag tot 14 september tijdelijke grenscontroles uit vanwege de uitvaart van koning Harald. De op vrijdag overleden koning wordt woensdag 9 september begraven. De controles moeten voorkomen dat personen of groepen die het evenement willen verstoren Noorwegen binnenreizen. Noorwegen is onderdeel van de Schengenzone, maar kan in uitzonderlijke gevallen tijdelijk grenscontroles invoeren. De Noorse politiechef zegt dat het gewone reisverkeer nauwelijks wordt geraakt en dat er geen vertragingen ontstaan bij de grens. Het Servische Openbaar Ministerie onderzoekt een georganiseerde groep die explosieven en drones naar EU-landen zou hebben gesmokkeld. Vier mensen zijn opgepakt, drie anderen worden nog gezocht. De groep haalde de explosieven en drones in Servië en bracht ze naar afgesproken plekken in de EU. Justitie kwam de groep op het spoor na de vondst van explosieven bij een gaspijpleiding op de grens met Hongarije in april. Het Duitse tijdschrift Der Spiegel meldt dat Duitsland onderzoekt of er een verband is met een drone-incident op vliegveld Leipzig vorige maand en de arrestatie van twee mannen op de Servisch-Hongaarse grens in juni. Bij het drone-incident in Leipzig werd een drone met explosieven gevonden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De Franse economie groeit dit jaar naar verwachting 0,1 procentpunt minder door de extreme hitte en droogte van afgelopen zomer. Dat meldt het Franse ministerie van Financiën. De landbouw kreeg te maken met tegenvallende oogsten. De groeiverwachting van de regering van 0,7% voor heel 2026 komt daardoor verder onder druk te staan. De Franse overheid werkt aan een steunpakket van enkele honderden miljoenen euro's voor getroffen boeren. Andere controleurs voor bouwprojecten kunnen het werk van de drie geschorste kwaliteitsborgers overnemen. Dat meldt de Vereniging Kwaliteitsborging Nederland. De brancheorganisatie wil voorkomen dat tot 1300 projecten stil komen te liggen. Kwaliteitsborgers controleren of eenvoudige gebouwen, zoals eengezinswoningen, voldoen aan de technische eisen. De vereniging heeft haar leden gevraagd zoveel mogelijk aanvragen van getroffen werkgevers en aannemers op te pakken. Lingeriemerk Victoria's Secret is donderdag onderuit gegaan op de beurs in New York. Beleggers zetten het aandeel 11,2% lager nadat het bedrijf de verwachtingen weliswaar verhoogde, maar een trager groeitempo liet zien. Topvrouw Hillary Super probeert Victoria's Secret nieuw leven in te blazen door de focus te leggen op BH's en het op jongvolwassenen gerichte merk Pink. Clouddienstverlener Snowflake ging juist 24,2% omhoog, na beter dan verwachte kwartaalresultaten en een verhoogde omzetverwachting voor het hele jaar. Nvidia neemt AI-bedrijf Hugging Face over voor ruim $12,9 miljard, omgerekend ongeveer €11,1 miljard. Dat meldt topman Jensen Huang van de chipverkoper donderdag. Hugging Face is een populair platform voor programmeurs met meer dan 18 miljoen gebruikers. Met de overname wil Nvidia het platform opschalen en de toegang tot AI voor ontwikkelaars en instellingen wereldwijd vergroten. Nvidia deed het afgelopen jaar een hele reeks deals en overnames, waaronder onlangs een licentieovereenkomst van $6 miljard met startup Poolside. Rijkswaterstaat schrapt de nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal. Door aanvullende veiligheidsmaatregelen kan de vaarweg toch open blijven, ondanks een tekort aan verkeersbegeleiders. Vanaf 10 uur 's avonds geldt op smalle delen een iets lagere maximumsnelheid van 15 km per uur. De binnenvaart heeft beloofd zich beter aan de veiligheidsregels te houden. Rijkswaterstaat houdt de scheepvaart nauwlettend in de gaten en kan alsnog besluiten tot sluiting als het vaargedrag daar aanleiding toe geeft. De binnenvaart noemt het openblijven van het Amsterdam-Rijnkanaal in de nacht een belangrijk resultaat. Branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland was volop in gesprek met Rijkswaterstaat nadat de vaarwegbeheerder had aangekondigd de vaarweg te sluiten vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. Een voorwaarde voor het openblijven is dat de binnenvaart zich houdt aan de veiligheidsregels, waaronder een iets verlaagde maximumsnelheid. De branchevereniging roept schippers dringend op zich aan de afgesproken regels te houden. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Oud-zwemster Ranomi Kromowidjojo treedt op 1 oktober toe tot de directie van Wereldzwembond World Aquatics. De drievoudig Olympisch kampioene krijgt als engagement director de taak om sporters te begeleiden en ondersteunen. Ze houdt toezicht op de ontwikkeling van atletenondersteuningssystemen en werkt samen met de afdelingen ontwikkeling en sport. Kromowidjojo stopte in 2022 met zwemmen en was vorig jaar ambassadeur van World Aquatics tijdens de wereldkampioenschappen in Singapore. Voetbalclubs hebben een recordbedrag uitgegeven op de transfermarkt. Wereldvoetbalbond FIFA registreerde meer dan 1250 transfers voor in totaal €8,4 miljard. Engelse clubs gaven met €2,6 miljard het meest uit, gevolgd door Italiaanse en Spaanse teams. Ook in het vrouwenvoetbal zijn records gebroken. De uitgaven zijn met bijna €25 miljoen verdubbeld. In totaal wisselden ruim 1400 voetbalsters van club. Wielrenner Matthias Vacek heeft ook de tweede etappe van de ZLM Tour gewonnen. De Tsjech van Lidl Trek was een dag eerder al de beste in de openingstijdrit. Na 193,8 kilometer tussen Westkapelle en Heinkensand won hij de sprint van medevluchter Tim van Dijken. Danny van Poppel sprintte naar de derde plaats. Vacek blijft leider in het algemeen klassement. De derde etappe gaat vrijdag van Roosendaal naar Bergen op Zoom. AZ verhuurt verdediger Sam de Grant aan Lommel SK. De Alkmaarders namen de 21-jarige Nederlandse linkervleugelverdediger eind juli juist over van die Belgische club. De Grant tekende toen voor 4 jaar bij AZ. Volgens de club is het destijds afgesproken dat een directe verhuur mogelijk was voor zijn ontwikkeling. De Grant groeide op in België en debuteerde vorig jaar oktober bij Jong Oranje. Jordi Cruijff vindt niet dat hij als technisch directeur van Ajax te veel risico heeft genomen in de transferperiode. Ajax haalde 11 nieuwe spelers, waaronder transfervrije krachten als Julian Brandt, 30, Daley Blind, 36 en Sofyan Amrabat, 30. Cruijff zegt dat transfervrije spelers juist minder risicovol zijn, omdat je bij tegenvallende prestaties kunt onderhandelen of het contract kunt verscheuren. Bij een gekochte speler betaal je een transfersom en kun je niet meer onderhandelen als het misgaat.
3: Zonder Champions League-inkomsten moet Ajax volgens hem extreem creatief zijn en huren met een optie is dan verstandiger dan kopen. De Nederlandse volleybalsters zijn uitgeschakeld in de kwartfinales van het EK. Het team van bondscoach Felix Kozlowski verloor in Istanbul met 3-1 van Polen. Oranje won alleen de tweede set, maar gaf de vierde set uit handen na een voorsprong van 3 punten. Polen trok de stand gelijk en benutte het tweede matchpoint. Eldus Dambrink was topscorer bij Nederland met 18 punten. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. De wind draait van west naar zuidwest, matig van kracht. Aan zee en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Vannacht blijft het rond de 17 graden, met een enkele bui. De wind komt uit het zuidwesten, matig tot krachtig langs de kust. Morgenochtend wordt het een stuk onrustiger, bewolkt met regen. Vooral in het noorden kan het flink doorkomen. Let op, in het westelijk kust- en waddengebied en op het IJsselmeer staat code geel vanwege harde wind en mogelijk zware windstoten tot 90 km per uur. Morgenmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe regen, maar in het noordwesten breekt de zon door. Het wordt tussen de 18 en 23 graden. De wind neemt langzaam af.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Regeringspartij VVD is tegen uitbreiding van de goederenboycot van illegale Israëlische nederzettingen naar diensten en investeringen. Ook wil de partij dat de Golanhoogte en Oost-Jeruzalem buiten de sancties blijven die later deze maand ingaan. Het minderheidskabinet onderzoekt wel of diensten en investeringen onder het sanctiebesluit kunnen vallen en komt binnen enkele weken met het resultaat. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat de Golan volgens EU-wetgeving onder de sanctieregeling moet vallen, anders kan het besluit juridisch worden aangevochten. Het kabinet had de sanctie liever in de EU geregeld, maar daar is onvoldoende steun voor.
9: De verdachten die zijn aangehouden rondom de schietpartij in Overasselt worden vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Dat heeft het Openbaar Ministerie Oost-Nederland bekendgemaakt. De procedure neemt enige tijd in beslag, omdat elke verdachte individueel wordt voorgeleid. Alle 35 verdachten zitten in beperkingen en hebben een advocaat. Hoeveel verdachten precies worden voorgeleid en meer informatie over de verdenkingen maakt het OM vrijdag bekend. De overheid gaat meer gemeenten onder toezicht stellen, omdat ze zich niet genoeg zouden inzetten voor de opvang van asielzoekers. Onder meer Culemborg, Maasdriel, Houten en Kerkrade moeten zich melden voor een gesprek op het ministerie van Asiel en Migratie. De volledige lijst wordt maandag bekendgemaakt. Ruim 20 gemeenten moesten eerder al op gesprek komen bij het asielministerie. Het ministerie zegt dat ruim 100 gemeenten niet voldoen aan het aantal asielzoekers dat ze op grond van de spreidingswet onderdak moeten bieden.
10: Minister Rianne Letschert van Media noemt het oordeel van het Commissariaat voor de Media over Ongehoord Nederland een nieuwe, zwaarwegende ontwikkeling. Het commissariaat oordeelde dat een omstreden fragment, waarin de inmiddels vertrokken hoofdredacteur Joost Niemuller zei dat Adolf Hitler bepaalde dingen heel goed zei, reden kan zijn om de voorlopige erkenning van ON in te trekken. Letschert belooft na het weekend duidelijkheid te geven of de omroep uit het publieke bestel wordt gezet. Kamerleden van Pro, CDA, VVD en Ja 21 riepen de minister donderdag op daar niet langer mee te wachten.
11: De parlementaire enquêtecommissie Corona
10: gaat maandag zijn laatste week met openbare verhoren in. Voormalig minister-president Mark Rutte verschijnt maandag voor de commissie. Voor Rutte is het de tweede keer dat hij onder ede wordt gehoord.
11: De uitvoering van maatregelen om zoetwatertekorten tegen te gaan is vertraagd, concludeert de Algemene Rekenkamer.
10: Bijna driekwart van de onderzochte maatregelen uit de eerste fase van het Delta-programma Zoetwater liep vaak jaren vertraging op. Voor het eerste deel van het programma was vooraf bijna 365 miljoen euro geraamd. Maar uiteindelijk gaven het Rijk en de regio's 512,5 miljoen euro uit. De Rekenkamer adviseert minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat de doelen concreter te maken en de voortgang permanent te monitoren. Karremans onderschrijft dat de droogte een structureel probleem is en zegt dat gebruikers zich moeten voorbereiden op schaarste.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Honderden leerlingen in Indonesië zijn afgelopen week ziek geworden na het eten van een gratis schoollunch. In Rembang op Java werden minstens 725 leerlingen en 25 docenten ziek. Drie van hen liggen nog in het ziekenhuis. Het is de tweede keer in een week dat honderden zieken in verband worden gebracht met het maaltijdprogramma van de overheid. Eerder deze week werden meer dan 500 leerlingen in Sidoarjo naar het ziekenhuis gebracht. Het programma ging in januari 2025 van start.
12: De Amerikaanse regering van president Trump gaat positieve discriminatie tegen. Volgens nieuwe regels verliezen alle scholen met hulpprogramma's voor minderheden hun belastingvrije status, schrijft de New York Times. Trump ziet die programma's als discriminatie ten opzichte van witte of Aziatische mensen, omdat die niet in aanmerking komen voor de steun. De maatregel geldt voor alle onderwijsinstellingen, van basisscholen tot universiteiten. Donateurs kunnen daardoor ook niet meer belastingvrij schenken aan die scholen.
2: Op treinstation Brussel-Zuid is donderdagmiddag een man aangehouden met een geladen Kalasjnikov. Het wapen lag verstopt onder babykleertjes in een tas, melden Belgische media. De man kwam vanuit Frankrijk en probeerde een controle te ontlopen. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de versterkte patrouilles met militairen in stations noodzakelijk zijn en moeten worden voortgezet, of zelfs moeten worden uitgebreid. Brussel heeft de afgelopen weken te maken gehad met meerdere schietincidenten tussen drugsbendes.
10: De Europese Rekenkamer waarschuwt dat het onzeker is of de EU in 2030 zijn defensieparaatheid op orde heeft, ondanks miljarden investeringen. De coördinatie tussen Europese en nationale financieringstromen moet worden verbeterd. Anders kan dat leiden tot versnipperde investeringen en tekorten aan materieel en personeel. De Europese Commissie stelde in maart 2025 dat de komende jaren 800 miljard euro nodig is voor herbewapening. De defensieuitgaven van de EU-landen zijn tussen 2020 en 2025 met bijna 80% gestegen. De Rekenkamer maakt zich zorgen over het toenemende gebruik van leningen, omdat dat de budgettaire houdbaarheid kan ondermijnen.
2: Het Noorse ministerie van Justitie en Veiligheid voert vanaf vrijdag tot 14 september tijdelijke grenscontroles uit vanwege de uitvaart van koning Harald. De op vrijdag overleden koning wordt woensdag 9 september begraven. De controles moeten voorkomen dat personen of groepen die het evenement willen verstoren Noorwegen binnenreizen. Noorwegen is onderdeel van de Schengenzone, maar kan in uitzonderlijke gevallen tijdelijk grenscontroles invoeren. De Noorse politiechef zegt dat het gewone reisverkeer nauwelijks wordt geraakt en dat er geen vertragingen ontstaan bij de grens.
13: Het Servische Openbaar Ministerie onderzoekt een georganiseerde groep die explosieven en drones naar EU-landen zou hebben gesmokkeld. 4 mensen zijn opgepakt, 3 anderen worden nog gezocht. De groep haalde de explosieven en drones in Servië en bracht ze naar afgesproken plekken in de EU. Justitie kwam de groep op het spoor na de vondst van explosieven bij een gaspijpleiding op de grens met Hongarije in april. Het Duitse tijdschrift Der Spiegel meldt dat Duitsland onderzoekt of er een verband is met een drone-incident op vliegveld Leipzig vorige maand en de arrestatie van 2 mannen op de Servisch-Hongaarse grens in juni. Bij het drone-incident in Leipzig werd een drone met explosieven gevonden.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
13: De AEX-index sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1104,62 punten. Beleggers volgden het herstel op Wall Street, waar de Amerikaanse beurzen woensdag een verliesreeks van 3 dagen doorbraken. De olieprijzen liepen weer op met 1,4% tot bijna $97 per vat, na uitspraken van president Trump over de aanvalscampagne tegen Iran. Chipbedrijven als ASMI, ASML en BESI verloren tot 2,6%, mede door tegenvallende cijfers van het Amerikaanse Broadcom. Informatieleveranciers Wolters Kluwer en RLX behoorden tot de grootste winnaars, met koerswinsten tot bijna 4%.
2: De Franse economie groeit dit jaar naar verwachting 0,1 procentpunt minder door de extreme hitte en droogte van afgelopen zomer. Dat meldt het Franse ministerie van Financiën. De landbouw kreeg te maken met tegenvallende oogsten. De groeiverwachting van de regering van 0,7% voor heel 2026 komt daardoor verder onder druk te staan. De Franse overheid werkt aan een steunpakket van enkele honderden miljoenen euro's voor getroffen boeren. Andere controleurs voor bouwprojecten kunnen het werk van de 3 geschorste kwaliteitsborgers overnemen. Dat meldt de Vereniging Kwaliteitsborging Nederland. De brancheorganisatie wil voorkomen dat tot 1300 projecten stil komen te liggen. Kwaliteitsborgers controleren of eenvoudige gebouwen, zoals eengezinswoningen, voldoen aan de technische eisen. De vereniging heeft haar leden gevraagd zoveel mogelijk aanvragen van getroffen wetgevers en aannemers op te pakken.
14: Nvidia neemt AI-bedrijf Hugging Face over voor ruim $12,9 miljard. Omgerekend ongeveer €11,1 miljard. Dat meldt topman Jensen Huang van de chipverkoper donderdag. Hugging Face is een populair platform voor programmeurs met meer dan 18 miljoen gebruikers. Met de overname wil Nvidia het platform opschalen en de toegang tot AI voor ontwikkelaars en instellingen wereldwijd vergroten. Nvidia deed het afgelopen jaar een hele reeks deals en overnames, waaronder onlangs een licentieovereenkomst van $6 miljard met startup Poolside.
2: Lingeriemerk Victoria's Secret is donderdag onderuit gegaan op de beurs in New York. Beleggers zetten het aandeel 11,2% lager nadat het bedrijf de verwachtingen weliswaar verhoogde, maar een trager groeitempo liet zien. Topvrouw Hillary Super probeert Victoria's Secret nieuw leven in te blazen door de focus te leggen op BH's en het op jongvolwassenen gerichte merk Pink. Clouddienstverlener Snowflake ging juist 24,2% omhoog, na beter dan verwachte kwartaalresultaten en een verhoogde omzetverwachting voor het hele jaar.
13: Rijkswaterstaat schrapt de nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal. Door aanvullende veiligheidsmaatregelen kan de vaarweg toch open blijven, ondanks een tekort aan verkeersbegeleiders. Vanaf 10 uur 's avonds geldt op smalle delen een iets lagere maximumsnelheid van 15 km per uur. De binnenvaart heeft beloofd zich beter aan de veiligheidsregels te houden. Rijkswaterstaat houdt de scheepvaart nauwlettend in de gaten en kan alsnog besluiten tot sluiting als het vaargedrag daar aanleiding toe geeft.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. Voetbalclubs hebben een recordbedrag uitgegeven op de transfermarkt. Wereldvoetbalbond FIFA registreerde meer dan 1250 transfers voor in totaal 8,4 miljard euro. Engelse clubs gaven met 2,6 miljard euro het meest uit, gevolgd door Italiaanse en Spaanse teams. Ook in het vrouwenvoetbal zijn records gebroken. De uitgaven zijn met bijna 25 miljoen euro verdubbeld. In totaal wisselden ruim 1400 voetbalsters van club. AZ verhuurt verdediger Sam de Grant aan Lommel SK. De Alkmaarders namen de 21-jarige Nederlandse linkervleugelverdediger eind juli juist over van die Belgische club. De Grant tekende toen voor 4 jaar bij AZ. Volgens de club is het destijds afgesproken dat een directe verhuur mogelijk was voor zijn ontwikkeling. De Grant groeide op in België en debuteerde vorig jaar oktober bij Jong Oranje. Wielrenner Matthias Vacek heeft ook de tweede etappe van de ZLM Tour gewonnen. De Tsjech van Lidl Trek was een dag eerder al de beste in de openingstijdrit. Na 193,8 kilometer tussen Westkapelle en Heinkensand won hij de sprint van medevluchter Tim van Dijken. Danny van Poppel sprintte naar de derde plaats. Vacek blijft leider in het algemeen klassement. De derde etappe gaat vrijdag van Roosendaal naar Bergen-op-Zoom. Jordi Cruijff vindt niet dat hij als technisch directeur van Ajax te veel risico heeft genomen in de transferperiode. Ajax haalde 11 nieuwe spelers, waaronder transfervrije krachten als Julian Brandt, 30, Daley Blind, 36 en Sofyan Amrabat, 30. Cruijff zegt dat transfervrije spelers juist minder risicovol zijn, omdat je bij tegenvallende prestaties kunt onderhandelen of het contract kunt verscheuren. Bij een gekochte speler betaal je een transfersom en kun je niet meer onderhandelen als het misgaat. Zonder Champions League-inkomsten moet Ajax volgens hem extreem creatief zijn en huren met een optie is dan verstandiger dan kopen. De Nederlandse volleybalsters zijn uitgeschakeld in de kwartfinales van het EK. Het team van bondscoach Felix Kozlowski verloor in Istanbul met 3-1 van Polen. Oranje won alleen de tweede set, maar gaf de vierde set uit handen na een voorsprong van 3 punten. Polen trok de stand gelijk en benutte het tweede matchpoint. Eldus Dambrink was topscorer bij Nederland met 18 punten. Wielrenner Enric Mas heeft zijn leiderspositie in de Vuelta verstevigd. De Spanjaard van Movistar finishte in de 12e etappe als 5e, maar liep uit op zijn concurrenten Primoz Roglic, Felix Gall en Richard Carapaz. De bergrit van Vera naar Calar Alto werd gewonnen door de 20-jarige Sloveen Jacob Omzel van Bahrain Victorious. Mas heeft in het algemeen klassement nu 1 minuut en 45 voorsprong op Roglic en 2 minuten en 6 op Gall. Vrijdag volgt een bergrit van Almuñécar naar Loja. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. De wind draait van west naar zuidwest, matig van kracht. Aan zee en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Vannacht blijft het rond de 17 graden, met een enkele bui. De wind komt uit het zuidwesten, matig tot krachtig langs de kust. Morgenochtend wordt het een stuk onrustiger, bewolkt met regen. Vooral in het noorden kan het flink doorkomen. Let op, in het westelijk kust- en waddengebied en op het IJsselmeer staat code geel vanwege harde wind en mogelijk zware windstoten tot 90 km per uur. Morgenmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe regen, maar in het noordwesten breekt de zon door. Het wordt tussen de 18 en 23 graden. De wind neemt langzaam af.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Regeringspartij VVD is tegen uitbreiding van de goederenboycot van illegale Israëlische nederzettingen naar diensten en investeringen. Ook wil de partij dat de Golanhoogte en Oost-Jeruzalem buiten de sancties blijven die later deze maand ingaan. Het minderheidskabinet onderzoekt wel of diensten en investeringen onder het sanctiebesluit kunnen vallen en komt binnen enkele weken met het resultaat. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat de Golan volgens EU-wetgeving onder de sanctieregeling moet vallen, anders kan het besluit juridisch worden aangevochten. Het kabinet had de sanctie liever in de EU geregeld, maar daar is onvoldoende steun voor.
17: De verdachten die zijn aangehouden rondom de schietpartij in Overasselt worden vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Dat heeft het Openbaar Ministerie Oost-Nederland bekendgemaakt. De procedure neemt enige tijd in beslag, omdat elke verdachte individueel wordt voorgeleid. Alle 35 verdachten zitten in beperkingen en hebben een advocaat. Hoeveel verdachten precies worden voorgeleid en meer informatie over de verdenkingen maakt het OM vrijdag bekend.
9: De overheid gaat meer gemeenten onder toezicht stellen, omdat ze zich niet genoeg zouden inzetten voor de opvang van asielzoekers. Onder meer Culemborg, Maasdriel, Houten en Kerkrade moeten zich melden voor een gesprek op het ministerie van Asiel en Migratie. De volledige lijst wordt maandag bekendgemaakt. Ruim 20 gemeenten moesten eerder al op gesprek komen bij het asielministerie. Het ministerie zegt dat ruim 100 gemeenten niet voldoen aan het aantal asielzoekers dat ze op grond van de spreidingswet onderdak moeten bieden.
10: Minister Rianne Letschert van Media noemt het oordeel van het Commissariaat voor de Media over Ongehoord Nederland een nieuwe, zwaarwegende ontwikkeling. Het commissariaat oordeelde dat een omstreden fragment, waarin de inmiddels vertrokken hoofdredacteur Joost Niemuller zei dat Adolf Hitler bepaalde dingen heel goed zei, reden kan zijn om de voorlopige erkenning van ON in te trekken. Letschert belooft na het weekend duidelijkheid te geven of de omroep uit het publieke bestel wordt gezet. Kamerleden van Pro, CDA, VVD en Ja 21 riepen de minister donderdag op daar niet langer mee te wachten.
17: De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat maandag zijn laatste week met openbare verhoren in. Voormalig minister-president Mark Rutte verschijnt maandag voor de commissie. Voor Rutte is het de tweede keer dat hij onder ede wordt gehoord.
11: De uitvoering van maatregelen om zoetwatertekorten tegen te gaan is vertraagd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bijna driekwart van de onderzochte maatregelen uit de eerste fase van het Delta-programma Zoetwater liep vaak jaren vertraging op. Voor het eerste deel van het programma was vooraf bijna 365 miljoen euro geraamd. Maar uiteindelijk gaven het Rijk en de regio's 512,5 miljoen euro uit. De Rekenkamer adviseert minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat de doelen concreter te maken en de voortgang permanent te monitoren. Karremans onderschrijft dat de droogte een structureel probleem is en zegt dat gebruikers zich moeten voorbereiden op schaarste.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Honderden leerlingen in Indonesië zijn afgelopen week ziek geworden na het eten van een gratis schoollunch. In Rembang op Java werden minstens 725 leerlingen en 25 docenten ziek. Drie van hen liggen nog in het ziekenhuis. Het is de tweede keer in een week dat honderden zieken in verband worden gebracht met het maaltijdprogramma van de overheid. Eerder deze week werden meer dan 500 leerlingen in Sidoarjo naar het ziekenhuis gebracht. Het programma ging in januari 2025 van start.
12: De Amerikaanse regering van president Trump gaat positieve discriminatie tegen. Volgens nieuwe regels verliezen alle scholen met hulpprogramma's voor minderheden hun belastingvrije status, schrijft de New York Times. Trump ziet die programma's als discriminatie ten opzichte van witte of Aziatische mensen, omdat die niet in aanmerking komen voor de steun. De maatregel geldt voor alle onderwijsinstellingen, van basisscholen tot universiteiten. Donateurs kunnen daardoor ook niet meer belastingvrij schenken aan die scholen.
18: Op treinstation Brussel-Zuid is donderdagmiddag een man aangehouden met een geladen Kalasjnikov. Het wapen lag verstopt onder babykleertjes in een tas, melden Belgische media. De man kwam vanuit Frankrijk en probeerde een controle te ontlopen. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de versterkte patrouilles met militairen in stations noodzakelijk zijn en moeten worden voortgezet, of zelfs moeten worden uitgebreid. Brussel heeft de afgelopen weken te maken gehad met meerdere schietincidenten tussen drugsbendes. De Europese Rekenkamer waarschuwt dat het onzeker is of de EU in 2030 zijn defensieparaatheid op orde heeft, ondanks miljarden investeringen. De coördinatie tussen Europese en nationale financieringstromen moet worden verbeterd. Anders kan dat leiden tot versnipperde investeringen en tekorten aan materieel en personeel. De Europese Commissie stelde in maart 2025 dat de komende jaren 800 miljard euro nodig is voor herbewapening. De defensieuitgaven van de EU-landen zijn tussen 2020 en 2025 met bijna 80% gestegen. De Rekenkamer maakt zich zorgen over het toenemende gebruik van leningen, omdat dat de budgettaire houdbaarheid kan ondermijnen.
12: Het Noorse ministerie van Justitie en Veiligheid voert vanaf vrijdag tot 14 september tijdelijke grenscontroles uit vanwege de uitvaart van koning Harald. De op vrijdag overleden koning wordt woensdag 9 september begraven. De controles moeten voorkomen dat personen of groepen die het evenement willen verstoren Noorwegen binnenreizen. Noorwegen is onderdeel van de Schengenzone, maar kan in uitzonderlijke gevallen tijdelijk grenscontroles invoeren. De Noorse politiechef zegt dat het gewone reisverkeer nauwelijks wordt geraakt en dat er geen vertragingen ontstaan bij de grens. Het Servische Openbaar Ministerie onderzoekt een georganiseerde groep die explosieven en drones naar EU-landen zou hebben gesmokkeld. 4 mensen zijn opgepakt, 3 anderen worden nog gezocht. De groep haalde de explosieven en drones in Servië en bracht ze naar afgesproken plekken in de EU. Justitie kwam de groep op het spoor na de vondst van explosieven bij een gaspijpleiding op de grens met Hongarije in april. Het Duitse tijdschrift Der Spiegel meldt dat Duitsland onderzoekt of er een verband is met een drone-incident op vliegveld Leipzig vorige maand en de arrestatie van 2 mannen op de Servisch-Hongaarse grens in juni. Bij het drone-incident in Leipzig werd een drone met explosieven gevonden.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. De AEX-index sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1104,62 punten. Beleggers volgden het herstel op Wall Street, waar de Amerikaanse beurzen woensdag een verliesreeks van 3 dagen doorbraken. De olieprijzen liepen weer op met 1,4% tot bijna $97 per vat, na uitspraken van president Trump over de aanvalscampagne tegen Iran. Chipbedrijven als ASMI, ASML en BESI verloren tot 2,6%, mede door tegenvallende cijfers van het Amerikaanse Broadcom. Informatieleveranciers Wolters Kluwer en RLX behoorden tot de grootste winnaars, met koerswinsten tot bijna 4%.
19: De Franse economie groeit dit jaar naar verwachting 0,1 procentpunt minder door de extreme hitte en droogte van afgelopen zomer. Dat meldt het Franse ministerie van Financiën. De landbouw kreeg te maken met tegenvallende oogsten. De groeiverwachting van de regering van 0,7% voor heel 2026 komt daardoor verder onder druk te staan.
20: De Franse overheid werkt aan een steunpakket van enkele honderden miljoenen euro's voor getroffen boeren. Andere controleurs voor bouwprojecten kunnen het werk van de drie geschorste kwaliteitsborgers overnemen. Dat meldt de Vereniging Kwaliteitsborging Nederland. De brancheorganisatie wil voorkomen dat tot 1300 projecten stil komen te liggen. Kwaliteitsborgers controleren of eenvoudige gebouwen, zoals eengezinswoningen, voldoen aan de technische eisen. De vereniging heeft haar leden gevraagd zoveel mogelijk aanvragen van getroffen wetgevers en aannemers op te pakken. Nvidia neemt AI-bedrijf Hugging Face over voor ruim 12,9 miljard dollar. Omgerekend ongeveer 11,1 miljard euro. Dat meldt topman Jensen Huang van de chipverkoper donderdag. Hugging Face is een populair platform voor programmeurs met meer dan 18 miljoen gebruikers. Met de overname wil Nvidia het platform opschalen en de toegang tot AI voor ontwikkelaars en instellingen wereldwijd vergroten. Nvidia deed het afgelopen jaar een hele reeks deals en overnames, waaronder onlangs een licentieovereenkomst van 6 miljard dollar met startup Poolside. Lingeriemerk Victoria's Secret is donderdag onderuit gegaan op de beurs in New York. Beleggers zetten het aandeel 11,2% lager nadat het bedrijf de verwachtingen weliswaar verhoogde, maar een trager groeitempo liet zien. Topvrouw Hillary Super probeert Victoria's Secret nieuw leven in te blazen door de focus te leggen op BH's en het op jongvolwassenen gerichte merk Pink. Clouddienstverlener Snowflake ging juist 24,2% omhoog, na beter dan verwachte kwartaalresultaten en een verhoogde omzetverwachting voor het hele jaar. Rijkswaterstaat schrapt de nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal. Door aanvullende veiligheidsmaatregelen kan de vaarweg toch open blijven, ondanks een tekort aan verkeersbegeleiders. Vanaf 10 uur 's avonds geldt op smalle delen een iets lagere maximumsnelheid van 15 km per uur. De binnenvaart heeft beloofd zich beter aan de veiligheidsregels te houden. Rijkswaterstaat houdt de scheepvaart nauwlettend in de gaten en kan alsnog besluiten tot sluiting als het vaargedrag daar aanleiding toe geeft.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. Voetbalclubs hebben een recordbedrag uitgegeven op de transfermarkt. Wereldvoetbalbond FIFA registreerde meer dan 1250 transfers voor in totaal 8,4 miljard euro. Engelse clubs gaven met 2,6 miljard euro het meest uit, gevolgd door Italiaanse en Spaanse teams. Ook in het vrouwenvoetbal zijn records gebroken. De uitgaven zijn met bijna 25 miljoen euro verdubbeld. In totaal wisselden ruim 1400 voetbalsters van club. AZ verhuurt verdediger Sam de Grant aan Lommel SK. De Alkmaarders namen de 21-jarige Nederlandse linkervleugelverdediger eind juli juist over van die Belgische club. De Grant tekende toen voor 4 jaar bij AZ. Volgens de club is het destijds afgesproken dat een directe verhuur mogelijk was voor zijn ontwikkeling. De Grant groeide op in België en debuteerde vorig jaar oktober bij Jong Oranje. Wielrenner Matthias Vacek heeft ook de tweede etappe van de ZLM Tour gewonnen. De Tsjech van Lidl Trek was een dag eerder al de beste in de openingstijdrit. Na 193,8 kilometer tussen Westkapelle en Heinkensand won hij de sprint van medevluchter Tim van Dijken. Danny van Poppel sprintte naar de derde plaats. Vacek blijft leider in het algemeen klassement. De derde etappe gaat vrijdag van Roosendaal naar Bergen-op-Zoom.
23: Jordi Cruijff vindt niet dat hij als technisch directeur van Ajax te veel risico heeft genomen in de transferperiode. Ajax haalde 11 nieuwe spelers, waaronder transfervrije krachten als Julian Brandt, 30, Daley Blind, 36 en Sofyan Amrabat, 30. Cruijff zegt dat transfervrije spelers juist minder risicovol zijn, omdat je bij tegenvallende prestaties kunt onderhandelen of het contract kunt verscheuren. Bij een gekochte speler betaal je een transfersom en kun je niet meer onderhandelen als het misgaat. Zonder Champions League-inkomsten moet Ajax volgens hem extreem creatief zijn en huren met een optie is dan verstandiger dan kopen. De Nederlandse volleybalsters zijn uitgeschakeld in de kwartfinales van het EK. Het team van bondscoach Felix Kozlowski verloor in Istanbul met 3-1 van Polen. Oranje won alleen de tweede set, maar gaf de vierde set uit handen na een voorsprong van 3 punten. Polen trok de stand gelijk en benutte het tweede matchpoint. Eldus Dambrink was topscorer bij Nederland met 18 punten. Wielrenner Enric Mas heeft zijn leiderspositie in de Vuelta verstevigd. De Spanjaard van Movistar finishte in de 12e etappe als 5e, maar liep uit op zijn concurrenten Primoz Roglic, Felix Gall en Richard Carapaz. De bergrit van Vera naar Calar Alto werd gewonnen door de 20-jarige Sloveen Jacob Omzel van Bahrain Victorious. Mas heeft in het algemeen klassement nu 1 minuut en 45 voorsprong op Roglic en 2 minuten en 6 op Gall. Vrijdag volgt een bergrit van Almuñécar naar Loja. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met af en toe een bui. De wind draait naar het zuidwesten en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vannacht blijft het rond de 17 graden met nog een enkele bui. Morgenochtend wordt het grijs en nat. Vooral in het noorden valt veel regen. Let op, in het westelijk kustgebied, het Waddengebied en op het IJsselmeer staat een harde tot stormachtige wind met mogelijk windstoten tot 90 km per uur. Daarvoor geldt code geel. Morgenmiddag blijft het grotendeels bewolkt met af en toe regen, maar in het noordwesten breekt de zon door. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. De wind neemt in de loop van de dag wat af. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. De parlementaire enquêtecommissie Corona houdt maandag zijn laatste week met openbare verhoren. Voormalig minister-president Mark Rutte verschijnt maandag voor de tweede keer onder ede voor de commissie. Ook oud-zorgminister Ernst Kuipers en arts en epidemioloog Anja Schreyer worden deze week gehoord. De commissie richt zich vooral op wat er van de coronapandemie is geleerd en wat daarvan van belang is bij een volgende langdurige crisis. Het verhoor van Schreyer donderdag is het 51ste en laatste van deze parlementaire enquête.
25: Burgemeester Juri Minses van de gemeente Heumen zegt dat hij het beschoten huis in Overasselt niet voorgoed kan sluiten. Hij heeft die bevoegdheid niet. Het huis aan de Ewijkseweg is donderdag voor een jaar gesloten. In 2020 ging de woning al een jaar op slot na de ontdekking van een drugslab. Vorig jaar werden zeker 25 kogels op de woning afgevuurd.
26: Oud-minister Hugo de Jonge en meerdere familieleden zijn ernstig bedreigd tijdens de coronapandemie. Hij en zijn gezin moesten een nacht hun huis verlaten omdat het werd bestormd, zei hij tegen de coronacommissie. Zijn dochter is zelf ernstig bedreigd en leefde met de angst dat haar vader op een dag niet meer thuis zou komen. Ook zijn broers werden bedreigd toen hij minister was. Volgens de Jonge zijn er nooit levensbedreigende incidenten geweest door de inzet van beveiligers en politieagenten.
27: Een ambtenaar van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur is vermist geraakt na de overstromingen in Nepal en Tibet. Dat zei minister Jaime van Essen in een debat in de Tweede Kamer. De collega was in dat gebied op reis en staat bekend om haar inzet voor het natuurdossier. Het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt nog altijd rekening met 2 vermiste Nederlanders. Met een derde Nederlander, die als vermist was opgegeven, is sinds deze week weer contact.
28: Het commissariaat voor de media oordeelt dat Ongehoord Nederland niet langer voldoet aan de wettelijke eisen.
25: Dat is volgens minister Rianne Letschert van Media een nieuwe, zwaarwegende ontwikkeling. Zij belooft na het weekend duidelijkheid te geven of de omroep uit het publieke bestel wordt gezet. Het commissariaat vindt dat een omstreden fragment, waarin de inmiddels vertrokken hoofdredacteur Joost Niemuller zei dat Adolf Hitler bepaalde dingen heel goed zei, reden genoeg kan zijn om de voorlopige erkenning in te trekken. Kamerleden van Pro, CDA, VVD en Ja 21 riepen de minister donderdag op daar niet langer mee te wachten.
4: De waterschappen delen de zorgen van de Algemene Rekenkamer over het gebrek aan tempo en regie

0: Nederlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Israël laat 5 Libanese burgers vrij die in het zuiden van Libanon waren opgepakt. Het kantoor van premier Netanyahu zegt dat na verhoor is gebleken dat ze geen lid zijn van terroristische organisaties. De vrijlatingen maken deel uit van onderhandelingen met de Libanese regering. Een van de gevangenen is al overgedragen aan het Libanese leger, de andere worden in de komende uren verwacht. Volgens bronnen zitten er nog zo'n 35 Libanezen vast in Israël, onder wie 20 burgers. Op treinstation Brussel-Zuid is donderdagmiddag een man aangehouden met een geladen Kalasjnikov. Het wapen lag verstopt onder babykleertjes in een tas, melden Belgische media. De man kwam vanuit Frankrijk en probeerde een controle te ontlopen. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de versterkte patrouilles met militairen in stations noodzakelijk zijn en moeten worden voortgezet, of zelfs moeten worden uitgebreid. Brussel heeft de afgelopen weken te maken gehad met meerdere schietincidenten tussen drugsbendes. De Amerikaanse regering van president Trump gaat positieve discriminatie tegen. Volgens nieuwe regels verliezen alle scholen met hulpprogramma's voor minderheden hun belastingvrije status, schrijft de New York Times. Trump ziet die programma's als discriminatie ten opzichte van witte of Aziatische mensen, omdat die niet in aanmerking komen voor de steun. De maatregel geldt voor alle onderwijsinstellingen, van basisscholen tot universiteiten. Donateurs kunnen daardoor ook niet meer belastingvrij schenken aan die scholen. Honderden leerlingen in Indonesië zijn afgelopen week ziek geworden na het eten van een gratis schoollunch. In Rembang op Java werden minstens 725 leerlingen en 25 docenten ziek. 3 van hen liggen nog in het ziekenhuis. Het is de tweede keer in een week dat honderden zieken in verband worden gebracht met het maaltijdprogramma van de overheid. Eerder deze week werden meer dan 500 leerlingen in Sidoarjo naar het ziekenhuis gebracht. Het programma ging in januari 2025 van start. De Europese Rekenkamer waarschuwt dat het onzeker is of de EU in 2030 zijn defensieparaatheid op orde heeft, ondanks miljarden investeringen. De coördinatie tussen Europese en nationale financieringstromen moet worden verbeterd. Anders kan dat leiden tot versnipperde investeringen en tekorten aan materieel en personeel. De Europese Commissie stelde in maart 2025 dat de komende jaren 800 miljard euro nodig is voor herbewapening. De defensieuitgaven van de EU-landen zijn tussen 2020 en 2025 met bijna 80% gestegen. De Rekenkamer maakt zich zorgen over het toenemende gebruik van leningen, omdat dat de budgettaire houdbaarheid kan ondermijnen. Het Noorse ministerie van Justitie en Veiligheid voert vanaf vrijdag tot 14 september tijdelijke grenscontroles uit vanwege de uitvaart van koning Harald. De op vrijdag overleden koning wordt woensdag 9 september begraven. De controles moeten voorkomen dat personen of groepen die het evenement willen verstoren Noorwegen binnenreizen. Noorwegen is onderdeel van de Schengenzone, maar kan in uitzonderlijke gevallen tijdelijk grenscontroles invoeren. De Noorse politiechef zegt dat het gewone reisverkeer nauwelijks wordt geraakt en dat er geen vertragingen ontstaan bij de grens. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De AEX-index sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1104,62 punten. Beleggers volgden het herstel op Wall Street, waar de Amerikaanse beurzen woensdag een

0: verliesreeks van 3 dagen doorbraken. De olieprijzen liepen weer op met 1,4% tot bijna $97 per vat, na uitspraken van president Trump over de aanvalscampagne tegen Iran. Chipbedrijven als ASMI, ASML en BESI verloren tot 2,6%, mede door tegenvallende cijfers van het Amerikaanse Broadcom. Informatieleveranciers Wolters Kluwer en RELX behoorden tot de grootste winnaars, met koerswinsten tot bijna 4%.
1: De Franse economie groeit dit jaar naar verwachting 0,1 procentpunt minder door de extreme hitte en droogte van afgelopen zomer. Dat meldt het Franse ministerie van Financiën. De landbouw kreeg te maken met tegenvallende oogsten. De groeiverwachting van de regering van 0,7% voor heel 2026 komt daardoor verder onder druk te staan. De Franse overheid werkt aan een steunpakket van enkele honderden miljoenen euro's voor getroffen boeren.
2: Andere controleurs voor bouwprojecten kunnen het werk van de 3 geschorste kwaliteitsborgers overnemen. Dat meldt de Vereniging Kwaliteitsborging Nederland. De brancheorganisatie wil voorkomen dat tot 1300 projecten stil komen te liggen. Kwaliteitsborgers controleren of eenvoudige gebouwen, zoals eengezinswoningen, voldoen aan de technische eisen. De vereniging heeft haar leden gevraagd zoveel mogelijk aanvragen van getroffenwerkgevers en aannemers op te pakken.
3: Nvidia neemt AI-bedrijf Hugging Face over voor ruim $12,9 miljard. Omgerekend ongeveer 11,1 miljard euro. Dat meldt topman Jensen Huang van de chipverkoper donderdag. Hugging Face is een populair platform voor programmeurs met meer dan 18 miljoen gebruikers. Met de overname wil Nvidia het platform opschalen en de toegang tot AI voor ontwikkelaars en instellingen wereldwijd vergroten. Nvidia deed het afgelopen jaar een hele reeks deals en overnames, waaronder onlangs een licentieovereenkomst van $6 miljard met startup Poolside.
4: Lingeriemerk Victoria's Secret is donderdag onderuit gegaan op de beurs in New York. Beleggers zetten het aandeel 11,2% lager nadat het bedrijf de verwachtingen weliswaar verhoogde, maar een trager groeitempo liet zien. Topvrouw Hillary Super probeert Victoria's Secret nieuw leven in te blazen door de focus te leggen op BH's en het op jongvolwassenen gerichte merk Pink. Clouddienstverlener Snowflake ging juist 24,2% omhoog, na beter dan verwachte kwartaalresultaten en een verhoogde omzetverwachting voor het hele jaar.
5: Rijkswaterstaat schrapt de nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal. Door aanvullende veiligheidsmaatregelen kan de vaarweg toch open blijven, ondanks een tekort aan verkeersbegeleiders. Vanaf 10 uur 's avonds geldt op smalle delen een iets lagere maximumsnelheid van 15 km per uur. De binnenvaart heeft beloofd zich beter aan de veiligheidsregels te houden. Rijkswaterstaat houdt de scheepvaart nauwlettend in de gaten en kan alsnog besluiten tot sluiting als het vaargedrag daar aanleiding toe geeft.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. Voetbalclubs hebben een recordbedrag uitgegeven op de transfermarkt. Wereldvoetbalbond FIFA registreerde meer dan 1250 transfers voor in totaal €8,4 miljard. Engelse clubs gaven met €2,6 miljard het meest uit, gevolgd door Italiaanse en Spaanse teams. Ook in het vrouwenvoetbal zijn records gebroken. De uitgaven zijn met bijna €25 miljoen verdubbeld. In totaal wisselden ruim 1400 voetbalsters van club.
8: Wielrenner Matthias Vacek heeft ook de 2e etappe van de ZLM Tour gewonnen. De Tsjech van Lidl Trek was een dag eerder al de beste in de openingstijdrit. Na 193,8 kilometer tussen Westkapelle en Heinkensand won hij de sprint van medevluchter Tim van Dijken. Danny van Poppel sprintte naar de 3e plaats. Vacek blijft leider in het algemeen klassement. De 3e etappe gaat vrijdag van Roosendaal naar Bergen-op-Zoom.
9: Jordi Cruijff vindt niet dat hij als technisch directeur van Ajax te veel risico heeft genomen in de transferperiode. Ajax haalde 11 nieuwe spelers, waaronder transfervrije krachten als Julian Brandt, 30, Daley Blind, 36 en Sofyan Amrabat, 30. Cruijff zegt dat transfervrije spelers juist minder risicovol zijn, omdat je bij tegenvallende prestaties kunt onderhandelen of het contract kunt verscheuren. Bij een gekochte speler betaal je een transfersom en kun je niet meer onderhandelen als het misgaat. Zonder Champions League-inkomsten moet Ajax volgens hem extreem creatief zijn en huren met een optie is dan verstandiger dan kopen. De Nederlandse volleybalsters zijn uitgeschakeld in de kwartfinales van het EK. Het team van bondscoach Felix Kozlowski verloor in Istanbul met 3-1 van Polen. Oranje won alleen de tweede set, maar gaf de vierde set uit handen na een voorsprong van 3 punten. Polen trok de stand gelijk en benutte het tweede matchpoint. Eldus Dambrink was topscorer bij Nederland met 18 punten. Wielrenner Enric Mas heeft zijn leiderspositie in de Vuelta verstevigd. De Spanjaard van Movistar finishte in de 12e etappe als 5e, maar liep uit op zijn concurrenten Primoz Roglic, Felix Gall en Richard Carapaz. De bergrit van Vera naar Calar Alto werd gewonnen door de 20-jarige Sloveen Jacob Omzel van Bahrain Victorious. Mas heeft in het algemeen klassement nu 1 minuut en 45 voorsprong op Roglic en 2 minuten en 6 op Gall. Vrijdag volgt een bergrit van Almuñécar naar Loja. Iga Świątek heeft de derde ronde van de US Open bereikt. De Poolse tennister versloeg de Argentijnse Nadia Podoroska met 6-3, 6-2. Świątek won eerder deze maand het toernooi van Toronto en bereikte daarna de halve finale in Cincinnati. In New York jaagt ze op haar 7e Grand Slam titel. Ze won de US Open in 2022. Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met af en toe een bui. De wind draait naar het zuidwesten en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vannacht blijft het rond de 17 graden met nog een enkele bui. Morgenochtend wordt het grijs en nat. Vooral in het noorden valt veel regen. Let op, in het westelijk kustgebied, het Waddengebied en op het IJsselmeer staat een harde tot stormachtige wind met mogelijk windstoten tot 90 km per uur. Daarvoor geldt code geel. Morgenmiddag blijft het grotendeels bewolkt met af en toe regen, maar in het noordwesten breekt de zon door. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. De wind neemt in de loop van de dag wat af. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. De parlementaire enquêtecommissie Corona houdt maandag zijn laatste week met openbare verhoren. Voormalig minister-president Mark Rutte verschijnt maandag voor de tweede keer onder ede voor de commissie. Ook oud-zorgminister Ernst Kuipers en arts en epidemioloog Anja Schreijer worden deze week gehoord. De commissie richt zich vooral op wat er van de coronapandemie is geleerd en wat daarvan van belang is bij een volgende langdurige crisis. Het verhoor van Schreijer donderdag is het 51ste en laatste van deze parlementaire enquête. Burgemeester Juri Minses van de gemeente Heumen zegt dat hij het beschoten huis in Overasselt niet voorgoed kan sluiten. Hij heeft die bevoegdheid niet. Het huis aan de Ewijkseweg is donderdag voor een jaar gesloten. In 2020 ging de woning al een jaar op slot na de ontdekking van een drugslab. Vorig jaar werden zeker 25 kogels op de woning afgevuurd. Oud-minister Hugo de Jonge en meerdere familieleden zijn ernstig bedreigd tijdens de coronapandemie. Hij en zijn gezin moesten een nacht hun huis verlaten omdat het werd bestormd, zei hij tegen de coronacommissie. Zijn dochter is zelf ernstig bedreigd en leefde met de angst dat haar vader op een dag niet meer thuis zou komen. Ook zijn broers werden bedreigd toen hij minister was.
15: Volgens de jongen zijn er nooit levensbedreigende incidenten geweest door de inzet van beveiligers en politieagenten.
16: Een ambtenaar van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur is vermist geraakt na de overstromingen in Nepal en Tibet. Dat zei minister Jaime van Essen in een debat in de Tweede Kamer. De collega was in dat gebied op reis en staat bekend om haar inzet voor het natuurdossier. Het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt nog altijd rekening met 2 vermiste Nederlanders. Met een derde Nederlander, die als vermist was opgegeven, is sinds deze week weer contact.
17: Het Commissariaat voor de Media oordeelt dat Ongehoord Nederland niet langer voldoet aan de wettelijke eisen. Dat is volgens minister Rianne Letschert van Media een nieuwe, zwaarwegende ontwikkeling. Zij belooft na het weekend duidelijkheid te geven of de omroep uit het publieke bestel wordt gezet. Het commissariaat vindt dat een omstreden fragment, waarin de inmiddels vertrokken hoofdredacteur Joost Niemuller zei dat Adolf Hitler bepaalde dingen heel goed zei, reden genoeg kan zijn om de voorlopige erkenning in te trekken. Kamerleden van Pro, CDA, VVD en Ja 21 riepen de minister donderdag op daar niet langer mee te wachten.
18: De waterschappen delen de zorgen van de Algemene Rekenkamer over het gebrek aan tempo en regie rond de aanpak van het zoetwatertekort in Nederland. De Rekenkamer zegt dat onder meer de landbouw, scheepvaart, industrie en natuur hierdoor structureel schade oplopen. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zou meer leiding moeten nemen, vindt de Rekenkamer. Projecten lopen gemiddeld 3 jaar vertraging op en worden daardoor veel duurder dan begroot. De Unie van Waterschappen zegt dat Rijk en Waterschappen de inzet en middelen voor deze opgave moeten continueren of uitbreiden.
19: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws.
21: Israël laat 5 Libanese burgers vrij die in het zuiden van Libanon waren opgepakt. Het kantoor van premier Netanyahu zegt dat na verhoor is gebleken dat ze geen lid zijn van terroristische organisaties. De vrijlatingen maken deel uit van onderhandelingen met de Libanese regering. 1 van de gevangenen is al overgedragen aan het Libanese leger, de andere worden in de komende uren verwacht. Volgens bronnen zitten er nog zo'n 35 Libanezen vast in Israël, onder wie 20 burgers.
22: Op treinstation Brussel-Zuid is donderdagmiddag een man aangehouden met een geladen Kalasjnikov. Het wapen lag verstopt onder babykleertjes in een tas, melden Belgische media. De man kwam vanuit Frankrijk en probeerde een controle te ontlopen. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de versterkte patrouilles met militairen in stations noodzakelijk zijn en moeten worden voortgezet, of zelfs moeten worden uitgebreid. Brussel heeft de afgelopen weken te maken gehad met meerdere schietincidenten tussen drugsbendes.
23: De Amerikaanse regering van president Trump gaat positieve discriminatie tegen. Volgens nieuwe regels verliezen alle scholen met hulpprogramma's voor minderheden hun belastingvrije status, schrijft de New York Times. Trump ziet die programma's als discriminatie ten opzichte van witte of Aziatische mensen, omdat die niet in aanmerking komen voor de steun. De maatregel geldt voor alle onderwijsinstellingen, van basisscholen tot universiteiten. Donateurs kunnen daardoor ook niet meer belastingvrij schenken aan die scholen.
24: Honderden leerlingen in Indonesië zijn afgelopen week ziek geworden na het eten van een gratis schoollunch. In Rembang op Java werden minstens 725 leerlingen en 25 docenten ziek. 3 van hen liggen nog in het ziekenhuis. Het is de 2e keer in een week dat honderden zieken in verband worden gebracht met het maaltijdprogramma van de overheid. Eerder deze week werden meer dan 500 leerlingen in Sidoarjo naar het ziekenhuis gebracht. Het programma ging in januari 2025 van start. De Europese Rekenkamer waarschuwt dat het onzeker is of de EU in 2030 zijn defensieparaatheid op orde heeft, ondanks miljarden investeringen. De coördinatie tussen Europese en nationale financieringstromen moet worden verbeterd. Anders kan dat leiden tot versnipperde investeringen en tekorten aan materieel en personeel. De Europese Commissie stelde in maart 2025 dat de komende jaren 800 miljard euro nodig is voor herbewapening. De defensieuitgaven van de EU-landen zijn tussen 2020 en 2025 met bijna 80% gestegen. De Rekenkamer maakt zich zorgen over het toenemende gebruik van leningen, omdat dat de budgettaire houdbaarheid kan ondermijnen.
0: Het Noorse ministerie van Justitie en Veiligheid voert vanaf vrijdag tot 14 september tijdelijke grenscontroles uit vanwege de uitvaart van koning Harald. De op vrijdag overleden koning wordt woensdag 9 september begraven. De controles moeten voorkomen dat personen of groepen die het evenement willen verstoren Noorwegen binnenreizen. Noorwegen is onderdeel van de Schengenzone, maar kan in uitzonderlijke gevallen tijdelijk grenscontroles invoeren. De Noorse politiechef zegt dat het gewone reisverkeer nauwelijks wordt geraakt en dat er geen vertragingen ontstaan bij de grens.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. De AEX-index sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1104,62 punten. Beleggers volgden het herstel op Wall Street, waar de Amerikaanse beurzen woensdag een verliesreeks van 3 dagen doorbraken. De olieprijzen liepen weer op met 1,4% tot bijna $97 per vat, na uitspraken van president Trump over de aanvalscampagne tegen Iran. Chipbedrijven als ASMI, ASML en BESI verloren tot 2,6%, mede door tegenvallende cijfers van het Amerikaanse Broadcom. Informatieleveranciers Wolters Kluwer en RLX behoorden tot de grootste winnaars, met koerswinsten tot bijna 4%.
4: De Franse economie groeit dit jaar naar verwachting 0,1 procentpunt minder door de extreme hitte en droogte van afgelopen zomer. Dat meldt het Franse ministerie van Financiën. De landbouw kreeg te maken met tegenvallende oogsten. De groeiverwachting van de regering van 0,7% voor heel 2026 komt daardoor verder onder druk te staan. De Franse overheid werkt aan een steunpakket van enkele honderden miljoenen euro's voor getroffen boeren.
25: Andere controleurs voor bouwprojecten kunnen het werk van de 3 geschorste kwaliteitsborgers overnemen. Dat meldt de Vereniging Kwaliteitsborging Nederland. De brancheorganisatie wil voorkomen dat tot 1300 projecten stil komen te liggen. Kwaliteitsborgers controleren of eenvoudige gebouwen, zoals eengezinswoningen, voldoen aan de technische eisen. De vereniging heeft haar leden gevraagd zoveel mogelijk aanvragen van getroffen wetgevers en aannemers op te pakken.
26: Nvidia neemt AI-bedrijf Hugging Face over voor ruim $12,9 miljard. Omgerekend ongeveer 11,1 miljard euro. Dat meldt topman Jensen Huang van de chipverkoper donderdag. Hugging Face is een populair platform voor programmeurs met meer dan 18 miljoen gebruikers. Met de overname wil Nvidia het platform opschalen en de toegang tot AI voor ontwikkelaars en instellingen wereldwijd vergroten. Nvidia deed het afgelopen jaar een hele reeks deals en overnames, waaronder onlangs een licentieovereenkomst van $6 miljard met startup Poolside.
27: Lingeriemerk Victoria's Secret is donderdag onderuit gegaan op de beurs in New York. Beleggers zetten het aandeel 11,2% lager nadat het bedrijf de verwachtingen weliswaar verhoogde, maar een trager groeitempo liet zien. Topvrouw Hillary Super probeert Victoria's Secret nieuw leven in te blazen door de focus te leggen op BH's en het op jongvolwassenen gerichte merk Pink.
5: Clouddienstverlener Snowflake ging juist 24,2% omhoog, na beter dan verwachte kwartaalresultaten en een verhoogde omzetverwachting voor het hele jaar.
6: Rijkswaterstaat schrapt de nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal. Door aanvullende veiligheidsmaatregelen kan de vaarweg toch open blijven, ondanks een tekort aan verkeersbegeleiders. Vanaf 10 uur 's avonds geldt op smalle delen een iets lagere maximumsnelheid van 15 km per uur. De binnenvaart heeft beloofd zich beter aan de veiligheidsregels te houden. Rijkswaterstaat houdt de scheepvaart nauwlettend in de gaten en kan alsnog besluiten tot sluiting als het vaargedrag daar aanleiding toe geeft.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Voetbalclubs hebben een recordbedrag uitgegeven op de transfermarkt. Wereldvoetbalbond FIFA registreerde meer dan 1250 transfers voor in totaal 8,4 miljard euro. Engelse clubs gaven met 2,6 miljard euro het meest uit, gevolgd door Italiaanse en Spaanse teams. Ook in het vrouwenvoetbal zijn records gebroken. De uitgaven zijn met bijna 25 miljoen euro verdubbeld. In totaal wisselden ruim 1400 voetbalsters van club. Wielrenner Matthias Vacek heeft ook de tweede etappe van de ZLM Tour gewonnen. De Tsjech van Lidl Trek was een dag eerder al de beste in de openingstijdrit. Na 193,8 kilometer tussen Westkapelle en Heinkensand won hij de sprint van medevluchter Tim van Dijken. Danny van Poppel sprintte naar de derde plaats. Vacek blijft leider in het algemeen klassement. De derde etappe gaat vrijdag van Roosendaal naar Bergen-op-Zoom. Jordi Cruijff vindt niet dat hij als technisch directeur van Ajax te veel risico heeft genomen in de transferperiode. Ajax haalde 11 nieuwe spelers, waaronder transfervrije krachten als Julian Brandt, 30, Daley Blind, 36 en Sofyan Amrabat, 30. Cruijff zegt dat transfervrije spelers juist minder risicovol zijn, omdat je bij tegenvallende prestaties kunt onderhandelen of het contract kunt verscheuren. Bij een gekochte speler betaal je een transfersom en kun je niet meer onderhandelen als het misgaat. Zonder Champions League inkomsten moet Ajax volgens hem extreem creatief zijn en huren met een optie is dan verstandiger dan kopen. De Nederlandse volleybalsters zijn uitgeschakeld in de kwartfinales van het EK. Het team van bondscoach Felix Kozlowski verloor in Istanbul met 3-1 van Polen. Oranje won alleen de tweede set, maar gaf de vierde set uit handen na een voorsprong van 3 punten. Polen trok de stand gelijk en benutte het tweede matchpoint. Eldus Dambrink was topscorer bij Nederland met 18 punten. Wielrenner Enric Mas heeft zijn leiderspositie in de Vuelta verstevigd. De Spanjaard van Movistar finishte in de 12e etappe als 5e, maar liep uit op zijn concurrenten Primoz Roglic, Felix Gall en Richard Carapaz. De bergrit van Vera naar Calar Alto werd gewonnen door de 20-jarige Sloveen Jacob Omzel van Bahrain Victorious. Mas heeft in het algemeen klassement nu 1 minuut en 45 voorsprong op Roglic en 2 minuten en 6 op Gal. Vrijdag volgt een bergrit van Almuñécar naar Loja. Iga Świątek heeft de derde ronde van de US Open bereikt. De Poolse tennisster versloeg de Argentijnse Nadia Podoroska met 6-3, 6-2. Świątek won eerder deze maand het toernooi van Toronto en bereikte daarna de halve finale in Cincinnati. In New York jaagt ze op haar 7e Grand Slam titel. Ze won de US Open in 2022. Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt, met af en toe een bui. De wind draait naar het zuidwesten en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer soms vrij krachtig. Vannacht blijft het rond 17 graden, met af en toe een bui. De wind uit het zuidwesten is matig, langs de kust krachtig. Morgenochtend wordt het nat met perioden van regen, vooral in het noorden.
12: De wind is vlagerig en aan de westkust en op het Waddengebied en IJsselmeer hard tot stormachtig, met zware windstoten tot 90 km per uur. Daarvoor geldt code geel. Morgenmiddag blijft het grotendeels bewolkt met af en toe regen. In het noordwesten laat de zon zich zien. Het wordt 18 tot 23 graden. De wind neemt af naar matig tot krachtig uit het westen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het westen van Nederland geldt vrijdagochtend vanaf 8 uur code geel vanwege zware windstoten. De waarschuwing is van kracht voor Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, de Waddeneilanden, de Waddenzee en het IJsselmeergebied. De windstoten uit zuidwestelijke richting kunnen snelheden bereiken van 75 tot 90 km per uur. Het KNMI waarschuwt dat verkeer en buitenactiviteiten hinder kunnen ondervinden. Er bestaat kans dat boomtakken afbreken of dat voorwerpen zoals dakpannen of tuinmeubels rondvliegen.
15: De Nederlandse wetenschapper Marcel van der Heijden heeft een Ig Nobelprijs gewonnen voor een onderzoek naar bodemgezondheid. 1000 mensen begroeven daarvoor een katoenen onderbroek onder de grond. Na 2 maanden was het grootste deel van de onderbroeken afgebroken door micro-organismen, wat wijst op een gezonde bodem. Van der Heijden is hoogleraar agro-ecologie en plant-microbe-interacties aan de Universiteit van Zürich. De Ig Nobelprijzen worden uitgereikt voor onderzoeken die mensen eerst aan het lachen maken, maar ook de interesse in wetenschap aanwakkeren.
16: Het beschoten huis in Overasselt kan juridisch niet voorgoed worden gesloten, zegt burgemeester Juri Minses van de gemeente Heumen. De woning aan de Ewijkseweg is nu voor 1 jaar gesloten en de hoofdbewoner mag 2 weken niet in de gemeente komen. In de nacht van maandag op dinsdag verschenen tientallen gewapende mensen bij het huis, waarbij een bewaker werd doodgeschoten en 2 politiemensen gewond raakten. In het huis woont de veroordeelde crimineel Jan G. samen met zijn gezin en zijn ouders. De burgemeester hoopt dat de veiligheidsmaatregelen bijdragen aan het herstel van de rust in de gemeente.
17: De Belgische politie heeft donderdag 3 Nederlanders opgepakt in Pelt na de vondst van een drugslab. Het lab werd gebruikt voor de chemische bewerking van procaïne, een stof die gebruikt kan worden als versnijdingsmiddel bij cocaïne. De 3 verdachten zijn 1 41-jarige man uit Valkenswaard, een 45-jarige man uit Eindhoven en een 41-jarige man uit Pelt. Tegelijk doorzocht de Nederlandse politie een woning in Valkenswaard, waar goederen voor het vervaardigen van synthetische drugs werden aangetroffen. Het onderzoek startte omdat een bedrijf in Valkenswaard in beeld kwam vanwege grote bestellingen chemicaliën.
18: De waterschappen delen de zorgen van de Algemene Rekenkamer over het gebrek aan tempo en regie rond de aanpak van het zoetwatertekort in Nederland. De Rekenkamer zegt dat onder meer de landbouw, scheepvaart, industrie en natuur hierdoor structureel schade oplopen. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zou meer leiding moeten nemen, vindt de Rekenkamer. Projecten lopen gemiddeld 3 jaar vertraging op en worden daardoor veel duurder dan begroot. De Unie van Waterschappen zegt dat Rijk en Waterschappen de inzet en middelen voor deze opgave moeten continueren of uitbreiden.
19: Een ambtenaar van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur is vermist geraakt na de overstromingen in Nepal en Tibet. Dat zei minister Jaime van Essen in een debat in de Tweede Kamer. De collega was in dat gebied op reis en staat bekend om haar inzet voor het natuurdossier. Het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt nog altijd rekening met 2 vermiste Nederlanders. Met 1/3 Nederlander, die als vermist was opgegeven, is sinds deze week weer contact.
28: Dit was het Binnenlands Nieuws.
29: Ga
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws.
2: Het lichaam van de voor genocide veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Zijn kist was bedekt met de Servische vlag. Mladic overleed vorige week donderdag op 84-jarige leeftijd. Hij zat in Nederland zijn celstraf uit voor oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische Burgeroorlog in de jaren 90. Hij gaf leiding aan de troepen die in Srebrenica meer dan 8000 moslimmannen en jongens vermoorden.
3: Israël laat 5 Libanese burgers vrij die in het zuiden van Libanon waren opgepakt. Het kantoor van premier Netanyahu zegt dat na verhoor is gebleken dat ze geen lid zijn van terroristische organisaties. De vrijlatingen maken deel uit van onderhandelingen met de Libanese regering. Een van de gevangenen is al overgedragen aan het Libanese leger, de andere worden in de komende uren verwacht. Volgens bronnen zitten er nog zo'n 35 Libanezen vast in Israël, onder wie 20 burgers.
20: Op treinstation Brussel-Zuid is donderdagmiddag een man aangehouden met een geladen Kalasjnikov. Het wapen lag verstopt onder babykleertjes in een tas, melden Belgische media. De man kwam vanuit Frankrijk en probeerde een controle te ontlopen. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de versterkte patrouilles met militairen in stations noodzakelijk zijn en moeten worden voortgezet, of zelfs moeten worden uitgebreid. Brussel heeft de afgelopen weken te maken gehad met meerdere schietincidenten tussen drugsbendes.
21: De Amerikaanse regering van president Trump gaat positieve discriminatie tegen. Volgens nieuwe regels verliezen alle scholen met hulpprogramma's voor minderheden hun belastingvrije status, schrijft de New York Times. Trump ziet die programma's als discriminatie ten opzichte van witte of Aziatische mensen, omdat die niet in aanmerking komen voor de steun. De maatregel geldt voor alle onderwijsinstellingen, van basisscholen tot universiteiten. Donateurs kunnen daardoor ook niet meer belastingvrij schenken aan die scholen.
22: Honderden leerlingen in Indonesië zijn afgelopen week ziek geworden na het eten van een gratis schoollunch. In Rembang op Java werden minstens 725 leerlingen en 25 docenten ziek. 3 van hen liggen nog in het ziekenhuis. Het is de tweede keer in een week dat honderden zieken in verband worden gebracht met het maaltijdprogramma van de overheid. Eerder deze week werden meer dan 500 leerlingen in Sidoarjo naar het ziekenhuis gebracht. Het programma ging in januari 2025 van start.
23: De Europese Rekenkamer waarschuwt dat het onzeker is of de EU in 2030 zijn defensieparaatheid op orde heeft, ondanks miljarden investeringen. De coördinatie tussen Europese en nationale financieringstromen moet worden verbeterd. Anders kan dat leiden tot versnipperde investeringen en tekorten aan materieel en personeel. De Europese Commissie stelde in maart 2025 dat de komende jaren 800 miljard euro nodig is voor herbewapening. De defensieuitgaven van de EU-landen zijn tussen 2020 en 2025 met bijna 80% gestegen. De Rekenkamer maakt zich zorgen over het toenemende gebruik van leningen, omdat dat de budgettaire houdbaarheid kan ondermijnen.
24: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
24: En nu het economisch nieuws.
29: De AEX-index sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1104,62 punten. Beleggers volgden het herstel op Wall Street, waar de Amerikaanse beurzen woensdag een verliesreeks van 3 dagen doorbraken. De olieprijzen liepen weer op met 1,4% tot bijna $97 per vat, na uitspraken van president Trump over de aanvalscampagne tegen Iran.
4: Chipbedrijven als ASMI, ASML en BESI verloren tot 2,6%, mede door tegenvallende cijfers van het Amerikaanse Broadcom. Informatieleveranciers Wolters Kluwer en RLX behoorden tot de grootste winnaars, met koerswinsten tot bijna 4%.
5: De Franse economie groeit dit jaar naar verwachting 0,1 procentpunt minder door de extreme hitte en droogte van afgelopen zomer. Dat meldt het Franse ministerie van Financiën. De landbouw kreeg te maken met tegenvallende oogsten. De groeiverwachting van de regering van 0,7% voor heel 2026 komt daardoor verder onder druk te staan. De Franse overheid werkt aan een steunpakket van enkele honderden miljoenen euro's voor getroffen boeren.
6: Andere controleurs voor bouwprojecten kunnen het werk van de drie geschorste kwaliteitsborgers overnemen. Dat meldt de Vereniging Kwaliteitsborging Nederland. De brancheorganisatie wil voorkomen dat tot 1300 projecten stil komen te liggen. Kwaliteitsborgers controleren of eenvoudige gebouwen, zoals eengezinswoningen, voldoen aan de technische eisen. De vereniging heeft haar leden gevraagd zoveel mogelijk aanvragen van getroffen wetgevers en aannemers op te pakken.
7: Nvidia neemt AI-bedrijf Hugging Face over voor ruim $12,9 miljard. Omgerekend ongeveer 11,1 miljard euro. Dat meldt topman Jensen Huang van de chipverkoper donderdag. Hugging Face is een populair platform voor programmeurs met meer dan 18 miljoen gebruikers. Met de overname wil Nvidia het platform opschalen en de toegang tot AI voor ontwikkelaars en instellingen wereldwijd vergroten. Nvidia deed het afgelopen jaar een hele reeks deals en overnames, waaronder onlangs een licentieovereenkomst van $6 miljard met startup Poolside.
8: Lingeriemerk Victoria's Secret is donderdag onderuit gegaan op de beurs in New York. Beleggers zetten het aandeel 11,2% lager nadat het bedrijf de verwachtingen weliswaar verhoogde, maar een trager groeitempo liet zien. Topvrouw Hillary Super probeert Victoria's Secret nieuw leven in te blazen door de focus te leggen op BH's en het op jongvolwassenen gerichte merk Pink. Clouddienstverlener Snowflake ging juist 24,2% omhoog, na beter dan verwachte kwartaalresultaten en een verhoogde omzetverwachting voor het hele jaar.
9: Rijkswaterstaat schrapt de nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal. Door aanvullende veiligheidsmaatregelen kan de vaarweg toch open blijven, ondanks een tekort aan verkeersbegeleiders. Vanaf 10 uur 's avonds geldt op smalle delen een iets lagere maximumsnelheid van 15 km per uur. De binnenvaart heeft beloofd zich beter aan de veiligheidsregels te houden. Rijkswaterstaat houdt de scheepvaart nauwlettend in de gaten en kan alsnog besluiten tot sluiting als het vaargedrag daar aanleiding toe geeft.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
25: Tot slot het sportnieuws. Jordi Cruijff vindt niet dat hij als technisch directeur van Ajax te veel risico heeft genomen in de transferperiode. Ajax haalde 11 nieuwe spelers, waaronder transfervrije krachten als Julian Brandt, 30, Deli Blind, 36 en Sofyan Amrabat, 30. Cruijff zegt dat transfervrije spelers juist minder risicovol zijn, omdat je bij tegenvallende prestaties kunt onderhandelen of het contract kunt verscheuren. Bij een gekochte speler betaal je een transfersom en kun je niet meer onderhandelen als het misgaat. Zonder Champions League-inkomsten moet Ajax volgens hem extreem creatief zijn en huren met een optie is dan verstandiger dan kopen. De Nederlandse volleybalsters zijn uitgeschakeld in de kwartfinales van het EK. Het team van bondscoach Felix Kozlowski verloor in Istanbul met 3-1 van Polen. Oranje won alleen de tweede set, maar gaf de vierde set uit handen na een voorsprong van 3 punten. Polen trok de stand gelijk en benutte het tweede matchpoint. Eldus Dambrink was topscorer bij Nederland met 18 punten. Wielrenner Enric Mas heeft zijn leiderspositie in de Vuelta verstevigd. De Spanjaard van Movistar finishte in de 12e etappe als 5e, maar liep uit op zijn concurrenten Primoz Roglic, Felix Gall en Richard Carapaz. De bergrit van Vera naar Calar Alto werd gewonnen door de 20-jarige Sloveen Jacob Omzel van Bahrain Victorious. Mas heeft in het algemeen klassement nu 1 minuut en 45 voorsprong op Roglic en 2 minuten en 6 op Gall.
11: Vrijdag volgt een bergrit van Almuñécar naar Loja. Iga Świątek heeft de derde ronde van de US Open bereikt. De Poolse tennisster versloeg de Argentijnse Nadia Podoroska met 6-3, 6-2. Świątek won eerder deze maand het toernooi van Toronto en bereikte daarna de halve finale in Cincinnati. In New York jaagt ze op haar zevende Grand Slam titel. Ze won de US Open in 2022. Arsenal verkoopt Gabriel Martinelli aan de Saoedische club Al Hilal voor bijna 70 miljoen euro. Dat is een recordbedrag voor een vertrekkende speler bij Arsenal. De 25-jarige Braziliaanse buitenspeler speelde sinds 2019 voor Arsenal en kwam tot 278 wedstrijden. Daarin maakte hij 62 doelpunten en gaf hij 36 assists. Bij Al Hilal wordt Martinelli ploeggenoot van Oranje International Crescencio Somerville. FC Utrecht neemt afscheid van middenvelder Zidane Iqbal. De 23-jarige Irakees stapt over naar de Schotse club Dundee United. Iqbal kwam 3 jaar geleden over van Manchester United, waar hij de jeugdopleiding doorliep. Technisch directeur Jordi Zuidam zegt dat Iqbal wekelijks wil spelen, maar niet verzekerd was van een basisplaats. De transfermarkt in Schotland sluit donderdagavond. Dit was het laatste sportnieuws.
12: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt, met af en toe een bui. De wind draait naar het zuidwesten en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer soms vrij krachtig. Vannacht blijft het rond 17 graden, met af en toe een bui. De wind uit het zuidwesten is matig, langs de kust krachtig. Morgenochtend wordt het nat met perioden van regen, vooral in het noorden. De wind is vlagerig en aan de westkust en op het Waddengebied en IJsselmeer hard tot stormachtig, met zware windstoten tot 90 km per uur. Daarvoor geldt code geel. Morgenmiddag blijft het grotendeels bewolkt met af en toe regen. In het noordwesten laat de zon zich zien. Het wordt 18 tot 23 graden. De wind neemt af naar matig tot krachtig uit het westen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws.
16: In het westen van Nederland geldt vrijdagochtend vanaf 8 uur code geel vanwege zware windstoten. De waarschuwing is van kracht voor Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, de Waddeneilanden, de Waddenzee en het IJsselmeergebied. De windstoten uit zuidwestelijke richting kunnen snelheden bereiken van 75 tot 90 km per uur. Het KNMI waarschuwt dat verkeer en buitenactiviteiten hinder kunnen ondervinden. Er bestaat kans dat boomtakken afbreken of dat voorwerpen zoals dakpannen of tuinmeubels rondvliegen.
17: De Nederlandse wetenschapper Marcel van der Heijden heeft een Ig Nobelprijs gewonnen voor een onderzoek naar bodemgezondheid. 1000 mensen begroeven daarvoor een katoenen onderbroek onder de grond. Na 2 maanden was het grootste deel van de onderbroeken afgebroken door micro-organismen, wat wijst op een gezonde bodem. Van der Heijden is hoogleraar agro-ecologie en plant-microbe-interacties aan de Universiteit van Zürich. De Ig Nobelprijzen worden uitgereikt voor onderzoeken die mensen eerst aan het lachen maken, maar ook de interesse in wetenschap aanwakkeren.
18: Het beschoten huis in Overasselt kan juridisch niet voorgoed worden gesloten, zegt burgemeester Juri Minses van de gemeente Heumen. De woning aan de Ewijkseweg is nu voor 1 jaar gesloten en de hoofdbewoner mag 2 weken niet in de gemeente komen. In de nacht van maandag op dinsdag verschenen tientallen gewapende mensen bij het huis, waarbij een bewaker werd doodgeschoten en 2 politiemensen gewond raakten. In het huis woont de veroordeelde crimineel Jan G. samen met zijn gezin en zijn ouders.
1: De burgemeester hoopt dat de veiligheidsmaatregelen bijdragen aan het herstel van de rust in de gemeente.
2: De Belgische politie heeft donderdag 3 Nederlanders opgepakt in Pelt na de vondst van een drugslab. Het lab werd gebruikt voor de chemische bewerking van procaïne, een stof die gebruikt kan worden als versnijdingsmiddel bij cocaïne. De 3 verdachten zijn een 41-jarige man uit Valkenswaard, een 45-jarige man uit Eindhoven en een 41-jarige man uit Pelt. Tegelijk doorzocht de Nederlandse politie een woning in Valkenswaard, waar goederen voor het vervaardigen van synthetische drugs werden aangetroffen. Het onderzoek startte omdat een bedrijf in Valkenswaard in beeld kwam vanwege grote bestellingen chemicaliën.
3: De waterschappen delen de zorgen van de Algemene Rekenkamer over het gebrek aan tempo en regie rond de aanpak van het zoetwatertekort in Nederland. De Rekenkamer zegt dat onder meer de landbouw, scheepvaart, industrie en natuur hierdoor structureel schade oplopen. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zou meer leiding moeten nemen, vindt de Rekenkamer. Projecten lopen gemiddeld 3 jaar vertraging op en worden daardoor veel duurder dan begroot. De Unie van Waterschappen zegt dat Rijk en Waterschappen de inzet en middelen voor deze opgave moeten continueren of uitbreiden.
19: Een ambtenaar van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur is vermist geraakt na de overstromingen in Nepal en Tibet. Dat zei minister Jaime van Essen in een debat in de Tweede Kamer. De collega was in dat gebied op reis en staat bekend om haar inzet voor het natuurdossier. Het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt nog altijd rekening met 2 vermiste Nederlanders. Met een 3e Nederlander, die als vermist was opgegeven, is sinds deze week weer contact.
20: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws. Het lichaam van de voor genocide veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Zijn kist was bedekt met de Servische vlag. Mladic overleed vorige week donderdag op 84-jarige leeftijd. Hij zat in Nederland zijn celstraf uit voor oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische Burgeroorlog in de jaren 90. Hij gaf leiding aan de troepen die in Srebrenica meer dan 8000 moslimmannen en jongens vermoorden.
26: Israël laat 5 Libanese burgers vrij die in het zuiden van Libanon waren opgepakt. Het kantoor van premier Netanyahu zegt dat na verhoor is gebleken dat ze geen lid zijn van terroristische organisaties. De vrijlatingen maken deel uit van onderhandelingen met de Libanese regering. Een van de gevangenen is al overgedragen aan het Libanese leger, de andere worden in de komende uren verwacht. Volgens bronnen zitten er nog zo'n 35 Libanezen vast in Israël, onder wie 20 burgers.
27: Op treinstation Brussel-Zuid is donderdagmiddag een man aangehouden met een geladen Kalasjnikov. Het wapen lag verstopt onder babykleertjes in een tas, melden Belgische media. De man kwam vanuit Frankrijk en probeerde een controle te ontlopen. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de versterkte patrouilles met militairen in stations noodzakelijk zijn en moeten worden voortgezet, of zelfs moeten worden uitgebreid. Brussel heeft de afgelopen weken te maken gehad met meerdere schietincidenten tussen drugsbendes.
28: De Amerikaanse regering van president Trump gaat positieve discriminatie tegen. Volgens nieuwe regels verliezen alle scholen met hulpprogramma's voor minderheden hun belastingvrije status, schrijft de New York Times. Trump ziet die programma's als discriminatie ten opzichte van witte of Aziatische mensen, omdat die niet in aanmerking komen voor de steun. De maatregel geldt voor alle onderwijsinstellingen, van basisscholen tot universiteiten. Donateurs kunnen daardoor ook niet meer belastingvrij schenken aan die scholen.
0: Honderden leerlingen in Indonesië zijn afgelopen week ziek geworden na het eten van een gratis schoollunch. In Rembang op Java werden minstens 725 leerlingen en 25 docenten ziek. Drie van hen liggen nog in het ziekenhuis. Het is de tweede keer in een week dat honderden zieken in verband worden gebracht met het maaltijdprogramma van de overheid. Eerder deze week werden meer dan 500 leerlingen in Sidoarjo naar het ziekenhuis gebracht. Het programma ging in januari 2025 van start. De Europese Rekenkamer waarschuwt dat het onzeker is of de EU in 2030 zijn defensieparaatheid op orde heeft, ondanks miljarden investeringen. De coördinatie tussen Europese en nationale financieringstromen moet worden verbeterd. Anders kan dat leiden tot versnipperde investeringen en tekorten aan materieel en personeel. De Europese Commissie stelde in maart 2025 dat de komende jaren 800 miljard euro nodig is voor herbewapening. De defensieuitgaven van de EU-landen zijn tussen 2020 en 2025 met bijna 80% gestegen. De Rekenkamer maakt zich zorgen over het toenemende gebruik van leningen, omdat dat de budgettaire houdbaarheid kan ondermijnen.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws.
6: De AEX-index sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1104,62 punten. Beleggers volgden het herstel op Wall Street, waar de Amerikaanse beurzen woensdag een verliesreeks van 3 dagen doorbraken. De olieprijzen liepen weer op met 1,4% tot bijna $97 per vat, na uitspraken van president Trump over de aanvalscampagne tegen Iran. Chipbedrijven als ASMI, ASML en BESI verloren tot 2,6%, mede door tegenvallende cijfers van het Amerikaanse Broadcom. Informatieleveranciers Wolters Kluwer en RELX behoorden tot de grootste winnaars, met koerswinsten tot bijna 4%.
4: De Franse economie groeit dit jaar naar verwachting 0,1 procentpunt minder door de extreme hitte en droogte van afgelopen zomer. Dat meldt het Franse ministerie van Financiën. De landbouw kreeg te maken met tegenvallende oogsten. De groeiverwachting van de regering van 0,7% voor heel 2026 komt daardoor verder onder druk te staan. De Franse overheid werkt aan een steunpakket van enkele honderden miljoenen euro's voor getroffen boeren.
7: Andere controleurs voor bouwprojecten kunnen het werk van de 3 geschorste kwaliteitsborgers overnemen. Dat meldt de Vereniging Kwaliteitsborging Nederland. De brancheorganisatie wil voorkomen dat tot 1300 projecten stil komen te liggen. Kwaliteitsborgers controleren of eenvoudige gebouwen, zoals eengezinswoningen, voldoen aan de technische eisen. De vereniging heeft haar leden gevraagd zoveel mogelijk aanvragen van getroffen wetgevers en aannemers op te pakken.
4: Nvidia neemt AI-bedrijf Hugging Face over voor ruim $12,9 miljard. Omgerekend ongeveer €11,1 miljard. Dat meldt topman Jensen Huang van de chipverkoper donderdag. Hugging Face is een populair platform voor programmeurs met meer dan 18 miljoen gebruikers. Met de overname wil Nvidia het platform opschalen en de toegang tot AI voor ontwikkelaars en instellingen wereldwijd vergroten. Nvidia deed het afgelopen jaar een hele reeks deals en overnames, waaronder onlangs een licentieovereenkomst van $6 miljard met startup Poolside.
8: Lingeriemerk Victoria's Secret is donderdag onderuit gegaan op de beurs in New York. Beleggers zetten het aandeel 11,2% lager nadat het bedrijf de verwachtingen weliswaar verhoogde, maar een trager groeitempo liet zien. Topvrouw Hillary Super probeert Victoria's Secret nieuw leven in te blazen door de focus te leggen op BH's en het op jongvolwassenen gerichte merk Pink. Clouddienstverlener Snowflake ging juist 24,2% omhoog, na beter dan verwachte kwartaalresultaten en een verhoogde omzetverwachting voor het hele jaar.
4: Rijkswaterstaat schrapt de nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal.
26: Door aanvullende veiligheidsmaatregelen kan de vaarweg toch open blijven, ondanks een tekort aan verkeersbegeleiders. Vanaf 10 uur 's avonds geldt op smalle delen een iets lagere maximumsnelheid van 15 km per uur. De binnenvaart heeft beloofd zich beter aan de veiligheidsregels te houden. Rijkswaterstaat houdt de scheepvaart nauwlettend in de gaten en kan alsnog besluiten tot sluiting als het vaargedrag daar aanleiding toe geeft.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws.

0: volgens hem extreem creatief zijn en huren met een optie is dan verstandiger dan kopen. De Nederlandse volleybalsters zijn uitgeschakeld in de kwartfinales van het EK. Het team van bondscoach Felix Kozlowski verloor in Istanbul met 3-1 van Polen. Oranje won alleen de tweede set, maar gaf de vierde set uit handen na een voorsprong van 3 punten. Polen trok de stand gelijk en benutte het tweede matchpoint. Eldus Dambrink was topscorer bij Nederland met 18 punten. Wielrenner Enric Mas heeft zijn leiderspositie in de Vuelta verstevigd. De Spanjaard van Movistar finishte in de 12e etappe als 5e, maar liep uit op zijn concurrenten Primoz Roglic, Felix Gall en Richard Carapaz. De bergrit van Vera naar Calar Alto werd gewonnen door de 20-jarige Sloveen Jacob Omzel van Bahrain Victorious. Mas heeft in het algemeen klassement nu 1 minuut en 45 voorsprong op Roglic en 2 minuten en 6 op Gall. Vrijdag volgt een bergrit van Almuñécar naar Loja. Iga Świątek heeft de derde ronde van de US Open bereikt. De Poolse tennisster versloeg de Argentijnse Nadia Podoroska met 6-3, 6-2. Świątek won eerder deze maand het toernooi van Toronto en bereikte daarna de halve finale in Cincinnati. In New York jaagt ze op haar 7e Grand Slam titel. Ze won de US Open in 2022. Arsenal verkoopt Gabriel Martinelli aan de Saoedische club Al Hilal voor bijna 70 miljoen euro. Dat is een recordbedrag voor een vertrekkende speler bij Arsenal. De 25-jarige Braziliaanse buitenspeler speelde sinds 2019 voor Arsenal en kwam tot 278 wedstrijden. Daarin maakte hij 62 doelpunten en gaf hij 36 assists. Bij Al Hilal wordt Martinelli ploeggenoot van Oranje International Crescencio Somerville. FC Utrecht neemt afscheid van middenvelder Zidane Iqbal. De 23-jarige Irakees stapt over naar de Schotse club Dundee United. Iqbal kwam 3 jaar geleden over van Manchester United, waar hij de jeugdopleiding doorliep. Technisch directeur Jordi Zuidam zegt dat Iqbal wekelijks wil spelen, maar niet verzekerd was van een basisplaats. De transfermarkt in Schotland sluit donderdagavond. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met af en toe een bui. De wind draait naar het zuidwesten en is matig, aan de kust soms krachtig. Vannacht blijft het rond de 17 graden met een enkele bui. Morgenochtend trekt er regen over. Vooral in het noorden kan het flink doorkomen. De wind wordt behoorlijk vlagerig. In het westen en aan de kust kan het hard tot stormachtig worden met windstoten tot 90 km per uur. Vandaar code geel. Morgenmiddag blijft het wisselend bewolkt met af en toe regen. In het noordwesten klaart het geleidelijk op. De temperatuur loopt op naar 20 tot 23 graden, later wat koeler. Morgenavond wat opklaringen. In het zuidoosten eerst nog wat regen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft donderdag opnieuw wapens gevonden in het onderzoek naar de gebeurtenissen in Overasselt. De wapens worden meegenomen in het lopende onderzoek, meldt de politie. Burgemeesters kunnen steeds moeilijker snel woningen sluiten bij gevaar voor de openbare orde of als er drugs zijn gevonden, schrijft de Telegraaf. De rechter legt de lat hoog. Ook in Overasselt heeft de burgemeester taaie juridische gevechten moeten leveren om het huis van Jan G. gesloten te krijgen. Uit een analyse van hoogleraar openbare orderecht Michel Vols blijkt hoeveel moeite burgemeester Juri Minses van de gemeente Heumen heeft moeten doen om de boerderij te sluiten. In september 2024 sloot Minses de woning na een incident. Een maand later, toen de woning nog gesloten was, werden er 2 verdachte mannen bij de woning gespot. De politie hield ze aan

0: en vond een geladen Kalasjnikov in de kofferbak.
1: In het westen van Nederland geldt vrijdagochtend vanaf 8 uur code geel vanwege zware windstoten. De waarschuwing is van kracht voor Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, de Waddeneilanden, de Waddenzee en het IJsselmeergebied. De windstoten uit zuidwestelijke richting kunnen snelheden bereiken van 75 tot 90 km per uur. Het KNMI waarschuwt dat verkeer en buitenactiviteiten hinder kunnen ondervinden. Er bestaat kans dat boomtakken afbreken of dat voorwerpen zoals dakpannen of tuinmeubels rondvliegen.
2: De Nederlandse wetenschapper Marcel van der Heijden heeft een Ig Nobelprijs gewonnen voor een onderzoek naar bodemgezondheid. 1000 mensen begroeven daarvoor een katoenen onderbroek onder de grond. Na 2 maanden was het grootste deel van de onderbroeken afgebroken door micro-organismen, wat wijst op een gezonde bodem. Van der Heijden is hoogleraar agro-ecologie en plant-microbe-interacties aan de Universiteit van Zürich. De Ig Nobelprijzen worden uitgereikt voor onderzoeken die mensen eerst aan het lachen maken, maar ook de interesse in wetenschap aanwakkeren.
1: Het beschoten huis in Overasselt kan juridisch niet voorgoed worden gesloten, zegt burgemeester Juri Minses van de gemeente Heumen. De woning aan de Ewijkseweg is nu voor 1 jaar gesloten en de hoofdbewoner mag 2 weken niet in de gemeente komen. In de nacht van maandag op dinsdag verschenen tientallen gewapende mensen bij het huis, waarbij een bewaker werd doodgeschoten en 2 politiemensen gewond raakten. In het huis woont de veroordeelde crimineel Jan G. samen met zijn gezin en zijn ouders. De burgemeester hoopt dat de veiligheidsmaatregelen bijdragen aan het herstel van de rust in de gemeente.
3: De waterschappen delen de zorgen van de Algemene Rekenkamer over het gebrek aan tempo en regie rond de aanpak van het zoetwatertekort in Nederland. De Rekenkamer zegt dat onder meer de landbouw, scheepvaart, industrie en natuur hierdoor structureel schade oplopen. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zou meer leiding moeten nemen, vindt de Rekenkamer. Projecten lopen gemiddeld 3 jaar vertraging op en worden daardoor veel duurder dan begroot. De Unie van Waterschappen zegt dat Rijk en Waterschappen de inzet en middelen voor deze opgave moeten continueren of uitbreiden.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws.
6: Frankrijk heeft afgelopen zomer de hoogste temperaturen gemeten sinds het begin van de metingen in 1900. Het was dag en nacht gemiddeld 24 graden, meldt weerdienst Météo France. Het land telde 53 dagen met een hittegolf, veel meer dan het vorige record uit 2022, 33 dagen. Ook Nederland, België, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk beleefden hun heetste zomer ooit. De weerdienst benadrukt dat zulke zomers zo goed als onmogelijk zouden zijn zonder de door mensen veroorzaakte klimaatverandering.
7: Het lichaam van de voor genocide veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week donderdag op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij zijn celstraf uitzat voor oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische Burgeroorlog. Hij gaf leiding aan de troepen die in Srebrenica meer dan 8000 moslimmannen en jongens vermoorden. Zijn lichaam werd rond 4:50 overgedragen aan zijn familie op vliegveld Rotterdam de Hague Airport en met een regeringsvliegtuig naar Belgrado gebracht. De EU heeft kritiek geleverd op de plannen om Mladic een staatsbegrafenis met militaire eer te geven.
8: Syrië is begonnen met het vernietigen van overblijfselen van een geheim chemisch wapenprogramma uit het Assad-tijdperk.
9: Dat verklaarde een Syrische gezant en een VN-vertegenwoordiger donderdag bij de Veiligheidsraad. In mei werden grondstoffen en munitie gevonden die werden gebruikt bij dodelijke gasaanvallen tijdens de burgeroorlog onder Bashar al-Assad. Later werden ook een productiefaciliteit, een chemische stof voor de productie van zenuwgassen, munitie en opslagplaatsen ontdekt. Het is de eerste vernietiging van chemische munitie in Syrië sinds 2014.
10: Israël laat 5 Libanese burgers vrij die in het zuiden van Libanon waren opgepakt. Het kantoor van premier Netanyahu zegt dat na verhoor is gebleken dat ze geen lid zijn van terroristische organisaties. De vrijlatingen maken deel uit van onderhandelingen met de Libanese regering. Een van de gevangenen is al overgedragen aan het Libanese leger, de andere worden in de komende uren verwacht. Volgens bronnen zitten er nog zo'n 35 Libanezen vast in Israël, onder wie 20 burgers.
11: De Amerikaanse regering van president Trump gaat positieve discriminatie tegen. Volgens nieuwe regels verliezen alle scholen met hulpprogramma's voor minderheden hun belastingvrije status, schrijft de New York Times. Trump ziet die programma's als discriminatie ten opzichte van witte of Aziatische mensen, omdat die niet in aanmerking komen voor de steun. De maatregel geldt voor alle onderwijsinstellingen, van basisscholen tot universiteiten. Donateurs kunnen daardoor ook niet meer belastingvrij schenken aan die scholen.
12: Honderden leerlingen in Indonesië zijn afgelopen week ziek geworden na het eten van een gratis schoollunch. In Rembang op Java werden minstens 725 leerlingen en 25 docenten ziek. 3 van hen liggen nog in het ziekenhuis. Het is de 2e keer in een week dat honderden zieken in verband worden gebracht met het maaltijdprogramma van de overheid. Eerder deze week werden meer dan 500 leerlingen in Sidoarjo naar het ziekenhuis gebracht. Het programma ging in januari 2025 van start.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws. Amerikaanse ruimtevaartbedrijven SpaceX en Blue Origin schrappen hun komst naar een ruimtevaarttop in Parijs volgende week. Dat meldt het Franse ministerie dat verantwoordelijk is voor ruimtevaart. Ook de Amerikaanse bedrijven Stokespace en StarCloud hebben afgezegd. Nieuwsite Politico meldde eerder deze week dat het Witte Huis druk zou hebben uitgeoefend op de bedrijven om weg te blijven. Volgens Politico zou hun aanwezigheid als steun voor EU-beleid kunnen worden gezien en zou Frankrijk kritiek hebben geuit op Amerikaanse praktijken om de concurrentie te beperken.
16: De AEX-index sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1104,62 punten. Beleggers volgden het herstel op Wall Street, waar de Amerikaanse beurzen woensdag een verliesreeks van 3 dagen doorbraken. De olieprijzen liepen weer op met 1,4% tot bijna $97 per vat, na uitspraken van president Trump over de aanvalscampagne tegen Iran. Chipbedrijven als ASMI, ASML en BESI verloren tot 2,6%, mede door tegenvallende cijfers van het Amerikaanse Broadcom. Informatieleveranciers Wolters Kluwer en RLX behoorden tot de grootste winnaars, met koerswinsten tot bijna 4%.
17: De Franse economie groeit dit jaar naar verwachting 0,1 procentpunt minder door de extreme hitte en droogte van afgelopen zomer. Dat meldt het Franse ministerie van Financiën. De landbouw kreeg te maken met tegenvallende oogsten. De groeiverwachting van de regering van 0,7% voor heel 2026 komt daardoor verder onder druk te staan. De Franse overheid werkt aan een steunpakket van enkele honderden miljoenen euro's voor getroffen boeren.
18: Andere controleurs voor bouwprojecten kunnen het werk van de 3 geschorste kwaliteitsborgers overnemen. Dat meldt de Vereniging Kwaliteitsborging Nederland. De brancheorganisatie wil voorkomen dat tot 1300 projecten stil komen te liggen. Kwaliteitsborgers controleren of eenvoudige gebouwen, zoals eengezinswoningen, voldoen aan de technische eisen.
19: De vereniging heeft haar leden gevraagd zoveel mogelijk aanvragen van getroffen wetgevers en aannemers op te pakken.
20: Lingeriemerk Victoria's Secret is donderdag onderuit gegaan op de beurs in New York. Beleggers zetten het aandeel 11,2% lager nadat het bedrijf de verwachtingen weliswaar verhoogde, maar een trager groeitempo liet zien. Topvrouw Hillary Super probeert Victoria's Secret nieuw leven in te blazen door de focus te leggen op BH's en het op jongvolwassenen gerichte merk Pink. Clouddienstverlener Snowflake ging juist 24,2% omhoog, na beter dan verwachte kwartaalresultaten en een verhoogde omzetverwachting voor het hele jaar.
21: Nvidia neemt AI-bedrijf Hugging Face over voor ruim $12,9 miljard. Omgerekend ongeveer €11,1 miljard. Dat meldt topman Jensen Huang van de chipverkoper donderdag. Hugging Face is een populair platform voor programmeurs met meer dan 18 miljoen gebruikers. Met de overname wil Nvidia het platform opschalen en de toegang tot AI voor ontwikkelaars en instellingen wereldwijd vergroten. Nvidia deed het afgelopen jaar een hele reeks deals en overnames, waaronder onlangs een licentieovereenkomst van $6 miljard met startup Poolside.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Enric Mas heeft zijn leiderspositie in de Vuelta verstevigd. De Spanjaard van Movistar finishte in de 12e etappe als 5e, maar liep uit op zijn concurrenten Primoz Roglic, Felix Gall en Richard Carapaz. De bergrit van Vera naar Calar Alto werd gewonnen door de 20-jarige Sloveen Jacob Omzel van Bahrain Victorious. Mas heeft in het algemeen klassement nu 1 minuut en 45 voorsprong op Roglic en 2 minuten en 6 op Gall. Vrijdag volgt een bergrit van Almuñécar naar Loja.
24: FC Utrecht neemt afscheid van middenvelder Zidane Iqbal. De 23-jarige Irakees stapt over naar de Schotse club Dundee United. Iqbal kwam 3 jaar geleden over van Manchester United, waar hij de jeugdopleiding doorliep. Technisch directeur Jordi Zuidam zegt dat Iqbal wekelijks wil spelen, maar niet verzekerd was van een basisplaats. De transfermarkt in Schotland sluit donderdagavond. Arsenal verkoopt Gabriel Martinelli aan de Saoedische club Al Hilal voor bijna €70 miljoen. Dat is een recordbedrag voor een vertrekkende speler bij Arsenal. De 25-jarige Braziliaanse buitenspeler speelde sinds 2019 voor Arsenal en kwam tot 278 wedstrijden. Daarin maakte hij 62 doelpunten en gaf hij 36 assists. Bij Al Hilal wordt Martinelli ploeggenoot van Oranje International Crescencio Somerville. Tennisster Iga Swiatek heeft de 3e ronde van de US Open bereikt. De Poolse oud-winnares versloeg de Argentijnse Nadia Podoroska met 6-3, 6-2. Swiatek is bezig aan een goede periode en won eerder deze maand het toernooi in Toronto. Ze gaat in New York op jacht naar haar 7e Grand Slam-titel. Ook Naomi Osaka staat in de 3e ronde. De Japanse tweevoudig winnares rekende af met Katerina Siniakova. AZ verkoopt buitenspeler Ibrahim Sadiq aan de Amerikaanse club Colorado Rapids. De 26-jarige Ghanese speelde 3 jaar voor de Alkmaarders en had nog een contract voor 2 jaar. Sadiq kwam tot 85 wedstrijden voor AZ en scoorde 18 keer. Vorig seizoen won hij met de club de KNVB-beker. Marcos Llorente stopt als international van Spanje. De 31-jarige verdediger van Atletico Madrid won 1,5 maand geleden nog de wereldtitel met zijn land. Llorente noemt het een persoonlijke beslissing die hij zorgvuldig heeft overwogen. Hij kwam tot 27 interlands voor Spanje.
25: Dit was het laatste sportnieuws.
26: Je luistert naar Talk Radio.
27: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
28: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met af en toe een bui. De wind draait naar het zuidwesten en is matig, aan de kust soms krachtig. Vannacht blijft het rond de 17 graden met een enkele bui. Morgenochtend trekt er regen over. Vooral in het noorden kan het flink doorkomen. De wind wordt behoorlijk vlagerig. In het westen en aan de kust kan het hard tot stormachtig worden, met windstoten tot 90 km per uur. Vandaar code geel. Morgenmiddag blijft het wisselend bewolkt met af en toe regen. In het noordwesten klaart het geleidelijk op. De temperatuur loopt op naar 20 tot 23 graden, later wat koeler. Morgenavond wat opklaringen. In het zuidoosten eerst nog wat regen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws.
2: De politie heeft donderdag opnieuw wapens gevonden in het onderzoek naar de gebeurtenissen in Overasselt. De wapens worden meegenomen in het lopende onderzoek, meldt de politie.
3: Burgemeesters kunnen steeds moeilijker snel woningen sluiten bij gevaar voor de openbare orde of als er drugs zijn gevonden, schrijft de Telegraaf. De rechter legt de lat hoog. Ook in Overasselt heeft de burgemeester taaie juridische gevechten moeten leveren om het huis van Jan G. gesloten te krijgen. Uit een analyse van hoogleraar openbare orderecht Michel Vols blijkt hoeveel moeite burgemeester Juri Minses van de gemeente Heumen heeft moeten doen om de boerderij te sluiten. In september 2024 sloot Minses de woning na een incident. Een maand later, toen de woning nog gesloten was, werden er twee verdachte mannen bij de woning gespot. De politie hield ze aan en vond een geladen Kalasjnikov in de kofferbak.
4: In het westen van Nederland geldt vrijdagochtend vanaf 8 uur code geel vanwege zware windstoten. De waarschuwing is van kracht voor Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, de Waddeneilanden, de Waddenzee en het IJsselmeergebied. De windstoten uit zuidwestelijke richting kunnen snelheden bereiken van 75 tot 90 km per uur. Het KNMI waarschuwt dat verkeer en buitenactiviteiten hinder kunnen ondervinden. Er bestaat kans dat boomtakken afbreken of dat voorwerpen zoals dakpannen of tuinmeubels rondvliegen.
5: De Nederlandse wetenschapper Marcel van der Heijden heeft een Ig Nobelprijs gewonnen voor een onderzoek naar bodemgezondheid. 1000 mensen begroeven daarvoor een katoenen onderbroek onder de grond. Na 2 maanden was het grootste deel van de onderbroeken afgebroken door micro-organismen, wat wijst op een gezonde bodem. Van der Heijden is hoogleraar agro-ecologie en plant-microbe-interacties aan de Universiteit van Zürich. De Ig Nobelprijzen worden uitgereikt voor onderzoeken die mensen eerst aan het lachen maken, maar ook de interesse in wetenschap aanwakkeren.
6: Het beschoten huis in Overasselt kan juridisch niet voorgoed worden gesloten, zegt burgemeester Juri Minses van de gemeente Heumen. De woning aan de Ewijkseweg is nu voor 1 jaar gesloten en de hoofdbewoner mag 2 weken niet in de gemeente komen. In de nacht van maandag op dinsdag verschenen tientallen gewapende mensen bij het huis, waarbij een bewaker werd doodgeschoten en 2 politiemensen gewond raakten. In het huis woont de veroordeelde crimineel Jan G. samen met zijn gezin en zijn ouders. De burgemeester hoopt dat de veiligheidsmaatregelen bijdragen aan het herstel van de rust in de gemeente.
7: De waterschappen delen de zorgen van de Algemene Rekenkamer over het gebrek aan tempo en regie rond de aanpak van het zoetwatertekort in Nederland. De Rekenkamer zegt dat onder meer de landbouw, scheepvaart, industrie en natuur hierdoor structureel schade oplopen. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zou meer leiding moeten nemen, vindt de Rekenkamer. Projecten lopen gemiddeld 3 jaar vertraging op en worden daardoor veel duurder dan begroot. De Unie van Waterschappen zegt dat Rijk en waterschappen de inzet en middelen voor deze opgave moeten continueren of uitbreiden.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg.
9: Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. Frankrijk heeft afgelopen zomer de hoogste temperaturen gemeten sinds het begin van de metingen in 1900. Het was dag en nacht gemiddeld 24 graden, meldt Weerdienst Météo France. Het land telde 53 dagen met een hittegolf, veel meer dan het vorige record uit 2022, 33 dagen. Ook Nederland, België, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk beleefden hun heetste zomer ooit. De Weerdienst benadrukt dat zulke zomers zo goed als onmogelijk zouden zijn zonder de door mensen veroorzaakte klimaatverandering. Het lichaam van de voor genocide veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week donderdag op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij zijn celstraf uitzat voor oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische Burgeroorlog. Hij gaf leiding aan de troepen die in Srebrenica meer dan 8000 moslimmannen en jongens vermoorden. Zijn lichaam werd rond 4:05 overgedragen aan zijn familie op vliegveld Rotterdam The Hague Airport en met een regeringsvliegtuig naar Belgrado gebracht. De EU heeft kritiek geleverd op de plannen om Mladic een staatsbegrafenis met militaire eer te geven. Syrië is begonnen met het vernietigen van overblijfselen van een geheim chemisch wapenprogramma uit het Assad-tijdperk. Dat verklaarde een Syrische gezant en een VN-vertegenwoordiger donderdag bij de Veiligheidsraad. In mei werden grondstoffen en munitie gevonden die werden gebruikt bij dodelijke gasaanvallen tijdens de burgeroorlog onder Bashar al-Assad. Later werden ook een productiefaciliteit, een chemische stof voor de productie van zenuwgassen, munitie en opslagplaatsen ontdekt. Het is de eerste vernietiging van chemische munitie in Syrië sinds 2014. Israël laat 5 Libanese burgers vrij die in het zuiden van Libanon waren opgepakt. Het kantoor van premier Netanyahu zegt dat na verhoor is gebleken dat ze geen lid zijn van terroristische organisaties. De vrijlatingen maken deel uit van onderhandelingen met de Libanese regering. Een van de gevangenen is al overgedragen aan het Libanese leger, de andere worden in de komende uren verwacht. Volgens bronnen zitten er nog zo'n 35 Libanezen vast in Israël, onder wie 20 burgers.
11: De Amerikaanse regering van president Trump gaat positieve discriminatie tegen. Volgens nieuwe regels verliezen alle scholen met hulpprogramma's voor minderheden hun belastingvrije status, schrijft de New York Times. Trump ziet die programma's als discriminatie ten opzichte van witte of Aziatische mensen, omdat die niet in aanmerking komen voor de steun. De maatregel geldt voor alle onderwijsinstellingen, van basisscholen tot universiteiten. Donateurs kunnen daardoor ook niet meer belastingvrij schenken aan die scholen.
10: Honderden leerlingen in Indonesië zijn afgelopen week ziek geworden na het eten van een gratis schoollunch. In Rembang op Java werden minstens 725 leerlingen en 25 docenten ziek. 3 van hen liggen nog in het ziekenhuis. Het is de tweede keer in een week dat honderden zieken in verband worden gebracht met het maaltijdprogramma van de overheid. Eerder deze week werden meer dan 500 leerlingen in Sidoarjo naar het ziekenhuis gebracht. Het programma ging in januari 2025 van start.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. Amerikaanse ruimtevaartbedrijven SpaceX en Blue Origin schrappen hun komst naar een ruimtevaarttop in Parijs volgende week. Dat meldt het Franse ministerie dat verantwoordelijk is voor ruimtevaart. Ook de Amerikaanse bedrijven Stokespace en StarCloud hebben afgezegd. Nieuwsite Politico meldde eerder deze week dat het Witte Huis druk zou hebben uitgeoefend op de bedrijven om weg te blijven. Volgens Politico zou hun aanwezigheid als steun voor EU-beleid kunnen worden gezien
21: en zou Frankrijk kritiek hebben geuit op Amerikaanse praktijken om de concurrentie te beperken.
12: De AEX-index sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1104,62 punten. Beleggers volgden het herstel op Wall Street, waar de Amerikaanse beurzen woensdag een verliesreeks van 3 dagen doorbraken. De olieprijzen liepen weer op met 1,4% tot bijna $97 per vat, na uitspraken van president Trump over de aanvalscampagne tegen Iran. Chipbedrijven als ASMI, ASML en BESI verloren tot 2,6%, mede door tegenvallende cijfers van het Amerikaanse Broadcom. Informatieleveranciers Wolters Kluwer en RLX behoorden tot de grootste winnaars, met koerswinsten tot bijna 4%.
13: De Franse economie groeit dit jaar naar verwachting 0,1 procentpunt minder door de extreme hitte en droogte van afgelopen zomer. Dat meldt het Franse ministerie van Financiën. De landbouw kreeg te maken met tegenvallende oogsten. De groeiverwachting van de regering van 0,7% voor heel 2026 komt daardoor verder onder druk te staan. De Franse overheid werkt aan een steunpakket van enkele honderden miljoenen euro's voor getroffen boeren.
14: Andere controleurs voor bouwprojecten kunnen het werk van de 3 geschorste kwaliteitsborgers overnemen. Dat meldt de Vereniging Kwaliteitsborging Nederland. De brancheorganisatie wil voorkomen dat tot 1300 projecten stil komen te liggen. Kwaliteitsborgers controleren of eenvoudige gebouwen, zoals eengezinswoningen, voldoen aan de technische eisen. De vereniging heeft haar leden gevraagd zoveel mogelijk aanvragen van getroffen wetgevers en aannemers op te pakken.
15: Lingeriemerk Victoria's Secret is donderdag onderuit gegaan op de beurs in New York. Beleggers zetten het aandeel 11,2% lager nadat het bedrijf de verwachtingen weliswaar verhoogde, maar een trager groeitempo liet zien. Topvrouw Hillary Super probeert Victoria's Secret nieuw leven in te blazen door de focus te leggen op BH's en het op jongvolwassenen gerichte merk Pink. Clouddienstverlener Snowflake ging juist 24,2% omhoog, na beter dan verwachte kwartaalresultaten en een verhoogde omzetverwachting voor het hele jaar.
16: Nvidia neemt AI-bedrijf Hugging Face over voor ruim $12,9 miljard, omgerekend ongeveer €11,1 miljard. Dat meldt topman Jensen Huang van de chipverkoper donderdag. Hugging Face is een populair platform voor programmeurs met meer dan 18 miljoen gebruikers. Met de overname wil Nvidia het platform opschalen en de toegang tot AI voor ontwikkelaars en instellingen wereldwijd vergroten. Nvidia deed het afgelopen jaar een hele reeks deals en overnames, waaronder onlangs een licentieovereenkomst van $6 miljard met startup Poolside.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Enric Mas heeft zijn leiderspositie in de Vuelta verstevigd. De Spanjaard van Movistar finishte in de 12e etappe als 5e, maar liep uit op zijn concurrenten Primoz Roglic, Felix Gall en Richard Carapaz. De bergrit van Vera naar Calar Alto werd gewonnen door de 20-jarige Sloveen Jacob Omzel van Bahrain Victorious. Mas heeft in het algemeen klassement nu 1 minuut en 45 voorsprong op Roglic en 2 minuten en 6 op Gall. Vrijdag volgt een bergrit van Almuñécar naar Loja.
19: FC Utrecht neemt afscheid van middenvelder Zidane Iqbal. De 23-jarige Irakees stapt over naar de Schotse club Dundee United. Iqbal kwam 3 jaar geleden over van Manchester United, waar hij de jeugdopleiding doorliep. Technisch directeur Jordi Zuidam zegt dat Iqbal wekelijks wil spelen, maar niet verzekerd was van een basisplaats. De transfermarkt in Schotland sluit donderdagavond.
20: Arsenal verkoopt Gabriel Martinelli aan de Saoedische club Al Hilal voor bijna €70 miljoen. Dat is een recordbedrag voor een vertrekkende speler bij Arsenal. De 25-jarige Braziliaanse buitenspeler speelde sinds 2019 voor Arsenal en kwam tot 278 wedstrijden. Daarin maakte hij 62 doelpunten en gaf hij 36 assists. Bij Al Hilal wordt Martinelli ploeggenoot van Oranje International Crescencio Somerville.
29: Tennisster Iga Swiatek heeft de 3e ronde van de US Open bereikt.
20: De Poolse oud-winnares versloeg de Argentijnse Nadia Podoroska met 6-3, 6-2. Swiatek is bezig aan een goede periode en won eerder deze maand het toernooi in Toronto. Ze gaat in New York op jacht naar haar 7e Grand Slam-titel. Ook Naomi Osaka staat in de derde ronde. De Japanse tweevoudig winnares rekende af met Katerina Siniakova. AZ verkoopt buitenspeler Ibrahim Sadiq aan de Amerikaanse club Colorado Rapids. De 26-jarige Ghanees speelde 3 jaar voor de Alkmaarders en had nog een contract voor 2 jaar. Sadiq kwam tot 85 wedstrijden voor AZ en scoorde 18 keer. Vorig seizoen won hij met de club de KNVB-beker. Marcos Llorente stopt als international van Spanje. De 31-jarige verdediger van Atletico Madrid won 1,5 maand geleden nog de wereldtitel met zijn land. Llorente noemt het een persoonlijke beslissing die hij zorgvuldig heeft overwogen. Hij kwam tot 27 interlands voor Spanje. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. De wind draait naar het zuidwesten en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Vannacht blijft het rond de 17 graden met een enkele bui. Morgenochtend volgt regen, vooral in het noorden, flink wat. Let op, in het westelijk kustgebied, het Waddengebied en op het IJsselmeer kan de wind hard of stormachtig worden, met zware windstoten tot 90 km per uur. Daarvoor geldt code geel. Morgenmiddag blijft het wisselvallig met bewolking en regen, maar in het noordwesten breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten.
23: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft donderdag opnieuw wapens gevonden in het onderzoek naar de schietpartij in Overasselt. De wapens worden meegenomen in het lopende onderzoek. Een dag eerder vond de politie ook al wapens in en rond Overasselt. Onder meer in een tas in Wiegen na een tip. Of er een verband is met de schietpartij van dinsdag, wordt nog onderzocht. Agenten blijven 24 uur per dag aanwezig in het gebied rond Overasselt, ondersteund door korpsen uit een groter gebied. De politie heeft het aantal aanhoudingen in verband met de schietpartij in Overasselt naar beneden bijgesteld naar 34 personen. Dinsdag werden 33 mensen aangehouden. In de nacht van dinsdag op woensdag volgde de 34ste aanhouding. De verdachten komen uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Het Openbaar Ministerie beslist vrijdag of zij allemaal worden voorgeleid.
26: Burgemeesters kunnen steeds moeilijker snel woningen sluiten bij gevaar voor de openbare orde of als er drugs zijn gevonden, schrijft de Telegraaf. De rechter legt de lat hoog. Ook in Overasselt heeft de burgemeester taaie juridische gevechten moeten leveren om het huis van Jan G. gesloten te krijgen. Uit een analyse van hoogleraar openbare orderecht Michel Vols blijkt hoeveel moeite burgemeester Juri Minses van de gemeente Heumen heeft moeten doen om de boerderij te sluiten. In september 2024 sloot Minses de woning na een incident. Een maand later, toen de woning nog gesloten was, werden er 2 verdachte mannen bij de woning gespot. De politie hield ze aan en vond een geladen Kalasjnikov in de kofferbak.
27: In het westen van Nederland geldt vrijdagochtend vanaf 8 uur code geel vanwege zware windstoten. De waarschuwing is van kracht voor Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, de Waddeneilanden, de Waddenzee en het IJsselmeergebied. De windstoten uit zuidwestelijke richting kunnen snelheden bereiken van 75 tot 90 km per uur. Het KNMI waarschuwt dat verkeer en buitenactiviteiten hinder kunnen ondervinden. Er bestaat kans dat boomtakken afbreken of dat voorwerpen zoals dakpannen of tuinmeubels rondvliegen.
0: De Nederlandse wetenschapper Marcel van der Heijden heeft een Ig Nobelprijs gewonnen voor een onderzoek naar bodemgezondheid. 1000 mensen begroeven daarvoor een katoenen onderbroek onder de grond. Na 2 maanden was het grootste deel van de onderbroeken afgebroken door micro-organismen, wat wijst op een gezonde bodem. Van der Heijden is hoogleraar agro-ecologie en plant-microbe-interacties aan de Universiteit van Zürich. De Ig Nobelprijzen worden uitgereikt voor onderzoeken die mensen eerst aan het lachen maken, maar ook de interesse in wetenschap aanwakkeren.
27: Het beschoten huis in Overasselt kan juridisch niet voorgoed worden gesloten, zegt burgemeester Juri Minses van de gemeente Heumen. De woning aan de Ewijkseweg is nu voor 1 jaar gesloten en de hoofdbewoner mag 2 weken niet in de gemeente komen. In de nacht van maandag op dinsdag verschenen tientallen gewapende mensen bij het huis, waarbij een bewaker werd doodgeschoten en 2 politiemensen gewond raakten. In het huis woont de veroordeelde crimineel Jan G. samen met zijn gezin en zijn ouders. De burgemeester hoopt dat de veiligheidsmaatregelen bijdragen aan het herstel van de rust in de gemeente.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
24: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan 5 Cubaanse bedrijven en aan Fidel Ernesto Castro, een kleinzoon van voormalig president Raúl Castro. De 31-jarige Castro krijgt de sancties omdat hij lid is van de familie Castro. Zijn grootvader leidde Cuba jarenlang en blijft een invloedrijke figuur in de regering. De sancties raken onder meer een staatsbank, 2 bedrijven uit de nikkelmijnbouw en 2 uit de energiesector. Cuba leidt zwaar onder een olieblokkade en economische druk van de VS, waardoor er weinig goederen het eiland bereiken en de energievoorziening schaars is.
5: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky verwacht de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner de komende dagen in Kiev te ontmoeten. Ze kwamen nog niet eerder naar Oekraïne om te praten over het einde van de oorlog met Rusland. Zelensky zegt dat er voorlopige afspraken zijn en dat de gezanten een bijeenkomst in Moskou en 1 in Kiev zullen hebben. De pogingen van de Amerikaanse gezanten om te bemiddelen kwamen grotendeels stil te liggen na het begin van de oorlog met Iran. Maar de afgelopen weken wordt geprobeerd de onderhandelingen nieuw leven in te blazen. Witkoff en Kushner gingen al meerdere keren langs in Moskou.
6: Syrië is begonnen met het vernietigen van overblijfselen van een geheim chemisch wapenprogramma uit het Assad-tijdperk. Dat verklaarde een Syrische gezant en een VN-vertegenwoordiger donderdag bij de Veiligheidsraad. In mei werden grondstoffen en munitie gevonden die werden gebruikt bij dodelijke gasaanvallen tijdens de burgeroorlog onder Bashar al-Assad. Later werden ook een productiefaciliteit, een chemische stof voor de productie van zenuwgassen, munitie en opslagplaatsen ontdekt. Het is de eerste vernietiging van chemische munitie in Syrië sinds 2014.
7: Het lichaam van de voor genocide veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week donderdag op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij zijn celstraf uitzat voor oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog. Hij gaf leiding aan de troepen die in Srebrenica meer dan 8000 moslimmannen en jongens vermoorden. Zijn lichaam werd rond 4:05 overgedragen aan zijn familie op vliegveld Rotterdam The Hague Airport en met een regeringsvliegtuig naar Belgrado gebracht.
27: De EU heeft kritiek geleverd op de plannen om Mladic een staatsbegrafenis met militaire eer te geven.
8: Frankrijk heeft afgelopen zomer de hoogste temperaturen gemeten sinds het begin van de metingen in 1900. Het was dag en nacht gemiddeld 24 graden, meldt Weerdienst Météo France. Het land telde 53 dagen met een hittegolf, veel meer dan het vorige record uit 2022, 33 dagen. Ook Nederland, België, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk beleefden hun heetste zomer ooit. De Weerdienst benadrukt dat zulke zomers zo goed als onmogelijk zouden zijn zonder de door mensen veroorzaakte klimaatverandering.
9: Israël laat 5 Libanese burgers vrij die in het zuiden van Libanon waren opgepakt. Het kantoor van premier Netanyahu zegt dat na verhoor is gebleken dat ze geen lid zijn van terroristische organisaties. De vrijlatingen maken deel uit van onderhandelingen met de Libanese regering. Een van de gevangenen is al overgedragen aan het Libanese leger, de andere worden in de komende uren verwacht. Volgens bronnen zitten er nog zo'n 35 Libanezen vast in Israël, onder wie 20 burgers.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse ruimtevaartbedrijven SpaceX en Blue Origin komen volgende week niet naar een ruimtevaarttop in Parijs. Dat meldt het Franse ministerie dat verantwoordelijk is voor ruimtevaart. Ook de bedrijven Stoke Space en StarCloud hebben afgezegd. Nieuwssite Politico meldde eerder deze week dat het Witte Huis druk zou hebben uitgeoefend op de bedrijven om weg te blijven. Een woordvoerder van het Franse ministerie zegt dat het moeilijk is om het besluit niet te linken aan geruchten van druk.
13: De AEX-index sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1104,62 punten. Beleggers volgden het herstel op Wall Street, waar de Amerikaanse beurzen woensdag een verliesreeks van 3 dagen doorbraken. De olieprijzen liepen weer op met 1,4% tot bijna $97 per vat, na uitspraken van president Trump over de aanvalscampagne tegen Iran. Chipbedrijven als ASMI, ASML en BESI verloren tot 2,6%, mede door tegenvallende cijfers van het Amerikaanse Broadcom. Informatieleveranciers Wolters Kluwer en RELX behoorden tot de grootste winnaars, met koerswinsten tot bijna 4%.
14: De Franse economie groeit dit jaar naar verwachting 0,1 procentpunt minder door de extreme hitte en droogte van afgelopen zomer. Dat meldt het Franse ministerie van Financiën. De landbouw kreeg te maken met tegenvallende oogsten. De groeiverwachting van de regering van 0,7% voor heel 2026 komt daardoor verder onder druk te staan. De Franse overheid werkt aan een steunpakket van enkele honderden miljoenen euro's voor getroffen boeren.
21: Andere controleurs voor bouwprojecten kunnen het werk van de 3 geschorste kwaliteitsborgers overnemen. Dat meldt de Vereniging Kwaliteitsborging Nederland. De brancheorganisatie wil voorkomen dat tot 1300 projecten stil komen te liggen. Kwaliteitsborgers controleren of eenvoudige gebouwen, zoals eengezinswoningen, voldoen aan de technische eisen. De vereniging heeft haar leden gevraagd zoveel mogelijk aanvragen van getroffen wetgevers en aannemers op te pakken.
28: Lingeriemerk Victoria's Secret is donderdag onderuit gegaan op de beurs in New York. Beleggers zetten het aandeel 11,2% lager nadat het bedrijf de verwachtingen weliswaar verhoogde, maar een trager groeitempo liet zien. Topvrouw Hillary Super probeert Victoria's Secret nieuw leven in te blazen door de focus te leggen op BH's en het op jongvolwassenen gerichte merk Pink. Clouddienstverlener Snowflake ging juist 24,2% omhoog, na beter dan verwachte kwartaalresultaten en een verhoogde omzetverwachting voor het hele jaar.
29: Nvidia neemt AI-bedrijf Hugging Face over voor ruim $12,9 miljard, omgerekend ongeveer €11,1 miljard.
1: Dat meldt topman Jensen Huang van de chipverkoper donderdag. Hugging Face is een populair platform voor programmeurs met meer dan 18 miljoen gebruikers. Met de overname wil Nvidia het platform opschalen en de toegang tot AI voor ontwikkelaars en instellingen wereldwijd vergroten. Nvidia deed het afgelopen jaar een hele reeks deals en overnames, waaronder onlangs een licentieovereenkomst van $6 miljard met startup Poolside.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. FC Utrecht neemt afscheid van middenvelder Zidane Iqbal. De 23-jarige Irakees stapt over naar de Schotse club Dundee United. Iqbal kwam 3 jaar geleden over van Manchester United, waar hij de jeugdopleiding doorliep. Technisch directeur Jordi Zuidam zegt dat Iqbal wekelijks wil spelen, maar niet verzekerd was van een basisplaats. De transfermarkt in Schotland sluit donderdagavond. Arsenal verkoopt Gabriel Martinelli aan de Saoedische club Al Hilal voor bijna €70 miljoen. Dat is een recordbedrag voor een vertrekkende speler bij Arsenal. De 25-jarige Braziliaanse buitenspeler speelde sinds 2019 voor Arsenal en kwam tot 278 wedstrijden. Daarin maakte hij 62 doelpunten en gaf hij 36 assists. Bij Al Hilal wordt Martinelli ploeggenoot van Oranje International Crescencio Somerville. Marcos Llorente stopt als international van Spanje. De 31-jarige verdediger van Atletico Madrid won 1,5 maand geleden nog de wereldtitel met zijn land. Llorente noemt het een persoonlijke beslissing die hij zorgvuldig heeft overwogen. Hij kwam tot 27 interlands voor Spanje. Tennisster Iga Swiatek heeft de 3e ronde van de US Open bereikt. De Poolse oudwinnares versloeg de Argentijnse Nadia Podoroska met 6-3, 6-2. Swiatek is bezig aan een goede periode en won eerder deze maand het toernooi in Toronto. Ze gaat in New York op jacht naar haar 7e Grand Slam titel. Ook Naomi Osaka staat in de 3e ronde. De Japanse tweevoudig winnares rekende af met Katerina Siniakova. AZ verkoopt buitenspeler Ibrahim Sadiq aan de Amerikaanse club Colorado Rapids. De 26-jarige Ghanese speelde 3 jaar voor de Alkmaarders en had nog een contract voor 2 jaar. Sadiq kwam tot 85 wedstrijden voor AZ en scoorde 18 keer. Vorig seizoen won hij met de club de KNVB-beker. De FIFA beschuldigt de UEFA van een lastercampagne tegen de Wereldvoetbalbond en voorzitter Gianni Infantino. Dat blijkt uit een gerechtelijk document dat persbureau Reuters heeft ingezien. De UEFA maakte vorige week bekend strafrechtelijke procedures tegen Infantino voor te bereiden vanwege een inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. De FIFA noemt de juridische aanvragen van de UEFA weinig meer dan persberichten ter ondersteuning van een lastercampagne. De FIFA en Infantino trokken het commercialiseringsplan na kritiek in, maar dat is voor de UEFA niet genoeg. Dit was het laatste sportnieuws.
16: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. De wind draait naar het zuidwesten en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Vannacht blijft het rond de 17 graden met een enkele bui. Morgenochtend volgt regen, vooral in het noorden, flink wat. Let op, in het westelijk kustgebied, het Waddengebied en op het IJsselmeer kan de wind hard of stormachtig worden, met zware windstoten tot 90 km per uur. Daarvoor geldt code geel. Morgenmiddag blijft het wisselvallig met bewolking en regen, maar in het noordwesten breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft donderdag opnieuw wapens gevonden in het onderzoek naar de schietpartij in Overasselt. De wapens worden meegenomen in het lopende onderzoek. Een dag eerder vond de politie ook al wapens in en rond Overasselt. Onder meer in een tas in Wiegen na een tip. Of er een verband is met de schietpartij van dinsdag, wordt nog onderzocht. Agenten blijven 24 uur per dag aanwezig in het gebied rond Overasselt, ondersteund door korpsen uit een groter gebied. De politie heeft het aantal aanhoudingen in verband met de schietpartij in Overasselt naar beneden bijgesteld naar 34 personen. Dinsdag werden 33 mensen aangehouden. In de nacht van dinsdag op woensdag volgde de 34ste aanhouding. De verdachten komen uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Het Openbaar Ministerie beslist vrijdag of zij allemaal worden voorgeleid. Burgemeesters kunnen steeds moeilijker snel woningen sluiten bij gevaar voor de openbare orde of als er drugs zijn gevonden, schrijft de Telegraaf. De rechter legt de lat hoog. Ook in Overasselt heeft de burgemeester taaie juridische gevechten moeten leveren om het huis van Jan G. gesloten te krijgen. Uit een analyse van hoogleraar openbare orderecht Michel Vols blijkt hoeveel moeite burgemeester Juri Minses van de gemeente Heumen heeft moeten doen om de boerderij te sluiten. In september 2024 sloot Minses de woning na een incident. Een maand later, toen de woning nog gesloten was, werden er twee verdachte mannen bij de woning gespot. De politie hield ze aan en vond een geladen Kalasjnikov in de kofferbak.
27: In het westen van Nederland geldt vrijdagochtend vanaf 8 uur code geel vanwege zware windstoten. De waarschuwing is van kracht voor Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, de Waddeneilanden, de Waddenzee en het IJsselmeergebied. De windstoten uit zuidwestelijke richting kunnen snelheden bereiken van 75 tot 90 km per uur. Het KNMI waarschuwt dat verkeer en buitenactiviteiten hinder kunnen ondervinden. Er bestaat kans dat boomtakken afbreken of dat voorwerpen zoals dakpannen of tuinmeubels rondvliegen.
3: De Nederlandse wetenschapper Marcel van der Heijden heeft een Ig Nobelprijs gewonnen voor een onderzoek naar bodemgezondheid. 1000 mensen begroeven daarvoor een katoenen onderbroek onder de grond. Na 2 maanden was het grootste deel van de onderbroeken afgebroken door micro-organismen, wat wijst op een gezonde bodem. Van der Heijden is hoogleraar agro-ecologie en plant-microbe-interacties aan de Universiteit van Zürich. De Ig Nobelprijzen worden uitgereikt voor onderzoeken die mensen eerst aan het lachen maken, maar ook de interesse in wetenschap aanwakkeren.
27: Het beschoten huis in Overasselt kan juridisch niet voorgoed worden gesloten, zegt burgemeester Juri Minses van de gemeente Heumen. De woning aan de Ewijkseweg is nu voor 1 jaar gesloten en de hoofdbewoner mag 2 weken niet in de gemeente komen. In de nacht van maandag op dinsdag verschenen tientallen gewapende mensen bij het huis, waarbij een bewaker werd doodgeschoten en 2 politiemensen gewond raakten. In het huis woont de veroordeelde crimineel Jan G. samen met zijn gezin en zijn ouders. De burgemeester hoopt dat de veiligheidsmaatregelen bijdragen aan het herstel van de rust in de gemeente.
0: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan 5 Cubaanse bedrijven en aan Fidel Ernesto Castro, een kleinzoon van voormalig president Raúl Castro. De 31-jarige Castro krijgt de sancties omdat hij lid is van de familie Castro. Zijn grootvader leidde Cuba jarenlang en blijft een invloedrijke figuur in de regering.
6: De sancties raken onder meer een staatsbank, twee bedrijven uit de nikkelmijnbouw en twee uit de energiesector. Cuba lijdt zwaar onder een olieblokkade en economische druk van de VS, waardoor er weinig goederen het eiland bereiken en de energievoorziening schaars is.
7: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky verwacht de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner de komende dagen in Kiev te ontmoeten. Ze kwamen nog niet eerder naar Oekraïne om te praten over het einde van de oorlog met Rusland. Zelensky zegt dat

0: Dat verklaarde een Syrische gezant en een VN-vertegenwoordiger donderdag bij de Veiligheidsraad. In mei werden grondstoffen en munitie gevonden die werden gebruikt bij dodelijke gasaanvallen tijdens de burgeroorlog onder Bashar al-Assad. Later werden ook een productiefaciliteit, een chemische stof voor de productie van zenuwgassen, munitie en opslagplaatsen ontdekt. Het is de eerste vernietiging van chemische munitie in Syrië sinds 2014. Het lichaam van de voor genocide veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week donderdag op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij zijn celstraf uitzat voor oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog. Hij gaf leiding aan de troepen die in Srebrenica meer dan 8000 moslimmannen en jongens vermoorden. Zijn lichaam werd rond uur vijf overgedragen aan zijn familie op vliegveld Rotterdam de Hague Airport en met een regeringsvliegtuig naar Belgrado gebracht. De EU heeft kritiek geleverd op de plannen om Mladic een staatsbegrafenis met militaire eer te geven. Frankrijk heeft afgelopen zomer de hoogste temperaturen gemeten sinds het begin van de metingen in 1900. Het was dag en nacht gemiddeld 24 graden, meldt Weerdienst Météo France. Het land telde 53 dagen met een hittegolf, veel meer dan het vorige record uit 2022, 33 dagen. Ook Nederland, België, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk beleefden hun heetste zomer ooit. De Weerdienst benadrukt dat zulke zomers zo goed als onmogelijk zouden zijn zonder de door mensen veroorzaakte klimaatverandering. Israël laat 5 Libanese burgers vrij die in het zuiden van Libanon waren opgepakt. Het kantoor van premier Netanyahu zegt dat na verhoor is gebleken dat ze geen lid zijn van terroristische organisaties. De vrijlatingen maken deel uit van onderhandelingen met de Libanese regering. Een van de gevangenen is al overgedragen aan het Libanese leger, de andere worden in de komende uren verwacht. Volgens bronnen zitten er nog zo'n 35 Libanezen vast in Israël, onder wie 20 burgers. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse ruimtevaartbedrijven SpaceX en Blue Origin komen volgende week niet naar een ruimtevaarttop in Parijs. Dat meldt het Franse ministerie dat verantwoordelijk is voor ruimtevaart. Ook de bedrijven Stoke Space en StarCloud hebben afgezegd. Nieuwssite Politico meldde eerder deze week dat het Witte Huis druk zou hebben uitgeoefend op de bedrijven om weg te blijven. Een woordvoerder van het Franse ministerie zegt dat het moeilijk is om het besluit niet te linken aan geruchten van druk. De AEX-index sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1104,62 punten. Beleggers volgden het herstel op Wall Street, waar de Amerikaanse beurzen woensdag een verliesreeks van 3 dagen doorbraken. De olieprijzen liepen weer op met 1,4% tot bijna $97 per vat, na uitspraken van president Trump over de aanvalscampagne tegen Iran. Chipbedrijven als ASMI, ASML en BESI verloren tot 2,6%, mede door tegenvallende cijfers van het Amerikaanse Broadcom. Informatieleveranciers Wolters Kluwer en RELX behoorden tot de grootste winnaars, met koerswinsten tot bijna 4%. De Franse economie groeit dit jaar naar verwachting 0,1 procentpunt minder door de extreme hitte en droogte van afgelopen zomer. Dat meldt het Franse ministerie van Financiën. De landbouw kreeg te maken met tegenvallende oogsten. De groeiverwachting van de regering van 0,7% voor heel 2026 komt daardoor verder onder druk te staan. De Franse overheid werkt aan een steunpakket van enkele honderden miljoenen euro's voor getroffen boeren. Andere controleurs voor bouwprojecten kunnen het werk van de 3 geschorste kwaliteitsborgers overnemen. Dat meldt de Vereniging Kwaliteitsborging Nederland.

0: brancheorganisatie wil voorkomen dat tot 1300 projecten stil komen te liggen. Kwaliteitsborgers controleren of eenvoudige gebouwen, zoals eengezinswoningen, voldoen aan de technische eisen. De vereniging heeft haar leden gevraagd zoveel mogelijk aanvragen van getroffen wetgevers en aannemers op te pakken. Lingeriemerk Victoria's Secret is donderdag onderuit gegaan op de beurs in New York. Beleggers zetten het aandeel 11,2% lager nadat het bedrijf de verwachtingen weliswaar verhoogde, maar een trager groeitempo liet zien. Topvrouw Hillary Super probeert Victoria's Secret nieuw leven in te blazen door de focus te leggen op BH's en het op jongvolwassenen gerichte merk Pink. Clouddienstverlener Snowflake ging juist 24,2% omhoog, na beter dan verwachte kwartaalresultaten en een verhoogde omzetverwachting voor het hele jaar. Nvidia neemt AI-bedrijf Hugging Face over voor ruim $12,9 miljard. Omgerekend ongeveer €11,1 miljard. Dat meldt topman Jensen Huang van de chipverkoper donderdag. Hugging Face is een populair platform voor programmeurs met meer dan 18 miljoen gebruikers. Met de overname wil Nvidia het platform opschalen en de toegang tot AI voor ontwikkelaars en instellingen wereldwijd vergroten. Nvidia deed het afgelopen jaar een hele reeks deals en overnames, waaronder onlangs een licentieovereenkomst van $6 miljard met startup Poolside. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. FC Utrecht neemt afscheid van middenvelder Zidane Iqbal. De 23-jarige Irakees stapt over naar de Schotse club Dundee United. Iqbal kwam 3 jaar geleden over van Manchester United, waar hij de jeugdopleiding doorliep. Technisch directeur Jordi Zuidam zegt dat Iqbal wekelijks wil spelen, maar niet verzekerd was van een basisplaats. De transfermarkt in Schotland sluit donderdagavond. Arsenal verkoopt Gabriel Martinelli aan de Saoedische club Al Hilal voor bijna €70 miljoen. Dat is een recordbedrag voor een vertrekkende speler bij Arsenal. De 25-jarige Braziliaanse buitenspeler speelde sinds 2019 voor Arsenal en kwam tot 278 wedstrijden. Daarin maakte hij 62 doelpunten en gaf hij 36 assists. Bij Al Hilal wordt Martinelli ploeggenoot van Oranje International Crescencio Somerville. Marcos Llorente stopt als international van Spanje. De 31-jarige verdediger van Atletico Madrid won 1,5 maand geleden nog de wereldtitel met zijn land. Llorente noemt het een persoonlijke beslissing die hij zorgvuldig heeft overwogen. Hij kwam tot 27 interlands voor Spanje. Tennisster Iga Swiatek heeft de 3e ronde van de US Open bereikt. De Poolse oudwinnares versloeg de Argentijnse Nadia Podoroska met 6-3, 6-2. Swiatek is bezig aan een goede periode en won eerder deze maand het toernooi in Toronto. Ze gaat in New York op jacht naar haar 7e Grand Slam titel. Ook Naomi Osaka staat in de 3e ronde. De Japanse tweevoudig winnares rekende af met Katerina Siniakova. AZ verkoopt buitenspeler Ibrahim Sadiq aan de Amerikaanse club Colorado Rapids. De 26-jarige Ghanese speelde 3 jaar voor de Alkmaarders en had nog een contract voor 2 jaar. Sadiq kwam tot 85 wedstrijden voor AZ en scoorde 18 keer. Vorig seizoen won hij met de club de KNVB-beker. De FIFA beschuldigt de UEFA van een lastercampagne tegen de Wereldvoetbalbond en voorzitter Gianni Infantino. Dat blijkt uit een gerechtelijk document dat persbureau Reuters heeft ingezien. De UEFA maakte vorige week bekend strafrechtelijke procedures tegen Infantino voor te bereiden vanwege een inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. De FIFA noemt de juridische aanvragen van de UEFA weinig meer dan persberichten ter ondersteuning van een lastercampagne. De FIFA en Infantino trokken het commercialiseringsplan na kritiek in, maar dat is voor de UEFA niet genoeg. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
5: Vanavond is het half tot zwaar bewolkt, met af en toe een bui. De wind draait naar het zuidwesten en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Vannacht blijft het rond de 17 graden met een enkele bui. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Langs de kust krachtig. Morgenochtend wordt het bewolkt met perioden van regen, vooral in het noorden. De wind wordt vlagerig en in het westelijk kust- en waddengebied en op het IJsselmeer hard tot stormachtig met mogelijk zware windstoten tot 90 km per uur. Daarvoor geldt code geel. Morgenmiddag regent het nog af en toe, maar in het noordwesten breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Later op de avond enkele opklaringen. In het zuidoosten valt eerst nog wat regen.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws.
8: Inwoners van Overasselt en Nederasselt kunnen vrijdag naar een inloopbijeenkomst komen. De gemeente Heumen organiseert de bijeenkomst vanwege het geweld in Overasselt. Mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben, kunnen daar terecht. In de nacht van maandag op dinsdag trok een groep mannen met wapens de plaats binnen. Daarbij werd een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten en raakte twee agenten gewond.
9: De politie heeft donderdag opnieuw wapens gevonden in het onderzoek naar de schietpartij in Overasselt. De wapens worden meegenomen in het lopende onderzoek. Een dag eerder vond de politie ook al wapens in en rond Overasselt, onder meer in een tas in Wijchen na een tip. Of er een verband is met de schietpartij van dinsdag, wordt nog onderzocht. Agenten blijven 24 uur per dag aanwezig in het gebied rond Overasselt, ondersteund door korpsen uit een groter gebied.
8: De politie heeft het aantal aanhoudingen in verband met de schietpartij in Overasselt naar beneden bijgesteld naar 34 personen. Dinsdag werden 33 mensen aangehouden. In de nacht van dinsdag op woensdag volgde de 34ste aanhouding. De verdachten komen uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Het Openbaar Ministerie beslist vrijdag of zij allemaal worden voorgeleid. Burgemeesters kunnen steeds moeilijker snel woningen sluiten bij gevaar voor de openbare orde of als er drugs zijn gevonden, schrijft de Telegraaf. De rechter legt de lat hoog. Ook in Overasselt heeft de burgemeester taaie juridische gevechten moeten leveren om het huis van Jan G. gesloten te krijgen. Uit een analyse van hoogleraar openbare orderecht Michel Vols blijkt hoeveel moeite burgemeester Juri Minses van de gemeente Heumen heeft moeten doen om de boerderij te sluiten. In september 2024 sloot Minses de woning na een incident. Een maand later, toen de woning nog gesloten was, werden er twee verdachte mannen bij de woning gespot. De politie hield ze aan en vond een geladen Kalasjnikov in de kofferbak. De Nederlandse wetenschapper Marcel van der Heijden heeft een Ig Nobelprijs gewonnen voor een onderzoek naar bodemgezondheid. 1000 mensen begroeven daarvoor een katoenen onderbroek onder de grond. Na 2 maanden was het grootste deel van de onderbroeken afgebroken door micro-organismen, wat wijst op een gezonde bodem. Van der Heijden is hoogleraar agro-ecologie en plant-microbe-interacties aan de Universiteit van Zürich. De Ig Nobelprijzen worden uitgereikt voor onderzoeken die mensen eerst aan het lachen maken, maar ook de interesse in wetenschap aanwakkeren. Het beschoten huis in Overasselt kan juridisch niet voorgoed worden gesloten, zegt burgemeester Juri Minses van de gemeente Heumen. De woning aan de Ewijkseweg is nu voor 1 jaar gesloten en de hoofdbewoner mag 2 weken niet in de gemeente komen. In de nacht van maandag op dinsdag verschenen tientallen gewapende mensen bij het huis, waarbij een bewaker werd doodgeschoten en 2 politiemensen gewond raakten. In het huis woont de veroordeelde crimineel Jan G. samen met zijn gezin en zijn ouders. De burgemeester hoopt dat de veiligheidsmaatregelen bijdragen aan het herstel van de rust in de gemeente. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten onderzoeken Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. De Iraanse Rode Halve Maan meldt dat daarbij 4 mensen omkwamen en 50 gewond raakten. Vicepresident J.D. Vance trekt de berichtgeving van Iraanse staatsmedia in twijfel en noemt die niet erg betrouwbaar. Het Amerikaanse leger zegt nooit burgers als doelwit te nemen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval een oorlogsmisdaad.
10: De Oekraïnse president Volodymyr Zelensky verwacht de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner de komende dagen in Kiev te ontmoeten. Ze kwamen nog niet eerder naar Oekraïne om te praten over het einde van de oorlog met Rusland. Zelensky zegt dat er voorlopige afspraken zijn en dat de gezanten een bijeenkomst in Moskou en een in Kiev zullen hebben. De pogingen van de Amerikaanse gezanten om te bemiddelen kwamen grotendeels stil te liggen na het begin van de oorlog met Iran. Maar de afgelopen weken wordt geprobeerd de onderhandelingen nieuw leven in te blazen. Witkoff en Kushner gingen al meerdere keren langs in Moskou.
11: De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan 5 Cubaanse bedrijven en aan Fidel Ernesto Castro, een kleinzoon van voormalig president Raúl Castro. De 31-jarige Castro krijgt de sancties omdat hij lid is van de familie Castro. Zijn grootvader leidde Cuba jarenlang en blijft een invloedrijke figuur in de regering. De sancties raken onder meer een staatsbank, 2 bedrijven uit de nikkelmijnbouw en 2 uit de energiesector. Cuba lijdt zwaar onder een olieblokkade en economische druk van de VS, waardoor er weinig goederen het eiland bereiken en de energievoorziening schaars is.
12: Frankrijk heeft afgelopen zomer de hoogste temperaturen gemeten sinds het begin van de metingen in 1900. Het was dag en nacht gemiddeld 24 graden, meldt Weerdienst Météo France. Het land telde 53 dagen met een hittegolf, veel meer dan het vorige record uit 2022, 33 dagen. Ook Nederland, België, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk beleefden hun heetste zomer ooit. De Weerdienst benadrukt dat zulke zomers zo goed als onmogelijk zouden zijn zonder de door mensen veroorzaakte klimaatverandering.
13: Syrië is begonnen met het vernietigen van overblijfselen van een geheim chemisch wapenprogramma uit het Assad-tijdperk. Dat verklaarde een Syrische gezant en een VN-vertegenwoordiger donderdag bij de Veiligheidsraad. In mei werden grondstoffen en munitie gevonden die werden gebruikt bij dodelijke gasaanvallen tijdens de burgeroorlog onder Bashar al-Assad. Later werden ook een productiefaciliteit, een chemische stof voor de productie van zenuwgassen, munitie en opslagplaatsen ontdekt. Het is de eerste vernietiging van chemische munitie in Syrië sinds 2014.
14: Het lichaam van de voor genocide veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week donderdag op 84-jarige leeftijd in Nederland, maar hij zijn celstraf uitzat voor oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog. Hij gaf leiding aan de troepen die in Srebrenica meer dan 8000 moslimmannen en jongens vermoorden. Zijn lichaam werd rond 4:50 overgedragen aan zijn familie op vliegveld Rotterdam The Hague Airport en met een regeringsvliegtuig naar Belgrado gebracht. De EU heeft kritiek geleverd op de plannen om Mladic een staatsbegrafenis met militaire eer te geven.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte.
15: Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse ruimtevaartbedrijven SpaceX en Blue Origin komen volgende week niet naar een ruimtevaarttop in Parijs. Dat meldt het Franse ministerie dat verantwoordelijk is voor ruimtevaart. Ook de bedrijven Stoke Space en StarCloud hebben afgezegd. Nieuwssite Politico meldde eerder deze week dat het Witte Huis druk zou hebben uitgeoefend op de bedrijven om weg te blijven. Een woordvoerder van het Franse ministerie zegt dat het moeilijk is om het besluit niet te linken aan geruchten van druk. De AEX-index sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1104,62 punten. Beleggers volgden het herstel op Wall Street, waar de Amerikaanse beurzen woensdag een verliesreeks van 3 dagen doorbraken. De olieprijzen liepen weer op met 1,4% tot bijna $97 per vat, na uitspraken van president Trump over de aanvalscampagne tegen Iran. Chipbedrijven als ASMI, ASML en BESI verloren tot 2,6%, mede door tegenvallende cijfers van het Amerikaanse Broadcom. Informatieleveranciers Wolters Kluwer en RLX behoorden tot de grootste winnaars, met koerswinsten tot bijna 4%.
17: De Franse economie groeit dit jaar naar verwachting 0,1 procentpunt minder door de extreme hitte en droogte van afgelopen zomer. Dat meldt het Franse ministerie van Financiën. De landbouw kreeg te maken met tegenvallende oogsten. De groeiverwachting van de regering van 0,7% voor heel 2026 komt daardoor verder onder druk te staan. De Franse overheid werkt aan een steunpakket van enkele honderden miljoenen euro's voor getroffen boeren.
18: Andere controleurs voor bouwprojecten kunnen het werk van de 3 geschorste kwaliteitsborgers overnemen. Dat meldt de Vereniging Kwaliteitsborging Nederland. De brancheorganisatie wil voorkomen dat tot 1300 projecten stil komen te liggen. Kwaliteitsborgers controleren of eenvoudige gebouwen, zoals eengezinswoningen, voldoen aan de technische eisen. De vereniging heeft haar leden gevraagd zoveel mogelijk aanvragen van getroffen wetgevers en aannemers op te pakken.
19: Lingeriemerk Victoria's Secret is donderdag onderuit gegaan op de beurs in New York. Beleggers zetten het aandeel 11,2% lager nadat het bedrijf de verwachtingen weliswaar verhoogde, maar een trager groeitempo liet zien. Topvrouw Hillary Super probeert Victoria's Secret nieuw leven in te blazen door de focus te leggen op BH's en het op jongvolwassenen gerichte merk Pink. Clouddienstverlener Snowflake ging juist 24,2% omhoog, na beter dan verwachte kwartaalresultaten en een verhoogde omzetverwachting voor het hele jaar.
20: Nvidia neemt AI-bedrijf Hugging Face over voor ruim $12,9 miljard, omgerekend ongeveer €11,1 miljard. Dat meldt topman Jensen Huang van de chipverkoper donderdag. Hugging Face is een populair platform voor programmeurs met meer dan 18 miljoen gebruikers. Met de overname wil Nvidia het platform opschalen en de toegang tot AI voor ontwikkelaars en instellingen wereldwijd vergroten. Nvidia deed het afgelopen jaar een hele reeks deals en overnames, waaronder onlangs een licentieovereenkomst van $6 miljard met startup Poolside.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. Tennisster Iga Swiatek heeft de 3e ronde van de US Open bereikt. De Poolse oud-winnares versloeg de Argentijnse Nadia Podoroska met 6-3, 6-2. Swiatek is bezig aan een goede periode en won eerder deze maand het toernooi in Toronto. Ze gaat in New York op jacht naar haar 7e Grand Slam titel. Ook Naomi Osaka staat in de 3e ronde. De Japanse tweevoudig winnares rekende af met Katerina Siniakova. Marcos Llorente stopt als international van Spanje. De 31-jarige verdediger van Atletico Madrid won 1,5 maand geleden nog de wereldtitel met zijn land. Llorente noemt het een persoonlijke beslissing die hij zorgvuldig heeft overwogen. Hij kwam tot 27 interlands voor Spanje. AZ verkoopt buitenspeler Ibrahim Sadiq aan de Amerikaanse club Colorado Rapids. De 26-jarige Ghanese speelde 3 jaar voor de Alkmaarders en had nog een contract voor 2 jaar.
1: Sadiq kwam tot 85 wedstrijden voor AZ en scoorde 18 keer. Vorig seizoen won hij met de club de KNVB-beker. De FIFA beschuldigt de UEFA van een lastercampagne tegen de Wereldvoetbalbond en voorzitter Gianni Infantino. Dat blijkt uit een gerechtelijk document dat persbureau Reuters heeft ingezien. De UEFA maakte vorige week bekend strafrechtelijke procedures tegen Infantino voor te bereiden vanwege een inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. De FIFA noemt de juridische aanvragen van de UEFA weinig meer dan persberichten ter ondersteuning van een lastercampagne. De FIFA en Infantino trokken het commercialiseringsplan na kritiek in, maar dat is voor de UEFA niet genoeg. Tennisser Félix Auger-Aliassime is al in de tweede ronde van de US Open uitgeschakeld. De als derde geplaatste Canadees verloor van de Rus Karen Tsjatsjanov met 6-7, 6-3, 6-2, 6-2. Auger-Aliassime bereikte eerder twee keer de halve finales in New York, in 2021 en 2025. Ook Novak Djokovic is al uitgeschakeld. De 39-jarige Serviër verloor in de eerste ronde van de Argentijn Mariano Navone. Kimi Antonelli van Mercedes wil zijn teamgenoot George Russell helpen in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Italië. De Italiaan, die leider is in het wereldkampioenschap Formule 1, moet zondag zelf achteraan starten vanwege een motorwissel. Hij is bereid Russell een slipstream te geven als het team daarom vraagt. Op het circuit van Monza kan zo'n slipstream het verschil maken. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
23: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. De wind draait naar het zuidwesten en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer soms vrij krachtig. Vannacht blijft het bewolkt met een enkele bui. Het wordt zo'n 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten, aan de kust krachtig. Morgenochtend wordt het natter met perioden van regen, vooral in het noorden. De wind trekt flink aan. In het westelijk kust- en waddengebied en op het IJsselmeer kan het hard tot stormachtig worden, met windstoten tot 90 km per uur. Daarvoor geldt code geel. Morgenmiddag blijft het grotendeels bewolkt met af en toe regen. In het noordwesten breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten. De wind neemt geleidelijk wat af. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws. Inwoners van Overasselt en Nederasselt kunnen vrijdag naar een inloopbijeenkomst komen. De gemeente Heumen organiseert de bijeenkomst vanwege het geweld in Overasselt. Mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben, kunnen daar terecht. In de nacht van maandag op dinsdag trok een groep mannen met wapens de plaats binnen. Daarbij werd een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten en raakte twee agenten gewond. De politie heeft het aantal aanhoudingen in verband met de schietpartij in Overasselt naar beneden bijgesteld naar 34 personen. Dinsdag werden 33 mensen aangehouden. In de nacht van dinsdag op woensdag volgde de 34ste aanhouding. De verdachten komen uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Het Openbaar Ministerie beslist vrijdag of zij allemaal worden voorgeleid.
26: De politie heeft donderdag opnieuw wapens gevonden in het onderzoek naar de schietpartij in Overasselt. De wapens worden meegenomen in het lopende onderzoek. Een dag eerder vond de politie ook al wapens in en rond Overasselt, onder meer in een tas in Wijchen na een tip. Of er een verband is met de schietpartij van dinsdag, wordt nog onderzocht. Agenten blijven 24 uur per dag aanwezig in het gebied rond Overasselt, ondersteund door korpsen uit een groter gebied. Burgemeesters kunnen steeds moeilijker snel woningen sluiten bij gevaar voor de openbare orde of als er drugs zijn gevonden, schrijft de Telegraaf. De rechter legt de lat hoog. Ook in Overasselt heeft de burgemeester taaie juridische gevechten moeten leveren om het huis van Jan G. gesloten te krijgen. Uit een analyse van hoogleraar openbare orderecht Michel Vols blijkt hoeveel moeite burgemeester Juri Minses van de gemeente Heumen heeft moeten doen om de boerderij te sluiten. In september 2024 sloot Minses de woning na een incident. Een maand later, toen de woning nog gesloten was, werden er twee verdachte mannen bij de woning gespot. De politie hield ze aan en vond een geladen Kalasjnikov in de kofferbak. In het westen van Nederland geldt vrijdagochtend vanaf 8 uur code geel vanwege zware windstoten. De waarschuwing is van kracht voor Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, de Waddeneilanden, de Waddenzee en het IJsselmeergebied. De windstoten uit zuidwestelijke richting kunnen snelheden bereiken van 75 tot 90 km per uur. Het KNMI waarschuwt dat verkeer en buitenactiviteiten hinder kunnen ondervinden. Er bestaat kans dat boomtakken afbreken of dat voorwerpen zoals dakpannen of tuinmeubels rondvliegen. De Nederlandse wetenschapper Marcel van der Heijden heeft een Ig Nobelprijs gewonnen voor een onderzoek naar bodemgezondheid. 1000 mensen begroeven daarvoor een katoenen onderbroek onder de grond. Na 2 maanden was het grootste deel van de onderbroeken afgebroken door micro-organismen, wat wijst op een gezonde bodem. Van der Heijden is hoogleraar agro-ecologie en plant-microbe-interacties aan de Universiteit van Zürich. De Ig Nobelprijzen worden uitgereikt voor onderzoeken die mensen eerst aan het lachen maken, maar ook de interesse in wetenschap aanwakkeren. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten onderzoeken Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. De Iraanse Rode Halve Maan meldt dat daarbij 4 mensen omkwamen en 50 gewond raakten. Vicepresident J.D. Vance trekt de berichtgeving van Iraanse staatsmedia in twijfel en noemt die niet erg betrouwbaar. Het Amerikaanse leger zegt nooit burgers als doelwit te nemen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval een oorlogsmisdaad.
5: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky verwacht de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner de komende dagen in Kiev te ontmoeten. Ze kwamen nog niet eerder naar Oekraïne om te praten over het einde van de oorlog met Rusland. Zelensky zegt dat er voorlopige afspraken zijn en dat de gezanten een bijeenkomst in Moskou en een in Kiev zullen hebben. De pogingen van de Amerikaanse gezanten om te bemiddelen kwamen grotendeels stil te liggen na het begin van de oorlog met Iran. Maar de afgelopen weken wordt geprobeerd de onderhandelingen nieuw leven in te blazen. Witkoff en Kushner gingen al meerdere keren langs in Moskou.
4: De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan 5 Cubaanse bedrijven en aan Fidel Ernesto Castro, een kleinzoon van voormalig president Raúl Castro. De 31-jarige Castro krijgt de sancties omdat hij lid is van de familie Castro. Zijn grootvader leidde Cuba jarenlang en blijft een invloedrijke figuur in de regering. De sancties raken onder meer een staatsbank, 2 bedrijven uit de nikkelmijnbouw en 2 uit de energiesector. Cuba lijdt zwaar onder een olieblokkade en economische druk van de VS, waardoor er weinig goederen het eiland bereiken en de energievoorziening schaars is.
26: Frankrijk heeft afgelopen zomer de hoogste temperaturen gemeten sinds het begin van de metingen in 1900. Het was dag en nacht gemiddeld 24 graden, meldt Weerdienst Météo France. Het land telde 53 dagen met een hittegolf, veel meer dan het vorige record uit 2022, 33 dagen. Ook Nederland, België, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk beleefden hun heetste zomer ooit. De Weerdienst benadrukt dat zulke zomers zo goed als onmogelijk zouden zijn zonder de door mensen veroorzaakte klimaatverandering. Syrië is begonnen met het vernietigen van overblijfselen van een geheim chemisch wapenprogramma uit het Assad-tijdperk. Dat verklaarde een Syrische gezant en een VN-vertegenwoordiger donderdag bij de Veiligheidsraad. In mei werden grondstoffen en munitie gevonden die werden gebruikt bij dodelijke gasaanvallen tijdens de burgeroorlog onder Bashar al-Assad. Later werden ook een productiefaciliteit, een chemische stof voor de productie van zenuwgassen, munitie en opslagplaatsen ontdekt. Het is de eerste vernietiging van chemische munitie in Syrië sinds 2014. Het lichaam van de voor genocide veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week donderdag op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij zijn celstraf uitzat voor oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog. Hij gaf leiding aan de troepen die in Srebrenica meer dan 8000 moslimmannen en jongens vermoorden. Zijn lichaam werd rond uur vijf overgedragen aan zijn familie op vliegveld Rotterdam de Hague Airport en met een regeringsvliegtuig naar Belgrado gebracht. De EU heeft kritiek geleverd op de plannen om Mladic een staatsbegrafenis met militaire eer te geven.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws.
26: De Amerikaanse ruimtevaartbedrijven SpaceX en Blue Origin komen volgende week niet naar een ruimtevaarttop in Parijs. Dat meldt het Franse ministerie dat verantwoordelijk is voor ruimtevaart. Ook de bedrijven Stoke Space en StarCloud hebben afgezegd. Nieuwsite Politico meldde eerder deze week dat het Witte Huis druk zou hebben uitgeoefend op de bedrijven om weg te blijven. Een woordvoerder van het Franse ministerie zegt dat het moeilijk is om het besluit niet te linken aan geruchten van druk. De AEX-index sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1104,62 punten. Beleggers volgden het herstel op Wall Street, waar de Amerikaanse beurzen woensdag een verliesreeks van 3 dagen doorbraken. De olieprijzen liepen weer op met 1,4% tot bijna $97 per vat, na uitspraken van president Trump over de aanvalscampagne tegen Iran. Chipbedrijven als ASMI, ASML en BESI verloren tot 2,6%, mede door tegenvallende cijfers van het Amerikaanse Broadcom. Informatieleveranciers Wolters Kluwer en RLX behoorden tot de grootste winnaars, met koerswinsten tot bijna 4%.
9: De Franse economie groeit dit jaar naar verwachting 0,1 procentpunt minder door de extreme hitte en droogte van afgelopen zomer. Dat meldt het Franse ministerie van Financiën. De landbouw kreeg te maken met tegenvallende oogsten. De groeiverwachting van de regering van 0,7% voor heel 2026 komt daardoor verder onder druk te staan. De Franse overheid werkt aan een steunpakket van enkele honderden miljoenen euro's voor getroffen boeren.
11: Andere controleurs voor bouwprojecten kunnen het werk van de 3 geschorste kwaliteitsborgers overnemen. Dat meldt de Vereniging Kwaliteitsborging Nederland. De brancheorganisatie wil voorkomen dat tot 1300 projecten stil komen te liggen. Kwaliteitsborgers controleren of eenvoudige gebouwen, zoals eengezinswoningen, voldoen aan de technische eisen. De vereniging heeft haar leden gevraagd zoveel mogelijk aanvragen van getroffen wetgevers en aannemers op te pakken.
26: Lingeriemerk Victoria's Secret is donderdag onderuit gegaan op de beurs in New York. Beleggers zetten het aandeel 11,2% lager nadat het bedrijf de verwachtingen weliswaar verhoogde, maar een trager groeitempo liet zien. Topvrouw Hillary Super
6: probeert Victoria's Secret nieuw leven in te blazen door de focus te leggen op BH's en het op jongvolwassenen gerichte merk Pink. Cloud-dienstverlener Snowflake ging juist 24,2% omhoog, na beter dan verwachte kwartaalresultaten en een verhoogde omzetverwachting voor het hele jaar.
10: Nvidia neemt AI-bedrijf Hugging Face over voor ruim $12,9 miljard. Omgerekend ongeveer €11,1 miljard. Dat meldt topman Jensen Huang van de chipverkoper donderdag. Hugging Face is een populair platform voor programmeurs met meer dan 18 miljoen gebruikers. Met de overname wil Nvidia het platform opschalen en de toegang tot AI voor ontwikkelaars en instellingen wereldwijd vergroten. Nvidia deed het afgelopen jaar een hele reeks deals en overnames, waaronder onlangs een licentieovereenkomst van $6 miljard met startup Poolside.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. Tennisster Iga Swiatek heeft de derde ronde van de US Open bereikt. De Poolse oud-winnares versloeg de Argentijnse Nadia Podoroska met 6-3, 6-2. Swiatek is bezig aan een goede periode en won eerder deze maand het toernooi in Toronto. Ze gaat in New York op jacht naar haar 7e Grand Slam titel. Ook Naomi Osaka staat in de derde ronde. De Japanse tweevoudig winnares rekende af met Katerina Siniakova. Marcos Llorente stopt als international van Spanje. De 31-jarige verdediger van Atletico Madrid won anderhalve maand geleden nog de wereldtitel met zijn land. Llorente noemt het een persoonlijke beslissing die hij zorgvuldig heeft overwogen. Hij kwam tot 27 interlands voor Spanje. AZ verkoopt buitenspeler Ibrahim Sadiq aan de Amerikaanse club Colorado Rapids. De 26-jarige Ghanese speelde 3 jaar voor de Alkmaarders en had nog een contract voor 2 jaar. Sadiq kwam tot 85 wedstrijden voor AZ en scoorde 18 keer. Vorig seizoen won hij met de club de KNVB-beker.
14: De FIFA beschuldigt de UEFA van een lastercampagne tegen de Wereldvoetbalbond en voorzitter Gianni Infantino. Dat blijkt uit een gerechtelijk document dat persbureau Reuters heeft ingezien. De UEFA maakte vorige week bekend strafrechtelijke procedures tegen Infantino voor te bereiden vanwege een inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. De FIFA noemt de juridische aanvragen van de UEFA weinig meer dan persberichten ter ondersteuning van een lastercampagne. De FIFA en Infantino trokken het commercialiseringsplan na kritiek in, maar dat is voor de UEFA niet genoeg. Tennisser Félix Auger-Aliassime is al in de tweede ronde van de US Open uitgeschakeld. De als derde geplaatste Canadees verloor van de Rus Karen Tsjatsjanov met 6-7, 6-3, 6-2, 6-2. Auger-Aliassime bereikte eerder 2 keer de halve finales in New York, in 2021 en 2025. Ook Novak Djokovic is al uitgeschakeld. De 39-jarige Serviër verloor in de eerste ronde van de Argentijn Mariano Navone. Kimi Antonelli van Mercedes wil zijn teamgenoot George Russell helpen in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Italië. De Italiaan, die leider is in het wereldkampioenschap Formule 1, moet zondag zelf achteraan starten vanwege een motorwissel. Hij is bereid Russell een slipstream te geven als het team daarom vraagt. Op het circuit van Monza kan zo'n slipstream het verschil maken. Dit was het laatste sportnieuws.
15: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
27: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. De wind draait naar het zuidwesten en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer soms vrij krachtig. Vannacht blijft het bewolkt met een enkele bui. Het wordt zo'n 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten, aan de kust krachtig. Morgenochtend wordt het natter met perioden van regen, vooral in het noorden. De wind trekt flink aan. In het westelijk kust- en waddengebied en op het IJsselmeer kan het hard tot stormachtig worden, met windstoten tot 90 km per uur. Daarvoor geldt code geel. Morgenmiddag blijft het grotendeels bewolkt met af en toe regen. In het noordwesten breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten. De wind neemt geleidelijk wat af. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws. Inwoners van Overasselt en Nederasselt kunnen vrijdag naar een inloopbijeenkomst komen. De gemeente Heumen organiseert de bijeenkomst vanwege het geweld in Overasselt. Mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben, kunnen daar terecht. In de nacht van maandag op dinsdag trok een groep mannen met wapens de plaats binnen. Daarbij werd een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten en raakte twee agenten gewond.
26: De politie heeft het aantal aanhoudingen in verband met de schietpartij in Overasselt naar beneden bijgesteld naar 34 personen. Dinsdag werden 33 mensen aangehouden. In de nacht van dinsdag op woensdag volgde de 34ste aanhouding. De verdachten komen uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Het Openbaar Ministerie beslist vrijdag of zij allemaal worden voorgeleid.
25: De politie heeft donderdag opnieuw wapens gevonden in het onderzoek naar de schietpartijen Overasselt. De wapens worden meegenomen in het lopende onderzoek. Een dag eerder vond de politie ook al wapens in en rond Overasselt. Onder meer in een tas in Wijchen na een tip. Of er een verband is met de schietpartij van dinsdag, wordt nog onderzocht. Agenten blijven 24 uur per dag aanwezig in het gebied rond Overasselt, ondersteund door korpsen uit een groter gebied.
26: Burgemeesters kunnen steeds moeilijker snel woningen sluiten bij gevaar voor de openbare orde of als er drugs zijn gevonden, schrijft de Telegraaf. De rechter legt de lat hoog. Ook in Overasselt heeft de burgemeester taaie juridische gevechten moeten leveren om het huis van Jan G. gesloten te krijgen. Uit een analyse van hoogleraar openbare orderecht Michel Vols blijkt hoeveel moeite burgemeester Juri Minses van de gemeente Heumen heeft moeten doen om de boerderij te sluiten. In september 2024 sloot Minses de woning na een incident. Een maand later, toen de woning nog gesloten was, werden er twee verdachte mannen bij de woning gespot. De politie hield ze aan en vond een geladen Kalasjnikov in de kofferbak.
25: In het westen van Nederland geldt vrijdagochtend vanaf 8 uur code geel vanwege zware windstoten. De waarschuwing is van kracht voor Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, de Waddeneilanden, de Waddenzee en het IJsselmeergebied. De windstoten uit zuidwestelijke richting kunnen snelheden bereiken van 75 tot 90 km per uur. Het KNMI waarschuwt dat verkeer en buitenactiviteiten hinder kunnen ondervinden. Er bestaat kans dat boomtakken afbreken of dat voorwerpen zoals dakpannen of tuinmeubels rondvliegen.
26: De Nederlandse wetenschapper Marcel van der Heijden heeft een Ig Nobelprijs gewonnen voor een onderzoek naar bodemgezondheid. 1000 mensen begroeven daarvoor een katoenen onderbroek onder de grond. Na 2 maanden was het grootste deel van de onderbroeken afgebroken door micro-organismen, wat wijst op een gezonde bodem. Van der Heijden is hoogleraar agro-ecologie en plant-microbe-interacties aan de Universiteit van Zürich. De Ig Nobelprijzen worden uitgereikt voor onderzoeken die mensen eerst aan het lachen maken, maar ook de interesse in wetenschap aanwakkeren. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten onderzoeken Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. De Iraanse Rode Halve Maan meldt dat daarbij 4 mensen omkwamen en 50 gewond raakten. Vicepresident J.D. Vance trekt de berichtgeving van Iraanse staatsmedia in twijfel en noemt die niet erg betrouwbaar. Het Amerikaanse leger zegt nooit burgers als doelwit te nemen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval een oorlogsmisdaad.
3: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky verwacht de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner de komende dagen in Kiev te ontmoeten. Ze kwamen nog niet eerder naar Oekraïne om te praten over het einde van de oorlog met Rusland. Zelensky zegt dat er voorlopige afspraken zijn en dat de gezanten een bijeenkomst in Moskou en een in Kiev zullen hebben. De pogingen van de Amerikaanse gezanten om te bemiddelen kwamen grotendeels stil te liggen na het begin van de oorlog met Iran. Maar de afgelopen weken wordt geprobeerd de onderhandelingen nieuw leven in te blazen. Witkoff en Kushner gingen al meerdere keren langs in Moskou.
2: De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan 5 Cubaanse bedrijven en aan Fidel Ernesto Castro, een kleinzoon van voormalig president Raúl Castro. De 31-jarige Castro krijgt de sancties omdat hij lid is van de familie Castro. Zijn grootvader leidde Cuba jarenlang en blijft een invloedrijke figuur in de regering. De sancties raken onder meer een staatsbank, 2 bedrijven uit de nikkelmijnbouw en 2 uit de energiesector. Cuba lijdt zwaar onder een olieblokkade en economische druk van de VS, waardoor er weinig goederen het eiland bereiken en de energievoorziening schaars is.
17: Frankrijk heeft afgelopen zomer de hoogste temperaturen gemeten sinds het begin van de metingen in 1900. Het was dag en nacht gemiddeld 24 graden, meldt weerdienst Météo France. Het land telde 53 dagen met een hittegolf, veel meer dan het vorige record uit 2022, 33 dagen. Ook Nederland, België, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk beleefden hun heetste zomer ooit. De Weerdienst benadrukt dat zulke zomers zo goed als onmogelijk zouden zijn zonder de door mensen veroorzaakte klimaatverandering.
18: Syrië is begonnen met het vernietigen van overblijfselen van een geheim chemisch wapenprogramma uit het Assad-tijdperk. Dat verklaarde een Syrische gezant en een VN-vertegenwoordiger donderdag bij de Veiligheidsraad. In mei werden grondstoffen en munitie gevonden die werden gebruikt bij dodelijke gasaanvallen tijdens de burgeroorlog onder Bashar al-Assad. Later werden ook een productiefaciliteit, een chemische stof voor de productie van zenuwgassen, munitie en opslagplaatsen ontdekt. Het is de eerste vernietiging van chemische munitie in Syrië sinds 2014.
19: Het lichaam van de voor genocide veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week donderdag op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij zijn celstraf uitzat voor oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog. Hij gaf leiding aan de troepen die in Srebrenica meer dan 8000 moslimmannen en jongens vermoorden. Zijn lichaam werd rond 4:50 overgedragen aan zijn familie op vliegveld Rotterdam The Hague Airport en met een regeringsvliegtuig naar Belgrado gebracht. De EU heeft kritiek geleverd op de plannen om Mladic een staatsbegrafenis met militaire eer te geven.
20: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
22: En nu het economisch nieuws.
28: De Amerikaanse ruimtevaartbedrijven SpaceX en Blue Origin komen volgende week niet naar een ruimtevaarttop in Parijs. Dat meldt het Franse ministerie dat verantwoordelijk is voor ruimtevaart. Ook de bedrijven Stoke Space en StarCloud hebben afgezegd. Nieuwssite Politico meldde eerder deze week dat het Witte Huis druk zou hebben uitgeoefend op de bedrijven om weg te blijven.
0: Een woordvoerder van het Franse ministerie zegt dat het moeilijk is om het besluit niet te linken aan geruchten van druk.
4: De AEX-index sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1104,62 punten. Beleggers volgden het herstel op Wall Street, waar de Amerikaanse beurzen woensdag een verliesreeks van 3 dagen doorbraken. De olieprijzen liepen weer op met 1,4% tot bijna $97 per vat, na uitspraken van president Trump over de aanvalscampagne tegen Iran. Chipbedrijven als ASMI, ASML en BESI verloren tot 2,6%, mede door tegenvallende cijfers van het Amerikaanse Broadcom. Informatieleveranciers Wolters Kluwer en RLX behoorden tot de grootste winnaars, met koerswinsten tot bijna 4%.
5: De Franse economie groeit dit jaar naar verwachting 0,1 procentpunt minder door de extreme hitte en droogte van afgelopen zomer. Dat meldt het Franse ministerie van Financiën. De landbouw kreeg te maken met tegenvallende oogsten. De groeiverwachting van de regering van 0,7% voor heel 2026 komt daardoor verder onder druk te staan. De Franse overheid werkt aan een steunpakket van enkele honderden miljoenen euro's voor getroffen boeren.
7: Andere controleurs voor bouwprojecten kunnen het werk van de 3 geschorste kwaliteitsborgers overnemen. Dat meldt de Vereniging Kwaliteitsborging Nederland. De brancheorganisatie wil voorkomen dat tot 1300 projecten stil komen te liggen. Kwaliteitsborgers controleren of eenvoudige gebouwen, zoals eengezinswoningen, voldoen aan de technische eisen. De vereniging heeft haar leden gevraagd zoveel mogelijk aanvragen van getroffen wetgevers en aannemers op te pakken.
8: Lingeriemerk Victoria's Secret is donderdag onderuit gegaan op de beurs in New York. Beleggers zetten het aandeel 11,2% lager nadat het bedrijf de verwachtingen weliswaar verhoogde, maar een trager groeitempo liet zien. Topvrouw Hillary Super probeert Victoria's Secret nieuw leven in te blazen door de focus te leggen op BH's en het op jongvolwassenen gerichte merk Pink. Clouddienstverlener Snowflake ging juist 24,2% omhoog, na beter dan verwachte kwartaalresultaten en een verhoogde omzetverwachting voor het hele jaar.
9: Nvidia neemt AI-bedrijf Hugging Face over voor ruim $12,9 miljard, omgerekend ongeveer €11,1 miljard. Dat meldt topman Jensen Huang van de chipverkoper donderdag. Hugging Face is een populair platform voor programmeurs met meer dan 18 miljoen gebruikers. Met de overname wil Nvidia het platform opschalen en de toegang tot AI voor ontwikkelaars en instellingen wereldwijd vergroten. Nvidia deed het afgelopen jaar een hele reeks deals en overnames, waaronder onlangs een licentieovereenkomst van $6 miljard met startup Poolside.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. Tennisster Iga Swiatek heeft de 3e ronde van de US Open bereikt. De Poolse oud-winnares versloeg de Argentijnse Nadia Podoroska met 6-3, 6-2. Swiatek is bezig aan een goede periode en won eerder deze maand het toernooi in Toronto. Ze gaat in New York op jacht naar haar 7e Grand Slam titel. Ook Naomi Osaka staat in de 3e ronde. De Japanse tweevoudig winnares rekende af met Katerina Siniakova.
24: Marcos Llorente stopt als international van Spanje. De 31-jarige verdediger van Atletico Madrid won 1,5 maand geleden nog de wereldtitel met zijn land. Llorente noemt het een persoonlijke beslissing die hij zorgvuldig heeft overwogen. Hij kwam tot 27 interlands voor Spanje.
29: AZ verkoopt buitenspeler Ibrahim Sadiq aan de Amerikaanse club Colorado Rapids. De 26-jarige Ghanees speelde 3 jaar voor de Alkmaarders en had nog een contract voor 2 jaar. Sadiq kwam tot 85 wedstrijden voor AZ en scoorde 18 keer. Vorig seizoen won hij met de club de KNVB-beker.
30: De FIFA beschuldigt de UEFA van een lastercampagne tegen de Wereldvoetbalbond en voorzitter Gianni Infantino. Dat blijkt uit een gerechtelijk document dat persbureau Reuters heeft ingezien. De UEFA maakte vorige week bekend strafrechtelijke procedures tegen Infantino voor te bereiden vanwege een inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. De FIFA noemt de juridische aanvragen van de UEFA weinig meer dan persberichten ter ondersteuning van een lastercampagne. De FIFA en Infantino trokken het commercialiseringsplan na kritiek in, maar dat is voor de UEFA niet genoeg. Tennisser Félix Auger-Aliassime is al in de tweede ronde van de US Open uitgeschakeld. De als derde geplaatste Canadees verloor van de Rus

0: zelf achteraan starten vanwege een motorwissel. Hij is bereid Russell een slipstream te geven als het team daarom vraagt. Op het circuit van Monza kan zo'n slipstream het verschil maken. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met een enkele bui. De wind draait naar het zuidwesten en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Vannacht blijft het bij een enkele bui. De temperatuur zakt naar een graad of 17. De wind uit het zuidwesten is matig, langs de kust krachtig. Morgenochtend trekt de regen over. Vooral in het noorden kan het flink regenen. Let op, in het westelijk kust- en waddengebied en op het IJsselmeer staat een harde tot stormachtige wind met zware windstoten tot 90 km per uur. Hiervoor geldt code geel. Morgenmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe regen. In het noordwesten breekt de zon door. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Verdachten die zijn aangehouden na de schietpartij in Overasselt worden vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het gaat om 34 verdachten. Eerder werd gesproken over 35. Alle verdachten zitten in beperkingen. Daarom geeft het Openbaar Ministerie Oost-Nederland nog weinig informatie vrij. Iedere verdachte wordt individueel voorgeleid. Dat neemt enige tijd in beslag. Alle aangehouden verdachten hebben een advocaat, meldt de waarnemend deken van de Orde van Advocaten Gelderland. Inwoners van Overasselt en Nederasselt kunnen vrijdag naar een inloopbijeenkomst komen. De gemeente Heumen organiseert de bijeenkomst vanwege het geweld in Overasselt. Mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben, kunnen daar terecht. In de nacht van maandag op dinsdag trok een groep mannen met wapens de plaats binnen. Daarbij werd een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten en raakte twee agenten gewond. De politie heeft donderdag opnieuw wapens gevonden in het onderzoek naar de schietpartijen Overasselt. De wapens worden meegenomen in het lopende onderzoek. Een dag eerder vond de politie ook al wapens in en rond Overasselt. Onder meer in een tas in Wijchen na een tip. Of er een verband is met de schietpartij van dinsdag, wordt nog onderzocht. Agenten blijven 24 uur per dag aanwezig in het gebied rond Overasselt, ondersteund door korpsen uit een groter gebied. De politie heeft het aantal aanhoudingen in verband met de schietpartij in Overasselt naar beneden bijgesteld naar 34 personen. Dinsdag werden 33 mensen aangehouden. In de nacht van dinsdag op woensdag volgde de 34ste aanhouding. De verdachten komen uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Het Openbaar Ministerie beslist vrijdag of zij allemaal worden voorgeleid. Burgemeesters kunnen steeds moeilijker snel woningen sluiten bij gevaar voor de openbare orde of als er drugs zijn gevonden, schrijft de Telegraaf. De rechter legt de lat hoog. Ook in Overasselt heeft de burgemeester taaie juridische gevechten moeten leveren om het huis van Jan G. gesloten te krijgen. Uit een analyse van hoogleraar openbare orderecht Michel Vols blijkt hoeveel moeite burgemeester Juri Minses van de gemeente Heumen heeft moeten doen om de boerderij te sluiten. In september 2024 sloot Minses de woning na een incident. Een maand later, toen de woning nog gesloten was, werden er twee verdachte mannen bij de woning gespot. De politie hield ze aan en vond een geladen Kalasjnikov in de kofferbak.
5: In het westen van Nederland geldt vrijdagochtend

0: vanavond vanaf 8 uur code geel vanwege zware windstoten. De waarschuwing is van kracht voor Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, de Waddeneilanden, de Waddenzee en het IJsselmeergebied. De windstoten uit zuidwestelijke richting kunnen snelheden bereiken van 75 tot 90 km per uur. Het KNMI waarschuwt dat verkeer en buitenactiviteiten hinder kunnen ondervinden. Er bestaat kans dat boomtakken afbreken of dat voorwerpen zoals dakpannen of tuinmeubels rondvliegen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Reddingswerkers hebben voor de kust van Noord-Cyprus een 10e lichaam geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer afgelopen weekend. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen werden 239 mensen gered. Woensdag vonden zeedrones het wrak op een halve kilometer diepte. De autoriteiten vermoeden dat de rest van de vermisten met het veer naar de bodem van de zee is gezonken. De reddingsdiensten proberen hun lichamen met zeedrones naar de oppervlakte te halen en zoeken ook naar de zwarte doos van het vaartuig. De Verenigde Staten onderzoeken Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. De Iraanse Rode Halve Maan meldt dat daarbij 4 mensen omkwamen en 50 gewond raakten. Vicepresident J.D. Vance trekt de berichtgeving van Iraanse staatsmedia in twijfel en noemt die niet erg betrouwbaar. Het Amerikaanse leger zegt nooit burgers als doelwit te nemen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval een oorlogsmisdaad. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky verwacht de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner de komende dagen in Kiev te ontmoeten. Ze kwamen nog niet eerder naar Oekraïne om te praten over het einde van de oorlog met Rusland. Zelensky zegt dat er voorlopige afspraken zijn en dat de gezanten een bijeenkomst in Moskou en een in Kiev zullen hebben. De pogingen van de Amerikaanse gezanten om te bemiddelen kwamen grotendeels stil te liggen na het begin van de oorlog met Iran. Maar de afgelopen weken wordt geprobeerd de onderhandelingen nieuw leven in te blazen. Witkoff en Kushner gingen al meerdere keren langs in Moskou. De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan 5 Cubaanse bedrijven en aan Fidel Ernesto Castro, een kleinzoon van voormalig president Raúl Castro. De 31-jarige Castro krijgt de sancties omdat hij lid is van de familie Castro. Zijn grootvader leidde Cuba jarenlang en blijft een invloedrijke figuur in de regering. De sancties raken onder meer een staatsbank, 2 bedrijven uit de nikkelmijnbouw en 2 uit de energiesector. Cuba lijdt zwaar onder een olieblokkade en economische druk van de VS, waardoor er weinig goederen het eiland bereiken en de energievoorziening schaars is. Frankrijk heeft afgelopen zomer de hoogste temperaturen gemeten sinds het begin van de metingen in 1900. Het was dag en nacht gemiddeld 24 graden, meldt Weerdienst Météo France. Het land telde 53 dagen met een hittegolf, veel meer dan het vorige record uit 2022, 33 dagen. Ook Nederland, België, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk beleefden hun heetste zomer ooit. De Weerdienst benadrukt dat zulke zomers zo goed als onmogelijk zouden zijn zonder de door mensen veroorzaakte klimaatverandering. Het lichaam van de voor genocide veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week donderdag op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij zijn celstraf uitzat voor oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische Burgeroorlog. Hij gaf leiding aan de troepen die in Srebrenica meer dan 8000 moslimmannen en jongens vermoorden. Zijn lichaam werd rond 4:50 overgedragen aan zijn familie op vliegveld Rotterdam de Hague Airport en met een regeringsvliegtuig naar Belgrado gebracht.
0: De EU heeft kritiek geleverd op de plannen om Mladic een staatsbegrafenis met militaire eer te geven.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De Raad van Toezicht van Volkswagen steunt de plannen voor een grote herstructurering, waarbij nog eens 50.000 banen kunnen verdwijnen en 4 Duitse fabrieken kunnen sluiten. De Raad stemde donderdagavond unaniem in met de plannen van topman Oliver Blume. De reorganisatie moet de kosten drastisch verlagen en overcapaciteit inperken. Volkswagen kampt al langer met moeilijke marktomstandigheden, onder meer door felle concurrentie van Chinese elektrische auto's in Europa. De fabrieken in Emden, Zwickau, Hannover en Neckarsulm kunnen sluiten als Volkswagen geen alternatieve mogelijkheden vindt. De Amerikaanse ruimtevaartbedrijven SpaceX en Blue Origin komen volgende week niet naar een ruimtevaarttop in Parijs. Dat meldt het Franse ministerie dat verantwoordelijk is voor ruimtevaart. Ook de bedrijven Stoke Space en StarCloud hebben afgezegd. Nieuwssite Politico meldde eerder deze week dat het Witte Huis druk zou hebben uitgeoefend op de bedrijven om weg te blijven. Een woordvoerder van het Franse ministerie zegt dat het moeilijk is om het besluit niet te linken aan geruchten van druk. De AEX-index sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1104,62 punten. Beleggers volgden het herstel op Wall Street, waar de Amerikaanse beurzen woensdag een verliesreeks van 3 dagen doorbraken. De olieprijzen liepen weer op met 1,4% tot bijna $97 per vat, na uitspraken van president Trump over de aanvalscampagne tegen Iran. Chipbedrijven als ASMI, ASML en BESI verloren tot 2,6%, mede door tegenvallende cijfers van het Amerikaanse Broadcom. Informatieleveranciers Wolters Kluwer en RLX behoorden tot de grootste winnaars, met koerswinsten tot bijna 4%.
3: De Franse economie groeit dit jaar naar verwachting 0,1 procentpunt minder door de extreme hitte en droogte van afgelopen zomer. Dat meldt het Franse ministerie van Financiën. De landbouw kreeg te maken met tegenvallende oogsten. De groeiverwachting van de regering van 0,7% voor heel 2026 komt daardoor verder onder druk te staan. De Franse overheid werkt aan een steunpakket van enkele honderden miljoenen euro's voor getroffen boeren.
2: Andere controleurs voor bouwprojecten kunnen het werk van de 3 geschorste kwaliteitsborgers overnemen. Dat meldt de Vereniging Kwaliteitsborging Nederland. De brancheorganisatie wil voorkomen dat tot 1300 projecten stil komen te liggen. Kwaliteitsborgers controleren of eenvoudige gebouwen, zoals eengezinswoningen, voldoen aan de technische eisen. De vereniging heeft haar leden gevraagd zoveel mogelijk aanvragen van getroffen wetgevers en aannemers op te pakken. Lingeriemerk Victoria's Secret is donderdag onderuit gegaan op de beurs in New York. Beleggers zetten het aandeel 11,2% lager nadat het bedrijf de verwachtingen weliswaar verhoogde, maar een trager groeitempo liet zien. Topvrouw Hillary Super probeert Victoria's Secret nieuw leven in te blazen door de focus te leggen op BH's en het op jongvolwassenen gerichte merk Pink. Clouddienstverlener Snowflake ging juist 24,2% omhoog, na beter dan verwachte kwartaalresultaten en een verhoogde omzetverwachting voor het hele jaar.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws.
6: Tennisster Iga Swiatek heeft de 3e ronde van de US Open bereikt. De Poolse oud-winnares versloeg de Argentijnse Nadia Podoroska met 6-3, 6-2. Swiatek is bezig aan een goede periode en won eerder deze maand het toernooi in Toronto. Ze gaat in New York op jacht naar haar 7e Grand Slam titel. Ook Naomi Osaka staat in de 3e ronde. De Japanse tweevoudig winnares rekende af met Katerina Siniakova. Marcos Llorente stopt als international van Spanje. De 31-jarige verdediger van Atletico Madrid won anderhalve maand geleden nog de wereldtitel met zijn land. Llorente noemt het een persoonlijke beslissing die hij zorgvuldig heeft overwogen. Hij kwam tot 27 interlands voor Spanje. AZ verkoopt buitenspeler Ibrahim Sadiq aan de Amerikaanse club Colorado Rapids. De 26-jarige Ghanese speelde 3 jaar voor de Alkmaarders en had nog een contract voor 2 jaar. Sadiq kwam tot 85 wedstrijden voor AZ en scoorde 18 keer. Vorig seizoen won hij met de club de KNVB-beker. De FIFA beschuldigt de UEFA van een lastercampagne tegen de Wereldvoetbalbond en voorzitter Gianni Infantino. Dat blijkt uit een gerechtelijk document dat persbureau Reuters heeft ingezien. De UEFA maakte vorige week bekend strafrechtelijke procedures tegen Infantino voor te bereiden vanwege een inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. De FIFA noemt de juridische aanvragen van de UEFA weinig meer dan persberichten ter ondersteuning van een lastercampagne. De FIFA en Infantino trokken het commercialiseringsplan na kritiek in, maar dat is voor de UEFA niet genoeg. Tennisser Félix Auger-Aliassime is al in de tweede ronde van de US Open uitgeschakeld. De als derde geplaatste Canadees verloor van de Rus Karen Tsjatsjanov met 6-7, 6-3, 6-2, 6-2. Auger-Aliassime bereikte eerder 2 keer de halve finales in New York, in 2021 en 2025. Ook Novak Djokovic is al uitgeschakeld. De 39-jarige Serviër verloor in de eerste ronde van de Argentijn Mariano Navone. Kimi Antonelli van Mercedes wil zijn teamgenoot George Russell helpen in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Italië. De Italiaan, die leider is in het wereldkampioenschap Formule 1, moet zondag zelf achteraan starten vanwege een motorwissel. Hij is bereid Russell een slipstream te geven als het team daarom vraagt. Op het circuit van Monza kan zo'n slipstream het verschil maken. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met een enkele bui. De wind draait naar het zuidwesten en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Vannacht blijft het bij een enkele bui. De temperatuur zakt naar een graad of 17. De wind uit het zuidwesten is matig. Langs de kust krachtig. Morgenochtend trekt de regen over. Vooral in het noorden kan het flink regenen. Let op, in het westelijk kust- en waddengebied en op het IJsselmeer staat een harde tot stormachtige wind met zware windstoten tot 90 km per uur. Hiervoor geldt code geel. Morgenmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe regen. In het noordwesten breekt de zon door. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Verdachten die zijn aangehouden na de schietpartij in Overasselt worden vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het gaat om 34 verdachten. Eerder werd gesproken over 35. Alle verdachten zitten in beperkingen. Daarom geeft het Openbaar Ministerie Oost-Nederland nog weinig informatie vrij. Iedere verdachte wordt individueel voorgeleid. Dat neemt enige tijd in beslag. Alle aangehouden verdachten hebben een advocaat, meldt de waarnemend deken van de Orde van Advocaten Gelderland. Inwoners van Overasselt en Nederasselt kunnen vrijdag naar een inloopbijeenkomst komen. De gemeente Heumen organiseert de bijeenkomst vanwege het geweld in Overasselt. Mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben, kunnen daar terecht. In de nacht van maandag op dinsdag trok een groep mannen met wapens de plaats binnen. Daarbij werd een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten en raakte 2 agenten gewond. De politie heeft donderdag opnieuw wapens gevonden in het onderzoek naar de schietpartij in Overasselt. De wapens worden meegenomen in het lopende onderzoek. Een dag eerder vond de politie ook al wapens in en rond Overasselt, onder meer in een tas in Wiegen na een tip. Of er een verband is met de schietpartij van dinsdag, wordt nog onderzocht. Agenten blijven 24 uur per dag aanwezig in het gebied rond Overasselt, ondersteund door korpsen uit een groter gebied. De politie heeft het aantal aanhoudingen in verband met de schietpartij in Overasselt naar beneden bijgesteld naar 34 personen. Dinsdag werden 33 mensen aangehouden. In de nacht van dinsdag op woensdag volgde de 34ste aanhouding. De verdachten komen uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Het Openbaar Ministerie beslist vrijdag of zij allemaal worden voorgeleid. Burgemeesters kunnen steeds moeilijker snel woningen sluiten bij gevaar voor de openbare orde of als er drugs zijn gevonden, schrijft de Telegraaf. De rechter legt de lat hoog. Ook in Overasselt heeft de burgemeester taaie juridische gevechten moeten leveren om het huis van Jan G. gesloten te krijgen. Uit een analyse van hoogleraar openbare orderecht Michel Vols blijkt hoeveel moeite burgemeester Juri Minses van de gemeente Heumen heeft moeten doen om de boerderij te sluiten. In september 2024 sloot Minses de woning na een incident. Een maand later, toen de woning nog gesloten was, werden er twee verdachte mannen bij de woning gespot. De politie hield ze aan en vond een geladen Kalasjnikov in de kofferbak.
2: In het westen van Nederland geldt vrijdagochtend vanaf 8 uur code geel vanwege zware windstoten. De waarschuwing is van kracht voor Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, de Waddeneilanden, de Waddenzee en het IJsselmeergebied. De windstoten uit zuidwestelijke richting kunnen snelheden bereiken van 75 tot 90 km per uur. Het KNMI waarschuwt dat verkeer en buitenactiviteiten hinder kunnen ondervinden. Er bestaat kans dat boomtakken afbreken of dat voorwerpen zoals dakpannen of tuinmeubels rondvliegen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. Reddingswerkers hebben voor de kust van Noord-Cyprus een 10e lichaam geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer afgelopen weekend. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen werden 239 mensen gered. Woensdag vonden zeedrones het wrak op een halve kilometer diepte. De autoriteiten vermoeden dat de rest van de vermisten met het veer naar de bodem van de zee is gezonken. De reddingsdiensten proberen hun lichamen met zeedrones naar de oppervlakte te halen en zoeken ook naar de zwarte doos van het vaartuig. De Verenigde Staten onderzoeken Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. De Iraanse Rode Halve Maan meldt dat daarbij 4 mensen omkwamen en 50 gewond raakten. Vicepresident J.D. Vance trekt de berichtgeving van Iraanse staatsmedia in twijfel en noemt die niet erg betrouwbaar. Het Amerikaanse leger zegt nooit burgers als doelwit te nemen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval een oorlogsmisdaad. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky verwacht de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner de komende dagen in Kiev te ontmoeten. Ze kwamen nog niet eerder naar Oekraïne om te praten over het einde van de oorlog met Rusland. Zelensky zegt dat er voorlopige afspraken zijn en dat de gezanten een bijeenkomst in Moskou en een in Kiev zullen hebben. De pogingen van de Amerikaanse gezanten om te bemiddelen kwamen grotendeels stil te liggen na het begin van de oorlog met Iran. Maar de afgelopen weken wordt geprobeerd de onderhandelingen nieuw leven in te blazen. Witkoff en Kushner gingen al meerdere keren langs in Moskou.
2: De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan 5 Cubaanse bedrijven en aan Fidel Ernesto Castro, een kleinzoon van voormalig president Raúl Castro. De 31-jarige Castro krijgt de sancties omdat hij lid is van de familie Castro. Zijn grootvader leidde Cuba jarenlang en blijft een invloedrijke figuur in de regering. De sancties raken onder meer een staatsbank, 2 bedrijven uit de nikkelmijnbouw en 2 uit de energiesector. Cuba lijdt zwaar onder een olieblokkade en economische druk van de VS, waardoor er weinig goederen het eiland bereiken en de energievoorziening schaars is. Frankrijk heeft afgelopen zomer de hoogste temperaturen gemeten sinds het begin van de metingen in 1900. Het was dag en nacht gemiddeld 24 graden, meldt Weerdienst Météo France. Het land telde 53 dagen met een hittegolf, veel meer dan het vorige record uit 2022, 33 dagen. Ook Nederland, België, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk beleefden hun heetste zomer ooit. De Weerdienst benadrukt dat zulke zomers zo goed als onmogelijk zouden zijn zonder de door mensen veroorzaakte klimaatverandering. Het lichaam van de voor genocide veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week donderdag op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij zijn celstraf uitzat voor oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische Burgeroorlog. Hij gaf leiding aan de troepen die in Srebrenica meer dan 8000 moslimmannen en jongens vermoorden. Zijn lichaam werd rond 4:50 overgedragen aan zijn familie op vliegveld Rotterdam The Hague Airport en met een regeringsvliegtuig naar Belgrado gebracht. De EU heeft kritiek geleverd op de plannen om Mladic een staatsbegrafenis met militaire eer te geven. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De Raad van Toezicht van Volkswagen steunt de plannen voor een grote herstructurering, waarbij nog eens 50.000 banen kunnen verdwijnen en 4 Duitse fabrieken kunnen sluiten. De Raad stemde donderdagavond unaniem in met de plannen van topman Oliver Blume. De reorganisatie moet de kosten drastisch verlagen en overcapaciteit inperken. Volkswagen kampt al langer met moeilijke marktomstandigheden, onder meer door felle concurrentie van Chinese elektrische auto's in Europa. De fabrieken in Emden, Zwickau, Hannover en Neckarsulm kunnen sluiten als Volkswagen geen alternatieve mogelijkheden vindt. De Amerikaanse ruimtevaartbedrijven SpaceX en Blue Origin komen volgende week niet naar een ruimtevaarttop in Parijs. Dat meldt het Franse ministerie dat verantwoordelijk is voor ruimtevaart. Ook de bedrijven Stoke Space en StarCloud hebben afgezegd. Nieuwssite Politico meldde eerder deze week dat het Witte Huis druk zou hebben uitgeoefend op de bedrijven om weg te blijven. Een woordvoerder van het Franse ministerie zegt dat het moeilijk is om het besluit niet te linken aan geruchten van druk. De AEX-index sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1104,62 punten. Beleggers volgden het herstel op Wall Street, waar de Amerikaanse beurzen woensdag een verliesreeks van 3 dagen doorbraken. De olieprijzen liepen weer op met 1,4% tot bijna $97 per vat, na uitspraken van president Trump over de aanvalscampagne tegen Iran. Chipbedrijven als ASMI, ASML en BESI verloren tot 2,6%, mede door tegenvallende cijfers van het Amerikaanse Broadcom. Informatieleveranciers Wolters Kluwer en RELX behoorden tot de grootste winnaars, met koerswinsten tot bijna 4%. De Franse economie groeit dit jaar naar verwachting 0,1 procentpunt minder door de extreme hitte en droogte van afgelopen zomer. Dat meldt het Franse ministerie van Financiën. De landbouw kreeg te maken met tegenvallende oogsten. De groeiverwachting van de regering van 0,7% voor heel 2026 komt daardoor verder onder druk te staan. De Franse overheid werkt aan een steunpakket van enkele honderden miljoenen euro's voor getroffen boeren. Andere controleurs voor bouwprojecten kunnen het werk van de drie geschorste kwaliteitsborgers overnemen. Dat meldt de Vereniging Kwaliteitsborging Nederland. De brancheorganisatie wil voorkomen dat tot 1300 projecten stil komen te liggen. Kwaliteitsborgers controleren of eenvoudige gebouwen, zoals eengezinswoningen, voldoen aan de technische eisen. De vereniging heeft haar leden gevraagd zoveel mogelijk aanvragen van getroffen wetgevers en aannemers op te pakken. Lingeriemerk Victoria's Secret is donderdag onderuit gegaan op de beurs in New York. Beleggers zetten het aandeel 11,2% lager nadat het bedrijf de verwachtingen weliswaar verhoogde, maar een trager groeitempo liet zien. Topvrouw Hillary Super probeert Victoria's Secret nieuw leven in te blazen door de focus te leggen op BH's en het op jongvolwassenen gerichte merk Pink. Clouddienstverlener Snowflake ging juist 24,2% omhoog, na beter dan verwachte kwartaalresultaten en een verhoogde omzetverwachting voor het hele jaar.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws.
6: Tennisster Iga Swiatek heeft de derde ronde van de US Open bereikt. De Poolse oud-winnares versloeg de Argentijnse Nadia Podoroska met 6-3, 6-2. Swiatek is bezig aan een goede periode en won eerder deze maand het toernooi in Toronto. Ze gaat in New York op jacht naar haar zevende Grand Slam titel. Ook Naomi Osaka staat in de derde ronde. De Japanse tweevoudig winnares rekende af met Katerina Siniakova. Marcos Llorente stopt als international van Spanje. De 31-jarige verdediger van Atletico Madrid won anderhalve maand geleden nog de wereldtitel met zijn land. Llorente noemt het een persoonlijke beslissing die hij zorgvuldig heeft overwogen. Hij kwam tot 27 interlands voor Spanje. AZ verkoopt buitenspeler Ibrahim Sadiq aan de Amerikaanse club Colorado Rapids. De 26-jarige Ghanees speelde 3 jaar voor de Alkmaarders en had nog een contract voor 2 jaar. Sadiq kwam tot 85 wedstrijden voor AZ en scoorde 18 keer. Vorig seizoen won hij met de club de KNVB-beker. De FIFA beschuldigt de UEFA van een lastercampagne tegen de Wereldvoetbalbond en voorzitter Gianni Infantino. Dat blijkt uit een gerechtelijk document dat persbureau Reuters heeft ingezien. De UEFA maakte vorige week bekend strafrechtelijke procedures tegen Infantino voor te bereiden vanwege een inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. De FIFA noemt de juridische aanvragen van de UEFA weinig meer dan persberichten ter ondersteuning van een lastercampagne. De FIFA en Infantino trokken het commercialiseringsplan na kritiek in, maar dat is voor de UEFA niet genoeg. Tennisser Félix Auger-Aliassime is al in de tweede ronde van de US Open uitgeschakeld. De als derde geplaatste Canadees verloor van de Rus Karen Khachanov met 6-7, 6-3, 6-2, 6-2. Auger-Aliassime bereikte eerder 2 keer de halve finales in New York, in 2021 en 2025. Ook Novak Djokovic is al uitgeschakeld. De 39-jarige Serviër verloor in de eerste ronde van de Argentijn Mariano Navone. Kimi Antonelli van Mercedes wil zijn teamgenoot George Russell helpen in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Italië. De Italiaan, die leider is in het wereldkampioenschap Formule 1, moet zondag zelf achteraan starten vanwege een motorwissel. Hij is bereid Russell een slipstream te geven als het team daarom vraagt. Op het circuit van Monza kan zo'n slipstream het verschil maken. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Vannacht blijft het rustig, met een enkele bui en een graad of 17. Morgenochtend wordt het een stuk grilliger. bewolkt met perioden van regen, vooral in het noorden. Let op, in het westelijk kust- en waddengebied, op het IJsselmeer en de Wadden, staat een harde tot stormachtige wind met uitschieters tot 90 km per uur. Code geel is van kracht. Morgenmiddag blijft het af en toe regenen, maar in het noordwesten breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. De wind neemt geleidelijk af. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws.
0: De gedwongen krimp van de veestapel is vooralsnog nodig om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat na een analyse van de kabinetsplannen om uit de stikstofcrisis te komen. Het zou gaan om een krimp van 5-10% in het aantal rechten om dieren te houden. Samen met bestaande plannen leiden de maatregelen tot een vermindering van ongeveer 40% van de ammoniakuitstoot ten opzichte van 2019. Het kabinetsdoel van 42% minder ammoniakuitstoot in de landbouw is daarmee nu nog buiten bereik.
12: Het is economisch niet realistisch dat het altijd haalbaar blijft om dicht bij natuurgebieden landbouw te bedrijven. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving in een doorrekening van de stikstofplannen van het kabinet. Mogelijk moet dicht bij de beschermde gebieden worden gezocht naar andere manieren om het land te gebruiken, bijvoorbeeld recreatie of waterberging. Een van de maatregelen van het kabinet is dat er zones rond Natura 2000 gebieden komen waar strengere regels gelden. Ook buiten de zones zullen de maatregelen grote gevolgen hebben voor boeren, aldus het Planbureau. Natuurorganisaties vinden dat het Planbureau voor de Leefomgeving bevestigt dat de stikstofplannen van het kabinet noodzakelijk zijn om natuurherstel dichterbij te brengen. Natuurmonumenten en Natuur en Milieu reageren op een doorrekening van de stikstofplannen door het Planbureau. Het Planbureau ziet het stikstofpakket als een belangrijke stap naar natuurherstel en concludeert dat een gedwongen krimp van de veestapel vooralsnog nodig is. Natuurmonumenten zegt blij te zijn dat het niet langer gaat over of deze maatregelen nodig zijn, maar over de concrete invulling en uitvoering. Natuur en Milieu noemt het pakket minimaal wat nodig is om een forse stap te zetten in natuurherstel en Nederland te bevrijden van het stikstofprobleem.
13: Landbouwminister Jamie van Essen zegt dat alles erop is gericht om gedwongen krimp van de veestapel te voorkomen. Hij reageert daarmee op doorrekeningen van zijn stikstofplannen door het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens van Essen is het mogelijk om de doelen voor vermindering van stikstofuitstoot te halen zonder een generieke korting op dierrechten. Het Planbureau telde bepaalde maatregelen rond het uitrijden van mest nog niet mee, omdat die nog niet concreet genoeg zijn uitgewerkt. De minister benadrukt dat een groot deel van de beschikbare 20 miljard euro wordt besteed aan ondersteuning van boeren.
14: Met de stikstofmaatregelen kan het kabinet een belangrijke stap naar natuurherstel zetten, verwacht het Planbureau voor de Leefomgeving. Toch blijft stikstof meespelen bij het verlenen van vergunningen. De hoeveelheid natuur waarin 2035 geen kans meer is op schade door stikstofneerslag stijgt volgens schattingen van het Planbureau van 35-43%. Als het puur gaat om stikstof, kan achteruitgang van de natuur niet worden uitgesloten. Om juridisch genoeg zekerheid te geven dat het goed komt met de natuur, moet de overheid ook inzetten op andere soorten maatregelen.
0: Verdachten die zijn aangehouden na de schietpartij in Overasselt worden vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het gaat om 34 verdachten, eerder werd gesproken over 35. Alle verdachten zitten in beperkingen, daarom geeft het Openbaar Ministerie Oost-Nederland nog weinig informatie vrij.
14: iedere verdachte wordt individueel voorgeleid. Dat neemt enige tijd in beslag. Alle aangehouden verdachten hebben een advocaat, meldt de waarnemend deken van de Orde van Advocaten Gelderland.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. Reddingswerkers hebben voor de kust van Noord-Cyprus een 10e lichaam geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer afgelopen weekend. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen werden 239 mensen gered. Woensdag vonden zeedrones het wrak op een halve kilometer diepte. De autoriteiten vermoeden dat de rest van de vermisten met het veer naar de bodem van de zee is gezonken. De reddingsdiensten proberen hun lichamen met zeedrones naar de oppervlakte te halen en zoeken ook naar de zwarte doos van het vaartuig.
2: De Verenigde Staten onderzoeken Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. De Iraanse Rode Halve Maan meldt dat daarbij 4 mensen omkwamen en 50 gewond raakten. Vicepresident J.D. Vance trekt de berichtgeving van Iraanse staatsmedia in twijfel en noemt die niet erg betrouwbaar. Het Amerikaanse leger zegt nooit burgers als doelwit te nemen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval een oorlogsmisdaad.
4: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky verwacht de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner de komende dagen in Kiev te ontmoeten. Ze kwamen nog niet eerder naar Oekraïne om te praten over het einde van de oorlog met Rusland. Zelensky zegt dat er voorlopige afspraken zijn en dat de gezanten een bijeenkomst in Moskou en een in Kiev zullen hebben. De pogingen van de Amerikaanse gezanten om te bemiddelen kwamen grotendeels stil te liggen na het begin van de oorlog met Iran. Maar de afgelopen weken wordt geprobeerd de onderhandelingen nieuw leven in te blazen. Witkoff en Kushner gingen al meerdere keren langs in Moskou.
2: De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan 5 Cubaanse bedrijven en aan Fidel Ernesto Castro, een kleinzoon van voormalig president Raúl Castro. De 31-jarige Castro krijgt de sancties omdat hij lid is van de familie Castro. Zijn grootvader leidde Cuba jarenlang en blijft een invloedrijke figuur in de regering. De sancties raken onder meer een staatsbank, 2 bedrijven uit de nikkelmijnbouw en 2 uit de energiesector. Cuba lijdt zwaar onder een olieblokkade en economische druk van de VS, waardoor er weinig goederen het eiland bereiken en de energievoorziening schaars is.
3: Syrië is begonnen met het vernietigen van overblijfselen van een geheim chemisch wapenprogramma uit het Assad-tijdperk. Dat verklaarde een Syrische gezant en een VN-vertegenwoordiger donderdag bij de Veiligheidsraad. In mei werden grondstoffen en munitie gevonden die werden gebruikt bij dodelijke gasaanvallen tijdens de burgeroorlog onder Bashar al-Assad. Later werden ook een productiefaciliteit, een chemische stof voor de productie van zenuwgassen, munitie en opslagplaatsen ontdekt. Het is de eerste vernietiging van chemische munitie in Syrië sinds 2014.
2: Het lichaam van de voor genocide veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week donderdag op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij zijn celstraf uitzat voor oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog. Hij gaf leiding aan de troepen die in Srebrenica meer dan 8000 moslimmannen en jongens vermoorden. Zijn lichaam werd rond 4:50 overgedragen aan zijn familie op vliegveld Rotterdam de Hague Airport en met een regeringsvliegtuig naar Belgrado gebracht. De EU heeft kritiek geleverd op de plannen om Mladic een staatsbegrafenis met militaire eer te geven.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte.
15: Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws. De Raad van Toezicht van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een grote herstructurering, waarbij nog eens 50.000 banen kunnen verdwijnen en 4 Duitse fabrieken kunnen sluiten. Dit komt bovenop een eerdere ingreep waarbij ook al 50.000 arbeidsplaatsen verloren gingen. De reorganisatie moet de kosten drastisch verlagen en overcapaciteit inperken, omdat het bedrijf kampt met felle concurrentie van Chinese elektrische auto's. De fabrieken in Emden, Zwickau, Hannover en Neckarzoen kunnen sluiten als Volkswagen geen alternatieve mogelijkheden vindt. De machtige vakbond IG Metall heeft aangekondigd fel verzet te zullen bieden tegen het massa-ontslag, waarbij stakingen niet worden uitgesloten.
17: De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink gestegen, met winsten voor de Dow Jones van 1,2%, de S&P 500 van 1,1% en de Nasdaq van 1,4%. Het sentiment kreeg steun van opmerkingen van Fed-gouverneur Christopher Waller, die zei dat hij handhaving van de rente zou kunnen steunen als de inflatie afzwakt. Lingeriemerk Victoria's Secret daalde ruim 13%, ondanks een verhoogde omzetverwachting, terwijl clouddienstverlener Snowflake 16,5% steeg na beter dan verwachte resultaten. Chipconcern Nvidia steeg 1,8%. Het bedrijf heeft AI-startup Hugging Face overgenomen voor ongeveer $13 miljard.
18: De Amerikaanse ruimtevaartbedrijven SpaceX en Blue Origin komen volgende week niet naar een ruimtevaarttop in Parijs. Dat meldt het Franse ministerie dat verantwoordelijk is voor ruimtevaart. Ook de bedrijven Stoke Space en StarCloud hebben afgezegd. Nieuwsite Politico meldde eerder deze week dat het Witte Huis druk zou hebben uitgeoefend op de bedrijven om weg te blijven. Een woordvoerder van het Franse ministerie zegt dat het moeilijk is om het besluit niet te linken aan geruchten van druk.
19: De AEX-index sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1104,62 punten. Beleggers volgden het herstel op Wall Street, waar de Amerikaanse beurzen woensdag een verliesreeks van 3 dagen doorbraken. De olieprijzen liepen weer op met 1,4% tot bijna $97 per vat, na uitspraken van president Trump over de aanvalscampagne tegen Iran. Chipbedrijven als ASMI, ASML en BESI verloren tot 2,6%, mede door tegenvallende cijfers van het Amerikaanse Broadcom. Informatieleveranciers Wolters Kluwer en RLX behoorden tot de grootste winnaars, met koerswinsten tot bijna 4%.
20: De Franse economie groeit dit jaar naar verwachting 0,1% minder door de extreme hitte en droogte van afgelopen zomer. Dat meldt het Franse ministerie van Financiën. De landbouw kreeg te maken met tegenvallende oogsten. De groeiverwachting van de regering van 0,7% voor heel 2026 komt daardoor verder onder druk te staan. De Franse overheid werkt aan een steunpakket van enkele honderden miljoenen euro's voor getroffen boeren.
21: Andere controleurs voor bouwprojecten kunnen het werk van de 3 geschorste kwaliteitsborgers overnemen. Dat meldt de Vereniging Kwaliteitsborging Nederland. De brancheorganisatie wil voorkomen dat tot 1300 projecten stil komen te liggen. Kwaliteitsborgers controleren of eenvoudige gebouwen, zoals eengezinswoningen, voldoen aan de technische eisen. De vereniging heeft haar leden gevraagd zoveel mogelijk aanvragen van getroffen wetgevers en aannemers op te pakken.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. Marcos Llorente stopt als international van Spanje. De 31-jarige verdediger van Atletico Madrid won 1,5 maand geleden nog de wereldtitel met zijn land. Llorente noemt het een persoonlijke beslissing die hij zorgvuldig heeft overwogen. Hij kwam tot 27 interlands voor Spanje.
24: AZ verkoopt buitenspeler Ibrahim Sadiq aan de Amerikaanse club Colorado Rapids. De 26-jarige Ghanees speelde 3 jaar voor de Alkmaarders en had nog een contract voor 2 jaar. Sadiq kwam tot 85 wedstrijden voor AZ en scoorde 18 keer. Vorig seizoen won hij met de club de KNVB-beker. De FIFA beschuldigt de UEFA van een lastercampagne tegen de Wereldvoetbalbond en voorzitter Gianni Infantino. Dat blijkt uit een gerechtelijk document dat persbureau Reuters heeft ingezien. De UEFA maakte vorige week bekend strafrechtelijke procedures tegen Infantino voor te bereiden vanwege een inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. De FIFA noemt de juridische aanvragen van de UEFA weinig meer dan persberichten ter ondersteuning van een lastercampagne. De FIFA en Infantino trokken het commercialiseringsplan na kritiek in, maar dat is voor de UEFA niet genoeg. Tennisser Félix Auger-Aliassime is al in de tweede ronde van de US Open uitgeschakeld. De als derde geplaatste Canadees verloor van de Rus Karen Tsjatsjanov met 6-7, 6-3, 6-2, 6-2. Auger-Aliassime bereikte eerder twee keer de halve finales in New York, in 2021 en 2025. Ook Novak Djokovic is al uitgeschakeld. De 39-jarige Serviër verloor in de eerste ronde van de Argentijn Mariano Navone. Kimi Antonelli van Mercedes wil zijn teamgenoot George Russell helpen in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Italië. De Italiaan, die leider is in het wereldkampioenschap Formule 1, moet zondag zelf achteraan starten vanwege een motorwissel. Hij is bereid Russell een slipstream te geven als het team daarom vraagt. Op het circuit van Monza kan zo'n slipstream het verschil maken. Kingsley Eizibue verruilt Udinese voor Genoa. De 31-jarige Nederlandse verdediger tekent een meerjarig contract bij zijn nieuwe club. Eizibue brak 12 jaar geleden door bij PEC Zwolle en speelde later voor FC Köln en Udinese. Bij Genoa wordt hij ploeggenoot van voormalig Feyenoord-doelman Justin Bijlo. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Vannacht blijft het rustig, met een enkele bui en een graad of 17. Morgenochtend wordt het een stuk grilliger, bewolkt met perioden van regen, vooral in het noorden. Let op, in het westelijk kust- en waddengebied, op het IJsselmeer en de Wadden, staat een harde tot stormachtige wind met uitschieters tot 90 km per uur. Code geel is van kracht. Morgenmiddag blijft het af en toe regenen, maar in het noordwesten breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. De wind neemt geleidelijk af. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws.
25: De gedwongen krimp van de veestapel is vooralsnog nodig om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat na een analyse van de kabinetsplannen om uit de stikstofcrisis te komen. Het zou gaan om een krimp van 5-10% in het aantal rechten om dieren te houden. Samen met bestaande plannen leiden de maatregelen tot een vermindering van ongeveer 40% van de ammoniakuitstoot ten opzichte van 2019. Het kabinetsdoel van 42% minder ammoniakuitstoot in de landbouw is daarmee nu nog buiten bereik.
12: Het is economisch niet realistisch dat het altijd haalbaar blijft om dicht bij natuurgebieden landbouw te bedrijven. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving in een doorrekening van de stikstofplannen van het kabinet. Mogelijk moet dicht bij de beschermde gebieden worden gezocht naar andere manieren om het land te gebruiken, bijvoorbeeld recreatie of waterberging. Een van de maatregelen van het kabinet is dat er zones rond Natura 2000 gebieden komen waar strengere regels gelden. Ook buiten de zones zullen de maatregelen grote gevolgen hebben voor boeren. Aldus het Planbureau.
25: Natuurorganisaties vinden dat het Planbureau voor de Leefomgeving bevestigt dat de stikstofplannen van het kabinet noodzakelijk zijn om natuurherstel dichterbij te brengen. Natuurmonumenten en Natuur en Milieu reageren op een doorrekening van de stikstofplannen door het Planbureau. Het Planbureau ziet het stikstofpakket als een belangrijke stap naar natuurherstel en concludeert dat een gedrongen krimp van de veestapel vooralsnog nodig is. Natuurmonumenten zegt blij te zijn dat het niet langer gaat over of deze maatregelen nodig zijn, maar over de concrete invulling en uitvoering. Natuur en Milieu noemt het pakket minimaal wat nodig is om een forse stap te zetten in natuurherstel en Nederland te bevrijden van het stikstofprobleem.
0: Landbouwminister Jamie van Essen zegt dat alles erop is gericht om gedwongen krimp van de veestapel te voorkomen. Hij reageert daarmee op doorrekeningen van zijn stikstofplannen door het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens van Essen is het mogelijk om de doelen voor vermindering van stikstofuitstoot te halen zonder een generieke korting op dierrechten. Het Planbureau telde bepaalde maatregelen rond het uitrijden van mest nog niet mee, omdat die nog niet concreet genoeg zijn uitgewerkt. De minister benadrukt dat een groot deel van de beschikbare 20 miljard euro wordt besteed aan ondersteuning van boeren.
25: Met de stikstofmaatregelen kan het kabinet een belangrijke stap naar natuurherstel zetten, verwacht het Planbureau voor de Leefomgeving. Toch blijft stikstof meespelen bij het verlenen van vergunningen. De hoeveelheid natuur, waar in 2035 geen kans meer is op schade door stikstofneerslag, stijgt volgens schattingen van het Planbureau van 35 naar 43%. Als het puur gaat om stikstof, kan achteruitgang van de natuur niet worden uitgesloten. Om juridisch genoeg zekerheid te geven dat het goed komt met de natuur, moet de overheid ook inzetten op andere soorten maatregelen.
3: Verdachten die zijn aangehouden na de schietpartij in Overasselt worden vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het gaat om 34 verdachten. Eerder werd gesproken over 35. Alle verdachten zitten in beperkingen. Daarom geeft het Openbaar Ministerie Oost-Nederland nog weinig informatie vrij. Iedere verdachte wordt individueel voorgeleid. Dat neemt enige tijd in beslag. Alle aangehouden verdachten hebben een advocaat, meldt de waarnemend deken van de Orde van Advocaten Gelderland.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. Reddingswerkers hebben voor de kust van Noord-Cyprus een 10e lichaam geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer afgelopen weekend. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen werden 239 mensen gered. Woensdag vonden zeedrones het wrak op een halve kilometer diepte. De autoriteiten vermoeden dat de rest van de vermisten met het veer naar de bodem van de zee is gezonken. De reddingsdiensten proberen hun lichamen met zeedrones naar de oppervlakte te halen en zoeken ook naar de zwarte doos van het vaartuig.
14: De Verenigde Staten onderzoeken Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. De Iraanse Rode Halve Maan meldt dat daarbij 4 mensen omkwamen en 50 gewond raakten. Vicepresident J.D. Vance trekt de berichtgeving van Iraanse staatsmedia in twijfel en noemt die niet erg betrouwbaar. Het Amerikaanse leger zegt nooit burgers als doelwit te nemen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval een oorlogsmisdaad.
26: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky verwacht de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner de komende dagen in Kiev te ontmoeten. Ze kwamen nog niet eerder naar Oekraïne om te praten over het einde van de oorlog met Rusland. Zelensky zegt dat er voorlopige afspraken zijn en dat de gezanten een bijeenkomst in Moskou en een in Kiev zullen hebben. De pogingen van de Amerikaanse gezanten om te bemiddelen kwamen grotendeels stil te liggen na het begin van de oorlog met Iran. Maar de afgelopen weken wordt geprobeerd de onderhandelingen nieuw leven in te blazen. Witkoff en Kushner gingen al meerdere keren langs in Moskou.

0: die voorziening schaars is. Syrië is begonnen met het vernietigen van overblijfselen van een geheim chemisch wapenprogramma uit het Assad-tijdperk. Dat verklaarde een Syrische gezant en een VN-vertegenwoordiger donderdag bij de Veiligheidsraad. In mei werden grondstoffen en munitie gevonden die werden gebruikt bij dodelijke gasaanvallen tijdens de burgeroorlog onder Bashar al-Assad. Later werden ook een productiefaciliteit, een chemische stof voor de productie van zenuwgassen, munitie en opslagplaatsen ontdekt. Het is de eerste vernietiging van chemische munitie in Syrië sinds 2014. Het lichaam van de voor genocide veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week donderdag op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij zijn celstraf uitzat voor oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog. Hij gaf leiding aan de troepen die in Srebrenica meer dan 8000 moslimmannen en jongens vermoorden. Zijn lichaam werd rond 4:50 overgedragen aan zijn familie op vliegveld Rotterdam The Hague Airport en met een regeringsvliegtuig naar Belgrado gebracht. De EU heeft kritiek geleverd op de plannen om Mladic een staatsbegrafenis met militaire eer te geven. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Raad van Toezicht van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een grote herstructurering, waarbij nog eens 50.000 banen kunnen verdwijnen en 4 Duitse fabrieken kunnen sluiten. Dit komt bovenop een eerdere ingreep waarbij ook al 50.000 arbeidsplaatsen verloren gingen. De reorganisatie moet de kosten drastisch verlagen en overcapaciteit inperken, omdat het bedrijf kampt met felle concurrentie van Chinese elektrische auto's. De fabrieken in Emden, Zwickau, Hannover en Neckarzoom kunnen sluiten als Volkswagen geen alternatieve mogelijkheden vindt. De machtige vakbond IG Metall heeft aangekondigd fel verzet te zullen bieden tegen het massa-ontslag, waarbij stakingen niet worden uitgesloten. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink gestegen, met winsten voor de Dow Jones van 1,2%, de S&P 500 van 1,1% en de Nasdaq van 1,4%. Het sentiment kreeg steun van opmerkingen van Fed-gouverneur Christopher Waller, die zei dat hij handhaving van de rente zou kunnen steunen als de inflatie afzwakt. Lingeriemerk Victoria's Secret daalde ruim 13%, ondanks een verhoogde omzetverwachting, terwijl clouddienstverlener Snowflake 16,5% steeg na beter dan verwachte resultaten. Chipconcern Nvidia steeg 1,8%. Het bedrijf heeft AI-startup Hugging Face overgenomen voor ongeveer $13 miljard. De Amerikaanse ruimtevaartbedrijven SpaceX en Blue Origin komen volgende week niet naar een ruimtevaarttop in Parijs. Dat meldt het Franse ministerie dat verantwoordelijk is voor ruimtevaart. Ook de bedrijven Stoke Space en StarCloud hebben afgezegd. Nieuwssite Politico meldde eerder deze week dat het Witte Huis druk zou hebben uitgeoefend op de bedrijven om weg te blijven. Een woordvoerder van het Franse ministerie zegt dat het moeilijk is om het besluit niet te linken aan geruchten van druk. De AEX-index sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1104,62 punten. Beleggers volgden het herstel op Wall Street, waar de Amerikaanse beurzen woensdag een verliesreeks van 3 dagen doorbraken. De olieprijzen liepen weer op met 1,4% tot bijna $97 per vat, na uitspraken van president Trump over de aanvalscampagne tegen Iran. Chipbedrijven als ASMI, ASML en BESI verloren tot 2,6%, mede door tegenvallende cijfers van het Amerikaanse Broadcom. Informatieleveranciers Wolters Kluwer en RLX behoorden tot de grootste winnaars, met koerswinsten tot bijna 4%.
2: De Franse economie groeit dit jaar naar verwachting 0,1 procentpunt minder,

0: tweede ronde van de US Open uitgeschakeld. De als derde geplaatste Canadees verloor van de Rus Karen Khachanov met 6-7, 6-3, 6-2, 6-2. Ogier Aliassime bereikte eerder twee keer de halve finales in New York, in 2021 en 2025. Ook Novak Djokovic is al uitgeschakeld. De 39-jarige Serviër verloor in de eerste ronde van de Argentijn Mariano Navone. Kimi Antonelli van Mercedes wil zijn teamgenoot George Russell helpen in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Italië. De Italiaan, die leider is in het wereldkampioenschap Formule 1, moet zondag zelf achteraan starten vanwege een motorwissel. Hij is bereid Russell een slipstream te geven als het team daarom vraagt. Op het circuit van Monza kan zo'n slipstream het verschil maken. Kingsley Eizibue verruilt Udinese voor Genoa. De 31-jarige Nederlandse verdediger tekent een meerjarig contract bij zijn nieuwe club. Eizibue brak 12 jaar geleden door bij PEC Zwolle en speelde later voor FC Köln en Udinese. Bij Genoa wordt hij ploeggenoot van voormalig Feyenoord-doelman Justin Bijlo. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met af en toe een bui. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan zee iets krachtiger. Vannacht blijft het bij een enkele bui en wordt het zo'n 17 graden. Morgenochtend trekt er regen over het land. Vooral in het noorden kan het flink doorregenen. De wind wordt vlagerig en langs de westkust en boven het Waddengebied en IJsselmeer zelfs stormachtig met zware windstoten tot 90 km per uur. Daarvoor geldt code geel. Morgenmiddag blijft het nog geregeld regenen, al breekt in het noordwesten de zon door. De temperatuur komt uit tussen de 18 en 23 graden. 'S Avonds klaart het verder op. Maar in het zuiden regent het eerst nog even door. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Land- en tuinbouworganisatie LTO ziet veel onduidelijkheden in het stikstofrapport van het Planbureau voor de Leefomgeving. De organisatie wijst vooral op de zogeheten generieke korting, ofwel gedrongen krimp van de veestapel, die volgens het PBL vooralsnog nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. LTO noemt gedrongen krimp onbespreekbaar en stelt dat koplopers beloond moeten worden in plaats van afgeremd. Daarnaast vindt LTO dat andere maatregelen, zoals zonering, de Veluwe-aanpak en de inzet op veldenmissies, onvoldoende zijn meegenomen in de berekeningen. De organisatie noemt de conclusie van het PBL daarom een betekenisloze rekensom. Natuurorganisaties vinden dat het Planbureau voor de Leefomgeving bevestigt dat de stikstofplannen van het kabinet noodzakelijk zijn voor natuurherstel. Het PBL ziet het stikstofpakket als een belangrijke stap en concludeert dat gedwongen krimp van de veestapel vooralsnog nodig is om de doelen in 2035 te halen. Natuurmonumenten zegt blij te zijn dat het niet langer gaat over of de maatregelen nodig zijn, maar over de concrete invulling en uitvoering. Natuur en Milieu noemt het pakket minimaal noodzakelijk en wijst erop dat er 20 miljard euro klaarstaat om boeren te helpen stoppen of om te schakelen. Greenpeace Nederland vindt het onacceptabel dat het kabinet zelfs 5 jaar te laat, in 2035, het Greenpeace-vonnis niet haalt en roept de Tweede Kamer op de plannen aan te scherpen.
5: Werkgeversorganisatie VNO-NCW zegt dat in het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving doelgerichte stappen worden gezet naar een oplossing van het stikstofprobleem. Daardoor komt de vergunningverlening weer in zicht, aldus de organisatie.

0: VNO-NCW stelt dat het rapport bevestigt dat alle maatregelen nodig zijn om de gestelde doelen te bereiken. Ook is volgens de werkgeversorganisatie opnieuw duidelijk dat de plannen veel vragen van ondernemers en dat er een zorgvuldige uitvoering en uitwerking nodig is. Een gedwongen krimp van de veestapel is vooralsnog nodig om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat na een analyse van de kabinetsplannen om uit de stikstofcrisis te komen. Het zou gaan om een krimp van 5% tot 10% in het aantal rechten om dieren te houden. Samen met bestaande plannen leiden de maatregelen tot een vermindering van ongeveer 40% van de ammoniakuitstoot ten opzichte van 2019. Het kabinetsdoel van 42% minder ammoniakuitstoot in de landbouw is daarmee nu nog buiten bereik.
1: Landbouwminister Jamie van Essen zegt dat alles erop is gericht om gedwongen krimp van de veestapel te voorkomen. Hij reageert daarmee op doorrekeningen van zijn stikstofplannen door het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens Van Essen is het mogelijk om de doelen voor vermindering van stikstofuitstoot te halen zonder een generieke korting op dierrechten. Het Planbureau telde bepaalde maatregelen rond het uitrijden van mest nog niet mee, omdat die nog niet concreet genoeg zijn uitgewerkt. De minister benadrukt dat een groot deel van de beschikbare 20 miljard euro wordt besteed aan ondersteuning van boeren. Met de stikstofmaatregelen kan het kabinet een belangrijke stap naar natuurherstel zetten, verwacht het Planbureau voor de Leefomgeving. Toch blijft stikstof meespelen bij het verlenen van vergunningen. De hoeveelheid natuur, waar in 2035 geen kans meer is op schade door stikstofneerslag, stijgt volgens schattingen van het Planbureau van 35% naar 43%. Als het puur gaat om stikstof, kan achteruitgang van de natuur niet worden uitgesloten. Om juridisch genoeg zekerheid te geven dat het goed komt met de natuur, moet de overheid ook inzetten op andere soorten maatregelen.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. President Trump vraagt het Amerikaanse Hoge Rechtshof om toeststemming voor het beperken van het poststemmen. Een lagere rechter blokkeerde zijn plannen. Maar Trump wil dat het hoogste hof die beperking toch toestaat voor de tussentijdse verkiezingen van november. Het Hoge Rechtshof moet zich nu opnieuw uitspreken, nadat het eerder goedkeuring gaf om zijn nieuwe regels door te zetten, maar de mogelijkheid voor nieuwe rechtszaken openliet. Trump probeert al jaren het stemmen per post te stoppen, omdat hij die briefstemmen fraudegevoelig noemt. Amerikaanse media hebben zijn claims over fraude weerlegd. Reddingswerkers hebben voor de kust van Noord-Cyprus een 10e lichaam geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer afgelopen weekend. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen werden 239 mensen gered. Woensdag vonden zeedrones het wrak op een halve kilometer diepte. De autoriteiten vermoeden dat de rest van de vermisten met het veer naar de bodem van de zee is gezonken. De reddingsdiensten proberen hun lichamen met zeedrones naar de oppervlakte te halen en zoeken ook naar de zwarte doos van het vaartuig. De Verenigde Staten onderzoeken Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. De Iraanse Rode Halve Maan meldt dat daarbij 4 mensen omkwamen en 50 gewond raakten. Vicepresident J.D. Vance trekt de berichtgeving van Iraanse staatsmedia in twijfel en noemt die niet erg betrouwbaar. Het Amerikaanse leger zegt nooit burgers als doelwit te nemen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval een oorlogsmisdaad. De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan 5 Cubaanse bedrijven en aan Fidel Ernesto Castro,
1: een kleinzoon van voormalig president Raúl Castro. De 31-jarige Castro krijgt de sancties omdat hij lid is van de familie Castro. Zijn grootvader leidde Cuba jarenlang en blijft een invloedrijke figuur in de regering. De sancties raken onder meer een staatsbank, twee bedrijven uit de nikkelmijnbouw en twee uit de energiesector. Cuba lijdt zwaar onder een olieblokkade en economische druk van de VS, waardoor er weinig goederen het eiland bereiken en de energievoorziening schaars is.
5: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky verwacht de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner de komende dagen in Kiev te ontmoeten. Ze kwamen nog niet eerder naar Oekraïne om te praten over het einde van de oorlog met Rusland. Zelensky zegt dat er voorlopige afspraken zijn en dat de gezanten een bijeenkomst in Moskou en een in Kiev zullen hebben. De pogingen van de Amerikaanse gezanten om te bemiddelen kwamen grotendeels stil te liggen na het begin van de oorlog met Iran. Maar de afgelopen weken wordt geprobeerd de onderhandelingen nieuw leven in te blazen. Witkoff en Kushner gingen al meerdere keren langs in Moskou.
6: Het lichaam van de voor genocide veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week donderdag op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij zijn celstraf uitzat voor oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische Burgeroorlog. Hij gaf leiding aan de troepen die in Srebrenica meer dan 8000 moslimmannen en jongens vermoorden. Zijn lichaam werd rond 4:05 overgedragen aan zijn familie op vliegveld Rotterdam De Hague Airport en met een regeringsvliegtuig naar Belgrado gebracht. De EU heeft kritiek geleverd op de plannen om Mladic een staatsbegrafenis met militaire eer te geven.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. Metaalwerkers in Oost-Nederland zijn donderdagavond begonnen met staken uit protest tegen de kabinetsplannen over sociale zekerheid. Vakbond FNV verwacht dat ongeveer 250 werknemers uit de metaal- en bouwsector het werk neerleggen. De stakers komen vrijdag tussen 8 en 10 uur samen in Nijmegen. Vakbonden FNV, CNV en VCP eisen dat alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan, ook al heeft het kabinet een deel geschrapt of uitgesteld. Volgende week volgen nog meer acties in onder meer Utrecht, Rotterdam en Eindhoven.
7: De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink gestegen, met winsten voor de Dow Jones van 1,2%, de S&P 500 van 1,1% en de Nasdaq van 1,4%. Het sentiment kreeg steun van opmerkingen van Fed-gouverneur Christopher Waller, die zei dat hij handhaving van de rente zou kunnen steunen als de inflatie afzwakt. Lingeriemerk Victoria's Secret daalde ruim 13%, ondanks een verhoogde omzetverwachting, terwijl clouddienstverlener Snowflake 16,5% steeg na beter dan verwachte resultaten. Chipconcern Nvidia steeg 1,8%. Het bedrijf heeft AI-startup Hugging Face overgenomen voor ongeveer $13 miljard.
8: De Raad van Toezicht van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een grote herstructurering, waarbij nog eens 50.000 banen kunnen verdwijnen en 4 Duitse fabrieken kunnen sluiten. Dit komt bovenop een eerdere ingreep waarbij ook al 50.000 arbeidsplaatsen verloren gingen. De reorganisatie moet de kosten drastisch verlagen en overcapaciteit inperken, omdat het bedrijf kampt met felle concurrentie van Chinese elektrische auto's. De fabrieken in Emden, Zwickau, Hannover en Neckarzoen kunnen sluiten als Volkswagen geen alternatieve mogelijkheden vindt. De machtige vakbond IG Metall heeft aangekondigd fel verzet te zullen bieden tegen het massa-ontslag, waarbij stakingen niet worden uitgesloten.
9: De Amerikaanse ruimtevaartbedrijven SpaceX en Blue Origin komen volgende week niet naar een ruimtevaarttop in Parijs. Dat meldt het Franse ministerie dat verantwoordelijk is voor ruimtevaart.
10: Ook de bedrijven Stoke Space en StarCloud hebben afgezegd. Nieuwssite Politico meldde eerder deze week dat het Witte Huis druk zou hebben uitgeoefend op de bedrijven om weg te blijven. Een woordvoerder van het Franse ministerie zegt dat het moeilijk is om het besluit niet te linken aan geruchten van druk.
11: De AEX-index sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1104,62 punten. Beleggers volgden het herstel op Wall Street, waar de Amerikaanse beurzen woensdag een verliesreeks van 3 dagen doorbraken. De olieprijzen liepen weer op met 1,4% tot bijna $97 per vat, na uitspraken van president Trump over de aanvalscampagne tegen Iran. Chipbedrijven als ASMI, ASML en BESI verloren tot 2,6%, mede door tegenvallende cijfers van het Amerikaanse Broadcom. Informatieleveranciers Wolters Kluwer en RELX behoorden tot de grootste winnaars, met koerswinsten tot bijna 4%.
12: De Franse economie groeit dit jaar naar verwachting 0,1 procentpunt minder door de extreme hitte en droogte van afgelopen zomer. Dat meldt het Franse ministerie van Financiën. De landbouw kreeg te maken met tegenvallende oogsten. De groeiverwachting van de regering van 0,7% voor heel 2026 komt daardoor verder onder druk te staan. De Franse overheid werkt aan een steunpakket van enkele honderden miljoenen euro's voor getroffen boeren.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. AZ verkoopt buitenspeler Ibrahim Sadiq aan de Amerikaanse club Colorado Rapids. De 26-jarige Ghanees speelde 3 jaar voor de Alkmaarders en had nog een contract voor 2 jaar. Sadiq kwam tot 85 wedstrijden voor AZ en scoorde 18 keer. Vorig seizoen won hij met de club de KNVB-beker. De FIFA beschuldigt de UEFA van een lastercampagne tegen de Wereldvoetbalbond en voorzitter Gianni Infantino. Dat blijkt uit een gerechtelijk document dat persbureau Reuters heeft ingezien. De UEFA maakte vorige week bekend strafrechtelijke procedures tegen Infantino voor te bereiden vanwege een inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. De FIFA noemt de juridische aanvragen van de UEFA weinig meer dan persberichten ter ondersteuning van een lastercampagne. De FIFA en Infantino trokken het commercialiseringsplan na kritiek in, maar dat is voor de UEFA niet genoeg. Tennisser Félix Auger-Aliassime is al in de tweede ronde van de US Open uitgeschakeld. De als derde geplaatste Canadees verloor van de Rus Karen Tsjatsjanov met 6-7, 6-3, 6-2, 6-2. Auger-Aliassime bereikte eerder 2 keer de halve finales in New York, in 2021 en 2025. Ook Novak Djokovic is al uitgeschakeld. De 39-jarige Serviër verloor in de eerste ronde van de Argentijn Mariano Navone. Kimi Antonelli van Mercedes wil zijn teamgenoot George Russell helpen in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Italië. De Italiaan, die leider is in het wereldkampioenschap Formule 1, moet zondag zelf achteraan starten vanwege een motorwissel. Hij is bereid Russell een slipstream te geven als het team daarom vraagt. Op het circuit van Monza kan zo'n slipstream het verschil maken. Kingsley Eizibue verruilt Udinese voor Genoa. De 31-jarige Nederlandse verdediger tekent een meerjarig contract bij zijn nieuwe club. Eizibue brak 12 jaar geleden door bij PEC Zwolle en speelde later voor FC Köln en Udinese. Bij Genoa wordt hij ploeggenoot van voormalig Feyenoord-doelman Justin Bijlo. Ayase Ueda heeft direct zijn waarde bewezen voor zijn nieuwe club Lille. De Japanse spits, die maandag werd overgenomen van Feyenoord, maakte als invaller het enige doelpunt in de uitwedstrijd tegen Toulouse in de Franse competitie. Ueda scoorde in de 73ste minuut van dichtbij met zijn hoofd. Hij was na een klein uur spelen in het veld gekomen voor Olivier Giroud. Lille gaat dankzij de kleine zege voorlopig aan de leiding in de Ligue 1 met 7 punten uit 3 duels. Dit was het laatste sportnieuws.
15: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie.
17: Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met af en toe een bui. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan zee iets krachtiger. Vannacht blijft het bij een enkele bui en wordt het zo'n 17 graden. Morgenochtend trekt er regen over het land. Vooral in het noorden kan het flink doorregenen. De wind wordt vlagerig en langs de westkust en boven het Waddengebied en IJsselmeer zelfs stormachtig met zware windstoten tot 90 km per uur. Daarvoor geldt code geel. Morgenmiddag blijft het nog geregeld regenen, al breekt in het noordwesten de zon door. De temperatuur komt uit tussen de 18 en 23 graden. 's Avonds klaart het verder op, maar in het zuiden regent het eerst nog even door. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
19: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. Land- en tuinbouworganisatie LTO ziet veel onduidelijkheden in het stikstofrapport van het Planbureau voor de Leefomgeving. De organisatie wijst vooral op de zogeheten generieke korting, ofwel gedrongen krimp van de veestapel, die volgens het PBL vooralsnog nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. LTO noemt gedrongen krimp onbespreekbaar en stelt dat koplopers beloond moeten worden in plaats van afgeremd. Daarnaast vindt LTO dat andere maatregelen, zoals zonering, de Veluwe-aanpak en de inzet op veldenmissies, onvoldoende zijn meegenomen in de berekeningen. De organisatie noemt de conclusie van het PBL daarom een betekenisloze rekensom.
21: Natuurorganisaties vinden dat het Planbureau voor de Leefomgeving bevestigt dat de stikstofplannen van het kabinet noodzakelijk zijn voor natuurherstel. Het PBL ziet het stikstofpakket als een belangrijke stap en concludeert dat gedwongen krimp van de veestapel vooralsnog nodig is om de doelen in 2035 te halen. Natuurmonumenten zegt blij te zijn dat het niet langer gaat over of de maatregelen nodig zijn, maar over de concrete invulling en uitvoering. Natuur en Milieu noemt het pakket minimaal noodzakelijk en wijst erop dat er 20 miljard euro klaarstaat om boeren te helpen stoppen of om te schakelen. Greenpeace Nederland vindt het onacceptabel dat het kabinet zelfs 5 jaar te laat, in 2035, het Greenpeace-vonnis niet haalt en roept de Tweede Kamer op de plannen aan te scherpen.
22: Werkgeversorganisatie VNO-NCW zegt dat in het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving doelgerichte stappen worden gezet naar een oplossing van het stikstofprobleem. Daardoor komt de vergunningverlening weer in zicht, aldus de organisatie. VNO-NCW stelt dat het rapport bevestigt dat alle maatregelen nodig zijn om de gestelde doelen te bereiken. Ook is volgens de werkgeversorganisatie opnieuw duidelijk dat de plannen veel vragen van ondernemers en dat er een zorgvuldige uitvoering en uitwerking nodig is.
23: Een gedwongen krimp van de veestapel is vooralsnog nodig om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat na een analyse van de kabinetsplannen om uit de stikstofcrisis te komen. Het zou gaan om een krimp van 5% tot 10% in het aantal rechten om dieren te houden. Samen met bestaande plannen leiden de maatregelen tot een vermindering van ongeveer 40% van de ammoniakuitstoot ten opzichte van 2019. Het kabinetsdoel van 42% minder ammoniakuitstoot in de landbouw is daarmee nu nog buiten bereik.
24: Landbouwminister Jamie van Essen zegt dat alles erop is gericht om gedwongen krimp van de veestapel te voorkomen. Hij reageert daarmee op doorrekeningen van zijn stikstofplannen door het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens Van Essen is het mogelijk om de doelen voor vermindering van stikstofuitstoot te halen zonder een generieke korting op dierrechten.
23: Het planbureau telde bepaalde maatregelen rond het uitrijden van mest nog niet mee, omdat die nog niet concreet genoeg zijn uitgewerkt. De minister benadrukt dat een groot deel van de beschikbare 20 miljard euro wordt besteed aan ondersteuning van boeren. Met de stikstofmaatregelen kan het kabinet een belangrijke stap naar natuurherstel zetten, verwacht het Planbureau voor de Leefomgeving. Toch blijft stikstof meespelen bij het verlenen van vergunningen. De hoeveelheid natuur, waar in 2035 geen kans meer is op schade door stikstofneerslag, stijgt volgens schattingen van het Planbureau van 35 naar 43%. Als het puur gaat om stikstof, kan achteruitgang van de natuur niet worden uitgesloten. Om juridisch genoeg zekerheid te geven dat het goed komt met de natuur, moet de overheid ook inzetten op andere soorten maatregelen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. President Trump vraagt het Amerikaanse Hoge Rechtshof om toestemming voor het beperken van het poststemmen. Een lagere rechter blokkeerde zijn plannen. Maar Trump wil dat het hoogste hof die beperking toch toestaat voor de tussentijdse verkiezingen van november. Het Hoge Rechtshof moet zich nu opnieuw uitspreken, nadat het eerder goedkeuring gaf om zijn nieuwe regels door te zetten, maar de mogelijkheid voor nieuwe rechtszaken openliet. Trump probeert al jaren het stemmen per post te stoppen, omdat hij die briefstemmen fraudegevoelig noemt. Amerikaanse media hebben zijn claims over fraude weerlegd. Reddingswerkers hebben voor de kust van Noord-Cyprus een tiende lichaam geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer afgelopen weekend. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen werden 239 mensen gered. Woensdag vonden zeedrones het wrak op een halve kilometer diepte. De autoriteiten vermoeden dat de rest van de vermisten met het veer naar de bodem van de zee is gezonken. De reddingsdiensten proberen hun lichamen met zeedrones naar de oppervlakte te halen en zoeken ook naar de zwarte doos van het vaartuig. De Verenigde Staten onderzoeken Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. De Iraanse Rode Halve Maan meldt dat daarbij 4 mensen omkwamen en 50 gewond raakten. Vicepresident J.D. Vance trekt de berichtgeving van Iraanse staatsmedia in twijfel en noemt die niet erg betrouwbaar. Het Amerikaanse leger zegt nooit burgers als doelwit te nemen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval een oorlogsmisdaad. De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan 5 Cubaanse bedrijven en aan Fidel Ernesto Castro, een kleinzoon van voormalig president Raúl Castro. De 31-jarige Castro krijgt de sancties omdat hij lid is van de familie Castro. Zijn grootvader leidde Cuba jarenlang en blijft een invloedrijke figuur in de regering. De sancties raken onder meer een staatsbank, 2 bedrijven uit de nikkelmijnbouw en 2 uit de energiesector. Cuba lijdt zwaar onder een olieblokkade en economische druk van de VS, waardoor er weinig goederen het eiland bereiken en de energievoorziening schaars is.
2: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky verwacht de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner de komende dagen in Kiev te ontmoeten. Ze kwamen nog niet eerder naar Oekraïne om te praten over het einde van de oorlog met Rusland. Zelensky zegt dat er voorlopige afspraken zijn en dat de gezanten een bijeenkomst in Moskou en een in Kiev zullen hebben. De pogingen van de Amerikaanse gezanten om te bemiddelen kwamen grotendeels stil te liggen na het begin van de oorlog met Iran. Maar de afgelopen weken wordt geprobeerd de onderhandelingen nieuw leven in te blazen. Witkoff en Kushner gingen al meerdere keren langs in Moskou.
1: Het lichaam van de voor genocide veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic is aangekomen in Servië.
24: Mladic overleed vorige week donderdag op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij zijn celstraf uitzat voor oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische Burgeroorlog. Hij gaf leiding aan de troepen die in Srebrenica meer dan 8000 moslimmannen en jongens vermoorden. Zijn lichaam werd rond uur vijf overgedragen aan zijn familie op vliegveld Rotterdam The Hague Airport en met een regeringsvliegtuig naar Belgrado gebracht. De EU heeft kritiek geleverd op de plannen om Mladic een staatsbegrafenis met militaire eer te geven.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Metaalwerkers in Oost-Nederland zijn donderdagavond begonnen met staken uit protest tegen de kabinetsplannen over sociale zekerheid. Vakbond FNV verwacht dat ongeveer 250 werknemers uit de metaal- en bouwsector het werk neerleggen. De stakers komen vrijdag tussen 8 en 10 uur samen in Nijmegen. Vakbonden FNV, CNV en VCP eisen dat alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan, ook al heeft het kabinet een deel geschrapt of uitgesteld. Volgende week volgen nog meer acties in onder meer Utrecht, Rotterdam en Eindhoven.
6: De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink gestegen, met winsten voor de Dow Jones van 1,2%, de S&P 500 van 1,1% en de Nasdaq van 1,4%. Het sentiment kreeg steun van opmerkingen van Fed-gouverneur Christopher Waller, die zei dat hij handhaving van de rente zou kunnen steunen als de inflatie afzwakt. Lingeriemerk Victoria's Secret daalde ruim 13%, ondanks een verhoogde omzetverwachting, terwijl clouddienstverlener Snowflake 16,5% steeg na beter dan verwachte resultaten. Chipconcern Nvidia steeg 1,8%. Het bedrijf heeft AI-startup Hugging Face overgenomen voor ongeveer $13 miljard.
7: De Raad van Toezicht van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een grote herstructurering, waarbij nog eens 50.000 banen kunnen verdwijnen en 4 Duitse fabrieken kunnen sluiten. Dit komt bovenop een eerdere ingreep waarbij ook al 50.000 arbeidsplaatsen verloren gingen. De reorganisatie moet de kosten drastisch verlagen en overcapaciteit inperken, omdat het bedrijf kampt met felle concurrentie van Chinese elektrische auto's. De fabrieken in Emden, Zwickau, Hannover en Neckarzoen kunnen sluiten als Volkswagen geen alternatieve mogelijkheden vindt. De machtige vakbond IG Metall heeft aangekondigd fel verzet te zullen bieden tegen het massa-ontslag, waarbij stakingen niet worden uitgesloten.
25: De Amerikaanse ruimtevaartbedrijven SpaceX en Blue Origin komen volgende week niet naar een ruimtevaarttop in Parijs. Dat meldt het Franse ministerie dat verantwoordelijk is voor ruimtevaart. Ook de bedrijven Stoke Space en StarCloud hebben afgezegd. Nieuwsite Politico meldde eerder deze week dat het Witte Huis druk zou hebben uitgeoefend op de bedrijven om weg te blijven. Een woordvoerder van het Franse ministerie zegt dat het moeilijk is om het besluit niet te linken aan geruchten van druk.
26: De AEX-index sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1104,62 punten. Beleggers volgden het herstel op Wall Street, waar de Amerikaanse beurzen woensdag een verliesreeks van 3 dagen doorbraken. De olieprijzen liepen weer op met 1,4% tot bijna $97 per vat, na uitspraken van president Trump over de aanvalscampagne tegen Iran. Chipbedrijven als ASMI, ASML en BESI verloren tot 2,6%, mede door tegenvallende cijfers van het Amerikaanse Broadcom. Informatieleveranciers Wolters Kluwer en RLX behoorden tot de grootste winnaars, met koerswinsten tot bijna 4%.
27: De Franse economie groeit dit jaar naar verwachting 0,1 procentpunt minder door de extreme hitte en droogte van afgelopen zomer. Dat meldt het Franse ministerie van Financiën. De landbouw kreeg te maken met tegenvallende oogsten.
8: De groeiverwachting van de regering van 0,7% voor heel 2026 komt daardoor verder onder druk te staan. De Franse overheid werkt aan een steunpakket van enkele honderden miljoenen euro's voor getroffen boeren.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. AZ verkoopt buitenspeler Ibrahim Sadiq aan de Amerikaanse club Colorado Rapids. De 26-jarige Ghanees speelde 3 jaar voor de Alkmaarders en had nog een contract voor 2 jaar. Sadiq kwam tot 85 wedstrijden voor AZ en scoorde 18 keer. Vorig seizoen won hij met de club de KNVB-beker. De FIFA beschuldigt de UEFA van een lastercampagne tegen de Wereldvoetbalbond en voorzitter Gianni Infantino. Dat blijkt uit een gerechtelijk document dat persbureau Reuters heeft ingezien. De UEFA maakte vorige week bekend strafrechtelijke procedures tegen Infantino voor te bereiden vanwege een inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. De FIFA noemt de juridische aanvragen van de UEFA weinig meer dan persberichten ter ondersteuning van een lastercampagne. De FIFA en Infantino trokken het commercialiseringsplan na kritiek in, maar dat is voor de UEFA niet genoeg. Tennisser Félix Auger-Aliassime is al in de tweede ronde van de US Open uitgeschakeld. De als derde geplaatste Canadees verloor van de Rus Karen Tsjatsjanov met 6-7, 6-3, 6-2, 6-2. Auger-Aliassime bereikte eerder 2 keer de halve finales in New York, in 2021 en 2025. Ook Novak Djokovic is al uitgeschakeld. De 39-jarige Serviër verloor in de eerste ronde van de Argentijn Mariano Navone. Kimi Antonelli van Mercedes wil zijn teamgenoot George Russell helpen in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Italië. De Italiaan, die leider is in het wereldkampioenschap Formule 1, moet zondag zelf achteraan starten vanwege een motorwissel. Hij is bereid Russell een slipstream te geven als het team daarom vraagt. Op het circuit van Monza kan zo'n slipstream het verschil maken. Kingsley Eizibue verruilt Udinese voor Genoa. De 31-jarige Nederlandse verdediger tekent een meerjarig contract bij zijn nieuwe club. Eizibue brak 12 jaar geleden door bij PEC Zwolle en speelde later voor FC Köln en Udinese. Bij Genoa wordt hij ploeggenoot van voormalig Feyenoord-doelman Justin Bijlo. Ayase Ueda heeft direct zijn waarde bewezen voor zijn nieuwe club Lille. De Japanse spits, die maandag werd overgenomen van Feyenoord, maakte als invaller het enige doelpunt in de uitwedstrijd tegen Toulouse in de Franse competitie. Ueda scoorde in de 73ste minuut van dichtbij met zijn hoofd. Hij was na een klein uur spelen in het veld gekomen voor Olivier Giroud. Lille gaat dankzij de kleine zege voorlopig aan de leiding in de Ligue 1 met 7 punten uit 3 duels. Dit was het laatste sportnieuws.
11: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er af en toe regen bij een graad of 17. De wind is matig, maar langs de kust krachtig. Vanochtend blijft het bewolkt met regelmatig regen, vooral in het noorden. De wind is flink en in het kust- en waddengebied kan het hard tot stormachtig worden, met windstoten tot 90 km per uur. Daar geldt code geel. Vanmiddag regent het nog, maar in het noordwesten breekt de zon door. Het wordt 18 tot 23 graden. De wind neemt geleidelijk af. Vanavond enkele opklaringen. In het zuidoosten eerst nog regen. Morgen afwisselend zon en wolken, met vooral in het noorden enkele buien. Het wordt zo'n 19 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws.
28: Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt het stikstofrapport van het Planbureau voor de Leefomgeving onduidelijk en onvolledig. De organisatie wijst vooral gedwongen krimp van de veestapel af. Het PBL concludeert dat zo'n generieke korting vooralsnog nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. LTO vindt dat koplopers beloond moeten worden en niet afgeremd door wat de organisatie spookbeelden noemt. De Boerenbelangenvereniging wil dat het stikstoffonds van 20 miljard prioriteit geeft aan het financieel ondersteunen van boeren die emissiebeperkende maatregelen willen nemen. Natuurorganisaties vinden dat het Planbureau voor de Leefomgeving bevestigt dat de stikstofplannen van het kabinet noodzakelijk zijn voor natuurherstel. Het PBL ziet het stikstofpakket als een belangrijke stap en concludeert dat gedwongen krimp van de veestapel vooralsnog nodig is om de doelen in 2035 te halen. Natuurmonumenten zegt blij te zijn dat het niet langer gaat over of de maatregelen nodig zijn, maar over de concrete invulling en uitvoering. Natuur en Milieu noemt het pakket minimaal noodzakelijk en wijst erop dat er 20 miljard euro klaarstaat om boeren te helpen stoppen of om te schakelen. Greenpeace Nederland vindt het onacceptabel dat het kabinet zelfs 5 jaar te laat, in 2035, het Greenpeace-vonnis niet haalt en roept de Tweede Kamer op de plannen aan te scherpen. Werkgeversorganisatie VNO-NCW zegt dat in het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving doelgerichte stappen worden gezet naar een oplossing van het stikstofprobleem. Daardoor komt de vergunningverlening weer in zicht, aldus de organisatie. VNO-NCW stelt dat het rapport bevestigt dat alle maatregelen nodig zijn om de gestelde doelen te bereiken. Ook is volgens de werkgeversorganisatie opnieuw duidelijk dat de plannen veel vragen van ondernemers en dat er een zorgvuldige uitvoering en uitwerking nodig is.
0: Landbouwminister Jamie van Essen zegt dat alles erop is gericht om gedwongen krimp van de veestapel te voorkomen. Hij reageert daarmee op doorrekeningen van zijn stikstofplannen door het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens Van Essen is het mogelijk om de doelen voor vermindering van stikstofuitstoot te halen zonder een generieke korting op dierrechten. Het Planbureau telde bepaalde maatregelen rond het uitrijden van mest nog niet mee, omdat die nog niet concreet genoeg zijn uitgewerkt. De minister benadrukt dat een groot deel van de beschikbare 20 miljard euro wordt besteed aan ondersteuning van boeren.
28: Een gedwongen krimp van de veestapel is vooralsnog nodig om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat na een analyse van de kabinetsplannen om uit de stikstofcrisis te komen. Het zou gaan om een krimp van 5-10% in het aantal rechten om dieren te houden. Samen met bestaande plannen leiden de maatregelen tot een vermindering van ongeveer 40% van de ammoniakuitstoot ten opzichte van 2019. Het kabinetsdoel van 42% minder ammoniakuitstoot in de landbouw is daarmee nu nog buiten bereik.
0: Het is economisch niet realistisch dat het altijd haalbaar blijft om dicht bij natuurgebieden landbouw te bedrijven. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving in een doorrekening van de stikstofplannen van het kabinet. Mogelijk moet dicht bij de beschermde gebieden worden gezocht naar andere manieren om het land te gebruiken, bijvoorbeeld recreatie of waterberging. Een van de maatregelen van het kabinet is dat er zones rond Natura 2000 gebieden komen waar strengere regels gelden. Ook buiten de zones zullen de maatregelen grote gevolgen hebben voor boeren, aldus het Planbureau.
16: Dit was het Binnenlands Nieuws.
17: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws.
1: President Trump vraagt het Amerikaanse Hoge Rechtshof om toeststemming voor het beperken van het poststemmen. Een lagere rechter blokkeerde zijn plannen. Maar Trump wil dat het hoogste hof die beperking toch toestaat voor de tussentijdse verkiezingen van november. Het Hoge Rechtshof moet zich nu opnieuw uitspreken, nadat het eerder goedkeuring gaf om zijn nieuwe regels door te zetten, maar de mogelijkheid voor nieuwe rechtszaken openliet. Trump probeert al jaren het stemmen per post te stoppen, omdat hij die briefstemmen fraudegevoelig noemt. Amerikaanse media hebben zijn claims over fraude weerlegd.
2: Reddingswerkers hebben voor de kust van Noord-Cyprus een tiende lichaam geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer afgelopen weekend. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen werden 239 mensen gered. Woensdag vonden zeedrones het wrak op een halve kilometer diepte. De autoriteiten vermoeden dat de rest van de vermisten met het veer naar de bodem van de zee is gezonken. De reddingsdiensten proberen hun lichamen met zeedrones naar de oppervlakte te halen en zoeken ook naar de zwarte doos van het vaartuig.
18: De Verenigde Staten onderzoeken Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. De Iraanse Rode Halve Maan meldt dat daarbij 4 mensen omkwamen en 50 gewond raakten. Vicepresident J.D. Vance trekt de berichtgeving van Iraanse staatsmedia in twijfel en noemt die niet erg betrouwbaar. Het Amerikaanse leger zegt nooit burgers als doelwit te nemen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval een oorlogsmisdaad.
19: De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan 5 Cubaanse bedrijven en aan Fidel Ernesto Castro, een kleinzoon van voormalig president Raúl Castro. De 31-jarige Castro krijgt de sancties omdat hij lid is van de familie Castro. Zijn grootvader leidde Cuba jarenlang en blijft een invloedrijke figuur in de regering. De sancties raken onder meer een staatsbank, 2 bedrijven uit de nikkelmijnbouw en 2 uit de energiesector. Cuba lijdt zwaar onder een olieblokkade en economische druk van de VS, waardoor er weinig goederen het eiland bereiken en de energievoorziening schaars is.
20: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky verwacht de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner de komende dagen in Kiev te ontmoeten. Ze kwamen nog niet eerder naar Oekraïne om te praten over het einde van de oorlog met Rusland. Zelensky zegt dat er voorlopige afspraken zijn en dat de gezanten een bijeenkomst in Moskou en een in Kiev zullen hebben. De pogingen van de Amerikaanse gezanten om te bemiddelen kwamen grotendeels stil te liggen na het begin van de oorlog met Iran. Maar de afgelopen weken wordt geprobeerd de onderhandelingen nieuw leven in te blazen. Witkoff en Kushner gingen al meerdere keren langs in Moskou.
21: Het lichaam van de voor genocide veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week donderdag op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij zijn celstraf uitzat voor oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische Burgeroorlog. Hij gaf leiding aan de troepen die in Srebrenica meer dan 8000 moslimmannen en jongens vermoorden. Zijn lichaam werd rond 4:05 overgedragen aan zijn familie op vliegveld Rotterdam De Heek Airport en met een regeringsvliegtuig naar Belgrado gebracht. De EU heeft kritiek geleverd op de plannen om Mladic een staatsbegrafenis met militaire eer te geven.
22: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
23: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
24: En nu het economisch nieuws.
29: Metaalwerkers in Oost-Nederland zijn donderdagavond begonnen met staken uit protest tegen de kabinetsplannen over sociale zekerheid. Vakbond FNV verwacht dat ongeveer 250 werknemers uit de metaal- en bouwsector het werk neerleggen. De stakers komen vrijdag tussen 8 en 10 uur samen in Nijmegen. Vakbonden FNV, CNV en VCP eisen dat alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. Ook al heeft het kabinet een deel geschrapt of uitgesteld. Volgende week volgen nog meer acties in onder meer Utrecht, Rotterdam en Eindhoven.
3: De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink gestegen, met winsten voor de Dow Jones van 1,2%, de S&P 500 van 1,1% en de Nasdaq van 1,4%. Het sentiment kreeg steun van opmerkingen van Fed-gouverneur Christopher Waller, die zei dat hij handhaving van de rente zou kunnen steunen als de inflatie afzwakt. Lingeriemerk Victoria's Secret daalde ruim 13%, ondanks een verhoogde omzetverwachting, terwijl clouddienstverlener Snowflake 16,5% steeg na beter dan verwachte resultaten. Chipconcern Nvidia steeg 1,8%. Het bedrijf heeft AI-startup Hugging Face overgenomen voor ongeveer $13 miljard.
4: De Raad van Toezicht van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een grote herstructurering, waarbij nog eens 50.000 banen kunnen verdwijnen en 4 Duitse fabrieken kunnen sluiten. Dit komt bovenop een eerdere ingreep, waarbij ook al 50.000 arbeidsplaatsen verloren gingen. De reorganisatie moet de kosten drastisch verlagen en overcapaciteit inperken, omdat het bedrijf kampt met felle concurrentie van Chinese elektrische auto's. De fabrieken in Emden, Zwickau, Hannover en Neckarzoen kunnen sluiten als Volkswagen geen alternatieve mogelijkheden vindt. De machtige vakbond IG Metall heeft aangekondigd fel verzet te zullen bieden tegen het massa-ontslag, waarbij stakingen niet worden uitgesloten.
5: De Amerikaanse ruimtevaartbedrijven SpaceX en Blue Origin komen volgende week niet naar een ruimtevaarttop in Parijs. Dat meldt het Franse ministerie dat verantwoordelijk is voor ruimtevaart. Ook de bedrijven Stoke Space en StarCloud hebben afgezegd. Nieuwssite Politico meldde eerder deze week dat het Witte Huis druk zou hebben uitgeoefend op de bedrijven om weg te blijven. Een woordvoerder van het Franse ministerie zegt dat het moeilijk is om het besluit niet te linken aan geruchten van druk.
6: De AEX-index sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1104,62 punten. Beleggers volgden het herstel op Wall Street, waar de Amerikaanse beurzen woensdag een verliesreeks van 3 dagen doorbraken. De olieprijzen liepen weer op met 1,4% tot bijna $97 per vat, na uitspraken van president Trump over de aanvalscampagne tegen Iran. Chipbedrijven als ASMI, ASML en BESI verloren tot 2,6%, mede door tegenvallende cijfers van het Amerikaanse Broadcom. Informatieleveranciers Wolters Kluwer en RLX behoorden tot de grootste winnaars, met koerswinsten tot bijna 4%.
7: De Franse economie groeit dit jaar naar verwachting 0,1 procentpunt minder door de extreme hitte en droogte van afgelopen zomer. Dat meldt het Franse ministerie van Financiën. De landbouw kreeg te maken met tegenvallende oogsten. De groeiverwachting van de regering van 0,7% voor heel 2026 komt daardoor verder onder druk te staan. De Franse overheid werkt aan een steunpakket van enkele honderden miljoenen euro's voor getroffen boeren.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. AZ verkoopt buitenspeler Ibrahim Sadiq aan de Amerikaanse club Colorado Rapids. De 26-jarige Ghanees speelde 3 jaar voor de Alkmaarders en had nog een contract voor 2 jaar. Sadiq kwam tot 85 wedstrijden voor AZ en scoorde 18 keer. Vorig seizoen won hij met de club de KNVB-beker. De FIFA beschuldigt de UEFA van een lastercampagne tegen de Wereldvoetbalbond en voorzitter Gianni Infantino. Dat blijkt uit een gerechtelijk document dat persbureau Reuters heeft ingezien. De UEFA maakte vorige week bekend strafrechtelijke procedures tegen Infantino voor te bereiden vanwege een inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. De FIFA noemt de juridische aanvragen van de UEFA weinig meer dan persberichten ter ondersteuning van een lastercampagne. De FIFA en Infantino trokken het commercialiseringsplan na kritiek in, maar dat is voor de UEFA niet genoeg. Tennisser Félix Auger-Aliassime is al in de tweede ronde van de US Open uitgeschakeld. De als derde geplaatste Canadees verloor van de Rus Karen Tsjatsjanov met 6-7, 6-3, 6-2, 6-2.
10: Ogier Aliassime bereikte eerder twee keer de halve finales in New York, in 2021 en 2025. Ook Novak Djokovic is al uitgeschakeld. De 39-jarige Serviër verloor in de eerste ronde van de Argentijn Mariano Navone. Kimi Antonelli van Mercedes wil zijn teamgenoot George Russell helpen in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Italië. De Italiaan, die leider is in het wereldkampioenschap Formule 1, moet zondag zelf achteraan starten vanwege een motorwissel. Hij is bereid Russell een slipstream te geven als het team daarom vraagt. Op het circuit van Monza kan zo'n slipstream het verschil maken. Kingsley Eizibue verruilt Udinese voor Genoa. De 31-jarige Nederlandse verdediger tekent een meerjarig contract bij zijn nieuwe club. Eizibue brak 12 jaar geleden door bij PEC Zwolle en speelde later voor FC Köln en Udinese. Bij Genoa wordt hij ploeggenoot van voormalig Feyenoord-doelman Justin Bijlo. Ayase Ueda heeft direct zijn waarde bewezen voor zijn nieuwe club Lille. De Japanse spits, die maandag werd overgenomen van Feyenoord, maakte als invaller het enige doelpunt in de uitwedstrijd tegen Toulouse in de Franse competitie. Ueda scoorde in de 73ste minuut van dichtbij met zijn hoofd. Hij was na een klein uur spelen in het veld gekomen voor Olivier Giroud. Lille gaat dankzij de kleine zegen voorlopig aan de leiding in de Ligue 1 met 7 punten uit 3 duels. Dit was het laatste sportnieuws.
11: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het af en toe regenachtig bij ongeveer 17 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, langs de kust krachtig. Vanochtend blijft het bewolkt met af en toe regen. In het noorden soms flink wat. De wind is erg vlagerig en langs de kust en op het IJsselmeer kan het stormachtig worden met zware windstoten tot 90 km per uur. Let op, voor het westelijk kustgebied, het Waddengebied en het IJsselmeer geldt code geel. Vanmiddag blijft het bewolkt en regent het nog, maar in het noordwesten breekt de zon door. De temperatuur loopt op naar 20 graden in het noorden en 23 graden in het zuidoosten. Later zakt het naar een graad of 18. De wind neemt in de loop van de middag af. Vanavond enkele opklaringen, maar in het zuidoosten regent het eerst nog. In het noorden kans op een bui. Morgen is het wisselend bewolkt met af en toe zon en in het noorden enkele buien, rond 19 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt het stikstofrapport van het Planbureau voor de Leefomgeving onduidelijk en onvolledig. De organisatie wijst vooral gedwongen krimp van de veestapel af. Het PBL concludeert dat zo'n generieke korting vooralsnog nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. LTO vindt dat koplopers beloond moeten worden en niet afgeremd door wat de organisatie spookbeelden noemt. De Boerenbelangenvereniging wil dat het stikstoffonds van 20 miljard prioriteit geeft aan het financieel ondersteunen van boeren die emissiebeperkende maatregelen willen nemen. Natuurorganisaties vinden dat het Planbureau voor de Leefomgeving bevestigt dat de stikstofplannen van het kabinet noodzakelijk zijn voor natuurherstel. Het PBL ziet het stikstofpakket als een belangrijke stap en concludeert dat gedwongen krimp van de veestapel vooralsnog nodig is om de doelen in 2035 te halen. Natuurmonumenten zegt blij te zijn dat het niet langer gaat over of de maatregelen nodig zijn, maar over de concrete invulling en uitvoering. Natuur en Milieu noemt het pakket minimaal noodzakelijk en wijst erop dat er 20 miljard euro klaarstaat om boeren te helpen stoppen of om te schakelen. Greenpeace Nederland vindt het onacceptabel dat het kabinet zelfs 5 jaar te laat, in 2035,
0: het Greenpeace-vonnis niet haalt en roept de Tweede Kamer op de plannen aan te scherpen.
1: Werkgeversorganisatie VNO-NCW zegt dat in het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving doelgerichte stappen worden gezet naar een oplossing van het stikstofprobleem. Daardoor komt de vergunningverlening weer in zicht, aldus de organisatie. VNO-NCW stelt dat het rapport

0: mogelijk om de doelen voor vermindering van stikstofuitstoot te halen zonder een generieke korting op dierrechten. Het planbureau telde bepaalde maatregelen rond het uitrijden van mest nog niet mee, omdat die nog niet concreet genoeg zijn uitgewerkt. De minister benadrukt dat een groot deel van de beschikbare 20 miljard euro wordt besteed aan ondersteuning van boeren. Een gedwongen krimp van de veestapel is vooralsnog nodig om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat na een analyse van de kabinetsplannen om uit de stikstofcrisis te komen. Het zou gaan om een krimp van 5% tot 10% in het aantal rechten om dieren te houden. Samen met bestaande plannen leiden de maatregelen tot een vermindering van ongeveer 40% van de ammoniakuitstoot ten opzichte van 2019. Het kabinetsdoel van 42% minder ammoniakuitstoot in de landbouw is daarmee nu nog buiten bereik.
1: Het is economisch niet realistisch dat het altijd haalbaar blijft om dicht bij natuurgebieden landbouw te bedrijven. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving in een doorrekening van de stikstofplannen van het kabinet. Mogelijk moet dicht bij de beschermde gebieden worden gezocht naar andere manieren om het land te gebruiken, bijvoorbeeld recreatie of waterberging. Een van de maatregelen van het kabinet is dat er zones rond Natura 2000 gebieden komen waar strengere regels gelden. Ook buiten de zones zullen de maatregelen grote gevolgen hebben voor boeren. Aldus het Planbureau. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken, Doug Burgum, meldt dat de opgravingswerkzaamheden voor de bouw van een monumentale triomfboog in Washington binnen 2 weken beginnen. President Donald Trump wil de boog laten oprichten naar Frans voorbeeld. De hagelwitte triomfboog wordt meer dan 76 meter hoog en komt vlakbij de militaire begraafplaats van Arlington. Dat is een stuk hoger dan de Franse Arc de Triomphe, die 49,5 meter hoog is. Trump heeft sinds zijn terugkeer als president meerdere omstreden bouwprojecten opgezet, waaronder een balzaal in het Witte Huis. President Trump vraagt het Amerikaanse Hoge Rechtshof om toestemming voor het beperken van het poststemmen. Een lagere rechter blokkeerde zijn plannen, maar Trump wil dat het hoogste hof die beperking toch toestaat voor de tussentijdse verkiezingen van november. Het Hoge Rechtshof moet zich nu opnieuw uitspreken, nadat het eerder goedkeuring gaf om zijn nieuwe regels door te zetten, maar de mogelijkheid voor nieuwe rechtszaken openliet. Trump probeert al jaren het stemmen per post te stoppen, omdat hij die briefstemmen fraudegevoelig noemt. Amerikaanse media hebben zijn claims over fraude weerlegd. Reddingswerkers hebben voor de kust van Noord-Cyprus een 10e lichaam geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer afgelopen weekend. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen werden 239 mensen gered. Woensdag vonden zeedrones het wrak op een halve kilometer diepte. De autoriteiten vermoeden dat de rest van de vermisten met het veer naar de bodem van de zee is gezonken. De reddingsdiensten proberen hun lichamen met zeedrones naar de oppervlakte te halen en zoeken ook naar de zwarte doos van het vaartuig. De Verenigde Staten onderzoeken Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. De Iraanse Rode Halve Maan meldt dat daarbij 4 mensen omkwamen en 50 gewond raakten. Vicepresident J.D. Vance trekt de berichtgeving van Iraanse staatsmedia in twijfel en noemt die niet erg betrouwbaar. Het Amerikaanse leger zegt nooit burgers als doelwit te nemen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval een oorlogsmisdaad. De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan 5 Cubaanse bedrijven en aan

0: Fidel Ernesto Castro, een kleinzoon van voormalig president Raúl Castro. De 31-jarige Castro krijgt de sancties omdat hij lid is van de familie Castro. Zijn grootvader leidde Cuba jarenlang en blijft een invloedrijke figuur in de regering. De sancties raken onder meer een staatsbank, twee bedrijven uit de nikkelmijnbouw en twee uit de energiesector. Cuba lijdt zwaar onder een olieblokkade en economische druk van de VS, waardoor er weinig goederen het eiland bereiken en de energievoorziening schaars is.
1: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky verwacht de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner de komende dagen in Kiev te ontmoeten. Ze kwamen nog niet eerder naar Oekraïne om te praten over het einde van de oorlog met Rusland. Zelensky zegt dat er voorlopige afspraken zijn en dat de gezanten een bijeenkomst in Moskou en een in Kiev zullen hebben. De pogingen van de Amerikaanse gezanten om te bemiddelen kwamen grotendeels stil te liggen na het begin van de oorlog met Iran. Maar de afgelopen weken wordt geprobeerd de onderhandelingen nieuw leven in te blazen. Witkoff en Kushner gingen al meerdere keren langs in Moskou.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Metaalwerkers in Oost-Nederland zijn donderdagavond begonnen met staken, uit protest tegen de kabinetsplannen over sociale zekerheid. Vakbond FNV verwacht dat ongeveer 250 werknemers uit de metaal- en bouwsector het werk neerleggen. De stakers komen vrijdag tussen 8 en 10 uur samen in Nijmegen. Vakbonden FNV, CNV en VCP eisen dat alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan, ook al heeft het kabinet een deel geschrapt of uitgesteld. Volgende week volgen nog meer acties in onder meer Utrecht, Rotterdam en Eindhoven. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink gestegen, met winsten voor de Dow Jones van 1,2%, de S&P 500 van 1,1% en de Nasdaq van 1,4%. Het sentiment kreeg steun van opmerkingen van Fed-gouverneur Christopher Waller, die zei dat hij handhaving van de rente zou kunnen steunen als de inflatie afzwakt. Lingeriemerk Victoria's Secret daalde ruim 13%, ondanks een verhoogde omzetverwachting, terwijl clouddienstverlener Snowflake 16,5% steeg na beter dan verwachte resultaten. Chipconcern Nvidia steeg 1,8%. Het bedrijf heeft AI-startup Hugging Face overgenomen voor ongeveer $13 miljard.
3: De Raad van Toezicht van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een grote herstructurering, waarbij nog eens 50.000 banen kunnen verdwijnen en 4 Duitse fabrieken kunnen sluiten. Dit komt bovenop een eerdere ingreep waarbij ook al 50.000 arbeidsplaatsen verloren gingen. De reorganisatie moet de kosten drastisch verlagen en overcapaciteit inperken, omdat het bedrijf kampt met felle concurrentie van Chinese elektrische auto's. De fabrieken in Emden, Zwickau, Hannover en Neckarzoen kunnen sluiten als Volkswagen geen alternatieve mogelijkheden vindt. De machtige vakbond IG Metall heeft aangekondigd fel verzet te zullen bieden tegen het massa-ontslag, waarbij stakingen niet worden uitgesloten.
4: De Amerikaanse ruimtevaartbedrijven SpaceX en Blue Origin komen volgende week niet naar een ruimtevaarttop in Parijs. Dat meldt het Franse ministerie dat verantwoordelijk is voor ruimtevaart. Ook de bedrijven Stoke Space en StarCloud hebben afgezegd. Nieuwssite Politico meldde eerder deze week dat het Witte Huis druk zou hebben uitgeoefend op de bedrijven om weg te blijven. Een woordvoerder van het Franse ministerie zegt dat het moeilijk is om het besluit niet te linken aan geruchten van druk.
5: De AEX-index sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1104,62 punten. Beleggers volgden het herstel op Wall Street, waar de Amerikaanse beurzen woensdag een verliesreeks van 3 dagen doorbraken. De olieprijzen liepen weer op met 1,4% tot bijna $97 per vat.
6: na uitspraken van president Trump over de aanvalscampagne tegen Iran. Chipbedrijven als ASMI, ASML en BESI verloren tot 2,6%, mede door tegenvallende cijfers van het Amerikaanse Broadcom. Informatieleveranciers Wolters Kluwer en RLX behoorden tot de grootste winnaars, met koerswinsten tot bijna 4%.
7: De Franse economie groeit dit jaar naar verwachting 0,1 procentpunt minder door de extreme hitte en droogte van afgelopen zomer. Dat meldt het Franse ministerie van Financiën. De landbouw kreeg te maken met tegenvallende oogsten. De groeiverwachting van de regering van 0,7% voor heel 2026 komt daardoor verder onder druk te staan. De Franse overheid werkt aan een steunpakket van enkele honderden miljoenen euro's voor getroffen boeren.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. AZ verkoopt buitenspeler Ibrahim Sadiq aan de Amerikaanse club Colorado Rapids. De 26-jarige Ghanees speelde 3 jaar voor de Alkmaarders en had nog een contract voor 2 jaar. Sadiq kwam tot 85 wedstrijden voor AZ en scoorde 18 keer. Vorig seizoen won hij met de club de KNVB-beker. De FIFA beschuldigt de UEFA van een lastercampagne tegen de Wereldvoetbalbond en voorzitter Gianni Infantino. Dat blijkt uit een gerechtelijk document dat persbureau Reuters heeft ingezien. De UEFA maakte vorige week bekend strafrechtelijke procedures tegen Infantino voor te bereiden vanwege een inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. De FIFA noemt de juridische aanvragen van de UEFA weinig meer dan persberichten ter ondersteuning van een lastercampagne. De FIFA en Infantino trokken het commercialiseringsplan na kritiek in, maar dat is voor de UEFA niet genoeg. Tennisser Félix Auger-Aliassime is al in de tweede ronde van de US Open uitgeschakeld. De als derde geplaatste Canadees verloor van de Rus Karen Tsjatsjanov met 6-7, 6-3, 6-2, 6-2. Auger-Aliassime bereikte eerder 2 keer de halve finales in New York, in 2021 en 2025. Ook Novak Djokovic is al uitgeschakeld. De 39-jarige Serviër verloor in de eerste ronde van de Argentijn Mariano Navone. Kimi Antonelli van Mercedes wil zijn teamgenoot George Russell helpen in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Italië. De Italiaan, die leider is in het wereldkampioenschap Formule 1, moet zondag zelf achteraan starten vanwege een motorwissel. Hij is bereid Russell een slipstream te geven als het team daarom vraagt. Op het circuit van Monza kan zo'n slipstream het verschil maken. Kingsley Eizibue verruilt Udinese voor Genoa. De 31-jarige Nederlandse verdediger tekent een meerjarig contract bij zijn nieuwe club. Eizibue brak 12 jaar geleden door bij PEC Zwolle en speelde later voor FC Köln en Udinese. Bij Genoa wordt hij ploeggenoot van voormalig Feyenoord-doelman Justin Bijlo. Ayase Ueda heeft direct zijn waarde bewezen voor zijn nieuwe club Lille. De Japanse spits, die maandag werd overgenomen van Feyenoord, maakte als invaller het enige doelpunt in de uitwedstrijd tegen Toulouse in de Franse competitie. Ueda scoorde in de 73ste minuut van dichtbij met zijn hoofd. Hij was na een klein uur spelen in het veld gekomen voor Olivier Giroud. Lille gaat dankzij de kleine zege voorlopig aan de leiding in de Ligue 1 met 7 punten uit 3 duels. Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het af en toe regenachtig bij ongeveer 17 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, langs de kust krachtig. Vanochtend blijft het bewolkt met af en toe regen. In het noorden soms flink wat. De wind is erg vlagerig en langs de kust en op het IJsselmeer kan het stormachtig worden met zware windstoten tot 90 km per uur. Let op, voor het westelijk kustgebied, het Waddengebied en het IJsselmeer geldt code geel. Vanmiddag blijft het bewolkt en regent het nog, maar in het noordwesten breekt de zon door. De temperatuur loopt op naar 20 graden in het noorden en 23 graden in het zuidoosten. Later zakt het naar een graad of 18. De wind neemt in de loop van de middag af. Vanavond enkele opklaringen, maar in het zuidoosten regent het eerst nog. In het noorden kans op een bui. Morgen is het wisselend bewolkt met af en toe zon en in het noorden enkele buien, rond 19 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt het stikstofrapport van het Planbureau voor de Leefomgeving onduidelijk en onvolledig. De organisatie wijst vooral gedwongen krimp van de veestapel af. Het PBL concludeert dat zo'n generieke korting vooralsnog nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. LTO vindt dat koplopers beloond moeten worden en niet afgeremd door wat de organisatie spookbeelden noemt. De Boerenbelangenvereniging wil dat het stikstoffonds van 20 miljard prioriteit geeft aan het financieel ondersteunen van boeren die emissiebeperkende maatregelen willen nemen. Natuurorganisaties vinden dat het Planbureau voor de Leefomgeving bevestigt dat de stikstofplannen van het kabinet noodzakelijk zijn voor natuurherstel. Het PBL ziet het stikstofpakket als een belangrijke stap en concludeert dat gedwongen krimp van de veestapel vooralsnog nodig is om de doelen in 2035 te halen. Natuurmonumenten zegt blij te zijn dat het niet langer gaat over of de maatregelen nodig zijn, maar over de concrete invulling en uitvoering. Natuur en Milieu noemt het pakket minimaal noodzakelijk en wijst erop dat er 20 miljard euro klaarstaat om boeren te helpen stoppen of om te schakelen. Greenpeace Nederland vindt het onacceptabel dat het kabinet zelfs 5 jaar te laat, in 2035, het Greenpeace-vonnis niet haalt en roept de Tweede Kamer op de plannen aan te scherpen.
15: Werkgeversorganisatie VNO-NCW zegt dat in het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving doelgerichte stappen worden gezet naar een oplossing van het stikstofprobleem. Daardoor komt de vergunningverlening weer in zicht, aldus de organisatie. VNO-NCW stelt dat het rapport bevestigt dat alle maatregelen nodig zijn om de gestelde doelen te bereiken. Ook is volgens de werkgeversorganisatie opnieuw duidelijk dat de plannen veel vragen van ondernemers en dat er een zorgvuldige uitvoering en uitwerking nodig is.
16: Landbouwminister Jamie van Essen zegt dat alles erop is gericht om gedwongen krimp van de veestapel te voorkomen. Hij reageert daarmee op doorrekeningen van zijn stikstofplannen door het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens Van Essen is het mogelijk om de doelen voor vermindering van stikstofuitstoot te halen zonder een generieke korting op dierrechten. Het planbureau telde bepaalde maatregelen rond het uitrijden van mest nog niet mee, omdat die nog niet concreet genoeg zijn uitgewerkt. De minister benadrukt dat een groot deel van de beschikbare 20 miljard euro wordt besteed aan ondersteuning van boeren.
17: Een gedwongen krimp van de veestapel is vooralsnog nodig om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat na een analyse van de kabinetsplannen om uit de stikstofcrisis te komen. Het zou gaan om een krimp van 5-10% in het aantal rechten om dieren te houden. Samen met bestaande plannen leiden de maatregelen tot een vermindering van ongeveer 40% van de ammoniakuitstoot ten opzichte van 2019. Het kabinetsdoel van 42% minder ammoniakuitstoot in de landbouw is daarmee nu nog buiten bereik.
18: Het is economisch niet realistisch dat het altijd haalbaar blijft om dicht bij natuurgebieden landbouw te bedrijven. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving in een doorrekening van de stikstofplannen van het kabinet.
17: Mogelijk moet dicht bij de beschermde gebieden worden gezocht naar andere manieren om het land te gebruiken, bijvoorbeeld recreatie of waterberging. Een van de maatregelen van het kabinet is dat er zones rond Natura 2000 gebieden komen waar strengere regels gelden. Ook buiten de zones zullen de maatregelen grote gevolgen hebben voor boeren, aldus het planbureau. Dit was het Binnenlands Nieuws.
19: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken, Doug Burgum, meldt dat de opgravingswerkzaamheden voor de bouw van een monumentale triomfboog in Washington binnen 2 weken beginnen. President Donald Trump wil de boog laten oprichten naar Frans voorbeeld. De hagelwitte triomfboog wordt meer dan 76 meter hoog en komt vlakbij de militaire begraafplaats van Arlington. Dat is een stuk hoger dan de Franse Arc de Triomphe, die 49,5 meter hoog is. Trump heeft sinds zijn terugkeer als president meerdere omstreden bouwprojecten opgezet, waaronder een balzaal in het Witte Huis. President Trump vraagt het Amerikaanse Hooggerechtshof om toestemming voor het beperken van het poststemmen. Een lagere rechter blokkeerde zijn plannen, maar Trump wil dat het hoogste hof die beperking toch toestaat voor de tussentijdse verkiezingen van november. Het Hooggerechtshof moet zich nu opnieuw uitspreken, nadat het eerder goedkeuring gaf om zijn nieuwe regels door te zetten, maar de mogelijkheid voor nieuwe rechtszaken openliet. Trump probeert al jaren het stemmen per post te stoppen, omdat hij die briefstemmen fraudegevoelig noemt. Amerikaanse media hebben zijn claims over fraude weerlegd. Reddingswerkers hebben voor de kust van Noord-Cyprus een 10e lichaam geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer afgelopen weekend. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen werden 239 mensen gered. Woensdag vonden zeedrones het wrak op een halve kilometer diepte. De autoriteiten vermoeden dat de rest van de vermisten met het veer naar de bodem van de zee is gezonken. De reddingsdiensten proberen hun lichamen met zeedrones naar de oppervlakte te halen en zoeken ook naar de zwarte doos van het vaartuig. De Verenigde Staten onderzoeken Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. De Iraanse Rode Halve Maan meldt dat daarbij 4 mensen omkwamen en 50 gewond raakten. Vicepresident J.D. Vance trekt de berichtgeving van Iraanse staatsmedia in twijfel en noemt die niet erg betrouwbaar. Het Amerikaanse leger zegt nooit burgers als doelwit te nemen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval een oorlogsmisdaad. De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan 5 Cubaanse bedrijven en aan Fidel Ernesto Castro, een kleinzoon van voormalig president Raúl Castro. De 31-jarige Castro krijgt de sancties omdat hij lid is van de familie Castro. Zijn grootvader leidde Cuba jarenlang en blijft een invloedrijke figuur in de regering. De sancties raken onder meer een staatsbank, 2 bedrijven uit de nikkelmijnbouw en 2 uit de energiesector. Cuba lijdt zwaar onder een olieblokkade en economische druk van de VS, waardoor er weinig goederen het eiland bereiken en de energievoorziening schaars is.
21: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky verwacht de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner de komende dagen in Kiev te ontmoeten. Ze kwamen nog niet eerder naar Oekraïne om te praten over het einde van de oorlog met Rusland. Zelensky zegt dat er voorlopige afspraken zijn en dat de gezanten een bijeenkomst in Moskou en een in Kiev zullen hebben. De pogingen van de Amerikaanse gezanten om te bemiddelen kwamen grotendeels stil te liggen na het begin van de oorlog met Iran. Maar de afgelopen weken wordt geprobeerd de onderhandelingen nieuw leven in te blazen. Witkoff en Kushner gingen al meerdere keren langs in Moskou.
20: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten.
1: Gewoon Nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
22: Metaalwerkers in Oost-Nederland zijn donderdagavond begonnen met staken. Uit protest tegen de kabinetsplannen over sociale zekerheid. Vakbond FNV verwacht dat ongeveer 250 werknemers uit de metaal- en bouwsector het werk neerleggen. De stakers komen vrijdag tussen 8 en 10 uur samen in Nijmegen. Vakbonden FNV, CNV en VCP eisen dat alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. Ook al heeft het kabinet een deel geschrapt of uitgesteld. Volgende week volgen nog meer acties in onder meer Utrecht, Rotterdam en Eindhoven.
23: De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink gestegen, met winsten voor de Dow Jones van 1,2%, de S&P 500 van 1,1% en de Nasdaq van 1,4%. Het sentiment kreeg steun van opmerkingen van Fed-gouverneur Christopher Waller, die zei dat hij handhaving van de rente zou kunnen steunen als de inflatie afzwakt. Lingeriemerk Victoria's Secret daalde ruim 13%, ondanks een verhoogde omzetverwachting, terwijl clouddienstverlener Snowflake 16,5% steeg na beter dan verwachte resultaten. Chipconcern Nvidia steeg 1,8%. Het bedrijf heeft AI-startup Hugging Face overgenomen voor ongeveer $13 miljard.
24: De Raad van Toezicht van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een grote herstructurering, waarbij nog eens 50.000 banen kunnen verdwijnen en 4 Duitse fabrieken kunnen sluiten. Dit komt bovenop een eerdere ingreep waarbij ook al 50.000 arbeidsplaatsen verloren gingen. De reorganisatie moet de kosten drastisch verlagen en overcapaciteit inperken, omdat het bedrijf kampt met felle concurrentie van Chinese elektrische auto's. De fabrieken in Emden, Zwickau, Hannover en Neckarzoen kunnen sluiten als Volkswagen geen alternatieve mogelijkheden vindt. De machtige vakbond IG Metall heeft aangekondigd fel verzet te zullen bieden tegen het massa-ontslag, waarbij stakingen niet worden uitgesloten.
25: De Amerikaanse ruimtevaartbedrijven SpaceX en Blue Origin komen volgende week niet naar een ruimtevaarttop in Parijs. Dat meldt het Franse ministerie dat verantwoordelijk is voor ruimtevaart. Ook de bedrijven Stoke Space en StarCloud hebben afgezegd. Nieuwssite Politico meldde eerder deze week dat het Witte Huis druk zou hebben uitgeoefend op de bedrijven om weg te blijven. Een woordvoerder van het Franse ministerie zegt dat het moeilijk is om het besluit niet te linken aan geruchten van druk.
26: De AEX-index sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1104,62 punten. Beleggers volgden het herstel op Wall Street, waar de Amerikaanse beurzen woensdag een verliesreeks van 3 dagen doorbraken. De olieprijzen liepen weer op met 1,4% tot bijna $97 per vat, na uitspraken van president Trump over de aanvalscampagne tegen Iran. Chipbedrijven als ASMI, ASML en BESI verloren tot 2,6%, mede door tegenvallende cijfers van het Amerikaanse Broadcom. Informatieleveranciers Wolters Kluwer en RLX behoorden tot de grootste winnaars, met koerswinsten tot bijna 4%.
27: De Franse economie groeit dit jaar naar verwachting 0,1 procentpunt minder door de extreme hitte en droogte van afgelopen zomer. Dat meldt het Franse ministerie van Financiën. De landbouw kreeg te maken met tegenvallende oogsten. De groeiverwachting van de regering van 0,7% voor heel 2026 komt daardoor verder onder druk te staan. De Franse overheid werkt aan een steunpakket van enkele honderden miljoenen euro's voor getroffen boeren.
28: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
29: Tot slot het sportnieuws. AZ verkoopt buitenspeler Ibrahim Sadiq aan de Amerikaanse club Colorado Rapids. De 26-jarige Ghanees speelde 3 jaar voor de Alkmaarders en had nog een contract voor 2 jaar. Sadiq kwam tot 85 wedstrijden voor AZ en scoorde 18 keer. Vorig seizoen won hij met de club de KNVB-beker. De FIFA beschuldigt de UEFA van een lastercampagne tegen de Wereldvoetbalbond en voorzitter Gianni Infantino. Dat blijkt uit een gerechtelijk document dat persbureau Reuters heeft ingezien. De UEFA maakte vorige week bekend strafrechtelijke procedures tegen Infantino voor te bereiden vanwege een inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. De FIFA noemt de juridische aanvragen van de UEFA weinig meer dan persberichten ter ondersteuning van een lastercampagne. De FIFA en Infantino trokken het commercialiseringsplan na kritiek in, maar dat is voor de UEFA niet genoeg. Tennisser Félix Auger-Aliassime is al in de tweede ronde van de US Open uitgeschakeld. De als derde geplaatste Canadees verloor van de Rus Karen Tsjatsjanov met 6-7, 6-3, 6-2, 6-2. Auger-Aliassime bereikte eerder twee keer de halve finales in New York, in 2021 en 2025. Ook Novak Djokovic is al uitgeschakeld. De 39-jarige Serviër verloor in de eerste ronde van de Argentijn Mariano Navone. Kimi Antonelli van Mercedes wil zijn teamgenoot George Russell helpen in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Italië. De Italiaan, die leider is in het wereldkampioenschap Formule 1, moet zondag zelf achteraan starten vanwege een motorwissel. Hij is bereid Russell een slipstream te geven als het team daarom vraagt. Op het circuit van Monza kan zo'n slipstream het verschil maken. Kingsley Eizibue verruilt Udinese voor Genoa. De 31-jarige Nederlandse verdediger tekent een meerjarig contract bij zijn nieuwe club. Eizibue brak 12 jaar geleden door bij PEC Zwolle en speelde later voor FC Köln en Udinese. Bij Genoa wordt hij ploeggenoot van voormalig Feyenoord-doelman Justin Bijlo. Ayase Ueda heeft direct zijn waarde bewezen voor zijn nieuwe club Lille. De Japanse spits, die maandag werd overgenomen van Feyenoord, maakte als invaller het enige doelpunt in de uitwedstrijd tegen Toulouse in de Franse competitie. Ueda scoorde in de 73ste minuut van dichtbij met zijn hoofd. Hij was na een klein uur spelen in het veld gekomen voor Olivier Giroud. Lille gaat dankzij de kleine zegen voorlopig aan de leiding in de Ligue 1 met 7 punten uit 3 duels. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er af en toe regen bij zo'n 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, langs de kust krachtig. Vanochtend blijft het bewolkt met regelmatig regen. Vooral in het noorden kan het flink doorkomen. De wind is matig tot vrij krachtig en erg vlagerig. Aan de kust, in het Waddengebied en op het IJsselmeer wordt het hard tot stormachtig met windstoten tot 90 km per uur. Daar geldt code geel. Vanmiddag blijft het grotendeels bewolkt met af en toe regen. In het noordwesten laat de zon zich zien. Het wordt 20 graden in het noorden, 23 in het zuidoosten. Later zakt het naar 18 graden. De wind neemt in de loop van de middag af. Vanavond klaart het wat op. In het zuidoosten regent het eerst nog. In het noorden kan er later een bui vallen. Morgen af en toe zon, met name in het noorden, enkele buien, bij ongeveer 19 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt het stikstofrapport van het Planbureau voor de Leefomgeving onduidelijk en onvolledig. De organisatie wijst vooral gedwongen krimp van de veestapel af. Het PBL concludeert dat zo'n generieke korting vooralsnog nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. LTO vindt dat koplopers beloond moeten worden en niet afgeremd door wat de organisatie spookbeelden noemt. De Boerenbelangenvereniging wil dat het stikstoffonds van 20 miljard prioriteit geeft aan het financieel ondersteunen van boeren die emissiebeperkende maatregelen willen nemen.
7: Natuurorganisaties vinden dat het Planbureau voor de Leefomgeving bevestigt dat de stikstofplannen van het kabinet noodzakelijk zijn voor natuurherstel. Het PBL ziet het stikstofpakket als een belangrijke stap en concludeert dat gedwongen krimp van de veestapel vooralsnog nodig is om de doelen in 2035 te halen. Natuurmonumenten zegt blij te zijn dat het niet langer gaat over of de maatregelen nodig zijn, maar over de concrete invulling en uitvoering. Natuur en Milieu noemt het pakket minimaal noodzakelijk en wijst erop dat er 20 miljard euro klaarstaat om boeren te helpen stoppen of om te schakelen. Greenpeace Nederland vindt het onacceptabel dat het kabinet zelfs 5 jaar te laat, in 2035, het Greenpeace-vonnis niet haalt en roept de Tweede Kamer op de plannen aan te scherpen.
8: Werkgeversorganisatie VNO-NCW zegt dat in het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving doelgerichte stappen worden gezet naar een oplossing van het stikstofprobleem. Daardoor komt de vergunningverlening weer in zicht, aldus de organisatie. VNO-NCW stelt dat het rapport bevestigt dat alle maatregelen nodig zijn om de gestelde doelen te bereiken. Ook is volgens de werkgeversorganisatie opnieuw duidelijk dat de plannen veel vragen van ondernemers en dat er een zorgvuldige uitvoering en uitwerking nodig is.
9: Landbouwminister Jamie van Essen zegt dat alles erop is gericht om gedwongen krimp van de veestapel te voorkomen. Hij reageert daarmee op doorrekeningen van zijn stikstofplannen door het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens Van Essen is het mogelijk om de doelen voor vermindering van stikstofuitstoot te halen zonder een generieke korting op dierrechten. Het Planbureau telde bepaalde maatregelen rond het uitrijden van mest nog niet mee, omdat die nog niet concreet genoeg zijn uitgewerkt. De minister benadrukt dat een groot deel van de beschikbare 20 miljard euro wordt besteed aan ondersteuning van boeren.
7: Een gedwongen krimp van de veestapel is vooralsnog nodig om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat na een analyse van de kabinetsplannen om uit de stikstofcrisis te komen. Het zou gaan om een krimp van 5-10% in het aantal rechten om dieren te houden. Samen met bestaande plannen leiden de maatregelen tot een vermindering van ongeveer 40% van de ammoniakuitstoot ten opzichte van 2019. Het kabinetsdoel van 42% minder ammoniakuitstoot in de landbouw is daarmee nu nog buiten bereik.
10: Het is economisch niet realistisch dat het altijd haalbaar blijft om dicht bij natuurgebieden landbouw te bedrijven. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving in een doorrekening van de stikstofplannen van het kabinet. Mogelijk moet dicht bij de beschermde gebieden worden gezocht naar andere manieren om het land te gebruiken, bijvoorbeeld recreatie of waterberging. Een van de maatregelen van het kabinet is dat er zones rond Natura 2000 gebieden komen waar strengere regels gelden. Ook buiten de zones zullen de maatregelen grote gevolgen hebben voor boeren, aldus het Planbureau.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken, Doug Burgum, meldt dat de opgravingswerkzaamheden voor de bouw van een monumentale triomfboog in Washington binnen 2 weken beginnen. President Donald Trump wil de boog laten oprichten naar Frans voorbeeld. De hagelwitte triomfboog wordt meer dan 76 meter hoog en komt vlak bij de militaire begraafplaats van Arlington. Dat is een stuk hoger dan de Franse Arc de Triomphe, die 49,5 meter hoog is. Trump heeft sinds zijn terugkeer als president meerdere omstreden bouwprojecten opgezet, waaronder een balzaal in het Witte Huis.
1: President Trump vraagt het Amerikaanse Hoge Rechtshof om toeststemming voor het beperken van het poststemmen. Een lagere rechter blokkeerde zijn plannen. Maar Trump wil dat het hoogste hof die beperking toch toestaat voor de tussentijdse verkiezingen van november. Het Hoge Rechtshof moet zich nu opnieuw uitspreken, nadat het eerder goedkeuring gaf om zijn nieuwe regels door te zetten, maar de mogelijkheid voor nieuwe rechtszaken openliet. Trump probeert al jaren het stemmen per post te stoppen, omdat hij die briefstemmen fraudegevoelig noemt. Amerikaanse media hebben zijn claims over fraude weerlegd.
2: Reddingswerkers hebben voor de kust van Noord-Cyprus een tiende lichaam geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer afgelopen weekend. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen werden 239 mensen gered. Woensdag vonden zeedrones het wrak op een halve kilometer diepte. De autoriteiten vermoeden dat de rest van de vermisten met het veer naar de bodem van de zee is gezonken. De reddingsdiensten proberen hun lichamen met zeedrones naar de oppervlakte te halen en zoeken ook naar de zwarte doos van het vaartuig.
14: De Verenigde Staten onderzoeken Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. De Iraanse Rode Halve Maan meldt dat daarbij 4 mensen omkwamen en 50 gewond raakten. Vicepresident J.D. Vance trekt de berichtgeving van Iraanse staatsmedia in twijfel en noemt die niet erg betrouwbaar. Het Amerikaanse leger zegt nooit burgers als doelwit te nemen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval een oorlogsmisdaad.
15: De Oekraïnse president Volodymyr Zelensky verwacht de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner de komende dagen in Kiev te ontmoeten. Ze kwamen nog niet eerder naar Oekraïne om te praten over het einde van de oorlog met Rusland. Zelensky zegt dat er voorlopige afspraken zijn en dat de gezanten een bijeenkomst in Moskou en een in Kiev zullen hebben. De pogingen van de Amerikaanse gezanten om te bemiddelen kwamen grotendeels stil te liggen na het begin van de oorlog met Iran. Maar de afgelopen weken wordt geprobeerd de onderhandelingen nieuw leven in te blazen. Witkoff en Kushner gingen al meerdere keren langs in Moskou.
16: De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan 5 Cubaanse bedrijven en aan Fidel Ernesto Castro, een kleinzoon van voormalig president Raúl Castro. De 31-jarige Castro krijgt de sancties omdat hij lid is van de familie Castro. Zijn grootvader leidde Cuba jarenlang en blijft een invloedrijke figuur in de regering. De sancties raken onder meer een staatsbank, 2 bedrijven uit de nikkelmijnbouw en 2 uit de energiesector. Cuba lijdt zwaar onder een olieblokkade en economische druk van de VS, waardoor er weinig goederen het eiland bereiken en de energievoorziening schaars is.
17: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws. Metaalwerkers in Oost-Nederland zijn donderdagavond begonnen met staken uit protest tegen de kabinetsplannen over sociale zekerheid. Vakbond FNV verwacht dat ongeveer 250 werknemers uit de metaal- en bouwsector het werk neerleggen. De stakers komen vrijdag tussen 8 en 10 uur samen in Nijmegen. Vakbonden FNV, CNV en VCP eisen dat alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. Ook al heeft het kabinet een deel geschrapt of uitgesteld. Volgende week volgen nog meer acties in onder meer Utrecht, Rotterdam en Eindhoven.
20: De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink gestegen, met winsten voor de Dow Jones van 1,2%, de S&P 500 van 1,1% en de Nasdaq van 1,4%. Het sentiment kreeg steun van opmerkingen van Fed-gouverneur Christopher Waller, die zei dat hij handhaving van de rente zou kunnen steunen als de inflatie afzwakt. Lingeriemerk Victoria's Secret daalde ruim 13%, ondanks een verhoogde omzetverwachting, terwijl clouddienstverlener Snowflake 16,5% steeg na beter dan verwachte resultaten. Chipconcern Nvidia steeg 1,8%. Het bedrijf heeft AI-startup Hugging Face overgenomen voor ongeveer $13 miljard.
0: De Raad van Toezicht van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een grote herstructurering, waarbij nog eens 50.000 banen kunnen verdwijnen en 4 Duitse fabrieken kunnen sluiten. Dit komt bovenop een eerdere ingreep waarbij ook al 50.000 arbeidsplaatsen verloren gingen. De reorganisatie moet de kosten drastisch verlagen en overcapaciteit inperken, omdat het bedrijf kampt met felle concurrentie van Chinese elektrische auto's. De fabrieken in Emden, Zwickau, Hannover en Neckarzulm kunnen sluiten als Volkswagen geen alternatieve mogelijkheden vindt. De machtige vakbond IG Metall heeft aangekondigd fel verzet te zullen bieden tegen het massa-ontslag, waarbij stakingen niet worden uitgesloten.
20: De Amerikaanse ruimtevaartbedrijven SpaceX en Blue Origin komen volgende week niet naar een ruimtevaarttop in Parijs. Dat meldt het Franse ministerie dat verantwoordelijk is voor ruimtevaart. Ook de bedrijven Stoke Space en StarCloud hebben afgezegd. Nieuwsite Politico meldde eerder deze week dat het Witte Huis druk zou hebben uitgeoefend op de bedrijven om weg te blijven. Een woordvoerder van het Franse ministerie zegt dat het moeilijk is om het besluit niet te linken aan geruchten van druk. De AEX-index sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1104,62 punten. Beleggers volgden het herstel op Wall Street, waar de Amerikaanse beurzen woensdag een verliesreeks van 3 dagen doorbraken. De olieprijzen liepen weer op met 1,4% tot bijna $97 per vat, na uitspraken van president Trump over de aanvalscampagne tegen Iran. Chipbedrijven als ASMI, ASML en BESI verloren tot 2,6%, mede door tegenvallende cijfers van het Amerikaanse Broadcom. Informatieleveranciers Wolters Kluwer en RELX behoorden tot de grootste winnaars, met koerswinsten tot bijna 4%.
21: De Franse economie groeit dit jaar naar verwachting 0,1 procentpunt minder door de extreme hitte en droogte van afgelopen zomer. Dat meldt het Franse ministerie van Financiën. De landbouw kreeg te maken met tegenvallende oogsten. De groeiverwachting van de regering van 0,7% voor heel 2026 komt daardoor verder onder druk te staan. De Franse overheid werkt aan een steunpakket van enkele honderden miljoenen euro's voor getroffen boeren.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. AZ verkoopt buitenspeler Ibrahim Sadiq aan de Amerikaanse club Colorado Rapids. De 26-jarige Ghanees speelde 3 jaar voor de Alkmaarders en had nog een contract voor 2 jaar. Sadiq kwam tot 85 wedstrijden voor AZ en scoorde 18 keer. Vorig seizoen won hij met de club de KNVB-beker. De FIFA beschuldigt de UEFA van een lastercampagne tegen de Wereldvoetbalbond en voorzitter Gianni Infantino. Dat blijkt uit een gerechtelijk document dat persbureau Reuters heeft ingezien. De UEFA maakte vorige week bekend strafrechtelijke procedures tegen Infantino voor te bereiden vanwege een inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. De FIFA noemt de juridische aanvragen van de UEFA weinig meer dan persberichten ter ondersteuning van een lastercampagne. De FIFA en Infantino trokken het commercialiseringsplan na kritiek in, maar dat is voor de UEFA niet genoeg. Tennisser Félix Auger-Aliassime is al in de tweede ronde van de US Open uitgeschakeld. De als derde geplaatste Canadees verloor van de Rus Karen Tsjatsjanov met 6-7, 6-3, 6-2, 6-2. Auger-Aliassime bereikte eerder 2 keer de halve finales in New York, in 2021 en 2025. Ook Novak Djokovic is al uitgeschakeld. De 39-jarige Serviër verloor in de eerste ronde van de Argentijn Mariano Navone. Kimi Antonelli van Mercedes wil zijn teamgenoot George Russell helpen in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Italië. De Italiaan, die leider is in het wereldkampioenschap Formule 1, moet zondag zelf achteraan starten vanwege een motorwissel. Hij is bereid Russell een slipstream te geven als het team daarom vraagt. Op het circuit van Monza kan zo'n slipstream het verschil maken. Kingsley Eizibue verruilt Udinese voor Genoa. De 31-jarige Nederlandse verdediger tekent een meerjarig contract bij zijn nieuwe club. Eizibue brak 12 jaar geleden door bij PEC Zwolle en speelde later voor FC Köln.